0: Ja, met pijn wordt altijd een beetje lastig. Maar met vragen, daar kan ik wel mee helpen. Of in ieder geval, je kan je vragen uitzenden via de radio. En hopen dat er iemand luistert wiens antwoord we vervolgens kunnen uitzenden via de radio. Allemaal via dat ene makkelijke telefoonnummer 0800-1121. Jan, goeienacht.
1: Oh, goeiedag.
0: Hoi.
1: Ik ben Jan uit Wolfezen, de Parel van de Veluwe.
0: Zo, ja.
1: Ja. Ja, ik had net... wist je dat die portier Jaapie heet, weet je die?
0: Heet hij Jaapie?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, je hebt toch een liedje van Jaapie de portier?
0: Oh?
1: Oh ja, ik...
0: Nou, jij zit goed in je liedjes.
1: Ja, nou, redelijk, ja.
0: Ja, dus alle portiers in heel Nederland heten Jaapie.
1: Ik denk het.
0: Ja, dat is... Nou ja, lijkt mij een logisch inderdaad ja, conclusie. Ja. Ja.
1: Nou, volgens mij is hij helemaal geen portier, maar goed.
0: Oh.
1: Hij heeft volgens mij alleen telefoon en...
0: Dus dat is toch de portier?
1: Oké, daar ben ik niet voor. Ik had eigenlijk twee vragen. Maar die ene vraag heb ik niet genoemd aan hem, want dat was weer vergeten. Eerst even de uitdrukking van... iemand is voor de knip niet waard.
0: Iemand is de knip voor de neus niet waard.
1: Oh, sorry. Ja, die neus, zo gaat het.
0: Ja, ik ben heel goed in spreekwoorden en gezegden. Dat weet niemand, maar dat ben ik echt.
1: Ik vergat die neus, sorry.
0: Iemand is geen knip voor de neus waard.
1: Ja, ik snap al wat ze ermee bedoelen, maar hoe komen ze er aan het tweede staan? Wat heeft je neus ermee te maken? Ik net ben, ja.
0: Ja, het is een, ik denk altijd, het is, je doet, wel even kijken hoor. Zo.
1: Ga je wel op internet kijken?
0: Nee, ik probeer zo'n knipje te doen.
1: Oh.
0: Dat is wat ik versta met een knip.
1: Oh, ja.
0: En dat doe je voor de neus, maar waarom niet, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, weet ik ook niet. Nou,
0: nee, dus, oké, okay. Staat genoteerd, Jan. Ja.
1: Ik heb jou een lied gemaild, een vierdaagse lied.
0: Echt?
1: Ja?
0: Oh, ja, ik ga eens even kijken. Ja,
1: ja dat ga ik wel doen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Maar het, kijk, vroeger zongen die groepen wel eens over het vierdaagse lied.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik dacht goed aan die reportage. Ik heb het nog een keer dat lied gehoord. Ze hebben het nog eens gedraaid.
0: Nou ja.
1: Ja, nou ja, dat vind ik ook.
0: En wie zijn ze?
1: Ze bij de radio.
0: Ze bij de radio, oké.
1: Ja, en die wandel heeft het ook niet gezongen volgens mij.
0: Nou ja.
1: Ja, ik heb het niet gehoord voor de radio.
0: Ja, dat kan, maar jij en je luistert natuurlijk wel 24 uur per dag alle radiozenders.
1: Ik heb geprobeerd...
0: te volgen.
1: Radio Gelderland te volgen, maar ja... Ik vind het een beetje zonde van de tijd, maar ja, dat is een ander onderwerp.
0: Zonde van de tijd om de Vierdaagse te volgen via de radio?
1: Ja, ze gaan het bezuinigen en dan gaan ze wel een heleboel geld geven aan uitzending vanuit Nijmegen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, dat is mijn mening.
0: Ja.
1: En bij Radio 1 heb ik ook verschillende reportages gehoord. En nou ja, ik heb geen Vierdaagse lied heb ik niet gehoord, dus dat vind ik wel jammer.
0: Maar je hebt toch verschillende vierdaagse liederen?
1: Nee, volgens mij maar één.
0: Oké, want welke is dan de goeie?
1: Wij lopen de vierdaagse... Nou ja, ik weet de tekst niet helemaal precies.
0: Nou, dit klinkt wel als een vierdaagse lied.
1: Ja, ik heb het gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Ik zit ondertussen... Ik ben natuurlijk ook pas net binnen.
1: Ja.
0: Even kijken.
1: Nou ja, en kijk, vroeger hoorde je ook wel eens... dat is gewoon een liedje van een potje buffet, dat heb ik ook niet gehoord. En vroeger had je natuurlijk van die ouderwetse liedjes allemaal van wij lopen. Nee, door de bossen, door de duinen, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze tegenwoordig zingen... Trouwens, dat is ook wel een nieuw liedje, hè? Een bosje gladiolen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ik weet...
0: Ik hoorde het. Ja, een bossie gladiolen. Ja.
1: Ik weet niet wie het zingt.
0: Is het Benny Solo?
1: Ik weet het echt niet.
0: Oh.
1: Ze hebben het niet gezegd, ik vond het wel leuk.
0: Maar je moet eigenlijk even terugluisteren als je wil. Langs Lijn en Omstreken had een heel rubriekje over alle liedjes.
1: Oh.
0: Dus dan hebben ze ook zeker dit Vierdaagse lied. Alleen er waren voor mij als leek meerdere Vierdaagse liedjes.
1: Goed, wanneer was dat langs de lijn?
0: Ja, maar dat was een van de Vierdaagse dagen. Dus ja. Het was de afgelopen dagen een keertje.
1: Weet je hoeveel uur dat is?
0: Ja, maar het is de moeite waard.
1: Nou, nee. Ik zal het wel eens ook al gestoord van. Van die, al die, die Tour de France en een zenuwachtig gedoe allemaal.
0: Ja.
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, als iemand weet waar die dat was. Dan hoort
0: maar, dat. Maar, oké. Okay. Maar wat is nou het probleem? Want jij hebt het. Vierdaagse lied niet gehoord, maar je wil ook niet alles luisteren?
1: Nee, ik vraag me af waarom dat ze dat niet bezingen. Want het is natuurlijk erg toepasselijk.
0: Oh ja. Nou, als iemand de Vierdaagse gelopen heeft of erbij aanwezig is geweest, klopt het dat het niet gezongen is dit jaar? En zo, ja, waarom niet?
1: Ja, ja, waarom? Ja.
0: Maar ik denk dat je het gewoon gemist hebt.
1: Nou, ik kan me niet voorstellen. Want,
0: nee, stug. Oké. Okay.
1: Maar heb je een mail wel gehad van mij?
0: Ik heb een mail met een lied, maar ik kan niet zomaar. We kunnen niet zomaar alles wat we toegestuurd krijgen afspelen. Want dan.
1: Dat vraag ik ook niet, want ja, je hebt het misschien wel ergens.
0: Ik ga het proberen.
1: Computer, dus ja.
0: Ja. Ja, dat is computer.
1: Ja, dus van de Koninklijke Luchtmacht, kapel of zo.
0: Oh.
1: Ja.
0: Is het de zinger die het? Want dan kan
1: ja,
0: ik namelijk.
1: Ja.
0: Kan ik het misschien nog
1: dingen vinden in de computer van een plaatje?
0: Ja, ik was wel aan het zoeken, maar ik heb natuurlijk 100.000 vierdaagse. Ik heb heel veel vierdaagse dingen. Ah. Maar. Nou, wie weet kan ik het zo even laten horen wat je gestuurd hebt. En anders dan sowieso gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: is het gezongen dit jaar? En zo nee, waarom niet?
1: Ja, ja, zoiets. Ja.
0: Ja. Goed zo. Dag Jan.
1: Doe Jaapie de groeten?
0: Ja. Okay. Alle Jaapies in Nederland, de hartelijke groeten van Jan.
1: Nou ja, in ieder geval de portieren.
0: Alle Jaapies, de portieren in heel Nederland, de groeten.
1: Ja, en vraag alsjeblieft aan die luisteraars dat ze niet de radio zachter zetten, uitzetten. Want dan word je af en toe gestoord van.
0: Wat?
1: Nou, soms dan bellen ze en dan vraag jij van, wil je de radio zachter zetten, anders gooi je die echo.
0: Ja.
1: Moet je die radio uitzetten of de computer weet ik veel wat ze aan hebben.
0: Ja.
1: Ja, denk ik ook.
0: Nou, is doorgegeven.
1: Ja, nou, oké, okay, doei. Ben.
0: Ja, oké, okay, dag Jan.
1: Doei, doei.
0: Doei. Katrien.
2: Ja, hallo. Dag, zuster.
0: Hallo, Katrien.
2: Ik wil graag iets vragen over een vlooienbandje voor mijn kat.
0: Tuurlijk.
2: Heel graag.
0: Ja.
2: Ik heb sinds kort een kat en nu ben ik erachter gekomen dat het heel moeilijk is om zo'n vlooienwandje op de kop te tikken. Ze hingen vroeger gewoon in supermarkten, mm-hmm. maar nergens meer. En nu kwam ik er laatst wel één tegen in het tuincentrum, waar ze ook dierenvoedsel verkopen.
0: Ja.
2: En kost zo'n bandje ineens €30. Dat vond ik toch wel aan de prijs.
0: Ja.
2: Want een paar jaar terug had ik ook kat. Nou ja, zo'n bandje kostte dan zo, nou, hooguit €5. Dus de vraag is, waarom zijn ze zo moeilijk te verkrijgen?
0: Mm-hmm.
2: En waarom zijn ze zo duur geworden?
0: Maar je weet dat er ook allerlei alternatieven zijn, hè? Pilletjes of druppeltjes. Want als je een kat namelijk een vlooienbandje geeft, dan iedere keer als je de kat aait, moet je je handen uitgebreid wassen, omdat je weer aan dat vlooienbandje gezeten hebt.
2: Ja, dat is natuurlijk al zo, ja. Maar die pilletjes en druppeltjes heb ik ook nergens meer gezien.
0: Nou, die zijn er wel, hoor. Dan moet je beter zoeken. Alleen, het is wel zo dat ze inderdaad ook heel duur zijn.
2: Ja, via de dierenarts kan ik dat natuurlijk wel verkrijgen.
0: Ja, maar ook wel bij bepaalde winkels, hoor, heb je ze.
2: Welke winkels zijn dat dan?
0: Ja, het is sowieso. Ik haal ze altijd bij een drogisterij. Als ik er meerdere zeg, dan ik mag geen reclame maken. Maar je hebt bijvoorbeeld het Kruidvat. Dan heb je ook nog de Trekpleister, die zal wel failliet zijn. De DA of de Ethos.
2: Oh, kijk eens aan. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht.
0: Nee, maar de drogist heeft over het algemeen tenminste, daar haal ik altijd druppeltjes. Maar het is wel echt heel duur.
2: Ja, dan zou ik toch ook graag willen weten waarom dat zo duur is.
0: Ja, ja, ik denk ook omdat het kan.
2: Omdat het kan.
0: Ja, want we willen toch die vlooien niet in ons huis, dus je blijft ze toch kopen.
2: Ja, we hebben ze nodig. Ja. Ja. Ze kunnen vragen wat ze willen.
0: Ja, dat is het wel een beetje, denk ik. Maar goed, als iemand daar beter zicht op heeft en niet alleen maar voor zich uit filosofeert zoals ik dat doe. 0800-1121. Hoe heet de poes?
2: Die heet Snuitje.
0: Snuitje is een goede naam voor een kat.
2: Ja, vind ik
0: ook. Ja, denk het ook. Nou, succes Catharine en dank je wel voor de vraag.
2: Ook bedankt hoor.
0: Doei.
2: Fijne dag.
0: Doei. Robby.
3: Dag Astrid, goedenavond.
0: Robby.
3: Ja, ik heb je een paar keer gesproken, maar ik heb een vraag. Ja, ik wil even kijken hoe ik het moet formuleren.
0: Ja.
3: Er is een tijdje geleden is een vrouw geweest, die duwde de kinderwagen, maar daar gaat het om, vooruit het zebrapad over. Kwam een man rijden. Die had gedronken, die kinderwagen als eerste aan. Toen die vrouw, kind was overleden, 4 maanden, is pas gebeurd. Ja. Ik woon in Amsterdam, ik rijd naar de krant. Ik zie regelmatig die bakfietsen. Dat is ongeveer 1 à 2 meter. Er zitten kinderen in.
0: Ja.
3: Dat weten we allemaal. Fietsers, die steken hun handjes uit. Die rijden rood. Die doen allemaal gekke dingen. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat weet ik. Daar gaat het even niet om. Maar ze gooien eerst die bakfiets naar voren. De weg op.
0: Ja.
3: Dan komen hun eraan. Met alle gevaren van dien. Nou is mijn vraag. Kunnen we niet iets vinden dat anders kan? Bijvoorbeeld, dat eerst die fiets komt, dat je dus de bakfiets trekt. Mm-hmm. Ik weet dat trekken moeilijker is dan duwen.
0: Yeah.
3: Je hebt ook geen kijk op de kinderen achter je.
0: Mm-hmm.
3: Maar dit is toch een levensgevaarlijke situatie. Dat je eerst de kinderen de weg op duwt en dat jij erachteraan komt. Het gaat fout. Het is pas fout gegaan met de kinderwagen. Mm-hmm. Op een zebrapad. Is er niet iets dat we het anders kunnen doen?
0: Ja.
3: Veiliger kunnen maken, daar gaat het om.
0: Ja.
3: Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ik zit even over na te denken, want
3: het is heel lastig dit, hoor.
0: Ja, want wat je ook doet, je begeeft je met kinderen in het verkeer. Dus
3: dat bedoel ik.
0: En ik heb wel, toen mijn kinderen heel klein waren, heb ik zo'n, ja, hoe zal je dat, zo'n soort aanhangwagentje achter de fiets gehad.
3: Dat is anders. Dat lijkt me veiliger dan
0: Het is precies wat jij zegt. Dan heb je helemaal geen zicht op die kinderen.
3: Dat is ook weer waar. Ja, dat is het probleem. Dat is daar een dilemma.
0: Ja.
3: Wat is veilig? Kijk, ik heb ook 2 kinderen. Ze zijn gelukkig wat ouder.
0: Mm-hmm.
3: 36. Maar ik vond het toen ook eng.
0: Ja.
3: Vooral in Amsterdam heb je heel veel die bakfietsen. Die gooien gewoon die bakfiets eerst de weg op. En het gaat een keertje fout.
0: Je moet natuurlijk wel kijken wat je doet.
3: Dat vind ik ook. Maar je hebt ook te maken met automobilisten die af en toe ook niet opletten.
0: Ja, maar dan kun je natuurlijk nooit het verkeer in. Dan kun je je kinderen ook niet op een klein fietsje het verkeer in. En dan kunnen kinderen ook, als ze wat groter zijn, ook niet met een grote fiets het verkeer in. Maar ja, je moet natuurlijk niet, net als met die kinderwagen, ik zie het wel, moet ik zeggen, heel vaak gebeuren, dat mensen zonder te kijken die kinderwagen het zebrapad opduwen. En natuurlijk heb je voorrang. Maar ik denk dan altijd, ik dubbelcheck even.
3: Ja, maar het gaat in een ogenblik. Het is pas gebeurd. Die vrouw die duwt de kinderwagen het zebrapad op.
0: Mm-hmm.
3: Maar die rijdt te hard en die had een slok op. Dat bleek, dat is pas gebeurd. En die rijdt gewoon dat kind 4 maanden dood. Die vrouw is zwaar gewond.
0: Ja, maar stel...
3: Het meemaken. Het is verschrikkelijk.
0: Maar stel dat die mevrouw zelf het zebrapad opgestapt was en het kinderwagen erachteraan. En het was misschien net iets sneller gegaan. Was hetzelfde gebeurd natuurlijk.
3: Dan had je een ander probleem gehad. Dat die vrouw dood was.
0: Nou ja, of alsnog die kinderwagen.
3: Misschien overleefd. Goed, kind om zonder moeder. Maar is er niet iets wat we kunnen vinden? Regels verzinden of anders kunnen maken. Want ik vind het doodeng. Ik zie dagelijks in Amsterdam. Met die grote bakfietsen. Die bakfietsen voor. En die auto's komen aanrijden. En, nou, het gaat een keertje fout met zo'n kind. Dat vind ik.
0: Het is een vraag. Misschien kunnen mensen met een bakfiets even vertellen waarom ze het zelf als veilig genoeg ervaren.
3: Precies.
0: Of misschien mensen die een andere oplossing hebben bedacht. 0800-1121. Ja, ik probeer het, Robbie, dankjewel.
3: Je bent geweldig, maar dat is niet show.
0: Ja, ik dacht daar zelf ook net nog aan. Ja.
3: Doei.
0: Doeg, Robbie.
3: Doei, ja.
0: 0800-1121. Vragen kun je gaan doorgeven en antwoorden kun je ook gaan doorgeven via dat telefoonnummer. Gaan we luisteren naar Davin en A Bicyclette.

0: Ja, een liedje uitgevoerd door Davin jaren geleden vanwege de Tour de France. En ik heb het altijd heel mooi gevonden. Dus ik dacht, ik zet het weer eens een keertje op. A Bicyclette was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Het is rustig in de telefooncentrale. Vinden mensen fijn als ik dat even zeg. Want soms zijn alle lijnen bezet en dan kom je er maar niet doorheen. Maar nu is het rustig. Dus als je een vraag hebt of je weet een antwoord, dan kun je het nu proberen. 0800-1121. We hebben de vragen openstaan. Iemand is geen knip voor de neus waard. Waar komt die uitdrukking vandaan? Wat voor knip had iemand voor zijn neus? En waarom heeft Jan niet gehoord dat het Vierdaagse lied werd gezongen in de Vierdaagse? Katrien vraagt zich af waar ze een vlooienbandje voor de kat kan kopen. Waarom kan ze die niet vinden, vraagt ze zich ook af. En waarom zijn ze zo duur, die antiflooienmiddelen? En Robbie die wil graag weten van mensen met een bakfiets of ze het niet als gevaarlijk ervaren, die kinderen zo voor zich het verkeer in. En of er alternatieven zijn. 0800-1121 dus. Dave?
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen,
1: hallo.
0: Dave. Hi.
1: Hi, over die bakfiets. Even de zijspan.
0: Een zijspan? Dat vind ik. Ik moet heel eerlijk zeggen, vind ik dat doodeng.
1: Ja, want vrouwen die kunnen zo moeilijk de breedte inschatten. Hè,
0: dat
1: met paaltjes en zo.
0: Is absoluut waar. Ja, mannen ook. Die hebben ook niet echt zicht op hoe groot.
1: Nou, nee, degene die zich zegt. Tegenwoordig man noemen, daar heb je gelijk in.
0: Degene die zich tegenwoordig man noemen. Maar ik vind het zelf moeilijker om te bepalen hoe je. Eigenlijk zou je natuurlijk inderdaad met zo'n zijspan.
1: Ja, anders gewoon achterop.
0: Ja, bij achterop bij vader op de fiets, bij moeder.
1: Ja, dan maken de bagagedrager wat langer als ze met z'n tweeën achterop moeten.
0: Nou, vind ik helemaal niet zo'n slecht idee. En dan wel met van die uitklapdingetjes, dat ze niet de voetjes tussen de spaken krijgen.
1: Ja, jasbeschermers, hè.
0: Nou, ik zat van de week toch weer even te kijken naar zo'n bakfiets. En ik dacht, ik vind het zelf veel te zwaar en onhandig fietsen. Zo'n bocht vind ik te lastig. Maar het is toch wel handig. Je tas kan mee, de boodschappen kunnen mee, de schooltassen kunnen mee, de gymtassen kunnen mee, het kind zelf kan mee.
1: Dat heb ik ook.
0: Vriendje of vriendinnetje kan mee.
1: De scootmobiel. Je bult je tussen je benen en... je bier eronder.
0: Goed idee. Dus, hondje achterop, kinderen voorop. Ja, hoppakee. Ja,
1: dat was
0: goed meegedacht, Dave.
1: Waar ik voor belde.
0: Ja.
1: Merken hebben symbolen.
0: Hebben symbolen, ja.
1: Veel.
0: Ja.
1: Met mijn ouders met de boot hadden we een roeibootje. En daar wou ik een buitenboordmotortje achter natuurlijk. En zo kom ik bij het buitenboordmotormerk Yamaha. En die hebben een teken. Het merk Yamaha heeft een teken. En heb ik altijd al een heel mooi teken gevonden. Maar dan denk ik nu bij mijn eigen van, betekent dat teken nog iets?
0: Van Yamaha?
1: Dat Japanse teken, betekent dat iets? Wat zit erachter?
0: Hoe ziet het eruit?
1: Sterachtig, maar dat kan ik niet beschrijven.
0: Oh, oké. Okay. Nou, misschien kan iemand anders dat wel.
1: En dat heb ik dus ook. Ja, het is nu vakantietijd. De bouw is met vakantie. Ik ben zelfstandig timmerman ben ik geweest en zo. En daar haalde ik mijn bouwmaterialen bij de Stio hier in Utrecht.
0: Ja.
1: En de mastio, die heeft ook een teken. Betekent dat teken ook iets? Met die twee tekens zit ik in mijn hoofd van wat betekent... Ja, er zit er wat achter.
0: Oké.
1: Okay. Die kan ik ook niet beschrijven, hoe die eruit ziet.
0: Nee. Oké. Okay. Dus ik zit met twee tekens waarvan ik moet vragen wat ze betekenen. En dan moeten mensen hopelijk zelf al weten dat, hoe het eruit ziet. Want zo werkt het natuurlijk.
1: Ja. Ja. En dan heb ik nog een andere vraag.
0: Dan is er ook nog, ja.
1: Het is de tijd geweest van de groep 8 en de musicals en zo.
0: Ja.
1: En nou hebben wij vroeger ook op school de musicals gehad. En nou heb ik zelfs in de eerste klas hebben wij de musical gedaan.
0: Ja.
1: En dat was van het koffertje van meneer Van Dalen.
0: Oeh. En
1: ik zou zo graag...
0: Dat is een bekende de musical.
1: Het nog een keer terug willen horen hoe alsof dat precies gaat. Er is natuurlijk een voorbeeld van het koffertje van meneer Van Dalen.
0: Ja.
1: Ik was de boef.
0: Jij was de boef?
1: Ja.
0: En wie was meneer Van Dalen?
1: Ik moest het koffertje van meneer Van Dalen stelen.
0: En wie was meneer Van Dalen?
1: Die had de oplossing voor alle problemen in de hele wereld of zo.
0: Tuurlijk, in dat koffertje waarschijnlijk.
1: Dat zat in dat koffertje van meneer Van Dalen.
0: Oké, okay. Het klinkt me vaag bekend in de oren.
1: Daarmee was ik dan rijk.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Dus, even denken hoor. Het Yamaha-logo... Oh, wat was nou het andere logo?
1: Stio. Stichting Hout. En om geen reclame te maken. Je had ook in Utrecht heb je ook Jonge Neel zitten en zo.
0: Maar Stichting heeft geen winstoogmerk. Dus daar mogen we reclame voor maken.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Stichting Hout. Oké. Okay. Oh. Maar die hebben. Dat kan je ook niet omschrijven, maar dat is waarschijnlijk een stuk hout.
1: Maar als ik daar geen antwoord op kan krijgen, dan ga ik ze na de vakantie bellen. Want dan zijn ze er weer.
0: Misschien weten zij het zelf.
1: Ik denk het niet.
0: Oké. Okay. Goed, we gaan het proberen. 0800-1121 in ieder geval. En dankjewel, Dave.
1: Alsjeblieft, volgende keer.
0: Doeg, doei. Martine.
2: Goedenavond, Astrid.
0: Hallo, Martine.
2: Ik heb een vraag.
0: Ja.
2: Ik heb wat antieke glazen. En die heb ik iemand beloofd. Maar hoe vervoer ik die het veiligst?
0: Oh jee.
2: Hoe pak ik ze goed in?
0: Ja.
2: Want de een zegt in kranten, de ander in vloeipapier. De ander in textiel. Ik weet het allemaal niet. Maar ze moeten natuurlijk wel heel overkomen.
0: Dat lijkt me wel. Hoeveel zijn het er?
2: Een stuk of 10.
0: Oké. Okay. En die geef je die zomaar weg?
2: Nou ja, ik ben een beetje aan het ontspullen.
0: Ja.
2: En dat denk ik van, stel je voor dat ik er ineens niet meer ben... en iemand die pleurt ze in de glascontainer.
0: Ja, nee, dan kan je ze beter nu vast een nieuw huisje geven.
2: Precies.
0: Ja, oké. Okay. En die kranten is natuurlijk niet, op zich niet zo'n slecht idee, toch?
2: Ja, maar het lijkt me zo hard.
0: Ja, hè? Ja. Ja, je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden. Maar ik zit ook te denken, je hebt van die kunststof soort van kussentjes...
2: Ja.
0: Maar ik zou bijvoorbeeld ook niet weten waar je die koopt. Waar koop je nou handig verpakkingsmateriaal?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Zou ik ze denk ik in van dat bubbeltjesfolie doen. Want dan heb je degene die ze dan krijgt, heeft daar ook nog plezier van. Want die kan die bubbeltjes dan ploppen.
2: Ja.
0: Maar ja, waar koop je bubbeltjesfolie?
2: Bij de Action.
0: Hebben ze daar bubbeltjesfolie?
2: Sorry. Ja.
0: Echt waar?
2: Echt waar.
0: Dus heeft ooit iemand gezegd, het kan ook de Xenos geweest zijn, maar iemand heeft in deze uitzending gezegd dat zijn winkels vol impuls aankopen.
2: Nee, maar ik heb het al een paar keer achter elkaar gekocht.
0: Ja, en wat heb je er dan ingepakt?
2: Ja, van alles en nog wat.
0: Maar waarom geef je antieke glazen dan?
2: Ja, omdat ik dacht, is dat er wel goed voor?
0: Ja, je kan geen risico lopen. Nou, iemand met een beetje verhuisverstand, kan je dat het beste... Is het dun glas?
2: Ja.
0: Oh, het zijn hele kwetsbare glazen. Oké, ik word er nu al nerveus van.
2: Ja, het is van rond, 1900 of eerder.
0: Ach, hemeltje. Nou, dat moet wel goed ingepakt. Waar moet het heen ook?
2: Nou, van Brabant naar Limburg.
0: Oh. Oké, 0800-1121. Ik hoop dat het goed komt, Martine.
2: Nou, hartstikke bedankt. Oké. Een prettige voortzetting. Doeg.
0: Dank je, doeg. Gerrie.
3: Ja, ik ben Gerrie.
0: Ja.
3: Ik heb een vraag over die zooibandje.
0: Ja.
3: En ze kan het kopen bij Bol voor €9,95.
0: Echt waar?
3: Echt waar.
0: Ik wist echt helemaal niet dat ze die dingen nog verkochten. Ik dacht en dat ze te giftig waren en dat mensen liever niet... En je hebt dan nog... heel veel katten krijgen er van die kale plekken van.
3: Oh.
0: Maar ja, het is wel een oplossing. En zeker als de kat buiten komt, dan weet iedereen meteen ook dat hij een baasje heeft.
3: Ja, want ik ging eventjes op zoek vlooienband.
0: Ja.
3: Dus er stond er ineens ook, dan krijg ik van die zendertjes, van die paginatjes. Nou, er stond de Bol bij. Dus voor €9,95 heb je een vlooienbandje.
0: Goed zo, nou bedankt voor deze commercial, Gerrie.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
3: Ja, ik heb er zelf niks aan, dus...
0: Nee, precies, waarom zou je ze dan kopen? Maar ja, ik denk dat Katrien er blij mee is. Want dat is, als zij zegt dat ze ze voor €30 ziet... dan is dit nogal een verschil.
3: Ja, en het zit in een doosje, nou, voor €9,95. Dus dan heb ze een vooibandje.
0: Helemaal goed, dankjewel, Gerrie.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.
3: Fijne avond.
0: Hetzelfde.
3: Dag.
0: Hoi. Han...
4: Ja.
0: Hallo.
4: Hi.
0: Zeg het eens, Han.
4: Ik heb een antwoord op de vraag over dat logo van Yamaha.
0: Oh ja, ja.
4: Dat zijn drie stemvorken in elkaar, zeg maar.
0: Stemvorken?
4: In een rondje. Stemvorken, ja.
0: Oh.
4: En dat komt omdat Yamaha niet alleen maar motoren maakt, maar ook piano's en keyboards. Want ik heb een keyboard van Yamaha.
0: Oh ja, natuurlijk.
4: Dus dat heeft een muzikale achtergrond.
0: Is dat dezelfde Yamaha?
4: Ik denk het wel.
0: Maar hoe zijn die van keyboards naar motoren en...
4: Ja, dat weet ik niet.
0: Hè?
4: Dat weet ik ook niet. Ja. Maar ik heb dat wel eens gezien. Ik heb ook motor gereden. En dat is hetzelfde teken inderdaad.
0: Het is hetzelfde logo. Maar kun je eens proberen te omschrijven?
4: Nou, er zijn drie stemvorken. Eentje bijvoorbeeld verticaal. En een beetje als een taartpunt. Hoe noem je dat? In een rondje.
0: Ja.
4: Drie in een rondje.
0: Oh.
4: Ja, zo ziet dat eruit.
0: Wat grappig zeg,
4: en ik denk omdat ze er ook piano's maken en zo. Misschien ook andere muzikale dingen.
0: Maar ze maken piano's en...
4: Ja, keyboards ook.
0: En keyboards en motoren.
4: En motoren,
0: maar dit, wat is dit voor fabriek? En wat als...
4: Ja.
0: Het zijn waarschijnlijk dus twee fabrieken of drie.
4: Dat zou kunnen. Kijk, Honda die maakt ook meerdere dingen. Honda die maakt motoren en ook andere dingen.
0: Violen.
4: misschien. Die Japanse fabrieken die maken altijd verschillende dingen, ja.
0: Wat bijzonder. Oh, benieuwd of iemand weet hoe dat ooit ontstaan is. Dat ze juist die twee dingen zijn gaan maken.
4: Ja.
0: Nou ja, oké. Dus stemvorken. Ja, dat klinkt dan heel logisch. En aangezien de vraagsteller ook wel weet... hoe het eruit ziet hij hopelijk dan ook die stemvorken erin.
4: Ja.
0: Ja. Nou, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Ook weer opgelost.
4: En die mevrouw over dat bubbeltjes plastic.
0: Ja.
4: Ja, ik pak ze meestal in kranten.
0: Ja.
4: Glazen en zo. Maar ja, dat kan nog wel kwetsbaar zijn. Maar misschien beter om dat in doeken of zo te wikkelen.
0: Ja.
4: Dat is wat veerkrachtiger.
0: Maar is bubbeltjes plastic niet gewoon het allerbeste?
4: Ja, dat wel. Maar inderdaad, waar kan je dat krijgen?
0: Ja, dat weet ze al. Ze heeft gewoon voor andere dingen wel bubbeltjes plastic gekocht.
4: Okay.
0: Ik denk, ja, doeken is handig. Maar ik denk toch bubbeltjes plastic het beste is. Er kan er niks gebeuren, toch?
4: Dat
0: denk
4: klopt.
0: Ik. Okay.
4: En mensen kan je het ook bij kantoorboekhandels krijgen of zo.
0: Ook nog, ja.
4: Denk ik, ja.
0: Nou, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: En een goede nacht, Han.
4: Ja, dankjewel.
0: Goed, doei.

0: Ja, die pianoman die misschien dus wel op een Yamaha speelde en dan op de motor daar naartoe ging. En dan kan het dus ook nog, als ik de app moet geloven, dat hij daarna een potje tennis ging spelen met een tennisracket van Yamaha. Want dat, zegt Pepijn, Yamaha maakte in de jaren 80 ook tennisrackets. Het is een heel veelzijdige Japanse fabriek geweest. Goed, de vragen die ik open heb staan nu. Waar komt de uitdrukking iemand is geen knip voor de neus waard vandaan? Waarom heeft Jan het Vierdaagse lied niet gehoord bij de Vierdaagse dit jaar? Is een bakfiets niet gevaarlijk doordat je het kind als eerste het verkeer induwt en zijn er alternatieven? Nou ja, daar kwam Dave dan alweer mee. Wat betekent het logo van STIHO, de Stichting Hout? En weet iemand nog hoe de musical Het Koffertje van Meneer Van Dalen ging? Ja, en die antieke glazen van Martine dus. Hoe kan ze die het beste vervoeren? Nou, dat lijkt mij nog steeds de bubbeltjes plastic. Als je ook nog een vraag hebt, pak dan even de telefoon en bel 0800-1121. Gonnie.
1: Ja, dag Astrid.
0: Hi Gonnie.
1: Dag Astrid. Ik heb waarschijnlijk een idee voor die mevrouw met die glazen.
0: Ja.
1: Ik ben zelf, of ik ga verhuizen, maar ik heb mijn glazen al weggebracht. En er waren ook al, tenminste voor mijn gevoel, kostbare glazen bij. Mm-hmm. Omdat ze van mijn ouders waren geweest.
0: Ja.
1: En ik heb ze allemaal in sokken gedaan.
0: In sokken?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus per glas.
0: Ja.
1: Per sok een glas. Nou, je lacht erom.
0: Ja.
1: Maar het is hartstikke handig.
0: Maar heb je nu geen koude voeten?
1: Nou, ik heb genoeg sokken, als dus maak je daar geen zorgen om.
0: Ja.
1: Maar kijk, je hebt dan een sok per glas. Dus het stoot niet tegen elkaar aan. Het is stof. Dus het is ook vrij strak zit het er dan omheen. Dus je hebt niet dat het gaat glijden of wat dan ook.
0: Schuiven, ja.
1: Nou. Ik vond het briljant.
0: Ja, ook al zeg je het zelf, ja.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat is ook zo. En ze zijn allemaal heel aangekomen.
1: Prachtig. Nou. En het is ook makkelijk uit te pakken. Je stopt ze erin, je trekt ze eruit.
0: Ja.
1: Je zet ze op het trek. Klaar.
0: Ja, en heb je dan de sokken teruggekregen? Of heeft er nu iemand en jouw glazen en jouw sokken?
1: Nee, want die glazen die hou ik zelf. Die zitten,
0: die zijn voor de verhuizing ingepakt.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: En ik heb zelf genoeg sokken, maar ik heb ze ook weer terug.
0: Ja.
1: Mijn eigen sokken.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Ik voel mezelf een
0: win-win. Ja. Goed advies.
1: Ja.
0: Hartstikke goed, Gonnie. Dank je wel.
1: En dan heb ik nog een vraagje.
0: Ja.
1: Waar komt het woord motregen vandaan? Want ik kan me zo moeilijk voorstellen. Een mot is vrij groot. Dan kan je beter zeggen. Dat is een fruitvliegje regen.
0: Dus het is luizenregen, ja.
1: Of luizenregen, ja, dat klinkt zo vies.
0: Ja, dat is ook waar. Maar motregen ook, als je je realiseert dat een mot een beest is.
1: Ja, en het is ook een beetje groot, hè?
0: Mot, ja, maar het komt vast niet van de mot als mot.
1: Als mot.
0: Nee, het komt vast ergens anders vandaan.
1: Ja.
0: Mot.
1: Heb jij een idee?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Mot. Motregen is miserige regen, toch?
1: Ja, hele fijne regen. Je merkt het bijna niet op, maar het druppelt. Of het druppelt, het worden druppels dan later.
0: Ja.
1: Met elkaar. Dus ik denk, nou, dat is wel een mooie vraag. Ja.
0: Dat is zeker een mooie vraag. Mot. Mieser, mot? Nee, geen idee. Nou ja, 0800-1121. Dank je wel, Gonnie.
1: Graag gedaan,
0: Astrid.
1: Fijne nacht.
0: Jij ook. Doeg. San?
2: Hoi.
0: Hallo. Dag, San.
2: Eindelijk spreek ik je een keer. Ik vind het echt leuk.
0: Wat zeg je?
2: Eindelijk spreek ik je een keer.
0: Ja.
2: Ik ken je programma eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Maar ik heb het een keer eerder geprobeerd. Maar nu had ik een oplossing. Ook wat die mevrouw net eigenlijk had. Maar ook voor die glazen. Maar ik weet niet precies hoe groot ze zijn. Maar je hebt dus van die kunststof bakken en bakken die je af kunt sluiten. Waar je ook kerstballen in doet.
0: Oh. Die hebben vakjes, hè?
2: Ja, ja.

0: Zeg?
1: Ja. Maar ze zei wel 10 glazen, maar ze zei niet hoe groot ze zijn.
0: Nee, en of ze steeltjes hadden. Maar als het gewoon glazen zijn, dan kunnen ze inderdaad in zo'n bak.
1: Ja, en dan kun je er toch nog, dat ze dus, ze moeten er natuurlijk in kunnen. En dan kun je, omdat ze toch op bubbeltjes plastic bij de Action koopt, toch? Of mag het niet zijn? Ja, kan ze daar dan toch nog, zeg maar, dat ze dus in dat vakje, dus ze moeten zeg maar vierkantjes, ja, ik weet niet hoe groot glaasjes zijn, rechthoekjes of hoe groot.
0: Ja.
1: Maar dat zou ik nog. Ja, die mevrouw van net, die zei het in de sokken. Maar ja, die weet dan precies waar, hoe. Dat wordt niet door een post iemand, dat heeft ze zelf verhuisd.
0: Ja.
1: Dus dan is sokken echt wel een optie. Dan hoef je niet zo'n bak te kopen. Maar dit moet verzonden worden per post.
0: Ja.
1: Ja, en daarom wil, denk ik, ook die mevrouw echt. En dan denk ik, dus inderdaad, net zoals dat je ook letterbakken hebt voor die kleine beeld, zo heb je dus ook van die vakjes. En ik weet niet of jij strijkkalen kent.
0: Ja.
1: Of loombandjes. Loombandjes.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb namelijk ook van die bakjes. En dan kun je al die verschillende kleurtjes in die bakjes doen. Maar zo had mijn aanmama, die had dus voor
0: je
1: kerstballen.
0: Wat?
1: Ja, dat was mijn aanmama voor aangenomen moeder.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Maar die had dus voor de kerstballen, dus van die plastic bakken.
0: Ja.
1: Daar, en die waren dus, en de echte kerstbal is echt ook heel dun en breekbaar, hè?
0: Ja.
1: Ja, en dan, ja. Maar ja, 10. Ja, dan weet ik zeker dat het, ik denk, en dan ook nog, zeg maar, kun je dus om die bak, als je die dan, kun je dus ook nog een keer in zo'n bubbeltjesfolie doen. En dan heb je de speciale, want ik heb dus toevallig vandaag de monteur van de nieuwe modem. En die dozen, die hebben ook allemaal van die vouwstukken, dat het ook nog eens een keertje strak in die doos van de verzending, zeg maar. Zeg.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, als het past, als het niet zeg maar een soort van wijnglazen met zo'n pootje zijn, dan kom je een heel eind, denk ik.
1: Ja, maar dan denk ik toch ook nog dat er wel iets is te vinden.
0: Ja. Nou ja, we geven gewoon een lijstje met mogelijkheden zo langs mijn hand. Dus dankjewel, San.
1: En anders.
0: Ja.
1: Ik weet niet of mevrouw ook uit de tijd van Tupperware is. Oh.
0: Ja, je laat de stilte vallen alsof ik dat weet. Ja.
1: Nee, zo van over dat ik nog. Nou ja. Als je daar zeg maar heel veel baks van hebt. Ja, dat is echt weer van dat, ja, zeggen ze, dat gaat nooit kapot. Maar daar kun je ook kwetsbare dingen ook nog eens een keer in bubbeltjes plaatsen.
0: Ja, maar dan ben je meteen al je Tupperware kwijt.
1: Ja, nee. Maar ja, ik zou zeggen, ik weet niet of het, nou, het ging gewoon binnen Nederland ergens naartoe, toch?
0: Ja.
1: Ja, maar je zou ook met inderdaad. Ik denk dan toch het beste zo'n plastic bak. En dat je dat gewoon. En ik weet ook niet of ze het verkoopt. Of dat ze het te koop doet. Maar als ze bij de Action. Bij de Action hebben ze misschien ook wel al kerstbal opbergboxen. Of kwetsbare glaasjesboxen. Ja, laten we daar eens gaan kijken.
0: De kwetsbare glaasjesboxen. Nou, als ze er nog niet zijn, dan is het een gat in de markt.
1: Ja.
0: Ja. Dankjewel, hè, San.
1: Ja, maar ik Ik heb al, van net moest ik ook wel lachen, die mevrouw waar wat mofregen vandaan komt, ja?
0: Ja.
1: Maar ik heb dus wel eens op het journaal gehoord, dan kregen we buiige regen. Wat is dat dan?
0: Ja, dat is, nou ja, dat is, ik, ja, die heb ik eerder gehad.
1: Oh, ja,
0: maar je hebt natuurlijk constante regen en je hebt buiige regen.
1: Ja, oh.
0: Ja.
1: Ja, ik weet wel dat ik ook ooit een keer aan de ene kant van de woonplaats, dan regende het niet. En toen bracht me opa mijn huis, want ik woonde aan de andere kant. En dan kwamen we dat we door de regenlijn, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus dan is dat
0: een beetje buiig eigenlijk.
1: Een plaatselijk bui, hier en daar.
0: Ja, ja.
1: Ja. Okay.
0: Maar er was geen motregen.
1: Nee, maar motregen, ja, maar ik heb ook al een paar keer dat ik zit te kijken en dan ging ik het ook snel opzoeken. En dat vind ik dan toch ook leuk om al over mee te denken.

0: Ik weet jou.
1: Ja.
0: Maar dan heel vaak. Nu kwam ik ook weer. Oh ja, het begint om 2 uur. Dus ik zat hem net pas om 2:30 aan. Maar die andere keren was ik heel veel later. Sorry dat je. Maar ik vind je echt leuk. Maar weet je wat ik wel altijd zo grappig vind? Als jij een discoplaatje om 4 uur draait.
1: Ja.
0: Dat jij dan op zo'n wiebelige stoel gaat staan.
1: Ja.
0: En dan met zo'n discobol.
1: Ja.
0: Dan denk ik.
1: Ja.
0: En weet je wat dan ook is? Dan sta je gewoon echt alleen maar met je romp in beeld.
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Ja.
0: Maar dat is weet je al, wat komt de discoplaatje nou ook weer?
1: Tuurlijk komt het. Er komt altijd 4 over 4 een discoplaatje.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Oké. Okay. Dankjewel, San.
0: Ja, jij ook.
1: Doeg.
0: Heel fijne uitzending en een klasje graag verder.
1: Doei. Richard.
2: Jee, met mij in de Hallo Amstrid.
1: Hallo.
2: Ik had ook een oplossing voor die mevrouw met die glazen kleren.
1: Kleren?
2: Ja, een soort blouse. En dan duw je die glazen in een mouw. En dan blijven ze ook goed openlijk.
1: Ja, je kunt natuurlijk gewoon je kledingkast uitruimen. En daar de glazen in moffelen.
2: Ja,
1: ja. Ja, waarom ook niet?
2: Nee.
1: Nou, we gaan ik weet niet of we het gaan horen, maar we moeten maar afwachten waar ze voor kiest. Maar het is een optie natuurlijk. En hoe meer kleren, hoe minder kans dat de glazen stuk gaan.
2: Ja, ja.
1: Ja, wel even oppassen met knopen en ritsen en zo, maar.
2: Ja, maar dat moet goed komen.
1: Denk het ook. Het klinkt hoopvol. Dankjewel, Richard.
2: Ja, alsjeblieft. Doeg.
1: Jij ook. Doeg. Annemie.
3: Ja, goedenacht.
1: Hi.
3: Ik heb een heel eenvoudige antwoord op de meneer die al vroeg in het programma iets wilde weten over de STIHO. Nou, STIHO, dat staat voor Stichtse Houthandel.
1: Oh.
3: Heel simpel, niet stichting, maar sticht.
1: Oh, Utrecht, vandaar, dan is het geen stichting. Ja, ja.
3: Utrecht en omgeving heet het Sticht.
1: Ja.
3: En ik heb daar als student mijn plankjes voor boekenkast gehaald.
1: Oh.
3: En je kunt er ook hele leuke boekenrekken kopen. Maar en van alles en nog wat dat te maken heeft met geknutsel en geploeter in huis.
1: Maar ze hebben dus ook een logo.
3: Dat weet ik niet.
1: Oh.
3: Ik geloof dat ze in mijn tijd, dat is heel lang geleden, nog niet zo met logo's bezig waren.
1: Oké. Okay.
3: Dus STIHO, dat was gewoon een begrip.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Ja. Nou ja, dan weten wij dat nu ook.
3: Stichtse houthandel.
1: Nou, fijn Annemie, dank je wel.
3: Heel simpel, dag.
1: Dag, ja. En dan is natuurlijk nog de vraag wat voor logo ze hebben, wat dat betekent. Dus, maar het gaat wel makkelijker zoeken natuurlijk. Eens eventjes kijken. Ik kan nog even snel naar Dick. Maar Dick, we hebben nog maar een half minuutje voordat Juri Stubenitski het nieuws gaat lezen.
4: Ah, goedenavond, ik ben heel snel.
1: Ja? Okay.
4: Waarom
1: ja.
4: worden mensen uit Naarden, uit de vesting, kraaien genoemd? Nou, dat was zo snel, hè?
1: Ja, alleen is dat zo. Blijkbaar.
4: Ja.
1: Kraaien.
4: Ja, dat is zo. Ja, die worden kraaien genoemd.
1: En alleen naar de vesting?
4: Ja, mensen uit Naarden.
1: Oké, okay. Nou, dan hoop ik dat iemand dat uit kan leggen. Nou, dat heb je inderdaad vlot gedaan, Dick. Complimenten.
4: Nou, graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Oké, welterusten.
5: Een programma van Max. NPO Radio 1.
6: Het is 3 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het ook meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses gemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen overleden aan ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels al 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook nog 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een deskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem heeft het land het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, vannacht is het droog bij ongeveer 13 graden. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
7: Nachtzuster met Astrid de Jong.
1: Ja, en zo zijn we alweer beland in het tweede uur en hebben we een mooi lijstje aan vragen waar altijd nog wel een vraagje bij kan. Of een antwoord natuurlijk. Dus mocht je iets weten, pak de telefoon en bel 0800-1121. Of stuur een appje, een mailtje, een chatberichtje, een X-berichtje of een Facebook-berichtje. Het kan allemaal. En kijk mee op NPO 1 Extra. Misschien kun je Jan vertellen waar de uitdrukking iemand is geen knip voor de neus waard vandaan komt. Of wat Jan zich ook afvraagt, waarom hij dit jaar tijdens de Vierdaagse dit lied niet gehoord heeft.

Zo, die pikten we toch maar mooi eventjes mee. Het vierdaagse lied. Jan heeft het niet gehoord en vraagt zich af waarom niet. Nou, mocht je dat weten, kun je ook bellen naar 0800-1121. Ja, dan nog Katrien die zich afvraagt waarom vlooienbandjes voor de kat zo duur zijn. En Robbie die zich afvraagt of een bakfiets niet hartstikke gevaarlijk is. Want je duwt toch je kind voor je uit het verkeer in. Wat betekent het logo van de Stichtse Houthandel? Wil Dave graag weten. En heeft iemand nog geluidsmateriaal of meer informatie over de musical Het Koffertje van meneer Van Dalen? Dan, even kijken, hier zijn wel meer dan genoeg antwoorden opgekomen. Ja, nog de vraag van Gonnie. Motregen. Waarom is motregen vernoemd naar motten? Of betekent het heel iets anders? 0800-1121.

0: comes the rain again. En in dit geval dus de motregen. Dus wat betekent dat? Dat was de vraag. 0800-1121. Annelies?
1: Ja, goedenavond.
0: Hi, hi.
1: Eventjes over dat liedje. Ja. Dat was op het eind geen motregen meer, maar dat leek me een flinke plensbui.
0: Oh.
1: Zoveel stories zat er doorheen.
0: Oh ja, ja, oh, ja. Ja. Ik zat er niet op te letten. Oké, okay. Goed dat je het zegt. Ja. Ja.
1: Maar ik bel eventjes naar aanleiding van de vraag over dat vlooienbandje.
0: Ja.
1: Ik zat me een beetje boos te maken eigenlijk.
0: Oh.
1: Ten eerste is een vlooienbandje gevaarlijk. Want als een kat die wil overal inklimmen. En als die ergens achter een takje blijft hangen of wat dan ook, dan zit die vast. Of het bandje is zo gemaakt dat het sluitingje gelijk loslaat. En dan ben je je vlooienbandje kwijt.
0: Oh ja. Ja, maar het is toch ook gewoon gif, zo'n vlooienbandje. Ja, dus ja. Als je het kwijtraakt, dan ligt er dus zo'n giftig dingetje in de natuur.
1: Ja, ook dat nog eens. Hè, want jij zegt, als je de kat aait, nou, dan kom je ook steeds met dat gif in aanraking. Dus ik denk ook dat het daarom slecht te verkrijgen is.
0: Ja.
1: Daarnaast, als je dus uit gaat wijken naar goedkope middelen, daar zit vaak een minder werkzame stof in, waardoor die vlooien resistent worden. Daarom moeten we dus steeds zwaardere middelen gaan gebruiken om die vlooien te bestrijden.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga uit voorzorg altijd naar de dierenarts. Daar haal ik een pilletje op en die werkt 3 maanden. Dat is duur, maar het werkt wel 3 maanden. Dus je hoeft maar 1 keer in de 3 maanden de kat te plagen om iets in te geven of om druppeltjes in de nek te doen. Plus, als je dat dan om gaat rekenen na 3 maanden, dan is het helemaal niet zo duur.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben ooit eens een keertje ook een tijd gehad dat we dachten, nou, dat goedkope uit de supermarkt, die kunnen we ook wel meenemen. Nou, toen hebben we dus een huis vol met vlooien gehad. En ik kan je aanraden, dat is heel wat duurder als dat een kat per jaar kost om die huisdieren weer uit je huis weg te krijgen.
0: Ja, dan moet je allemaal van die spuitbussen gaan kopen.
1: Verschrikkelijk, ja. Verschrikkelijk. En alle mandjes doen en overal waar ze geweest zijn. Het is echt, nou ja, ik weet wel dat we toen zeiden van, nou, wat we uitgespaard hebben aan die goedkope middelen, daar zijn we nou 5 keer zoveel aan kwijt om die rotvlooien kwijt te raken.
0: Nou, het is wel, want iemand appte ook van, als je aan dieren begint, dan moet je je realiseren dat het ook geld kost. Natuurlijk ook als ze ziek worden of iets dergelijks.
1: Ja, dat zat ik ook te denken, maar ik denk, ja, je kan niet in iemands portemonnee kijken.
0: Precies.
1: Misschien heeft die mevrouw wel heel erg behoefte aan, inderdaad, aan een gezelschap van een huisdier. Dus, maar spaar er dan voor om 1 keer in de 3 maanden, hè, het is 4 keer per jaar, en als dat dan €30 kost, zat ik net te denken, dan ben je €120 in het jaar kwijt. Dat is een tientje per maand.
0: Ja. Ja, nou, ik vind het toch. Ik vind wel. Ik heb natuurlijk ook 4 katten, dus dan is het ook meteen een enorme uitgave. Maar goed, die van mij komen niet buiten, dus die gaan geen vlooien halen.
1: Die gaan geen vlooien halen. Plus dat die middelen ook nog eens tegen teken werken.
0: Oh ja, als je echt buiten woont, is dat natuurlijk wel fijn.
1: Nou ja, ja inderdaad. Maar ook in de stad, hoor, in het gras, overal zitten die teken tegenwoordig.
0: Ja.
1: En ik zat me een beetje over die goedkope vlooienbandjes. En ik denk, ik snap ook wel waarom je dat niet meer verkrijgen kan. Omdat een beetje een gerenommeerde winkel dat niet meer wil verkopen, denk ik. Omdat er toch wel een hoop nadelen aan zitten aan zo'n vlooienbandje.
0: Ja, ja.
1: Dus nou, dat was mijn
0: TED-talk over het vlooienbandje.
1: Over het vlooienbandje, ja.
0: Nou, dankjewel, Annelies.
1: Oké, hoi, hoi.
0: Doeg. Hans.
2: Goeienacht, Astrid.
0: Hallo, Hans.
2: Hey, je kent inmiddels al een taalprogramma beginnen op de radio, denk ik.
0: Ja, er zijn altijd taalvragen. Hè? Dat is toch iets wat veel mensen bezighoudt.
2: Ja, want vorige week was jij bij Dijkstra en Evenblij.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, de taalstaat kan jij ook wel doen, denk ik.
0: Oh, dat lijkt me zo leuk.
2: Ja.
0: Dat lijkt me zo leuk. Ja, maar
2: mij ook. Ja.
0: Maar Ronald doet het ook goed.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en ik hoorde Frits Spits vorige week vertellen op Radio 1 dat hij nog elke week luistert.
2: Oh.
0: Dat is toch leuk, hè? Dan hoop ik dat als ik ooit niet meer de nachtzuster kan zijn, dat ik dan gewoon wakker ga liggen en ga luisteren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dan vraag ik me wel af wie het presenteren moet doen.
0: Ja, maar niemand is onvervangbaar en er komt altijd wel weer iemand.
2: Nou,
0: ja.
2: Ik weet iemand die het zou kunnen.
0: Oh?
2: André van Duin.
0: Als ik dan te oud word om Nachtzuster te presenteren, dan denk ik dat André van Duin te oud is.
2: Oh, je gaat stoppen als je oud bent, bedoel
0: ik. Nou, dat hoop ik.
2: Oh.
0: Weet je maar nooit natuurlijk. Nee, maar dat zou wel mooi zijn, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
2: En ik had even een opmerking over de motregen.
0: Ja.
2: Nou weet ik niet waar dat vandaan komt, maar mijn vrouw die noemde dat anders.
0: Oh.
2: Die noemde dat muggenpis.
0: Zou dat het zijn?
2: Dus ik denk dat het eigenlijk mottenpis regen is.
0: Oh.
2: Dat ze de pis achterwege gelaten.
0: Zou wel is wat leuk gevonden. En als iedereen dat dan gewoon ook gebruikt als woord, zonder dat je weet wat je eigenlijk zegt.
2: Ja.
0: Dat klinkt wel heel grappig. Ja. Maar jouw vrouw die zegt...
2: Zij...
0: Muggenpis.
2: Nee, mijn vrouw is er niet meer. Maar,
0: die zei muggenpis.
2: Ja, als het mot regent.
0: Muggenpis. Mooi. Ja, wel vies, maar ook mooi. Ja.
2: Ja. Ja. En dan had ik nog een opmerking over die knip voor de neus. Nou, vroeger maakte men een knip tegen iemands neus als teken van spot of straf. En als je zelfs geen knip voor de neus waard bent, dan ben je dus niks waard.
0: Geen enkele aandacht.
2: Nee.
0: Ah.
2: En die, volgens het Nederlandse woordenboek der Nederlandse taal kwam dat in de 18e eeuw al voor. En een soortgelijke uitdrukking die is 200 jaar na Christus was al bekend.
0: Maar dan deden ze zo,
2: ja,
0: zo met die vinger knippen en dan tegen iemands neus.
2: Ja, ja.
0: Dit op zich niet onprettig dat die gewoonte is uitgestorven.
2: Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt.
0: Nee, er heeft nog nooit iemand tegen mijn neus geknipt. Maar ik zou het dan toch ook weer vervelend vinden als ik het niet waard was.
2: Ja,
0: nou ja, zo heeft alles verschillende kanten natuurlijk. Dankjewel, Hans.
2: Oké.
0: Goeienacht nog.
2: Ja, zelfs.
0: Doeg. Aart.
3: Ja, goedenacht, Astrid met Aart-Jan. Ik heb een vraag.
0: Ja.
3: Twee weken geleden hadden jullie een vraag over waarom je begrafenis met een F schrijft en niet met een V.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, ik ken nog zo'n woord. Dat is erven en erfenis.
0: Ja.
3: Ja. En in die tijd, toen ben ik in slaap gevallen, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oh ja, want dat hebben we allemaal besproken natuurlijk.
3: Ja, daarom gaat het niet om. Maar in die tijd speelde er ook dat er een onderzoek was dat het de helft van Nederland voor verhoging van de erfbelasting was.
0: De helft van Nederland, ja, dat zei iemand. Ja.
3: Ja,
0: en zei toen, waarom gaat niet gewoon de helft van Nederland dan vrijwillige erfbelasting betalen? Ja.
3: Ja. En nu zat ik me af te vragen, als ze iets of wat dan ook zo'n onderzoek doet, hoe komt men dan aan de groep mensen die men benadert? Telefonisch, of met een e-mailtje, of met een brief?
0: Ja.
3: Want ik denk dat de meeste mensen niet precies weten, ik trouwens ook niet, hoe dat werkt. En als ik een telefoontje zou krijgen met de vraag van hoe denk je over de erfbelasting, zou ik daar geen antwoord op weten.
0: Nee.
3: Dus dat was mijn eerste, dus hoe benader je zo'n groep?
0: Ja.
3: En dan tweede is, van bij die vraagstelling worden er suggesties gedaan van ben je voor verhoging van de erfbelasting als de AOW-leeftijd niet omhoog gaat, of als dan de loonbelasting naar beneden gaat.
0: Ja?
3: En dan het laatste is, dan komt er een of andere uitkomst uit. En die is nogal omstreden als ik alle gezonde briefjes in kranten lees. Van waarom nemen kranten en de televisie de uitkomst van zo'n onderzoek zo klakkeloos over?
0: Nou ja, de klakkeloos is jouw conclusie natuurlijk.
3: Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat een krant op zich weer zo'n onderzoek gaat doen.
0: Nee.
3: Ja, dus er komt een of ander instituut met de mededeling van, we hebben een onderzoek gehouden dat de helft van Nederland dat die voor verhoging van de erfbelasting is.
0: Mm-hmm.
3: En dan, je hoort het overal. Op televisie zie je het, je leest het in de krant.
0: Ja.
3: Enzovoort, enzovoort.
0: Maar je leest er altijd bij dat een bepaalde club zo'n onderzoek gedaan heeft. En...
3: Ja, maar als ik die club niet ken, dan zou ik als krant dat niet overnemen.
0: Nee, maar dat...
3: Want ik vind de uitkomst hoe dan ook discutabel, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Daar kan ik wel iets over zeggen. Want ik heb school voor journalistiek gedaan. En dan krijg je ik kreeg dan een vak dat heette methode en technieken. En dan leerde je dus wanneer een onderzoek representatief was of niet.
3: Ja, maar even, dat leer je ook. En dan praat je over aantallen vaak.
0: Ja.
3: Maar hier zit ik me af te vragen van hoe benader je nou de mensen?
0: Ja.
3: Als ik een telefoontje zou krijgen met moet de erfbelasting naar beneden of naar, naar boven, dan zou ik daar gewoon geen antwoord op geven of willen geven, kunnen geven, omdat ik niet eens weet hoe die belasting in elkaar zit.
0: Nee.
3: En als het alleen maar iets is wat gevoelsmatig is, dat men uit jaloezie van heel rijke mensen daar een antwoord op geeft, dan denk ik dat is niet hoe je met zo'n methode de Nederlandse bevolking benadert. En als je het doet met een e-mailtje, hoe komt men aan de e-mailadressen?
0: Ja. Ja, nee, dat is, maar dat valt dus allemaal onder wat jij, of wat ik net zeg, methode en technieken. Dus wat zo is, het zijn dus verschillende dingen. Dus
3: het gaat mij meer dus om de methode.
0: Ja.
3: Namelijk van hoe benader je. Kijk, er zijn ook dingen, en dan zegt men van als je zoveel steekproeven neemt, laat ik het zo maar zeggen, dan is het betrouwbaar.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Maar hier gaat het erom van hoe kom je toe aan het nemen van zo'n steekproef.
0: Ja, maar dat verschilt natuurlijk per onderzoek.
3: Ja.
0: En je hebt dus een paar organisaties in Nederland die daarin gespecialiseerd zijn.
3: Ja, goed. Maar dan,
0: Dus het is dus zo, methode en technieken. Dan weet je, een onderzoek is pas geloofwaardig als er een bepaalde grootte van groep gevraagd is. Als er aan regels wordt gehouden. Dus dat je niet, vraagt van bent u voor of tegen de aanleg van een snelweg? En als u voor bent, dan krijgt u €10. Dat soort dingen kunnen, als een organisatie dat soort dingen gebruikt bij een onderzoek, dan is het dus niet een betrouwbare organisatie. Dus dan krijg je niet zo'n stempeltje van dat je betrouwbaar bent. Dus ja, het is niet.
3: Ik heb op tv ook een mevrouw gezien. Die zei van, en we hebben ook nog uitgezocht of rijke mensen daar meer tegen zijn dan arme mensen.
0: Ja.
3: Nou, op het moment dat je die vraag stelt.
0: Ja.
3: In het onderzoek, ben je ook al aan het sturen, volgens mij.
0: Hoezo dan?
3: Oh ja, bent u rijk? Ja. Bent u voor of tegen verhoging van de erfbelasting? Die vraagstelling.
0: Ja.
3: Dan heb je al een bepaalde kant op gestuurd. Ja,
0: hoezo?
3: Als ik dat idee heb.
0: Wat heb je dan gestuurd?
3: Nou ja, want ik denk dat in dit geval zo is dat als je arm bent en je betaalt zelf nooit erfbelasting, dat het jou niet uit kan maken dat de belasting omhoog gaat.
0: Mm-hmm.
3: En als je rijk bent, je moet er trouwens wel dood voor gaan, maar dat dan
0: iemand moet er voor dood gaan, anders is er geen erfbelasting.
3: Maar als je vermogend bent, dat je dan eerder tegen een verhoging van de successierechten bent.
0: Maar er wordt natuurlijk niet, die vragen worden niet in die volgorde gesteld. Dus je beantwoordt zeg maar 50 vragen. En een van die vragen is dan, is je inkomen gemiddeld of hoger dan dit of lager dan dat? En dan kun je uiteindelijk die resultaten naast elkaar leggen. En dan valt dus op dat mensen die meer dan een bepaald bedrag verdienen een andere mening hebben dan mensen die minder. Het is gewoon.
3: Ja, maar dan kom ik terug. Worden die mensen dan telefonisch benaderd?
0: Nee, dat verschilt per onderzoek. Dus dan zou ik weet niet hoe dat dit onderzoek gedaan is. Maar ik vraag me ook wel eens af. Want ik vind met alle onderzoeken vind ik dat als je mensen bereid vindt om mee te doen aan een onderzoek, dan sluit je dus al een hele grote groep mensen uit.
3: Ja, datzelfde heb ik ook. Je hebt bijvoorbeeld van het RTL, heb je zo'n opiniepanel. En je hebt van, wat is het, één vandaag heb je ook een of ander panel. Dat zijn mensen die zich van tevoren aangemeld hebben. En dan sluit je, en die zijn dus politiek geïnteresseerd, want het gaat vaak over politieke dingen. Ja. En dan sluit je eigenlijk alle mensen die er helemaal niet zo over nadenken, sluit je ook uit.
0: Nou, dat is niet waar, want ook die worden naar hun mening gevraagd.
3: Als jij lid bent van een politiek panel, ja, zoals bij Eén Vandaag bijvoorbeeld, dan ben je al niet meer de doorsnee Nederlander.
0: Nee. Nee, maar dat is misschien ook maar gelukkig ook. Want als mensen die echt helemaal niks gaan weten over een onderwerp toch hun mening gaan geven, dan is die mening totaal niet gebaseerd op feiten.
3: Ja.
0: Maar dan is het inderdaad, dat ben ik wel met je eens, een minder representatief onderzoek.
3: Ja, en toch.
0: Maar dat is gewoon omdat bij een onderzoek horen ook altijd dat soort dingen. Van wie zijn er daarvoor gevraagd en hoeveel mensen. En dat leer je dus als journalist, leer je dat. Van als dan bij een onderzoek staat, we hebben 5 mensen naar hun mening gevraagd. Ja, dan is het natuurlijk totaal niet representatief.
3: Even Gijs Rademakers van de RTL.
0: Ja.
3: Die stelt soms vragen waarvan ik denk van, ik zou niet eens op het idee komen om die vraag bij mezelf te stellen.
0: Mm-hmm.
3: Maar hij heeft dan een of andere doelgroep en die benadert hij. En die mensen die zijn waarschijnlijk extra geïnteresseerd in politiek. En die komen dan met een antwoord. Ja, ik vind dat elke keer, voor mijn gevoel is het discutabel.
0: Maar wat is er dan discutabel aan?
3: Nou, dat je een mening van heel Nederland vertegenwoordigt, of zegt te vertegenwoordigen, terwijl je een heel bepaalde doelgroep hebt uitgekozen.
0: Maar wie zegt dat je een bepaalde doelgroep uitkiest?
3: Nou, dat is dus mijn vraag, van hoe komt men aan de groep mensen die men bij zijn onderzoek heeft benaderd.
0: Ja, maar dat verschilt per onderzoek. Dus dat is een beetje lastig te beantwoorden.
3: Ja, dat is, ja.
0: Dus dan je kunt dat ook gewoon opvragen, hè?
3: Nou, zo ben ik ook weer niet geïnteresseerd. Maar kijk, als je dan ingezonden stukjes in kranten leest naar de hand, dan zie je ook van zoveel mensen, die interesseert het echt geen echt helemaal niks. En andere mensen die zijn voor afschaffing van de belasting, anderen voor verdubbeling van de belasting. En dan denk ik, ja, een hele hoop mensen hebben een mening. Maar goed, ik zal me gewoon dat af te vragen. En,
0: Nou, ik ben het wel een beetje met je eens, hoor. Want ik kijk altijd, is het een betrouwbare club? Want als je bijvoorbeeld het Centraal Planbureau hebt, dat is gewoon een club die wetenschappelijk dingen uit wil zoeken. Dus die heeft er geen belangen bij. Maar je ziet ook wel eens een onderzoek van Pampers heeft onderzocht. En daaruit blijkt dat mensen het liefst dat en dat soort luiers. Dan denk ik, ja, maar dat is wij van WC-eend hebben onderzocht wat mensen van WC-eend vinden. Dus dan geloof ik het ook al minder. Maar ik ben het wel een beetje met je eens. Als je een enquête doet, doe je dat altijd onder mensen die de tijd, de energie en het begrip hebben om een enquête in te vullen.
3: Ja.
0: Dus dan, dat zijn sowieso geen ongeletterde mensen. Geen mensen die in een situatie zitten waardoor ze daar helemaal geen tijd of energie voor hebben. Dus je hebt inderdaad dan een bepaald deel van de bevolking. Maar goed, als je maar genoeg mensen vraagt, dan wordt het uiteindelijk representatief.
3: Ja, maar goed.
0: Ja.
3: Maar goed,
0: iemand hier iets zinnigers over kan zeggen dan ik, waarschijnlijk zijn dat heel veel mensen, bel dan eventjes naar 0800-1121. En dan doen we eventjes een steekproef onder de luisteraars van Nachtzuster.
3: Oké, en dan heb ik nog een hele kleine aanvullende vraag. Ik ben toen in slaap gevallen.
0: Ja, maar we gaan niet weer vragen stellen over een vorige uitzending.
3: Nee,
0: want dan...
3: nee. En nu zal ik me af te vragen, als je met de radio naast je hoofd in slaap valt, is dat dan slecht voor je oren? Is het slecht voor jou? Omdat je al slapend een hoop geluid naar ze hebt.
0: Oh ja, het hangt er wel vanaf hoe hard die staat natuurlijk.
3: Ja, maar goed. Even.
0: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het idee dat je dan toch nog wel wat leert, ondanks dat je slaapt.
3: Ja.
0: Maar het hoeft niet waar te zijn.
3: Op de middelbare school hield ik de radio aan. Of oh nee, legde ik een boek onder mijn kussen.
0: Ja, in de hoop van. Weet je dat je daar serieus van leert?
3: Nee.
0: Ja, ik heb dat heb ik een keer uitgezocht. En dat is dus serieus zo. Als je het boek onder je kussen legt, dan leer je in ieder geval meer dan wanneer je het niet doet.
3: Nou, ik denk dat je meer blijft concentreren op dat examen wat je moet doen.
0: Ja,
3: maar niet
0: precies.
3: Dat komt door de inhoud van het boek.
0: Nee, nou ja, precies. Maar ja, waarom het? Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.
3: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ik noteer ze. Ik ga op zoek. Dankjewel, Aart-Jan.
3: Ja, maar dag.
0: Dag.

0: zusjes en die ene broer van The Corrs. En Listen to the Radio. Ja, en Aart-Jan vraagt zich af of het slecht voor je is als je de radio aan hebt staan naast je hoofd en in slaap valt. Hij vraagt zich ook af hoe mensen worden benaderd om mee te doen aan onderzoeken of enquêtes. En Gonny die wil graag weten waarom motregen heet. Dave zou graag nog eens wat horen van de musical Het Koffertje van meneer Van Dalen. Dus als iemand weet of dat nog ergens terug te vinden is, dan graag. En hij vraagt zich af wat het logo betekent van de Stichtse houthandel. Ja, ik kon het logo niet omschrijven, dus als iemand anders dat kan, dan heel graag. Robbie, die vraagt zich af of mensen met een bakfiets eigenlijk zich wel realiseren hoe gevaarlijk dat is. Dat je je kinderen zo voor je fiets het verkeer induwt. Dus als je daar als bakfiets moeder of vader of oom iets over wil zeggen. 0800-1121 of een appje natuurlijk. En ja, Jan heeft dit jaar het Vierdaagse lied niet gehoord tijdens de Nijmeegse Vierdaagen. En vraagt zich af of dat een reden heeft. 0800-1121. En natuurlijk kun je ook je eigen vraag hier aan toevoegen. Hans?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Zeg het eens.
1: Ja, ik had een antwoord op de motregen.
0: Oh, dat is mooi, Hans.
1: Dat komt van de boeren af. Als de oogst, als ze willen hebben dat het water valt voor de tuin, voor de oogst.
0: Ja.
1: Dan zeggen de boeren, het moet regenen.
0: Het moet regenen.
1: Het moet regenen.
0: Het moet nu regenen.
1: En,
0: ja, leuk bedacht.
1: Ja. En een knip voor de oog, voor wat die waard is. De knip is een schaar, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen gaat wel eens naar de kapper.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het verschil of hij daar voor of voor achteren begint, weet je wel. Knippen.
0: Mm-hmm.
1: En als het goed is, begint hij aan de zijkant.
0: Oké, dus
1: leg dan een goede kapper begint aan de voor, zij of achterkant, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet wat het beste is. Misschien is dat ook een vraag.
0: Ik heb een beetje het idee dat je
1: en dat is
0: ja.
1: Een knip voor een neus waard is. Een knip wordt ook wel eens een portemonnee genoemd.
0: Ja.
1: En dat geen geld waard is, weet je wel. Geen knip voor je neus waard.
0: Hmm.
1: Zo dacht ik erover.
0: Ja. Dat begrijp ik. Maar ik ben nog niet helemaal met je mee. Maar ja, hulde voor het proberen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Dag Hans.
1: Dag Hans.
0: Doeg. Ja, je mot regen. Dat is wel waar. Henry.
2: Ja, dag nachtzuster.
0: Dag Henry.
2: Goedendag. Ik belde over een vrouw die kostbaar glaswerk.
0: Ja.
2: Neem dat het kristal is trouwens, maar goed. Dat ze wou vervoeren.
0: Mm-hmm.
2: En ja, goed, dan heb je eten. Dat is allemaal binnen een kwartiertje, maar. Maar goed. Als ik haar was, dan zou ik het, er in ieder geval iemand bijhalen. Een professioneel verhuisbedrijf. Die kunnen misschien
0: voor 10 glazen?
2: Ja, 10 glazen. Ik weet niet wat de waarde is.
0: Oh ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja.
2: Ja, 10 glazen. Nou, ik
0: zie allemaal voor me dat ze met 2 van die stevige mannen dan binnenkomen. En dan, ja. En dan een verhuiswagen de straat in komt rijden. En we komen uw glazen halen. Ja.
2: Ja, ja. Nou, maar ja, goed. Wel heel kostbaar kristal.
0: Is wel waar, ja. Ja.
2: En dat moet waarschijnlijk per stuk verpakt worden en vervoerd worden.
0: Per stuk vervoerd. Ja, tien stuk, keer ja. Tien keer met die verhuiswagen heen en weer.
2: Ja. Nee, dat is niet nodig.
0: Nee, denk
2: maar,
0: ik ook niet.
2: Het is ook een kwestie van voor de verzekering. Het moet verzekerd worden, neem ik aan. En dan gaan zij erover ook wat de beste. Wat de beste manier is. Dus of die 10 glazen in één grote kist. En natuurlijk op de juiste manier. Of per stuk is eigenlijk ook belachelijk. Dat komt ook weinig voor. Want het is
0: dat denk ik ook.
2: Per paar. Is normaal.
0: Oké.
2: Maar meerdere lagen bilboetsplastic. En daartussen nog. Ja, het is een soort van pietschuim. In ieder geval mag het niet stoten en niet vallen, maar dat is logisch. En er staat ook altijd aangegeven op dat het. Misschien ken je het wel van bepaalde verhuisdozen, dat je zo'n afbeelding van een glaasje.
0: Ja, dat lijkt me wel belangrijk. Dat je aan de buitenkant goed kunt zien dat er kwetsbaar materiaal in zit.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat die glazen inmiddels wel gewikkeld in bubbeltjes plastic, in een sok, in een oud t-shirt, opgehaald door de verhuismannen, dat die glazen wel veilig van A naar B gaan, denk ik.
2: Ja. Sowieso moet het altijd verzekerd worden, maar goed. Dat,
0: als het echt veel waard is, ja.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel.
2: Nou ja, je kan ze het altijd laten taxeren.
0: Ook nog, ja.
2: Zou ik hem voelen sowieso doen.
0: Oké. Ja, voordat je ze weggeeft ook.
2: Ja.
0: Ja. Oké, dankjewel.
2: Goed, graag gedaan.
0: Doeg, Henry, hoi. Arne.
3: Goeienacht, met Arne uit Apeldoorn.
0: Hallo.
3: Hoe gaat het?
0: Op zich gaat het goed. Hoe gaat het met jou?
3: Ja, hartstikke goed. Gelukkig.
0: Ja, wat willen we nog meer? Want,
3: daarom. Ik ben ik niet wensen. Ik heb een vraagje. Ik werk sinds anderhalf, twee maanden als hovenier bij een hoveniersbedrijf. Als uitzendkracht. Maar ik wou eens even weten wat precies de regels zijn. Mensen die in uitzendkracht voor uitzendkracht werken of mensen die in vaste dienst zijn. Qua verdiensten. Ik had iets begrepen dat ze tegenwoordig evenveel moeten verdienen.
0: Ja. Ja, volgens mij is dat er nog niet door, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja.
3: Ik had hetzelfde. Ik wist het niet zeker. Dus daarmee, ik dacht, ik bel jou op. Misschien dat meerdere mensen het wel weten. Dus.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus, maar dan moeten we eventjes, want voordat we de alle verschillen tussen alle soorten werk gaan bespreken, moeten we heel eventjes duidelijk hebben wat je precies wil weten.
3: Als hovenier zijn eigenlijk.
0: Ja.
3: Als hovenier zijn de uitzendbasis daarvan.
0: Je wilt als hovenier weten.
3: Ja.
0: Wat wil je weten? Hoe lang je in dienst mag zijn via een uitzendbureau?
3: Ook dat. Maar ook als je dan evenveel moet verdienen of mag verdienen als mensen die in vaste dienst zijn met hetzelfde werk doen.
0: Oké. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt met uitzendkrachten. Want bij een uitzendkracht krijgt het uitzendbureau ook iets, toch?
3: Ja, klopt. Ik weet niet precies hoe de verdeling is, maar die is wel gelijk.
0: Oké. En mag je evenveel verdienen? Ik denk, het mag natuurlijk altijd, toch?
3: Ja, ik hoop het.
0: Ja. Maar ja, dan moet je weten wat iemand krijgt.
3: Er wordt eigenlijk niet over gesproken. Maar ja, dan moet je wel te weten zien te komen dan. Maar het was eigenlijk gewoon een vraagje voor mij. Hoe de wetgeving wat dat betreft geregeld is.
0: Oké. Nou, ik hoop dat iemand dat kan uitleggen.
3: Ja, hoop ik ook. En dan heb ik nog een vraagje.
0: Ja.
3: Wel een heel ander kaliber. Ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt. Toen kwam ik fysiek over de straat heen. En toen zag ik dat een man en een vrouw waren bezig. Een oudere man aan het. Die waren al bezig met reanimeren.
0: Mm-hmm.
3: Wat als. En er komt op een gegeven moment de ambulance.
0: Ja.
3: Maar wat als op een gegeven moment die man die blijft leven, zeg maar. De reanimatie die blijkt gelukt te zijn.
0: Ja.
3: Maar hij blijkt niet goed eruit te zijn gekomen. Zeg maar, ja. Of dat hij letsel heeft of dat hij geestelijk of lichamelijk verlamd blijft.
0: Ja.
3: Hoe is de regelgeving dan? Terwijl hij zeg maar wel van tevoren had aangegeven dat hij niet gereanimeerd had willen worden.
0: Je bedoelt wat dan de gevolgen zijn?
3: Ja, wat dan ja, ook wettelijk gezien wat dan de gevolgen zijn voor de mensen die zeg maar, die man wel gereanimeerd hebben.
0: Ja.
3: Terwijl ze, zeg maar, ja, en ik kan begrijpen door de druk, zeg maar, omdat ja, je wil iemand niet dood laten gaan, dus dat je wel begint met reanimeren. Maar dat hij wel zeg maar, in zijn portemonnee zeg maar, een dat labeltje had, of in ieder geval een camera had gemaakt, een labeltje of in een kettingje, omdat hij niet gereanimeerd wil worden.
0: Ja.
3: Ja, dat is eigenlijk de vraag van wat is dan de gevolg eigenlijk voor de mensen die wel gereanimeerd hebben?
0: Mm-hmm. Ja, ik weet wel dat daar een verschil is tussen of je zomaar iemand bent of dat je een professional bent.
3: Ja, ik bedoel een professionele een hulpverlener, zeg maar.
0: Ja. Ja, als ik iemand zie flauw vallen en ik zie dat die. Want dan moet je. Ja, dan moet je zo'n, hoe heet dat, een wilsverklaring of iets dergelijks moet je dan hebben.
3: Ja,
0: en dan
3: klopt,
0: en je hebt dan bijvoorbeeld zo'n kettingtje om, dat je niet gereanimeerd wil worden en ik doe het toch, dan ben ik niet strafbaar.
3: Nee, oké. Okay.
0: Maar het is anders als je een ambulance medewerker of iemand in het ziekenhuis bent.
3: Ja, oké, okay, dat begrijp ik.
0: Maar ik denk dat mensen het ook niet doen als je professional bent. Want dan heb je gewoon geleerd dat je dat echt niet mag doen.
3: Nee, klopt. Ja, ik kan me voorstellen, zoals dit waren ook gewoon een man en een vrouw die ja, misschien was eentje wel een officiële BHV'er. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je iemand zeg maar, ziet vallen. En door de spanning en de druk, zeg maar, dat je toch iemand wil in leven houden, dat je toch begint met reanimeren.
0: Ja, je kan het dan niet aanzien misschien om iemand toch zo te
3: zien. En aan de andere kant ben je volgens mij wettelijk gezien ook verplicht om te helpen in ieder geval. Net zolang totdat de ambulance er is.
0: Alleen, dat denk ik niet.
3: Zegt u?
0: Dat denk ik niet, dat je verplicht bent wettelijk.
3: Nou, nee, oké, maar nee. Dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Dus
0: nee. Maar goed. Maar ja. Maar misschien inderdaad, ik weet het, ik heb geen flauw idee, maar het lijkt me stug dat je verplicht bent. Dat weet ik eigenlijk geen idee.
3: Nee,
0: nou ja, het mooie is dus. Ja, nou ja, het mooie is natuurlijk dat je dat hopelijk iemand anders het wel weet.
3: Ja, ik hoop het.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik noteer je vragen, Arne.
3: Dankjewel
0: ja, voor het bellen.
3: Ja, en dankjewel voor het mooie programma weer.
0: Ah, dankjewel.
3: Nou,
0: doei.
3: Ja, fijne dag nog.
0: Jij dankjewel. Ook. Bert.
4: Goedemorgen.
0: Hi.
4: Hi. Showtrucks.
0: Showtrucks?
4: Showtrucks, ja.
0: Showtrucks.
4: Schijnt dit weekend in Assen een truckerfestival te zijn.
0: Okay.
4: Met daarbij de verkiezing de mooiste truck van Nederland. En dan gisteravond op TV West zag ik daar een stukje van. Hadden ze dus een chauffeur uit Katwijk. En die had dus een megatruck. En heel veel grom en toeters bellen.
0: Mm-hmm.
4: De hele familie gemobiliseerd om te helpen die truck helemaal in showconditie te krijgen. Met poetsmachines waren ze bezig. Maar ook met een wattenstaafje in het interieur.
0: Oh.
4: Om alles maar heel mooi te laten blinken.
0: Mm-hmm.
4: Maar wat mij triggerde, is dat er op die truck zit ook een Amerikaanse uitvoering van een showbumper. En dat noemen ze koeienvanger.
0: Ja.
4: Maar die zijn bij wet verboden. En als ik zo uit mijn ooghoek kijk, dan zie ik nog wel eens een truck rijden. Maar hier werd dus extra de aandacht erop gevestigd. En dan dacht ik van, kijkt oma Gent op zo'n dag even de andere kant op? Of is die verblind door al dat grom?
0: Dus dat mag niet?
4: Nee, het is bij wet verboden. Ja.
0: Oké, okay, en waar ligt die grens dan?
4: Ja, dat is juist mijn vraag.
0: Oké, okay, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Van, zijn ze illegaal? Ja, optreden.
0: Ja, geen idee.
4: Ja. Nee.
0: Nee, maar waarom mogen bepaalde dingen niet? Is het onveilig?
4: Het is onveilig, ja. Okay. Zo'n truck die is natuurlijk standaard goedgekeurd. Dat hij dus bij aanrijdingen zo min mogelijk letsel oplevert.
0: En, ja.
4: Ja, de naam zegt het al, een beetje koeienvanger.
0: Ja.
4: Ja, en in Amerika, ja, daar zijn de regels zijn wat breder, de wegen zijn langer en ja.
0: Ja. Ik zit erover te denken. En ze komen niet dan, als er dan zo'n show is, komen ze niet zonder toeter, dat ze de toeters en bellen even achterin leggen?
4: Dat zou ook al een oplossing zijn.
0: Ja.
4: Nee,

0: die vraag al bijna niet meer te stellen, joh. Maar ik denk.
1: Nou, jawel, dat... ik weet niet hoe ze dat doen, maar er is vast wel iemand die dat weet. Ja.
0: Ja, en okay. Ja, het schijnt heel erg in de picture te staan.
1: Ja. Showtrucks.
0: De vlam in de pijp, ja.
1: Ja, nou, ik begrijp het. Dank je wel, hè, Bert.
0: Ja, dank je.
1: Oké, doei.
0: Ik hoor wel van de klap.
1: Ja, nou, ik hoop het wel, inderdaad. Ja, daar doen we het wel voor. Mirjam.
2: Ja, hoi.
1: Hallo.
2: Ik heb een antwoord op de motregen.
1: Oh, mooi.
2: Ja, ja. Het komt uit het Middel-Nederlands. En daar daarvoor gezocht, hè, dat begrijp je.
1: Tuurlijk, ja.
2: Dat betekent een fijn stof of gruis.
1: Oh.
2: En dat motregen bestaat uit heel fijne, meer dan de druppeltjes die lijken op een wolk van stof, kregen de naam motregen.
1: Oh.
2: En vanuit motregen zijn ze weer gekomen op motteren.
1: Dus mot is stofjes, kleine stofjes.
2: Ja, het heeft niks met het beestje mot te maken.
1: Nee. Oh, nou ja, het is toch ook wel een beetje jammer.
2: Nou, nee.
1: Oh. Ja.
2: Waarom is dat jammer?
1: Nou, omdat ik vond toch dat het idee dat een mot soort van misschien zweetdruppeltjes verspreiden of zo, of deed of zo.
2: Het moet zijn, inderdaad.
1: Het is iets schattigs.
2: Ja, ja. En wat ik bedoel, als het om de mot zelf ging, dan was het bedacht door iemand die redelijk slechtziend was.
1: Ja.
2: Nee, dus ik vind dit eigenlijk een leukere, moet ik zeggen. Ja, dat het wel oud en ver vandaan komt, ja.
1: Oké, nou dan doen we het ervoor. Vooral ook omdat het waarschijnlijk waar is. Dank je wel, Mirjam.
2: Hartstikke goed.
1: Goed, doeg. Hoi. Tom?
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Hoi. Ik had het koffertje van Van Dalen gevonden.
1: Nee. En waar lag het?
3: Nou, het lag heel ergens in mijn prille jeugd, een jaar of 50 geleden.
1: Ah.
3: Ja, ik was slager.
1: Ook in diezelfde musical?
3: In die musical, ja.
1: Ach, wat schattig, hè?
3: Ja, het ging over een land wat vergiftigd was door spuitbussen. Nog voordat het gat in de ozon was.
1: Mm-hmm.
3: En meneer Van Dalen, die had in dat zwarte koffertje... had hij het laatste restje gezonde verstand zitten.
1: Oh.
3: Dus dat was eigenlijk de clue van de musical.
1: Maar wat een goed verhaal.
3: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Ja.
3: Ja.
1: Oké, dus. En, wat gebeurde
3: dus maar,
1: er?
3: Dat is dus eigenlijk een beetje het verhaal van de musical kort.
1: Ja.
3: Ik kan het me ook niet meer zo heel goed herinneren, maar de musical is van Benny Vreden. En de LP is nog te vinden op discogs.com. met een G is dat.
1: Ja.
3: En het is ook nog te beluisteren op Spotify.
1: Niet?
3: Ja.
1: Nou, wat
3: dus,
1: leuk.
3: Je kan hem zo opzoeken. En de musical is ook nog voor 48 minuten te zien op YouTube.
1: Nee.
3: Ja.
1: Maar is het heb je ook gekeken of niet? Want ik vraag me nu af.
3: Ja, ik heb ook gekeken.
1: Is dat nog leuk?
3: Ja, het is natuurlijk wel gedateerd met primitieve filmkwaliteit. Maar het is nog wel goed te volgen.
1: Ach, wat leuk. En dat is dan... Ach, ja, ik krijg er natuurlijk alweer eentje toegestuurd.
3: Oh ja.
1: Ach, wat leuk. Ach, maar ik vind dit sowieso... Sowieso, hè, dat we dit in Nederland dus altijd al gedaan hebben. Die musicals in groep 8.
3: Ja, ik vond het ook leuk. Ik had op de lagere school had ik twee musicals zelfs. Dus,
1: doe maar. Ja.
3: Ja, we hadden een hele ijverige lagere school. En dan had ik nog iets over dat vlooienbandje. Mijn buurvrouw heeft een kat verloren aan een vlooienbandje.
1: Wat?
3: Die kat die had een vlooienbandje om en is buiten aan een hek blijven hangen. Aan
1: nee!
3: Uitsteken.
1: Oh nee,
3: en die kat
1: op.
3: Heeft zichzelf opgehangen.
1: Nee!
3: Dus ik zou zeggen, doe geen bandjes om de nek van een kat.
1: Ach nee, is dat echt waar?
3: Ja, dat is echt een drama, ja.
1: Oh, dat is echt heel erg, inderdaad.
3: Dat was Poes Diederik.
1: Nee!
3: Ja, en Poes Diederik had ook nog een pootje waar drie teentjes aan zaten.
1: Oh, het zat hem al niet mee.
3: Nee, het kwam dat er ook nog bij.
1: Ja, nou wat erg. Ja, wat een naar verhaal. Maar goed, ja, het is dus wel ook een waarschuwing.
3: Dus mijn katten krijgen nooit

0: bandjes om.
1: Nee, geen vlooienbandjes en geen bandjes. Want het zijn natuurlijk ook nog twee verschillende dingen. Ik zit even te kijken of ik die musical kan laten horen. Waarom lukt me dat nou weer niet, hè?
0: Ja, Spotify je koffertje vandaan.
1: Ja, dat mag ook niet zomaar. Ik mag het eigenlijk niet zomaar laten horen ook. Want,
0: nou, wat gemeen zeg.
1: Nou ja, nee, dat is toch heel logisch. Want anders dan... wacht, omdat ik hem aan heb staan, kan ik hem nu niet kiezen. Ja, nee, ja, je kan natuurlijk... Dat heeft allemaal rechten en daar moeten we over betalen. Oh ja, oh kijk.
0: Hoi, leven is bij het dus. Dat is het hefvaartje.
1: Maar dat, jij weet de tekst ook nog na 50 jaar.
0: Dat weet je toevallig nog wel een deel, ja.
1: Wauw, leven de spuitbus.
0: In zijn eigen luchtje, in zijn eigen wolkje.
1: Ah, dit is toch echt heel leuk.
0: Ja, leuk, hè?
1: Maar dat dit ook bewaard. Maar ik denk, het is zo lang geleden, maar dit is uit 1988... Even kijken,
0: ja,
1: even
0: maar
1: klein stukje.
0: Hij is heel lang doorgelopen, hoor, die musical. Want hij was in 1972, meen ik al, actueel.
1: Even kijken wat er gebeurt. Nou, deze school, dit is de Willem van Oranje school. Ik weet niet in welke plek. Maar die heeft het ook goed aangepakt. En in de jaren 80 al zo goed gefilmd. Even nog een liedje. Kijken of ik nog kan vinden, hoor. Zo. Leuk, zeg. ja, toch? Dat is toch hartstikke leuk?
0: Ja, het gaf me bijna alweer een riem.
1: Ook leuk om

0: Oké, niet iedereen in zo'n klas heeft natuurlijk...
1: We leven net zo alle op een wereldbol, daar komt het op aan. Ik kom weer boven, zeg.
0: Ja, dat is leuk. Nou ja, iedereen die dus op school ooit die musical over het koffertje van meneer Van Dalen gedaan heeft, die kan dat dus inderdaad gewoon terugvinden op YouTube zo makkelijk.
1: Ja, wat ik nog het meest herinner was de hoofdrolspeler, dat was meneer Van Dalen. En die jongen die kon niet zo goed zingen, dus die zong altijd heel vals. En toen zong hij mijn moeder, mijn zorgzame moeder, heel vals.
0: Ja, en dat vergeet je nooit meer.
1: Dat blijft dan altijd in je hoofd.
0: Ja, precies. Nou ja, wel echt. Of het nou vals is of niet.
1: Ja,
0: je zit als ouders
1: leuk,
0: en tantes en buurvrouwen zit je natuurlijk, of buurmannen zit je natuurlijk apetrots in die zaal. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dank je wel. Ik dacht, dat vinden we nooit meer terug. Maar er is dus nog een
1: alleen,
0: hoop van de waard
1: wat ik
0: gegeven.
1: Wel nog even wil zeggen, de tekst. Want je hebt natuurlijk ook
0: ja,
1: een tekst.
0: Heel snel hoor, want we gaan naar het nieuws.
1: Die is niet te vinden.
0: Oh, de tekst is niet te vinden. Nou ja,
1: ja, dat is wel jammer.
0: Ja, misschien moet je het intikken, want jij weet de helft nog.
2: NPO Radio 1. 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle, maar de autoriteiten hopen dat dat vandaag verandert. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Er is nu voorzichtig optimisme omdat de temperatuur iets is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar de gebieden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden die inmiddels 22.000 hectare land hebben verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max.
3: Nachtzuster met Astrid de Jong.
0: Ja, even mijn excuses aan Dick, want die stelde in het eerste uur al de vraag waarom mensen in Naar de Vesting kraaien worden genoemd. En die vraag vergeet ik de hele tijd te herhalen. Zo krijgen we natuurlijk nooit een antwoord. Maar waarom worden mensen in Naar de Vesting kraaien genoemd? 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl of even een berichtje op X of op Facebook of natuurlijk een appje, dat kan altijd. Gratis een appje sturen via de NPO Luister app. Kom anders even chatten via radio1.nl/nachtzuster en kijk vooral mee op NPO 1 extra als je dat leuk vindt. Waarom heeft Jan dit jaar het vierdaagse lied niet voorbij horen komen bij radio-uitzendingen, vraagt hij zich af. En Robbie maakt zich zorgen over de bakfiets. Is dat niet gevaarlijk? Kinderen voor zo'n fiets en dan als eerste het verkeer in. En wat zijn de alternatieven? Nou, we hebben al gehoord, achterop of in een bakkie achter de fiets. Of een zijspan, dat heb ik ook al gehoord. Maar goed, heb je een bakfiets en zeg je van... ik vind het helemaal niet gevaarlijk, dan horen we het graag. Het logo van de Stichtse houthandel. Wat betekent dat, vraagt Dave zich af. En Aart-Jan die wil graag weten hoe onderzoeken en enquêtes aan de deelnemers komen. En is het schadelijk als je met de radio naast je hoofd aan in slaap valt? Is het slecht voor je oren of voor je hersenen? Arne die wil graag weten of je als werknemer via een uitzendbureau net zoveel verdient als iemand in vaste dienst. En wat gebeurt er als een zorgverlener iemand reanimeert die je niet reanimeren, een wilsverklaring heeft. En Bert die vraagt zich af of er andere regels gelden voor showtrucs of dat de politie zo'n mooie vrachtwagen, als die ziet, eventjes dat door de vingers ziet. 0800-1121, maar nu is het 44 seconden over 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Leif Garrett en I Was Made for Dancing.

0: De hele nacht? Nou ja, 3:16 is lang genoeg, hoor. I was made for dancing all night long. 0800-1121. Joke.
1: Ja, goeiedag, of goeienacht.
0: Hi.
1: Astrid, hallo. Astrid, het volgende. Ik vind het hilarisch, maar het volgende. Ik heb ergens in 2021, heb ik een... ik heb een balkon, plantjes, bloemetjes. Ik denk, er moet een boompje bij. Dus ik koop bij de een of andere doe-het-zelf, want die verkopen tegenwoordig ook bloemen en boompjes. Heb ik een perenboompje gekocht. Een commies.
0: Een wie?
1: Een commies.
0: Tuurlijk.
1: Dat is een perenras.
0: Ja.
1: En nou goed, hij begint te bloeien. En komt vruchten komen eraan, peertjes. En nou, de vogeltjes, vooral de parkieten, hadden daar ook heel veel interesse in. Dus die sloopte mijn boompje. Alle peertjes gingen eruit, vielen op de grond. En ik heb er een opname van gemaakt. En, maar goed, het jaar erop bloeit je niet. Ik ga verhuizen. Weer naar een heel zonnig balkon. En in 24. En nou, in 25 bloeit er niet. En dit jaar, ja hoor, in maart, april, staat hij volop in bloei. En ik denk, ha, er komen weer peertjes aan. Dus ik zie ook weer vruchtbeginsel. Maar het groeit en het groeit. En mijn buurvrouw zegt van... heb jij een perenboom gekocht? Ik zei, ja, dat is een peer. Nou, zegt ze, wat er nu aan hangt. En mijn dochter zei dat ook. Dat zijn geen peren, hoor. Dat zijn appels. Ik weet nou niet meer. Hoe kan dit? Ik heb echt door de parkieten de peertjes zien wegpikken.
0: Ja.
1: En nu hangen er appels aan. Ik denk, hoezo? Hoe kan dit? Het is echt, ja...
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Hoeveel appels hangen eraan?
1: Er hangen nu 9 appels aan. En het is een boompje van misschien 1,5 meter. Echt, ik moet nu de takjes ook vastbinden. Anders breken ze af, want er hangen soms wel er 2 vruchten aan.
0: Ja, iemand, iemand heeft met een lijmpistool appels aan jouw boompje gehangen.
1: Ik snap er helemaal niks van. Of is het misschien een geënt boompje? Dat ze een stammetje hebben en daar een enting op geplaatst hebben met een appel? Ik weet het echt niet. Maar er zit
0: 5-6 jaar tussen. Dus jouw boom is zich gewoon gaan identificeren als een appelboom. Dat kan.
1: En iedereen zegt, hoe kom je daar naar bij? Ik zeg, nou kijk, een filmpje heb ik gemaakt vanuit die parkieten die peertjes eraf trekken. En ze vallen ook op mijn balkon en ze vliegen ermee weg. En denk ik, nou kijk, ik heb ook een opname en ik kan het inzoomen. Dan zie je echt een peertje hangen. En nu hangen er appeltjes aan.
0: Nee, iemand heeft gewoon ooit dat boompje verwisseld.
1: Nee, dat kan. Nee, het is gewoon mijn eigen boompje. Ja, het is mijn eigen boompje, eigen pot waar die in staat. En het is. En iedereen zegt, joh, maar je weet toch wel een verschil tussen appels en peren.
0: Nou, het is natuurlijk altijd appels en peren vergelijken, maar.
1: Dat bedoel ik.
0: Maar. Maar en je weet echt zeker dat het ooit peertjes waren.
1: Ja.
0: Dat waren niet gewoon een beetje misvormde appeltjes.
1: Nee. Want ik vond het zo leuk dat die pakieten die zaten op de reling van mijn balkon. En die net of ze aan het debatteren waren van welke peer pak jij? Weet je wel, jij bent aan de beurt en dan. Nou ja, goed. Het was zo. Alle peertjes waren zo weg. Nou goed. Prima. Nou ja, jammer dan.
0: Ja,
1: en dan,
0: maar nu zijn het appels.
1: En nu.
0: Ja, het klinkt heel ongeloofwaardig. Het klinkt ook dat het de appels gewoon te zwaar zijn voor het hele boompje.
1: Ja, ik moet wel de takjes nu ondersteunen.
0: Heb je geproefd?
1: Nee, dat dan niet. Denk, dan breek ik mijn tanden erop. En ik ben keihard natuurlijk. Ja. Ja. Maar ze gaan een beetje al kleuren, een beetje roodachtig wordt het al. Ja, het is. Ik ben heel benieuwd. Misschien is het een geënt iets.
0: Mm.
1: Ja, weet ik ook niet. Maar ik ben Toevallig had je voor het journaal de Noorvenier, denk ik nou misschien.
0: Ah, te laat, ja.
1: Ja, te laat, ja. Nou, maar goed, ik gooi het in de groep. Ja. En iemand die zegt van nou, ik kan me voorstellen dat dit of dat aan de hand is. Maar ik vind het wel altijd wel heel... Ik vind het bizar om te horen, want... Ja joh, hoe kom je daar nou bij dat het peren zijn en zijn appels? Ja, dat heb ik nu ook, dat zie ik nu ook, ja.
0: Ja, en de blaadjes, is er niet het verschil tussen perenbomen en appelbomen aan de blaadjes al te zien?
1: Ja, het zijn langvormige blaadjes.
0: Oké, okay, en dat hoort bij... Dat weet je ook niet.
1: Nee,
0: dat weet je over hier. Ja, of iemand anders.
1: Of, nou ja, echt een fruitteler, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, kan dit überhaupt of is Joke knettergek geworden? 0800-1121.
1: Okay,
0: dankjewel, Joke.
1: Gaan het horen. Oké, okay, dag Astrid.
0: Doeg, hoi. Maurice.
2: Goeienacht, hallo.
0: Hi, Maurice.
2: Oh, ik was net op tijd. Ik was even snel perzik in die boom van Joke ophangen. Kijk hoe ze morgen reageert.
0: Kijk, en dan hangen er een pruim en een paar kersen bij. Ja,
2: ze hangen op alfabetische volgorde. Dus die zal morgen opkijken.
0: Gewoon, het is wel echt een leuk idee om als iemand een boom in zijn tuin heeft... om er gewoon 9 appels in te hangen.
2: Ja.
0: Het is echt een goed idee.
2: Nee, ja, ik vond het ook schitterend. Ik had er ook nog nooit eerder van gehoord dat kon. Maar precies.
0: Het kan ook echt niet, volgens mij.
2: Ja, het kan wel. Want als ze morgenochtend wakker wordt, dan denkt ze, waar komen die perziken vandaan?
0: Ja, precies. Nee, ja, maar dan is het gewoon de Maurice-productie. Ja, dat is wat anders.
2: Ik zal het netje van de Albertijn even weghalen. Ja. Want anders dan, Nee, ik bel eigenlijk niet voor het fruit.
0: Nee.
2: Ook al valt de appel niet ver van de boom.
0: Nee.
2: Ik bel even voor 2 vragen die ik net voorbij heb horen komen. En eentje daarvan was over die reanimatiepenning. Daarbij werd de vraag gesteld of het inderdaad zo was... of het problemen geeft als je al dan niet gaat reanimeren... als iemand zo'n penning draagt... al dan niet als burgerhulpverlener of als professional.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben al sinds mijn 18e reanimatiehulpverlener. Ik heb heel toevallig deze week ook iemand gereanimeerd... naar een alarmering.
0: Mm-hmm.
2: Die heeft het overleefd. Ik heb in al die tijd... maar 1 keer meegemaakt dat ik zo'n penning tegenkwam. Want wat je niet moet vergeten... is dat het voor een hulpverlener wel duidelijk moet zijn... dat zo'n penning aanwezig is. En ik hoorde in het gesprek vertellen over een wilsverklaring. Maar als jij een wilsverklaring bij de huisarts... of een behandelend arts neerlegt... dat jij niet gereanimeerd wil worden... dan zullen de hulpverleners die jou komen helpen... op het moment dat jij een hartstilstand hebt... dat helemaal niet weten.
0: Mm-hmm.
2: Dus je zult echt actief een ketting moeten dragen... om überhaupt bij de mensen die je gaan helpen... de wetenschap te hebben van... oh, deze meneer of mevrouw die wil niet gereanimeerd worden. Voor de niet-professionals geldt dat ze dat gewoon mogen doen. En inderdaad, voor de professionele hulpverlening... als die zo'n penning aantreffen... en in die keer dat ik het mee heb gemaakt... dan zeggen ze tegen elkaar van oké, dan stoppen we.
0: Ja. Yeah.
2: Het is wel zo, er werd ook even iets over gezegd... dat als jij een omstander bent en iemand zakt in elkaar en je doet niks... dan kan het wel degelijk strafbaar zijn. Want dan kan je schuldig maken aan het strafbare feit nalaten van hulp.
0: Mm-hmm.
2: Je bent wettelijk echt verplicht op het moment dat als iemand in levensgevaar is... of in acute nood dat je iets gaat doen... En op het moment als je iemand hebt met een hartstilstand... en jij denkt, morgen breng ik haar boodschappen doen... of ik ga die perziken van Joke plukken, dan gaat het fout. Dus het is echt wettelijk verplicht om iemand die in nood is te helpen. En als je iemand nalaat te reanimeren die dat nodig heeft... dan kun je daar op zich problemen mee krijgen.
0: Maar ik kan dat ook helemaal niet. Ik ben echt de slechtste nachtzuster ooit... Maar ik durf echt niet iemand te gaan reanimeren. Want ik ben bang dat ik iemand of zijn ribben breek... of juist uit zijn hartritme haal. Of...
2: Nou, dat kan dus niet, want als iemand een hartstilstand heeft, dan heeft hij niet zoveel hartritme meer.
0: Oh ja, maar dan dus moet je ook maar net weten dat iemand een hartstilstand heeft.
2: Dat zie je heel duidelijk, hoor. Oh. Dat is echt, daar hoef je echt geen arts voor te zijn. Als iemand helemaal nergens meer op reageert, geen adem meer haalt en niet reageert op aanschudden of wat dan ook, dan is de standaardprocedure dat je met de reanimatie begint.
0: Mm.
2: En als je niet kan reanimeren, dan gaat, zodra je 112 hebt gebeld, de centralist aan de telefoon jou uitleggen wat je moet doen. Maar dan is het inderdaad wel handig dat je zo snel mogelijk of de burgerhulpverlening en daarna de professionals naar je hebt staan. Want die mensen die zijn erin getraind.
0: Ja.
2: Dus die kunnen dat. En die kunnen ook een AED bedienen. De burgerhulpverlening heeft soms ook een AED bij. Ik heb er eentje in de auto liggen. Dus ja, zo dat betreft het reanimatieverhaal.
0: Ja, oké. Okay.
2: Waar je hart misschien ook sneller van gaat kloppen is het antwoord op de hovenierskwestie.
0: Ja.
2: Die meneer die vertelde dat hij via een uitzendbureau in dienst was gekomen bij een opdrachtgever.
0: Mm-hmm.
2: Het meest belangrijke, want ik dacht te begrijpen uit wat hij vertelde, dat hij nog niet zo heel lang bij het uitzendbureau zat. Heb ik dat goed begrepen of niet?
0: Nou, dat heb ik niet onthouden.
2: Oh, nou ja, in het begin is het zo dat in de eerste 52 weken spreken we van zogenaamd fase A. En in fase A kun je nog een uitzendbeding hebben. En een uitzendbeding houdt eigenlijk in dat de opdrachtgever en het uitzendbureau per direct met zijn opdracht kunnen stoppen. Waardoor dat je er rekening mee moet houden dat als die uitzendbeding in je uitzendcontract staat, de werkgever het recht heeft, dus het uitzendbureau, om te zeggen, we hebben je volgende week niet meer nodig. Dus in het eerste contract, in fase A, is het zo dat je een wat risicovollere arbeidsovereenkomst hebt.
0: Een risicovolle arbeidsovereenkomst, oké. Okay.
2: Ja, je kunt ook gewoon een burgercontract noemen, maar ik noem het maar een risicovolle.
0: Ja, je maakt er wat moois van. Ja,
2: ja, precies, want ja, eigenlijk is het gewoon een manier om van, nou, we hebben nu iemand nodig. En het klopt inderdaad wat je zegt, het uitzendbureau die verdient daar grof geld aan het feit dat jij voor hun aan het werk bent. Want die krijgen een fee voor het feit dat ze iemand laten uitlenen voor de opdracht. Op het moment als er geen uitzendbeding is, dan wordt het ontslaan wat moeilijker. Dan gaat dat zelfs eigenlijk bijna niet. En na een jaar krijg je wat meer vaste wat meer vastigheid, dus recht op uren. Het is wel zo dat, daar stelde hij ook een vraag over, dat sinds eigenlijk al een behoorlijk een tijdje het goed werkgeverschap verbiedt dat uitzendkrachten slechter worden behandeld, worden betaald of slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan de persoon met een uitzendovereenkomst.
0: Met een arbeidsovereenkomst?
2: Ja, dat is een arbeidsovereenkomst. Alleen op het moment als ik bij de winkel werk, ik hou het even reclame technisch goed, ik werk bij winkel A als werknemer en vervolgens komt
0: dat die slechter wordt behandeld. Oké, okay, ja, andersom.
2: Ja, dus degene die met de uitzendovereenkomst binnenkomt bij dat bedrijf, die mag niet minder betaald krijgen voor hetzelfde werk als een werknemer die in dienst is van die werknemer en hetzelfde werk doet.
0: Oké. Okay. Dus andersom mag het niet. Oké.
2: Okay. De uitzender, degene die wordt ingeleend, mag niet worden benadeeld ten opzichte van degene die er al werkt. Behalve dan dat je andere arbeidsvoorwaarden hebt in de zin van dat je sneller ontslagen mag worden en dat je iets minder snel aanspraak hebt op een vast contract.
0: Oké.
2: Okay. Nou.
0: Nou, dank u wel.
2: Dan zijn we er wel. Ja. Ik wens je heel veel succes met de appels, de peren en de perziken.
0: Nou, ik denk dat deze fruitsalade nog wel een staartje krijgt. Ja.
2: En ik ga aan de aardbeien.
0: Oké, dankjewel, Marie.

0: 9 to 5, Dolly Parton was dat. 0800-1121, dat is mijn nummer hier in de studio. Help me vooral verder. Ik mis nog antwoord op de vraag van Jan. Klopt het dat hij het Vierdaagse lied niet gehoord heeft bij de Vierdaagse dit jaar? En zo ja, waarom dan niet? Iemand met een bakfiets. Waarom heb je een bakfiets? En vind je het zelf niet een eng idee dat je voor op je fiets je kinderen hebt zitten? Die gaan dus eerder het verkeer in dan jij. Dick, die wil graag weten waarom mensen in Naar de Vesting de bijnaam kraaien hebben. Dave, die zag het logo van de Stichtse hout, even kijken, houthandel. En wil graag weten wat dat logo betekent. En dat is wel grappig, want ik kreeg dus een, even kijken, berichtje van iemand die het opgezocht heeft. Die zegt, het oude logo van de Stichtse houthandel is heel duidelijk. Want dat is gewoon een S en een H. Van de Stichtse houthandel. En het nieuwe logo, daar kan diegene ook geen chocola van maken. Dus blijkbaar is er iets met dat nieuwe logo. Ik heb het nog niet gezien. Niemand heeft het me nog gestuurd. Maar even kijken hoor. Of ik het nou terug kan vinden. Het is altijd wel netjes als iemand dan zo lief is om dat allemaal op te gaan zoeken. Dat ik even de naam dan ook. Hier, Stefan, bij het logo van Stiho Utrecht moeten de S en de H samen een cilinderboorkop voorstellen. Een cilinderboorkop. Dan word ik wel heel benieuwd naar dat logo. Er was ook iemand die zei van het nieuwe logo, daar weet ik ook niet wat het is, maar als het een cilinderboorkop is, dan zou het goed kunnen dat sommige mensen niet weten wat dat is. Oké, had ik nog meer vragen? Hoe komen onderzoeken of enquêtes aan hun deelnemers? Is het slecht voor je als je in slaap valt met de radio aan naast je hoofd? Hoe zit het met de regelgeving rondom showtrucks? Mogen die een, hoe noem je dat, een grill voorop hebben? En Joke die kwam dus met het verhaal dat ze een perenboom had. Zaten peren aan. En 5 jaar later komen er eindelijk weer vruchten aan die boom. En zijn het opeens appels. Dit is een gek verhaal. Het mysterie van de appels. 0800-1121. Gerrit.
1: Goedemorgen Astrid.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb een dubbel vraag over zwarte gaten.
0: Tuurlijk.
1: Ik zou willen weten of kleine zwarte gaten procentueel gezien een evenredig grote zwaartekracht hebben als een groot zwart gat. En kan zwarte materie en of antimaterie ontsnappen aan de zwaartekracht van een zwart gat?
0: Oké, dus kleine zwarte gaten net zoveel zwaartekracht.
1: Ja, op de zwaartekracht, of die even groot is, kleiner of groter dan een zwart gat.
0: Maar is het zwaartekracht? Het is toch. Is het zwaartekracht?
1: Ja, okay. Het is namelijk de zwaartekracht in een zwart gat.
0: Oké. Hetzelfde als bij een groter zwart gat?
1: Ja, is dat groter, evenredig, of is dat kleiner, procentueel gezien, als een groter zwart gat? Want het kan wel zijn dat het meer is, maar als je bijvoorbeeld, een kubus hebt bijvoorbeeld van een meter, dan even in materie gerekend, een kubus bijvoorbeeld van een vierkante meter, is die bijvoorbeeld een gewicht van 1000 kilo, en bijvoorbeeld een kubus van 2 kubieke meter, en die heeft dan bijvoorbeeld een gewicht bijvoorbeeld van 5000 kilo. En als je, als je dat bijvoorbeeld dan zou omzetten naar bijvoorbeeld hoe groot de zwaartekracht is, is dat dan groter, kleiner of is het evenredig?
0: Goed. En?
1: Ja, kan zwarte en of antimaterie, ik weet niet of dat één en hetzelfde is, kan het wel ontsnappen aan de zwaartekracht van een zwart gat? Want we weten allemaal dat zelfs licht niet kan ontsnappen aan de zwaartekracht van een zwart gat.
0: Van een zwart gat. Oké, nou, ik begrijp echt helemaal niets van je vragen. Maar zoals dat dan gaat, is er hopelijk iemand die zit te luisteren die denkt, nee joh Gerrit, zo zit het niet. En die belt dan even en die legt het uit. Daar streven we naar.
1: Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Oké, dankjewel Gerrit.
1: Is goed.
0: Doei.
1: Hey, gaat je ding. Hoi, hoi. Hoi.
0: Mick.
2: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Dag Mick.
2: Leuk dat je weer een keer hoort. Maar luister eens, ik ben van de babyboomer generatie. Ik word september 78.
0: Ja.
2: Ik heb al een laptopje en zo. En daar ben ik al blij mee als ik antwoord krijg, bij wijze van spreken. Maar die hele techniek en zo, dat gaat daar steeds meer vooruit. Ik heb dus Nokia, ken je dat?
0: Ja, dat zegt me nog wel iets. Ja.
2: Ja, nou, daar ben ik heel gelukkig mee. Want als ik dus onderweg ben met de auto en ik heb pech, kan ik jou bereiken. Of een ander, of een hulpverlener.
0: Ja.
2: Nou, is het namelijk zo dat ik, als ik mijn DigiD wil activeren,
0: ja,
2: dan word ik automatisch gebeld op mijn Nokia.
0: Ja.
2: Ja, en dan krijg ik 6 cijfers en die moet ik dan intoetsen en dat gaat perfect.
0: Ja.
2: Nou, heeft er een of andere onverlaat of wie dan ook heeft besloten dat eind van het jaar dat niet meer mogelijk is.
0: Ja.
2: Dan ben je dus verplicht als oude lul, zoals ik. Een gsm moet gaan kopen of iets. Het is allemaal wel mogelijk, maar ik bedoel, wie verzint iets om oudjes weer te pesten? Het gaat hartstikke goed. Eindelijk heb ik het door, na zoveel jaar. Ik ben dan blij als ik antwoord krijg op dat ding. Maar goed, ik vind het zo makkelijk als ik dus mijn gsm, of hoe heet dat, als ik mijn DGD wil activeren, dan krijg ik gewoon netjes die 6 cijfers. Nou, niks mis mee, maar het schijnt eind van het jaar of eind volgend jaar, schijnt Vodafone of iets, die schijnt ermee te stoppen met het doorgeven van die nummers. Waarom moet dat?
0: Ja. Ja, waarschijnlijk omdat niet genoeg mensen het meer gebruiken. Ja, het is vaak dat zo'n systeem is natuurlijk alleen maar rendabel als genoeg mensen het gebruiken.
2: Ja, zo word je als babyboomer weer in de moeilijkheidsgraad gedrukt om weer een gsm aan te schaffen. En dat zie ik helemaal niet zitten, want ik ben een beetje averse tegen. Ik zie mensen buiten lopen, die genieten niet van de natuur, die kijken alleen maar op een beeldschermpje.
0: Nou ja, maar het is sowieso, blijft het. Ik weet dus niet wat een hele goedkope smartphone kost.
2: Oh, zo duur is dat niet, maar het gaat om, ze verplichten je weer om weer iets nieuws aan te schaffen.
0: Ja, dat is gek, hè?
2: Ja, terwijl die Nokia, dat is eigenlijk, je moet hem echt kapot trappen, anders gaat hij niet stuk.
0: Ja, dat moet je echt met beleid doen, wil die. Ja. Oké, maar dan zou het dus zo zijn dat je, dat je die sms'jes niet meer kunt versturen.
2: Ja, ik heb met de telefoonboer, heb je een winkeltje, dat noem ik de telefoonboer. Een hele aardige man. Ik zeg, joh, hoe zit dat? Hij zegt, als je nou een modern toestand neemt, ook een prepay.
0: Mm-hmm,
2: ik heb ook een prepay.
0: Yeah.
2: Hij zegt, dan kan ik het nummer voor je overzetten en dan komt alles in orde.
0: Yeah.
2: Dan blijf je je nummer houden en ook je bel te goed. Dus dat is weer, ik sliep dan daarna weer ietsje beter, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vind, als het goed werkt, zo'n Nokiaatje, het is een klein dingetje, dit makkelijk. Ik heb er voor nood, als je naar Italië gaat en er gebeurt wat, kan ik jou bellen of een ander.
0: Ja.
2: Hè? Ik bedoel, waarom moet ik nou per se zo'n gsm moeten kopen dan?
0: Ja. Nou ja, misschien ook omdat de systemen waar zo'n Nokia op werkt op een gegeven moment gewoon niet meer werken. Ja.
2: Ja, dat is staat gelijk aan, ik heb een Toyota Yaris en er zit een systeem in. Als ik dus in een grepbol beland door een ongeluk, en dan kan ik een knopje indrukken bij de binnenspiegel.
0: Ja.
2: Dan wordt het geactiveerd en dan weten ze gelijk waar je zit.
0: Ja.
2: Dat schijnt dan ook weer een van de iets te zijn dat het moderner wordt en dat het ook weer afgeschaft wordt. Dat het moet dat weer veranderd worden. Ik hoor allemaal geruchten erover. Maar als iets goed werkt, waarom moet je dat nou naar de kloot helpen?
0: Nou ja, waarschijnlijk omdat het systeem in de lucht houden voor precies 3 mensen gewoon te prijzig is. Maar dit is gewoon wat ik denk, hoor. Ik weet het helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat het sowieso zou verdwijnen.
2: Ja, eind van het jaar of eind volgend jaar. Ik heb het laten verifiëren bij die telefoonboer. Hij zei, ja, dat klopt. Maar ik zoek het even op voor je. Hij zegt, Nokia die stopt ermee. Ik heb van Vodafone een prepay en dat stopt eind van het jaar of eind volgend jaar.
0: Ja.
2: Dan ben ik verplicht om een gsm te kopen die dat wel kan ontvangen.
0: Ik wist echt serieus niet eens dat die Nokia's nog bestonden.
2: Joh, ik bestaan ook nog.
0: Ja, dat is wel waar, hè? Ja, dus afwachten wie het eerst begeeft. Nee, maar
2: ik denk.
0: Ja, maar het is inderdaad dat voortschrijdende technische, die technische uitdagingen. Maar er zijn vast wel mensen bij ons, misschien ook wel bij de chat, die dit weten. En dan krijg je het nog beantwoord, dus dat gaan we proberen.
2: Ik, Ik vraag me af, waarom moet dat als iets goed? Uiteindelijk werkt het. God, als je DigiD wil aanvragen, dan ben je al zo en zo 2 uurtjes bezig aan het stoeien.
0: Ach ja.
2: Dat is ook, ik ben van de leeftijd, de jeugd die speelt ermee, maar ik heb er een punt over van.
0: Ja. Nou ja, en dan heb je nog die Nokia. Er zijn ook zat mensen die daar al afgehaakt zijn.
2: Ja, dat schijnen nog een hoop waard te worden ook, hoorde ik.
0: Oh, nou, dus zeker goed bewaren. Nou, ik zeg 0800-1121. Dat werkt in ieder geval nog. En dan hopen dat we het opgelost krijgen. Dankjewel, Mick.
2: Toppie, Astrid. Fijne avond nog.
0: Jij ook. Doeg. Irene.
3: Ja, oh ja, hallo.
0: Hallo.
3: Ja, nou, moeten luisteren. Ik ken iemand die heeft op zijn borst laten tatoeëren, niet reanimeren.
0: Ja, hè?
3: Nou, dat lijkt mij toch duidelijk genoeg.
0: Ja, nee, ik denk dat mensen dan niet meer durven.
3: Nee, dat denk ik dus ook.
0: Ja, maar ik vind het wel nogal wat, hoor. Dat je dat op je lijf moet laten. En waarom heeft hij dat gedaan?
3: Ja, omdat hij al ziek is. En niet en weet dat als er weer iets komt, dat hij dan misschien wel geestelijk helemaal niet goed meer zal zijn.
0: Ja, hij wil geen plantje worden.
3: Nee, precies.
0: Okay.
3: En ik vind het gewoon, als je dat toch al besloten hebt, en ook bij de dokter hebben laten zeggen, dan vind ik dat wel stoer.
0: Nou ja, het is altijd een beetje tweeledig. Want wat nou als hij, stel hij heeft nog iets heel leuks wat eraan zit te komen. Ik roep maar wat, de geboorte van een kleinkind of net nieuwe verkering of zo. En hij valt neer. Hij valt neer en ik loop bij de supermarkt en ik loop dan net naar binnen en ik denk, oh, ik ga hem helpen. Dan mag je dus niet helpen. Je ontzegt ook mensen om jou te helpen.
3: Ja, kom maar. Je bent je hele leven met andere mensen bezig. Hij kiest nou voor zichzelf.
0: Ja, maar dat is natuurlijk prima. Maar het lijkt me wel bitter.
3: Nee, het zal wel schrikken.
0: En wat nou als je dan gaat reanimeren en dan pas
3: Nee, dat kan niet, hè? Want je moet eerst alles lostrekken en dan zie je het vanzelf.
0: Ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. Ja. Oh, nou ja, goed. Ik ga toch denken.
3: Je moet meteen je kleren lostrekken en dan gaan reanimeren.
0: Ik moet een EHBO-cursus gaan volgen. Ja, dat vind ik eigenlijk. Mijn bijnaam ben ik daar wel aan verplicht.
3: Oh, nou ja, goed. Nou goed. Ja, maar ik kan zelf ook niet reanimeren, hoor. Maar, want het is heel zwaar.
0: Ook nog,
3: ja. Het is heel zwaar.
0: Ja.
3: Ik heb mijn overbuurvrouw heb ik het zien doen. Nou, die was zelf helemaal kapot op het laatst.
0: Ja, ja. Je zou er bijna een hartverschuiving van krijgen.
3: Ja, echt waar.
0: Ja, oké.
3: Okay. Nou, en over die radio. Ik heb altijd een radio aan, achter mijn hoofd. Altijd.
0: En hoe is het met je?
3: Prima.
0: Oké.
3: Okay. want dan denk ik altijd op vrijdag, oh ja, nu moet ik even wakker worden of even wakker blijven van de nacht tussen kom.
0: Ja.
3: Maar nou, ik slaap het wel zo heen, hoor, als het moet.
0: Oké. Okay.
3: Meestal slaap ik er doorheen.
0: Oké, okay, dat is ook lekker.
3: Ja.
0: Ja, maar de vraag is, doet het niet toch wat met je hersenen? Was je niet anders nog 2 keer zo slim geweest?
3: Nog slimmer dan nu?
0: Ja, nou, dat zou ook. Het wordt ondraaglijk natuurlijk. Ja.
3: Ik hoef niet nog slimmer te zijn, nee.
0: Oké, dus uit ervaringsonderzoek blijkt dat jij er geen last van hebt, de radio aan als je slaapt.
3: En overdag heb ik ook al. Nou, ik ken zoveel mensen die met de radio slapen. Allemaal kunnen ze bijna.
0: Ja. Ja, maar goed, je weet niet hoe je eraan toe zou zijn als je dat niet zou doen.
3: Nou, ik kan niet slapen zonder de radio, dus.
0: Nee, ja. Dus dan is het sowieso niet beter. Ja.
3: Nee, en als het een keer helemaal erg is, dan doe ik de televisie aan. En dan slaap ik ook zo, met dat geflikken van die lichten voor je hoofd.
0: Dat is ook raar, dat je daarvan gaat slapen.
3: Ja.
0: Maar goed, ja.
3: Heb je nooit gehoord dat heel veel oude mensen voor de televisie zitten te slapen?
0: Nou, dat wel, maar maar dat is gewoon een soort van uitputting. Niet dat je denkt van, oh, ik ga eens lekker voor knipperende lichten in slaap vallen. En ik denk wel, ik denk dat als je voor de tv in slaap valt, zittend op de bank,
3: ja,
0: dat je dan een minder ontspannen nachtrust hebt dan wanneer je naar je bed gaat en alles uitdoet. Dan denk ik toch wel dat het invloed heeft dat dat licht... Ja,
3: ik weet het niet. Toen ik ook een keer niet slapen. En toen heb ik televisie aangedaan. En het was 's ochtends om 7 uur. En ik werd wakker en ik was zo lekker geslapen. Televisie stond nog aan.
0: Ja. Nou ja, als het werkt, werkt het.
3: Ja.
0: Ja. En wie weet hoeveel mensen dit nu allemaal niet horen, terwijl de luistercijfers goed zijn.
3: Ja, precies. Ja.
0: Je weet het niet.
3: En Nokia heb ik ook nog, hoor.
0: Dus echt waar?
3: Ja.
0: En kun je nog inloggen op je DigiD?
3: Oh, ik heb geen DigiD.
0: Ja, dat zeg je al. Ja. Ja. Ja. Nou, goed bewaren wordt geld waard, heb ik net gehoord.
3: Ja, ik heb er wel 2. Dus.
0: Oh, kijk eens aan, investeren.
3: Ja, ik ga investeren.
0: Nou, maar dankjewel, goed, Irene.
3: Ik wil zeggen van die op de bos tatoeëren. Ja, als je het echt niet wilt, dan vind ik dat een goede raad.
0: Ja. Ja, ja, nou, er zijn meer mensen die het doen.
3: Ja, dan niet iedereen ziet een hangertje of weet ik veel wat. Dus,
0: nee, grote tatoeage met niet aankomen.
3: Ja, ook niet zo groot.
0: Doe
3: het
0: dan.
3: Niet reanimeren.
0: Okay. Dankjewel, Irene.
3: Ja, dag, hè. Nog een goede nacht.
0: Jij ook.

0: Dan moet je wat rustiger doen. Hier valt niemand bij je slaap natuurlijk. Grassip en go to sleep. Laatste noten. Ja, hebben we helemaal gehad. Oké, wat missen we nog? Waar zoeken we een antwoord op? Nou, de vraag van Jan heeft het Vierdaagse lied niet gehoord bij de Vierdaagse. En hij wil graag weten wat de reden daarvoor is. Robbie maakt zich zorgen over de bakfiets, maar niemand reageert erop, Robbie. Dus ik denk dat niemand zich verder zorgen maakt over de bakfiets. Dick, die wil graag weten waarom mensen in Naarden kraaien worden genoemd. 0800-1121. Aart-Jan, die vraagt zich af hoe ze bij enquêtes aan de deelnemers aan die enquêtes komen. En of het schadelijk is als je met de radio aan naast je hoofd in slaap valt. Dus niet dat je naast je hoofd in slaap valt, maar met die radio naast je hoofd aan in slaap valt. Bert die wil weten wat de regels zijn rondom showtrucs. Dus vrachtwagens die helemaal opgedirkt zijn, mag dat nou allemaal zomaar? En Joke, nou, Joke heeft dus een perenboom waar appels aan groeien. Dus heeft iemand ooit gehoord van een perenboom waar opeens appels aan groeien? Wat kan er gebeurd zijn met de perenboom van Joke? Gerrit wil weten of kleine zwarte gaten net zoveel zwaartekracht hebben als een groter zwarte gat, ook percentueel. Ja. En of zwarte of antimaterie kan ontsnappen aan de zwaartekracht van een zwart gat. Als je deze vraag begrijpt, vind ik het al heel wat. Als je ook nog een antwoord kunt geven, nou, complimenten alvast. En Mick die wil weten waarom het inloggen met sms op je DigiD gaat stoppen. 0800-1121. En dat is ook het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je zelf een vraag op dit lijstje wil zetten. Bert?
1: Ja, goeienacht.
0: Hallo Bert.
1: Nou, ik heb even een reactie op die meneer over die telefoons.
0: Ja.
1: En over die tablets. Nou,
0: ja, tablets.
1: Wij hebben in Nederland 3 providers, je kent ze wel, Odido, KPN en Vodafone.
0: Ja.
1: Nou, is Odido die heeft meteen de G2-band waar opvangt. Ik bel ook nog met een oude Nokia. Maar er gaan een hele hoop toestellen die afgesteld zijn op de G2-band. Die gaan er allemaal uit. En er hebben ook oude mensen last van. Want er zijn een hele hoop oude mensen die kopen dan er zijn er verschillende merken.
0: Ja.
1: Daar zitten dus grotere cijfers op, een grotere display. Die heb je eraf gehaald. Dan hebben we nog een nieuwtje. KPN die doet het eind volgend jaar. Maar voor de volgende gaat er nog voorlopig mee door.
0: Oh, gelukkig. Ja.
1: Dus alles wat G2-band is, ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar dan kun je wel achterkomen als jij bij Odido zit en je telefoon doet het niet meer. Nou, de keer hem, dan is je daar voor de vullersbak.
0: Oh.
1: KPN over een jaar en 3 maanden. Die gaan ook die G2-band eruit gooien. En, maar ja, Vodafone, dat weet ik dus nog niet.
0: Oké.
1: Zo zit het in elkaar.
0: Ja, oké. Maar, Ja, je kan er wel over mopperen, maar ja, je doet er zo weinig aan.
1: Nee, je kunt er niks aan doen. De toestellen zijn toen zo gebouwd.
0: Uh-huh.
1: In de tijd dat er nog allemaal G2 was. En daar had je een ontvangst op. Nou, dan kon je mee internet en dan kon je mee bellen en dan kon je mee sms'en. Maar zodra die G2-band wegvalt, ja, dan is die telefoon niks meer waard.
0: Oh ja. Ja. Dus op een gegeven moment, ja, we gaan natuurlijk een. Overigens gaat het dus, want ik krijg daar verschillende opmerkingen meteen in de chat over. Het is 3G, want even kijken, het is 2G, want 3G is al uitgeschakeld.
1: Ja, maar 2G gaat. We gaan allemaal. Ze zeggen wel dat ze wel eens G2 uitzenden, maar het is meestal 4G. Maar wat eronder zit, dat gaat allemaal weg. Alleen de KPN, die houdt tot, geloof ik, volgend jaar december gooien ze eruit. Maar Vodafone is er niet bekend.
0: Oh, wacht even hoor. Vodafone is 3G nog actief. Beide gaan stoppen.
1: Nee, die hebben dat nog 2G. Want als jouw bundel op is,
0: ja,
1: dan word je automatisch teruggeschakeld naar G2. Maar dan moet je wel een goede ontvangst natuurlijk hebben.
0: Oké.
1: Dan moet je niet zeg maar 5 kilometer van de zender staan zitten of zo.
0: 5 kilometer niet eens?
1: Nee, maar ik noem maar een dwarsstraat.
0: Oh ja. Dwarsstraat van 5 kilometer,
1: natuurlijk. Ja, dat moet je horen. Het heeft allemaal met techniek te maken. Maar er zijn een hele hoop oude mensen. Ja, die hebben, ja, ik noem geen merken. Maar die hebben die oude vandaag een telefoon gekocht. En die kopen ze meestal bij zo'n ziekenhuis. Waar zo'n zieke, waar je hulpstuk kan krijgen.
0: Ja.
1: In het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Die verkopen die telefoons. Nou, de meeste telefoons die zijn er op G2. Die gaan er allemaal uit. Maar er is wel een firma. Die heeft wel ook weer. Ja, ik noem geen merken. Maar je moet er zelf maar kijken. Dan kun je wel weer een telefoon kopen. Die op de G45 zit.
0: Oké, okay. Dat is dan misschien een advies voor die meneer.
1: Ja, die meneer die kan zijn spullen opruimen, klaar. Je hebt er niks meer.
0: Maar dat is toch ook wat? Want hij is ook nog, je hoorde heel duidelijk dat hij gehecht is aan zijn Nokia.
1: Ja, ik heb zelf ook een Nokia 6310. Die heb ik al 22 jaar.
0: Hmm.
1: Ja, maar zo liggen de zaken. De techniek gaat vooruit.
0: Dat is ook zo. Je mag ook niet meer met paard en wagen op de snelweg.
1: Nee, en dan heb ik nog een vraagje voor die meneer met die auto.
0: Die meneer met die auto?
1: Ja, met die opgekalde vader. Met die opgekalde vader.
0: Oh ja, met die showtruck.
1: Ja, in Nederland is het verboden om voor op je auto scherpe voorwerpen. Dus als jij bijvoorbeeld een aanrijding krijgt, dat had bijvoorbeeld Jaguar. Die had zo'n Jaguar voorop zitten, Mercedes zo'n ster. Dat mag allemaal niet meer, dat moet allemaal glad zijn.
0: Oh, dus die showtrucks die mogen eigenlijk gewoon niet, maar die doen het wel in de hoop dat ze geen ongeluk krijgen.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn ook e-bikes die mogen 25 kilometer rijden. Ze sporen ze op de 50 kilometer.
0: Maar dan weet je toch dat als er zo'n showtruck bijeenkomst is, dan weet je toch als politie dat je daar...
1: Kijk, wat ziet de politie zo heet? Ze zien zo weinig. Ja.
0: Nou ja, maar als ze denken van we willen wat geld ophalen, dan is dat wel een goede plek om dat te doen.
1: Dan nemen ze de flitspaaltjes wel. Dat werkt makkelijker.
0: Okay.
1: Dan hoeven ze ook geen arbeid te verrichten.
0: Oké, nou. Lekker dan. Oké, dankjewel Bert.
1: Wat een leuke uitzending van vannacht, zeg. Hey.
0: De uitzendingen zijn altijd even lang.
1: Nou, niet altijd even leuk, hoor.
0: Oh.
1: Nee, ik heb wel eens dat ik denk, nou, dan komt er iemand aan de telefoon.
0: Ja.
1: Dan denk ik, maar ga eens in de boeken kijken.
0: Oh?
1: Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen.
0: Nee, dat vind ik echt heel onaardig. Ik vind, iedereen mag gewoon bellen, vind ik.
1: Ja, natuurlijk, bellen is leuk.
0: Je hoeft niet eerst uit je bed om in boeken te gaan kijken. Je mag gewoon bellen.
1: Nou, je kunt toch een dag ervoor in de bibliotheek gaan zitten?
0: Nee, maar als je dat niet gedaan hebt en je wordt wakker en je denkt...

0: boeken te gaan kijken. Je mag gewoon bellen.
1: Nou, je kunt toch een dag ervoor in de bibliotheek zitten?
0: Ja, maar als je dat niet gedaan hebt en je wordt wakker en je denkt, goh, ik zou hier wel over willen hebben, dan kan je gewoon bellen. Anders dan zit ik hier, als iedereen straks in de bibliotheek gaat zitten, dan zit ik hier de hele nacht met jou te praten.
1: Nou, is toch ook gezellig?
0: Nou ja, voor jou.
1: Nou, voor jou toch ook?
0: Nou, voor mij, maar weer de rest van Nederland denkt dan van, nou, hadden we ook maar een eigen radioprogramma.
1: Nou, ben je gek. Kom, nou,
0: zo werkt het niet.
1: Dan kom je toch nooit tussen.
0: Oké, dan weet jij het beter.
1: Nou, oké. Jij ook.
0: Goed zo.
1: Fijne nacht.
0: Dag Bert.
1: Hoi,
0: doeg. Agit?
2: Ja, Agit.
0: Hallo, Agit.
2: Goedenavond.
0: Agit.
2: Hallo.
0: Zeg het eens.
2: Ja, ik zoomde net in en ik hoorde iets over de zwarte gaten.
0: Ja.
2: En nu ben ik geen natuurkundige, maar ik ben enthousiast die vaak wel natuurkundige zaken volgt.
0: En
2: leest. Maar goed, het is. Ik heb het gedeeltelijk meegekregen, maar als ik de vraag goed begrijp, was één deel van de vraag: kan antimaterie ontsnappen?
0: Ja.
2: Aan een zwarte gat?
0: Ja.
2: En het antwoord is nee. In principe alles wat we kennen, kunnen meten, kunnen zien, kunnen observeren. En niks kan ontsnappen aan de als hij dicht genoeg bij een zwart gat staat. Aan de, en daar zijn ook experimenten mee gedaan. Dus we kunnen antimaterie maken, dat is heel duur. En daar hebben we dus ook mee geëxperimenteerd. En die lijkt op dezelfde manier te reageren op zwaartekracht.
0: En
2: ik
0: vind het heel knap dat je kort en krachtig deze vraag weet te beantwoorden. En die andere vraag is of kleine zwarte gaten net zoveel zwaartekracht hebben, ook in percentage, als een groter zwarte gat.
2: Ja, dat is een hele moeilijke, want het is ja, nee en misschien.
0: Dus Oké.
2: Het is zeg maar, een zwarte gat is eigenlijk, om het idee te krijgen, en dit hebben veel mensen kennen dit waarschijnlijk wel, intuïtief werkt het beste. Tot niet 100% volgens mij. Maar als je moet zien, als je zwaartekracht ziet als een net, en dan als je daar bijvoorbeeld, hoe meer massa iets heeft, hoe dieper de gat in het net is. Dus bijvoorbeeld, je hebt een voetbal of een bowlingbal. En als een bowlingbal dan bijvoorbeeld een zwarte gat is, dan maakt hij een hele, ja, dan trekt hij alles naar beneden. Dus dat is dan, hoe dieper je gaat, dus hoe meer massa, hoe meer zwaartekracht het heeft. In feite, dus hoe meer massa er is, hoe sterker de zwaartekracht. Dus, want als je die netvergelijking nadenkt, hè, dan, dan is die, zeg maar, die daling naar beneden. Dus je reist over een net en ineens, ja, er is een bowlingbal in een laken, en ja, dan ga je ineens, hup, naar beneden. En dan is een oneindige laken, moet je dan voorstellen. En dat is hetzelfde met zwaartekracht. En wat hij waarschijnlijk bedoelt is, je hebt singulariteit, dat is iets wat we eigenlijk, er zijn heel veel theorieën over, maar dat kun je niet meten. Hè? Want niks kan ontsnappen aan zwaartekracht.
0: Mm-hmm.
2: Dus je kunt heel moeilijk zwaartekracht meten. Je kunt indirect proberen iets af te leiden. Maar het idee is, zeg maar, dus op het moment, in feite zijn wel, in theorie, zover wij dat kunnen, hè, volgens de berekeningen, en de vraag is, kloppen die berekeningen, ontbreekt er iets, is iedere singulariteit in feite, tussen aanhalingstekens, zou je kunnen zeggen, ja, dezelfde plek. En dat bedoel ik niet geografisch, maar het is dezelfde oneindigheid. Het is een plek waar van oneindige, hoe zeg je dat, condensheid als het ware. Ja, dus in die zin is het intuïtief. Er zijn twee theorieën als het ware. En even kijken, dat was dan de ene theorie. Volgens de algemene relativiteit is er dus geen bodem. Dus de kromming blijft toenemen tot een singulariteit. Maar volgens veel moderne theorie is dan wel weer een bodem. Dus dat een limiet ontstaat. Maar het korte antwoord is eigenlijk, we weten het niet. dat is het korte antwoord. Maar ja. om intuïtief aan te voelen. Dus het is zelf al zeggen, van, nee, je hebt oneindige grote laken die elastisch is. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: Ja.
2: En hoe groter de bal die je laat vallen, dan trekt hij dat niet de hele laken, want die laken is wel elastisch, maar ook best wel moeilijk om deuken te krijgen. Dus als hij echt enorme massa heeft, dan raakt hij op een bepaalde punt, raakt hij de singulariteit, al dan niet een bodem. En dat is eigenlijk qua tijd en ruimte misschien niet exact dezelfde plek, maar wel heeft dit wel exact dezelfde attributen, laat ik zo zeggen. Dus in feite, dus intuïtief snap ik waar die vraag vandaan komt. Singulariteit, een singulariteit is een singulariteit, is een singulariteit, zeg maar. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen, we zien ook een zwart gat. Dus als er heel veel massa is, is een zwart gat vaak groter.
0: Mm-hmm.
2: En kan die ook, omdat afstand ook een relatief factor is, kan die bijvoorbeeld van grotere afstanden iets tot zich aantrekken.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor bowlingballen. Als je bowlingballen hebt van zwart gaten zijn, van 1 centimeter, dan zou die in feite dezelfde

0: bodem raken, singulariteit raken als een bowlingbal van 100 vierkant, 100, die 100 keer zo groot is. Mm-hmm. Maar de kromming die leidt naar de bowlingbal, dus die, zo van, de deuk die je maakt in het elastiek, zeg maar, dat naar beneden trekt, dat wordt natuurlijk wel, de omvang daarvan wordt groter.
1: Maar de vraag is dan, ja, voor zover ik nog begrijp wat je allemaal zegt hoor, maar de vraag is wel, stel je hebt een kleine bowlingbal en een grote bowlingbal. Is dan de zwaartekracht van die grote bowlingbal... Nou hoor ik jou zeggen, nou denk ik jou te horen zeggen... dat het misschien niet de zwaartekracht, maar in ieder geval de invloed... van zo'n grote bowlingbal is groter dan een kleine bowlingbal?
0: De zwaartekracht ook in feite.
1: Maar is het dan ook, grote bowlingbal twee keer zo groot is... is dan ook die zwaartekracht twee keer zo groot? Of kan die ook... anderhalf keer zo groot zijn?
0: Ja, dat hangt puur van de massa af. Dus zeg maar, hoe groter de massa, hoe verder de reach eventueel zou kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Het is wel grappig. Dus als je een hele. Als je als een mens een hele kleine zwarte gat zou benaderen. Dan zie je eigenlijk. Dan zou je je voeten zie je echt stretchen. Bij wijze van spreken.
1: Yeah.
0: Dus je had nog overleefd.
1: dat denk ik niet, maar ja.
0: Nee. En bij een enorm grote zwarte gat. Is er juist een kans dat je niet eens door hebt. Omdat die zo groot is, dat je eigenlijk...
1: Je merkt het niet.
0: Dus dat is wel een interessante iets wat ze dan kunnen beantwoorden. Om je vraag te beantwoorden, dus de zwaartekracht... hoe groter de zwaartekracht, hoe groter de zwaartekracht, sowieso.
1: Ja.
0: En dat is gewoon omdat hoe je definieert zwaartekracht... de aantrekkingskracht, zeg maar, en dat is gewoon groter. Omdat de massa groter is. Net als de aarde heeft ook zwaartekracht, hè. Dus... alleen hier kunnen we het... En de zon heeft een veel grotere zwaartekracht. En de zwarte ster heeft nog... goed, een grotere zwaartekracht.
1: Maar dus eigenlijk, want je zegt we weten het niet... en het is afhankelijk, maar eigenlijk is het antwoord dus... qua net zoveel zwaartekracht als een... of een heeft een groter zwart gat ook een grotere zwaartekracht... is het antwoord gewoon ja.
0: Ja, het antwoord is gewoon ja. En het enige wat ik dacht dat ik het... misschien bedoelde hij het helemaal niet, want ik... Is iedere singulariteit in feite hetzelfde?
1: Mm-hmm.
0: In theorie, volgens de berekeningen, zou dat moeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn er verschillende scholen en sommige wetenschappers zeggen, dat kan niet. Of, nou goed, er zijn allemaal argumenten, gaat er niet allemaal uiteenzetten. Daar ben ik ook niet, denk ik, bevoegd genoeg voor.
1: Yeah.
0: Maar hoe ik ze interpreteer is, zeg maar, dus, iedere singulariteit, dus de kern van de zwaartekracht, zeg maar, dat is in feite een soortgelijke, zo niet dezelfde plek. Het is waar, zeg maar, een oneindigheid wordt bereikt. Of, als het geval dat niet oneindig is, de absoluut wordt bereikt.
2: Een programma van Max. NPO Radio 1.
3: 5:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn ook nog niet onder controle, maar daar is wel voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is vannacht gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Bij Madrid en ten westen van de Spaanse hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat de vissers 112 hadden gebeld, vonden de hulpdiensten een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet van Starlink boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen regen, maximaal 23 graden wordt het dan. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster met Astrid de Jong.
1: Nou, en dan hebben we toch een groot deel van alle vragen alweer behandeld. Maar we hebben er nog wel een paar over. Dus mocht je iets horen en denken, daar heb ik wel een beetje verstand van, bel dan even naar 0800-1121. Heb je het Vierdaagse Lied nog gehoord de afgelopen dagen? Geef het dan even door, mag ook gewoon in een appje. En je bakfiets, vind je die niet gevaarlijk als je je kinderen voor je uit het verkeer induwt? Dat vraagt Robbie. Dick die wil weten waarom mensen in Naar de Vesting de bijnaam kraaien krijgen. En Dave die vroeg zich af wat het logo van de... Nou moet ik het even goed zeggen, want wat was het bedrijf ook weer? Eerst was het stichting. Oh ja, Stichtse Houthandel. Dus de Stichtse Houthandel heeft een nieuwer logo. En Dave wil graag weten wat dat logo voorstelt. Aart-Jan die wil weten hoe mensen bereid worden gevonden om mee te doen aan enquêtes en of het slecht voor je is als je in slaap valt met naast je hoofd de radio aan. Joke die heeft opeens appeltjes aan haar perenboom. Hoe kan dat? 0800 1121.

0: Robbie Williams en Kelly Clarkson samen met het duet Little Green Apples. 0800-1121. Met vragen en met antwoorden kun je nog bellen. En het is rustig. Ik weet niet, om 5 uur is blijkbaar iedereen in slaap gestort, behalve Adrie. Dus wil je nog een antwoord geven of nog snel een vraag erin fietsen? 0800-1121. Adrie.
1: Ja, goedenavond, Astrid. Ochtend, hè. De GPS-netwerk, dat is ook 2G. Daar hebben ook alle slimme elektrameters last van. Die worden ook allemaal uitgezet. En dan is door de elektramaatschappij aangevraagd door KPN's om ze nog wat langer in de lucht te laten. Want ze moeten alle elektrameters vervangen. Alle slimme elektrameters en gasmeters.
0: Oh, is dat een reden dat ze nog even doorgaan?
1: Ja, dat is de reden dat ze nog even doorgaan. Want ze kunnen niet alle meters vervangen zo snel.
0: Nee. En elektrameters als in bij mensen in de meterkast?
1: Ja, de slimme elektrameter. Nou, zo slim zijn die meters niet, maar...
0: Nee, dat weten we inmiddels, ja. Maar daar hadden we nog niet over nagedacht. Dat als je dat, netwerk uitzet, dat je daar ook weer een probleem hebt.
1: Ja, daar kwamen ze ook achter. Dus ze moeten alle slimme gasmeters, alle slimme elektrometers moeten ook allemaal vervangen worden, want die moeten naar 4G toe. Maar ook daar heb je problemen mee, want de 4G heeft ook niet overal ontvangst. Want ik heb een kennisje, die woont hier in de Noorderplassen. Die heeft ook 4G in een meterkast. En die heeft later ook van Vattenfall... Sorry dat ik de naam noem.
0: Nee, dat is geen reclame, toch?
1: Ja. Nee, een slimme meter of slimme warmtemeter gaat. En die werkt ook 4G, maar die doet niks.
0: Oh, wat erg.
1: Want ze hebben staat de zendmast niet te dichtbij. En nee. Alle zendmasten hebben bepaalde cirkels. En die moeten allemaal aan elkaar koppelen. En als er één ontbreekt, dan werkt het niet.
0: Nee. Nou, lekker.
1: En dat is dus mijn antwoord op het GSN-netwerk. Het GSN-2-netwerk dat eruit gaat. Maar dat wordt nogal 2 jaar vastgehouden.
0: 2 jaar nog? Ja, maar niet allemaal, toch?
1: Nou, KPN en Vodafone zijn ze eigenlijk ook begrepen dat die toch wel even 2 jaar volhouden.
0: Mm.
1: Want zo snel kunnen ze die elektrameters niet vervangen.
0: Ik zie in de chat, zie ik Marcus reageren. Die zegt, ik heb al 4 brieven gekregen voor het vervangen van mijn meter.
1: Ja.
0: Oh. Okay.
1: Ik heb er gelukkig geen één, want ik heb hem toen geweigerd.
0: Ja, ja.
1: Ik heb wel een digitale gekregen, maar die zwarte moest eruit.
0: Ja.
1: Ik heb wel een gewone meter gekregen, maar geen slimme.
0: Nee, nou, best slim.
1: Ja. En ik had nog een antwoord op die enquête toestanden.
0: Ja.
1: Zoals RTL4.
0: Oh, stik voorzichtig.
1: Natuurlijk. Die hebben van die panels en waar de mensen op kunnen reageren.
0: Ja.
1: En dus dan kunnen ze ook die vraag instellen van die erfbelasting.
0: Ja. Ja, maar hoe representatief is zo'n panel? Want wij hebben natuurlijk hier bij Radio 1 hebben we ook bij Spraakmakers zo'n een panel, een community, zoals dat dan zo mooi heet. Maar als je al lid bent van een community van Radio 1, dan ben je al maatschappelijk meer geïnteresseerd dan de gemiddelde Nederlander.
1: Ja, ik had laatst op de tv ook gezien dat de mensen op straat werden geïnterviewd. En dat was van SBS6.
0: Mm-hmm.
1: En er werden die mensen ook gevraagd wat ze ervoor vonden. En er waren mensen ervoor en er waren mensen ervoor tegen. En die werden gezegd van er is al belasting over betaald.
0: Ja, dat is natuurlijk zo met erfbelasting, maar... Ja.
1: Ja, en als je niet veel krijgt, dan hoef je helemaal geen belasting erover te betalen.
0: Maar het is zo... Het is zo dat, zoals die straatinterviews, dus dat we gaan het mensen op straat vragen.
1: Mm-hmm.
0: Daar hebben we binnen de journalistiek al heel lang discussies over. Want je kunt, als je 10 mensen vraagt wat ze vinden, of ze katten leuker vinden of 100.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan het zijn dat je de ene keer 8 mensen krijgt die katten leuk vinden en de andere keer 8 mensen krijgt die honden leuk vinden. Dus het is totaal niet representatief.
1: Nee, maar ja, ze zenden het wel uit.
0: Ja, maar dan wordt het niet gebracht als dit is een representatief onderzoek... Nee, onder de bevolking van meestal Hilversum.
1: Nou, en dan heb je ook nog die onderzoekbureaus. Zoals,
0: ja, maar die... Maar, en zeker als het wetenschappelijke onderzoekbureaus zijn... die gaan wel echt kijken of ze dan er een dwarsdoorsnede... van de Nederlandse samenleving hebben. Stel dat er... Nee. Dat er 100 mensen zich opgeven met een heel laag salaris en 5 mensen met een hoog salaris, dan kiezen ze. Ja, dan gaan ze ook kijken wat het gemiddelde salaris is. En daar kiezen ze dan de mensen bij. Dus dat het echt representatief is.
1: Ja, maar dat, volgens mij doet de NOB of de NOS doet het wel. Die heeft dan zo'n bureau ingeschakeld.
0: Ja. En zo'n bureau maakt het dan representatief. Dus die zorgt dat er mensen van verschillende leeftijden... mensen van verschillende achtergronden in zo'n panel zitten.
1: Nou, maar volgens mij dat de SBSS ook het in zo'n panel geschoten, die vraag.
0: Ja, maar je kan natuurlijk ook gewoon... ik kan ook nu aan alle luisteraars vragen... hou je van katten of van honden? En dan kan ik uiteindelijk concluderen dat... weet ik veel, 60% van de luisteraars van vannacht van honden houdt. Maar daarmee kan ik niet concluderen dat 60% van Nederland meer van honden houdt.
1: Nee, nou ja, dat is er natuurlijk wel zo. Maar ja, mijn kan je onder het kopje zetten, hond. Ik hou van honden.
0: Oké, nou dan zitten we, en ik hou van allebei. Dus dan zitten we sowieso alweer met vervuiling van de vraagstelling.
1: Ja, daarom, dus dat schiet ook niet op.
0: Moeilijk, oké.
1: Ja, moeilijk.
0: Nou, maar bedankt voor het proberen, Adrie.
1: Ja, in ieder geval, ik geef eventjes aan dat die RTL 4 en 6 hebben van die panels zitten. Dus kiezen ze die vragen ook in. En dan krijg je een antwoord uit, maar dat is natuurlijk niet helemaal zuiver.
0: Nee, precies. Maar goed.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Doeg. Kees.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, Kees.
2: Hallo.
0: Zeg het eens.
2: Ja, ik zal even de radio uitzetten.
0: Sorry, ik versta je heel slecht.
2: Is het nu beter?
0: Ja.
2: Oké. Het ging even over de appel- en perenboom.
0: Ja.
2: Als je een fruitboom koopt, dan heeft hij meestal ent. En dat wil zeggen dat hij een onderstam en een bovenstam heeft.
0: Ja.
2: En waarschijnlijk was die perenboom van die mevrouw geënt op een appelonderstam. Dus als de boom dan ouder wordt, een peer die geeft het een beetje op, maar die heeft dan nog een stam aan de onderkant gekregen. En die gaat bloeien, dan kan dat zomaar een appel zijn.
0: Maar wat is enten?
2: Dat je een ene soort op een andere vast maakt, eigenlijk als die klein is.
0: Mm-hmm.
2: Die groeien dan bij elkaar. Dus dan heb je een wortelstok en een klein stukje van een appelboom. En daar zet je dan een perenboom op. En
0: maar waarom?
2: Dat komt dan eigenlijk omdat... dat heeft met de grondsoort te maken. Dus of dat een boom goed kan wortelen.
0: Ja.
2: Dus dan, daarom worden die een andere weerbaarheid heeft. En je kan ook een boom hebben die zoveel ente heeft dat er nectarines komen en bessen en pruimen ook nog.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd wat Jouke nog meer op dat balkon krijgt.
2: Ja, nou, dat zou zo maar een andere appel tussendoor kunnen zitten.
0: Ja, nou, wat leuk. Dus je koopt gewoon een fruitboom en dan heb je altijd een kleine kans dat het een andere vrucht gaat dragen.
2: Heb je 2-in-1, ja.
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Ja. Ik denk dat ik liever peren dan appels zou hebben, maar... Nou, ik zou ook niet klagen als er 9 appels opeens aanhangen.
2: Nee, toch?
0: Nee. Nou, weer wat geleerd.
2: Ja, dan nog even over die fietsbak.
0: Over die?
2: Die fietsbak.
0: Ja, de bakfiets. Ja.
2: Ja. Ik denk dat het gewoon een algemene regel is eigenlijk... dat een bestuurder, zodra die met iets gemotoriseerds bezig is... krijgt hij een soort asociaal iets over zich heen. Zo van, ik heb voordeel. Want het is een, als er een motor ergens onder zit, dan ja, is het toch onbeheersbaar. De bestuurder denkt dat die king of the road is. En die doet gewoon rare dingen. Dus die denkt ook helemaal niet over die kinderen na. Jij komt met die bak aanrijden. Je ziet iedereen. Hè? Dus je wil zo gauw mogelijk weg. En je hebt een hoop power in dat ding. Dus huppakee, gaan we met. En dan, dan wordt er niet meer aan de kinderen gedacht. Het is hetzelfde als een motorrijders. Hè? Motorrijders zijn een grote ergernis voor mensen.
0: Ja. Ja, maar waar de vraag gaat erom, dat als mensen met zo'n bakfiets rijden, je weet dat je die bak de straat opduwt en dat je er zelf achteraan komt. Dus als er iemand met grote snelheid aangereden komt en die remt niet op tijd, dan rijdt hij gewoon tegen je kinderen aan.
2: Ja, inderdaad. Dus je wou zeggen dat de bestuurder daarom voorzichtiger zijn.
0: Nou ja, nee. De vraag is, in de vraag die aan het begin van dit programma werd gesteld, niet door mij, maar door Robbie, van waarom rijden mensen nog in zo'n bakfiets als dat zo gevaarlijk is?
2: Nou, dat is natuurlijk reuze handig.
0: Het is ook heel erg handig, ja.
2: Ja, waarom zou je er niet één kopen als je het geld hebt?
0: Ja, nou ja, omdat je dus, Robbie stelt zich zo voor, dat je dus altijd je kinderen voor je uit de straat opduwt.
2: Ja, inderdaad. Ja, je zou het andersom moeten doen.
0: Ik denk dan, toen vertelde ik, maar dat is natuurlijk ook alweer 3 uur geleden, toen vertelde ik dat ik vroeger zo'n bakje achter mijn fiets had, maar dan heb je dus geen zicht op je kinderen. Dan hangen ze er half uit met hun vingertjes tussen de wielen.
2: Ja.
0: Ook weer gevaarlijk. Dus je moet sowieso altijd in het verkeer heel goed oppassen.
2: Nou ja, zo'n bakje achter lijkt me toch wel beter. Ja,
0: ja, maar dan snap ik dus wel de vraag van Robbie, dat heel Amsterdam, waarom rijdt dan heel Amsterdam in bakfietsen?
2: Ja, ze worden nou eenmaal zo gemaakt.
0: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Als niemand ze zou willen, als mensen iets anders zouden willen, zouden ze iets anders maken.
2: Ja, maar dat is een beetje overleverd aan wat de fabrikanten denken wat goed voor jou is, hoor. Er wordt iets verzonnen en dan gaat iedereen dat doen, want er is ook niks anders.
0: Nee.
2: Of dat uitvinder dan uitgebreide enquêtes door het land heeft gehouden, dat is maar de vraag.
0: Nou, misschien is dan zo'n bak achterop een gat in de markt.
2: Ja.
0: Ja, hebben we dan ook weer vastgesteld. Ja. Dankjewel, Kees.
2: Goed. Fijne avond.

0: Het was de lange versie. Later hebben ze een stukje uitgehaald. Die fietstocht was gewoon te lang. Maar ik heb de lange tocht aangezet. Skik. En op fietsen. Ja, waarom heeft Jan het vierdaagse lied niet gehoord de afgelopen dagen? Dat vraagt Jan zich af. Maar is het ook echt niet uitgezonden de afgelopen dagen of niet gezongen tijdens de Vierdaagse? In ieder geval is er verder niemand tot nu toe die zich er druk over maakt, Jan. Dus of het is inderdaad gewoon een beetje weggezakt bij iedereen, of het is wel te horen geweest, maar dan heeft niemand die het gehoord heeft zich gemeld tot nu toe. Ook weten we nog niet waarom de mensen in Naarden kraaien worden genoemd. De bijnaam kraaien voor mensen in Naarden vesting, waar komt die vandaan? Die vraag heb ik nog openstaan. En Dave die wil nog steeds graag weten wat het logo is van de Stichtse Hout. Wat was het nou? Moet ik weer gaan zoeken. Ik kan het steeds niet onthouden. Dat is ook zo onhandig. Hè? Maar de Stichtse Houthandel. Het is goed dat Annemie dat doorgegeven heeft. We hebben inmiddels van één iemand gehoord dat het de letters S en H zijn en dat het dan samen een boor vormt. Ik weet niet of dat klopt, maar zolang er geen tegenbericht is, gaan we ervan uit dat dat klopt. Aart-Jan die wil graag weten hoe mensen worden benaderd om antwoord te geven op enquêtes. En Aart-Jan wil graag weten of het schadelijk is als je in slaap valt met de radio aan naast je hoofd. En die showtrucs, misschien kan iemand daar nog iets over zeggen, want daar wordt wel over geappt dat je mag geen scherpe dingen in Nederland voor je vrachtwagen hebben. Maar een bolbar of een koeienvanger is niet scherp. Dus als een showtruck zo'n gril heeft, dan mag dat gewoon, zeggen mensen in de app. Maar volgens Bert mag het dus in Nederland niet. Dus waarom wordt het bij die showtrucks dan wel gedoogd? En net antwoord gekregen van Kees dat de fruitboom van Joke inderdaad waarschijnlijk geënt is. De perenboom is waarschijnlijk geënt op een appelboom. Dus als dat klopt, hebben we die ook beantwoord. En dat betekent dat ik weinig over heb. Gelukkig heb ik nog wel een cryptogram voor je, oftewel de crypto van vannacht. En ik zoek een oplossing op de opgave Toren van Geld. Toren van Geld. 8 letters moet die uitbestaan. En dat woord mag je doorgeven via 0800-1121 ook weer. Peter.
1: Goedemorgen allemaal. Peter uit Maastricht.
0: Dag Peter.
1: Ik wilde graag reageren op die bakfiets.
0: Ja.
1: Maar dat heeft niks te maken met die vraag die gesteld werd.
0: Oh.
1: Ik heb 10 jaar op een fietsenwerkplaats gewerkt. Zo'n 20 jaar geleden. En opgewerkt, vrijwilliger geweest. En op een gegeven moment kwamen die elektrische fietsen in optocht. Ja.
0: Ja.
1: Ook die bakfietsen.
0: Ja.
1: Nou, zo'n bakfiets kost een beetje merk rond de 5.000, 6.000 euro. Dat koop je ook in via Pandawar in die tijd, ja.
0: Ja.
1: Maar nou is mijn vraag, ja. Je hebt de bakfietsen met de twee wielen. Dus zo'n lange schuitbak voorop en twee wielen.
0: Ja. Ja.
1: Maar je hebt ook bakfietsen met één wiel achter en twee wielen voor met een bak erop, ja.
0: Ja.
1: En ik heb vaak aan mensen gevraagd. Nou, ze zeggen, die twee wielen,
0: ja,
1: die bakfiets met twee wielen, die zijn makkelijker door de bocht, ja.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is wel meer opletten, want je moet afstappen bij het stoplicht. Je moet in beweging blijven als je de bocht naar rechts pakt of naar links.
0: Ja, je kunt er van links of aan de rechterkant omslaan. Ja,
1: ja. Je moet het gewicht verdelen in zo'n tweewielig bak. Dus waarom kiezen mensen niet voor die bak met de twee wielen voor en de wielen achter? Vooral omdat je kinderen, vrouwen, hadden hun kinderen daarmee. Dus dat lijkt mij makkelijker.
0: Ja.
1: Alleen weet ik dat als je een fiets met drie wielen hebt,
0: mm-hmm,
1: dat je ruggengraat, als je dus de bocht omgaat, die blijft zeg maar recht staan. Ja, van de fietser. En als je dus een fiets met twee wielen hebt en die gaat de bocht om, gaat die ruggengraat automatisch mee. Je gaat scheef hangen.
0: Yeah.
1: Dus dat is wel een verschil, dus voor de fietser zelf. Maar mij lijkt het toch veel makkelijker een fiets met twee wielen voor één wiel achter. Het is hetzelfde als een auto, als een motor. Een motor, je moet opletten, je moet blijven opletten. Je moet werken onder het fietsen, onder het rijden. En bij een auto is wat makkelijker. Je zult bij wijze van spreken een sigaretje kunnen ontsteken op een auto. Maar met een motor gaat dat niet. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, alleen, ja, volgens mij heb je ze niet geprobeerd.
1: Ja, ik weet hoe. Nee, ik heb nooit zo'n bakfiets met twee wielen voor. Op twee wielen. Maar ze zijn even hier. Zelfs die bakfiets met twee wielen en die lange schuit voor, is zelfs ook normaal gesproken iets duurder. Maar het lijkt mij veel moeilijker om de bestuurder om te rijden. Je moet meer opletten, je moet meer werken op die fiets. In plaats van gewoon een bakfiets met twee wielen voor en één wiel achter. Waarom kiezen de mensen allemaal voor die lange schuitfiets? Dat is mijn vraag eigenlijk een beetje.
0: Ja. Ja, nou ja, ik heb
1: ook nooit een echt antwoord op gekregen of niet kunnen krijgen.
0: Nee, maar als je die bakfietsen met die twee wielen aan de voorkant, echt zo'n bak, zo'n vierkante bak, als je die ooit geprobeerd hebt, dan wil je die niet meer. Dat rijdt gewoon helemaal niet lekker.
1: Ja, vroeger, toen die elektrisch was. Maar als die elektrisch is, maakt het volgens mij geen verschil.
0: Dan hoef je minder hard te trappen. Maar het besturen van zo'n bak, als je twee wielen hebt, is veel zwaarder aan je armen dan één wiel voor.
1: Uiteraard, dat klopt. Als je vroeger een normale fiets had, maar met die accufiets tegenwoordig volgens mij niet meer.
0: Oké. Ja.
1: Want je kunt zeg maar met zo'n bakfiets twee wielen voor, kun je op een gegeven moment, als je stoppen kan, kun je gewoon het fiets blijven zitten. En bij die tweewielenfiets, dan moet je afstappen, moet je die fiets in brand houden. Je moet zelf het gewicht in die bak verdelen. Ja, goed balans vinden. En dat hoor je bij die bakfiets gewoon niet. Maar allemaal kiezen ze voor die. Dan moet ik wel zeggen, als ik zie fietsen, gaat die fiets op twee wielen gaat sneller. Die gaat normaal gesproken iets harder.
0: Ja, het is super zwaar, zo'n bak. Maar goed, als het elektrisch is. Ja, maar volgens mij, ik zie ze ook helemaal niet elektrisch met die vierkante bakken.
1: Ze zijn er wel. En ze zitten in de prijsklas altijd even duur. Ja. En volgens mij is die makkelijker voor de dames die hun kindjes naar school moeten brengen. En die kan volgens mij ook nog meer gewicht erin doen.
0: Okay.
1: Ik wil niet gewoon even aangeven. En ik weet niet waarom die keuze niet gemaakt wordt. Misschien omdat ze dat nooit begrijpen of moet je weten. Oké, fijne dag allemaal.
0: Oké, dankjewel. Dag Peter. Rijn hier.
2: Hoi Astrid.
0: Hallo.
2: Hoi. Ik weet waarom ze in de kraaien worden genoemd.
0: Oh, hoe weet je dat?
2: Nou, via Gimini.
0: Via wie?
2: Gimini.
0: Gimini?
2: Chat GPS.
0: Oh, heb je het even opgezocht?
2: Ja, ik heb het even opgezocht.
0: Ja.
2: Het is een historische verklaring en een volksverhaal. De historische verklaring is dat de zandgravers vroeger aan het werk waren in Naarden. En
0: ja.
2: Ze hadden zwarte kleding aan en stonden ze voorover gebogen in het open zand. Gekleed in donkere werkkleding. En dat leek op een afstandje dan sprekend op een groep kraaien die op het veld rondscharrelden. En een oud citaat luidt niet voor niets: de zandlui ziet als kraaien die op het zand zitten.
0: Wat zeg je?
2: Ja, de werklui leken op kraaien omdat ze op het zand zaten. Op een afstand.
0: Oké.
2: Met zwarte werkkleding aan.
0: Oh. Nou, ja, maar ik kreeg nog een mailtje namelijk van... Oh, dan moet ik het er weer bij pakken. Goed voorbereid ben ik weer.
2: Ja, dat heb ik ook gedaan. Een mailtje gestuurd. En er is een volkslegende dat er ook een kerkklok was. En die kerkklok, dat was dus hartstikke zwaar om in de kerk te krijgen. In de Sint-Vituskerk in Naarden. En toen was er een slim oude man en die bedacht een plan. Hij liet 1000 kraaien vangen en bond de vogels met touwtjes aan de klok.
0: Oh.
2: Toen het volk een aantal schoten afvuurde, schrokken de kraaien en vlogen ze massaal op. Waarna de klok zo naar boven werd gehezen.
0: Oh.
2: Daarom wordt het ook zo genoemd.
0: Nou, en dan heb ik hier van Cor een... Wel grappig, want die heet Vogels van zijn achternaam, maar die heeft het niet over vogels als in kraaien. Die zegt, die betiteling komt van generaal Kraaienhof tijdens de strijd tegen de Spaanse bezetter.
2: Oh.
0: Ja, dat kan ook nog. Nou, ja, dan hebben we drie redenen.
2: Dat kan ook.
0: Ja, waarom ook niet?
2: Maar met de carnaval worden ze nog steeds kraaiennest genoemd ook.
0: Oké, ook nog steeds. Nou, met grappig.
2: Carnaval, ja.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ja. Bedankt voor het opzoeken, Rainier.
2: Ja, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, doei. Hans.
3: Hoi, oh, ja, zit met Hans.
0: Hallo.
3: Ik werd de crypto en dat is Euromast.
0: Nou ja, dat heb je snel gedaan.
3: Ja, maar een toren en even kijken hoor. Geld is een euro en dan de mast is een toren.
0: Ja.
3: En er is iemand van afgezaald. Dus,
0: ja, niet zomaar iemand.
3: Ja, ik weet niet meer wie. Carola volgens mij.
0: Ja, precies. Carola Schouten, de burgemeester. Schouten, die had dat beloofd. Die zei als er meer mensen komen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dan 4 jaar geleden, dan ga ik afzeilen van de Euromast. En nou schijnt het dat zij enorm, maar dan ook enorm hoogtevrees heeft.
3: Ja, dat had ik ook een beetje. Ik had ook een beetje dat ik wakker werd, dat je schrikt, dat je naar beneden valt. Ken je dat gevoel?
0: Ja, ja.
3: Een hele tijd heb ik dat gehad. En op een gegeven moment heb ik een vriend van mij, die woonde bij mij op een kamer.
0: Mm-hmm.
3: En die sprong een parachute. Dus hij zegt, nou, ga even mee. Ik zeg, ja, is goed. Toen zijn we naar beneden gegaan. Toen zijn we eruit gesprongen. En daarna heb ik nooit meer geschrokken.
0: Oh, wauw.
3: Dus dat was.
0: Ik kan me voorstellen dat er andere manieren zijn om daaroverheen te komen. Maar als het werkt, dan werkt het.
3: Ja, maar het kost wel wat natuurlijk.
0: Het
3: maar,
0: kost wat en het lijkt me toch ook wel best wel griezelig.
3: Ja. Nou ja, die sprint er gewoon uit en je hangt aan iemand vast, weet je wel. Het was een tandemsprong.
0: Ja.
3: En nou, het ging wel.
0: Nou ja, zo zag Carola waarschijnlijk uiteindelijk dit abseilen ook. Je hangt aan een touwtje en je gaat naar beneden.
3: Ja, op een gegeven moment hang je daar en dan kan je niet meer terug. Nee. Weet je, dat moet je wel verder.
0: Ja. Goed, dus Euromast is sowieso de goede oplossing. Dat heb je knap gedaan. Hoe heet je achternaam, Hans?
3: Dat is van Dylan.
0: Wat?
3: D-I-L-L-E-N. En dan
0: Dylan.
3: Voor.
0: Oh.
3: Ja, Dylan.
0: Grappig. Ja, mooie achternaam. En wil je de Omroep Max sokken of wil je het Omroep Max kaartspel?
3: Dan maar de sokken maar.
0: Ja, hè? Ja, dan kun je eventueel ook antieke glazen in verpakken.
3: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, als het een keer van pas komt. Ja, kijk maar wat je doet.
3: Ik zou ze in theedoeken verpakken, die dingen, denk ik.
0: Kan ook, en dan kun je je voeten in de sokken verpakken.
3: Ja, en okay. Ik heb bij Stio gewerkt en dat was in de jaren 80.
0: Nee.
3: En toen was ik weer, En toen was ik een uitzendkracht. En wat me daar opviel, wat me nog bij is gebleven, dat alleen de uitzendkrachten kregen geen handschoenen. Dus je kon altijd, als je thuis kwam, kon je splinters trekken uit je handen.
0: Oh.
3: Weet je, dus het, voor mij mag het embleem mag ook wel een splinter worden.
0: En, nee. En dan was het logo, was toen nog het oude logo van de S en de H, hè?
3: Ja, weet ik niet. Volgens mij stond er gewoon Stio op die auto. En grijs met wit, volgens mij.
0: Ja, maar tegenwoordig schijnt er een soort van boor in verwerkt te zitten. Maar ja, ik denk dat dat dan ook de oplossing is.
3: Ja.
0: Nou, in ieder geval heb jij sokken gewonnen. Van harte gefeliciteerd. En je mag jezelf de hele week de oplosser van het cryptogram van Nachtzuster noemen.
3: Oké, is goed.
0: Goed
3: doe
0: zo. Doei.
3: Hey, doei.
0: Hoi.
3: Doei.

0: In Noorwegen won hij Idols. En toen won hij World Idol. De Idols die alle winnaars van alle landen samenbracht. Daar stuurden wij toen Jamai naartoe. En hij won uiteindelijk deze Kurt Nielsen met She's So High. En daarna hebben we heel lang al niks meer van hem gehoord, volgens mij. Ik kan me herinneren dat hij een huis liet bouwen in de vorm van een gitaar. Dus het heeft hem wel veel geld opgeleverd in ieder geval. Maar daarna werd het dus stil rondom deze man. Eens even kijken, wat hebben we nog te beantwoorden van deze aflevering? Nou, Peter die vroeg zojuist, waarom kopen mensen bakfietsen met twee wielen achter elkaar en niet de bakfietsen met twee wielen naast elkaar? En nou weet ik uit ervaring dat die bakfietsen met twee of zelfs vier wielen naast elkaar, of moeilijk uitleggen, maar met zo'n bakje, dat die met zo'n vierkante bak, dat die heel erg ongemakkelijk reden. Maar volgens Peter is dat elektrisch allemaal beter te doen. Maar koopt nog steeds iedereen zo'n lange bakfiets met een wiel vooraan en een wiel iets meer naar achteren. En ik denk dat dat gewoon beter manoeuvreert. Maar goed, niemand reageert op de bakfietsen. Dus ik denk dat de bakfietseigenaars niet echt wakker liggen 's nachts. 0800-1121 in ieder geval. Verder krijg ik nog steeds mee dat die bullbars of die koeienvangers op een vrachtwagen verboden zijn in Nederland. Dus nog steeds geldt dan die vraag van Bert: waarom zijn er tijdens een festival met showtrucks of showvrachtwagens dan wel opeens van die bullbars overal te zien? Aart-Jan die wilde weten hoe ze bij enquêtes aan de mensen die meedoen aan zo'n enquête komen. En of het schadelijk is om met het geluid van de radio naast je hoofd in slaap te vallen. 0800-1121. Misschien dat er toch nog iemand iets kan zeggen over het nieuwe logo van de Stichtse Houthandel. En de kraaien hebben we ook beantwoord gekregen. Dus dan is eigenlijk alleen nog de vraag van Jan, die het Vierdaagse lied niet gehoord heeft dit jaar. Ja, krijg ik ook nog niet echt reacties op. Dus misschien dat inderdaad niemand meer aan het Vierdaagse lied gedacht heeft de afgelopen vier dagen. Vierdaagse. 0800-1121. Het liefst natuurlijk voor antwoorden, want we naderen alweer het einde van deze aflevering. Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marcel, zeg het eens.
1: Nou, jij zegt dat een bakfiets met twee wielen en een bak aan de voorkant niet goed rijdt. Maar daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat rijdt hartstikke goed.
0: Maar wacht even hoor, want hoe ziet hij er dan uit met zo'n vierkante bak?
1: Ja, nou hij is zelfs rechthoekig. Ik weet niet of ik het merk mag noemen, maar wij hebben zo'n ouderwetse baboe. Een elektrische.
0: Oh wel,
1: Maar dat maakt in principe niks uit aan het manoeuvreren. Want dat doe je gewoon door inderdaad die bak als het ware van links en rechts voor je uit te bewegen.
0: Mm-hmm.
1: Het is super stabiel. En het stuurt echt gewoon licht en prima. Dus dat was voor ons ook de reden om er zo eentje te nemen.
0: Ja, want heb je wel zo'n andere, zo'n lange...
1: Nee.
0: Die heb je niet geprobeerd?
1: Nee, nou, daar zat bij ons een achterliggende gedachte achter. Mijn jongste zoon hadden we specifiek vervoer nodig, zeg maar. Het was heel moeilijk om mijn auto in en uit te krijgen.
0: Oh ja.
1: En die bakfiets, die was daar gewoon echt ideaal voor.
0: Oké.
1: En om dan de kids naar school te kunnen brengen, het werkte gewoon perfect.
0: Ja.
1: Dus de auto is minder nodig. Met een bakfiets ben je gewoon makkelijker door het verkeer. Tenminste, in vergelijking met een auto.
0: Ja.
1: Ik weet ook wel het imago wat een bakfiets heeft, maar...
0: Ja.
1: Ik durf toch wel te stellen dat ik daar niet aan voldoe, zeg maar. Nee, ik vind dat je gewoon normaal moet gedragen in het verkeer, maar dat moet altijd. Je hebt inderdaad je kids voor je zitten, dus inderdaad, ik las en ik zei ook al een beetje dat je dan juist volgens mij extra oplet.
0: Mm.
1: En dat klopt.
0: Nou ja, ik denk dat we dat kunnen concluderen. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. En ik heb ooit zo'n baboe gehad, maar niet elektrisch.
1: Mm.
0: Nou, ik was kapot als ik aan het einde van de straat was.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik kon echt niet meer, maar ik kon hem ook niet de hoek om krijgen. Je had een draaicirkel van een halve kilometer.
1: Dat is waar.
0: Maar,
1: dat is waar.
0: Maar mijn beste vriendin had dan zo'n bakfiets, zo'n hele lange dunne. Mm-hmm. Daar kon ik ook niet op rijden.
1: Ik heb er nooit op gereden, omdat het voor ons gewoon niet van toepassing was. Wij wisten gewoon meteen dat we dit moesten hebben wat we uiteindelijk gekocht hebben. Ja, we hebben hem al 6 jaar en we gebruiken hem gewoon nog steeds heel regelmatig. En nog steeds met onze jongste. Als ik alleen met hem op pad moet om boodschappen te gaan doen. En het is een klein, we hebben nog zo'n regenhuif eroverheen. Dus daar zit ook uit de wind en uit de regen. Ja, papa of mama worden nat, maar de kids niet. Nee. Nee, echt ik vind het echt voor ons echt een ideale uitkomst.
0: Nou, ik denk wel dat het is met die bakfietsen is het gewoon ook wennen. Als je eenmaal aan gewend bent. Ik bedoel, dat is met iedere gewone fiets ook. Of ik heb ook zo'n fiets met zo'n mand voorop.
1: Ja,
0: ja. Klopt. Dat is ook de eerste paar keer dat je denkt van... oh als dit maar goed gaat. En dan went het wel weer.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel Marcel.
1: Alsjeblieft, fijne dag.
0: Ja, jij ook. Hoi. Brigitte.
2: Ja, hi, goedemorgen.
0: Hi.
2: Ik vertel eventjes, dan is gelijk een antwoord op een vraag. Ik weet niet beter of ik val met Radio 1. Vroeger wist ik zelfs alle programma's. Ik moet radio naast mijn bed hebben, anders kan ik niet slapen. En dat doe ik al heel lang, want ook hoe heet dat andere programma Met het Oog op Morgen bestaat al 50 jaar.
0: Ja.
2: Want volgens mij was ik 11 dat ik mijn eerste radiootje kreeg. Dat was ook zo'n klein handzaam ding. Maar ja, nu heb ik altijd gewoon wekkerradio aan. En ik moet zeggen, je kan er ook heel veel van leren. Van heel van al die nachtprogramma's. Er zijn meerdere programma's waar ook luisteraars mogen reageren op andere vragen uit het nieuws of zo.
0: Ja, ja. Maar... de vraag gaat er eigenlijk een beetje over. Als je in slaap valt, dan... Ja, nu interpreteer ik het, want dat heeft hij eigenlijk niet helemaal zo uitgelegd. Maar dan blijf je dus wel informatie horen. Of in ieder geval geluid horen. Dus je krijgt nooit echt rust.
2: Nou, dat ligt eraan. Slecht vind ik een groot woord. Maar soms val je inderdaad half in slaap en dan ga je een droom in. Ja. Denk ik. Dat is nog niet eng. Maar dan meestal de dromen die ik droom, die slaan helemaal nergens op. Maar ik kan niet zeggen dat het slecht is. Ik bedoel, ik haal er echt... Ik ben nou eenmaal een leergierig iemand. Mm-hmm. Dus dan ben ik maar liever een spons. Dan kan je altijd over een beetje overal over meepraten. Maar ja, en de andere argument, en dat is natuurlijk wel persoonlijker. Onze moeder heeft ons vroeger gewoon nooit kunnen voorlezen. Dan vind ik de radio nog steeds een hele fijne uitvinding. Ook al is het tegenwoordig heel veel podcast, geloof ik, hè?
0: Ja.
2: Dus ik vind het gewoon prettig. Ik vind het fijn. Dus.
0: Ja. Nou, wat ik ook heel, heel vaak hoor, en dat vind ik dan ook wel een mooie functie van de radio, is van mensen die hebben tinnitus. Dus die horen altijd een piepje of een ruisje of dat soort dingen. En dan is de radio ook heel fijn.
2: Ja, klopt.
0: Omdat er dan overtreffend geluid aanwezig is.
2: Ja, dat klopt. Dan heb je inderdaad iets prettiger geluid meestal dan dat. Ja, dat is een irritant geluid van tinnitus. Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, maar dat is ieders ding natuurlijk. Ik slaap altijd heel goed, dus ik heb ook geen last van als er licht aan staat of dat soort dingen. Maar als je al slecht slaapt en je wordt makkelijk uit je slaap gehaald, dan moet je denk ik weer niet het geluid aan hebben staan.
2: Nee, dat is ook zo, tuurlijk. Ik lukt mij ook niet altijd om mijn zorgen naast mijn bed neer te leggen of weet ik veel of van me af te gooien. Maar ja, dat moet je hebben, dat verschil moet je hebben. Ja. De een slaapt beter en de ander slaapt minder.
0: Nou, dat lijkt me een mooie conclusie, dank je wel.
2: Oké,
0: goed. Doeg. Jan.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Hallo, Jan.
3: Hoi. Ik had een antwoord op Jan.
0: Jan en Jan, ja.
3: Ja. Jan heeft helaas denk ik niet naar Jan Willem Draait Door geluisterd. Want daar is het Nijmeegse Vierdaagslied wel degelijk een keertje gedraaid.
0: Echt waar?
3: Echt waar. Ik weet niet precies welke dag, maar ik heb hem van de week voorbij horen komen.
0: En is Jan Willem Draait Door, is dat Jan Willem Start Op?
3: Jan Willem Start Op, ja.
0: Ja, oké. Okay.
3: Nou, Jan Willem start niet meer op, want Jan Willem is er maar helaas mee gestopt op Radio 2.
0: Ja, ja.
3: Maar bij Jan Willem Start Op was hij... Is die in ieder geval één keer gedraaid.
0: Kijk, ja, ze waren natuurlijk ook op de Vierdaagse, hè? Jeroen en Jan Willem. Ja. Of alleen Jeroen. Nee, Jan Willem ook. En ik heb hem ook op Radio 1 gehoord bij Langs de Lijn en Omstreken. Dus,
3: daar heb ik hem gemist.
0: Maar dan kunnen we dus nu concluderen dat Jan gewoon net even de verkeerde kant op geluisterd heeft.
3: Ja.
0: Ja.
3: En dan had ik ook nog iets over de boelbar.
0: Ja.
3: En de showtruck.
0: Ja.
3: Er zijn showtrucks wat echt showtrucks zijn. Dat zijn trucks die alleen op shows getoond worden.
0: Ja.
3: Die wagens rijden niet over de weg. Die wagens die worden...

0: getoond worden.
1: Ja.
0: Die wagens worden, rijden niet over de weg. Die wagens die worden vervoerd met een trailer.
1: Nou ja, dus een showtruck, de showtruck rijdt niet naar de show.
0: Er zijn showtrucks die rijden niet naar de show. Die worden gelift naar de show.
1: Wauw.
0: Maar er zijn ook showtrucks die wel rijdend naar de show gaan. Alleen die halen de boulevarden af en die zetten hem op het terrein er weer op.
1: Oh, oké.
0: Want het is inderdaad wettelijk verboden. En er is zelfs door de EU aan de landen verplicht om daar zwaar op te handhaven.
1: Op de boulevard?
0: Op dingen op de bumper die er niet op horen.
1: Oké.
0: En een boulevard is daar een ding van.
1: Ja. Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En een goede rit nog even.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
1: Oké, doei doei.
0: Doei doei.
1: En, ik dacht dat ik nog even iemand anders aan de lijn had. Maar ja, dat is zo af en toe. Dan haalt onze telefooncentrale adem en dan is het weer even rustig. Maar dan is er gelukkig altijd nog Bagheera. En hij heet eigenlijk Martin. Hij luistert en leest mee op de chat en op de sociale media. Dus kunnen we kijken of we nog andere antwoorden hebben gekregen. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik zit met een schuinoog nog te lezen bij alle appjes die nu binnenkomen. En Monique die zegt, ik slaap met de radio aan. Ik val in slaap met het oog op morgen. En luisteren ontspant.
2: Ja, en ik krijg hier weer door dat je hersenen blijven het geluid verwerken tijdens je slaap. Wat invloed kan hebben op de kwaliteit van je rust.
1: Mm-hmm.
2: Dus een sleep timer wordt wel geadviseerd.
1: Ja, het is trouwens geen schadelijke straling of iets dergelijks, zegt Mark nog in een appje. Maar dat wisten we natuurlijk al.
2: En iedereen ging er eigenlijk van uit dat je het geluid niet op een zodanig hard volume hebt staan dat drie huizen verderop het nog mee kunnen genieten. Dus ook voor je gehoor hoef je hier geen zorgen te maken.
1: Ik denk inderdaad dat dat heel onverstandig is. Ja, ja. Ik krijg trouwens ook nog allemaal appjes over die enquêtes. Die zou ik dus bijna vergeten. Dus eens even kijken dat Henry die zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, die hebben zulke lange vragenlijsten. Die zijn zo lang dat je ergens tijdens het invullen gewoon afhaakt. Ja, dan zijn ze niet representatief natuurlijk als ze niet volledig worden ingevuld. En je schijnt ook bij veel van die enquêtes een cadeautje te krijgen als je meewerkt.
2: Paarprogramma's en weet ik allemaal niet wat.
1: Oh, oké.
2: Okay. Even kijken. Die musical van het koffertje van meneer Van Dalen.
1: Ja.
2: Ja, natuurlijk, hè, sociale media. Als je wil zien, de link staat op Facebook.
1: Oh, wat goed. Is dat die uitvoering uit 1988? Dat weet je niet.
2: Nou, overvraag je me.
1: Oh, sorry.
2: Een school musical van 45 minuten ongeveer.
1: Oh, er is waarschijnlijk een uitvoering uit 1988. En daar heb ik stukjes van zitten kijken hier tijdens het programma. Die is wel echt de moeite waard.
2: Ja, het is wel. Ik ga hem ook nog even kijken, maar dat doen we dat buiten de uitzending.
1: Ja, heel schattig.
2: Even over die netwerken, want ik hoorde daar een heleboel over zeggen.
1: Oh ja, daar weet jij dingen van.
2: Op mijn stoel zitten natuurlijk.
1: Ja.
2: Het 2G-netwerk bij KPN gaat stoppen. Dus meneer is een DigiD-sms. Als hij een toestel koopt die voor geschikt is voor 4G of 5G... geeft hij gewoon nog weer zijn sms'je binnen met zijn code. Dus het is niet DigiD die stopt. Het is een toestel die het niet meer aan kan.
1: Oh, maar dat is juist het erge, want hij heeft zo'n antieke oude Nokia.
2: Ja, en diezelfde antieke Nokia is ook weer bijna voor 4G verkrijgbaar voor ongeveer €43.
1: Oh, gelukkig.
2: En je hebt ook nog oudere toestellen voor ouderen, waarbij je zeg maar noodknop 1, 2 en 3 hebt, waar je nummers dan kan programmeren, die ben je ongeveer €72 kwijt. Ik ga geen merken noemen, maar ik heb hem toevallig van de week voor mijn moeder moeten halen.
1: Oh, en het bevalt het? Kunnen we er bellen?
2: Ze is helemaal gelukkig mee. Ze kan er helemaal mee overweg. Ze is 90, hè, mijn moeder. Dus dat, als die het lukt, kan de rest dat ook. Maar het is eigenlijk tot aan april volgend jaar is het netwerk gegarandeerd. En daarna gaan ze ook al niet meer garanderen dat je nog bereik hebt.
1: Mm.
2: Dus ze lopen wel.

0: echt nu te pushen van zet het maar alsjeblieft over.
1: Oké. Okay.
0: Dan hebben we volgens mij, ik geloof ik, alle vragen al beantwoord.
1: Ja, het ging heel vlot, hè. Nou, ik heb alleen nog één vraag die ik nu nog binnenkrijg van David. Die zegt, hoe bel ik vanuit het buitenland naar nachtzuster? Nou, dat kan soms kan dat gewoon via 0031-800-1121... Nou, dat ging wel heel snel, denk ik. Maar je kunt ook, wat David nu gedaan heeft, een appje sturen. En dan bellen we je gewoon eventjes, als je daar vriendelijk om vraagt. Maar ja, dat gaan we nu niet meer doen, want we zitten tegen het einde van de uitzending. Dus voor nu is het te laat. Maar Martin, dank je wel. Fijn dat je er weer was.
2: Graag gedaan.
1: En jij thuis bedankt voor alle vragen, de antwoorden. Maar bovenal natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag.

0: Nachtzuster, een programma van Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar de gebieden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle kunnen zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vanavond is gedaald en de wind vannacht ook is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van Frankrijk en is bang dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: NPO Radio 1. VPRO.
14: Een uur cultuur. Nathan de Vries.
15: Een hele goede morgen iedereen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik in gesprek ga met inspirerende creatieve makers en waar je de allerbeste tips krijgt op het gebied van kunst en cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries en vandaag in de studio op deze ochtend actrice en artistiek leider Eline van Gils. Eline, hoe gaat het met je?
9: Ja, het gaat goed.
15: Fijn.
9: Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Weet jij nog wat de eerste keer was dat je een rol had waarin je echt helemaal thuis voelde?
9: Ja, weet ik heel goed. Dat is eigenlijk helemaal niet lang geleden. Nou, wacht even. Jawel. Dat was denk ik tijdens Anne Plus. Ja.
15: En waarom?
9: Anne Plus was eigenlijk voor het eerst dat ik een queer rol speelde. Ik ben zelf ook queer, dus dat was sowieso al thuiskomen. En heel veel van de cast en crew was ook queer. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik in een soort bad viel met allemaal gelijkgestemden. En dat voelde echt als thuiskomen voor mij.
15: Lijkt me heerlijk.
9: Ja.
15: Eline van Geels werd geboren op 15 februari 1991 in de mooie Breda. En studeerde in 2014 af aan de Toneel- en Kleinkunstacademie in Amsterdam. Je kunt haar kennen van tv-series als Thuisfront. En de veelgeprezen serie, zei het net al, Anne Plus. Fantastische serie, waar ze de rol van Lily vertolkte. Ze is sinds 2024 ook artistiek leider bij theatergezelschap Company Red Yellow Blue. Dus een echte maker ook geworden naast het acteren alleen. En deze zomer, in augustus, treedt ze op met de voorstelling De Dolle Koster van de Domtoren. Waar we het uitgebreid over gaan hebben.
9: Ja.
15: Ik heb er al ik heb hem gezien.
9: Ja, je hebt de eerste doorloop gezien.
15: De eerste doorloop.
9: Ja.
15: Ik vond het heel goed.
9: Nou, bedankt. Ja. Eerste doorloop is altijd spannend.
15: Ja.
9: Want je gaat voor het eerst alles achter elkaar doen. En er gaan ook heel veel dingen mis. Maar ik vond het echt niet tegenvallen.
15: Nee. Nou
9: dat zei ik ook meteen tegen
15: jou. Ja. Jullie maken dat dus met jullie collectief. Company Red Yellow Blue. Heb je samen met Daan van Bedegem. Is ook artistiek leider. En als ik dan een beetje zat te lezen. Dan zeggen jullie, de voorstelling gaat eigenlijk over de kleine moraal van de mens. Hoofdthema, hoe gaan we met elkaar om?
9: Ja.
15: Wat bedoel je daarmee eigenlijk?
9: Ik denk dat wij met de compagnie heel erg inzoomen op problemen, relaties tussen mensen. Dus het wordt niet een soort van heel groot ding over Nederland. Of het is echt bijvoorbeeld moeder en dochter. Een koppel of twee koppels die iets van elkaar willen. Dus het is heel erg ingezoomd. Het is ook in real time. Dus het speelt zich allemaal. De voorstellingen die wij als compagnie maken speelt zich allemaal in één ruimte, in één avond meestal of dag af. Dus je komt er heel dichtbij. Het is echt een situatie.
15: En waarom die kleine dingen pakken dan? Waarom werkt dat dan?
9: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor mensen. En dat je daar heel veel humor in kan leggen en knulligheid ook. Dus het staat ook een beetje als metafoor voor het grotere. En ik denk dat het heel makkelijk is om dan de brug te slaan naar, ja, maar kijk eens even, als dit zo ingezoomd gebeurt, wat gebeurt er dan in de maatschappij?
15: Ja, interessant. Ja. En de voorstelling die in augustus gespeeld gaat worden in die Domtoren gaat over de sodomietenvervolging. Misschien luisteren mensen nu en denken ze, sodomiet, dat woord ken ik wel. Of wat is dat precies?
9: Ja.
15: Ik ben ook even ingegaan gaan Wikipediaan, zeg maar.
9: Ja.
15: Het is nogal wat, hè, Eline, toch?
9: Het is nogal wat, ja. Het is echt een hele enge, duistere geschiedenis. Het woord sodomiet zegt mensen misschien niks, maar zo werden de homoseksuelen genoemd in de 18e eeuw. Dus het was eigenlijk een klopjacht op homoseksuele mannen tussen 1730 en 1811.
15: Oké. Okay.
9: En dat begon
15: best lang ook, trouwens.
9: Best wel lang, ja. Inderdaad. En het begon in Utrecht. De Domtoren, waar ook de voorstelling gaat spelen. Dat was een soort cruisingplek voor mannen om elkaar te ontmoeten daar. En daar was een koster die toren bewaakte eigenlijk. En dat was eigenlijk gewoon een gestoorde gek. Gewoon een dronkenlap die eigenlijk vooral heel agressief was naar mensen. En hij heeft twee mannen daar gezien en aangegeven. En zo begon eigenlijk, doordat we toen achterkwamen van, wow, er is een heel netwerk aan homoseksuelen die elkaar ontmoeten. Dat mag niet, dat verbieden wij. Begon een heel netwerk op te komen van homoseksuele mannen en werden zij vervolgd.
15: Want dat was toen per wet verboden of zo? Dat mocht niet?
9: Ja, dat mocht niet. Het staat in de Bijbel. Dat zeggen ze dan natuurlijk. Van dat mag niet, dat hoort niet. Twee mannen horen geen geslachtsgemeenschap te hebben. Dus ja, weg ermee.
15: Oké, okay, en toen heeft hij Dolle Koster dat in werking gezet.
9: Hij heeft dat in werking gezet, inderdaad. Zijn zus, Margaretha, die ik speel in de voorstelling, die wilde hem in een verbeterhuis stoppen. Dat is eigenlijk een psychische inrichting. Nou ja, hij moest voor de rechter komen, hij wilde dat niet. En om zijn eigen straf een beetje te ontwijken, heeft hij toen die twee mannen aangegeven. Maar ja, alsnog zat hij zijn hele leven in het verbeterhuis. Dus ja. Het was ook nog eens voor niks.
15: Ja. En als je daar dan induikt in zo'n geschiedenis en je probeert in die rol te kruipen, want jij hebt de zus gespeeld, of jij speelt de zus van de Dolle Koster. Ja. Waar ben je dan vooral van geschrokken als je research gaat doen en dingen gaat lezen?
9: Nou, van mijn rol, daar heb ik verder niet heel veel research naar gedaan. Maar de sodomietenvervolging, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Hoe die mannen werden gestraft, hoe die mannen werden gemarteld en vervolgens elkaar moesten aangeven.
15: Maar dat was hoe ze het deden, dat was de methode, strategie.
9: Ja, precies. Dus ze wilden gewoon alle homoseksuelen eigenlijk weg hebben uit de maatschappij. En ze vonden het ook een ziekte natuurlijk. Ze waren bang dat het zich zou verspreiden. Dus die mannen werden gemarteld en vastgehouden. En die gingen elkaar langzamerhand natuurlijk aangeven. En zo ging dat door het hele land. Dus op een gegeven moment kreeg je echt een heksenjacht op homoseksuele mannen.
15: Ja, we hadden het net al even over. Soms lijkt dat fictie, hè? Ja. Of lijkt dat iets van ja, verhaal? Heb ik
9: ja, het is zo ver weg. Ja. Ik bedoel, 1730, ja, dat voelt dan gewoon, ja, dat ken je uit verhalen.
15: Ja,
9: uit
15: maar het
9: films,
15: zijn vijf opa's verderop. Ja. Zes misschien. Maar kan je het dan nog doorvoelen als je er zo mee bezig bent of niet echt?
9: Nou ja, als ik inzoom op het kleinere. Dus bijvoorbeeld, ja, als je leest dat mannen verbrand werden, op een stok gespiest werden. Dat waren openbare terechtstellingen. Dus het hele dorp, volk, stad kon meekijken. Of zij werden opgehangen aan de galgenwaard, aan de stadsmuur, voor iedereen om ze te zien. Dat soort dingen. Dan denk je, dit zijn allemaal individuen die op die manier zijn gedood. Terwijl, ja, als we eerlijk zijn, wie doen zijn godsnaam kwaad?
15: Ja, nou ja, God, dat mag niet van God, of de Bijbel, ja, toch? Dat werd toen gezegd.
9: Ja.
15: Ik kan me wel voorstellen dat het wel binnen kan komen, zeg maar. Als je daar, het zijn ook mensen, toch?
9: Ja.
15: En je zei ook dat je iets van brieven had gezien en dan wordt er nog persoonlijk.
9: Er bestaan heel veel brieven en sowieso ook dingen uit de rechtszaken. Waar hun straffen op staan en namenlijsten. En ook brieven tussen de mannen, liefdesbrieven eigenlijk. Oh. Dat super mooi is en zo lief dat zij elkaar toch opzochten. Want in die tijd, hoe dapper, dat je dan toch denkt, ik wil een ander bestaan of dit trekt mij. Ik heb andere verlangens. En dat terwijl die straffen erop staan, ja, dat vind ik wel heel
15: bizar. De voorstelling is deels een geschiedenisles, zoals je nu zegt. Maar het is ook jullie sausje eroverheen dat jullie het wat meer meta maken. Hè? Dat je als publiek ook meegetrokken wordt in dat je het echt kan voelen, dat je het begrijpt, zeg maar.
9: Ja.
15: Dan schiet mij direct binnen, maar film me vooral aan. Dat op een gegeven moment de gemeente Utrecht is heel blij dat ze een voorstelling gaan maken over queer community, trots, een beetje kijken ons, dus want we doen iets met dit onderwerp, geef ons subsidie, toch?
9: Ja,
15: wat voor scène is dat? Waarom kiezen jullie daarvoor?
9: Nou, we willen het ook een beetje naar het nu trekken, want ja, inderdaad, het geschiedenisverhaal, dat blijft ergens ook ver weg. Je kijkt er een beetje tegenaan.
15: Mm-hmm.
9: Maar ja, homofobie is natuurlijk ook van deze tijd. Niet op die manier, maar het wordt wel weer erger. En we willen het ook toch ergens, ja, een komisch randje geven. En een beetje de draak steken met inderdaad zo'n producent of zo'n gemeente die dan denken, nou, wij gaan ook eventjes iets doen met de queer gemeenschap. Hè. Wij zijn inclusief.
15: Ja, ja, ja, ja.
9: En dan een soort musical wil maken over met een ontzettende pinkwashing eroverheen. Over de sodomietenvervolging. Wat ook natuurlijk gebeurt met de Tweede Wereldoorlog. Dus het is ook een beetje een knipoog naar hoeveel geschiedenissen hebben jullie nog om uit te knijpen en naar je toe te trekken. En
15: ja, maar is dat zo? Heb je dat gevoel inderdaad dat organisaties graag willen laten zien hoe inclusief ze zijn?
9: Nou, ik denk, ja, pinkwashing is wel een ding natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel grote bedrijven en organisaties die met Pride hoog van de toren blazen, maar de rest van het jaar niks van zich laten horen. En ja, daar de draak mee steken, dat moet kunnen, toch, vind ik.
15: Ja. Een ander voorbeeld van dat metastukje is dat je hebt, zeg maar, jullie voorstelling. Hè, die Dolle Koster wordt gevolgd, een aantal rollen daaromheen. Maar dan komen jullie ook van het podium af. Ja. En dan gaan jullie met de acteurs even napraten, zoals het ook in het echt gebeurt als je acteur of actrice bent, over wat er op het toneel gebeurt. En dat ziet de kijker ook, dat ziet het publiek ook.
9: Ja.
15: En daar worden ook wel grapjes gemaakt. Of tussen aanhalingstekens goed bedoelde opmerkingen. Wat gebeurt daar precies? Met welk doel doen jullie dat?
9: Ik denk met ongeveer hetzelfde doel als dat we die producenten laten zien. Ik denk, het is sowieso heel fijn en bevrijdend dat je als acteur eigenlijk iets kan schrijven waarop je kritiek hebt op het verhaal. Dus hoe het verhaal gaat. En acteurs onderling kan zien struggelen ook met het onderwerp. We hebben dan ook een heteroseksuele acteur. En die speelt dan ook de heteroseksuele acteur in een queer musical. En dat is, vind ik, leuk om en interessant om daar een beetje frictie te voelen van wie mag dit verhaal vertellen? En hoe sta jij hierin? Ga jij inderdaad de hele tijd domme grapjes maken over homo's, terwijl je in een queer musical staat? En dat doen we natuurlijk ook expres. Want het gebeurt in alledaagse dingen gebeurt dat ook. Dat mensen een beetje speldenprikjes aan moeten kunnen. Het is toch maar een grapje.
15: Mm-hmm. En wat gebeurt er concreet dan? Dat ik het voor me kan zien in de voorstelling? Wat wordt er gezegd?
9: Nou, er wordt bijvoorbeeld gezegd, ja, godverdomme, sta ik hier weer een of andere tap-show te doen. Ik ben verdomme Willem Nijholt niet. Of er wordt gezegd van, jullie houden toch heel erg van glitter en glamour en show. En mm-hmm. Mijn oom is ook homo, dus dat soort dingen.
15: Ja.
9: Wat je ook wel echt naar je hoofd krijgt af en toe van mensen. Dus het is allemaal goed bedoeld en het zijn allemaal grapjes. Maar het is op een gegeven moment een zee van goed bedoelde grapjes. En dan is het leuk om daar kritiek op te kunnen hebben in zo'n voorstelling.
15: Ja, en dat werkt ook heel goed. En je denkt als publiek ook van, dat doe ik misschien ook wel eens. Ja. Domme opmerking of mijn oom op feestjes, dat soort. Dat is een beetje wat jullie dan proberen, toch?
9: Ja, ja,
15: ja. En maar bijvoorbeeld ik, want laat ik het dan toch ook een beetje zo dan insteken. Want ik zeg misschien ook wel eens een foute opmerking of denk ik daarna van shit, dat bedoelde ik niet zo of zo. Maar wat moet ik daar dan van leren? Of wat moeten wij ervan leren dat je af en toe ook over, ik zeg dat even zo, nu zwart-wit, minderheden of queers of mensen van kleur. En je maakt af en toe een domme opmerking of je maakt een foutje. Moet dat kunnen of ben je daar best wel streng op?
9: Ik denk dat het een beetje ligt aan hoe je erin staat of zo. Ik denk als jij als hetero persoon ontzettend grapjes gaat maken over queers, terwijl je echt geen idee hebt mm-hmm. waar je het over praat. Mm-hmm. Dan denk ik, dat kan wel een tandje minder volgens mij. Maar als jij meer een ally bent en je snapt waar het over gaat en je weet wat de pijn is en waar die pijn zit en je maakt een grapje tegen een vriend van je die snapt wie jij bent, dan denk ik, of course, moet dat kunnen. Maar het is genuanceerd, vind ik.
15: Duidelijk. Ja. Op een gegeven moment in de voorstelling, dat is ook in dat moment, in dat metamoment, dan schiet je helemaal uit je slof. Jij bent de zus van de Dolle Koster en je komt af en je hebt een strakke jurk aan. Ja. Neem ons even mee, wat gebeurt daar?
9: Dat is ook een kritiek op eigenlijk vrouwenrollen in het algemeen. En mijn relatie tot die vrouwenrollen als actrice. Als acteur eigenlijk, vrouwelijke acteur, word je gedrukt in vrouwelijke rollen. En vrouwelijke rollen in theater, film, serie, boeken zijn meestal vrij beperkt en vrij stereotyperend. Ik sta daar weer in een jurk en daar maak ik me dan boos over. Het is ook een geschiedenisverhaal wat gaat over homoseksuele mannen. Dus het is ook niet gek dat ik geen grote rol heb in die zin. Maar ik vind het wel fijn dat er nog steeds kritiek is op die vrouwenrol, op hoe we kijken naar vrouwen. Want lesbiennes bestonden ook in die tijd. Daar is vrijwel niks over bekend. Wel een aantal dingen. Maar zij werden niet vervolgd. Waarom werden zij niet vervolgd? Omdat zij niet serieus genomen werden. Omdat zij irrelevant waren. Omdat zij geen bedreiging waren. Want het zijn vrouwen. Dus ik vind het fijn of interessant om daar ook nog een soort verwijzing te doen naar, wacht eens even, nu sta ik hier weer in een fucking jurk, weer een flat character te spelen in een verhaal wat gaat over mannen. En het is fijn dat die metalaag de kans geeft om dan daar kritiek op te hebben. Want deze voorstelling, als je alleen de geschiedenislaag zou vertellen, dat komt de Bechdel-test niet door, zeg maar.
15: Nee. Dus... Maar dit komt echt uit je tenen. Ik heb het gezien, ik was bijna stil.
9: Ja.
15: Waar zit dat dan bij jou?
9: Ik heb wel bijvoorbeeld op de toneelschool, en dat noem ik ook in de voorstelling. De tijd dat ik zat van 2010 tot 2014 op de toneelschool in Amsterdam. En er waren wel leuke docenten, goede docenten, maar heel veel oudere mannen. En de dingen die wij moesten spelen, of wat werd gezien als echt toneel of mooi toneel, of hoe een vrouw bijvoorbeeld eruit moet zien. Dat vond ik heel beperkt. Dat is echt super ouderwets. Er was ook dus een docent die inderdaad zei, voordat je de les in komt, trek je een jurk en hakken aan. Dus alle meisjes moesten in een jurk en hakken en alle mannen moesten in pak. Voordat ze de les begon. Ja, dat kan je nu gewoon eigenlijk niet meer bedenken.
15: Mm-hmm.
9: En daar ben ik achteraf, toen eigenlijk ook al, zo boos van. Dat ik denk, kijk, natuurlijk speel je af en toe vrouwen die er zo uitzien. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar er is geen verscheidenheid. Er is niet een breed palet aan vrouwen die wij laten zien. En ja, dan komt toch die ongelijkheid eigenlijk, die systematische ongelijkheid in de media. Ja, dat is dan zo duidelijk en dat maakt mij inderdaad boos.
15: Dus we zagen daar een stukje Eline eigenlijk?
9: Ja en nee. Het is zeker gebaseerd op ervaringen die ik ook heb. Ik speel nog steeds iemand.
15: Ja.
9: En ik heb ook een hele leuke tijd gehad op de toneelschool, gelukkig.
15: Ja.
9: Maar
15: het kwam nog hard duidelijk en
9: ik vind dat wel. Ik vind wel dat we allemaal scherp moeten zijn op hoe we vrouwen laten zien in de media. Mannen moeten daar ook scherp op zijn, vind ik.
15: Ja, dat snap ik. En als je dan, wat ik zei net, dit verhaal speelt zich af in 1730.
9: Ja.
15: Het is nu 2026 volgens mij. Hoe proberen jullie die actuele stand van zaken? Je zegt het net al, de queer community staat nu ook onder druk. Hoe proberen jullie dat terug te laten komen?
9: Inderdaad, om een brug te slaan tussen de metascènes, dus de acteurs van nu, die ook met elkaar in conflict zijn van, hallo, wat zeg jij over queers of homo's? Hou eens op met die grappen te maken. Hou eens op met mij, weer sta ik hier weer in die fucking jurk. Daan heeft nog een hele mooie monoloog aan het einde, waarin hij eigenlijk benoemt van, natuurlijk zijn we super ver gekomen en hebben we heel veel vrijheden verworven. En daar zijn we trots op. Maar die vrijheden die zijn ook kwetsbaar. Want zodra er iets in de wereld misgaat of mensen voelen zich onder druk, zijn de gemarginaliseerde groepen de eerste die eigenlijk opnieuw weer gediscrimineerd worden en bejaagd worden door groepen.
15: Ja. Snap ik.
9: En shit over zich heen krijgen gewoon.
15: Ja, en vind je dat ook de mooiste scène? Want ik was ook nog benieuwd inderdaad, wat vind jij eigenlijk uit het hele stuk de mooiste scène? En wat is die scène dan?
9: Ik vind eigenlijk, ik vind dat een hele mooie scène. Die inderdaad de eindscène van Daan. Waarin hij zijn eigen ervaringen vertelt vanuit het nu. Maar ik vind de ontmoeting tussen Gilles van Baden en Willem Luiten ook heel mooi.
15: Even heel kort, wie zijn dat?
9: Gilles van Baden en Willem Luiten, dat zijn de sodomieten eigenlijk waar het verhaal over gaat. En zij ontmoeten elkaar op de cruisingplek, dus waar het ook zich afspeelt. De Michaëlskapel in de Domtoren. En dat vind ik een heel lief moment van twee zenuwachtige mannen die eigenlijk elkaar heel leuk vinden en lief vinden. En dan, met elkaar voor het eerst. Voor de ene is het voor het eerst en voor de ander niet. Maar ze zijn erg van elkaar onder de indruk.
15: En dat is wel heel herkenbaar. En dat is dat kleine waar je aan het begin ook mee begon. Ja. Dat zie je heel erg duidelijk.
9: Gewoon echte verbinding, echt contact in dat moment. Ja.
15: Ja. En hoe is het om binnenkort in die Domtoren, de Michaëlskapel, om daar te gaan doen?
9: Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het zo cool dat we op die plek spelen. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat. Ja, we hebben er nog niet gerepeteerd, want er zijn de hele dag rondleidingen. Dus wij kunnen daar eigenlijk.
15: Nee, dat is niet zo handig dan.
9: Niet zo goed terecht. Maar we gaan er avondrepetities doen volgende week. En ik denk dat dat heel cool gaat worden.
15: Ja, weet wel zeker.
9: Ja.
15: In augustus gaan we het zien. Ik wil ook nog even naar jou als actrice toe. Wist je altijd al dat je dit wilde doen? Is dit echt jouw ding?
9: Nee, ik wist niet altijd dat ik dit wilde doen eigenlijk. Maar ik kreeg wel, in de puberteit ging ik op toneelles en dat vond ik heel leuk. Maar ik was eigenlijk heel verlegen. Ik had heel erg faalangst eigenlijk altijd. Dus het was ook een beetje... Ja, ik vond het gewoon superleuk om te doen, maar ik vond het ook heel eng om te doen.
15: Dat is best bijzonder eigenlijk, toch?
9: Ja, ik denk dat best wel veel acteurs faalangstig zijn.
15: Oh ja?
9: En,
15: hoezo dan?
9: Ja, omdat je toch... ja, hoe zeg ik dat? Je bent toch iets aan het vragen van een publiek. Een soort goedkeuring of een soort van... Ik kan het bijna niet uitleggen. Maar ik hoor het wel.
15: Maar schaam je je bijna dat je die goedkeuring vraagt? Is dat het faalangstig of is het iets anders?
9: Ja, en het is ook... Je gooit jezelf voor de leeuwen. En ik denk dat... Ik kan er eigenlijk de vinger niet op leggen. Maar ik hoor het van veel acteurs. Dat ze toch heel nerveus zijn. En het heel spannend vinden. En,
15: dat heb je nog steeds?
9: Nou, repetities helpen wel. En gewoon heel veel blootstellen aan. Helpt ook heel erg.
15: Vind je het wel leuk?
9: Ik vind het heel leuk.
15: Als je er eenmaal staat.
9: Ja, ik vind het geweldig als je er eenmaal staat. Nee, ik vind het geweldig. Ja.
15: Ja, je zegt ergens ook, dat vind ik echt heel mooi. Hoe meer ik mezelf ben in mijn persoonlijke leven, hoe meer ik me als acteur ontwikkel.
9: Ja.
15: En dat klinkt heel logisch en makkelijk, maar dat is ook wel paradoxaal.
9: Ja.
15: Hoezo is dit zo dan?
9: Nou, ik denk... Ja, als je weet... wat je wil en wie je bent en wat je fijn vindt, dan kan je dat inzetten ook. Dan snap je waar je uit moet putten. En ik denk dat ik vroeger veel meer last had inderdaad van die faalangst, maar ook van schaamte. En dan vond ik het spannend. En dan durf je niet zoveel in te zetten, want je weet niet zo goed waar je kracht ligt. Mm-hmm. En ik denk als je beter weet waar je kracht ligt en die schaamte er een beetje van af is gevallen, dan durf je veel meer te geven. Dan weet je gewoon, ik weet wie ik ben en ik speel dit nu gewoon. Dus nu vind ik vrouwenrollen bijvoorbeeld die heel feminien zijn, minder moeilijk om te spelen dan vroeger. Omdat daar zat een soort schaamte. En ik wilde het eigenlijk niet. En ik voelde van, ik ben dit eigenlijk niet. En nu weet ik, ja, ik hoef dit niet te zijn. Als ik het maar speel. Want ik weet wie ik ben. Dus dan wordt het veel meer spelen. En veel minder een soort van schaamtevolle performance, zeg maar.
15: Ik begrijp het wel. Nou, hoe je het zo uitlegt. Ja. Dan ben ik ook nog benieuwd, zeg maar, van de rollen die je hebt gespeeld. Anne Plus bijvoorbeeld, echt een rol. Maar ook het artistieke wat je doet, echt het voorstellingen maken, de thema's bedenken. Wat is tot nu toe iets wat je hebt gemaakt of hebt gespeeld, wat het dichtst bij je lag van de dingen die je hebt gedaan tot nu toe?
9: Ja, dat is denk ik wel Katwijk. Katwijk is een voorstelling die wij vorig jaar hebben gemaakt. Ik, Daan van Bendegem en Raymonde de Kuiper. Dat is een voorstelling die me echt heel erg aan het hart gaat. Het gaat over een heteroseksuele moeder en haar queer dochter. Zij gaan samen een weekend in een huisje zitten in Katwijk. Nou, die dochter heeft er geen zin in, want die is burn-out. En die zit helemaal te struggelen met haar opvoeding. En zij neemt haar beste vriend mee. En eigenlijk... is het een soort generationeel drama. Die moeder en die dochter kunnen elkaar niet bereiken. Ze willen van alles van elkaar. En die dochter heeft heel veel te zeggen over hoe haar opvoeding was. En die moeder die knalt daar keihard tegenin. En eigenlijk is het alleen maar strijd. Maar wel de hele tijd pogingen om elkaar te bereiken. Want ja, het is toch je kind en het is toch je moeder. Dus dat laait helemaal op. En dat is ook weer één avond in een huisje... Het is een keukenblok, eigenlijk het decor. Dus je bent de hele tijd in dat keukenblok. En dat is, die voorstelling gaat mij heel erg aan het hart. En ik ben heel blij hoe het is uitgepakt.
15: Ja.
9: En hij gaat ook nog in reprise. In januari, februari dus.
15: En waarom gaat hij zo aan het hart? Waarom ben je nu zo aan het glunderen?
9: Nou, ik ben gewoon heel trots dat het voor ons dat het gelukt is om dit verhaal te vertellen. Ik heb zelf ook deze struggles gehad. Het heeft zich op een iets andere manier geuit. Ik denk dat het personage wat ik speel, Joosje, is vrij zwaar in die voorstelling. En echt een beetje depressief en zo. Maar de struggles van, ik wil dat mijn ouders mij zien. Ik wil dat zij begrijpen hoe dit voor mij is. En ik kom er niet bij. Je bent gewoon de hele tijd, ben je... een soort van half racistische, half homofobe grapjes aan het maken. De hele tijd zit je te prikken, te prikken, te prikken.
15: Wie?
9: Ja, die moeder. Dus daar gaat het eigenlijk over. Dat op een gegeven moment is de maat vol voor die dochter. En probeert zij aan haar moeder uit te leggen van... jij doet mij pijn.
16: Ja. Maar moest je dat ook doen? Want die pijn of die afstand of dat tot elkaar komen... wat je van elkaar houdt in de kern, dat voelde jij denk ik blijkbaar ook.
9: Ja.
16: Maar hoe was dat voor jou dan? Om dan toch wat schuurde er bij jou dan zo?
9: In de voorstelling?
16: Nee, bij jou.
9: Privé? Ja. Ja, ik denk dat het gewoon... als je opgroeit als queer kind... en je bent daar van jongs af aan voel je je anders... en voel je dat je andere verlangens hebt... en dat je er anders wil uitzien... en al vrij snel kom je erachter dat het niet gewenst is in de maatschappij. Hè? Kindjes uit je klas of docent of mensen in het dorp. En je ouders ook per ongeluk zeggen van... nou, we hadden eigenlijk wel dit gewild. Of nou, je wil wel de hele tijd dat. Of ik vind het juist mooier als je dit doet. Dat gaat ergens zitten.
16: Snap ik.
9: Er komt een soort schaamte en je denkt... maar waarom zien jullie niet wat ik wil? Waarom willen jullie niet wat ik wil? En die pijn, ik denk dat zeker als je opgroeit als kind... je ouders zijn alles. Je wil hun goedkeuring. Zij zijn de waarheid. Dus dat daar dan iets breekt of zo. En ik denk dat je dat je hele leven met je meedraagt. En dus zo'n voorstelling... ik denk als je in de 30 bent... dan ga je terugkijken op je kindertijd, op je opvoeding... met een andere blik, met meer afstand. En dan ga je denken... ik wil nog iets van hun of zo. Ik wil nog... waarom komen wij niet bij elkaar? Ja. Waarom lukt dit niet? Waarom stel je geen vragen? Waarom...
16: Ja. En dit heb je allemaal in die voorstelling kunnen stoppen. Ja. En daarom ben je trots dat dat...
9: Ja, daar ben ik heel trots op. En ook dat er gewoon heel veel queer kinderen met hun ouders kwamen... en daarna gesprekken hadden met elkaar in de foyer. En ja, dat was gewoon prachtig om te zien. Ja.
16: We gaan zo meteen lekker verder praten. En na je cultuurtips, maar eerst even een muziekje op de vroege ochtend.

0: Ja, mocht je de radio net hebben aangezet, een hele goede morgen. Fijn dat je er bent. Mijn naam is Nathan de Vries en dit is Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO waar je de beste tips krijgt op het gebied van kunst en natuurlijk cultuur. En vandaag doe ik dat met actrice Eline van Geels, onder meer bekend van Anne Plus, en theatercollectief Red, Yellow, Blue. Eline, we gaan naar je cultuurtips toe.
1: Yes.
0: We beginnen bij een boek, Fun Home.
1: Ja.
0: Het gaat eigenlijk, Fun Home vertelt het verhaal van de jonge Allison, die worstelt met haar identiteit als ze ontdekt dat ze lesbisch is. Vlak nadat ze uit de kast is gekomen, overlijdt haar vader bij een auto-ongeluk. Allison ontdekt vervolgens veel nieuwe dingen over haar vader. Zo blijken ze iets bijzonders met elkaar gemeen te hebben, namelijk hun homoseksualiteit.
1: Ja.
0: Waarom is dit een boek wat je mooi vond?
1: Ik hou heel erg van het lezen van stripboeken. Dit is ook een graphic novel. Een autobiografisch graphic novel van Alison Bechdel, inderdaad. Ook dus bekend van de welbekende Bechdel-test. Waar ik het net al heel even over had. En het is gewoon een heel mooi gemaakt boek. Over opgroeien, over een dysfunctioneel gezin. Een hele complexe band met haar vader. Waar ze inderdaad later achterkomt, eigenlijk net voor zijn dood, dat hij ook homoseksueel was. Maar ja, andere generatie, hij ging er heel anders mee om. Hij was een heel starre man. Maar het is prachtig getekend. En er zit, ja, het is gewoon heel gedetailleerd. Heel mooi en heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Niet per se die band, maar wel haar hele coming out. En hoe ze zich verhoudt tot zichzelf, tot haar vrouwelijkheid, tot haar seksualiteit. Dus ja, echt een aanrader.
0: En vind je dit soort boeken dan mooi hoe ze eruit zien? Of helpen ze je ook echt?
1: Nou,
0: dit soort verhalen.
1: Ik vind het ook mooi, inderdaad.
0: En dat mag allebei.
1: Ja, ik vind het ook mooi, maar het helpt mij ook. Dit soort verhalen zijn, dit is representatie wat ik vroeger nooit heb gehad. Dus ik zoek dat nu echt actief op. En ik vind het ook fijn dat het er steeds meer is. Het is natuurlijk heel belangrijk om je te herkennen in iets. Om jezelf te kunnen plaatsen in de maatschappij. Van wie ben ik ten overstaande van de rest.
0: Maar en was je daar als kind heel bewust van ook? Was je echt zoekende naar waar kan ik me in herkennen?
1: Ja, ik was echt zoekende. Ja, heel erg. Maar het, ja, ik klink nu echt als een opa, maar er was niet heel lang internet toen ik klein was.
0: Is wel zo, ja.
1: Dus ja, waar ga je naar op zoek? Ja, er was eigenlijk vrijwel niks. Op een gegeven moment had je de L-words, maar dat waren allemaal vrouwen van in de 40 met heel veel geld. Daar herken je je ook niet echt in. En nu met terugwerkende kracht is dit heel helend of zo. Het is heel troostrijk dat ik denk van wauw, dit boek is er ook. En dit is geschreven door een heel tof iemand die het belangrijk vindt om echte female gaze, zeg maar, te schrijven, op te schrijven. En er is ook een hele coole musical, een Broadway musical van gemaakt.
0: Oké.
1: Ik heb hem niet gezien, maar
0: Is die nog te zien of niet? Dan kan ik het niet adviseren.
1: Ik denk het niet. Maar misschien komt hij nog wel terug. Hij heeft wel veel Tonys gewonnen.
0: Wie weet.
1: Ja.
0: En anders het boek Fun Home.
1: Fun Home, ja.
0: Die kan je wel bestellen. Theater, Vanishing Acts. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het is eigenlijk over dat alles tijdelijk is. Dat dingen verdwijnen en weer komen en de schoonheid daarvan. Fascinerend.
1: Ja.
0: Waarom moeten we dit zien?
1: Omdat het eigenlijk theater is in zijn puurste vorm. Het is een meme performance door Felix Schellekens. En ik heb hem 2 keer gezien al. Maar hij komt weer op theaterfestival in de Meervaart.
0: Oké. Okay.
1: En het gaat inderdaad over tijdelijkheid, over vergankelijkheid. Er is geen tekst.
0: En waarom vind je dat interessant dan? Tijdelijkheid, vergankelijkheid?
1: Nou, omdat het iets heel moois heeft, vind ik, van wat laat je achter? Hoe herkennen mensen je? En ook de angst om vergeten te worden of zo. Van wat is mijn kleine leventje in dit grote geheel? Hoe ga ik dit invullen? Wat vind ik belangrijk? Ook je overgeven daaraan of zo. Van ja, het is tijdelijk, dus ja, laten we er dan maar voor gaan of zo.
0: En waarom vind je dat dan iets waar je interesse voor hebt? Waar je ook mee bezig bent?
1: Ik vind het gewoon, zeker die voorstelling, heel mooi. Omdat het heel hij heeft niks, hij heeft geen decor, er zijn geen kostuumswissels, niks. Dus gewoon hem in de lege ruimte. Dat is ook veel pantomime. Hij schetst situaties die iedereen herkent. En ook op een hele grappige manier. Dus het wordt ook heel luchtig gedaan. En gewoon de momenten dat je denkt, ik weet het even niet. Mm-hmm. Of zo. Ik voel me even alleen. Of ik ben bang dat ik een verkeerde indruk heb achtergelaten. Of dat mensen mij vergeten. Of juist, ach, ik wil nu verdwijnen. Ik wil hier niet zijn. Gewoon al die momenten, die herkenbare momenten waar je eigenlijk, ja, die heel erg voor jezelf, die heel erg voor jezelf houdt. Ja, dat is super fijn om dat een keer op toneel te zien. Van hoe tragisch het ook is, maar hoe mooi het ook kan zijn. Van we zijn nu hier. En dit is gewoon de tijd die je hebt. Het is heel kort. Dus ja, wat vind je belangrijk? Ja. Hoe ga je dat invullen?
0: Ja. En ben je daar op de goede track, denk je, voor jezelf? Dat je leven nu invult op een manier waarvan je denkt, nou, dat is wel echt hoe ik hem wil invullen. Dan weet je het ook soms niet en wil je ook verdwijnen.
1: Ja, ik weet het ook soms niet en ik wil soms ook verdwijnen, natuurlijk. Maar ik ben wel blij met wat ik doe, in ieder geval. Ja, ik weet nog niet of ik. Ja, je bent altijd zoekende, denk ik. Je bent nooit op je plek van bestemming.
0: Nee, klopt.
1: En dat accepteren is.
0: Maar goed, als je nu dan op zo'n snelweg zit en je zit nu een beetje zo op, weet ik veel, 1/3 of zo. Waarom is die snelweg wel fijn? Wel goed waar je nu rijdt?
1: Omdat ik hele fijne mensen om me heen heb verzameld. En dingen doe, of werk doe ook, wat ik echt wil doen. En waar ik echt mijn ei in kwijt kan. En dat vind ik gewoon heel, heel fijn.
0: Daar
1: reis ik
0: goed.
1: Me wel gelukkig mee.
0: Ja, gewoon lekker door blijven rijden. Theaterfestival Meervaart, zeg je. Daar kunnen we.
1: Ja, daar kan je Vanishing Act zien. Ja.
0: Ja. Dan gaan we naar een tentoonstelling van Ed van der Elske. Up Close in het Rijksmuseum.
1: Ja.
0: Volgens mij maakte hij foto's gewoon zonder gedoe, zonder opsmoek. Tot de kern. Ja. Krakers, junks.
1: Ja,
0: vrouwen op fietsen die hun tong uitsteken.
1: Ja.
0: Waarom is dit zo tof?
1: Nou, ik vind Ed van der Elske wel echt. Geef me altijd een heel gelukzalig gevoel, zijn foto's. Er zit heel veel speelsheid in. Rebelsheid. Hij voelt een beetje als een soort boef die dan op straat ook hele lelijke alledaagse dingen fotografeert. En dat vind ik wel heel, heel fijn om in deze tijd te zien, dat het niet allemaal perfect is en gelikt is en geshopt is. En ik heb als kind, mijn ouders hadden een boek van Ed van der Elske. I Love You heette dat boek. En dat is eigenlijk het eerste. Ik was een beetje obsessed met dat boek. Want er zat heel veel naakt in en seks in. En dat is eigenlijk de eerste beelden van intimiteit en seks die ik ooit heb gezien.
0: Oh.
1: Dus ik ga iedere keer stiekem naar de boekenkast om dat boek in te bladeren. Ik heb hem ook gestolen van mijn ouders en het staat nu bij mij in de kast.
0: Wat goed.
1: Maar ik vind, zeg maar, dat levenslustige en dat rauwe, dat vind ik gewoon, ja, ik krijg altijd een beetje een gelukzalig gevoel van. Terwijl hij fotografeert ook armoede en inderdaad junks en zo en pijnlijke dingen. Maar het voelt gewoon heel echt of zo. Het is heel eerlijk.
0: Ja, ja. Het is wel grappig. Op een gegeven moment was er een mevrouw die zag zichzelf weer terug op het Rijksmuseum. Levensgroot beeld. En dan had Ed van der Elske een foto van haar gemaakt, 40 jaar geleden. Wil ik even aan je laten horen, is wel grappig.
2: Helena zat niet vermoedend op haar fiets toen ze werd gefotografeerd door fotograaf Ed van der Elske. Nu, 40 jaar later, is de expositie van Van der Elske te zien in het Rijksmuseum. En de foto van Helena is uitgekozen als icoon van de expositie.
3: Is het ook als een soort droom die uitkomt?
4: Absoluut niet.
3: Nee, absoluut niet.
4: Absoluut niet, nee.
3: Eerder een nachtmerrie.
4: Nou, tussenin, ja. En toen zag ik opeens een man met een enorme lens op zijn. Hij zat op de grond en hij stak die lens op me af naar me toe. En ik stak mijn tong uit, want ik werd heel erg. Ik hou helemaal niet van foto's.
3: Wat dacht hij toen u hem zag?
4: Ik dacht, weer zo'n man met zo'n camera.
5: We wilden juist ook het werkproces van de fotograaf laten zien. En de foto van Helena ademt die vrijheid en die recalcitrantie. En die spontaniteit die Ed vond en zocht op straat in Amsterdam.
0: Ja, deze mevrouw vond ik echt verschrikkelijk.
1: Ja,
0: dat
1: wat erg voor haar.
0: Ja, dat is niet leuk.
1: Dat is niet leuk.
0: Maar het is wel een toffe foto met zo'n tongetje
1: het
0: uit.
1: Is heel, het is wel een mooie foto, ja zeker.
0: Cool. In het Rijksmuseum nog te zien tot 13 september van dit jaar. En ook wel leuk, op 28 augustus kan je een lezing bezoeken. En dan gaan ze zeg maar het werk van Ed van der Elske helemaal bespreken en ontleden en analyseren.
1: Oh, cool.
0: Dus daar kan je ook nog naartoe. Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk. Moeten we ook naartoe.
1: Ja, vind ik wel. Het is een hele mooie tentoonstelling die 4 eeuwen aan queer geschiedenis laat zien eigenlijk. Dus vanaf ook weer de sodomietenvervolging. Was ook in Amsterdam een ding. Het is ook heel fijn of heel fijn, eigenlijk heel mooi en dubbel dat het in de Nieuwe Kerk is. De Nieuwe Kerk was in de 18e eeuw een cruisingplek ook weer. Samen met het paleis op de Dam. Maar op de Dam zelf werden de openbare terechtstellingen gehouden. Dus eigenlijk heel bizar dat deze tentoonstelling in de Nieuwe Kerk is. Maar het is wel heel interessant om alles te lezen. Ook weer veel brieven toch bewaard gebleven en foto's. En het gaat eigenlijk helemaal tot nu. Ook het nachtleven in de jaren 80 in Amsterdam. Queer nachtleven, video's daarvan. Video's van de Roxy en van de It en zo. Dat is gewoon heel cool om te zien.
0: Ja, ik zie ook helemaal enthousiast ervan.
1: Ja, ik hou heel erg van die oude beelden van Amsterdam. Dat je denkt van, oh, ik kan me nog helemaal, ik kan me bijna weer voorstellen hoe mensen daar toen leefden of zo, 50 jaar geleden of 40 jaar geleden.
0: Ja, dat snap ik. Heb ik ook wel eens. Of dat ik ook wel eens. Je had vroeger in New York zo'n club of zo. Ik weet niet, ik ben de naam even kwijt. Iets van Club 50 of zo. En daar kwam alles door elkaar heen. Dus ja. ook queer, Michael Jackson. Ja. Iedereen kwam daar, weet je wel. Alles door elkaar heen. Ja. Dan denk je ook zo, als je dat ziet, van ik wil daar. Dat je daar
1: wil
0: nog
1: daar even.
0: Ja, ik wil een avond gek gaan en raar doen en zo. Maar goed, daar hou je dus ook van om even in die geschiedenis te wanen. Het heet dan Queer Amsterdam. Ik ben ook wel benieuwd, zeg maar, jullie zeggen op jullie website ook dat jullie ook als collectief, dat jullie ook bezig zijn om de queer community eigenlijk altijd een plek te geven in jullie voorstellingen.
1: Ja.
0: Is dat een soort van hard vereiste? Hebben jullie dat met hoe hebben jullie dat?
1: Het is wel een vereiste. We willen graag we willen het queer zijn geen probleem maken. Maar we willen wel dat queer personen zich erin kunnen herkennen. Mm-hmm. En dat er bijvoorbeeld altijd wel een queer personage in zit. Dat het heel genormaliseerd is. En bij Katwijk ging het dan toch wel over moeite met identiteit. Of toch nog struggles met genderexpressie. Maar het gaat niet over, ik heb moeite, ik word gediscrimineerd omdat ik lesbisch ben.
0: Nee, want dat lijkt me soms wel moeilijk. Ik vind dat soms moeilijk. Dat heb ik bijvoorbeeld, als ik even over kleur spreek bijvoorbeeld. Soms wil ik ook gewoon, hallo, ik ben gewoon Nathan. Ja. Weet je wel, die kleur, moet ik dat steeds benoemen?
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook bij queer zijn soms best wel moeilijk. Je bent toch Eline, moet er altijd het, snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: En dat is voor met voorstelling misschien ook zo. Hoe maak je dat dan zo subtiel en niet dat het er bovenop ligt of zo? Dat kan me best wel een worsting lijken.
1: Ik denk ook dat het heel, er zijn wel queer personages, maar de thematiek die we aanspreken, daar kan iedereen zich in herkennen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat gewoon over liefde en verbinding en hoe moeilijk het is om elkaar soms te bereiken.
0: Ja.
1: En dat je elkaar wel wil snappen. Je wil de ander wel snappen, maar je wil ook zelf begrepen worden. Dus dat conflict. Dus iedereen herkent zich daarin.
0: Ja. Queer Amsterdam in de Roze Stad, of de Roze Stad in de Nieuwe Kerk, is te zien tot 4 april 2027 volgend jaar. Ik wil even naar een nummer toe. Heb jij uitgekozen? Laten we maar even luisteren.
1: Oh ja.

0: ja, lekker op de vroege morgen bij een uur cultuur met Eline van Geels. Je hebt de cultuurtips samengesteld, waaronder twee mooie films. Wil ik beginnen bij Jimpa. Ik heb hem nog niet gezien, maar voor mij is hij fantastisch. Een film met Olivia Colman onder andere. Ook Nederlandse acteurs, Romana Vrede, Zoe Love Smit. Een verhaal wat zich afspeelt in Amsterdam. Sophie Hyde zoekt het dicht bij huis in een fijngevoelige, goud-eerlijke dramafilm over queer zijn, ouderschap en de imperfecte relatie tussen drie generaties.
1: Ja.
0: Het komt vaak terug bij je, die generatie.
1: Ja.
0: Toch ook wel.
1: Ja,
0: ja. Ja. Waarom is dit zo prachtig om te bezoeken?
1: Nou, het is een hele warme, lieve film, vind ik. Het gaat inderdaad over een opa, zijn dochter en haar kind weer. Het speelt zich af in Amsterdam, wat sowieso al heel leuk is. Om plekken te zien die je herkent, waar je fietst, waar je komt. Om acteurs te zien die je ook herkent, die spelen naast Olivia Colman. Mm. En dat is natuurlijk sowieso al heel cool. Maar het is een hele warme film die ook weer gaat over elkaar niet begrijpen, eigenlijk. Maar wel respecteren.
0: Want volgens mij, sinds dan die opa, ik noem het even zo dan, dat is toch een hele vrije, progressieve man en die wil zichzelf zijn. En
1: hij is eigenlijk in de jaren 70 heel activistisch homoseksuele man. Heeft heel veel protesten gedaan, is naar Amsterdam verhuisd. En heeft zich eigenlijk losgemaakt van zijn eigen gezin om dat te kunnen doen. Heeft de AIDS-epidemie overleefd. En zijn dochter heeft hij dus niet vanaf haar, ik denk, 12e of 13e niet meer opgevoed, omdat hij dat ging doen in Amsterdam. En zijn kleinkind is ook queer. Die is non-binair en queer. En die kijkt heel erg tegen diens opa op. Van, hij is ook namelijk queer, net als ik.
0: Ja.
1: Maar de verschillende generaties, die begrijpen elkaar ook niet helemaal. Want de oudere generatie, homoseksuele mannen en vrouwen, die spreken ook niet altijd de taal van nu. En die vinden het ook lastig om die genderexpressie en die genderverschillen te begrijpen en echt serieus te nemen soms. En dat die clash tussen zo'n kind wat dan heel erg opkijkt tegen die opa, maar dan toch ook teleurgesteld wordt ergens in dat van, oh, jij ziet mij ook niet helemaal. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Wel met heel veel warmte en respect voor elkaar. Want die opa noemt hen bijvoorbeeld wel grand thing. Als non-binaire term. Van niet granddaughter, maar grand thing. En dat soort dingen zijn heel lief. Het is heel minimalistisch eigenlijk. Het is heel erg op het menselijke. En je ziet ook een warme familie. Ja.
0: Kijken.
1: Ga daarheen.
0: Nu in de bioscoop. Een andere film die is wat ouder. Tomboy,
1: ja.
0: Ook een bekende film wel. Zeg maar, het gaat over genderidentiteit door de ogen van een kind. En jij, ik heb ook bij jou iets gezien, Eline, dat jij ergens zegt in een interview, dat jij als kind ook, dat je bijvoorbeeld, je wilde allemaal niet jurkjes dragen. En dat je altijd een beetje gedoe met je moeder en zo.
1: Ja.
0: En in deze film zie je dat ook. Dat dit kindje die wil gewoon, die een zomer lang kan het kindje even
1: zichzelf zijn. Ja, ik vind het echt een prachtige film. Deze film is denk ik de eerste film waarin ik dacht, wow, het is bijna één op één hoe ik was als kind. Dus hij raakt me altijd heel erg. Ik heb hem al een aantal keer gezien natuurlijk. Maar zelfs als ik de trailer kijk, zit ik alweer met tranen in mijn ogen. Ik dacht ook, moet ik deze nu aandragen? Want misschien lukt het me helemaal niet om erover te praten. Maar ik heb hem nu weer opnieuw gekeken. En het is gewoon zo'n mooie, hyperrealistische, bijna documentaire-achtige gefilmd. Je volgt Laure, het is een Franse film, een kindje dat verhuist met haar gezin naar een andere stad in de zomervakantie. En daar ontmoet ze een groep andere kinderen waar ze vriendjes mee wil worden, maar ze stelt zich voor als Michael. Sowieso kan je niet aan haar of hem of hen zien dat het een meisje is. Het is een heel jongensachtig kind. En inderdaad, als Michael bloeit hij eigenlijk helemaal op.
0: Ja.
1: Het is gewoon zo prachtig om te zien. Het is heel minimalistisch, het is heel teder, het is heel intiem. En je ziet echt die pure, zintuigelijke beleving van een kind. Het gaat niet over zware psychologische labels. Ze hebben ook niet het gesprek van, maar wie ben je dan en wat wil je dan en hoe noem je jezelf?
0: Het is gewoon een kind die zichzelf kan zijn.
1: Het is gewoon een kind die zichzelf kan zijn. Zo onschuldig en lief. En echt ongevaarlijk.
0: En de tranen zijn niet gekomen bij jou.
1: De tranen zijn nu niet gekomen. Ik heb natuurlijk wel even op kunnen voorbereiden. Maar ja, ik vind het gewoon prachtig dat ik denk van in deze tijd ook, waar zoveel angst is en xenofobie voor iets wat anders is. En mensen die non-binair zijn of trans zijn. En dan zie je deze film en dan denk je, mijn god jongens, laat het. Kijk nou toch. Laat het gewoon.
0: Prachtig. Film zeker gaan kijken. Een concert waar je op verheugt is Merel in Paradiso. Je zit ook met haar in een videoclip. Lekker met
1: ja,
0: de meiden.
1: Ja,
0: ik ga hem niet meer laten horen nog. Want wij kennen de meesten het nummer wel.
1: Ja.
0: Maar waarom vind je haar zo goed?
1: Ik denk
0: taboe dat, doorbrekend misschien wel?
1: Ja, ik denk wel dat het taboe doorbrekend is. Ja, ze heeft een nieuw album, Leven de Fakes. Het gaat heel erg over... Het is een heel feministisch album. Het gaat heel erg over de rol van de vrouw. Of de rol waar de vrouw ingedrukt wordt eigenlijk. Het gaat over body positivity.

0: over. Het is een heel feministisch album. Het gaat heel erg over de rol van de vrouw. Of de rol waar de vrouw ingedrukt wordt eigenlijk. Het gaat over body positivity. Ze heeft een nummer over schaamlippen. Zo van, hoe kijken we naar een vrouw? Hoe kijken vrouwen naar zichzelf? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. En wat ik ook goed vind is dat dit soort muziek mainstream wordt. Dat het een groot publiek bereikt. Dat deze boodschap eigenlijk een groot publiek bereikt. Van, jongens, laat die vrouwen gewoon met rust en wees niet zo streng op ze.
1: Ja, nou ja, ik zat ook nog te denken, misschien is dat een beetje off topic, maar Sophie Straat ook afgelopen week krijgt ze ook superveel over zich heen, die ook iets heeft gezegd, weet je wel. Ja. Iedereen vindt er wat van, je kan er ook wel wat van vinden. Is dat dan iets waar jij je dan ook, als je dat voorbij ziet komen, alle witte mannen naar achter, dat je dan denkt, tof, of dat je dan denkt, ja, ze durft, of dat je denkt, ik moet ook meer durven, of hoe verhoud jij je tot zoiets?
0: Nou, ik denk wel tof. Ja, dat denk ik wel.
1: Van Merel, maar ook Sophie Straat zijn wel echte vrouwen die het durven, toch?
0: Die durven inderdaad. En het verbaast me natuurlijk ook niks dat je dan weer heel veel shit over jezelf heen krijgt. Van inderdaad mensen die denken, dit is discriminatie of wat dan ook. Dat kan ook niet anders bijna als je zo'n standpunt inneemt. Maar ja, het is wel een boodschap van, het is nu heel even, jullie mogen heel eventjes, heel even dit moment, even op de tweede rang. Ja. Gewoon nu even op de tweede rang.
1: Ja.
0: Maar dat vinden mensen heel moeilijk.
1: En is dat in jouw werk of over die snelweg waar we het net over hadden, is dat iets waar je ook nog meer in wilt doen? Nog meer uitspreken? Of is dat niet...
0: Ik ben wel heel blij eigenlijk met de manier waarop wij dat doen. In onze voorstellingen, we preken niet voor eigen parochie. We laten echt alle kanten zien van een verhaal. Ja. En van een mening. Het is niet van, dit is de enige waarheid. Het is juist, we maken juist voorstellingen waarin we zoeken naar, hey, jij vindt dit en jij vindt dat, maar jullie houden van elkaar of jullie willen elkaar bereiken. Hoe kan je dat doen?
1: En dat is jou, dat is jullie vorm waar jullie een steentje bijdragen. Nog even heel kort. Ada Özdoğan, waarom moet hij de volgende keer hier in uw cultuur komen?
0: Omdat het een theatermaakster is die ik al een tijdje volg. Al best lang eigenlijk. En ik vind haar voorstellingen altijd echt te gek. Het is heel vormelijk. Het is heel erg, zijn heel genre voorstellingen. Dus bijvoorbeeld een western, science fiction of een blockbuster. Het is heel filmisch eigenlijk wat zij maakt. Maar met heel veel humor en ze heeft altijd de gekke acteurs. En heel een soort absurdisme zit erin. En ik hou daar ook wel van. Maar op een hele toegankelijke manier. Dus nodig haar uit.
1: Ik zet er een vinkje bij. Gaan we proberen. Eline, we zijn aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Zo ongeveer. En bijna de voorstelling ook. In Utrecht. Ik zou zeggen, ga erheen van 6 augustus tot en met 23 augustus. Ja. En als ik het goed heb, gaan jullie daarna ook nog spelen op andere plekken, toch? Of op andere plekken?
0: In december spelen in De Kikker.
1: Okay.
0: In Theater De Kikker.
1: Ja. Ja. En waar heb je nou het meest zin in als je één ding mag noemen voor de komende weken nog richting optreden?
0: Nou, ik heb zin om die Domtoren in te gaan natuurlijk. Ja, en lekker te spelen. Want ik heb hele leuke collega's, dus ik wil gewoon met hun plezier maken.
1: Ja, het is ook echt het is goed geworden. Het zijn goede acteurs, het is een goed verhaal. Een stuk geschiedenis, queer geschiedenis, ook humor. En op metaniveau leer je er ook nog wat van. Ik zou zeggen, ga die kant op in de Domtoren. Het hele uur met Eline kun je terugluisteren als podcast. En de tips nalezen via de NPO Luister app. Doe dat vooral. Voor nu wens ik u een hele fijne zonnige, ik hoop dat het een zonnige zaterdag wordt. Morgen ben ik er weer met een nieuwe uurcultuur. Dan is schrijver en scenarist Lucas de Watergas. Ik zou zeggen, vooral ook dan de radio aanzetten. En dan wens ik nu nog een hele fijne dag. Dank je wel.

0: Nu op NPO Luister.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 20:15 op NPO 2.
7: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het is weekend. LHBTI-jongeren voelen zich zelfs thuis vaak niet veilig. En de bosbranden nog steeds. In Spanje, maar vooral ook in Frankrijk. Het nieuws nu met Annette Schut.
9: De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd uit de gebieden. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een wraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. En enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Wel zijn de autoriteiten voorzichtig optimistisch. De temperatuur is namelijk iets gedaald en de wind is gaan liggen. En de autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. In delen van Nederland was rond 22:30 gisteravond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die dat hebben gezien. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die in de atmosfeer terugkeerde. Hij kwam boven Engeland die atmosfeer binnen en hij is boven Nederland opgebrand. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De aanslag was in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. En een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test is gedaan in Engeland en de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. En als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses gemaakt. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem heeft het land het vertrouwen verloren door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid, omdat het hof vooral zaken uit Afrika en Latijns-Amerika behandelt. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. En de Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel weer tot beschuldigingen van nepnieuws, gevit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Correspondents' Dinner was afgelopen april, maar werd toen onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. Vanaf dinsdag dan weer een stuk warmer.
8: Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat LHBTI-jongeren zich ook thuis vaak niet veilig voelen. Stories is hier om erover te vertellen.
0: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Morgen spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human. Morgen om 10:50 op NPO 1.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
3: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
2: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
4: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
2: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is ruim 6 minuten over 7. LHBTI-jongeren voelen zich nogal eens onveilig. Op straat, op school. Maar uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat deze jongeren zich ook vaak thuis niet veilig voelen. Een kwart van hen geeft dat aan. En meer dan de helft zegt dat hun ouders niet eens weten dat ze bijvoorbeeld homo, lesbisch, bi of trans zijn. Dat is een van de reacties die Stories binnenkreeg. En we hebben het geluid van diegene vervormd voor de anonimiteit.
4: Ik ben uitgemaakt voor een straf van God. Een genetische mislukkeling. En iets wat eigenlijk niet zou horen te bestaan.
3: Ja, Lily-Sophie Maigret van NOS Stories, jij sprak met deze jongeren. Ja, een van die jongeren zegt zich thuis ook niet veilig te voelen bij een of beide ouders, dat hoorde je. Wat maakt die thuissituatie zo onveilig voor ze?
5: Ja, we hebben een enquête uitgestuurd waarop we ongeveer 8000 reacties hebben gekregen van jongeren tussen de 13 en 19 jaar. En daar hebben we ook best wel verschillende reacties gekregen. Dus je kan je bijvoorbeeld fysiek onveilig voelen, omdat je ouders je mishandelen. Dat hebben we wel eens gehoord. Maar wat we eigenlijk vooral heel vaak hoorden was dat jongeren zich mentaal onveilig voelen.
3: Ja.
5: En dan bedoel ik eigenlijk dat ze dus vaak niet zichzelf kunnen zijn en zich daardoor heel oncomfortabel voelen. Dus niet iemand mee kunnen nemen die ze graag mee naar huis zouden willen nemen. Maar ook iemand zei bijvoorbeeld, ja, ik ben een man, zei tegen mij. Ik ben heel flamboyant, ben best wel vrouwelijk. En eigenlijk elke keer als dat uitkomt, als ik bijvoorbeeld praat, dan worden mijn ouders heel boos. Dus ja, dan loop je op eieren.
3: Ja, ja, wat je net ook hoorde, je bent een straf van God. Ja, als je dat van je ouders te horen krijgt.
5: Ja, je voelt eigenlijk vanuit huis, wat een beetje de basis is, dat je niet, dat wat jij bent niet oké is. En ja, dat is voor velen van hen wel heel lastig. Ja.
3: Je hebt dus deze jongeren gesproken, maar nog een aantal meer. Wat vertellen ze in het algemeen?
5: Ze zeggen in het algemeen dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Dat is echt de samenvatting, denk ik. En dat ze dat wel heel graag zouden willen. Mm-hmm. Omdat als ze dat zouden hebben, dat ze al veel zelfverzekerder in het algemene dagelijks leven zouden zijn.
3: Ja, heb je nog een voorbeeld meegenomen?
5: Zeker, ja. Dus die zou ik graag laten horen.
6: We praten er niet over. We zeggen er niks over. We doen alsof het er niet zo is. Dat zorgt eigenlijk voor de spanning thuis en dat ik me onveilig voel.
7: Thuis wordt er gedreigd mij uit huis te zetten. Dat ik onterfd word, dat ik opgesloten word in mijn kamer. Dat geeft bij mij heel veel angst.
8: Als ik met een man thuis kom, dan besta ik niet meer voor mijn moeder.
3: Ja. Ja, als je dat inderdaad van je eigen ouders te horen krijgt. Maar ook op school en op straat voelen heel veel LHBTI'ers zich niet veilig. Waar krijgen ze dan mee te maken?
5: Op straat krijgen ze eigenlijk vaak te maken met agressie. Mm-hmm. Dus ook dat ze bespuugd worden, hebben we gehoord, geslagen. Maar ook daar dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Dat ze zich verstoppen. We horen ook van transgender personen vaak dat ze zich niet veilig voelen, omdat je dat soms meer ziet dan iemands seksuele voorkeur.
3: Mm-hmm.
5: Dus zij voelen zich voornamelijk onveilig, omdat ze, ja, voor hun gevoel eigenlijk niet meer over straat kunnen.
3: Mm-hmm.
5: Of naar school.
3: Nee, precies. En waar krijgen ze thuis mee te maken, waardoor ze zich onveilig voelen?
5: De antwoorden dat ze niet kunnen zijn wie ze zijn.
3: Nee. En ook daar hebben we weer een voorbeeld van.
9: Uit de verte hoor ik kankerhomo's. Ik zat eigenlijk alleen met hopen van, ik kan nu niet snel genoeg wegkomen. Komen ze hopelijk niet achter ons aan.
10: Je wordt gewoon uitgescholden. Je wordt aangevallen, je wordt achterna gezeten. Mensen gaan aan je haren trekken. Dat maakt je bang voor de buitenwereld. Bij mij thuis ben ik al bang om te zijn wie ik ben. En in de buitenwereld ook. Waar ben ik dan nog veilig?
3: Ja. De falen van thuis en op straat. Zijn er tips die gedeeld kunnen worden van hoe jongeren daarmee om kunnen gaan?
5: Ja, dus het COC heeft dat is een belangenorganisatie die zich ontfermt over deze groep jongeren. Die heeft bijvoorbeeld een hulplijn genaamd Switchboard. Je hebt ook op sommige scholen heb je GSA's, Gender and Sexuality Alliances. Dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar komt eigenlijk gewoon neer op groepen van mentoren, docenten waar je dan naartoe kan, zodat je aan kan geven waar je tegenaan loopt.
3: En hebben die jongeren zelf tips voor andere jongeren die dan met name thuis natuurlijk zich onveilig voelen?
5: Veel jongeren zeggen eigenlijk blijf gewoon wie je bent. Uiteindelijk, ondanks dat het misschien nu niet zo voelt, komt het goed. Blijf gewoon de lijn volgen die je wil lopen.
3: Mm-hmm.
5: En uiteindelijk vind je dan wel de mensen bij wie je wel geaccepteerd en fijn voelt.
3: Ja. En heb je het ook gehad met die jongeren over het effect, ook op lange termijn, wat het betekent als je inderdaad thuis niet veilig voelt, als je echt altijd op je kievive moet zijn, als je inderdaad altijd moet bedenken, kan ik nu laten zien wie ik ben of niet?
5: Ja, veel van hun voelen zich heel onzeker en niet fijn bij hun ouders, dus die band wordt ook wel echt heel erg aangetast. Maar we spraken er bijvoorbeeld ook een deskundige over, Tessa Kaufman, die zich echt specialiseert in de veiligheid van LHBTI-jongeren ook thuis. Mm-hmm. En zij zei dat je het ook in heel veel verschillende aspecten van het leven terugziet. Dus hoe zij in hun schoenen staan, je zelfvertrouwen in het leven in het algemeen, maar ook hoe je dan met discriminatie buiten omgaat. En ook hoe je relaties met anderen aangaat. Dus of je andere mensen nog wel vertrouwt en of je jezelf durft te zijn.
3: Ja.
5: Dus je ziet het eigenlijk op heel veel vlakken terug.
3: Ja, en uiteindelijk als je een vraagt om reacties als NOS-stories, dan komen 8000 reacties op binnen. Dat is veel, hè?
5: Dat is heel veel, ja. Dat is in principe meer dan dat we normaal krijgen ook, ja. Ja.
3: Lili-Sophie Magret van NOS-stories, dank dat je erover kwam vertellen.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is 7:12. In Nieuwsuur aandacht voor de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Hij is gisteren weggestuurd nadat een meerderheid van de lidstaten stemde voor zijn ontslag. Hij moet vertrekken omdat hij door een van zijn assistenten beschuldigd is van seksueel wangedrag. Zelf ontkent hij de aantijgingen en gaat hij in beroep. Volgens hoogleraar internationaal strafrecht Marieke de Hoon was het bijna niet voor te stellen dat Khan op zijn positie zou blijven, ongeacht of er sprake was van wederzijdse instemming voor een seksuele relatie.
0: Maar dat de seksuele relatie er überhaupt was met een ondergeschikte, en de manier hoe hij ook zijn macht daarin heeft aangewend, dat ook leidde tot de conclusie van ja, dit kan niet voor zo'n persoon in zo'n aanstelling, in zo'n de hoogste baas van zo'n gerechtelijk instituut moet van de hoogste morele integriteit zijn. En dat heeft hij niet. En daarom is hij weggestuurd vandaag.
3: Een aantal weken nadat hij beschuldigd werd van seksueel wangedrag heeft Khan arrestatiebevelen aangekondigd voor onder andere de Israëlische premier Netanyahu. Volgens de Hoon werd Khan ook verweten dat hij die situatie politiek geladen heeft gemaakt.
0: Dat bewijs ligt er voor die arrestatiebevelen. Dat was dus niet politiek gemotiveerd, want het bewijs is goedgekeurd. Maar dat is sindsdien er heel erg omheen gaan zingen. Zowel door Israël en de Verenigde Staten, die ook publiekelijk zeggen, wij willen dit hof ook kapot maken. Die hebben dat natuurlijk aangegrepen om dit proberen politiek te maken. Maar ook Khan zelf heeft dus, toen die aantijgingen kwamen, gezegd en gesuggereerd dat die vrouw beïnvloed is door, dat het dus niet is gebeurd. Terwijl hij wist dat er wel natuurlijk een seksuele relatie.
11: Ja,
0: het
11: ging ook verder, dat zij een Mossad was.
0: Dat zij van Mossad was en dat het dus allemaal niet waar is.
3: Langs de lijn en omstreken sprak met Antoinette Verbrugge, directeur van Gezondheid op 1, dat is een stichting van omwonenden van Tata Steel. Het kabinet en het staalbedrijf onderhandelen over steun voor de vergroening van de productie. De stichting stapte naar de rechter, want volgens die stichting is het niet duidelijk of de gezondheid echt verbetert met de afspraken die nu worden gemaakt. De rechter wees de vorderingen van de omwonenden af, maar er moeten wel nieuwe objectieve metingen komen. Ondanks een verlies in de rechtbank is Verbrugge blij.
12: We hebben nu munitie en die hadden we niet voor het kortgeding en niet voor dit vonnis. Dus nu wel, en de rechter zegt zwart op wit, de staat moet onze gezondheid beschermen. En nu is het aan de staat om dat waar te maken.
3: En ondanks dat huiswerk dat het kabinet heeft meegekregen, volgt de stichting de politici op de voet.
12: De rechter die zegt eigenlijk, staat, je moet doen, je moet dit nakomen. En als de staat dat niet doet, ja, wij zijn natuurlijk niet van gisteren. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Wij houden niet zomaar op, wij houden vol. Wij volgen de staat op de voet. Dat weten ministers ook, weten staatssecretarissen, weten politici. Ze kennen ons allemaal, we praten ook met elkaar, zijn heel aardig tegen elkaar en netjes. Maar we zijn ook heel streng. Dus wij gaan natuurlijk nu niet terugleunen en zeggen, nou, dan zien we wel wat er gebeurt.
3: Hij staat vanavond op het internationale dancefestival Tomorrowland in België. Hij komt uit Amsterdam en hij is 11. DJ Nox Kind. In Met het oog op morgen vertelde hij dat hij begon met DJ'en toen hij 6 jaar oud was.
13: Ik kreeg een iPad, mijn derde, toen daar heb je een hele bekende app op GarageBand.
11: Daar kan je allemaal muziekjes mee maken. En uiteindelijk is aan me voorgesteld, wil je niet op DJ-les? En toen zijn we daar opgegaan. In het begin was ik niet heel leuk. Maar toen zijn we uiteindelijk echt doorgegaan, doorgeknald. En nu vind ik het echt het allerleukste ooit.
3: Dat mag ik hopen, want hij staat dus vanavond op Tomorrowland. Al maandenlang oefent de jonge DJ voor zijn optreden daar. Noxkind weet al goed wat hij gaat draaien vandaag.
11: Zo, we hebben 55 nummers en daar is een beetje van house. En op het einde een beetje house techno. Maar ja, we beginnen eigenlijk het meest met house, want het is wel de ochtend.
3: Dat was gisteravond op Radio en TV. Volgens het Openbaar Ministerie laten mensen zich te makkelijk voor het karretje van criminelen spannen.
13: Dat zegt officier van justitie Anita van Dis in de Telegraaf. Ze noemt het ronduit schokkend. Het OM gaat daarom flink inzetten op bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken om geld wit te wassen. Ook op accountants en administratiekantoren die meewerken aan illegale transacties gaat het OM beter letten. Momenteel zouden miljarden euro's aan misdaadgeld relatief simpel worden witgewassen. En de hersteloperatie voor mensen die jarenlang een verkeerde WIA-uitkering kregen gaat in september van start, schrijft NRC. Tienduizenden mensen kregen tussen 2020 en 2024 een te hoge of te lage uitkering door fouten van het UWV. De WIA bestaat voor mensen die door ziekte arbeidsongeschikt zijn. Experts vrezen dat het UWV fouten zal blijven maken. Het groeiende tekort aan verzekeringsartsen speelt daarbij een grote rol. Om die reden duurt het soms wel 3 jaar tot mensen gekeurd kunnen worden. Een stelen uit de supermarkt wordt vanaf september zwaarder gestraft, valt te lezen in het AD. De schadevergoeding die supermarkten kunnen innen gaat namelijk omhoog van ruim 180 euro naar ruim 240 euro. Die schadevergoeding was sinds 2012 nog niet meegegroeid met de gestegen kosten van winkeliers. Supermarkten moeten wel stickers ophangen om klanten te laten zien dat diefstal zwaarder wordt bestraft. En 4 hulpverleners van de GGZ Drenthe krijgen een waarschuwing van het Medisch Tuchtcollege, schrijft de Volkskrant. De zorgmedewerkers gingen de fout in toen ze hun beroepsgeheim braken over een coronaverpleegkundige van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Assen. De GGZ-medewerkers meenden dat de verpleegkundige in therapiesessies zou hebben opgebiecht een 20-tal coronapatiënten te hebben gedood. Maar die beschuldigingen klopten volgens het OM niet. Zij seponeerden hun zaak tegen de verpleegkundige.
3: Met je buren samen barbecuen, spelletjes doen en kamperen. De buurtcamping is populair. In steeds meer steden en dorpen in Nederland vind je de zomercampings waar buren samen vakantie vieren in hun eigen wijk. Verslaggever Josephine Trey, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Op de buurtcamping.
14: Op de buurtcamping hier in Leidseveen.
3: Ja, precies, in Den Haag. De buren bij elkaar. Is dat dan een grote camping of staan er 3 tentjes en that's it?
14: Nou ja, dat best wel een grote camping kwam hier aangereden. Dus je ziet gelijk zo'n wc-blok is hier neergezet. Allemaal tenten. Ik praat trouwens best wel hard, terwijl eigenlijk iedereen nog slaapt hier. Er staan echt wel 20 tenten. Wat is dit normaal een sportveld hier?
15: Ja, een activiteitenveld. Worden hier wel meer evenementjes gedaan?
14: Ja.
15: Als een kermis en hutten bouwen doen ze de volgende maand. Hebben ze dat ook hier, ja.
14: Mee Britt, een van de mensen die het hier heeft gekregen, de buurtcamping. En Martin, die al koffie aan het serveren is voor de Vroege Vogels. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
14: U bent van de Stichting Hecht. Sowieso, ik mag niet zeggen stichting, het is een netwerk, hè, van communities om verbinding te organiseren tussen mensen in de wijk. Het gaat over de populariteit van dit soort buurtcampings, want er zijn er wel 70 van in heel Nederland. Het groeit per jaar. Hier dus nu 20 tenten. Mee Britt, mensen konden een tent lenen hier, want niet iedereen heeft een tent. Ja. Merkt jullie dat die animo groot is?
15: Nee, nog niet. Nee, we zijn het eerste jaar. Dus het is echt kijken hoe het gaat. Dus maar een beetje met reclame maken, rondvertellen, mond op mond. Dat ging eigenlijk het beste en zo. Nou ja, langzaamaan kwamen er steeds meer mensen kwamen binnen.
14: Ja.
15: En ik ben voor de eerste keer hartstikke blij hoe het hier nu staat.
14: Want wat is het doel?
15: Het is verbinden vooral. Met iedereen, alle leeftijden, iedereen toch bij elkaar te komen in de wijk. Het is ook gewoon, iedereen werkt hard. We hebben weinig tijd voor elkaar.
14: Ja.
15: En het stukje verbinden en elkaar begrijpen en een fijne wijk creëren is hier wat we willen doen, denk ik, met elkaar.
14: Ja, want Martin, uw werk is dat, hè? Om mensen te verbinden in wijken. Dit past dus perfect bij die filosofie van Hecht.
17: Het past uitstekend om fysiek elkaar te ontmoeten.
16: Mm-hmm. Op zo'n plek als hier. Het is eigenlijk een soort mini-dorp als camping.
14: Ja.
16: Ik denk dat iedereen inmiddels elkaar al kent. En ook samen activiteiten doet. Ja, en dat is de mooiste manier. Kijk.
14: Ja, want gisteren is het hier opgestart. Hè? Iedereen heeft zijn tenten neergezet. Tot en met morgen. Allerlei activiteiten. Wat is er allemaal te doen?
16: Oeh. Ja. Nou, ik heb gezien dat er muziek maken is. Er is een... Leidse Veen Got Talent vandaag. Ja. En er zijn heel veel andere activiteiten. Maar Britt weet er veel meer.
15: We hebben vandaag, vanochtend is de voetbalkliniek is daar. En we hebben yoga. We starten zo met yoga.
14: Lekker.
15: We gaan eerst met z'n allen ontbijten. Dan hebben we yoga.
14: Dat is allemaal gratis ook, hè?
15: Ja, ontbijten. Dat zit bij de prijs in, ja.
14: Ja.
15: En we gaan vanmiddag, hebben we klaverjassen ook op het programma gezet. Ik kan het niet, maar ik heb wel de hoop dat mensen daarop afkomen die het gezien hebben.
14: Ja.
15: We hebben gisteravond kwam ineens iemand vanuit een dochter. Die liep hier voorbij, een jonge meid. En die zei, oh, die vind ik leuk, ik ga naar huis. En die is naar huis gegaan. En die heeft de ouders meegesleurd. Dus om 9 uur kwamen ze hier nog. En die vrouw vertelde aan mij dat ze heel graag een hout... Nee, ze doet hout snijden.
14: Ja, ja.
15: En ze wil heel graag vandaag een workshop geven. Ja. Zo gewoon vanuit zichzelf.
14: Hoe hou je dat gevoel van verbinden eigenlijk vast dan na zo'n weekend? Want dat is, neem ik aan, ook de bedoeling.
15: Nou, ik denk dat je hier en daar heb je misschien wat meer contact, meer interesse. Zo.
14: Ja.
15: Ja, iemand die dan zo'n workshop doet, hè, met houtsnijden hier woont. Ja, ik vind dat zelf hartstikke leuk.
14: Dus stap je dan ook wat vaker naar elkaar toe.
15: Ander vertellen.
14: Ja,
15: ja. Ja, dus zo help je elkaar.
14: En voor mensen ook met een kleine beurs misschien al een beetje vakantiegevoel?
16: Nou, dat denk ik zeker, want je hebt net gehoord hoeveel het ongeveer kost. Hoe weinig het eigenlijk kost.
14: En
16: wat,
14: euro,
16: ja. Ja, en wat je er allemaal voor krijgt. Maar ik denk dat het los van de activiteiten, ik denk wat net Britt zei, die ontmoetingen. En daar misschien naar deze camping zeggen van... goh, nou, we houden contact, we gaan de andere dingen met elkaar doen. Ja, dat is denk ik het meest gaaf.
14: Ik kan wel lekker even thuis douchen als je wil. Dat is op zich wel makkelijk. Ja. We gaan straks nog even doorpraten hier. En misschien zijn dan ook campinggasten alweer wakker. Dank u wel.
3: Hoef je in elk geval niet meer te fluisteren. Zometeen Josephine Trehi, tot zo vanaf de buurtcamping. Door vergrijzing en een dalend geboortecijfer krimpt de Russische bevolking. En dat is rampzalig voor het land. President Poetin is geobsedeerd door de demografie. Hij wil juist dat er meer Russen worden geboren. Die boodschap staat ook centraal tijdens het jaarlijks Russische huwelijksfestival. Tientallen stellen stappen tegelijkertijd in het huwelijksbootje. Een NOS-team in Rusland was bij die megabruiloft.
17: Hand in hand lopen de stellen richting het altaar. En ze komen overal vandaan. Bijvoorbeeld uit Vladivostok. Hier trouwen 150 stellen tegelijkertijd. Ook deze vrouw in haar witte trouwjurk. We schenken ze ons land kinderen en laten andere stellen zien dat ze niet bang hoeven te zijn. En die kinderen zijn hard nodig in Rusland. De bevolking loopt steeds verder terug en als dat zo doorgaat... heeft Rusland aan het eind van de eeuw nog maar 100 miljoen inwoners. Dat zijn er nu nog ruim 140 miljoen. Al decennia lang ligt de sterfte in Rusland veel hoger dan in Europa... vertelt demograaf Alexei Raksha. Door de oorlog wordt dat erger. En als ouders beginnen aan kinderen, blijft dat vaak bij één. Het is lastig om onderzoek te doen naar de demografie in Rusland. Raksha is tot buitenlands agent verklaard. Dat betekent dat hij in zijn werk wordt beperkt. Hij en zijn collega's hebben bijvoorbeeld geen toegang meer... tot actuele geboorte- en sterftecijfers. Sinds kort zijn die geheim. Hoe lang gaat de oorlog nog duren? Het heeft geen invloed op de geboortes, maar zeker wel op de sterfgevallen. Vooral jonge mannen overlijden. Alles hangt daarom af van hoe het verder gaat. Of festivals als deze daar nou echt bij helpen, bij een hoger geboortecijfer, is de vraag. Raksha denkt van niet. Het is vooral symbolisch, geen echt resultaat. Maar symbolisch of niet, het houdt deze stellen niet tegen om een eerste dans te wagen als bruidspaar. Ons land wil dat we gezinnen stichten en baby's krijgen. Dat er zoveel steun is voor jonge mensen is alleen maar fijn. Wij denken dat we tenminste 3 kinderen krijgen. We willen een groot gezin, een groot huis en daar gaan we voor werken.
3: Bijdrage van buitenlandredacteur Fleur Kleinhuis... in samenwerking met onze NOS-collega's in Rusland. Mo Hersi is een comedian, cabaretier uit Eindhoven. Vertelde dat hij tegenwoordig ook met AI wat van zijn eigen teksten op muziek zet. En vertelde dat tussen Kuik en Mook hadden we allebei pak een beet 185 vierdaagse kilometers in de benen zitten. En je raakt dan in gesprek over bijvoorbeeld de muziek die hij draaide. Die probeerde ik te vinden op internet. Stond er nog niet, vanaf vanmiddag wel, heeft hij beloofd. Maar het was wel heel treffend, die muziek. En ik zei, ik wil dat graag morgen draaien, dus hij heeft dat op WhatsApp gestuurd. Het vierdaagse gevoel van Mo Hersi, Fok de Blaren.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrazom.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Neem Terrazom op in je testament. Kijk op terrazom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: NPO Radio 1.
6: Half 8, de hoofdpunten van het nieuws. Annette.
7: De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur vreest dat het juweel wordt omgesmolten. In het Engelse Oxford is een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En in Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. En voorop dansen de zogeheten King en Queen. En die laatste is dit jaar, na aangepaste regels, voor het eerst een moeder. Eerder stond namelijk in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn.
6: Het is stralend weer en toch niet al te warm nog, Floris Lefebvre.
8: Inderdaad, goedemorgen Sander.
6: Goedemorgen.
8: Ja, het wordt vandaag eigenlijk een prachtige zomerdag in heel Nederland. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen ook aardig op naar 24 graden in de kop van Noord-Holland en 27 tot lokaal zelfs 29 graden in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag verschijnen er vooral landinwaarts ook enkele stapelwolken. Maar tussendoor schijnt de zon en er staat weinig wind vandaag uit het westen. Dus een hele aardige zomerdag vandaag.
6: Ja, een mooi weekend of gaat er nog iets roet in het eten gooien morgen?
8: Ja, zeker wel. Dat is een koufront. Want vannacht raakt het bewolkt op nadering van die storing. En morgen trekt dat actieve koufront dan over Nederland heen. En dat brengt dan tijdelijk wat meer bewolking. En verspreidt ook een aantal buien met zich mee. En de naam zegt het al, een zogenaamd koufront brengt ook koelere lucht naar Nederland, waardoor we morgenmiddag temperaturen hebben die tijdelijk wat lager uitkomen, met hooguit 21 of 22 graden slechts.
6: Maar goed, je hebt het woord tijdelijk 2 keer gebruikt.
8: Inderdaad, heel goed opgemerkt, want op maandag trekken de meeste buien van het koufront naar Duitsland weg. En dan volgt er een drogere periode waarin het ook heel erg warm wordt in Nederland. Dinsdag en woensdag krijgen we zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer. En daarbij is het dagelijks zon overgoten.
6: Floris, dankjewel. Na het dodelijke kolonistengeweld gisteren stuurt het Israëlisch leger extra militairen naar de bezette westelijke Jordaanoever. Straks onze correspondent.
9: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
11: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
17: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Morgen spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human. Morgen om 10:50 op NPO 1.
6: Vijf minuten over 7:30. Israël grijpt hard in op de bezette westelijke Jordaanoever. Het is een reactie op een dodelijke confrontatie tussen zwaar bewapende kolonisten en een groep Palestijnen. In de buurt van Nablus was dat. Gisteren werden daarbij 4 Palestijnen en 2 Israëliërs gedood, en daarop volgde een golf van kolonistengeweld. Het Israëlisch leger stuurt dus nu extra militairen naar het gebied. Correspondent Israël en de bezette Palestijnse gebieden Lennart Scholz. Hoe is het daar de afgelopen nacht geweest?
18: Nou, nog steeds heel onrustig. Nog steeds zijn er veel aanvallen geweest. Het Israëlische leger heeft bijvoorbeeld ten oosten van Nablus nog een dorp aangevallen. Daar zijn ze binnengetreden. Huizen hebben ze bestormd. Mensen hebben ze ondervraagd. En dat zie je eigenlijk op meer plekken op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat is gebeurd. Ook in de buurt van Bethlehem hebben kolonisten bijvoorbeeld een dorp aangevallen. Daar hebben ze geschoten op auto's. Nou, voor zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. Maar dit is eigenlijk al wat we sinds die aanval, sinds die dodelijke confrontatie van gisterochtend zien op meerdere plekken. Kolonisten die Palestijnse inwoners aanvallen, brand stichten op landbouwgrond, woningen in brand steken. Nou, er zijn dus meer militairen naar het gebied gestuurd en die vallen ook aanvallen, vallen woningen binnen. De stad Nablus is inmiddels helemaal afgezet door het Israëlische leger en ook de straten en dorpen daaromheen zijn momenteel helemaal afgesloten. En dat is dus allemaal naar aanleiding van wat daar gisterochtend is gebeurd.
6: Ja, wat is daar gisterochtend gebeurd?
18: Ja, er zijn eigenlijk 2 lezingen. Wat in ieder geval vaststaat is dat een groep kolonisten naar het dorp Tal was getrokken in de buurt van Nablus. Nou, op beelden is te zien dat die kolonisten zwaar bewapend zijn. Israëlische of Palestijnse inwoners van dat dorp die zeggen dat de kolonisten aanvallen aan het uitvoeren waren in het dorp en dat zij zichzelf aan het verdedigen waren. En dat de kolonisten vervolgens het vuur hebben geopend. Nou ja, de lezing van Israël is dat een Palestijnse inwoner het wapen van een van de kolonisten heeft afgepakt en die kolonist vervolgens heeft doodgeschoten. En dat het Israëlische leger daarop heeft gereageerd. Maar ik denk, ja, los van deze lezingen, wie er nou ook is begonnen, de reactie is ontzettend heftig. Op beelden is het ook te zien, een stuk grond, een stuk landbouwgrond, waar Israëlische militairen echt op 2-3 meter afstand op Palestijnse inwoners schieten die al op de grond liggen. Nou ja, dat heeft dus geleid tot 4 doden onder de Palestijnse inwoners, en ook een kolonist en een militair zijn daarbij gedood gisteren.
6: Ja, maar goed, als ik je hoor vertellen over de stad Nablus, dat is een 100% Palestijnse stad. Mochten die daar überhaupt wel komen?
18: Nee, dat is een heel goed punt dat je aansnijdt. Want dat mag dus niet. Het ligt in het gebied dat onder controle staat van de Palestijnse autoriteit. Dat is in de Oslo-akkoorden afgesproken. Toen is de westelijke Jordaanhoever opgedeeld in een ABC-gebied. Dus gebied A dat onder de Palestijnse autoriteit staat. Gebied B gaat de Palestijnse autoriteit over het burgerlijk bestuur. En Israël gaat er over de veiligheid. En gebied C gaat dan, dat is volledig onder controle van Israël. En de laatste jaren zag je vooral heel veel aanvallen in het C-gebied. Daar staan ook de meeste nederzettingen. Wonen de kolonisten, voeren ze veel aanvallen uit. Maar de laatste maanden zie je steeds meer dat kolonisten ook het B-gebied en dus zelfs, zoals gisteren, het A-gebied ingaan en daar aanvallen uitvoeren. Ja, en mensenrechtenorganisaties zien dat ook, maken zich grote zorgen. En wat zij zeggen is dat wat ze in gebied C hebben gedaan, de Palestijnen verdrijven, het land innemen, dat ze dat nu gaan toepassen in gebied B en ook in gebied A, om op deze manier steeds meer grond in te nemen op de bezette westelijke Jordaanhoever. Ja.
19: Een beetje bleu zou je kunnen zeggen, op het moment dat kolonisten in gebied A komen, dan ga je het Israëlisch leger inzetten om te voorkomen dat kolonisten daar naartoe gaan.
18: Ja, dat is inderdaad het geval. En kijk, de kolonisten hebben in dit geval geen toestemming gevraagd van het Israëlische leger. Dus we weten ook niet hoe het Israëlische leger dan zou hebben gereageerd. Maar wat je over het algemeen toch wel heel veel ziet, is dat het Israëlische leger aanwezig is bij die aanvallen van kolonisten. En op meerdere beelden is dan ook te zien dat ze niet ingrijpen. Dat de kolonisten achter het Israëlische leger staan. En dat ze eigenlijk beschermd worden door dat Israëlische leger. Dat is toch wel het beeld dat steeds vaker naar voren komt.
19: Ja, want ik hoor je ook vertellen over invallen in Palestijnse dorpen. Ondervragingen, geen vallen, invallen in illegale nederzettingen en ondervraging van kolonisten.
18: Nee. Ze richten zich echt op de Palestijnse dorpen en de Palestijnse inwoners. En ja, in Israël wordt dit ook ontzettend hoog opgepakt. Ze noemen het een daad van terreur, omdat er dus een kolonist en een militair zijn gedood. En dat is eigenlijk de reden dat ze zo ingrijpen. Maar ik denk dus eigenlijk ook dat er wel meer achter zit. Eigenlijk een bredere agenda die op dit moment wordt uitgevoerd. Want je hebt de extreemrechtse ministers in de regering van Netanyahu. Dan heb ik het over de minister van Financiën, Smotrich, de minister van Nationale Veiligheid. Ben-Gvir, die spreken openlijk over het annexeren van de bezette westelijke Jordaanhoever om nog meer grond in te nemen. En nou ja, in die context kun je dit denk ik dus ook zien. Wat ze nu aan het doen zijn, is dit moment aangrijpen om dus meer land in te nemen, om nog meer Palestijnen te verdrijven. En dat werd gisteren eigenlijk ook gelijk duidelijk na die aanval. Toen is Netanyahu met zijn kabinet bijeengekomen. En niet veel later kondigde premier Netanyahu en de defensieminister Katz aan dat ze meer nederzettingen gaan goedkeuren in het gebied. Dus het lijkt ook wel een bredere agenda die hier uitgevoerd wordt.
19: Want alles is politiek en aan het einde van het jaar heb je verkiezingen in Israël. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Scholz, dankjewel.
5: Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Je loopt een hotel binnen en vaak is de eerste persoon die je dan ziet een receptionist of een paar op een rij. Dan moet je kiezen welke je gaat nemen. Maar dat is niet meer de normaalste zaak van de wereld. Want wie tegenwoordig naar een hotel gaat, wordt daar lang niet altijd meer ontvangen door een receptionist. Merkte ook economieverslaggever Aida Brands.
20: Ik sta hier in het hartje van Leeuwarden voor een hotel. En je zou zeggen, daar loop je zo naar binnen, maar zo gemakkelijk gaat het hier niet.
21: Als het goed is, heb ik nu codes. En dan per hoofdingang de kamer en dingen die ik helemaal niet heb.
20: Oh,
21: maar
20: ja.
21: Wel toegankelijk zijn blijkbaar.
20: En dan klikt u dus op de voordeur en dan gaat de voordeur open?
21: Ik ga nu voor het allereerste keer doen. Ja. Dus als het goed is en ik doe dit.
20: Sesam, open nu.
21: Zou er iets moeten gaan gebeuren?
20: Kijk.
21: Nou, geweldig. Hij gaat gewoon open.
20: Oh ja, en dit is eigenlijk een hele mooie lobby. Er is zelfs een hotelwinkeltje.
21: Zeker.
20: Maar er is helemaal niemand.
21: Er is helemaal niemand, behalve wij.
20: Dat is toch wel een beetje gek, toch?
21: Ja, dat is voor mij ook een primeur.
22: We hebben geprobeerd om een alternatief te ontwikkelen wat alle faciliteiten van een hospitalitybedrijf in zich heeft. Waarbij je ook voor al de service niet mag missen. Waarin we wel optimaal gebruik maken van moderne techniek. Zonder dat dat ten koste gaat van de gastbeleving.
20: Herman Schroeder, u bent de directeur van dit hotel. En u heeft nog meer hotels.
22: Klopt helemaal.
20: Ja, want als we hier rondlopen dan ziet het er echt uit als elk ander gewoon luxe hotel. Behalve dat eigenlijk alles geautomatiseerd is, hè?
22: De manier van inchecken is hetzelfde als het swipen op je telefoon. De jongere generatie heeft daar geen enkele moeite mee. De ouderen beginnen daar langzaam in opgegroeid en in ontwikkeld te raken. Dus dat werkt heel goed.
20: ik kom een hotel binnen en ik wil eigenlijk gewoon een gezellig praatje maken. Maar wie is er dan?
22: Dan is de host aanwezig. En dat maakt het ook veel persoonlijker op het moment dat je binnenkomt. En we kunnen direct ook inspelen op de vragen die op dat moment voor een gast spelen. En die zijn vaak heel praktisch. Hoe kom ik naar mijn kamer? Waar kan ik ontbijten? Wat ga ik doen in de stad? En dat menselijke contact maakt ook dat je, los van alle verplichtingen die je normaal in een hotel hebt, je moet je identificeren, je moet je ID-bewijs laten zien, je moet papieren invullen. Dat hebben wij allemaal aan de voorkant al geregeld. Wat betekent op het moment dat je binnenkomt, we alleen nog moeten vragen, heb je een goede reis gehad?
20: Ja, want vandaag is Davy de host.
22: Ja.
20: Wat is eigenlijk de eerste vraag die de meeste gasten stellen als ze binnenkomen?
0: Vaak, waar is de parkeergarage of waar moet ik langs? Dan lopen we vaak wel even met de gasten mee om ze te laten zien.
20: Maar hoe doen jullie dat? Want jullie zijn hier niet 24/7.
0: Nee, dat klopt. We worden ook vaak gebeld. Dus dan komen we wel even hierheen om ook uit te leggen zeg maar, waar ze langs moeten. En anders kunnen ze ook altijd de bordjes volgen die op de muur staan.
1: Hi. How is the room?
2: The room is ook fine.
1: Okay,
2: great. But now I try to find the car.
1: Okay.
20: En is dit nou een kostenbesparing?
22: Wel degelijk, ja. Het is niet vanuit alleen maar kostenbesparing gerealiseerd. Het is echt wel belangrijk om gastvrijheid en gastheerschap hoog in het vaandel te houden.
20: Het scheelt wel.
22: Het scheelt wel. En zeker als we kijken naar de exploitatie hiernaast. We hebben ongeveer 130 medewerkers in dienst.
20: En hoeveel hier?
22: Drie medewerkers, ja.
20: En het andere hotel 130?
22: En het andere hotel 130, waarbij natuurlijk wel een aantal ondersteunende diensten zoals finance, sales en marketing natuurlijk ondergebracht zijn bij Post Plaza.
20: Is het nou een goedkoper hotel om te boeken dan uw andere hotel?
22: Zo hebben we het niet weggezet. Dus we maken gebruik van dynamische pricing. Dus dat betekent dat vraag en aanbod gestuurd. We kijken welke prijs op dat moment in de markt realistisch is.
20: Wat is het cijfer tot nu?
21: Ja, tot nu toe een 10. Ik ben gewoon binnengekomen. Als ik nu ook nog mijn kamer binnenkom, dan helemaal prima.
20: Heel fijn verblijf.
21: Ja,
20: dank u wel. Hè.
21: Fijne dag.
20: Doei.
19: Ja, dat wil het verhaal dan weer niet of die uiteindelijk zijn kamer is binnengekomen. Verslag was dat van Aida Brands. Darter van Veen heeft zich geplaatst voor de hoofdfinales van de World Matchplay.
23: Hij won gisteravond met 16-13 van de Brit James Wade. Volgens de Telegraaf ging het wel moeizaam voor Van Veen. Duurde lang tot hij lekker in de wedstrijd zat, schrijft de krant. De eerste halve finale wordt vandaag gespeeld. En daarin neemt Van Veen het op tegen Gerwin Price. Als Van Veen de halve finale wint, is een volledig Nederlandse finale ook nog een mogelijkheid. De tweede halve finale gaat namelijk tussen Nederlander Dirk van Duivenbode en de Brit Luke Littler. Een pubquiz, een spelletjesavond, klinkt als een gezellige vrije avond. Maar voor de spelers van FC Volendam is dat een...
24: Ja, mini-trainingskampje.
23: Zegt Volendam-trainer Erwin van der Looy tegen NH Nieuws. De eerste divisieclub verblijft 3 dagen in de buurt van Zwolle voor tactische besprekingen, een oefenwedstrijd, trainingen en spelletjes. En bij de pubquiz werd de trainer pijnlijk duidelijk dat hij een ploeg vol Gen Z'ers en millennials heeft, want hij verloor flink, zegt hij.
24: Er waren iets te veel vragen over social media en influencers en dat soort dingen. Ik dacht dat we in de gewone nieuwsquiz wel aardig scoorden. Maar ja, oké. Het zal wel een leeftijd dingetje zijn, denk ik.
19: Ja, noem het maar zo. Ja.
23: De oefenwedstrijd tussen FC Utrecht werd dan wel weer gewonnen. 4-0 werd dat in Volendam. En langs de lijn en omstreken belde gisteravond met Stef Wils. Hij was bij Royal Antwerp, een tijd assistentcoach onder Mark van Bommel, die tot aan het EK van 2028 is aangesteld als hoofdtrainer van België. Wils kent hem goed en heeft vertrouwen in Van Bommel, die de rust bij de ploeg terug moet brengen.
25: Mark is gewoon een heel goede people manager. Op tactisch gebied wil hij alle scenario's doorlopen hebben voordat de wedstrijd begint. Hij wil niks van toeval laten overlaten, om het zo te zeggen. Dus misschien atypisch voor een Nederlandse coach dat hij ook houdt van een defensieve organisatie.
23: In het Franstalige deel van België zijn ze minder enthousiast. Een dagblad hield een enquête en 90% van de lezers gaf daar aan dat Van Bommel volgens hen niet de juiste man is, omdat hij geen Frans spreekt.

0: Jannik, zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Ze kwamen naar Amerika op de vlucht voor natuurrampen en geweld in hun eigen land. 350.000 Haitianen die de afgelopen jaren in de VS mochten wonen en werken. Maar nu wil president Trump ze weg hebben. Hij maakte een einde aan hun tijdelijke verblijfsvergunning. Na het weekend loopt die voor alle Haitianen af en dat veroorzaakt veel onrust, angst en onbegrip bij de inwoners van bijvoorbeeld Springfield in Ohio. Daar wonen veel Haitianen. En onze correspondent Sjoerd en Daas maakte daar de volgende reportage.
2: We zijn in de kerk van Michelet Delsin, hier in Springfield. Erg vol zit de kerk niet. Vier kerkgangers op dit moment, waarvan eentje de vrouw is van de voorganger. Het heeft niks te maken met het aflopen van de tijdelijke beschermde status, zegt Delsin.
3: Come out. Do they still come to church?
4: Oh yes, they still come to church. They still come to church. I don't know for next Sunday, but.
2: Afgelopen zondag was het vol, zegt de voorganger. Komende zondag moeten we maar weer zien. Want veel mensen hier weten niet meer waar ze aan toe zijn. We zijn hier omdat er in ons land geen vrede, geen veiligheid is, zegt deze vrouw. Als er vrede en veiligheid waren, zouden we in ons eigen land zijn en daar werken. Niet veilig in Haiti dus. Terrorisme, gewapende gangs, ook niet meer veilig hier in Amerika. Niet veilig voor extreemrechtse groeperingen, racistische retoriek vanuit Washington, onwaarheden die ook hier bij sommige buurtbewoners zijn geland in de straten van Springfield.
5: I know several people said that they absolutely eat cats, not dogs.
2: De honden eten ze niet, zegt deze vrouw, voor haar vervallen huis. Wel katten, dat is iets wat president Trump eerder claimde, dat Haitianen honden en katten eten, terwijl hier meerdere, ik denk, zwerfkatten om haar heen krioelen. Bedelend voor voedsel, mogen duidelijk zijn. Zij moet niks hebben van haar Haitiaanse buren hier. Het is een puinhoop, zegt ze, op alle fronten. Wij willen onze stad terug. Tegelijkertijd veel andere buurtbewoners hier zijn eigenlijk heel blij juist met die Haitianen.
6: It'd be different if they was over here causing problems and breaking the laws and stuff like that.
2: Rodney is dit, klusjesman, knapt huizen op hier. Veel werk voor hem als ik zo om me heen kijk. Hij zegt als ze rotzooi trappen zou het anders zijn. Maar dat doen ze niet, ze houden zich aan de wet.
6: Like I said, a lot of them left.
2: Er zijn al veel Haitianen weggegaan na Trumps uitspraken. En als er nog meer van hen weggaan, gaat dat echt pijn doen. Wordt dit een spookstad.
6: Walked away. And left the cars and everything.
2: Voor de mensen die niet meer naar buiten durven of kunnen, hun rijbewijzen zijn al ongeldig verklaard. Veel van hen mogen niet werken. Zijn er bureninitiatieven met voedselpakketten bijvoorbeeld?
7: Ik ben Michelle Boomgaard. Ik ben werkzaam bij de Episcopal Church hier. Ik ben, zoals misschien al te horen is, eerste generatie Amerikaanse. Mijn ouders zijn lang voor mijn geboorte geëmigreerd uit Nederland.
8: Kunnen jullie nog doen voor de Haitiaanse bevolking? Want in principe is het gewoon afgelopen, toch?
7: Wel, wij doen veel. Inzamelen van voedsel en andere dingen voor mensen die nu niet hun huis buiten durven. Omdat ze

0: dus bang zijn, zowel dat ze dus opgepakt worden, maar ook we hebben dus wat een en ander mensen van extreem rechts. Verder proberen we dus mensen aan te wat hun rechten eigenlijk zijn. Als er dus iemand ten onrechte opgepakt wordt, proberen we dus ook mensen zoveel mogelijk te helpen met allerlei soorten dingen.
1: So we've been here all morning. Okay. It's been absolutely wild.
2: Hier zijn ze overal op voorbereid, zegt ook Casey Rollins. Ohio's grootmoeder ook wel genoemd, doet veel voor de gemeenschap hier.
3: Well, I certainly hope we don't have any raids. I certainly hope we don't.
2: Ik hoop echt dat we geen invallen krijgen, zegt Rollins. Maar de realiteit is dat we daar wel bang voor zijn. We bereiden iedereen op alles voor, zodat families bij elkaar kunnen blijven.
3: We are preparing families to stay together.
4: Vanuit Springfield, Ohio, een reportage van Sjoerd Dendaas. Straks om 12 uur in Rotterdam, de straatparade van het zomercarnaval. Maar ja, dat begint natuurlijk al een stukje eerder. Gisteravond bijvoorbeeld werd er ook al volop gefeest bij de zogenoemde Battle of the Drums. Wedstrijd is dat tussen brassbands. Verslaggever Roel Pauw was erbij.
5: Line check.
6: Rotterdam warmt zich op voor het zomercarnaval. Een lekker zonnetje. En overal zie je mensen rondlopen met trommels en andere muziekinstrumenten. Voor drie muziekensembles is dit een superbelangrijke avond, want zij gaan strijden om de titel beste brass band van het zomercarnaval.
5: Voor een geweldige show voor jullie.
6: De eerste test hebben ze al gehad. Vanuit drie verschillende punten zijn ze al trommelend en blazend naar de Coolsingel komen lopen. En zometeen op het podium moeten ze laten zien waarom zij de beste zijn.
5: All Stars! Brass Band uit Den Haag, laten we jullie horen.
7: Waarom ik vind dat de Rhythm Alsters de beste zijn.
6: Dat is omdat jouw dochter meedoet.
7: Nou, niet eens dat. Nee. Maar het is een familie is het geworden. Waardoor zij met veel plezier en veel liefde en veel energie laten zien, wij staan hier. We kunnen dit. Zij kunnen dit.
6: En je bent trots.
7: Hartstikke trots. Ik had het niet gedurfd.
5: En dit was een prachtige ode aan Curaçao, aan de Curaçaoënaar, aan de historie van Curaçao. Maar ook aan het kleine eiland op het WK. Wauw, wat een show. Hey jury, succes!
8: Wauw! Rotterdam nog een keer! Laat me je horen voor SLL!
6: Aan je shirt te zien ben jij een fan van de SLL Brass Band.
9: Klopt, ja. Onze kinderen spelen in SLR. Dat betekent discipline, elke dag oefenen thuis. Elke dag een uurtje repeteren thuis. En jongens spelen. Je geloof me, je gaat niet stil blijven staan. Ook al kan je niet dansen, het pak je gewoon.
7: Dat het een expressie is van een bepaald gevoel. Soms ben je boos, soms ben je verdrietig, soms ben je ook blij. En daarin komen bepaalde tonen in voor, waarin je dus de verschillen ziet.
6: Dus het is meer dan alleen maar een soort feestmuziek?
7: Dat zo zeker. Ja? Ja, zeker.
5: Publiek, Rotterdam, zijn jullie ready?
9: De zoon van mijn neefje, die speelt in de Rhythm Brass Band. Dus ik ben voor beide, dus in principe is het een familieding. Ja.
10: Een ander neefje van ons speelt dus in de Rhythm Brass Band. Dus het is neefje tegen neefje.
6: Dan ben je altijd winnaar.
10: Ja, daarom. Eén grote familie. Eén grote gezellige familie. We staan ook lekker bij elkaar en we genieten gewoon lekker van deze avond.
5: We gaan de winnaar aankondigen. Het verschil is slechts 1 punt. Winnaar Battle of Drums 2026 is geworden...
11: Latin Music Brass Band!
5: Latin Music Brass Band!
4: Nou, smaakt dat nou naar meer? Vanaf 12 uur dus in Rotterdam het zomercarnaval. Reportage was dat van Roel Pauw.
12: NPO Radio 1. Nieuwsweekend straks om 8:30. Anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika leiden tot een aanklacht bij het internationaal strafhof in Den Haag. Bram Vermeulen legt uit wat er aan de hand is. Zo klinkt uitsterving. Dit zijn vogelgeluiden in 1976 op het Engelse platteland. Daar is nog maar heel weinig van over. Zo klinkt het nu. Daan van Koten en de

0: de kookboeken en Flip van Doorn duikt in zijn verre verleden en de geschiedenis van Zeeland.
1: De zee en het land zijn constant met elkaar aan het dansen en aan het spelen.
0: Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
2: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Human.
9: Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Morgen spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gasten over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human. Morgen om 10:50 op NPO 1.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen. Frankrijk heeft te kampen met enorme natuurbranden. En veel jongeren die worstelen met hun geaardheid voelen zich vaak onveilig. Ook thuis. Een overzicht van het nieuws. Annette Schut.
13: Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en trans mensen. En ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet weten dat ze die geaardheid hebben. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan dat ze zich niet veilig voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door het departement Gironde te reizen of daar naartoe te gaan. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gevit op slaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een van de topstukken van het museum in de plaats Châtillon-sur-Seine. De massief gouden halsring weegt bijna een halve kilo. Hij zou van een Keltische prinses of priesteres zijn geweest. Inbrekers waren verkleed als toeristen en haalden het juweel gisteren op klaarlichte dag uit de vitrine. De Franse minister van Cultuur vreest dat de halsketting wordt omgesmolten en spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van Frankrijk. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben voor de rol, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen en sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. De twee zijn er samen om het zomercarnaval onder de aandacht te brengen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23.
12: Meer dan 100.000 mensen rond de Franse stad Bordeaux moeten evacueren. Straks onze correspondent.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Het is 7 minuten over 8. Het is alle hens aan dek in Frankrijk. Vooral in het zuidwesten aan de Atlantische kust woeden enorme branden. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn al geëvacueerd. Het is een zeer zorgelijke situatie, zegt een inwoner van het departement Landen.
19: Ça inquiète un peu, mais ça inquiète un petit peu parce qu'en fait tout le quartier où j'habite, tout a été évacué. Mais on est dans le doute, on se dit est-ce que ça va bien, est-ce que ça a brûlé, est-ce que ça a pas brûlé. Donc voilà. Mais bon, on attend, on prend notre mal en patience et on attend.
12: Ja, de hele buurt waar we wonen is al geëvacueerd, zegt ze. En we vragen ons af, zijn wij wel oké? Dus we wachten maar af. Frankrijk-correspondent Saskia Houttuin is in Bordeaux. Hoe is de situatie nu?
20: Ja, nou, het is heftig. Het gaat nog altijd door. Tot nu toe is 22.000 hectare in vlammen opgegaan. Een burgemeester die had het zojuist al over 30.000 hectare. En het vuur dat verspreidt zich nog altijd. Dat gaat sinds gisteren richting Bordeaux. Gisteravond ook toen wij vanuit het bosbrandgebied hier naartoe reden, waren er ook al grote rookwolken te zien. We zijn nu in het centrum en echt de hele stad die ruikt naar brand. En omdat het vuur nu ook een beetje deze kant opkomt, zijn uit voorzorg vannacht 7 randgemeenten gemeentes van Bordeaux. Dus hier aan de rand van de stad, daar worden nu mensen geëvacueerd. Dus dat is bovenop de 110.000 mensen hier in dit departement, in de Gironde, die een huis- of vakantieplek hebben moeten verlaten. Er komen dus nog meer mensen bij. Dat betekent niet dat de bosbrand ook werkelijk die plekken gaat bereiken. Maar de brandweer die wil er echt voor zorgen dat op tijd mensen worden geëvacueerd. Omdat deze brand heel onvoorspelbaar is. De wind die is al meerdere keren gedraaid. Het waait ook vrij hard. Dus de verspreiding van de brand die gaat ook nog eens vrij snel.
12: Ja. En nu heeft de Franse president Macron heeft het leger ingeroepen. Wat gaan ze doen?
20: Ja, er was gisteravond crisisoverleg. Er is besloten om 500 extra militairen deze kant op te sturen. In totaal zijn er dan hier 1000 militairen. Die zijn er vooral om de boel in goede banen te leiden. Ook dus met het oog op eventuele grootschalige evacuaties. He, Bordeaux is een hele grote stad. Nu worden dus de randgemeenten geëvacueerd. Maar als het in één keer om hele grote groepen mensen gaat, dan is dat echt wel een ander verhaal. Dus dat willen ze in goede banen gaan leiden. Er gaan ook mondmaskers deze kant op tegen de rook. En ook een militair transportvliegtuig waarin een bluswatersysteem kan. Dat wordt nu omgebouwd, zodat dat deze maand nog kan worden ingezet hier.
12: Ja, dus hulp bij de brandweer. Want ja, zie het maar te bestrijden als die wind ook steeds draait. Lukt dat op ook maar enige manier?
20: Ja, kijk, de brandweer die heeft nu twee prioriteiten. Die blijven ze ook wel steeds herhalen. Aan de ene kant, hè, die brand zoveel mogelijk bedwingen, uiteindelijk ook uitkrijgen. Maar er ook natuurlijk voor zorgen dat er geen gewonden en geen doden vallen. Maar het is wel zwaar, juist ook vanwege dat onvoorspelbare karakter. Het gaat echt alle kanten op. Ze doen het niet alleen. Het is niet alleen de brandweer hier vanuit de regio die aan het werk is. Er zijn continu ook brandweerwagens vanuit andere delen van Frankrijk die komen aanrijden. Dat zagen wij gisteren ook bij dat bosbrandgebied. Vandaag wordt ook bekendgemaakt dat er ook brandweer komt vanuit Parijs. Dus dit is echt iets wat niet alleen hier lokaal speelt, maar echt waar het hele land bij betrokken is.
12: Nou, je hebt het gehad over de voorsteden van Bordeaux, maar je hebt natuurlijk al die vakantiegebieden die ook ontruimd zijn of moeten worden.
20: Ja, dat klopt. Kijk, de brand die is begonnen vlakbij de Atlantische kust. Dat is echt een gebied waar veel mensen vakantiehuizen hebben, waar ook veel campings zijn. We hebben gisteren ook campinggangers, ook Nederlandse campinggangers gesproken. Dus aan de ene kant heb je mensen die hun huis moeten verlaten, die zich daar ook heel erg zorgen over maken. Hè, van zie ik dit ooit nog wel terug? En dus ook enorm veel toeristen die hun vakantieplek hebben moeten verlaten. Nou ja, sommigen die gaan er meteen vandoor, die gaan weer naar huis, maar ook veel mensen die moesten zo snel vertrekken dat ze ook hun spullen hebben achter moeten laten. Bijvoorbeeld hun caravan of andere persoonlijke spullen. Dus die blijven ook toch in dat gebied in de hoop dat ze er snel weer naartoe kunnen om daar weer bij te kunnen.
12: Correspondent Saskia Houtuin vanuit Bordeaux, ook in buurland Spanje. Is het een zware zomer, daar woeden grote natuurbranden in de regio's Madrid en Avila. Spanje-correspondent Edwin Winkels, hoe staat het daar met die branden?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde als in Zuidwest-Frankrijk. Nog lang niet onder controle. Gisteren was wel de allerergste dag. Dat het echt niet te blussen was. Er waren drie fronten in Madrid, drie verschillende vuren. En die vormen nu één groot front. Je ziet een kilometers lang die het over de heuvels trekken. En de brandweer hier in Spanje noemt dat een situatie van 3x30... waarin een brand niet te blussen is. Dat is wanneer de temperatuur hoger is dan 30 graden. De luchtvochtigheid onder de 30% en de wind blaast met meer dan 30 km per uur. En dan kun je manschappen hebben die wil en water, maar het is niet onder controle te krijgen. Nee. De laatste stand is iets positiever, dat vannacht, logisch in de nacht ook, is het wat koeler geworden, een hogere luchtvochtigheid. En in de loop van vandaag zou zelfs de wind gaan draaien, volledig, waardoor eigenlijk de brandweer, het vuurweer wordt teruggeblazen naar waar het vandaan komt. En daar is alleen maar verbrande grond. Ja. En dat zou werkelijk de ideale moment zijn om het onder controle te krijgen. Maar zover is het nog lang niet.
12: Nee, dat lijkt me ook. Saskia die vertelde vanuit Frankrijk over ontruiming van steden, dorpen en vakantiegebieden. Is dat nog steeds aan de orde ook in Spanje?
1: Ja, zeker. Gisteren, het is hier veel minder dicht bevolkt dan als daar in Frankrijk, en minder toeristen in dit gebied. Maar gisteren is er toevallig een camping in El Escorial, wat toch een toeristische plek is met prachtige paleizen. Daar is een camping met 5000 gasten ontruimd. En in totaal zijn in Spanje nu in Madrid 45.000 mensen die hun huis en dorp hebben moeten verlaten. En nog 20.000 die vooral in huis moeten blijven. Zich niet op de weg moeten begeven. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn. En uit voorzorg binnen moeten blijven en afwachten hoe het loopt.
12: Onze correspondent het volgen. Het correspondent Edwin Winkels uit Spanje en Saskia Houtuin vanuit Frankrijk. Een Chinees zesjarig meisje is overleden na experimentele gentherapie.
2: Daarover schrijft de Volkskrant. De onderzoekers hebben haar dood verzwegen in publicaties over die gentherapie. Blijkt allemaal uit een reconstructie van het vakblad Science. Zij spraken met de ouders van het meisje en hadden toegang tot documenten, geluidsopnames en berichtenverkeer tussen de onderzoekers en de ouders. Meisje deed mee aan het onderzoek omdat ze een zeer zeldzame ziekte had, waardoor ze ontwikkelingsachterstand ontwikkeld had. Het aantal vluchten van en naar Schiphol daalde in de eerste 6 maanden van 2026 met 4% van te lezen in de Telegraaf. Dat vooral te maken met de hoeveelheid sneeuwval in januari en de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet van de luchthaven steeg wel met ruim 5,5% en kwam daarmee uit op 1,3 miljard euro. Toch had Schiphol dit jaar ook financiële uitdagingen. Zo werd er bijvoorbeeld 800 miljoen euro uitgegeven aan het afbouwen van de A-pier. En de krant noemt dat een financieel debakel. Amerikaanse YouTubers hebben in Frankrijk de lichamen van twee vermiste Fransen gevonden in een rivier. Die Fransen waren al 8 jaar niet meer gezien. De YouTubers met de naam Adventures with Purpose zoeken in verschillende landen naar mensen die vermist zijn geraakt in het water. Een nabestaande van een van de slachtoffers zag zijn dierbaren in een auto uit het water gehaald worden. Of er bij de slachtoffers sprake was van misdrijven of verkeersongelukken wordt nog onderzocht door de Franse politie. En bij bioscopen in Nederland zijn veel Odyssee-vertoningen uitverkocht. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. Niet alleen de film is populair, ook de boeken vliegen over de toonbank. Tenminste bij Utrechtse ondernemers, want RTV Utrecht schrijft erover. Die vroeg boekhandelaren naar de verkoopcijfers sinds de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan uitkwam. Bij de Utrechtse winkel Bijleveld zijn alle Engelstalige vertalingen van de mythe bijvoorbeeld uitverkocht.

0: bijna 21 jaar is ze, komt uit Engeland. Shannon Spiro, Material Lover. In 2013 opende de eerste buurtcamping in Nederland. In Amsterdam was dat. Inmiddels zijn er 70 van dit soort campings waar buren samen vakantie vieren in hun eigen wijk. Dit jaar voor het eerst ook in Leidseveen. Verslaggever Josephine Treillier is daar. Ja, een uurtje geleden moest je nog een beetje fluisteren. Deed je niet trouwens veel meer op. Maar omdat mensen nog aan het slapen waren, kon je inmiddels wat meer reuringen. Dus je hebt iedereen wakker gekregen, begrijp ik.
1: Ja, ik wil net zeggen, ja, het heeft geholpen inderdaad. Want ja. Steeds meer mensen hier wakker. Hier bij de koffiekar komen steeds meer mensen aangelopen uit de tenten. Die gaan even naar de wc. Het ziet er gewoon echt uit als een normale camping. Het is gewoon een voetbalveld hier midden in de wijk. Die dus nu helemaal omgetoverd voor dit weekend is tot een camping. Dus iets van 20 tenten. Op dat veld in een middengrote gemeenschappelijke tent waar nu ook een beetje het ontbijt wordt klaargezet. Ik sta hier met mij, Britt en Angela van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat dachten jullie, waarom moest er in Leidseveen ook een buurtcamping komen?
2: Nou ja, Leidseveen is een vrij jonge wijk. En we komen vanuit allerlei verschillende windstreken. Er is nog weinig gezamenlijke achtergrond. Dus wij vonden het eigenlijk heel erg leuk om veel meer de verbinding te zoeken met alle wijkgenoten.
1: Ja, en lukt dat dan in zo'n weekend? Want gisteren is het begonnen, alle tenten opgezet.
3: Ja, nou, je ziet iedereen is toch nieuwsgierig. Die het niet heeft gezien, die komt toch langs lopen om te kijken. En je ziet dat ze allemaal toch een beetje binnenkomen druppelen om te zien wat er is.
1: Ja, want er zijn dus mensen die hebben een ticket gekocht voor het hele weekend. Dat is dan 35 euro met een tent of mogen een tent lenen. Maar er kunnen ook mensen een dagticket kopen om hier alle activiteiten mee te maken. Wat gebeurt er allemaal? Yoga straks in ieder geval?
2: Ja, yoga komt er. We hebben kinderdans, we hebben een voetbalkliniek. Er zijn allerlei creatieve workshops. Dus eigenlijk voor klaar voor jassen, voor de wat ouderen die dat leuk vinden. Dus van alles.
3: En vanavond Leidseveens Got Talent. Zeker. Dus kijk of er talenten zijn.
1: Ja, want achter ons is ook helemaal een podiumpje gebouwd. Ja. En de telefoon heeft u ook al klaar, want er is een speciaal
3: campingnummer geschreven voor onze Leidseveen.
1: Even luisteren.

0: Het klinkt zo professioneel ook. Ja. Hoe was het, die voorbereidingen? Dat was vast wel wat werk waarschijnlijk.
1: Zal ik hem even stopzetten? Ja. Nou, we zijn 9 maanden geleden zijn we begonnen. En nou, eerst was het een beetje 2 uurtjes per week, een beetje bedenken. Maar uiteindelijk was het bijna een heel werkweek de afgelopen weken geweest. Ja. Om het allemaal toch wel zo aan elkaar vast te krijgen. Aan programma en aan mensen, aan flyers te maken en bekendheid te geven.
0: Sarah staat hier ook, die is uit Iran. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
2: Ja, het was heel leuk.
0: U bent hier met uw man hier en uw dochter. U woont hier natuurlijk in de buurt. Waarom dacht u, ik ga een weekend op die buurtcamping staan?
2: We zijn hier op de kennis maken met andere mensen in de buurt. En we vinden het heel leuk.
0: Ja, goed.
2: Ja, we hadden hele goede nacht met andere mensen.
0: En blijft dat er ook een beetje hangen, denkt u dan, na zo'n weekend? Dat contact?
2: Ja. Mensen hier zijn meer rustig. Ja. En we kunnen meer praten.
0: Dat snap ik.
2: Ja,
0: leuk. Ja. Zo, dus de eerste nacht is al een succes. Dat is het ook. Hè? We hadden net al eventjes, zaten we hier even te praten. Ook iets tegen eenzaamheid, misschien tegen mensen, voor mensen ook?
1: Nou ja, door hier het op een heel laagdrempelige manier het contact te maken. Je kan bij je tentjes, maar je doet ook gezamenlijke activiteiten. Zorg dat je een beetje de ruimte en de tijd voor elkaar hebt. Want het is Leidseveen een werkende wijk. Ja. Iedereen is onderweg en bezig. En vooral in de tijd nu in de wereld. Hè. Dus je bent veel met jezelf bezig. En dit geeft even weer een rustmoment. Tijd voor elkaar. Ja. Elkaar leren kennen. En dat is er eigenlijk niet hier in Leidseveen. Zo'n plek. Dus zo'n camping. Het maakt het gewoon ook dan. Ja. En iedereen heeft interesse.
0: Ik zou dat campinglied sowieso het hele jaar erin houden, denk ik.
3: Dat lijkt ons een heel goed idee, ja.
0: Wat een hit. Hartstikke bedankt. De rest van de mensen komen ook een beetje die tenten uit voor het ontbijt. Heel leuk om dit te zien hier. Veel plezier nog het weekend.
4: Dankjewel.
0: Morgen een beetje regen.
1: Nou, pas als we gaan afbouwen. Ja, dus de regen gaat hier niet gebeuren. We doen de zon goed.
0: Geniet ervan.
3: Bij de yoga. Ja. De zon
1: goed. Nou.
5: Josephine Tree vanaf de buurtcamping in Leidschendam. Dan is er natuurlijk weer een aankomst op de Alpe d'Huez vandaag. De Tour. Voor de tweede dag op rij wordt er in de Tour de France daar gefinished. Wel via een andere aanfietsroute. Gisteren werd die etappe gewonnen door gele truidrager Pogacar. Hij moest op de slotklim niet alleen letten op Carapaz, die lange tijd voorop reed, maar vooral ook oppassen op het publiek nadat hij op zijn fiets kon blijven zitten. Duizenden fans op de berg die soms pas op het laatste moment voor zijn fiets wegsprongen.
6: Hij ziet niet waar hij heen rijdt.
7: Nou, hij ziet niet waar hij heen rijdt. Alleen maar op die streep, denk ik. Hij kan niet, volgens mij, ook het volle pond geven hier. Kijk, hij moet gewoon mensen ontwijken. Het is haast ondoenlijk. Levensgevaarlijk. Ja, maar dit kan gewoon niet.
5: Wille commentator Stef Clement. Levensgevaarlijk. Dit kan gewoon niet. Waren dat ook de gedachten die jij had toen je het zag?
8: Ja, uiteindelijk wel een goedemorgen vanuit Grenoble. Het leek allemaal mee te vallen gisterenochtend toen wij met de auto omhoog reden op de Alpe d'Huez. Toen leek het als voorheen en dan is het al druk. Maar op de een of andere manier waren er tussen 11 uur 's ochtends en laten we zeggen 4 uur 's middags nog 100.000, misschien wel 200.000 mensen bijgekomen. En toen werd het wel heel erg gevaarlijk en het is helaas ook niet zonder ongelukken gebleven.
5: Nee, want het beeld wat mij het meeste is bijgebleven is van Einar Rubio, een renner van Movistar, vanuit het publiek gefilmd. Een ploegleiderswagen die hard in de touwen moest. En wat gebeurde er toen?
8: Ja, en dat was de ploegleidersauto achter Tadej Pogacar. Hè? Dus het was één renner achter Tadej Pogacar, die was ingehaald door de gele trui. Die ging volle bak door de achteruit met zijn gezicht van die ploegleidersauto. Omdat er tussen Pogacar en de auto een fan probeerde een foto te maken of iets op te raten van straat. Dat was niet helemaal duidelijk, maar de ploegleidersauto ging vol in de remmen. En Rubio kon dat niet meer en die ging zo met zijn gezicht achter in die auto. Dus 20 hechtingen in zijn aangezicht. Ja, dat is natuurlijk wel een vreselijke verdict na een prachtige etappe. Want dat was het wel. Het was spannend. En natuurlijk, het merendeel van de fans doet het goed. Maar elke slachtoffer is natuurlijk wel eentje te veel.
5: Ja, Rubio, voor de volledigheid, die start vandaag natuurlijk niet met die 20 hechtingen. Maar even, je hebt natuurlijk de discussie wel eerder gehad over dranghekken of niet, linten of niet, minder publiek of niet. Wat moet er gebeuren?
8: Ja, wij hebben het daar gisteravond ook nog lang over gehad met de NOS-equipe hier. We zijn natuurlijk niet de grote club van wijzen, maar wij denken toch dat als je het nog een keer wil doen, dan zul je 13,8 kilometer hekwerk nodig hebben op die Alpe d'Huez. Want waar de hekken stonden, en dat is dus wel ook een compliment aan de Nederlandse fans, waar de hekken stonden in bocht 7, daar bleef het rustig. Dus blijkbaar werken die hekken toch voldoende. Maar of dat het kan, zo'n hele klim afhekken, ja, dat weet ik niet.
5: Nee, en het publiek wil je er natuurlijk ook wel bij hebben, ook in die bochten. Dus ja, sensibilisering van het publiek, is dat een optie?
8: Ja, maar hoe zou je dat moeten doen, hè? Het is natuurlijk ook gewoon de openbare weg waar we nog steeds gebruik van maken. De openbare ruimte, dus je kunt de weg wel afzetten, maar niet de hele berg. Je kunt, denk ik, mensen ook niet ontnemen dat ze een drankje nuttigen onder de zon. Het is een hele lastige situatie en daar zullen de wijze dames en heren die erover gaan zich toch echt een keer over moeten buigen. Want net zoals gisteren was het toch gewoon echt randje erover. Pogacar zag helemaal niet meer waar hij reed. Die zag eigenlijk helemaal niet meer waar hij naartoe moest. En het is een wonder dat het met die toppers aan de voorkant allemaal goed is gegaan.
5: Tja, we gaan afwachten hoe het vandaag is. De finish is in elk geval op een andere manier, maar wel weer in de Alpe d'Huez. Kijken wat Pogacar vandaag gaat doen. Wielercommentator Stef Clement, dankjewel.
4: Voor het weekend.
5: Formule 1 is neergestreken in Boedapest voor de Grand Prix van Hongarije. Het is de laatste race voor de zomerstop en vanmiddag is de kwalificatie voor de hoofdrace die morgen om 3 uur begint. Dat is uiteraard te horen in Langs de Lijn. En Spaanse premier Sanchez bezoekt het gebied waar de hevige natuurbranden woeden. Gaat naar het coördinatiecentrum van de brandbestrijders en is bij een crisisbijeenkomst in de regio Madrid. En in Amsterdam maakt zich op voor de komst van de World Pride op het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. Vandaag begint een 2 weken durend programma vol feesten, concerten, protest en activisme. De jaarlijkse Pride Amsterdam is sinds 8 juli bezig, maar vandaag is er daarnaast dus ook de World Pride die daar start. Een internationaal evenement dat eens in de 2 jaar in een andere wereldstad wordt gehouden en nu voor het eerst in Nederland is. Nou ja, dat is allemaal vanmiddag en een spannende tour-etappe vandaag. Kijken en luisteren via NPO Radio 1. Daarop zometeen te horen het nieuwsweekend. Eerst nog het nieuws met Annette Schut. Fijn weekend.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Vanwege de grote natuurbranden in Frankrijk roept de verkeersdienst op om het departement Gironde te mijden. Dat is het departement waar de stad Bordeaux in ligt. De wegen daar moeten vrijgehouden worden voor hulpdiensten. Nederlanders die naar Spanje willen moeten via Toulouse rijden. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. Zij hebben goede hoop, omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden in Spanje bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat hun ouders niet over hun geaardheid weten. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondents dinner van het Witte Huis, dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde aanvankelijk mild te zijn, maar verviel al snel in beledigingen. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, autotaalglas.
26: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Als je Vodafone mobiel
29: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
28: krijg je tot wel €20 korting.
29: Elke maand weer.
28: En hoe meer data en snelheid,
29: hoe groter die korting.
28: Dat is One van Vodafone
29: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: NPO Radio 1. Max.
30: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
31: Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is bijna 8:55 al. Ja, ze zijn een beetje uitgelopen, hè? Het andere programma.
32: Ach jee.
31: Ja, dan moeten wij het altijd weer bezuren. Wat gaan we doen? Om 9:00 gaan we de vraag beantwoorden, hopen we, hoe het verder moet als het in de toekomst zo droog blijft of nog droger wordt. Dan komt Bram Vermeulen. We gaan het hebben over Zuid-Afrika. Daar worden de buitenlanders eruit gebonjourd en Ghana roept Zuid-Afrika op het matje. De peermensen kampt met een imagoprobleem. Jongeren willen geen peren meer eten. Wat is dat nou? Ze zijn zo lekker. En het uitstervend vogelgezang, dat is schokkend. Om 10:00 hebben wij een bijzondere boekenrubriek, namelijk een kookboekenrubriek. Daarna komt Marijke Schermer, of tenminste, die komt om 10:00, daarnaast de kookboekenrubriek. Die mocht in huizen kijken van mensen, als ze er niet waren, een domuscopie. Het einde van Kwaku is aangekondigd en Pram Redekisjoni heeft daar wel een mening over. En tot slot komt Flip van Doren. Die beschreef de geschiedenis van Zeeland. Zometeen is de zeezoutbatterij misschien een oplossing. Maar eerst een nieuw sanctiepakket tegen Rusland.
0: Ja, er is hard over onderhandeld. De lidstaten van de EU die zijn het dan toch eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Is al het 21ste sanctiepakket sinds de invasie van Oekraïne. Ja, wat dat gaat inhouden en of dat soort sancties eigenlijk wel werken, gaan we bespreken met Helene Over de Linde, advocaat gespecialiseerd in Europees sanctierecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het nieuws over de onderhandelingen overschaduwde eigenlijk de uiteindelijke maatregelen. En dan vooral dat een Russische of een Griekse reder toch nog zijn schepen van de sanctielijst af heeft weten te krijgen. Vond ik eigenlijk wel opmerkelijk dat daar zo onderhandeld kan worden en dat er toch altijd nog wel ergens een mouw aan te passen is.
1: Ja.
0: Wat zegt dat?
1: Nou, eerlijk gezegd verbaasde mij dat deze keer ook wel, want het kwam uitgebreid in het nieuws dat er zo onderhandeld werd. Ik denk eigenlijk dat dat bij de voorgaande 20 pakketten ook wel zo is geweest, maar nu kwam het echt heel erg in de publiciteit en is dus gebleken dat wanneer je een goede lobby hebt, je daadwerkelijk wat voor elkaar kunt krijgen. En eigenlijk is dat natuurlijk een klein beetje kwalijk, want we moeten Rusland zo hard mogelijk zien te raken en niet dan toch maar het bedrijfsleven een mogelijkheid geven om door te gaan.
0: Maar het zegt natuurlijk ook dat die sancties die gericht zijn tegen Rusland ook partijen in Europa raken.
1: Ja, zeker. Maar dat is eigenlijk economie. Al vanaf sanctiepakket nummer 1. Want ja, ik heb al een hele lange staat van dienst met Rusland, Russisch gestudeerd, daar gewoond en gewerkt. En ik ken veel ondernemers en die zeggen altijd al dat zij heel erg geraakt worden. Dus het is inderdaad dat we niet alleen Rusland raken. We raken zeker ook de ondernemer hier. En er is in het begin ook gezegd van er moet een schadevergoeding komen. Net als in coronatijd als ondernemers hun business kwijtraken. Maar de overheid heeft besloten om dat niet te doen. Want ja, wij willen Rusland natuurlijk raken. En we willen dat Poetin die oorlog zo snel mogelijk stopt.
0: Raken wij Rusland? Dat is natuurlijk de hamvraag.
1: Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat zo is, want deze pakketten zijn ongekend. Dat zegt ook von der Leyen steeds als ze weer een nieuw pakket afkondigt. Unprecedented. Dus ja, bijna alle producten en diensten denkbaar zijn gesanctioneerd. Alle banken en ja, grote bedrijven staan op de lijst. Dus we raken Rusland heel hard. Maar we moeten niet vergeten dat het grootste land ter wereld is met een goed lopende economie, wat wij weliswaar altijd hebben ontkend. Maar als je daar komt, tot voor corona kwam ik daar, was het gewoon echt een land waarvan je denkt, ja, dat is welvarend. Dus, en ze hebben alle grondstoffen denkbaar. Wij kunnen Rusland niet zomaar op de knieën krijgen, maar ze hebben hier heel veel last van. En dat zien we onder andere ook door het omzeilen van de sancties. Ze hebben de spullen toch nodig.
31: Toch zijn er ook nog critici die zeggen, sancties zijn eigenlijk voor de bühne.
1: Ja, maar daar ben ik het niet mee eens.
31: Helemaal niet of een klein beetje niet?
1: Nee, helemaal niet. Maar dit laatste pakket, dat heb ik zelf ook gezegd voor de bühne, omdat het zou eigenlijk veel zwaarder zijn. Mm-hmm. En blijkbaar zijn er nu toch ondernemers, zoals die Griekse oligarchachtige man van de rederij. En ook een lobby die vis niet wilde stopzetten. Zeg maar de vis-export uit Rusland hierheen. Dus ja, daarom denk ik dat 21ste pakket was min of meer voor de bühne, omdat heel veel niet is voor elkaar gekregen. Maar in principe zijn die sancties, vind ik, heel belangrijk en raken ze Rusland wel degelijk. Maar Rusland is gewoon heel erg actief bezig met het omzeilen op zo'n manier dat wij het ook niet goed kunnen traceren. Ja. En dan gaat het door met import-export.
0: Hoe gaat dat met dat omzeilen? Is het nou zo dat die sancties al sinds 22 op grote schaal worden omzeild en dat het steeds lukt?
1: Ja.
0: En hoe werkt dat?
1: Ja, ik lees dus ook de Russische krant en Poetin heeft gewoon op dag 1 bij wijze van spreken al gezegd van wij gaan ons niet neerleggen bij die sancties, want hij vindt ze onwettig en hij vindt het ook schadelijk voor zijn economie. Dus ze gaan vanaf dag 1 omzeilen, dus dat hebben ze heel goed opgezet. En ja, soms worden de ondernemers gepakt, maar dat omzeilen gaat dus via derde landen en dat zijn vaak die Centraal-Aziatische landen, Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Oezbekistan, die helpen dan En de Russen zetten daar bedrijven op. Die zijn daar gewoon heel druk mee bezig. En dan lijkt het alsof wij vanuit de EU naar bijvoorbeeld Kyrgyzstan exporteren. Maar daarna gaat het door naar Rusland. En dan proberen wij dat natuurlijk te voorkomen door te zeggen, je moet als ondernemer heel goed checken of producten niet uiteindelijk toch in Rusland terechtkomen.
31: Maar dat is ook niet je belang misschien als ondernemer?
1: Nee, precies. Ik heb ook een cliënt bijgestaan die daar heel lang voor vastgezeten heeft, omdat hij doorging met exporteren naar Rusland via een omzeilingsland. En dan wordt ook gezegd, je moet dat controleren. Zegt hij, ja, maar ik ben toch geen officier van justitie. Ik ben toch geen politieagent. Ik ben ondernemer. Ik ga door. En daar komt bij dat het omzeilen, ja, als het lukt, is het heel lucratief. Omdat er natuurlijk heel veel ondernemers, tuurlijk, zijn die hebben gezegd, wij stoppen, want wij willen de oorlog van Poetin niet steunen. Dus principieel zijn er heel veel gestopt. Anderen zijn bang, want er staan gevangenisstraffen op het omzeilen. Dus het is heel lucratief geworden als jij denkt, nou, ja, het boeit mij niet.
0: Maar stel, je krijgt ineens,
31: en wat voor spullen zijn dat dan?
0: Want stel, je doet luxe handtasjes of champagne. Je krijgt ineens een grote bestelling uit Kyrgyzstan.
1: Mm-hmm.
0: Moet jij dan controleren of het niet naar Rusland doorgaat?
1: Ja, ja, ja, dat is heel belangrijk. En je ontkomt er ook niet meer aan door te zeggen, ik wist het niet, ik kon het niet weten. Je had het moeten weten. Ja. En meestal is het ook wel zo dat je wel ergens kan denken, hey, dit is vreemd. Bijvoorbeeld, je bent een kleine ondernemer in de EU. Je had die business nooit en opeens komt er een hele grote opdracht. Of je had, ja, nooit een opdracht uit Kyrgyzije, maar daarvoor heel veel opdrachten uit Rusland en opeens uit Kyrgyzije. Dus eigenlijk in 95% van de gevallen kun je het gewoon wel doorhebben. En dan moet je doorvragen en checken. En dan, als het niet pluis is, moet je stoppen.
31: Ik dacht, wat voor spullen zijn het?
1: Nou, bijna alles denkbaar staat tegenwoordig op de sanctielijst. Maar heel belangrijk is de olie-export uit Rusland. Allerlei grondstoffen, want Rusland is echt een grondstoffenland. Bijna, ja, alle grondstoffen denkbaar hebben zij. Hebben wij nodig, staan op de lijst. Maar ook hier vandaan, vooral microchips. Allerlei dingen die in oorlogstuig worden gebruikt, staan natuurlijk op de sanctielijst. Maar verder, ja, het is bijna you name it en het staat erop. Er zijn nog maar een paar dingen die er niet op staan. Zoals, bloemen bijvoorbeeld heeft me altijd verbaasd. Dat ze mag nog steeds, de export van bloemen. Maar verder de gekste dingen, kleine soort producten, alles staat er eigenlijk op ondertussen.
31: En de mensen die in Rusland wonen, u kent daar nog mensen, toch?
1: Mm-hmm.
31: Wat merken zij ervan?
1: Ze zeggen eigenlijk dat het allemaal erg meevalt.
31: Okay.
1: En dat denk ik eigenlijk ook, omdat er dus ontzettend veel wordt omzeild. Blijkbaar lukt dat. En dan kom ik meteen ook op dat onderwerp van Wildberries.
31: Ja?
1: Het grote bedrijf. Wat
31: een soort, bol.com van Rusland.
1: Ja, maar eigenlijk nog meer, want het is heel groot. Het heeft ook overal afhaalpunten. Dus het is heel goed opgezet als MKB-ondernemer kun jij zeggen, nou, ik wil meedoen met Wildberries, komt je product op de site. Maar je kan ook zeggen, ik wil een afhaalpunt worden. Dat schijnt ook heel lucratief te zijn. Dus Wildberries, ja, je kan het vergelijken met bol.com, maar eigenlijk is het nog iets geavanceerder. Ja, en daar staan dus alle producten denkbaar op en ook weer in de Centraal-Aziatische landen. En dat, ja, dat bevordert dan ook een beetje het omzeilen. Want je kan dan inderdaad via Wildberries vaak niet zien in of het nou echt in Kazachstan of Kyrgyzstan ook wordt afgehaald. Dus dat is wel een probleem. En daardoor loopt het ook heel goed.
0: Oekraïne,
1: en daardoor heeft Zelensky nu besloten,
0: ja, want die bombardeert actief de warenhuizen daarvan.
1: Ja,
31: de Wildberries.
1: Ja, inderdaad.
31: Dus op die manier proberen ze toch de gewone rust dan wel te raken.
1: Ja, dat was eigenlijk het verhaal. Dus dat is nu heel vervelend dat dit gebeurt. Dus Wildberries hielp inderdaad wel het omzeilen, maar ook alle producten denkbaar kunnen daar verkocht worden. En nu heeft Zelensky gedacht, nou, we bombarderen deze keten. En dan hebben we een heleboel vliegen in één klap. Maar ja, de Russische ondernemer wordt enorm geraakt, MKB'er, maar ook de Russische consument. Want ja, het schijnt dat echt bijna iedereen alles bij Wildberries bestelde. Maar ook de MKB'er was gewoon heel actief met zijn producten via Wildberries verkopen. Dus ja, wat Zelensky nu heeft gedaan, dat gaat op zich wel heel ver, vind ik.
0: Maar nou las ik na het vorige sanctiepakket dat Europa nog steeds op grote schaal gas afneemt
1: van
0: Rusland. En dat verbaasde mij eigenlijk. Want ik dacht, je hoort de hele tijd over totale boycott En we dwingen ze op de knieën, maar dan nog steeds echt substantiële hoeveelheden gas importeren.
1: Ja, dat is zo'n product inderdaad waarvan wij het heel moeilijk vinden om er echt vanaf te komen. Want dat hadden we eigenlijk ook met olie, maar daar hebben we toch van gezegd, doen we niet meer. Maar gas zijn we nu wel aan het uitfaseren, want er is ook heel veel gedoe geweest over LNG. Dat behoort natuurlijk ook tot de gassen. Dus dat is dan nu wel al gesanctioneerd en verder faseren we het uit. Dus op een gegeven moment, volgend jaar waarschijnlijk, eind volgend jaar, hebben we ook alle soorten gassen, want je hebt heel veel soorten gassen. Niet alleen maar natuurlijk gas, maar allerlei soorten. Die staan dan allemaal op de sanctielijst. Maar dat is dus een kwestie van dat we eigenlijk niet zonder kunnen. En daarom zijn we al jarenlang bezig met het plannen van wanneer zijn we zover dat we alternatieve bronnen hebben.
0: Krijg je nou echt een land op de knieën met sancties?
1: Nou, het zou in theorie kunnen, maar met Rusland denk ik dat het onmogelijk is. Dus er zijn kleinere landen met minder grondstoffen, minder hoogopgeleide bevolking. Daar zou het misschien lukken. Misschien, zeg ik. Want het is gebleken dat het eigenlijk nog nooit een land meteen op de knieën is gegaan of na een paar jaar op de knieën. Maar met Rusland denk ik dat het niet lukt. Maar het is een heel belangrijk signaal, want als we niks doen, ja, dan had Poetin ook waarschijnlijk die oorlog in Oekraïne al lang gewonnen. Dus we moeten het doen.
2: Het helpt wel.
1: Het helpt zeker, want het maakt voor hem de oorlog heel duur. En ze hebben enorm veel last, want ze gaan dan omzeilen. Maar ook heel veel oligarchen en bedrijven staan op die lijst. Die kunnen in de hele EU geen zaken meer doen. Dus ze hebben er gewoon heel veel last van. En ze voelen zich ook vernederd daardoor, gekwetst. En wat ik ook merk, een heleboel zijn gaan procederen bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld, want dan willen ze proberen om van de sanctielijst af te komen. Dus al met al hebben ze er gewoon heel veel last van, maar ze zullen het niet zeggen, want dan vinden wij dat alleen maar leuk en een beloning van ons gedrag. Dus daardoor zal Poetin en dan ook de journalisten altijd blijven herhalen, sancties hebben geen nut, geen zin. En het is zelfs in Rusland ook een strafbaar feit om te zeggen dat sancties wel nut hebben.
2: Oh,
1: maar
2: ja?
1: Ja, ze hebben er dus echt last van. Maar wat ik al zei, als je terugkijkt in de geschiedenis, eigenlijk geen land waarvan dan de leider, het zijn meestal autocraten of dictators, heeft gezegd van nou, die sancties zijn zo erg, we gaan nu maar luisteren en we gaan een regime change instellen of we gaan een democratisch leider aan de macht helpen. Nee, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Maar sancties moeten worden opgelegd. Dat moeten we blijven doen. We moeten ook zeker naar een 22e pakket toewerken.
2: Want ze kunnen wel blijven handelen met China bijvoorbeeld, toch? Dit zijn de sancties vanuit de EU.
1: Ja, Rusland kan inderdaad met China blijven handelen. En ze heeft, dat zeg ik ook vaak, ze hebben natuurlijk heel veel andere vrienden, zoals we dat noemen, want wij zijn dan als EU niet bevriende staten, maar ze hebben nog wel 150 bevriende staten waarmee ze rustig zaken kunnen blijven doen. En China is een goed voorbeeld, India, het zijn hele grote machtsblokken. Sowieso Afrika, veel landen in Afrika doen ze ook goed zaken mee.
0: Ja, het is een grote wereld, kortom. Dank mevrouw Over de Linde over het nieuwe sanctiepakket, het 21ste tegen Rusland. Dank je hartelijk.
31: Ja, dan gaan we nu eens wat goed nieuws brengen. Tenminste, dat hopen we maar. Maarten Steinbuch, u hoorde hem al even, is hier. En het heeft van alles te maken met de ontwikkeling van de zogenaamde zeezoutbatterij. Is wellicht een veelbelovende stap op het vlak van duurzame energieopslag. Die batterij gebruikt natrium uit zeezout als alternatief voor schaarse grondstoffen als lithium of kobalt. Het Nederlandse bedrijf Alfen gaat voor vele miljoenen deze batterij importeren. Goedemorgen, Maarten Steinbuch.
2: Goedemorgen.
31: Hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Ja, zou dit een volgende belangrijke stap in de energietransitie kunnen zijn?
2: Ja, we weten eigenlijk allemaal dat batterijen een heel belangrijk onderdeel zijn, niet alleen van de mobiliteitstransitie, maar ook van de energietransitie. Denk maar aan de thuisbatterij waar heel veel mensen en heel veel Nederlanders op dit moment over nadenken met de soldering die gaat stoppen aan het eind van het jaar. En als je zonnepanelen hebt, zeker, maar ook voor je gewone huishouden, is het best wel verstandig om na te denken, moet ik een thuisbatterij nemen? Dus batterijen zijn niet alleen belangrijk voor mobiliteit, maar ook voor energie. Ja. En als er dan zo'n nieuw systeem op de markt gaat komen wat potentieel veel goedkoper is, want dat is vooral de
31: belangrijke en ook misschien minder schadelijk, hè? Want lithium, nikkel en kobalt, daar zitten nogal wat nadelen aan.
2: Ja, lithium niet.
31: Nikkel en kobalt moet uit de grond gehaald. Ja. Kinderarbeid, milieuschade.
2: Er zijn al lithiumbatterijen, de LFP-batterijen, die al geen kobalt meer hebben. Maar lithium zelf moet je ook via mijnen uit de grond halen. En dat is altijd voor het milieu is dat niet optimaal. Er is geen gebrek aan lithium overigens. Maar de mijnbouw is niet fijn. En zeezout met elektrolyse splitsen in natrium en chloor. En dan kan je het natrium gebruiken. Dat is wel heel erg makkelijk om te doen. En voor alle landen even makkelijk.
31: Zeezout zat.
2: Zeezout zat.
0: En dan zijn we niet meer afhankelijk van China of andere landen voor de import van die grondstoffen.
2: Dat klopt. En die hele natriumbatterij die bevat überhaupt minder vreemde metalen. Je noemde al even de kobalt en het nikkel. Maar de andere grondstoffen die je naast het natrium nodig hebt, die zijn eigenlijk gewoon voorradig. Dat is ijzer en mangaan en andere metalen. Dus de natriumbatterij is een hele mooie ontwikkeling. Met name aan de, zeg maar, de onderkant van de batterijenmarkt. En onderkant, daar bedoel ik mee de batterijen die goedkoper zijn en iets minder energiedicht. Want dat is een van de belangrijke kenmerken als je een auto rijdt.
0: Wat betekent dat in praktijk? Energiedicht, is het dan een zwaardere batterij? Of gaat die minder lang mee? Of slaat die minder energie op?
2: Ja, het eerste en het laatste wat je zegt, is niet het mildste. Dus hij gaat wel net zo lang mee, want dat gaat over levensduur. Dus het gaat met name over hoeveel energie kan je meenemen per kilogram. En dat bedoel ik een beetje met die wat aan de onderkant van de markt.
0: Want in een auto zou je zoveel mogelijk energie met zo min mogelijk gewicht willen.
2: Dat ligt eraan hoeveel je betaalt ervoor. Dus als het goedkoper is en je kan iets minder ver, maar hij is wel veel goedkoper, dan heb je voor misschien je tweede auto liever goedkopere batterijen en een goedkopere auto. Dus de kortere bereik auto's, die hebben tegenwoordig allemaal die goedkopere lithiumbatterijen, de LFP-batterijen. En daar zou die natriumbatterij een hele goede vervanging voor kunnen zijn.
0: En de thuisbatterij, want die hoeft niet per se licht te zijn.
2: Precies, dat is dus heel interessant. Dus voor die thuisbatterijmarkt denk ik dat die natriumbatterij ook een hele goede optie is. Ja.
0: Dan hadden we het over China, hè? Want we zijn voor metalen afhankelijk van onder meer China. En nou lees ik dat deze, ik noem het maar even zeezoutbatterij, dat China daar een enorme voorsprong aan het nemen is.
2: Ja, kijk. Een van de grootste fabrikanten ter wereld van batterijen, dat is een Chinees bedrijf, CATL. En die verkopen al wereldwijd aan heel veel OEM's, dus fabrikanten van auto's bijvoorbeeld. En die hebben daarmee ook heel veel omzet en daarmee ook kunnen ze heel veel geld investeren in nieuwe ontwikkelingen.
31: Kunnen wij het niet zelf?
2: Wij zouden het wel zelf kunnen, maar dan heb je ook heel veel geld nodig om daar onderzoek naar te doen en vervolgens die productie. Dus wij kunnen dat wel zelf, alleen Die markt, die industrie, die is in China veel groter al.
0: Maar wij wilden onafhankelijk worden. Dat was dan net het voordeel van deze technologie. En dan ligt daar dat perspectief. En dan is er geen geld. Dat vind ik best opmerkelijk.
2: Nou, er is wel geld, maar je hebt heel veel geld nodig om echt grootschalig batterijproductie te kunnen gaan opstarten. En ook het onderzoek. We doen in Nederland heel veel onderzoek naar batterijen. Maar er is een groot verschil tussen onderzoek doen en dan echt een massaproduct hebben. En wat die Chinezen natuurlijk vanwege de schaal die ze al hebben van de productie makkelijk kunnen doen, is die schaal erin brengen. En ik denk dat het heel goed is dat we beginnen om die batterijen uit China te importeren en hier daarmee ervaring op te doen. Tegelijkertijd weten we allemaal dat we dat als Europa ook zelf kunnen gaan doen. En ik verwacht ook dat dat gaat gebeuren.
31: En op welke termijn zou dat dan zelf?
2: Ik denk tussen nu en 5 jaar, tussen 2 en 5 jaar vanaf nu, kunnen we prima in staat zijn om al massafabricatie te hebben van dat soort batterijen.
0: Ja. Wat voor gevolgen gaat dat hebben? Hoe gaat de toekomst eruit zien als deze techniek echt toegepast gaat worden op grote schaal?
2: Ja, de verwachting is dat, kijk, want de wereld, de ontwikkeling van lithiumbatterijen staat ook niet stil. Dus dat de verwachting is dat die natriumbatterijen, die zeezoutbatterijen, dat die, zeg maar, de onderkant 10 of 20% van die markt, van de huidige markt van lithiumbatterijen gaat vervangen. Maar tegelijkertijd gaat die lithiummarkt ook nog door. En met name ook aan de bovenkant van de markt, dus de batterijen die heel veel energie mee kunnen nemen per kilogram, dat is een enorme belangrijke ontwikkeling. Als jij een wat duurdere auto kan kopen, maar ineens 800 kilometer bereik hebt in plaats van 400... dan is dat super interessant voor heel veel bedrijven en particulieren. Vrachtwagens die hebben ook heel veel baat bij betere batterijen, waar dus meer energie mee kan worden genomen. En tenslotte, elektrisch vliegen komt er ook aan.
0: Denkt u echt dat gaat gebeuren? Een intercontinentale vlucht op elektriciteit?
2: Nee, intercontinentaal niet. Maar in Europa hebben wij ontzettend veel vluchten al, intern Europa. En een deel daarvan kan je zeker met elektrische vliegtuigen gaan vervangen. Maar je praat niet over volgend jaar, ook niet over 5 jaar. Dan begint het kleinschalig.

0: deel daarvan kan je zeker met elektrische vliegtuigen gaan vervangen. Maar je praat niet over volgend jaar, ook niet over 5 jaar. Dan begint het kleinschalig, met kleinschalige vracht. En een beperkt aantal personen, moet je denken aan vliegtuigen met 9 tot 20 personen. Maar over 10 tot 15 jaar verwacht ik dat we vliegtuigen hebben met zeg 80 mensen, die dan 500 tot 800 kilometer kunnen vliegen. En dan kan je in Europa echt helemaal klimaatneutraal vliegen.
1: En we zijn niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat voor Vladimir Poetin slecht nieuws is.
0: Zeker.
2: Mee eens.
0: Precies. En belangrijk is dat je ook geen hele dure nieuwe hoge snelheidslijnen hoeft aan te leggen als er een alternatief is via de luchtvaart. Dat is best wel heel interessant, want het kost heel veel natuur en grondstoffen om rails te maken. En de bestaande rails moeten we volledig uitnutten en optimaliseren. Maar het aanleggen van nieuwe rails, zeker als dat nog 15 jaar duurt voordat het af is, moet je goed nadenken, hey, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit? En is er dan een alternatief?
2: Want nu wordt er gedacht, als je niet wil vliegen, als je dit boel op die manier niet wil vervuilen, dan moet je de trein nemen.
0: Ja, en met name wordt er gedacht door beleidsmakers dat dat altijd zo blijft, dus over 15 tot 20 jaar. Maar er is een alternatief over 15 tot 20 jaar. En sterker nog, we hebben in Europa ongeveer 4000 vliegvelden. 4000 vliegvelden die al klaar zijn. Dus je hoeft je alleen maar later infrastructuur neer te zetten in al die vliegvelden. En dan kan je gewoon elektrisch vliegen.
2: Maar goed, maar moeten er dan in die vliegtuigen die zeezoutbatterijen komen?
0: Dat is niet de verwachting.
2: Want die zijn zwaarder. Begreep ik.
0: Precies, dus ja. De bovenkant van de batterijmarkt, dat zal lithium blijven. Misschien vaste stofbatterijen komen eraan. En dan praat je alweer over een verdubbeling van de huidige capaciteit per kilogram.
2: Maar laadstations langs de snelweg bijvoorbeeld zijn wel weer geschikt voor de zeezoutbatterijen.
0: Om daar dus de stationaire batterijen bij te zetten. Ja. Daar kan je heel geschikt, dus met name voor vrachtwagenlaadplaatsen, die nou worden uitgerold in heel Europa, is het heel belangrijk dat je bij die laadstations ook stationaire opslag hebt, zodat die netbelasting er niet meer is, waardoor je dus gewoon bijvoorbeeld 's nachts, als er weinig oplaad noodzaak is, dan kan je die batterijen benutten met goedkope stroom. En die kan je dan overdag weer gebruiken voor de vrachtwagens in de auto.
1: Dus je kan goed nieuws brengen, dat maakt je ook. Wanneer maak je dat nog mee?
0: Ja.
2: Meestal is het kommer en kwel. Nou, we zijn blij en we gaan in het vervolg bij zeezout niet meer alleen maar denken aan een chocoladesmaak, maar ook aan een lonkende batterij. Dankjewel. Precies. Maarten Steinhoeg over de mogelijkheden daarvan. Tot na het nieuws van 9 uur.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
4: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
3: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
4: deze hele week live vanuit het Tourcafé.
3: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar.

0: krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: NPO Radio 1.
3: 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een grote natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te reizen. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis, dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde aanvankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen, sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23 maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
11: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen gaan we het hebben over de droogte in ons land. En ook over oplossingen voor die droogte. Water opslaan, waar moet je dat dan precies doen? We gaan het hebben over Ghana. Ghana roept Zuid-Afrika op het matje. We gaan het hebben over het imagoprobleem van de peer. Hoe maken we de peer weer hip? En we gaan het hebben over de uitstervende vogel. Gezangen om ons heen. Maar eerst dus de droogte.
12: Ja, vandaag sluit het Twentekanaal voor de scheepvaart bijvoorbeeld, omdat de waterstand te laag is. Ook mag er in bepaalde gebieden rondom Nijmegen geen water meer worden onttrokken aan sloten en andere wateren. Mooi, onttrokken. Hoe moet het nu verder als die droogte aan blijft houden? En niet alleen dit jaar, maar ook in de toekomst. Nico Wanders is universitair hoofddocent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij bestudeert de beweging en de verdeling van het water. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Ja, ik begreep dat er allerlei niveaus zijn van droogte. We zitten nu op niveau 2. En dat betekent er is een feitelijk watertekort, waarbij maatregelen moeten worden genomen voor een eerlijke verdeling van water. Wat gebeurt er dan?
13: Ja, wat we nu bijvoorbeeld zien zijn allerlei maatregelen die genomen worden. Het Twentekanaal bijvoorbeeld, zoals je zegt. Ja, dat wordt dicht gedaan. Dat wordt eigenlijk dicht gedaan om water te besparen en wat we dan kunnen gebruiken in andere plekken. Dus in Nederland hebben we een reeks vastgelegd in de wet. Dat is de verdringingsreeks. En daar staat eigenlijk in welke wat heeft prioriteit.
12: Verdrinkingsreeks?
13: Nee, verdringingsreeks. Okay, ja. Dus eigenlijk zijn alle functies hebben een bepaalde prioriteit. En we gaan nu gewoon schrappen van onderaf aan. Ja, dit kan niet meer. We kunnen geen water meer onttrekken uit oppervlaktewaterlichamen. Je kunt het water bijvoorbeeld niet meer gebruiken om grasland op sommige plekken te besproeien. En zo gaan we eigenlijk proberen die emmer aan water die we in Nederland hebben, eerlijk te verdelen. Daar moeten we keuzes in maken.
12: En wat is dan de volgende fase? Fase 3?
13: Ja, fase 3, dat is heel extreem. Dan is het eigenlijk een crisis. En dan zitten we echt wel aan de hele heftige restricties. Daar zijn we voorlopig nog niet.
11: Dus, wat zijn heftige? Dan mag de kraan niet meer aan of zo?
13: Nou, de drinkwater staat heel hoog in deze prioriteitenlijst. Dus dat zal blijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de veiligheid. Dus we moeten zorgen dat onze dijken altijd goed nat blijven, zodat die niet kunnen doorbreken, zoals in Wilnis ooit gebeurd is in 2003. Dus dat energieproductie staat dan heel hoog. Maar eigenlijk waar je dan op gaat beperken is geen regenbewatering meer voor boomgaarden. Of denk aan allerlei industriële processen. Of denk scheepvaart, daar is geen prioriteit meer voor. Dus echt, laten we daar hopen dat we daar niet komen.
12: Hebben we dat ooit meegemaakt?
13: Nee, dat hebben we tot nu toe niet meegemaakt. Maar we hebben het wel vastgelegd van wat zou er dan gebeuren. En dan gaat er ook een soort van opschaling richting het ministerie.
12: Maar de kans dat we daar ooit terechtkomen wordt wel steeds groter, denk ik.
13: De kans wordt steeds groter. Ja, dat zien we nu ook met dit soort maatregelen en dit soort droogtes. De Rijn staat nu op een niveau, zo laag heeft hij nog nooit gestaan deze tijd van het jaar. Ja, dat geeft al aan, dit hebben we nog nooit gezien in de meer dan afgelopen 100 jaar. Een Twentekanaal gaat voor het eerst dicht. Je ziet eigenlijk steeds nieuwe maatregelen die we nog nooit genomen hebben.
12: Ja, maar dan kan je denken, okay, al die maatregelen die worden genomen, gericht op het bestrijden van de gevolgen van droogte. Er komt natuurlijk een punt waarop het logischer wordt om ons landschap en landgebruik aan te passen aan het drogere klimaat.
13: Ja.
12: En toch?
13: Ja, zeker.
12: En dan komt de hydroloog in beeld.
13: Kijk, het probleem is nu zitten we in deze situatie. En nu kun je dus niet het landschap of de echte watervraag meer veranderen. Wat je wilt doen is nu in tijden dat het weer natter is, straks in de winter of volgend jaar, of gewoon eigenlijk continu daarmee bezig zijn. Kijken hoe kunnen we in Nederland nou zorgen dat we minder afhankelijk worden van al dat water wat onze kant op komt. We zitten echt in een enorme luxe positie. De Rijn en de Maas stromen allebei ons land binnen. Dan krijg je kubus met water, komen gratis naar binnen eigenlijk.
12: Ja.
13: Maar we zijn er ook heel erg aan gewend. Elke Nederlander ziet water om zich heen en is dus ook heel erg aan gewend. We verbruiken dus ook relatief veel. En wat we moeten doen is zorgen dat we minder afhankelijk worden. Dus denk aan efficiëntere landbouw, maar denk ook aan bijvoorbeeld niet op sommige plekken verzilting toestaan. We hebben nu de haven van Rotterdam is open. Een open verbinding met de zee. Nou, dan kan het zoute water rustig naar binnen stromen. En als er te weinig rivierwater is, dan kan het heel ver landinwaarts komen. Moeten we dan gaan kiezen? Sluiten we de Rotterdam af bijvoorbeeld? In een extreem geval. Het gaat niet gebeuren waarschijnlijk. Maar dat soort dingen moeten we gaan kijken. Hoe richten we ons landschap van de toekomst in?
11: Maar het is nu, als ik het goed begrijp, zo dat dat water dat komt met heel veel kuub tegelijk ons land binnen. En in principe stroomt het in een razende vaart naar zee.
13: Ja,
11: dus het meeste water verliezen we dan volgens mij gewoon aan de zee.
13: Ja, en ook om bijvoorbeeld te voorkomen dat het westelijke deel van ons land verzilt. Want daar komt ook zoutwater uit de grond op sommige plekken. En dan moeten we ook weer.
12: In het Groene Hart bijvoorbeeld?
13: Het Groene Hart, rondom Gouda komt zoutwater omhoog. En dat willen we eigenlijk laten wegspoelen. En daarvoor hebben we heel veel water nodig. Het meeste water gebruiken we niet eens zozeer om bijvoorbeeld te drinken. Wat mensen soms denken, ja, met z'n allen zijn we heel veel aan het drinken. Het meeste water gaat echt naar dat soort activiteiten.
11: Maar hoe kan je voorkomen dat het water zo snel wegspoelt? Of is dat raadzaam om dat te voorkomen?
13: Ja, dat is de grote uitdaging van de Nederlandse waterbeheerders. Wij zijn een land wat onder zeeniveau ligt. Dat betekent dat we niet een enorm stuwmeer kunnen bouwen om heel veel water in op te slaan. Het grootste stuwmeer wat we hebben is het IJsselmeer. Nou, daar zit heel veel water in. Ook wordt er voor die reden gebruikt. Maar eigenlijk moet je op heel veel plekken onder de grond, in het grondwater, proberen zoveel mogelijk water vast te houden. En dat doen we als het regent. Zorgen we dat water in alle kleine slootjes blijft staan. Dat het onder in de grond kan trekken. En daar bouw je eigenlijk de grootste buffers op voor dit soort droge tijden. Maar dat kan dus soms resulteren in dat we ook wateroverlast krijgen. Want je kan je voorstellen, als je al het water onder de grond heel vasthoudt, krijgt een natte periode, dat dan voor lokale wateroverlast zorgt.
11: Dus je hebt altijd of te veel of te weinig in Nederland.
13: Dat is precies de uitdaging van de watermanager van de toekomst. Want ja, we krijgen steeds drogere periodes, maar tegelijkertijd krijgen we ook steeds heftige regenbuien of natte periodes.
12: En wat zou daar dan de oplossing voor kunnen zijn? Hoe onwelgevallig ook.
13: Ja, nou ja, dat water vasthouden is echt iets wat we moeten doen. En dat zie je ook bij allerlei, dus de Rijkswaterstaat en de waterschappen, die proberen dat ook steeds meer te doen. Dus eigenlijk sinds de afgelopen jaren zien we dat de slootpijlen steeds hoger komen. Het IJsselmeer, hetzelfde verhaal, zetten we steeds hoger op. Dat betekent steeds meer water wordt er vastgehouden. Dat is één. Tegelijkertijd, als je dat wil doen en die wateroverlast mogelijke gevolgen daarvan wil beperken, moet je niet gaan zorgen dat je gaat bouwen op de allerlaagste plekken.
11: Maar dit hoor ik al zo lang, dat mensen zeggen, ga nou niet bouwen op die laagste plekken. Dat was destijds al de kritiek op die Vimex-locaties, die waren allemaal te laag. Nou zag ik een paar jaar geleden Hugo de Jonge weer rondlopen, zeiden we gaan hier bouwen. En toen hoorde ik ook weer een andere hydroloog zeggen, toch weer die lage gebieden.
13: Ja, nou, die liggen namelijk wel in het economisch hart van ons land.
11: Het is gewoon te dure grond om onder te laten lopen.
13: Dat deels, ja. Er zijn woningen daar nodig. Maar wat mijn visie daar wel op is laten we alsjeblieft proberen te bouwen op plekken waar van nature je wat makkelijker dat water kan vasthouden of kan weghouden. Want anders leggen we een hypotheek op onze toekomstige generatie. Want we kunnen er nu bouwen. Nou, dat werd net ook al gezegd, We krijgen steeds meer van die extremen. Die situatie wordt steeds minder rooskleurig. En dat betekent dat je een soort van zelf inbouwt.
11: Maar je kan op palen bouwen of drijvende huizen bouwen. Is daar niet iets op te verzinnen? Of een terp of een ticket?
13: Nou ja, dat soort dingen worden ook wel getest. Maar grootschalig dat soort dingen doen wordt nog niet gedaan op dit moment.
12: Dus en wordt er wel nagedacht over bijvoorbeeld grotere stukken van Nederland onder water te zetten?
13: Op dit moment is daar weinig. Ik heb daar nog niet heel veel van gezien.
12: Is dat een idee?
13: Nou, wat je kan overwegen is bijvoorbeeld het Groene Hart houden we nu relatief droog. Om allerlei landbouw daar te hebben. Maar ook huizen en plekken zoals Gouda.
12: Ja.
13: Nou, dat land zakt ook nog eens door bodemdaling. Je kan ervoor kiezen om op sommige plekken gewoon een soort van meer moerassige condities te gaan creëren. Dat betekent wel dat je dan geen koeien er maar meer kunt laten lopen.
12: Maar het is niet zo dat zo'n stad als Gouda dan onder het water verdwijnt.
13: Nou, als je een stad als Gouda wil opgeven, dat vraagt een behoorlijke politieke wil om daar iets aan te doen. Ja.
12: Nee, maar goed, ik bedoel, dat kan niet. Je maakt het drassig, maar.
13: Nou ja, als mensen toevallig dit weekend in Gouda zijn, moet maar eens kijken hoe hoog het water daar staat, zeg maar net onder de kades. Ja. Dus puur om te zorgen dat de bodem niet verder wegzakt. Ook een beetje die buffer houden, maar er is niet heel veel ruimte daar om nog veel meer te spelen met water.
11: Nou, dan wordt er wel eens gezegd dat wij burgers korter moeten douchen. Ja. Zet dat nou zoda aan de dijk of is dat meer een symbolische maatregel? Ik bedoel, op al dat water dat er gebruikt wordt en dat er door ons land stroomt, is die 3 of 5 of 6 minuten douchen, want ik hecht ook aan persoonlijke hygiëne, is dat nou echt iets dat uitmaakt?
13: Nou, wat je ziet is dat het drinkwater wordt gemaakt uit het beste kwaliteit water wat we hebben. Dus het kost heel veel moeite om goed drinkwater te maken. In Nederland hebben we ook een van de beste drinkwatervoorzieningen van de wereld. Dat betekent dat we daar heel veel tijd, energie en moeite in stoppen. En dat we dat vaak huilen uit het diepste grondwater, het schoonste water wat er is. Als wij als burgers allemaal extra gaan douchen, of laten we van alle 6 minuten 10 minuten maken, dan legt dat best wel een aardige aanslag op die voorraden ondergronds, die ook gebruikt worden voor de natuur.
11: Dus dat gaat dan over de kwaliteit van dat water?
13: Juist, want kijk, in principe rivierwater om te douchen is er in Nederland genoeg. Maar niemand wil in rivierwater douchen.
12: Dus we willen wel in rivierwater zwemmen.
13: Ja, en dan douchen we daarna om sommige van ons. Ja, ja. Nee, dus kijk, wat we zien, het drinkwater, om dat die kwaliteit te garanderen, hebben best wel specifieke locaties en kwaliteit nodig. En daarom is die aanslag, als iedereen tegelijk zou zijn zwembad opzetten en ze zou gaan douchen in een hele hete tijd, ja, dan zien we dat die capaciteit die we hebben om dat drinkwater te maken gewoon niet voldoende is.
11: Het gaat over schaarste. Hoe zou u daarmee omgaan uiteindelijk? Welke radicale keuzes moet je dan maken?
13: Nou, ik denk dat je moet, ten eerste moeten we in Nederland accepteren dat we soms bijvoorbeeld restricties vaker ook als burgers bijvoorbeeld opgelegd zouden kunnen krijgen. In heel Europa is dit mogelijk. Ook in het buitenland, ver buiten Europa, is het heel veel gebruikelijker. Soms is er geen water uit de kraan. Zeker niet om je auto te wassen of je gazon te sproeien. Maar diezelfde restricties kunnen natuurlijk ook veel krachtiger worden opgelegd op industrie of landbouw. Soms kan iets niet op een bepaalde plek. En stel dat ik iets wil gaan ontwikkelen, zoals die huizen op zo'n laag punt, of ik bedenk nu ik ga mais verbouwen op de hoge zandgronden. Mais vraagt veel water. Mag dat dan nog wel? Want daarmee leg je weer een aanslag op van, oh, maar dan zit dat boerenbedrijf daar, die heeft weer water nodig in de droge tijd.
12: Dus
13: willen we dat nog wel? En willen we eigenlijk niet die keuze maken van,
12: Maar dat betekent natuurlijk ook dwang en verboden.
13: Ja.
12: En daar houden we natuurlijk niet
13: zeker
12: van.
13: Ja.
14: Ik heb in een stad gewoond waar je niet mocht douchen.
12: Ja.
14: Niet meer dan 50 liter water per persoon mocht gebruiken in Kaapstad. Die stond in 2018 helemaal droog.
13: Ja.
14: En dat is heel weinig, hè? Dan kun je niet eens je wasmachine draaien. Maar het viel me eigenlijk op dat mensen redelijk snel zich konden aanpassen. Het gaat bijvoorbeeld over het doorspoelen van je toilet. Kan dat niet met ander water?
13: Ja.
14: Het gaat bijvoorbeeld over het opvangen van regenwater, wat we allemaal laten afvloeien. En dan kun je heel veel besparen. Het was niet fijn, maar het was ook niet ondoenlijk.
13: Nou, en we hoeven ook niet naar 50 liter voor een huishouden natuurlijk.
14: Dat is heel weinig.
13: Ja. Ja.
12: Het was misschien ook een soort sport om het te doen.
14: Precies. Ja, je gaat ineens even over nadenken.
12: Ja. Nou ja, er wordt natuurlijk al ook heel lang gesproken over het feit dat wij het toilet doorspoelen met drinkwater.
13: Ja.
12: Hè? En dat we dat eigenlijk niet meer zouden moeten doen. Maar ja, het gebeurt niks.
13: Nee, maar in België tegelijkertijd doen ze het dus wel met regenwater.
12: Weet ik.
13: Ja,
12: het kan dus wel.
13: Het is helemaal niet zo moeilijk in dat.
11: Je zegt 50 liter is helemaal niks. Wat gebruikt een gemiddelde Nederlander eigenlijk aan water?
13: Ja, rond de 120 liter per persoon per dag. Dus, en de gemiddelde Belg zit meer op de 100 liter per persoon per dag. Puur vanwege dit soort besparingen op het.
12: En dat is gewoon een bouwbesluit volgens mij.
13: Ja, zeker.
12: Als al die nieuwe woningen nou een gescheiden watersysteem krijgen.
13: Ja.
12: Dan ben je er al.
13: Heb je een heel groot deel van. Dat is wel maar een kleine druppel op die gloeiende plaat. Omdat dat het huishoudelijk gebruik. Maar daar zouden we zeker. En dat geeft ook bewustwording. Want kijk, als je weet, het is moeilijk om dit water te maken, of er kunnen restricties zijn, dan wordt het, ik wil niet zeggen een sport misschien, maar dan gaan mensen er bewuster mee om.
12: Ja.
13: Op dit moment, als ik mijn kraan openzet, dan is niks of niemand die mij daarvan stopt, zeg maar.
11: Maar toch blijf ik zitten met dat idee van, ja, het ene moment is het hoogwater, het andere moment is het laagwater. De ene keer hebben we de natste lente van de geschiedenis en dan de droogste zomer.
12: Ja.
11: Dus volgens mij moeten we gewoon proberen dat water vast te houden.
13: Ja, water vasthouden en af en toe accepteren dat dus misschien mijn kelder wel onder of wateroverlast heeft. En die watermanagers doen behoorlijk hard werk en behoorlijk hun best. Maar het is best wel een uitdaging om dit te balanceren.
12: Oké, dankjewel.
11: Nico Wanders, dankjewel.
12: Dankjewel, Nico Wanders, hydroloog bij de Universiteit van Utrecht.
11: Moet de Zuid-Afrikaanse regering boete doen voor het antimigratiegeweld in het land van 3 weken geleden? 2 Ghanese die hebben het aangebracht bij het internationaal strafhof. Ze willen afdwingen dat er onderzoek wordt gedaan naar de vermeende misdaden tegen de menselijkheid die toen plaats zouden hebben gevonden. Bram Vermeulen, u hoorde hem al, werkte jarenlang in Zuid-Afrika, is journalist. Eerst maar even terug naar dat geweld van 3 weken geleden. Het was wel in het nieuws hier. Wat is er toen gebeurd?
14: Nou, het was echt heel extreem, hè. Er gingen echt hordes van gewapende Zuid-Afrikanen gingen vooral in de armste wijken van Zuid-Afrika van huis tot huis om mensen om een paspoort te vragen, om mensen woorden te laten uitspreken zodat ze konden horen dat ze geen Zuid-Afrikanen waren. En dat heeft geleid tot echt tienduizenden niet-Zuid-Afrikanen, dus mensen uit Mozambique, uit Zimbabwe, uit Malawi, uit heel veel delen van Afrika die allemaal in Zuid-Afrika wonen, die op de vlucht zijn geslagen, echt met z'n tienduizenden tegelijk. Je kreeg op een gegeven moment scènes in de kustplaats Durban. Dat zag er bijna uit als vluchtelingenkampen in Oost-Congo. Het was echt ongelooflijk.
11: Het was echt gericht geweld, gewoon een soort volksoproer tegen migratie. En voor de duidelijkheid, dit was niet wit tegen zwart.
14: Nee. Dat gaat eigenlijk. Het wordt xenofobie genoemd, maar het is eigenlijk afrofobie. Er is geen witte buitenlander in Zuid-Afrika geweest die hier last van heeft gehad. Het gaat eigenlijk echt over arm tegen arm. Dus de mensen die in de krottenwijken wonen. Zuid-Afrikanen die bijvoorbeeld zien dat Somaliërs heel succesvol zijn. Die runnen allemaal een winkeltje in iedere township. En daar worden ze jaloers van. En dan krijgen ze het schuld van de werkloosheid.
12: En veel mensen zijn ook echt vertrokken, hè?
14: En er zijn bijvoorbeeld heel veel Malawiërs. Er zijn vliegtuigen gestuurd door Nigeria en Ghana om mensen te repatriëren. Dus het was echt een hele angstige tijd. En nog steeds wel voor mensen die niet Zuid-Afrikaans zijn. Dus Afrikanen die niet Zuid-Afrikaans zijn. En Zuid-Afrika staat er niet goed op, zou je kunnen zeggen.
11: Maar nu wordt het aangebracht door Ghana. Want, ja. Want er zouden twee Ghanese om het leven zijn gekomen.
14: Ja.
11: Bij dat internationaal strafhof.
14: Ja, dat is echt heel opmerkelijk. Ik moest al een beetje gniffelen toen ik dat las. Want ten eerste is niet bewezen dat deze twee Ghanezen zijn omgekomen bij deze rel. Ik zat het net nog even na te zoeken. Er is in elk geval één Ghanese zakenman om het leven gekomen in Kaapstad. Maar dat ging over afpersing, wat daar ook vaak gebeurt in de bouw. Dus niet bewezen dat het dus überhaupt Ghanese doden zijn te betreuren geweest door dit geweld. En ten tweede zijn Ghanezen nou juist niet de eerste aan wie ik denk die echt slachtoffer zijn van dit geweld. Dan moet je echt aan Mozambicanen, Zimbabwanen, Nigerianen, Malawiërs. Dat heb ik heel veel gezien. Maar Ghanezen niet. Dus je denkt ineens, hè?
12: Wat zit erachter?
14: Wat is hier aan de hand?
12: Nou, wat is er aan de hand?
14: Ja, nou ja, kijk, sowieso om naar het strafhof te gaan. Kijk, het strafhof die pakt niet zo heel vaak een zaak op. Hè. Dus er moet echt een hele kwaaie pief zijn, zoals meneer Duterte uit de Filipijnen. Of een Vladimir Poetin wil dat
11: misdaden ontvankelijk worden. Misdaden tegen de menselijkheid.
14: Misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden. Nou, Ghana verwijt dat aan de regering van Zuid-Afrika, die juist heel veel politie op de been heeft gebracht om juist de gevolgen te beperken. Dus je kunt dat niet aan de regering van Zuid-Afrika hangen. Dus wordt er geschreven, dit is een PR-stunt en dit is geopolitieke sabotage, schrijven de Zuid-Afrikaanse krant. En dat heeft veel meer te maken met het feit dat Ghana eigenlijk wil dat Zuid-Afrikaanse bedrijven uit Ghana weggaan. En ze willen al die goudbedrijven daar nationaliseren en ze willen daar zelf van gaan profiteren. Dat Ghana eigenlijk Zuid-Afrika als een te grote regionale macht zit en terug wil duwen.
12: Ja, maar die liggen toch wel behoorlijk uit elkaar, Ghana en Zuid-Afrika.
14: Zeker, maar Zuid-Afrikaanse bedrijven hebben het hele continent wel overgenomen. Dus je kunt met Zuid-Afrikaanse telecombedrijven bellen als je in Nigeria loopt of in Ghana. Die mijnbedrijven zijn van oudsher heel erg actief en daar bestaat ook veel jaloezie tegen. En dit speelt allemaal in een moment waarop Ghana heeft gezegd tegen een Zuid-Afrikaans bedrijf, we gaan jullie die licentie niet geven. Dat is een van de theorieën waarom dit gebeurt. Het is in elk geval een PR-stuk.
12: En het feit dat Zuid-Afrika zelf een genocidezaak heeft aangebracht bij het strafhof tegen Israël vanwege hun oorlogsmisdaden in Gaza, zou dat nog een rol spelen?
14: Nou, dat is in elk geval wel een theorie die door de regering zelf de wereld is ingebracht. De minister van Justitie heeft onlangs verklaard dat dit niet losgezien kan worden van het feit dat inderdaad Zuid-Afrika Israël heeft aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in Ghana. En dat ze daar een prijs voor moeten betalen.
12: Gaza.
14: Ja, in Gaza. Wat zei je?
12: Ghana.
14: Oh, Ghana. Ja, het ligt ook dicht bij elkaar.
12: Ja, in Gaza. Nee, we snappen het wel. Gaza, ja.
14: En Zuid-Afrika heeft daar al een hele grote prijs voor betaald. Ik zal je het even opsommen. Bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse ambassadeur is uit Amerika weggestuurd. Ze hebben enorm hoge tarieven gekregen van Donald Trump om ze te bestraffen. Donald Trump heeft Zuid-Afrika zelf van een genocide beschuldigd tegen witte boeren. Er is heel veel geld weggevloeid sinds ze deze zaak aanhangig hebben gemaakt. Dus het is niet ondenkbaar dat er ook buitenlandse actoren zijn, krachten zijn, die Zuid-Afrika proberen te isoleren.
11: En die zouden
14: dat is niet bewezen, maar dat is wel wat de Zuid-Afrikaanse regering zelf denkt.
11: Ja, nou gaat lekker met het internationaal strafhof.
14: Je bedoelt de hoofdaanklager is.
11: Nou ja, het was ooit de grote ambitie van dan hebben we eindelijk een orgaan dat misdaden tegen de menselijkheid kan bestrijden.
14: Ja.
11: Amerika die heeft het nu echt de oorlog verklaard.
14: Ja.
11: Nou ja, dan min of meer toeval of niet die hoofdaanklager die is vertrokken na...
12: Ontslagen.
11: Ontslagen vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Ja. Maar ook dit soort pesterijen van jij brengt een zaak aan, dan krijg je een zaak terug. Ja. Ergens op slaat of niet, maakt niet uit.
14: Het internationaal recht staat natuurlijk gewoon enorm onder druk. Even voor de duidelijkheid, Zuid-Afrika heeft aangeklaagd bij het internationaal gerechtshof. Weer niet te verwarren met een strafhof, maar in elk geval, dat valt onder dezelfde noemer en heeft enorme backlash gekregen. Wat allemaal niet zegt dat wat er in Zuid-Afrika gebeurd is met die buitenlanders ook echt verschrikkelijk is. En dat de Zuid-Afrikaanse regering wel echt iets moet gaan doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. En dan zou ik de aandacht willen vestigen op dat er ook in Zuid-Afrika zelf mensen zijn die daar heel veel belang hebben om dit op te hitsen. Want ik heb zelf heel veel van dit soort rellen meegemaakt die heel bloederig zijn. Maar het viel me wel altijd op dat het bijvoorbeeld alleen op bepaalde plekken gebeurde. Heel erg vaak in KwaZulu-Natal. Heel erg vaak in Johannesburg, waar je ook een hele grote Zulu-gemeenschap hebt. De Zulu-koning, zowel het Tini toen hij nog leefde, heeft echt gezegd, de buitenlanders moeten het land uit. Ik heb hem daar zelf ooit over mogen interviewen op mijn knieën, want dat moest van de lakeien.
12: Vind ik ook niet zo gek bij een lengte van jou.
14: Iedereen die hem aansprak moest op de knieën. Dan heeft hij dat gedaan. Toen ontkende hij dat natuurlijk, maar dat is gewoon bewezen. En waarom is dat interessant? Omdat vanuit die Zulu-gemeenschap, de bekendste Zulu-politicus in Zuid-Afrika is Jacob Zuma, die al jarenlang van corruptie wordt beticht, die ontslagen is door zijn eigen ANC. En die wil zijn opvolger Cyril Ramaphosa het leven zo zuur mogelijk maken. Ja. Dus die is zijn eigen partij begonnen en die stonden vooraan bij de barricade om op te hitsen tegen deze buitenlanders. De buitenlanders moeten eruit. Dus er is heel veel werkeloosheid in Zuid-Afrika. Er is natuurlijk enorm veel armoede waar in de afgelopen 30 jaar veel te weinig aan gebeurd is. Dus het is heel makkelijk om even de lont in het kruidvat te gooien en om dat te gebruiken politiek binnen Zuid-Afrika, maar ook door buitenlandse spelers.
12: En de manier waarop daardoor buitenlandse regeringen en internationale media naar gekeken wordt,
14: ja.
12: Vind je dat dat de goede manier is? Of ontbreekt
14: nou, het valt
12: ontbreekt
14: me dan,
12: daar
14: het
12: iets?
14: Valt ja. me op. Het is, ja, zo werkt nou eenmaal nieuws van de dag, zeg maar. Dat op het moment dat gebeurt, dat er alleen maar aandacht is voor wat er op dat moment gebeurt en niet de context waarin het binnen gebeurt. Er is gewoon al heel lang werkloosheid in Zuid-Afrika. Alle Zuid-Afrikanen daar hebben daar last van. Dus waarom onderzoek je dan niet waarom het alleen in bepaalde gebieden in Zuid-Afrika is waarin dat zo op... Wie heeft er belang bij om dit op te gaan hitsen? En in de tijden dat het echt het allerslechtst met Zuid-Afrika ging, het was de 9 jaar onder Jacob Zuma, zagen we juist opmerkelijk weinig rellen tegen buitenlanders. Terwijl eigenlijk op dat moment de Zuid-Afrikanen de meeste reden hadden om ontzettend boos te zijn op alles en iedereen. En toen gebeurde het heel weinig. Nu die niet meer de macht heeft, zie je ineens weer dat het omhoog komt. Ik was in 2021 nog in Zuid-Afrika. Toen is zo'n beetje het halve land platgebrand. Toen Jacob Zuma werd opgepakt en in de gevangenis gezet. 5 dagen heeft hij er gezeten, wegens corruptie. Hij is in staat om die boel zo te mobiliseren. Dus als je dit soort enorme uitbarstingen ziet in Zuid-Afrika, moet je in elk geval wel altijd bedenken, waarom gebeurt het nu?
11: Maar je ziet ook een wereldwijde ontwikkeling, dat mensen dan wel naar het noorden, dan wel naar het zuiden vluchten. Zeker. Weg van de heetste gebieden.
14: Ja.
11: En dat er in de ontvangende landen steeds meer agressie naar migranten opkomt.
14: Ja, je bedoelt heet qua klimaat?
11: Juist.
14: Nee, nou, dat geloof ik niet zo. Ik denk niet dat mensen echt op de vlucht gaan voor klimaat, wel voor geld. En Zuid-Afrika is nog gewoon het rijkste land in Afrika waar je de grootste mogelijkheden hebt om een baan te krijgen. He, dus bijvoorbeeld de restaurants in Kaapstad, meest personeel komt uit Zimbabwe, zijn ontzettend goed opgeleid. De Malawiërs, dat zijn meestal de tuinmannen. Die zijn ontzettend populair. Dus Zuid-Afrika is net als Nederland, zeg maar, net als
12: ook
14: Europa.
12: Ook afhankelijk gewoon van die mensen.
14: Ja, afhankelijk van die mensen. Nou ja, en je ziet nu zeker dus grensplaatsen zoals Messina tegen de grens van Zimbabwe zijn volkomen leeg. Al die winkels zijn leeg, want er is niemand meer.
12: Maar ik begreep dat het alleen maar om illegale migranten ging. Maar ook
14: mensen met stempels in hun paspoort zijn weggejaagd. Die hebben gezegd van ik dacht dat een visum genoeg was om hier te blijven. Ook die zijn weggejaagd. Dus het is ontzettend eng. Zoals dat gebeurt. En ja, er zijn altijd mensen, ook hier, die er belang bij hebben om deze kaart te spelen. En Zuid-Afrika heeft er geen enkel belang bij natuurlijk om dit te laten gebeuren. Dus ze moeten er echt hard tegen optreden.
11: Dus ze zijn afhankelijk van die migranten, ze profiteren van die migranten, maar tegelijk is er heel veel agressie naar die migranten.
14: Er is gewoon ongelooflijk veel onvrede. En dat is het ANC-regering natuurlijk wel aan te rekenen, dat ze in de afgelopen 30 jaar niet in staat zijn geweest om de extreme armoede die er al onder apartheid was echt te bestrijden. Wat je in Zuid-Afrika van vandaag ziet is enorm grote shoppingmalls. Enorm veel mensen die in heel veel grote auto's rijden. Witte mensen, maar ook zwarte mensen. Er zijn hele grote elite klassen ontstaan die wel degelijk profiteren van de winsten van de mijnbedrijven en zo. Maar het aantal Zuid-Afrikanen dat daar niet aan meedoet is ook gegroeid. En daar doet dit beleid van het ANC helemaal niks aan. En ANC-politici die steken heel veel van dat geld lekker in eigen zak. En die corruptie wordt niet bestraft. En daar worden mensen heel boos over.
11: Het is allemaal weer complexer dan het op het eerste gezicht leek. Bram Vermeulen, dank je wel. Journalist en voormalig correspondent in Zuid-Afrika, dank je wel.

0: Harry Styles was dat met het nummer Daylight. We gaan het hebben over de peer.
1: Ja, ik had net al een hapje van een peer genomen. Want ik kom hier een hele tray met peren binnenzetten. En het is binnengebracht door Raymond van Ooyen, fruitteler. En waarom gaan we het over de peer hebben? Omdat de peer een imagoprobleem heeft. Ja, echt waar.
0: Het imago van de peer is... Ik ga het niet zeggen, joh, laat zitten.
1: De consumptie onder jongeren is de afgelopen 5 jaar met 20% gedaald. 2 op de 5 gezinnen koopt nooit een peer. En dan te bedenken dat deze oer-Hollandse fruitsoort samen met de appel ooit razend populair was. Hoe gaan wij dat tij keren? Dat gaan we dus met Raymond van Ooyen bespreken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent jong, hè, mag ik zeggen, 32. En dan moet je toch wel aan je hart gaan dat uitgerekend de jongeren de peer links laten liggen.
2: Ja, maar goed, dat is ook gelijk weer de uitdaging natuurlijk.
1: Oh ja, ja, tuurlijk.
0: Waar merk je het eigenlijk aan dat het zo slecht gaat met de peer? Is die onverkoopbaar of krijg je opmerkingen? Hoe zie je dat?
2: Nou, we merken niet echt per se dat het slecht gaat met de peer. Alleen wat we wel zien is dat we missen eigenlijk de aansluiting bij de jongeren.
1: Hoe komt
2: en
1: dat?
2: Dat is natuurlijk, dat heeft ermee te maken dat je ziet natuurlijk in het... Ja, de supermarkt best wel een ruim aanbod aan groente en fruit. En wij zien daar eigenlijk, denk ik, een trend aan de laatste 5 à 10 jaar... dat daar steeds vaker gekozen wordt voor een mango, een avocado, druiven, noem het maar op. En dat de peer inderdaad toch een klein beetje vergeten.
1: Nou, een klein beetje, 20% gedaald onder jongeren. Dus dat is niet een klein beetje, dat is best wel veel.
2: Nee, daar ligt de uitdaging, omdat juist onder de jongeren...
1: Nou, het woord uitdaging, dat heb je nu 2 keer gezegd, dat wil ik hierna niet meer horen.
0: Maar is het niet exotisch genoeg?
2: Ja, het is oer-Hollands, waar die ook mee geïntroduceerd is. Dus ja, is het niet exotisch genoeg? Nou ja, in die zin zou ik zeggen nee, omdat het een oer-Hollands product is. Alleen het wordt denk ik te weinig gebracht als... hey, we hebben een heel mooi Hollands product.
1: Ja.
2: En daarin zie je dat die de consument toch niet daarop aanslaat. En dat
1: dan wil ik dus weten hoe dat komt. Ik bedoel, hoe komt het dat ze die peer niet meer pakken? Dat moet je toch ook weten?
2: Ja, dat weet ik.
1: Nou?
2: En dat heeft ermee te maken dat vanuit, ik denk, sectorbreed... te weinig aandacht wordt gegeven aan hoe veelzijdig een peer is. Een peer zit bomvol met vezels. Maar is dat bekend bij de consument? Wordt dat verteld door de sectorbreed? Zou ik zeggen, ik denk te weinig.
0: Want vezelrijk eten is heel erg in de mode. Hè? Dat zie je op TikTok, dat iedereen zijn vezels uitvindt.
2: Ja, met fibermaxing bijvoorbeeld.
0: Juist.
2: Op TikTok is dat echt een rage. En een peer is eigenlijk...
1: Fibermaxing, moeten we dat nog uitleggen?
0: Dat is
1: zoveel mogelijk vezels wel eten.
0: Vezelmaximalisatie.
1: Ja, ja. En zit er in een peer meer vezels dan in een mango bijvoorbeeld?
2: Ja.
1: Nou ja, kijk.
2: Daar zit meer in. 1 peer is al 20% van de dagelijkse hoeveelheid bijvoorbeeld.
1: Jij nam hier een heleboel peren mee en ik keek er meteen naar. Dit is de Xenia peer.
2: Ja.
1: En toen zei jij van die peren zijn rijp, maar ze zien er hard uit. Heeft dat er misschien iets mee te maken? Dat mensen denken, hey, die peer is nog te hard, die kan ik niet eten?
2: Een peer is veelzijdig en... Je hebt natuurlijk heel veel perenrassen. Je hebt een conferentspeer, je hebt een seniapeer. Zo zijn er ook nog traditionele peren, Douarnenez de Commies bijvoorbeeld. Maar waar je bijvoorbeeld bij een Douarnenez de Commies en een conferentspeer al na 2 dagen ziet dat de peer wat zachter wordt, wordt heel vaak geassocieerd met, hey, hij is nu rijp. Dat is dus niet zo. Die veelzijdigheid in de peer, ook als die wat knapperiger is, en dat is een seniapeer, die is veel langer knapperig. Die is dus ook veelzijdig. Veel makkelijker in salades te doen. Zelfs met gerechten kun je daar ook wat meer speelsewijs. Ja,
1: maar goed, ik heb even een hapje genomen. Maar wat ik zo lekker vind aan een peer is juist als die zo een beetje zacht is en helemaal zo dat sap dan zo van je kin druipt. Dat is volgens mij het lekkere juist van een peer in tegenstelling tot een appel die vaak wat harder is.
2: Ja, dat zien we dus denk ik, dat zien wij wel in verschil in doelgroep. Want als ik van de jongeren in mijn omgeving hoor van hey, neem nou eens een peer, dan krijg ik juist als feedback, ja, maar hij is zo melig, hij is zo zacht. En de oudere generatie die wil dat wel. Dus daarom is het ook mooi dat er verschillende rassen zijn. Dat je meerdere mogelijkheden hebt.
1: Dus ouderen zoals ik willen een zachte, sappige peer. En de jongeren willen een harde peer.
2: Ja.
1: Is
0: die
1: het
0: jongeren
1: zo?
0: Hebben hun tanden nog.
1: Nou ja, die heb ik ook nog. Hoor. Nee, maar ik denk dat dat gewoon...
0: In een grijs verleden voor de VPRO, toen was de vraag van hoe kan het dat die reclamemakers zo goed zijn in het aansmeren van woppers en fastfood.
2: Mm-hmm.
0: En toen hebben we een aantal reclamemakers de vraag voorgelegd, zou je een broccoli aan de man kunnen brengen? Een mooie billboard voor de broccoli. En het advies dat terugkwam, zal ik nooit vergeten, was onder meer de legendarische Manfred Bick, reclame-icoon. Die zei, je moet het afzetten tegen een ander product. Zoals Pepsi tegen Coca-Cola. Of Burger King tegen McDonald's. Kan je een broccoli verkopen door hem af te zetten tegen, ik noem maar wat, de prei. Dus volgens mij zou de reclametruc zijn om peer en appel tegen elkaar op te zetten. Ik ben echt een perenmens of ik ben echt een appelmens. En dan zie je dat de omzet van beide vruchten door die strijd zal stijgen. Het is een oude reclametruc.
2: Oh. Als dat zo is, dan zou het inderdaad interessant zijn om peer tegenover appel in Nederland te zetten. Ja. Want dan neem je natuurlijk beide belangrijke ras of
0: conflict in creëren.
2: Nederland. Ja, maar dan heb je beide. Ja, appel wordt natuurlijk ook veel in Nederland geteeld. Heb je beide te pakken. Je zou het ook kunnen afzetten tegen de exoten. Dus dan praten we over ananas, avocado, mango, et cetera.
1: Maar, ja, dat
2: maar goed, als we dan in de theorie die u schetst kijken naar... als beide daarin gepromoot worden, dan is de weg richting de appel natuurlijk. Of met de appel beter.
0: Maar je kan hem ook in een pokerbol doen. Je kan een peer ook warm serveren met blauwe kaas. Dat wordt ook vaak gedaan. Dat is meer de stoofpeer. In salades schijnt het veel te gebeuren.
2: Ja, dat is de associatie die er met peer is. Inderdaad, de stoofpeer. Traditioneel rond de kerstdagen eigenlijk, die dan geserveerd wordt. Maar in de salades, in de pokeball, dat is echt onderbelicht. Maar zelfs een broodje hamburger en daar een stukje peer tussen in plaats van sla, geeft ook een fris gevoel mee. Alleen die boodschap overbrengen, daar ligt vanuit ons in de sector denk ik echt de uitdaging. Want heel veel jongeren zijn juist creatief met allerlei foodtrends zelf te verzinnen over social media. En daar zou ik zelf ook die generatie in willen uitdagen. Probeer het eens met een peer. Denk eens helemaal out of the box. Ik las laatst ook erg in het AD van, er is soep meegemaakt.
1: Perensoep.
2: Perensoep, ja. Heel eerlijk gezegd, ik heb het nooit op, maar waarom niet?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel iets als appelmoes, maar perenmoes, dat bestaat dan weer niet. Terwijl ik denk, dat zou misschien ook nog heel een goed idee zijn.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar
1: potjes perenmoes.
2: Ja, bij perenmoes bestaat zelf wel, perencompo ook. Alleen, het is heel erg onwetend ook.
1: Precies, ik heb eens gekeken, lijst van perenrassen. Van de peer bestaan er meer dan 3000 verschillende rassen.
2: Ja.
1: Ik dacht, jeetje, dat is wel echt heel veel. En een heleboel rassen, daar heb ik echt nog helemaal nooit van gehoord. Beuré, Alexandre, Luca.
2: Die wordt ook in Nederland geteeld.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Oké, heleboel Beuré Dili. Denk, wat is dat? Beuré, is dat een speciaal soort peer? Dat is gewoon benieuwd hoor. Ja.
2: Nee, dat is gewoon in de basis vanuit het ras. Peer heeft natuurlijk heel veel mutanten. En Beuré is van vroeger uit klassiek.
1: Calebasse de Tirlemont.
2: Dat zegt me niks, heel eerlijk gezegd.
1: Heleboel van die van de. Nou, dan heb je weer de Douayenne de Commis. Die is dan wel weer heel erg bekend. Hè?
2: Ja, en die doet het ook in Nederland heel goed bij de wat oudere generatie. Omdat die juist wel echt heel sappig.
1: Precies, en, ja. En de conferencepeer is ook sappig.
2: Ja, dat is ook verreweg het grootste perenras in Nederland.
1: En de Gieser Wildeman, dat is een stoofpeer.
2: Dat zijn de stoofpeertjes, klopt.
1: Die zijn er ook nog wel. Ik denk dat de meeste mensen die rassen nog wel kennen. Maar een heleboel van die rassen worden die helemaal niet meer geteeld. De maagdenpeer, lees ik hier.
0: Gaan we ze alle 3000 doen?
1: Nee, maar ik vind dat altijd zo fascinerend. Ja, dat er dan zeker zo ontzettend veel verschillende soorten zijn. En de maagdenpeer vond ik eigenlijk nog wel een grappige peer. Ken je die?
2: Nee, die ken ik niet, helaas. Helaas. Ik ga hem zo wel even opzoeken.
0: Waaruit bestaat jouw liefde voor de peer als teler?
2: Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Op een fruitbedrijf in de Betuwe. Dus ja, dat is natuurlijk. Ja, de Betuwe is ook het fruitgebied van Nederland. En ja, omdat je dat vanaf kinds af aan eigenlijk continu met je vader meegaat in de boomgaard. Met het snoeien, met het oogsten. En je ziet het product het hele jaar rondom je huis. Ja, dan word je daar toch een klein beetje verliefd op.
0: Moet je met een ladder oogsten of zijn het laaghangende?
2: Nee, het zijn laaghangende bomen. Ze worden gewoon geoogst. Je kan vanaf de grond oogsten. En vaak ga je nog met een plateau er doorheen om de bovenkant van de bomen mee te nemen.
0: Wat is de grote uitdaging bij het telen van de peer? Heb je vijanden?
2: De grootste vijand op dit moment is het water in Nederland.
0: De droogte.
2: De droogte, ja. Want de peer heeft wel echt water nodig. En dat is echt een uitdaging waar we als fruittelend Nederland voor staan. Dat wordt vaak, je ziet heel vaak als je langs fruitbedrijven rijdt, sproeiers maar tekeer gaan de laatste jaren. Omdat het is echt een probleem aan het worden eigenlijk in de sector. Dus dat is echt de grootste uitdaging.
1: Ja, kun je nog, heb je veel bestrijdingsmiddelen nodig om goede peren te telen?
2: In principe niet.
1: Dus ze zijn ook nog eens biologisch verantwoord?
2: Ja, er wordt ook in Nederland gewoon biologische peren geteeld. Maar ja, de term bestrijdingsmiddelen is natuurlijk ook al best wel snel een taboe. En ook je ziet daarin in de sector dat we de laatste 10 jaar echt veranderd zijn. Met bijna geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. En dat is natuurlijk ook gewoon een hele goede weg die we met z'n allen op aan het gaan zijn.
1: Ja.
2: Dan zie je ook hoe mooi innovatief eigenlijk al die ondernemers in Nederland zijn die, ja, die daar ook voor openstaan. En dat is denk ik ook gewoon een goed verhaal.
0: Wat bestrijd je dan? Zijn er bepaalde insecten die speciaal op de peer afkomen of parasieten?
2: Ja, die zijn er, maar je kan met natuurlijke vijanden. En natuurlijke vijanden zijn dan bijvoorbeeld een peer kan last hebben van vlooien. Een perenbladvlooi, maar die kun je heel goed bestrijden met oorwormen. Dat houdt elkaar dan mooi in balans.
1: Ja. Ja, ja.
2: Dus dat hoeft geen chemicaliën aan te pas te komen.
1: Nou belooft het dit jaar een uitzonderlijk goed perenjaar te worden, hè?
2: Gelukkig.
1: Begreep ik, ja, ja. Maar ja, het vervelende is, we hadden het er net over, dat het peer onder een imagoprobleem heeft. Dus moeten ze dan geëxporteerd worden?
2: Nou ja, 85% van de peren die in Nederland geteeld worden, worden al geëxporteerd.
1: Echt waar?
2: Dus 15% blijven in Nederland. Dat we dit jaar een goede perenoogst hebben is eigenlijk alleen maar goed. Omdat de opbrengsten doorgaans ja, wat aan de lage kant zijn om een rendabele teelt te hebben in Nederland. Dus en een peer is wel iets wat niet overal in Europa geteeld kan worden. Dus er zijn heel veel mogelijkheden vanuit Nederland om te exporteren juist naar andere landen in Europa.
1: Houden ze daar meer van de peer dan hier?
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja. En dat. Nou goed, dan komen we weer terug eigenlijk bij het begin waar dan onze opdracht ligt.
1: Precies. En die peren die je hebt meegenomen, die staat een Xenia-peer. Die trof ik niet aan bij die lijst van perenrassen. Is dat iets nieuws?
2: Dat is iets nieuws, ja. Ook omdat we nou ja, in de sector bijvoorbeeld met water en droogte te maken hebben, willen we ook rassen hebben die daar beter en makkelijker te telen zijn. En de Xenia-peer is daar een van. Die is vrij nieuw in Nederland, 10 jaar.
1: En die blijft lang?
2: Lang houdbaar.
1: Knapperig. Echt een jongere peer.
2: Ja. Ja. Die richten zich ook op de jongere generatie met hun marketingactiviteiten.
1: Oké. Nou.
0: Nou, we gaan de peer weer hip maken.
1: Ja, de jongeren opgelet. Xenia peren, die moeten jullie hebben in de pokebol. Hupsakee. Dankjewel. Raymond van Ooyen, perenliefhebber en fruitteler. Ging dus over de dalende consumptie van die oer-Hollandse peren en hoe onterecht dat is.
0: We gaan luisteren naar vogelgeluiden van de afgelopen 50 jaar. Terug naar het jaar 1976. En we gaan luisteren naar de vogels van toen.

0: Ja, we begonnen in het heden en we gingen terug naar 1976. En je hoort dat je van relatieve stilte ineens in een heleboel gekwetter en gechilp en gekrijs terechtkomt. Wouter van Steeland is senior onderzoeker van Bird Eyes van de Universiteit van Groningen. En dit zijn opnames van The Guardian, maar niet echt, hè? Het is een soort kunstmatige remake van hoe dat moet klinken, klopt het wel?
1: Ja, klopt. Het is een reconstructie, ja, waarin ze geprobeerd hebben om een soort van, nou ja, de algemene gemiddelde afname die je ziet in de vogelstand sinds de jaren 70, om die beleefbaar te maken, beluisterbaar te maken.
0: Was ooit een boek met de titel Silent Spring, was een enorme bestseller. Is dat uitgekomen? Hebben we stille lentes gekregen?
1: Nou, in ieder geval een stuk stillere lentes. Ja. En op heel veel plekken zou je eigenlijk kunnen zeggen van, is het geluid helemaal weggevallen? Dus je moet het echt zien als een soort van gemiddeld beeld. Hè. Dus je kunt niet zeggen van, dit is een reconstructie van specifiek die plek in Engeland of zo. Maar er zijn plekken waar het geluid helemaal verstomd is.
0: Waar ligt het aan? Zijn er minder vogels of zijn ze gewoon wat stiller geworden?
1: Er zijn zeker minder vogels. Dus we weten dat sinds de jaren 70, waar die reconstructie eindigt, zijn we in Europa ongeveer 500 miljard tot 800 miljoen vogels verloren. En dat zit hem heel erg in het grootschalig verlies van soorten die ooit zeer algemeen waren. Denk aan huismussen, die hoor je plotseling weer tevoorschijn komen in de reconstructie. Nou ja, dat gechilp is op veel plekken verdwenen. Maar ook de ringmus die wat meer op het platteland zit. Je hoort zomertortels in de reconstructie in de jaren 90, 80, die dan in de jaren 2000 verdwijnen. Een soort die ook in Nederland nog steeds eigenlijk in vrije val is. En de oorzaken zijn velerlei. Dus de wereld is enorm veranderd sinds de jaren 70. Er is enorm veel verstedelijking geweest. Waardoor natuurlijk gewoon habitat verdwenen is. De landbouw is een stuk intensiever geworden. Tegelijkertijd zijn er ook veel, sinds de jaren 70 veel natuurbeschermingsmaatregelen genomen, waardoor je ook op sommige plekken een reconstructie zou kunnen maken van hoe de vogelzang net weer rijker is geworden. Maar dat gaat nog heel vaak.
2: Waar dan?
1: Denk aan een helderse poort waarin een ruimte aan de rivieren is gegeven. Denk aan de Nederlandse bossen in het algemeen, waar veel meer dood hout nu wordt achtergelaten en die op een meer natuurlijke manier beheerd worden.
2: Dus daar gaat het wel vooruit dan?
1: Zie je dat bijvoorbeeld, wat The Guardian probeerde aan te tonen, is ook van de shifting baselines. Hè. Dus ik heb zelf nooit die zang van de jaren 70 meegemaakt, dus dat referentiekader heb ik niet. Ik ben zelf geboren in 87, kind van de jaren 90, dus mijn referentiekader begint wat later, wanneer heel veel van het verlies eigenlijk al is opgetreden. En ik heb in de loop van mijn leven zie ik nog steeds dat verlies doorgaan, vooral op het platteland. Maar in moerasgebieden, in bosgebieden zie ik ook positieve dingen gebeuren.
2: Ja, gelukkig. Maar een van de vogels waar al heel lang de noodklok over wordt geluid is de grutto. Laten we even luisteren naar hem. Ja, dat is de grutto. Wordt al heel lang, zijn er dan allerlei mogelijke programma's worden er op touw gezet om die grutto weer een beetje een opkontje te geven. Maar dat helpt dan steeds niet.
1: Nee, dat blijft een enorm pijnpunt. Dus wat ik zei van die afname, die enorme afname in de jaren 70, 80 tot de jaren 90, die is in het algemeen wat geremd. Maar veelal in landbouwgebieden blijft de achteruitgang nog steeds doorgaan. En dat geldt dus ook voor zo'n grutto.
2: En dat komt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw?
1: Nee, de grutto en dat is een weidevogel. Daar moet je veel meer denken aan de intensivering in het algemeen. Dus het verlies van kruidrijk grasland, lagere waterstanden ten voordele van grote raaigrasakkers, zeg maar. Ja. Waar gewoon veel minder diversiteit en veel minder leven in zit. En die grutto is eigenlijk ook van, toen ik die reconstructie hoorde van The Guardian, het eerste waar ik eigenlijk aan moest denken is van, ik ben zelf sinds 3-4 jaar in Friesland komen wonen, dus mijn referentiekader is natuurlijk ook
2: heel recent. En daar zitten veel grutto's. Zaten
1: veel grutto's en je hebt ze nog steeds op sommige plekken. En ik doe zelf voor Bird Eyes onder meer onderzoek aan die grutto. En mijn collega's en ik die worden constant aangesproken in het veld door mensen die nog die plekjes komen opzoeken waar die grutto's nog te horen zijn. Om zeg maar een hart op te halen en nog te kunnen genieten van dat geluid. En steeds weer dat verhaal dat terugkomt van in mijn tijd, toen ik kind was, toen gonsden het van de grutto's overal. En nu kun je...
0: Dat is toch verdrietig, een soort nostalgie.
2: Het zijn ook zulke mooie vogels. Dit is volgens mij de nationale vogel van Nederland. De grutto stond op een bankbiljet.
1: Wel, ja, omdat die populatie in Nederland ooit enorm groot is geworden. Door ook door de landbouw eigenlijk. Is de grutto lang kunnen meeliften op de landbouw. Een manier van landbouw die verrijkend heeft
2: geleid. Kleinschalige landbouw.
1: Ja, kleinschaliger. Wat meer met de natuurlijke ritme meebewegen in plaats van ertegen. Dat hoor je steeds weer terug. En het is ook hetzelfde verhaal eigenlijk in heel Europa. Ik heb een aantal jaar in Spanje gewoond. Ik heb met boeren en dergelijke in Frankrijk gesproken, in België. Je hoort overal hetzelfde verhaal terug wel. Van mensen die gewoon voelen dat het stiller is geworden, dat er minder leven in de...
0: Maar zo'n computerreconstructie, wat ze dan aan die Britse universiteiten hebben gedaan, is dat echt voor PR of heeft dat ook een wetenschappelijk nut?
1: Nou, dat maakt het in ieder geval beleefd. Dus voor mijzelf ook, ik worstel ook met die shifting baseline, met dat verschuivend referentiekader. En als ik zo'n reconstructie hoor van, goh, het klinkt wel een beetje karikaturaal bijna, als je zover, als het zo plotseling ontploft van het geluid... Maar er zit gewoon, het is gestoeld op feiten en wetenschap. En het is niet toevallig dat je de soorten in die reconstructie hoort die je hoort. Want ze hebben die ook gekozen om die dramatische achteruitgang van sommige soorten in beeld te brengen. Dus
0: dit is zo realistisch mogelijk gedaan. En dat is om duidelijk te maken van dit is waar we nu staan.
1: Ja, het geeft een gevoel bij de. Want je kunt naar een grafiek kijken die je toont van een half miljard minder vogels in Europa. Maar wat betekent dat in termen van beleving en dergelijke meer?
2: Ik begreep dat de AI ook wel een hulpmiddel is.
1: Ja, klopt.
2: Hoe gebruiken
1: we dat? In het algemeen, dus we hadden het nu over reconstructie. Maar je ziet ook dat geluid zelf, het meten van geluid, dat wordt steeds vaker toegepast in de biologie en de ecologie. Dat heet bioacoustiek. En dat is het idee dan, dat met de dag van vandaag kun je door microfoons in het veld te plaatsen eigenlijk 24/7 meeluisteren naar wat er gebeurt in het veld. Veel mensen hebben een app op hun telefoon, de Merlin-app, die hen vertelt welke vogels er om hun heen zingen.
2: Ontzettend leuk, dan zie je meteen welke vogels je hoort.
1: Precies, en daar word ik ook vaak op aangesproken in het veld van, klopt het, hoor ik nu de dit of de dat? En dat is ook, vaak klopt het ook wel. En nu ja, dat soort tools zetten wij bij BirdEyes ook in. En dat gaat dan bijvoorbeeld om het onderzoeken van, hoe verschillen die vogelgemeenschappen tussen verschillende landbouwgebieden, waarop een verschillende manier beheerd wordt. Maar we gebruiken het ook steeds meer om nog een stap verder te zetten, dat we niet alleen aan soortherkenning doen, maar eigenlijk binnen een soort, zoals die grutto, proberen de taal van zo'n vogel te ontrafelen. Je moet je voorstellen dat we hebben een PhD-student, André Belfin, die is aandachtig naar grutto's beginnen luisteren en die is erachter gekomen dat ze wel meer dan 30 verschillende geluiden maakten. Je liet er net eentje horen.
2: Ja, maar ik weet niet wat dat betekende, dat geluid.
1: Nee.
2: Maar ze hebben bijvoorbeeld, als ze één beest zien, maken ze een ander geluid dan als een mens.
1: Ja, klopt. Ja. Dus ze communiceren over van alles en nog wat. Ze communiceren vooral ook veel over bedreigingen en gevaar. En wat André bijvoorbeeld heeft vastgesteld is dat als er een roofvogel hoog overvliegt in de lucht, dan gebruiken ze een soort van klagerige waarschuwingsroep. Terwijl als een kiekendief of een andere roofvogel laag komt aanvliegen, dan gebruiken ze een heel ander signaal. Een
0: Ik dacht dat het allemaal lokroep was, dat ze allemaal wilden paren.
1: Ja, dat is natuurlijk het klassieke idee van wat vogelzang betekent. Maar er schuilt nog, zelfs in dat verarmde akoestische landschap, schuilt er nog enorm veel...
0: Het is eigenlijk een soort taal. We hebben ook het geluid klaarstaan van een koekoek.
1: Hmm. En een watersnip hoor ik op de achtergrond.
0: Ja, die wordt helemaal overschreeuwd.
2: Ja.
0: En de merel, dan jassen we die er ook meteen doorheen.
2: Die hoor je echt heel veel. In de stad hoor je die heel veel. Mm-hmm. Geweldig.
1: Die bleef ook nog over in de reconstructie van The Guardian op het einde. Daar hoorde je in de huidige tijd, zeg maar, een winterkoninkje en dan wat merels op de achtergrond.
0: Maar het is al met al een droevig bericht. Dat je van een heel lawaaiig lente naar een steeds stillere lente gaat. En dat het echt gewoon verarmt. Het aantal vogels.

0: van een heel lawaaiig lente naar een steeds stillere lente gaat. En dat het echt gewoon verarmt, het aantal vogelgeluiden. Mm-hmm. Ziet u het tij nog keren?
1: Ja, ik denk het. Ik vind dat optimisme wat dat betreft een plicht is. En het is niet een soort van naïviteit, want ik zie gewoon dat het als er op plekken waar keuzes gemaakt, waar men keuzes durft maken en de hele gemeenschap van stakeholders meeneemt in een verhaal van bijvoorbeeld ruimte geven aan de rivieren of op een andere manier je landschap te beheren, dat er wel degelijk herstel mogelijk is. Het valt nog steeds in het niet in vergelijking met wat er ooit geweest moet zijn in de jaren 70. En we hebben ook geen teletijdmachine en we gaan niet teruggaan naar de jaren 70.
2: Misschien nog de jaren 70. Ik denk als je nog verder teruggaat dat je nog meer...
1: Wel, precies, ja. Maar goed, maar dan zullen het ook weer heel andere vogelgemeenschappen geweest zijn. Maar als we ook kijken naar de toekomst toe. Het is in de uitzending vandaag al een aantal keer om verdroging gegaan.
2: Ja.
1: Dat zijn toch zaken waarvan ik zelf geloof van... linksom of rechtsom zal er wat mee moeten gebeuren. En ik denk dat het meewerken met de natuur en bijvoorbeeld die het opslaan van dat grondwater en in plaats van altijd het water zo snel mogelijk proberen af te voeren, dat is wat meer meebewegen met de natuur en dat uiteindelijk tot vormen van herstel zal leiden. Het zal wel moeten. En, ja.
2: Ik dacht dat het komt gewoon omdat er niet genoeg insecten zijn voor die vogels.
1: Nou ja, dat is een ander bekend probleem waar we tegenaan lopen. Dus de stapeling van uitdagingen is enorm. Maar dat neemt niet weg dat we eraan wat aan kunnen veranderen als we willen. En als we die keuze durven maken met elkaar.
2: Oké, dankjewel. Wouter van Steeland, hij is senior onderzoeker bij Bird Eyes van de Universiteit Groningen. En die Merlin-app is echt leuk, hè? Dat is voor iedereen leuk en dan raak je veel meer betrokken bij die vogels. Dankjewel voor de komst. Zometeen na 10:00 zijn we 2:00 bij je terug.
3: NPO Radio 1.
4: De Taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
5: Op drift, over rafelende wegen.
4: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en 3 leesteraars. Tot in het Tourcafé. Zometeen 11:00.
3: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Morgen spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gasten over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human. Morgen om 10:50 op NPO 1.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: Op het eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plekken rijden deze zaterdagochtend prima door. Alleen bij de Duitse grens vertraging op verschillende wegen. Om te beginnen de A1 Hengelo richting Duitsland bij de grens daar 10 minuten oponthoud. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar 2 kilometer file met ook 10 minuten vertraging zoals gezegd. En de A76 Geleen-Aken. Daar 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster.
2: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: NPO Radio 1. Max.
13: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug. We zijn alweer toe aan het laatste uur van Nieuwsweekend van vandaag. We gaan het een klein beetje anders doen, want we hebben een kookboekenrubriek. Daan van Kooten, eigenaar van de kookboekhandel in Amsterdam. Daan, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Leuk dat je er bent. Wat heb je nog een soort thema uitgekozen binnen de kookboeken?
14: Zeker. Het is natuurlijk vakantietijd. Dus dat leek me een zeer geschikt haakje om het over te hebben. Ja.
15: Je hebt 3 boeken bij je?
14: Ja.
15: Noem ze even. Kort.
14: Bij vakantie denk ik ook aan eindeloos borrelen. Dus ik heb het antipastieboek bij me van Toscanini. Ik denk aan barbecuen. Dus ik heb een heel origineel boek over buiten koken. Wat anders dan de andere barbecueboeken die je meestal ziet. Die zwart en mannelijk zijn. Maar dit is gewoon heel liefelijk. En Something from Nothing. Alison Roman. Is al een tijdje uit. Maar heel allround goed boek.
13: Wat is dat? Something from Nothing? Dat je gewoon met restjes, kliekjes, wat er maar is.
14: Ja. Van iets niets maken. Zij zegt, dat is mijn superpower als chef. Dat ik gewoon de voorraadkast open doe. Ik vind wat bonen. Ik vind nog wat een doeja. We gaan er wat van maken. En voor je het weet.
15: Wat was dat? Een doeja?
14: Een chilipasta uit het zuiden van Italië.
15: Oké, weten we dan ook weer.
13: Nou, dat wist ik wel, hoor.
15: Oh, nou.
13: Nee, dat wist ik helemaal niet. Dat was een grapje. Daan van Kooten, zometeen om 22:30 over de kookboeken. En we gaan het ook hebben met Flip van Doorn over de geschiedenis van Zeeland. Hij had eerder een succesvol boek over Friesland. En nu dus over de provincie Zeeland en de geschiedenis daarvan. We gaan het hebben over het einde van Kwakkoe. Maar eerst Marijke Schermer met een bijzonder project.
15: Ja, in mei plaatste schrijver Marijke Schermer een oproep in de Volkskrant, meen ik. Mag ik uw huissleutel en toegang tot al uw spullen, foto's, dagboeken? En bij een aantal van die mensen die reageerden, probeerde zij een karakterschets te maken van die bewoner dus van dat huis voor haar rubriek. En dat noemt zij een domuscopie. Goedemorgen, Marijke Schermer.
16: Goedemorgen.
15: Ja, heb je dat zelf bedacht, dat woord? Domuscopie.
16: De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn vriend en zijn dochter het hebben bedacht.
15: Ja.
16: Dus ik had dat stuk geschreven en ik vergeleek het met een endoscopie. Wat een arts kan doen om de binnenkant van je lichaam te bekijken.
15: Ja, iets wat darmen.
16: Helemaal van jou is. Ja, nee, dat heet dan weer een coloscopie.
15: Oh ja, een colonscopie, ja.
16: Je hebt allerlei scopieën die specifieke lichaamsdelen noemen. Maar een inkijkoperatie in je lichaam is natuurlijk, of ik had die vergelijking gemaakt omdat ik dacht, je lichaam is echt van jou, dat ken je heel erg goed, en toch heb je zo'n inkijkoperatie nodig om dingen daarover te weten te komen. Dus ik had die vergelijking gemaakt en hij las dat stuk en zat in de trein met zijn dochter die op het gymnasium zit en ze gingen bedenken hoe dat dan zou moeten heten als het je huis was.
13: Domus, huis, kopie. Ja. Nou, over die vriend, je hebt hem nu genoemd. Dat is wel een bijzonder verhaal hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Want jullie, dat was via een datingsite. En dan heb je zoveel procent match. Ja, en dat gaat dan over wat gaat het dan? Hobby's, karakter, eigenschappen?
16: Onnavolgbaar. Je moet op dat was via Parship. Een hele chique datingsite is dat. Of althans, eentje zonder foto's en zo. En heel beschaafd allemaal. Maar je moet dan een hele uitgebreide test doen. En vervolgens komt daar een matching quotient uit wat je met iemand hebt. Volstrekt onduidelijk waar dat precies op gebaseerd is. Maar ongetwijfeld op jouw antwoorden en op de antwoorden van de ander.
13: Een belofte van 90%. Maar toen, jullie zaten best goed. En toen had jij een vond ik heel grappig en heel bijzonder verzoek aan hem. Van, mag ik in dat huis?
16: Ja, we hadden een hele intensieve correspondentie gekregen via die site. En hoe leuker dat werd, hoe moeilijker het werd om te bedenken, ja, hoe gaan we elkaar nou ontmoeten? Want zo plots dan plomp verloren tegenover elkaar zitten in een café. Dat leek ons, ja, het leek ons een beetje gevaarlijk of zo, omdat het zo leuk was. Dus we zochten een wat spannender of een wat uitgesteldere manier. Of
13: een manier om elkaar te leren kennen zonder die ontmoeting, die ongemakkelijke ontmoeting in dat café.
16: Ja. En toen ben ik zijn huis gaan bekijken toen hij niet thuis was. Dus hij heeft letterlijk de sleutel onder de bloempot gelegd. En ik heb urenlang in zijn huis doorgebracht.
15: En andersom ook?
16: Nee.
15: Oh?
16: Nee. Nou, nee, ik zou dat nooit toestaan.
13: Maar wat zoek je dan in zo'n huis? Want je wil die man leren kennen. Ga je dan door de boekhouding heen? Kijken naar bankafschriften? Of ga je onder het bed kijken op zoek naar pikante speeltjes? Wat zoek je?
16: Ja, van alles in zijn klerenkast. Hoe gaat deze man gekleed? brieven. Ik las brieven van zijn ouders. Ik las gedichten die hij schreef toen hij 18 was.
13: Had je ook het wachtwoord van zijn computer?
16: Dat nee.
13: Aha.
16: Nee.
13: Daar zit het, hè?
16: Ja, dat merk ik nu ook. Ik was bijvoorbeeld... Of mag ik al de brug maken naar...
15: Ja hoor. Ja, hoor. Zeker, want lag dit een grondslag aan dit project?
16: Ja, of eigenlijk wel. Nou, eigenlijk, ik heb de ervaring van dat in zijn huis zijn gebruikt in mijn roman In het Oog.
15: Oké. Okay.
16: Zonder echt... Heel erg die situatie.
15: Want daar doet die hoofdpersoon dat ook. Die gaat ook stiekem kijken in het huis.
16: Precies. En dat zijn andere mensen en een verzonnen verhaal. Maar ja. De ervaring van in dat huis zijn, wat ik zelf heb meegemaakt, heb ik in dat boek gebruikt.
13: Maar het is je vriend. Dus er was iets in dat huis dat je. Het rook er lekker, het was er opgeruimd. Ja, dus zijn sokken waren gevouwen.
16: Ik wilde meteen blijven.
13: Ja, echt waar?
16: Ja, ja.
13: Wat was het dan?
16: Ja, dat is. Ik weet niet, het is een optelsom van alles. En het was natuurlijk wel zo dat ik was eigenlijk al verliefd op hem door die hele correspondentie.
13: Ja. Maar dus, het was zonder foto, dus je had hem nog steeds.
16: Maar
13: niet...
16: ik zag daar binnen natuurlijk vreselijk veel foto's. Ja. Van zijn prille jeugd tot vlak voor ik hem ontmoette.
15: Maar goed, zo is dat idee dus geboren.
16: Zo is dat idee als
15: dan die oproep. Je had je verwacht dat er zoveel mensen zouden reageren?
16: Nee, 864 mensen hebben zich aangemeld.
13: Wat die oproep is: mag ik als schrijver in jouw huis grasduinen?
16: Ja, en ik had in dat stuk gevraagd. Beschrijf kort waarom je deze inkijkoperatie kunt gebruiken. Dus ik heb niet alleen maar mails gekregen van... ik meld me aan, ik woon hier en hier en kom maar langs. Die zitten er ook wel bij. Maar ik heb echt ongelooflijk veel openhartige, intieme...
15: Wat dachten mensen daar dan mee te bereiken? Met jouw karakterschets naar aanleiding van die domoscopie?
16: Ja, heel, heel verschillend. Mijn afdronk van het totaal is dat er dus ontzettend veel mensen zijn... die een verlangen hebben naar de blik van iemand anders. Die iets over zichzelf te weten denken te kunnen komen... door op zo'n manier bekeken te worden.
13: Dus nieuwsgierigheid naar hetzelfde als dat darmonderzoek eigenlijk.
16: Nieuwsgierigheid, maar ook het verlangen naar gezien worden of zo.
13: Dan heb je zeg maar een voyeur en een exhibitionist... en die hebben juist elkaar niks te bieden. Want de een wil iemand betrappen en de ander wil... betrapt
16: nou,
13: worden. Dus...
16: Ik denk dat een deel van die mensen die zich aanmelden... die hebben helemaal niet goed begrepen waar ik op uit ben. Er zitten ook wel mensen tussen die eigenlijk gewoon willen vertellen... dat ze hele mooie huizen hebben. Zo, of die
15: smaak hebben.
16: Trots hebben. Ja, ja. Kom eens kijken hoe goed
13: die ken ik uit toen NRC nog zo'n interieurrubriek had. En dan had je altijd van die perfecte lofts met designmeubels... met zo'n gispen ledikant en een rijk gevulde boekenkast.
16: Ja, maar daar ben ik natuurlijk opgeruimd. Niet echt in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in dat dagboek of in het geheim wat in de kast ligt. Of,
15: En hoe lang de tijd heb je dan?
16: Ik neem 4 uur de tijd.
15: Dat is max.
16: Ja. Max en minimaal. Ik ben gewoon 4 uur in dat huis.
13: Waar begin je? Waar ga je naar op zoek?
16: Ja,
13: wat doe je?
16: Ik had het idee om het heel methodisch aan te pakken... maar ik ben zelf niet zo heel methodisch aangelegd. Dus mijn idee was, ik maak eerst een soort globale ronde door het huis... om gewoon te zien, wat is er allemaal? Hoe zit dat huis in elkaar? Wat is de algehele sfeer? En dan steeds een laagje dieper in de dingen te duiken. Maar ja, op zo'n weg kom je al dingen tegen natuurlijk. Ik heb overigens het geluk gehad dat mensen tot nu toe waar ik geweest ben... allemaal handgeschreven informatie hadden in hun huis. Dagboeken of een soort biografische schets van hun leven al ooit hebben gemaakt. Dus ik had best veel bronnen.
13: Maar ga je ook door de belastingaangiftes, de bankafschriften... Ga
16: ja,
13: je
16: maar dat interesseert mij maar matig.
13: De ladekasten, de medicijnkast...
16: Ja, bij de eerste, mijn eerste domoscopie was... daar vond ik echt best wel zware medicatie. Dus ja, dan ga je vervolgens met die informatie... ook weer naar dat huis kijken. Van wat, ja.
15: En was het ook soms ongemakkelijk... Of dacht je, nee, we hebben dit afgesproken?
16: Dat kijken vind ik helemaal niet ongemakkelijk. Nee. Want inderdaad, dat is de deal. Ik mag alles zien. Maar het opschrijven is wel... Ja, ik probeer wel te zoeken naar een manier die en recht doet aan die persoon. Ook de mogelijkheid openlaat dat ik ernaast zit. Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen... Bijvoorbeeld doordat ik het wachtwoord van die computers niet heb. Dingen die ik niet weet.
15: Want je probeert eigenlijk een schets te maken. Een soort karakterschets van de persoon die daar woont.
16: Een portret van degene die daar woont. Dat,
15: en klopt, want er zijn nu, je hebt vier woningen.
16: Ik heb nu vier woningen bezocht, ja.
15: Volgens mij heb ik er 3 gelezen. En de persoon die daar woont, die reageert dan dus ook weer op.
16: Ja, precies. De Volkskrant vraagt dan aan die persoon... Ja. Heeft Marijke u een beetje goed getroffen?
15: En?
16: Best wel. Ja. Goed. In ieder geval 2 van de 3 die nu gevraagd zijn aan de persoon in kwestie van klopt het, die vonden het heel treffend. Eentje had wat voorbehoud. Soms is het ook zo treffend dat ze vragen om het anonimiseren van nog een aantal gegevens. Dus ik heb ook wel wat dingen veranderd nog op verzoek van de geportretteerde. Niet echt eruit gehaald, maar dan net anders opgeschreven.
13: Wordt het ook een verhaal? Krijgt het ook een kop en een staart en een dramatische ontwikkeling?
16: Je bedoelt in die stukken voor de Volkskrant?
13: Nou, als je iemands huis analyseert en dan probeert erachter te komen wie de bewoner is.
16: Ja.
13: Krijg je dan ook een soort biografische schets van hoe het zo gekomen is?
16: Nou, dat probeer ik wel te zoeken natuurlijk. En ik probeer ook een beetje het verloop van mijn eigen 4 uur erin te schrijven. Dus bijvoorbeeld bij die eerste persoon waar ik was, toen viel het me op dat het daar ontzettend netjes was. Dus, maar vervolgens door de informatie die ik in de uren daarna verzamelde, kreeg ik een andere blik op die ordening die daar was. Ik dacht, misschien is dit wel de bezwering van demonen. In plaats
13: een grote
16: van
13: onrust die juist onder precies controle wordt gebracht.
16: Dus het verloop van dat je iets ziet en door informatie die ik dan gaandeweg vind, daar een ander beeld van krijg, dat probeer ik wel mee te nemen. Dus een beetje de lezer mee te nemen op mijn reis door dat huis.
13: Wat ik ook zo mooi vind is dat jij bij jouw latere vriend thuis komt en verliefd wordt op dat huis. Dan is dat nog een exotische plek voor jou.
16: Mm-hmm.
13: Nog te veroveren. Wat er dan in relaties gebeurt is dat mensen gaan samenwonen. En dan elkaar gaan temmen. Zich juist gaan ergeren aan die sokken aan de verkeerde kant van het bed. Of juist datgene waar je op verliefd werd in dat huis uitbannen. Of je eigen stempel erop drukken.
16: Ja, we zijn niet gaan samenwonen.
13: Wat verstandig van je. Dat was eigenlijk mijn vraag.
16: Bovendien, hij is wel netjes met zijn sokken. Ik denk dat hij zich eerder aan mijn chaos zou
15: ja. Sokken toch altijd, hè?
13: Maar hoe was het toen hij voor het eerst bij jou thuis kwam?
16: Nou, kijk, ik zou nooit hem zonder mij, nu misschien wel, maar toen niet de sleutel hebben gegeven.
13: Waar schrok hij van de chaos?
16: Nee, ik had echt heel goed opgeruimd.
13: Maar je moest wel even opruimen.
16: Ja, ik ruim nog steeds op, zei ik op.
15: Maar dat gaan die mensen dus wel doen, hè?
16: Nou, ja, ik heb afgesproken dat het niet mag. Geven. Je mag niet opruimen, niks verstoppen, niks meenemen, stiekem weg, zodat ik het niet mag zien. En het derde huis waar ik was, nou, ik weet niet of zij heeft opgeruimd, maar daar was het best wel.
15: Was dat die weduwe die daar vlak bij de Waddenkust
16: woonde?
15: Met
16: tafels vol papier en boeken. En er was echt iemand zo bezig. In alle kamers van haar huis was ze bezig. Gewoon, dat zag je.
15: Ja, en dan schrijf jij van nou, deze vrouw, die ik zie nog wel dat die een heel nieuw leven tegemoet gaat.
16: Ja, ik voelde zoveel energie van haar activiteiten en haar zoektocht. Haar actieve rouw ook. Ja. De manier waarop ze daarmee bezig was, die was heel, heel tastbaar.
15: Ja, dat was heel mooi. En ik begreep dat sommige mensen die nu reageerden op die oproep ook een vraag hadden of jou om advies vroegen. Dus die denken dan, nou, misschien kan dat helpen, zo'n dominee.
16: Ja, die denken dat ik een soort medium
15: ben. Nou ja, of een soort psychiater, ik weet niet.
16: Ja, nee, maar echt de hele concrete vraag ook. Mensen zeggen van, ja, ik sta op een kruispunt in mijn leven. Moet ik stoppen met werken of niet? Misschien bied jij uitkomst.
13: Wat fantastisch.
15: Nou, hey, gouden businessplan volgens mij, als er zoveel reacties zijn.
16: Nou, ik had net in de trein op weg hier naartoe, toen appte een goede kennis van mij, dat hij het stuk van vandaag had gelezen. En dat hij enorm gecharmeerd was van deze man.
15: Dat wilde die wel in Amsterdam.
16: Ja.
15: Die gay man
16: dus ik dacht, misschien
15: met
16: kan ik een soort dating, een soort koppel vervolg aan verbinden.
13: Nou ja, ik vind ook altijd zo leuk in Volkskrant Magazine. Dan fotograferen ze een bekende Nederlander aan de keukentafel. Die keukentafel is duidelijk net opgeruimd. Ja. Maar die lul
16: en die pyjama net gestreken.
13: Die lul van de fotograaf neemt dan altijd net een breder kader, waardoor je het hoekje ziet waar die alles heeft opgeveegd.
16: Ja. Ja.
13: Heel gemeen van ze, maar ook heel grappig.
16: Ja. Ja.
15: Oké, dankjewel Marijke Schermer. Die domoscopieën zijn dus te lezen in de Volkskrant. Hè, vandaag ook weer één. Ja, ja, maar goed. Als je denkt, die roman is toch wat liever. Ik heb hem nog eens even uit de kast gepakt, In het oog. Daar lezen we ook wat zo'n huiszoeking kan opleveren. Dankjewel.
13: Het kwam niet helemaal onverwacht, maar het doet wel pijn. Deze week maakte de organisatie van het Kwakkoe-festival bekend dat dit de laatste editie is van het populaire festival in de Bijlmer, althans in de huidige vorm. Het wordt allemaal te duur, er zijn te veel regels. Het is kortom niet meer te doen. Prem Radakishun is hier, multimediaal informatieverstrekker, noemt hij zichzelf. Nou ja, we kennen
17: ben
13: hem allemaal
17: ik ook.
13: Wel.
17: Noemt hij zichzelf? Nou ja.
13: Nou ja,
17: wat een vervelende introductie is dat, zeg.
13: Nee, dat is helemaal geen vervelende introductie.
17: Dit is een beroep wat je niet kent. En dat ga je zeggen, noemt hij zichzelf. Het is, ik heb een verklaring van de Belastingdienst, of VAR. Waar er staat dat ik multimediaal informatieverstrekker ben. Dat is echt een beroep.
15: Ja, goedemorgen, ja, Prim.
17: Goedemorgen.
15: Ja, we gaan het over kwakko hebben.
17: We gaan een kwakkoscopie doen.
15: Een kwakkoscopie. Sinds wanneer kom jij al bij kwakko?
17: 1983. Toen ik weer in Nederland terugkwam. En weet je, ik lees nu al die beschouwingen.
15: Ja.
17: En ze maken van iets doodnormaals ineens iets heel groots. Maar het is gewoon begonnen omdat in de Bijlmer, dat ken jij, veel ruimte was. En mensen gingen voetballen tegen elkaar. En als mensen ergens in een akker tegen elkaar gaan voetballen, komt er altijd iemand die verkoopt er drank of eten.
15: Ja.
17: En dat werd het braderie. En dat was het. En op een gegeven moment hadden politici het ontdekt. En was het de plek, hé, als je zwartjes moet vinden die op je moeten stemmen, dan ga je naar kwakko. En toen werd het ineens een soort van geweldig ding. En het was financieel nooit echt, hoe noem je dat?
15: Succes.
17: Ja, succesvol, reliable. Het was financieel nooit een succes.
15: Nee.
17: Iedereen verdiende er al, behalve de organisatie.
15: Ja.
17: En toen, op een gegeven moment heeft Winston Coat, dat is een man van een uitzendbroek, Colored Holland, want werd georganiseerd door het jongerencentrum, daarom heet het kwakko. Er was een jongerencentrum in de Bijlmer die subsidie kreeg.
15: Dat heette
17: kwakko. En dat jongerencentrum organiseerde het maar ieder jaar met verlies. En toen is ergens in de jaren 90 is Winston Coat gekomen. Die zeggen, we gaan het splitsen. Het jongerencentrum en het festival. Toen is het kwakko festival geworden. En toen kwam Dijkstal en Melkert. Kwamen daar allemaal zwarte zieltjes scoren. En toen werd het zo'n puinhoop op een gegeven moment. In 2011, mensen vergeten het, is het niet georganiseerd geweest.
15: Gewoon omdat het niet meer...
17: Het was financieel niet haalbaar. Want kijk, vroeger, Mieke, als je braderie hebt, hoef je geen beveiliging, bewaking, al dat soort dingen. Maar de gemeente Amsterdam is steeds truttiger geworden. Ga maar kijken hoeveel festivals er verdwenen zijn uit Amsterdam.
15: Ja, omdat er te veel regelgeving is.
17: Echt, het is verschrikkelijk, Mieke. Mevrouw werd jarig. We hebben huis met een tuin. We wilden gewoon een tent in de tuin zetten om een verjaardagsfeest te vieren. Maar als je meer dan 60 mensen in je eigen tuin wil hebben, moet je evenementenvergunning aanvragen met milieu, eisen en veiligheid en dingenplan. Dus dat is allemaal. En de organisatoren, huidige organisatoren, Yvette Voster en Vincent, zijn vrienden van me. En ik zeg ze al 4 jaar, want Mieke, ik zweer het je, ze beginnen al in augustus voor het jaar daarop.
15: Ja, ja.
17: En hele dikke boekwerken. En ik zeg tegen ze, waarom doen jullie het nog in Amsterdam? Donder op, ga naar Almere of ergens anders.
15: Ja, maar luister eens, in Almere heb je ook regelgeving. Want er bestaat nou één keer regelgeving
17: maar
15: in Nederland.
17: Minder dan in Amsterdam. Amsterdam is echt overdreven. Mieke, ik weet dat je van Amsterdam houdt, maar ze overdrijven het echt. En wat dus gebeurt is, het is zo, ze krijgen 150.000 euro subsidie, maar ze moeten alleen maar aan schoonmaak kosten ongeveer 1 miljoen betalen. Dus het is, de gemeente geeft subsidie om aan de gemeente te betalen voor organisatie. De bewoners die daar wonen, en wat het ook is, Mieke, de Bijlmer was vroeger heel wijd. Er was veel ruimte. Het is volgebouwd. Ik loop door de Bijlmer, er is geen stukje millimeter gras meer over, omdat er overal hoge flatsen, alles wordt, en die bewoners klagen. Mijn kapster zat daar naast kwakko. Ik wilde rijden naar mijn kapster op een zaterdag. Het kon niet, want ik had geen vergunning, want er was een bewaker. Dus
15: nou, dan pak je toch de fiets.
17: Mieke, ik ben geen fietser. Jij bent een fietser. Ik ga de auto rijden.
15: Ja, daar kan ik nog geen mee.
13: Maar Prem, is dat de reden? Want ik hoor ook dat die tenten heel duur zijn. Dat er zoveel festivals zijn. Dat er schaarste is aan materiaal. Moeten ze niet gewoon terug naar die oervorm van een voetbaltoernooi en daar wat kippen?
17: Ja, maar dat mag niet meer in Amsterdam, lieverd. In Amsterdam, je kan geen braderie meer organiseren waar te veel mensen samenkomen. Je moet een rampenplan hebben, je moet een milieuplan hebben, je moet een toewegenplan hebben. Het is een bureaucratisch zootje met zulke dikke draaiboeken. Wat allemaal. Je weet toch dat festival wat op het laatste moment was afgelast?
13: Omdat die tent niet goed was.
17: Die tent was niet goed, omdat een inspecteur niet had kunnen zeggen dat de tent goed was.
13: Ja, dat was het.
17: Ja, zo werkt het.
13: Is het niet jammer? Want kwakko heeft wel veel betekenis gekregen voor de...
17: Ja, maar weet je wat het is? Dat gebeurt met dingen die spontaan zijn. Iets wordt georganiseerd, spontaan, en krijgt op een gegeven moment steeds meer gewicht. Maar weet je, de realiteit is trouwens, ik heb een nieuwtje voor jullie. Volgende week uitnodigen Jurgen Rijman, Umberto Tan en nog een aantal zwarten die echt wat betekenen in deze maatschappij, hebben het plan opgevat om Kwakutat cultureel erfgoed te verklaren. En dan moet je, Jurgen heeft daar veel meer verstand van. Hij belde me, ik zeg, Jurgen, ik ben een randebiel. Ik heb verder weinig verstand van. Ik teken overal bij het kruidje. Maar Jurgen is dus nu begonnen met de hele actie om Kwakutat cultureel erfgoed.
15: Wat zou dat dan betekenen, stel dat dat lukt?
17: Mieke, Jurgen legde me uit dat je dan subsidie krijgt van OCNW.
15: Ja.
17: Omdat de bevrijdingsfestivals ook niet rendabel waren, zouden de bevrijdingsfestivals stoppen. En toen hebben ze een besluit genomen in het kabinet, waardoor al die bevrijdingsfestivals geld kregen.
15: Oh. Dan kunnen ze uit een ander potje geld krijgen. Weet je wat ik toch altijd gek heb gevonden? Het is een heel populair festival. Je moet ook €15 betalen, volgens mij. En dan denk ik, zoveel mensen die komen en dat het dan toch inderdaad financieel niet lukt.
17: Ik ben gisteren speciaal om me voor te bereiden op dit.
15: Oh, dat en waardeer ik zeer.
17: Ja, en ik was helemaal alcoholvrij en ik ben straalbezopen thuisgekomen. Allemaal dankzij Max Nieuwsweekend. Maar ik ben dus gisteravond speciaal gegaan. De vrijdagavondconcerten, die leveren nog winst op. Maar Mieke, als je alleen maar kijkt naar het aantal personeelsleden, en je kijkt, de eerste 3 jaar dat Vincent en Yvette en de Vries dit organiseerden, hebben ze verlies geleden. 3 jaar lang. Maar zij vonden, kijk, Vincent en Yvette zijn een beetje gestoorde mensen die in hogere doelen geloven, zoals zwarte emancipatie, cultuurgoed, alles. Ik ben een barbaar. Ik denk allemaal van, ja, ze niet reliable is, doet maar niet. En ze vinden dat Kwaku de mentaliteit van Amsterdam-Zuidoost, de melting pot, dat multicultie, dat LHBTQ-vriendelijke.
15: Want het was nooit Surinaams alleen, hè? Het was altijd multicultie.
17: De Bijlmer. Vanaf het begin, de Bijlmer woonden eerst witte mensen. En mensen vergeten dat. Er waren witte mensen die daar wonen. En ja, toen kwamen zwarte mensen. En omdat als je eenmaal, net zoals Amsterdam, iets toegankelijks heeft en iedereen zich thuis voelt, Rotterdam havenstad, dat heb je. En in de Bijlmer, ik weet, in 83 kwam er al niet Nigerianen daar met de eigen tent. Dus het is een soort multicultu. En daarom is het ook altijd homovriendelijk of LHBTQ, dat heet vriendelijk geweest. Ze hebben nu de Roze Zaterdag. Dus het is eigenlijk een soort, ja, als ik daar ook kom, Mieke, ik ben niet van festivals en van veel mensen.
15: Maar jij komt daar wel.
17: Ja, maar ik ging vroeger zaterdagavond gokken daar. Dat gokte we van zaterdagavond 11 uur tot de volgende ochtend om 7 uur. Dan ging ik 1 zondag met mevrouw en dan had ik het gehad. Dus dit, de oorspronkelijke bewoners die komen er niet meer, want die betalen geen €15 voor een kaartje. Dus wie er nu komt, het is echt festivalpubliek. Het is wel ontzettend leuk, want je ziet de gemeleerdheid, de 30-jarigen nu, is het toch voor een soort van zelfsprekendheid, wat je huidskleur ook is. Je wandelt daar, je zit er. Gisteravond was Broederliefde, een of andere onbekende rapper die ik niet ken. Nou, als je kijkt naar het publiek wat daar staat te springen, het zou zo Lowlands kunnen zijn. Dus ja, en de bewoners die daar wonen, ik heb vrienden die in de buurt wonen, die klagen ieder 4 weekenden lang, want hun bezoek kan niet komen met de auto, want ze worden tegengehouden door de parkeerwacht. Ruzies, ellende. De Bijlmer is niet meer de Bijlmer. Het is een truttige Finex-locatie waar allerlei klote regels gelden. En er is een nieuwe stadsdeelvoorzitter die een soort rapportjes heeft. Moet mijn mond houden, want Mieke wil wat zeggen.
15: Ik wou wat zeggen. Burgemeester heeft zich er ook over uitgesproken. Die betreurt het ook. Die schrijft op Instagram, het is een van de belangrijkste culturele en maatschappelijke evenementen. Je zou denken, ze is er erg positief over. Die gaat zich misschien ook wel hard maken om dat festival.
17: Ten eerste wil ik even tegen al die mensen die niet in Amsterdam wonen en zeker over Femke Halsema. Ik ben Amsterdammer, ik ben ontzettend blij met Femke Halsema als burgemeester. Ze is de allerbeste burgemeester in de geschiedenis van Amsterdam. En nummer 2, ze heeft er geen boer over te zeggen. Het college van burgemeester en wethouders, de wethouders gaan erover. Femke Halsema gaat over de openbare orde. Ze kan geen geld regelen. Wel moet ik zeggen dat haar voorganger Eberhard van der Laan, toen in 2011 het niet doorging, want Eberhard voetbalde op Kwaku wel vaker. Toen heeft Eberhard ervoor gezorgd dat in 2012 het toch is georganiseerd. Dus ik hoop dat als Femke nou ergens tegen de slome, slechte, want we hebben echt een klote college Amsterdam, Mormiek is echt een heel slecht college. Moet je echt even een goede reportage over maken. Maar goed, als dat hele slechte college dat geld vrijmaakt, dan zou Kwaku kunnen. Maar het gaat niet meer in de Bijlmerweide kunnen doen. Die bewoners die daar wonen.
15: Dus je zegt het zou naar Almere moeten gaan. Dat is
17: daar is meer ruimte, Muiderzand of zoiets. Want waarin Amsterdam Zuidoost, dan zou je het Gasperplas is nog de enige plek waar je het kon kunnen doen. En in Gasperplas heb je al af en toe festivals. Maar 4 weekenden in de Gasperplas gaat hem ook niet worden.
15: Dan moet het kleiner worden dan 2 weekenden of zo.
17: Dus dat zou je. Maar 2 weekenden. Mieke, weet je, ik wil dus nu mijn verjaardagsfeest vieren volgend jaar. Ja. En ik moet de tent hebben. Want ik wil op Pogwa met bekleuring. Weet je wat de tent kost? €4.500. Een tent met vloer. Dat kost een tent tegenwoordig, Mieke. Dan moet je dus voorstellen, als je 2 weekenden die tent zet, haal je het geld er niet uit.
13: Misschien moet je je verjaardag ook kleinschaliger vieren.
17: Waarom? Ik word 65, man. Dat is een groot feest.
13: En alleen
17: ik
13: moet niet allerbeste vrienden. Geld.
17: Maar goed, maar Kwaku, het is gewoon, het is te duur. De kosten rijzen de pan uit als je alleen maar kijkt naar een tent. Als je kijkt naar beveiliging, platen, grondverzet. Ik ga dus altijd kijken wanneer ze aan het opbouwen zijn. Want ik vind dat leuk om te zien hoe iets verandert.
15: Ja.
17: Je wordt er gewoon, ik die daar sta, wordt er al moe van al die trucks en die heftrucks en alles die daar komen. Een tent neerzetten is echt een karwei. Het zeg je niet van die partytenten die je even... Want het moet bestand zijn tegen windkracht. Zoveel.
15: Soms gaan dingen aan hun eigen succes ten onder. Hè?
17: Ja, en het is de Bijlmer.
15: Zie je het vaker, hè?
17: Ja, maar Mieke, Nederland is volgebouwd. Ik zou bijna pas Pim Fortuyn zeggen, vol is vol. Waar moet je nog ergens iets vinden? Dan moet je naar het Lowlands terrein gaan om kwakken te organiseren. En gisteren heb ik gepeild. Ik zei tegen iedereen, als het weggaat, nou... Ik snap niet dat mensen die niet in de Bijlmer wonen... Ik woon nog steeds Amsterdam Zuidoost. Al die mensen die daar niet wonen zeggen... Nee, Kwaku hoort gewoon bij de Bijlmer. Die mensen komen er nooit. Ze komen 1 keer per jaar. En ze vinden Kwaku hoort bij de Bijlmer, maar ze wonen er niet. Als je het aan de bewoners vraagt... Die zeggen, ja, ik vind het leuk, maar laat het ergens anders zijn. Dus het is een dilemma en ik weet het altijd ook niet.
13: Nou, dankjewel dat je toch langs wilde komen.
17: Voor de kwakuscopie.
13: Voor je kwakuscopie. Het was er groot genoeg om je te ontvangen. Dankjewel.
15: Betekent kwaku eigenlijk nog iets?
17: Nee, dus die naam was van het jongerencentrum. Ja. En het was kwaku betekent vrijdag. Maar betekent in Suriname vrijdag, bij de emancipaat, dus bij de afschaffing van de slaperij, is er een standbeeld van kwaku. En het waren de Afro-Surinaamse dingen. En zo kwam die naam. Dus eigenlijk het ook weer een schone toevalligheid, Mieke.
15: Ja, ja. Okay.
17: Net zoals Max een toevalligheid is. Omdat Jan Slachter dacht, toen moet ik oude mensen hun naam noemen.
15: Ja, goed, misschien gaat het initiatief van... je vrienden nog iets opleveren. Van Umberto
17: en Jurgen. Ja, Jurgen moedig Jurgen volgende week uit. Die kan veel beter vertellen dan ik. En die is ook een grotere dromer.
15: Ja, maar jij bedankt voor je komst en dat jij het wilde vertellen.
13: De kookboekenrubriek. Daan van Koten, het moment is aangebroken.
14: Ja, leuk.
13: Met welke ga je beginnen?
14: Ik zou graag willen beginnen eigenlijk met een pleidooi.
13: Oké.
15: Okay. Nou, toen
14: voor Kwaku, nee.
15: Nou, ging je er wel eens heen naar Kwaku?
14: Nee, ik ben er nooit geweest. Nee. Maar ik moet wel zeggen, ik ben sinds kort in Weesp gaan wonen.
15: Oh.
14: En dat is nu gemeente Amsterdam. En heel Weesp stond op zijn kop, want daar was het Sluis en Bruggenfeest, een feestweekend. En met de regelgeving was dat eigenlijk onhoudbaar. Maar dus moest er maatwerk worden geleverd om dat te beschermen. Dus ik herken me wel in het pleidooi van Prem.
13: Okay. Goed zo. Maar je wilde een ander pleidooi komen brengen.
14: Zeker.
13: Iets met kookboeken, denk ik.
14: Ja, uiteraard. Dat is mijn specialiteit. En ik zou iedereen willen aanraden een kookboek mee te nemen op vakantie.
13: Hangt wel van je soort vakantie af. Als het een fietsvakantie is.
14: Ja, of een huttentocht in de Dolomieten of een all-inclusive in Turkije. Nee,
15: en dan gewoon een lekker kookboek meenemen.
13: Voor mijzelf, moet ik je bekennen, is vakantie toch meestal echt uit eten?
14: Ja, ik denk dat je dat ook zeker moet doen. 100%. Maar je kookt 3 keer per dag. Ontbijt, middag, lunch. Mits je een huisje hebt of een tent. Hè. Dus als je een hotel hebt, dan geldt het allemaal niet. Maar voor mij is vakantie goed eten. En dat dus uit eten is of bij je huisje. Ik maak er graag werk van. Het is sfeerverhogend. En op vakantie heb je bij uitstek iets waar je door de week over klaagt. Tijd. Dus het is het moment om een boek uit de kast te pakken.
13: Je had een aperitieve boek, of hoe noem je dat? Een antipasti boek.
14: Ja, zeker.
13: Want dat is natuurlijk lang borrelen, eind van de dag. De bubbelwijn, de fonkelwijn op tafel.
14: Ja, en dan... ja, het is toch vaak overdag een activiteit. En op een gegeven moment nestel je weer met je gezelschap buiten.
13: In de perenboomgaard tussen de krekels. En dan kan het beginnen.
14: Dat zou wel het ideale zijn.
15: Dus dat is je eerste boek, het antipasti boek van Toscanini.
14: Ja.
15: En waarom is dat zo'n goed boek?
14: Nou, Toscanini, voor degene die het kent, is een uitstekend restaurant in de Jordaan in Amsterdam. En die hebben een paar jaar geleden al een pastaboek uitgebracht. Ik vind oprecht dat iedereen dat in de kast zou moeten hebben. Want pasta is eigenlijk een soort Nederlandse maaltijd geworden. Volgens mij heeft elke Nederlander tegenwoordig wel in ieder geval wekelijks een bord pasta. En met dit boek, ja, je gaat het gewoon beter doen dan dat je het nu als je het uit je hoofd gaat doen, chef. Antipasti is een opvolger. En ik denk ook hier als Nederland kunnen we best wel wat van de Italianen leren. Wij zijn toch van de blokjes kaas en een worstje. Oké.
13: Traditioneel, ja.
14: Ja. Maar ja, je kan er ook net even iets meer werk van maken.
13: Wat voor dingen hebben ze er allemaal ingezet?
14: Het gaat van de meest simpele dingen als een kleine caprese. Daar kan je wel van afvragen, is dat nou nodig in een kookboek? Want mozzarella, tomaat, basilicum, ja, dat snappen we zelf ook wel. Maar het gaat ook over gemarineerde groenten. Als je de frituur aan wilt zetten, kan je zelf risotto kroketjes maken. En je kan het boek ook heel goed gebruiken voor die lange zomeravonden, dat je niet iets zwaars wilt eten. Zoals ik gisteravond met mijn vriendin heb gedaan. Dus we hebben eigenlijk de Italiaanse versie gemaakt van de salade niçoise. Alleen dan de insalata nizzarda.
13: Waarin verschilt die van de niçoise?
14: Er zat een hele goede anchovis mayonaise bij.
13: Okay.
14: Terwijl je daar denk ik in de Franse alleen anchovis hebt. Er zaten wat gemarineerde paprika's bij.
13: Een tonijn uit blik of een verse tonijn? Want dat is altijd een soort fundamentalistische discussie.
14: Ja, he? Ja.
13: Er vallen doden in dat soort duels.
14: In het boek staat verse tonijn. Ik heb gisteren gewoon met blik gedaan om de kosten wat te drukken.
13: Ja, nee, maar ik ken chefs die gaan huilen als iemand verse tonijn in een niçoise doet.
14: Oh ja.
13: Ja, want het zijn er heel fundamentalistisch.
15: En laten we niet over de
13: afdwalen.
15: Nee, ik wil niet afdwalen.
13: Nee, afdwalen.
15: Je tweede boek. De antipasti boek, dus goed idee voor als je lekker wil borrelen in de vakantie.
14: Ja,
15: Prem
14: zeker.
15: Wil het al eventjes inkijken.
14: Ja.
15: Wat is je tweede boek?
14: Tweede boek, Buiten koken van Noni Kooijman. Surinaamse achtergrond overigens. En ze zegt barbecuen, maar dan zonder gedoe. Ik lees even een stukje voor uit haar inleidende woorden. En dan begrijp je eigenlijk meteen waarom ik dit boek heel erg graag mag.
15: Ja.
14: Als ik buiten kook, dan ga ik voor zoveel mogelijk gemak, zonder dat het afdoet aan de smaak. Ik maak gerechten die goed voor te bereiden zijn, zodat ik tussen het grillen door ook een duik kan nemen of een glas wijn kan drinken.
15: Oh.
14: Ik wil ook dat anderen de tang en de barbecue kunnen overnemen, zodat ik allerlei ingewikkelde instructies moet overdragen. En ik wil graag verschillende gerechten tegelijkertijd serveren, wat lastig zou zijn als ieder gerecht op een andere temperatuur bereid moet worden. Gemak dient de mens.
15: Oké, maar je moet dus wel een barbecue aanmaken. Bij Noni.
14: Ja, het is ja.
15: Nou ja, dat vind ik al wat, maar goed.
14: Volgens het woordenboek is barbecue overigens het langzaam garen van vlees op een langzame temperatuur.
15: Ja.
14: Dus eigenlijk wat zij doet is grillen. Het zijn relatief korte dingen. Maar ja, we hebben het verbasterd in Nederland tot gewoon barbecue.
15: Ik denk dat er heel veel mensen dat gewoon heel lekker vinden in de vakantie. Gewoon voor de tent misschien, als de buren er geen aanstoot aan nemen.
14: Uiteraard, je moet je rekening houden met iedereen.
13: Maar dit is eigenlijk het soort terugclaimen van de barbecue-cultuur. Want online is dat helemaal geclaimd door mannen met baarden en sleeve-tatoeages.
15: En green eggs.
13: En dan heel veel vuur en hele grote stukken vlees. Heel mannelijk.
14: Ik hoorde eerder vandaag in de uitzending de peer heeft een imagoprobleem.
15: Ja, nou kijk, staan hier nog
14: Dat heeft
15: tafel.
14: De barbecue ook eigenlijk.
15: Is dat zo?
14: Nou, als in van, het voelt als een enorm mannending.
13: Het is echt alt-right Donald Trump-achtig.
14: Ja, alpha males.
13: Alpha males en Andrew Tate geworden.
14: Nee. Ja,
15: maar die Noni, die dit is het tegengeluid dus van die Noni Kooijman tegen die alfa barbecue.
14: Ja, en Noni is echt een chef. Heeft echt in restaurants gewerkt. En dat zie je ook aan de combinaties die ze doet. Het is net even wat interessanter dan een stuk vlees met een chimichurri salade.
13: Noem eens iets dan.
15: Ja? Iets interessants.
14: Ga ik even kijken. Een broodje knolselderij kebab. Spitskool met vadoe van hazelnotenboter.
15: Oh.
14: Lamskoteletten met rabarber. Het rabarberseizoen is voorbij, maar echt erg lekkere combinatie. Oh. Maar dat vind ik ook wel mooi. Het is niet altijd gek. Ze zegt een broodje kip met dan de zin, is er iets lekkerders?
13: Nou, dan een broodje kip?
14: Ja. Nou, dit is, ik kan zeggen, dit broodje kip. We hebben stiekem, want we mochten natuurlijk niet echt een barbecue voor mijn winkel zetten in Amsterdam. Maar we hebben het maar
15: is
14: gewoon gedaan.
15: Is die op de Haarlemmerdijk?
13: Op de Haarlemmerdijk,
15: ja, ja, ja, van Jona Floyd vroeger, ja.
13: Ja, ja, ja. Daar moet je een vergunning voor aanvragen.
14: Ja, als je op straat zomaar een barbecue aanstrijkt, dan moet je wel een vergunning aanvragen.
13: Nou, Prem, maar soms wordt onderschreven.
14: Soms gewoon doen, Prem. Gewoon gaan. Maar dat, ja, dat was wel een goede broodjeskip, kan niet anders zeggen.
15: Oké. En dan heb je nog een. Je hebt er nog een. Hè? Dus de tweede is, ja, tweede is dus de barbecue. Laten we zeggen de feminine barbecue.
14: Ik zou, ja, ik zou zeggen.
15: Een beetje?
14: Ja, ja, zo mag. Mag. Okay. Mag.
13: Verfijnd.
14: Okay. Verfijnd. Ja. Ja. Ja. Something from Nothing. Alison Roman. De Nederlandse vertaling is in maart verschenen. En Alison Roman is een New Yorkse. Heeft eerdere echte bestsellers gehad. En dat waren best wel. Dat waren niet mijn favoriete boeken. Dat waren hele. Er zat een hele grote hippigheid in. Veel over wijn, over borrelen. En, ja, was hem niet helemaal. Maar tijdens het schrijven van dit boek was ze zwanger. En die nesteldrang speelde een grote rol. En het is veel meer thuis en comfortfood. En huiselijk eten.
13: Want het gaat ook over wat er toevallig zich nog in kastjes bevindt. Omdat ja, nee, weer bij Marijke Schermer aansluit.
14: Exact. Overigens, daarover moest ik ook lachen. Veel kookboekenauteurs hebben de fetish om bij iemand thuis meteen even de keukenkastjes te openen. Om inderdaad gewoon de koelkast. En ja? Dat zegt heel veel over
16: zegt
14: mensen.
16: Heel veel, vind ik
15: ja. Ja, er was, er is zelfs in Engeland had je een televisieprogramma, This is Your Fridge.
14: Oh ja?
15: Ja. En dan ging, ik heb nog eens een keer een Nederlandse pilot gemaakt, maar het is er uiteindelijk nooit van gekomen. En dan ging je dus een presentator met een hele goede kok ging dus een huis binnen waar de bewoner op dat moment niet was. En die ging dan kijken wat er allemaal in de koelkast stond. En die ging daar dan eten van,
17: maar dat is
15: maaltijd van maken.
17: Dat is jaren 90, Mieke. Heb je ja, toen?
15: Nee, ik heb een keer een
17: ja, maar dat was jaren 90,
15: gemaakt.
17: Pilot. Ja. Okay.
15: Maar daarom weet ik dat dat programma in Engeland in ieder geval.
17: En waarom is het hier niet gekomen? Want ja, ik zie jou wel daar het, in die kast gaan.
15: Ik weet
17: het,
15: ja, dat weet ik niet.
17: Commentaren.
15: Nee, maar zo kunnen we deze onderwerpen mooi aan elkaar.
13: Alles komt bij elkaar.
15: Maar ja, als je in iemand zijn koelkast kijkt, dat je ook aardig beeld kan krijgen.
14: Ik zie bijvoorbeeld van die kleine blikjes cola vormen met alle logootjes naar voren. Sommige mensen hebben dat. Dat vertelt meteen zoveel over.
17: Nee, maar bij ijskast, als de kleinkinderen komen, is de klacht mijn vrouw altijd, want dan moet ik allerlei broeden en zo. En dan zegt mevrouw, ja, die ijskast is te vol. Maar als de kleinkinderen dan weg zijn, is de ijskast hartstikke leeg, want dan zijn we weer met z'n tweeën. Dus het is inderdaad, het lijkt me echt heel. Ik ben bedoeld om in jouw ijskast te kijken. Ben ik alleen maar gezonde voeding, nee. En troep, en yoghurt, nee, en kwark.
15: Ik zou je zeggen, mijn zusje die zei vroeger altijd, als je af wil vallen, moet je bij Mieke gaan logeren. Omdat ik nooit iets in mijn koelkast had.
13: Andersom, Mieke, in jouw koelkast lijkt me ook best eng. Want je bent, denk ik, wel oordelend als je een andermans koelkast
15: hebt. Helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Laten we even teruggaan naar de koelkast.
17: Leek wel qua koelkast.
14: Nou, ik had hem meegenomen.
15: Ja, okay, stel je voor de comfortfood van de zwangere.
14: Ja, stel je voor je zit in je tent. Daar heb je geen ijskast ter beschikking. Dus moet je een beetje leunen op conserven. Op olijven, op bonen, op blikken tomaten. En ik denk dat je dat boek dan supergoed kan gebruiken. Het is natuurlijk nu het tomatenseizoen. Er staan dan 4 verschillende tomatensalades in. Net even anders. Eentje met sesam, eentje met kappertjes. Ik denk dat je daar een hele goede aan hebt deze zomer.
13: We zetten alle titels op de website. Daan van Kooten van de Kookboekenwinkel in Amsterdam. Dank je hartelijk voor...
14: Kookboekhandel,
13: sorry. Oh.
15: Maar het lijkt me toch, als je dan in je tent zit met zo'n butagasje, lijkt me toch wel een opgave.

0: Young Guns, Silver Fox en het nummer heet Kids.
1: Ja, en voor ons laatste onderwerp gaan wij naar Zeeland. Ja, heerlijke provincie. De meeste zonuren hebben ze geloof ik in Zeeland. Veel mensen gaan op vakantie, maar het is ook het land dat continu strijd heeft geleverd met de zee. Maar ja, wat weten we eigenlijk verder van die geschiedenis? Flip van Doorn schreef eerder een boek over de Friezen, omdat hij deels Friese roots heeft. En nu is hij in de geschiedenis van zijn Zeeuwse voorouders gedoken. En dat levert dus het boek op Zeeland, de geschiedenis van een landschap en zijn bewoners. Goedemorgen, Flip.
2: Goedemorgen, Mieke.
1: Ja, je zou hier eigenlijk in de studio zitten, maar je bent op weg naar Hilversum gestrand, dus nu moeten we het gesprek op afstand voeren.
2: Ja, gedoe op het spoor. Het lukt me niet om op tijd in Hilversum te zijn, maar zo gaat het ook.
1: Ja, hoe heb je het aangepakt? Want vaak gaan mensen eerst naar de archieven, maar jij bent gaan wandelen eigenlijk, hè?
2: Ik ben gaan wandelen, ik ben gaan fietsen. Kijk, je kunt een boek over Zeeland prima vanuit je werkkamer schrijven. Met archiefwerk, met boeken, met weet ik veel. Je kan heel veel online vinden. Maar als ik een gebied beschrijf, dan wil ik wil het voelen. Ik wil het leren kennen. En dat kan alleen maar door er te zijn, door er heel veel te zijn. Door met mensen te spreken. En in het geval van Zeeland, ja, ook het land te beleven. Het is een heel eigenlijk dynamisch landschap. Ja, dankzij de zee en het land en die wisselwerking.
0: Ja, het is altijd de zee. Hè? Als je over Zeeland schrijft en het landschap, dan is het water eigenlijk de dominante factor.
2: Ja, de water en land hebben samen Zeeland eigenlijk gecreëerd zoals het nu is. Als je er oude kaarten bij pakt van 400-500 jaar geleden, dan herken je Zeeland nauwelijks terug. Dus dat spel van zee en land is eigenlijk tot de aanleg van de deltawerken is dat onafgebroken aan de gang geweest.
1: Je vergelijkt dat zelfs met een minnespel. Je zegt zee en land wervelen om elkaar heen, pakken elkaar stevig vast, laten weer los, dartelen en draaien, kolken, fonkelen, verleiden en vormen zo een schouwspel waarin de mens niet meer is dan een bijfiguur. Maar toch beschrijf je die geschiedenis aan de hand van 10 personen. Elk hoofdstuk, toch? He, ook al zijn ze dan bijfiguren, dus ze zijn toch wel belangrijk in je boek.
2: Ja, wat ik met dat fragment wil zeggen is dat je noemde in je aankondiging al de strijd tegen het water, maar het is niet alleen maar strijd. Het gaat om je verhouden tot het water. En dat is wat wij mensen doen. En er zijn mensen in die delta gaan wonen, wat op zich geen logische plek is om je te vestigen. En die hebben zich in de loop der eeuwen altijd moeten verhouden tot het water. En ik heb wel die mensen nodig om het verhaal te kunnen vertellen. Ja. Anders wordt het alleen maar een boek over geologie.
0: Maar jouw vorige boek over Friesland is een heel groot succes geworden. Dat gaat ook voor een groot deel over de Friezen. De Friezen worden altijd als een apart volk gezien. Hè? Je hebt de Batavieren en de Friezen. Maar wie zijn de Zeeuwen? Waar komen die vandaan? Wat is de Zeeuw?
2: Ja, dat is heel interessant. Etymologisch gezien is een Zeeuw iemand die de zee toebehoort. En dat vind ik een heel. Je komt niet uit Zeeland, je behoort tot de zee. Grappig genoeg, de allereerste mensen die zich vestigden rond de 6e eeuw in wat wij nu Zeeland noemen, dat waren Friezen. Die spraken Fries en die wierpen daar terpen op. En een terp in het Zeeuws heet nu een stelle en een kwelder in het Zeeuws heet nu een schor, maar het principe is eigenlijk hetzelfde. Dus in de basis zijn ze Fries. Alleen wat ik in dit boek wil laten zien is hoe het Zeeland zoals wij het nu kennen geworden is tot wat het is. En dan zowel geologisch gezien, staatkundig, qua religie en ook de mensen. En dan zie je dat Zeeland eigenlijk altijd een speelbal is geweest tussen Holland en Vlaanderen. De graven van Holland en Vlaanderen die streden in de middeleeuwen om het gebied. Uiteindelijk is het kwartje naar de kant van Holland gevallen. Maar in die zin zijn Zeeuwen zijn niet zo geworteld als
1: Friezen. De eerste persoon is Krijn. Dat is het oudst gevonden stukje van Krijn. Een stukje van de schedel van een Neandertaler. En dat is eigenlijk de oudste.
2: Krijn is de oudste Nederlander. Ja. Is de enige Neandertaler van wie op Nederlands grondgebied resten zijn gevonden. En dat is gebeurd in voor de kust van Walcheren. In de Nederlandse territoriale wateren. Dus de Zeeuwen hebben hem ook meteen geclaimd als de eerste Zeeuw.
1: Ja. En daar heel verhalen schrijf je daarover.
0: Hij ligt in Leiden, toch, Krijn?
1: Nou ja, het stukje.
2: Het stukje wat er van hem gevonden is, een fragment van zijn een schedelfragment met zijn wenkbrauwboog, dat is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ja. Ja.
1: En een andere naam die opduikt is die van Neeltje Jans. Die kennen wij als een eiland, een werkeiland. Maar het is eigenlijk de godin Nehalennia. Die was heel belangrijk, hè, voor de Zeeuwen.
2: Ja, Neeltje is een koosnaam die de Zeeuwen aan haar gegeven zouden hebben. In de tijd dat de Romeinen over deze contraien heersten, werd in Zeeland op Walcheren werd een godin vereerd die Nehalennia heette. En schippers die de overtocht wilden maken naar het huidige Groot-Brittannië, die smeekten bij haar een veilige overtocht af. En als ze veilig terugkwamen, dan schonken ze haar een votiefsteen, een altaarsteen. Ja, dat is een klein stenen tempeltje als het ware, met een inscriptie erin in het Latijn. Dat was toen de gangbare taal. En die votiefstenen zijn gevonden bij Domburg. Daar kwam rest van het tempel ooit na een zware storm onder een duin vandaan. En later zijn er ook opgediept uit Oosterschelde in de buurt van Colijnsplaat. Dus er zijn twee plekken in Zeeland waar Nehalennia vereerd werd. En verder, voor zover bekend, nergens anders in de wereld. Dus echt een Zeeuwse godin.
0: Ik associeer de geschiedenis van Zeeland toch ook vrij prominent met de zwarte bladzijde uit ons verleden, de slavenhandel. Hoe kan het eigenlijk dat zozeer vooral aan Zeeland, tegen Zeeland aanleunt?
2: Ja, veel meer nog dan Amsterdam was met name Vlissingen uitvalshaven van de slavenvloot, om het zo te noemen. Dus onder andere de WIC, de West-Indische Compagnie, had een kamer in Middelburg. Er waren ook een aantal losse rederijen. Dus ja, het was een hoofdstuk dat in dit boek niet mocht ontbreken. Je kan niet de geschiedenis van Zeeland schrijven zonder het over het slavernijverleden te hebben.
1: Maar hoe komt het dat nog een link met jezelf, toch?
2: Ja, dat heb ik een paar jaar geleden ontdekt. Dat was op zich niet zo heel fijn om dat te ontdekken. Een verre voorvader van mij bleek kapitein te zijn geweest op het schip Zeelands Welvaren, thuishaven Vlissingen. En die voerde op de driehoekshandel, dus tussen Nederland, West-Afrika en Suriname. En op de overtocht over de Atlantische Oceaan ging daar dus levende handelswaar aan boord, slaafgemaakten.
0: Maar ja, dat raakt niet aan jou, toch? Ik bedoel.
2: Jawel. Kijk. In die zin, het is 7 generaties geleden, dus ik hoef me daar niet persoonlijk rot over te voelen. Maar ik ben vorig jaar in Middelburg geweest bij de herdenking van het slavernijverleden, voorafgaand aan Katie Cotting. En dat kwam toch wel hard binnen. Ik heb me verdiept in die slavernij. Ik ben in het Suriname Museum in Amsterdam geweest. Daar is het ruim van zo'n schip een gedeelte nagebouwd. Ik heb heel veel gelezen over hoe het eraan toe ging. En ja, ik kan me niet voorstellen hoe die man dat daar deel van heeft kunnen zijn. En ja, dat bij die herdenking, toen daar een minuut stilte werd gehouden en mensen kaarsjes gingen plaatsen bij het monument daar in Middelburg. Dat was toch wel heel emotioneel, moet je zeggen.
0: En waarom was dat juist Zeeland dat zo prominent daaraan deelnam?
2: Ik denk ook gewoon puur logistiek. Het was vanuit Vlissingen ben je zo op de Noordzee en door het kanaal verder naar het zuiden. Terwijl vanuit Amsterdam moet je nog een hele slag maken om Noord-Holland mee heen. Ja, er zat veel geld in Zeeland. Er werd veel geïnvesteerd in de vloot. Veel beleggers die. Rijke regenten uit Zeeland die hun geld in de slavenvaart investeerden.
1: Ja, heel veel mensen zijn daar natuurlijk ook heel rijk mee geworden. We nemen nog even één figuur. Er staan er veel meer in. Het is een heel uitgebreid werk. Dat is het verhaal van Marie. Hè? Die was geboren aan de 19e eeuw, eind 19e eeuw. En die stamde af van ouders die gewoon heel veel geld hadden verdiend. En die kon eigenlijk de gang gaan. En zij heeft ervoor gezorgd dat Domburg en Zeeland dus ook echt een kunstenaarsplek zijn geworden. Marie Takpoort van Poortvliet.
2: Ja, de 10 hoofdpersonen in het boek vertegenwoordigen alle 10 een episode uit de Zeeuwse geschiedenis. En bij Marie Tak van Poortvliet komen een aantal dingen samen. Want haar familie heeft een deel van het kapitaal ook uit de slavenhandel gehaald. Zij kon inderdaad doen en laten wat ze wilde. En Ja, ze was een heel bevlogen vrouw. Haar partner, Jacoba van Heemskerk, was kunstenares. En zij was een mecenas voor de kunsten. Ze bracht anderen samen. En Domburg, wat begin 20e eeuw een opkomend toeristenplaatsje was, daar verzamelde zij kunstenaars om zich heen. Het was een hele Domburgse groep. Dat werd een hele belangrijke groep in de Nederlandse kunstgeschiedenis.
1: Ja, Mondriaan.
2: Mondriaan. Jan Torop was de spil. Zijn dochter Charlie Torop, die heeft ook lange tijd in Zeeland gewoond.

0: hele belangrijke groep in de Nederlandse kunstgeschiedenis.
1: Ja, Mondriaan.
0: Mondriaan. Jan Toorop was de spil. Zijn dochter Charlie Toorop, die heeft ook lange tijd in Zeeland gewoond. Mondriaan, die kwam daar. Die heeft daar eigenlijk hele belangrijke stappen gemaakt in de overgang van figuratief werk naar abstract. Dus het is in de Nederlandse kunstgeschiedenis heeft Domburg en daarmee dus ook Zeeland een hele grote rol gespeeld.
1: Zeeland kent geen geheimen meer voor je, Flip.
0: Nee, ik denk dat ik Zeeland... Nou, ik zal niet zeggen dat ik Zeeland helemaal heb uitgespeeld... maar ik kom er net in de richting.
1: Je komt een heel eind. Ja, we moesten er even met 7 mijlslaarzen doorheen. Dankjewel. Zeeland heet het dus. De geschiedenis van een landschap en zijn bewoners. Uitgegeven bij Thomas Rapp. Dankjewel, Flip van Doorn. De taalstaat van Ronald Gippard komt vandaag uit Beeld en Geluid. Heel veel plezier daarmee. Dag.
2: Nieuwsweekend.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
5: Oh, stop! Oh my god! Is that a plane?
6: It's got to be.
5: Oh no! Is that a plane?
4: Een protestlied tegen koning Willem III.
7: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooien.
4: En in Oude Woorden, Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van Sulawesi. Alleen de schipper is nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne.

0: Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden in het gebied. Het is een voorzorgsmaatregel voor het vuur het stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd niet over Bordeaux, maar via Toulouse te rijden. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Veel zon vandaag. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is een behoorlijk wat verkeer onderweg en dat geeft op een aantal plekken vertraging. Onder andere op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier oponthoud ook en er staat 3 kilometer file. Verder is er druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Vanaf Echteld 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De A50, Zwolle-Apeldoorn, voor Vaassen bijna een half uur op onthoud. En tenslotte is het druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Ster.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijd slim met Golden eSIM.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV.
11: KRO.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen, welkom bij de Taalstaat. Net als vorige week verzorgen wij de proloog van het programma NOS Radio Tour de France, dat live wordt uitgezonden vanuit beeld en geluid in Mediapark. Toegang is gratis, onze uitzending duurt 2 uur. Dus als u nu in de auto stapt of de fiets uit het vet haalt, dan kunt u nog een groot deel van onze uitzending meemaken. Maar misschien dat u luistert en denkt, nope. En dat is een leuk woord, nope. We hadden van de week op de redactie een grappig moment toen Jeroen van Kan, u hoort hem dadelijk met het overzicht van de kranten, iemand een mail stuurde en als antwoord kreeg, nope. Voor de lol zijn we de etymologie van nope gaan uitvogelen. Het woord dook voor het eerst op in 1888 in het Amerikaans-Engels als een speelse variant van no. In 1889 verscheen ook yep, de losse tegenhanger van yes. Taalkundigen noemen die P een paragogische medeklinker, een klank die achter een bestaand woord wordt geplakt. Die P heeft eigenlijk geen betekenis, maar maakt woorden net iets informeler of nadrukkelijker. Een Nederlands voorbeeld van een paragoge is het woord iemand, dat in vroege tijden iemand was, dus zonder D. Inmiddels zijn ook noop en jep de oceaan overgestoken en doorgedrongen tot het Nederlands. Toch jammer dat er geen Nederlandse paragogische varianten zijn ontstaan. Vandaar hier bij de Taalstraat willen we als speels alternatief voor nee en ja de woorden neep en jaap introduceren. Hebben we er zin in? Jaap! Gaat er vandaag nog veel veranderen in het klassement van de Tour de France? Neep! Welkom in de Taalstaat.

0: vergane zon. Naar een warme zomernacht.
1: Ja, dit nummer is nu een maand oud. Het is van zanger Teun met een H. En het heet Hoe het was. De openingsregels zetten meteen de toon. Zes vrienden op een brommer. Hoogmoed. Paardenkracht. Daarmee roept hij in een paar woorden een herkenbare wereld op. Lange zomers, roekeloze vrijheid en het gevoel dat alles nog mogelijk is. En wat ik knap vind aan dat nummer is dat het een persoonlijk verhaal is, maar dat iedereen zich erin herkent.
2: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Koen Peppelenbos maakt de winnaar bekend van de Brutaal Regenboogboekprijs van het jaar. De winnaar van het Brutaal Regenboek van het jaar zit hier ook. Alex Roeka over zijn nieuwe album Opdrift en hij zal live optreden. Koen Peppelenbos over onze taalschat, de roman Verliefd van Jaap van Manen. Menno van den Bos is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Martijn Komoe, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Gunnar Andriessen uit Eelderwolde over zijn vergeetwoord. Sarah van Vliet over haar roman Aigu in onze boekenclub Boek Nu. Astrid Honing, leesteraar van Boek Nu. Anna Karadovic, leesteraar van Boek Nu. En Jos Wilschut, leesteraar in Boek Nu.
3: Vooropgesteld.
2: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
1: Vandaag starten Pride Amsterdam en World Pride. En dat is natuurlijk niet geheel toevallig het moment waarop ook de winnaar van het Brutaal Regenboogboek van 2026 bekend wordt gemaakt. Deze prijs ging eerder al naar onder andere Nina Polak, Bart Moeijaard en vorig jaar naar Maartje Wortel. Dit jaar bevat de shortlist drie boeken. Geld verdienen van Hanna Bervoets, Vanilla van Ipe Driessen en Jij blijft van Gerard van Emmerik. Wie wint 1500 euro, een bos bloemen en alle publiciteit die bij die prijs hoort? Dat mag Koen Peppelenbos, hoofdredacteur van het literaire weblog Tsum, bekend gaan maken. Hij vormt samen met Marie-José Klaver, Doeke Seijens en Bart Temme de jury. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Koen, nou, op de longlist stonden, we moesten even tellen, 46 boeken. Mogen we opmaken dat het goed gaat met de regenboogliteratuur in Nederland?
4: Nou, in ieder geval kunnen we het herkennen, die boeken.
1: Waar herkennen we het aan?
4: Nou, meestal omdat er een hele cryptische omschrijving achter op het boek staat, dat er een bijzondere vriendschap is.
1: Bijzondere vriendschap is homoseksualiteit?
4: Dat is altijd homoseksualiteit. Vroeger was dat een amitié particulière, maar dat... Maar je moet een beetje alert zijn op dit soort dingen.
1: Ja, ja.
4: Uitgeverijen tippen ons.
1: Hey, en die 46 boeken, maakt dat jullie werk als jury wat moeilijker of juist wat makkelijker?
4: In eerste instantie wat moeilijker, omdat je wat meer moet lezen. Dat verdelen we wel een beetje natuurlijk.
1: Ja.
4: En op een gegeven moment komen daar wel een aantal kandidaten uit. En die shortlist lezen we natuurlijk allemaal. En ja, daar komt dan die winnaar uit.
1: Ja, want die shortlist was dus Geld verdienen van Hanna Bervoets, Vanilla van Ipe Driessen en Jij blijft van Gerard van Emmerik. Nou, vertel maar, we hebben een tromroffel klaarstaan. Daar komt-ie, ik heb zelf ook een klappertje.
4: Oh, wat goed. Nou, de winnaar is Gerard van Emmerik met zijn roman Jij blijft.
1: Ja. Wow! Ja, nou. Oké. En toevallig zit Gerard hier.
5: Ja, heel toevallig.
1: Welkom en gefeliciteerd.
5: Dank je.
1: Wat gaat er door je heen, zou Mart Smeets vragen?
5: Alles.
1: Ja.
5: Alles. Maar vooral blijdschap.
1: Ja?
5: Ja.
1: Hoe belangrijk is deze prijs voor jou? Heb jij literaire prijzen al mogen ontvangen?
5: Ik heb mooie recensies gehad.
1: Ja.
5: En ik heb wel eens een prijs van de stad Amsterdam gehad.
1: Kijk.
5: En de bibliotheek in Vaassen.
1: Heel belangrijk.
5: Maar dit is toch een belangrijker prijs, vind ik.
1: Ja. Koen, vertel eens even, waarom gaat deze prijs naar Gerard van Emmerik? Nou, voor zijn boek Jij blijft. Ik hou het eventjes omhoog, dat mensen die meekijken ook kunnen zien hoe het boek eruit ziet.
4: Het is een hele ontroerende roman, voor een deel. Als je iets moet zeggen over de inhoud, de hoofdpersoon krijgt te horen dat hij maar een bepaalde tijd nog te leven heeft.
1: Ja.
4: Dat is heel ontroerend. En tegelijkertijd weet Gerard daar tussendoor een soort raar soort humor.
1: Raar soort humor?
4: Dus je zit niet in een trieste roman als je dit leest. Want als je het leest, dan word je er op de een of andere manier... Want de hoofdpersoon krijgt, woedeaanvallen in een supermarkt bijvoorbeeld.
1: Wat ik me kan voorstellen.
4: Maar die woedeaanval vond ik ook enorm grappig om te lezen. Vooral zo'n enorme scheldpartij vooraf. Dus het heeft iets tegenstrijdigs als je het boek aan het lezen bent. En dat vond ik wel het hele mooie eraan.
1: En nog even over die bijzondere vriendschap.
4: Ja, de vriendschap is... hij is onderdeel van een vriendenstel dat al heel lang bij elkaar is. Ja. En op een gegeven moment toch maar besluit om te gaan trouwen. En dat gebeurt ook in dit boek. Maar het interessantste, denk ik, is dat deze man het verzwijgt voor zijn vriend, ja. Zijn vonnis.
1: Is het een autobiografisch boek?
5: Zeer.
1: Zo.
5: Ja, maar dat verzwijgen, dat is een beetje anders.
1: Nou, zit jij hier bij mij aan tafel en ik zie jouw partner, zie ik daar beneden in beeld en geluid
5: daar
1: zitten. Waarover ze nog steeds mensen naartoe kunnen komen. dus het is allemaal goed afgelopen dan.
5: Ja. Dat was eigenlijk de enige recensie die wat minder positief was, dat ik nog leefde. Ja. Hey, je moet het boek lezen om te begrijpen hoe het zit.
1: Ja, want er worden ook, begrijp ik, allemaal dingen niet gezegd die wel gezegd hadden moeten worden. De Jobstijding maakt veel los, om zo te zeggen.
5: Ja, het is... als je zo'n mededeling krijgt, dan, ja, dat kun je je voorstellen, dan wordt alles anders.
1: Ja. En, maar dat heb je dus echt meegemaakt.
5: Dat heb ik meegemaakt. Dus ik... wat ik beschrijf, dat is eigenlijk voor 90% ook waar. Dus als je dan door Albert Heijn loopt en je ziet dat de tweede pot biologische pindakaas half geld is, denk je, zal ik het nog doen? Want red ik die tweede
1: pot? En kwam toen ook die woedeaanval?
5: Ja, die kwam door een dame die met haar mobiel weer zo hard liep te... En dubbel parkeerde voor de ingang. Daar kan ik sowieso niet tegen. Maar alles wordt feller en gevoeliger op zo'n moment.
1: En toen je dit schreef, gloorde er toen wel al hoop voor de toekomst? Of zat je
5: ik
1: nog...
5: heb het pas een paar jaar na dat doodsvonnis heb ik het geschreven, het boek. En ik dacht eigenlijk dat het daar vooral over zou gaan. Maar het is uiteindelijk toch een soort liefdesbetuiging geworden. Een soort liefdesverhaal.
1: Mooi.
5: In dit geval twee mannen, maar het hadden net zo goed een man en een vrouw kunnen zijn.
1: Of een vrouw en een vrouw.
5: Ook.
1: Ja, heel goed. Je hebt gewonnen. We hebben een mooie bos bloemen voor jou. Eén krijgt €1.500. Maar wat ga je doen met het geld?
5: Chips.
1: Dat is nou het beste antwoord.
5: In de bonus.
1: Heel goed. Geert
5: van
1: Emmerik.
5: Van alles.
1: Nogmaals gefeliciteerd. Koen, jou horen we straks terug bij onze taalschat. En wij gaan naar de zaterdagkranten.
2: De taal in de zaterdagkranten.
1: John van Kan heeft vanmorgen nog even overwogen om op de fiets naar het Tourcafé te komen. Maar dat,
6: oh ja?
1: Ja, dat begreep ik. Of heb jij geen fiets?
6: Ik heb een fiets, maar naar het Tourcafé, nee.
1: Nee, maar je had natuurlijk alle tijd nodig om al die zaterdagkranten
6: te lezen. Ja,
1: te doorworstelen. Dat heb je gedaan met jouw eigen kant. Jeroen van Kan, kijk, wat is jou opgevallen op taalgebied?
6: Er gaat altijd een loket open in de fertiliteitsindustrie. Dat staat boven een artikel in het FD. Verderop in het stuk is sprake van vruchtbaarheidsklinieken, dus het komt goed. Maar in de kop moet het natuurlijk duur klinken. Fertiliteit is sierlijker dan vruchtbaar. In de Volkskrant komen we iets vergelijkbaars tegen een stuk van Joost de Vries over de Homerus-verfilming van Christopher Nolan. Hij haalt de recensie aan die eerder in de krant stond. Citaat, een verbluffend, bijna ouderwets aandoet Hollywood-epos in de stijl van Lawrence of Arabia. Ja, daar is dat woord, epos, episch. De Vries schrijft nu is episch een woord dat aan inflatie onderhevig is. Als iemand van zijn fiets valt, wordt het al snel een epic failure genoemd. Vaak heb je het gevoel dat recensenten met episch bedoelen, het boek was dik, de film duurde lang, het schilderij past niet in mijn woonkamer. Het woord is nogal van kleur verschoten. Maaltijd kan tegenwoordig episch zijn, een zonsondergang, een reisje langs de Rijn. Terwijl episch gewoon wil zeggen een verhaaltje. In de epische poëzie vertelt de dichter een verhaaltje, en lyrische vertelt de dichter hoe hij zich voelt. Kijk, dat klinkt toch al een stuk simpeler, hè?
1: Ja.
6: Even verderop bespreekt Alban Mik het werk van de Italiaanse communist Antonio Gramsci. Hij schrijft, Gramsci's stijl is regelmatig enigmatisch. Raadselachtig klinkt toch minder bijzonder. Enigmatisch fonkelt, raadselachtig is toch meer, de Efteling. En NRC schrijft Arjan van Velen over de met groen gestoffeerde betonrotsen die in Rotterdam moeten verrijzen, na een ontwerp van het befaamde architectenbureau MVRDV. Dat heet natuurlijk Rotterdam Rocks en niet Rotterdam Rots. Want ja, dat klinkt ook naar de Efteling.
1: Ja.
6: En rock, dat is episch. Van Velen citeert de woorden van de initiatiefnemer. Het gebouw moet een immersieve, diepgevoelde ervaring bieden die de bezoeker zal aanzetten tot een circulaire en duurzame manier van leven en werken. Ja, dan betekent immersief gewoon dat je er helemaal in opgaat. Maar ja, als je schrijft dat je in Rotterdam Rocks helemaal op kunt gaan, dan klinkt het dus naar een attractie van...
1: De Efteling.
6: Precies. Wat er mis is met duurtaal blijkt ook uit een stuk van Floor Rusman in NRC. Ze wordt behandeld tegen eierstokkanker. De behandelend arts zegt dat ze daar exceptioneel op reageert. Maar later zegt hij, daar reageer je hartstikke goed op. Waarop zij denkt, hartstikke goed klinkt als een 8, exceptioneel klinkt als een 10. Ja. Dus ook al is de betekenis vrijwel hetzelfde, het dure woord wordt hoger aangeslagen dan het goedkope. Exceptioneel is de overtreffende trap van hartstikke goed. Zoals immersief de overtreffende trap is van onderdompelend. Dure woorden worden niet voor niets gekozen, het zijn de juwelen van de taal. Wie ze draagt ziet er meteen een stuk chiquer uit. Nadeel, het zijn edelstenen van glas en kettentjes van messing. We denken ons te tooien met iets moois, maar het is uiteindelijk allemaal nep. Ik verwacht vandaag een epische, immersieve taalstaat die exceptioneel tegemoet komt aan mijn auditieve verlangens. Zie je, zo moeilijk is het helemaal niet.
1: Mooi!
2: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
1: Hij studeerde psychologie, voer op een zeesleper, werkte als psycholoog en begon pas rond zijn 50ste serieus aan een muziekcarrière. Juist daarom zullen zijn liedjes en liederen klinken alsof er een heel leven aan vooraf ging. Alex Roeka schrijft over liefde zonder zoetsappig te worden. Over schoonheid van de taal zonder er ooit mee te pronken. Zijn nieuwe album Opdrift laat opnieuw horen waarom zoveel collega's hem tot de beste liedjeschrijvers van Nederland rekenen. Hij gaat in deze uitzending twee keer live voor ons optreden. En hij is ook nog eens een groot wielerfan. Wat willen we nog meer in het Tourcafé? Alex Roeka, onze hoofdgast. En ik ga even vragen of mensen willen applaudisseren van buiten voor Alex Roeka. Ik heb hier zo'n heel handig apparaatje liggen, zo'n klapdingetje. Ligt hier goed. We beginnen, Alex, met onze hoofdvraag. Voor jou liggen kussens met beeldenissen van Wim de Bie, Renate Dorrestein en Maarten van Roosendaal. Aan jou de vraag, welk kussen ga je meenemen om thuis vanavond zacht op weg te zakken in Morpheus' armen? Om het maar eens eventjes episch te zeggen.
7: Ja, nou dat wordt dan Wim de Bie.
1: Wim de Bie?
7: Ja.
1: Dat hadden we niet verwacht.
7: Ja, ja, natuurlijk Maarten van Roosendaal. Ja. Ja, nee, ik ben natuurlijk al heel lang, door de jaren heen, een hele grote fan van Kees Verkooten en Wim de Bie. Ja. Die hebben echt heel veel betekend in mijn leven, in mijn
1: Waarom?
7: Jeugd.
1: Waarom?
7: Ja, omdat ze een manier van televisie maken brachten die ik niet kende. Mm-hmm. Nooit gekend heb, die heel vernieuwend was en die ook wel verdiepend was, moet ik zeggen.
1: Ja.
7: Zij brachten humor die niet, laten we zeggen, gestoeld was op typetjes, naar mijn gevoel, maar echt wel op literaire figuren. De mensen die zij gecreëerd hebben, zijn naar mijn gevoel gewoon echt literaire figuren geworden.
1: En zit er nog een spoor van Wim de Bie in jouw eigen werk?
7: Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, nee. Okay.

0: verdwijnt. Zit in het kronkelen van de eindeloze weg.
1: Dat komt uit de titelsong van jouw nieuwe album, Op Drift. Waar gaat het album over en waar gaat met name dit nummer over? Op Drift. Ben jij op drift?
2: Ja, ik ben wel op drift. Ja. Ik ben al heel, heel vroeg als kind naar kostschool gestuurd. En sinds dat moment ben ik eigenlijk ontworteld en ontheemd geraakt. En ja, op drift geraakt. Ik ben nooit meer thuis gekomen, laat ik het zo zeggen.
1: En je bent nu 81. Ja. Je wordt 81 dit jaar.
2: Ja.
1: Je zou mogen hopen dat iemand van die leeftijd al een beetje geaard is of wat minder op drift is. Dat geldt dat niet voor jou?
2: Het tegendeel zou ik bijna zeggen. De ouderdom roept bij mij juist onrust op. Weg zijn van de plek waar je bent. Zoals ik in mijn programma zeg, omdat je er elk moment in elkaar kunt zakken.
1: Mm-hmm.
2: Dus je moet in beweging blijven en dan krijg je het je niet te pakken. Dat idee zit er zo'n beetje achter.
1: Ja, maar je hebt een leeftijd waarop de meeste van jouw leeftijdgenoten eigenlijk al lang en breed met pensioen zijn. En een beetje voor de lol leven. Dat geldt niet voor jou. Jij leeft nog ten volle.
2: Ja, ik vind zelfs het ouder worden een nieuwe fase in je leven. Die ook aanleiding geeft tot nieuwe ideeën.
1: En wat zijn de nieuwe ideeën? Bedietjes.
2: Ja, het is natuurlijk vooral de vergankelijkheid. Het verglijden van de tijd. De melancholie die samenhangt met het einde wat er aankomt. Het terugkijken. Wat ook weer melancholie geeft. Want het is natuurlijk nooit geweest zoals je eigenlijk zou willen of had voorgesteld. Dat soort dingen zijn typische onderwerpen die met het ouder worden een rol kan spelen.

0: Dus het nummer onderweg zijn is genoeg. Is dat echt zo? Is onderweg zijn genoeg voor jou?
1: Nou ja, je kunt het ook breder zien, hè?
0: Mm-hmm.
1: De mensheid is sinds zijn ontstaan eigenlijk onderweg. En er is geen eindpunt. Het gaat maar door. Er is geen conclusie, er is geen verlossing, er is geen paradijs. Ja, het gaat maar door. En dat is eigenlijk ook min of meer de kracht en de zin van het leven, zou ik zeggen, onderweg te zijn. En nooit tot een definitief conclusie te komen. Ja, dat geldt voor mij ook. En ik hoop dat dat nog lang zo blijft.
0: Ja.
1: Want eigenlijk, ja, als ik even door mag gaan.
0: Zeker.
1: Er is maar één eindpunt, dat is de dood.
0: Ja.
1: Uiteindelijk.
0: Ja. En die begint steeds nadrukkelijker een rol in jouw leven te spelen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, het gekke is, ja, die meneer daarnet, die had dan een doodse tijding gekregen.
0: Ja.
1: Ik voel eigenlijk helemaal geen aftakeling.
0: Oké. Okay.
1: En dat heeft denk ik te maken met fietsen.
0: En je hebt veel gefietst?
1: Ja, ik heb heel veel gefietst in mijn leven. Ja. En ik denk dat mijn conditie daardoor heel erg goed is gebleven. En tot nu toe kan ik. Ja.
0: Ja, want als student, toen jij in Nijmegen ging studeren, je hebt psychologie gestudeerd. Ja. Later heb je dat in Amsterdam afgemaakt. Maar toen je in Nijmegen studeerde, was je zo'n beetje de enige serieuze student. De enige student die zich serieus met wielrennen bezig hield.
1: Ja. Ja, het beviel mij daar helemaal niet, dat studentenleven. En ik zocht op een bepaalde manier een uitweg. Mm-hmm. En ik zag op een gegeven moment een racefiets staan in een etalage van een winkel. En ik heb die fiets gekocht. En ik ben eigenlijk volgens mij als eerste student in Nijmegen destijds gaan wielrennen. Ja, en dat is nu helemaal in die studentenclub waar ik nu zit. Dat is ook een soort wielerclub geworden.
0: Ja, ja. Maar goed, dan ben je onderweg aan het gaan. Hè? Dus je bent gaan fietsen. Heeft dat nou ook veel van je gevergd dat je altijd naar onderweg bent geweest? Want als je naar je album luistert, altijd onderweg. 'Snachts in eenzaamheid terugrijden. Wat doet dat met een mens als je een leven leidt zoals dat van Alex Roeka?
1: Ja, Dat kan ik eigenlijk moeilijk zelf vaststellen. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik voel me er prettig bij.
0: Oké. Okay.
1: En ik vind het ook heel inspirerend om 's nachts in de auto terug te rijden naar de plek waar ik dan moet overnachten.
0: Ja.
1: En dan heb ik meestal Mozart staan.
0: Mozart?
1: Op de radio.
0: Ja, zeker.
1: Of op de radio, op de cd-speler. En dan,
0: Mozart wil ik het zo nog even met je over hebben. Want eerst wil ik even dit laten horen.

0: het vonnis zal komen. Eigenlijk ben je een klootzak geweest.
1: Eigenlijk ben je een klootzak geweest. Dit was een fragment uit het lied van Kraak. In enkele recensies werd dit nummer geroemd omdat je hier echt de diepte zoekt. Wat vind je van het vonnis dat je zelf in dit nummer over jezelf velt? Ben je een klootzak geweest?
2: In sommige opzichten wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat moet je op een gegeven moment ook wel toe durven geven. Dat er een bepaalde tijden zijn geweest waarin je niet zo netjes dragen hebt, zou ik maar zeggen. Dat is echt een klootzak, ja. In sommige opzichten. Zo.
1: En hoe kijk je daar nu op terug?
2: Ja, god, dat hoort erbij, weet je wel. Je bent geen... mens is geen volmaakt wezen, weet je. Daar zitten gewoon die duivelse negatieve en donkere kant aan vast. Mm-hmm. Ja, die heb ik ook natuurlijk. En de meesten willen dat niet weten of willen dat sowieso niet in de openbaarheid brengen. Maar ik vind dat je als schrijver misschien wel de plicht hebt om dat wel te doen. Om die donkere kant te laten zien.
1: Okay. En ben je dan wel in het reine aan het komen met de mensen voor wie je een klootzak geweest bent?
2: Nee, dat blijft een moeilijke zaak.
1: Ja, want?
2: Ja, nee, ik denk dat je sommige mensen in zeker pijn hebt gedaan en dat moeilijk nog goed te maken is. Nee, daar moet je mee het graf in, denk ik. Je kunt jezelf wel wijs maken natuurlijk van alles en nog wat, maar nee.

0: Nou, dit komt uit jouw nummer Mozart. Dat ga je zo dadelijk voor ons live spelen. Hoe kom je op het idee om een nummer over Mozart?
1: Ja, godje, dat is ook al mijn hele leven lang een obsessie, die Mozart.
0: Ja.
1: Ik zat in Venray op kostschool en in Venray heb je een aantal psychiatrische inrichtingen. Mm-hmm. Waaronder een inrichting voor de vrouwen, bestemd voor de vrouwen.
0: Ja.
1: En daar zat mijn tante. Een tante van mij, mijn lievelingstante, die was daar opgenomen. Nu, ik denk nu met een bipolaire stoornis, denk ik.
0: Ja.
1: En nou, ik ging haar regelmatig bezoeken. En zij had altijd Mozart opstaan. Als ik kwam.
0: Over opstaan gesproken, dat is een beetje een flauw brug. Maar ik wil vragen nu of je wil opstaan. Want wij gaan samen lopen naar het podium.
1: Ja.
0: En dat doen we echt als sportverslaggevers. Jij loopt achter mij aan. We gaan nu vanuit de tourbus ons via dunne gangetjes wringen naar het podium om op te treden. Voor de mensen die meeluisteren, niet kijken, die zien dat we nu in de krochten van beeld en geluid gaan. Overigens nog steeds gratis toegankelijk voor wie de uitzending wil bijwonen. En dan kunt u de hele dag blijven zitten, want zometeen ook Radio Tour de France zendt uit vanaf deze plek. Ben je wel eens bij de Tour de France geweest?
1: Sorry?
0: Ben je was bij de Tour de France geweest?
1: Ja, in de tijd van Maart Smeets was ik een aantal keren te gast in de avondetappe.
0: Kijk. Dus dan heb je een beetje die gekte meegemaakt. Dat, de lawaai-circus, alle kroelende mensen. Volg jij nu de Tour nog steeds?
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, ik vind het geweldig.
0: U mag best even applaudisseren voor Alex Roeka.
1: Ik vind het een geweldig evenement. Ondanks het feit dat de strijd om de gele trui misschien niet zo spannend is, vind ik het toch wel de moeite waard om dat te blijven volgen.
0: En kijk je dan iedere dag?
1: Ja, als ik kan, kijk ik. Zeker. Ja.
0: En wie is jouw voorspelling voor de nummer 2?
1: Evenepoel zal dat worden. Ja, denk ik. Ja, die rijden ze er niet meer af vandaag. Denk ik.
0: En tot wanneer, ik loop even voor jou hoor. Tot wanneer ben je zelf blijven wielrennen? Of wielren je nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ja. Ik krijg wel elke week nog wel een toertje van rond.
0: Ik ga even voor jou, ja. En hoeveel kilometer rij je dan?
1: Ja, dan rij ik zo'n 80 kilometer.
0: 80 kilometer?
1: Ja. Ja, dat gaat makkelijk. Ja, ik heb dat mijn hele leven bijgehouden, dus dat is prima. Net als Jan Jansen, die doet dat ook nog steeds.
0: Ja. En rijden we samen ook wel eens?
1: Ik zou graag met hem rijden, ja.
0: Dus Jan, als je luistert nu, Alex Roeka, die nu voor ons het nummer Mozart gaat spelen, wil graag een keer samen met jou koersen.
1: Ja, ik woon nog notabene vlakbij hem. Hij woont in Puttenkapelle en ik woon daar, of verblijf regelmatig in die buurt. Dus ik zou mooi eens langs kunnen komen bij Jan, ja.
0: Je hebt een muzikant meegenomen, wie is dat?
1: Dat is Reijer Zwart, de bekende multi-instrumentalist Reijer Zwart. Ja, fantastische muzikant, hij speelt alles met iedereen. Ongelofelijke man eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Goed, the floor is yours. Dan loop ik ondertussen terug. Gaan we met elkaar luisteren.

0: Applaus! Dit waren live on stage Alex Roeka en Reijer Zwart. En het volgende uur hoort hij hen nog een keer. En dan heb ik het natuurlijk over, heb ik het niet over Mozart. Goed!
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De roman Verliefd van Jaap van Manen.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Soms verdwijnen boeken die ooit lovend werden besproken uit ons collectieve geheugen. Dat kwam overkwam de roman Verliefd van Jaap van Manen. Het boek verscheen in 1979, kreeg destijds waarderende kritieken en herdrukken, maar daarna verdween het geruisloos uit de boekhandel en uit onze belangstelling. Bijna 50 jaar later is de roman herontdekt en opnieuw uitgegeven. Wie het boek nu leest, ontdekt een verrassend frisse roman over verliefdheid, liefde en gecompliceerde familiebanden, geschreven in een licht ironische stijl die opvallend goed stand heeft gehouden. Over onze taalschat van deze week praten we met schrijver, recensent, docent en redacteur Koen Peppelenbos, die de nieuwe uitgave van Een Nawoord voorzag. Koen, opnieuw welkom. Ten eerste, wie is Jaap van Manen?
3: Ja, dat vroegen wij ons ook enorm af, zo van wie dat was. Want ja. wij waren al een keer eerder, we hebben zo'n regenboogreeks waarin we die klassiekers opnemen. En ja. Toen waren we naar hem op zoek. En toen kwamen we wel een Jaap van Manen tegen, ergens in Amsterdam. Mm-hmm. En die hebben we verder bekeken. En die had ook boeken geschreven.
4: Oké, dus dat was hem?
3: Dat was hem niet.
4: Oh.
3: Nee. Bleek heel iemand anders zijn. Zat ook wat meer in de esoterische hoek. Dus helemaal niet degene die wij zochten. Dus in elk spoor dat we volgden, ging allemaal dood. Via de uitgeverij, via... telefoonboek, gewoon de ouderwetse manier van opzoeken. Google, niks. Nergens te vinden.
0: Maar toen,
3: vorig jaar, toen hadden we een soort optreden, ook tijdens Pride in Amsterdam. Naar aanleiding van het boek Hij, Hem, waarin we allerlei vergeten klassiekers naar voren brachten. En toen Doeke Science. Die had geschreven over Jaap van Manen, Verliefd. En die dacht van, ik ga dat verhaal maar vertellen. En toen zat er iemand in de zaal die zei... ja, maar ik ken iemand die correspondeert met Jaap van Manen. En dat corresponderen was per e-mail. Hij woonde niet meer in Nederland. Hij woonde ook niet in Europa, Amerika. Zat hij op Hawaii.
0: Op Hawaii woont hij? Ja. Nou, grappig. Er woont een Nederlandse schrijver op Hawaii. Ja. Laten we dat boek even voor de luisteraars een beetje samenvatten. Het gaat over een bedachtzame homoseksuele zakenman, Wouter Talma heet hij, die onvast betrokken raakt bij de onstuimige verliefdheid van zijn oude studievriendin Eileen, die haar man verlaat voor een veel jongere minnaar. Die minnaar heet dan Willem. En dat is weer de zoon van een bovenbuurvrouw van Wouter. En dan wordt Wouter ook verliefd op deze Willem. Ontstaat er een driehoeksverhouding met als centrale vraag wat liefde nou eigenlijk is. Is het bezit? Is het vrijheid? Is het begeerte? Of is het vriendschap? Heb ik het zo goed samengevat?
3: Ja, ik ben heel blij dat jij dat doet. Ja.
0: Zou jij een passage willen voorlezen?
3: Ja, dit is nog voor de grote verliefdheid.
0: Juist.
3: En de hoofdpersoon die praat in de ik-vorm. Ikzelf ga weinig uit. Voor de gezelligheid al helemaal niet. Ik drink liever thuis en voor de geilheid steeds minder. De laatste jaren kan ik zelden meer het enthousiasme opbrengen om in een café eerst uren rond te loeren of er nog iemand is met wie je naar bed wil. En hem dan, als hij ook wil, mee naar huis te slepen om daar voor de zoveelste maal de kiem te leggen voor een vruchteloze verhouding. Een aantrekkelijk uiterlijk kan worden bedorven door een kappersbabbel, slechte adem, een fluitlul of een Louis XVI interieur. Dat is normaal. Maar als ik nu iemand zie die vroeger een bonkend verlangen in me zou hebben opgewekt, word ik in toenemende mate door moedeloosheid overvallen bij de gedachte aan het gesprek bij het ontbijt de volgende dag. Dus beperk ik de bestrijding van de geilheid tot de uiterste noodzaak, een enkele maal in het park of stoombad met aanvulling uit eigen magazijn.
0: Ja, nou dit gaat toch wel concreet over homoseksualiteit?
3: Ja, dat dacht ik ook, ja.
0: Wat kan je nou als recensent zeggen? Want jij bent ook recensent voor het Dagblad van het Noorden, geloof ik.
3: Nee? Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant. Ja.
0: Wat kan je zeggen over de stijl en de taal van Verliefd?
3: Nou, je merkt meteen, als ik het voorlees, zijn lange zinnen.
0: Ja.
3: Zijn uitgerekte zinnen. Dat is in de Nederlandse literatuur tegenwoordig ook al een soort noviteit, dat je boven de 10 woorden uitkomt. En dat gebeurt hier. En er zit meteen een soort humor in.
0: Ja.
3: Er zit ironie, maar ook een beetje sarcasme zit erin. En dat spreekt denk ik nog steeds aan.
0: Ja. Wat ook opvalt is dat homoseksualiteit er wel in voorkomt, maar niet gethematiseerd wordt.
3: Nee, het bestaat gewoon. Het is een motief, laat maar zeggen, maar het is geen thema in het geheel. Nee.
0: Kijk, dan hebben we het over een boek uit 1979. Het werd destijds opvallend goed besproken, verkocht ook. Niets leek de opmars van Jaap van Manen te fnuiken.
3: Nee, dus hij was ook wel heel blij met dat succes. En dat lees je ook wel in zijn. Hij heeft ook onlangs een autobiografie gemaakt.
0: Veel leven heet
3: dat. Veel leven heet dat. Dus 600 pagina's of zo. Dus dat is wel een
0: veel
3: hele
0: taal,
3: kluif.
0: Vind ik dat. Ja,
3: ja, en daarin vertelt hij daar ook over dat hij op een gegeven moment dacht van ik ga hiermee door. Mm-hmm. Het was ook een beslissing. Hij kwam uit het bedrijfsleven om schrijver te worden. Ja. Daar heeft hij ook echt voor gekozen. En toen bleek het tweede boek, waar ze bij de uitgeverij niet zo heel erg in geïnteresseerd.
0: Okay.
3: En hij is eigenlijk gedemotiveerd geraakt door het gebrek aan enthousiasme bij zijn eigen uitgeverij.
0: Ja erg, hè?
3: Dat is wel erg, want hij moest dan op een gegeven moment maar weer terug
0: naar het zakenleven.
3: Naar het zakenleven, heeft hij ook gedaan.
0: En dat heeft hem naar Hawaii gebracht.
3: Uiteindelijk.
0: Kijk, het boek onderscheidt zich door, het heet Verliefdheid. Het heet Verliefd. Door een aanstekelijke verliefdheid. Lees nog eens een passage voor.
3: Ja. Ik ben wel eerder verliefd geweest, maar het ging steeds ten onder in de dagelijkse sleur van een verhouding of van een eenzaam verlangen. Er moet een weg zijn naar boven. Dat is toch de enige reden om te blijven leven. Wat heeft het voor zin om alsmaar in een kring rond te draaien? Zonder dit gevoel voor jou bestaat mijn leven uit verveling. Dat besef ik nu pas. De werkelijkheid zonder jou is een beschilderd plat vlak. Ik zag je in de Villa Di Massa in die deuropening. Jij maakte de illusie tot realiteit. Jij geeft de dingen zin. Of liever, het gevoel dat ik je toedraag geeft de dingen zin. Objectief verandert er niets, dat weet ik. Alles wat we doen en beleven blijft het gevriemel in een mierenhoop. En dood gaan we allemaal. Maar ik heb tot die tijd nu een doel, een richting. Kan het leven bestaan uit een voortdurende verliefdheid, een eindeloos orgasme?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik wil even naar jou toe. Want wanneer las jij dit boek?
3: Ik las dit boek waarschijnlijk ook zo'n beetje begin jaren 80 al. Dus toen ik net begon te studeren.
0: En was je toen al een ontluikende homoseksuele jongen? Of?
3: Ontluikend vooral.
0: Ja.
3: Maar nog niet oud. Nee. Dus je las wel boeken in die tijd. Maar dat waren voornamelijk boeken van Gerard Reve en zo. En die heeft toch een. Ja, dat is toch een. Ja, een boom waar onder andere planten niet groeien.
0: Nee.
3: En dat had je bij dit boek dacht van, oh, dit is een normaal iemand. Niet met sadomasochistische trekjes. Hè, bij
0: dan ga ik naar de parenclubs of de homoclubs of wat dan ook.
3: En dit is gewoon zoals het echte homoleven was, dacht ik. Echt.
0: Ja. Ja. Mooi. Komt er nou nog een nieuwe roman van Jaap van Manen?
3: Ik hoorde via Doeken, die ook met hem correspondeert nu, want we hebben zijn e-mailadres nu natuurlijk, dat hij weer bezig is met een nieuwe roman.
0: Okay.
3: Dus het heeft hem aangezet.
0: Nou, heel goed. Mooi. Koen Pepperbos, dank dat je onze taalschat, de roman Verliefd van Jaap van Manen, voor ons wilde toelichten.
3: Dank je wel.

0: Na bijna 20 jaar liedjes in het Engels te hebben gezongen, koos zangeres Velofsky in het jaar 2000 bewust voor het Nederlands. Dit was de tweede single van haar volledig Nederlandstalige album Eigen Weg. Het lied is een liefdevolle ode aan de rol die popmuziek in een mensenleven kan spelen. De radio fungeert als een collectief geheugen. Liedjes worden verbonden aan eerste liefdes, vakanties, verdriet, vriendschappen en andere momenten waarop muziek zich voorgoed aan een herinnering vasthecht. Bijvoorbeeld tijdens bij het luisteren naar De Taalstaat. Sociale mediaverslaving blijkt nu ook schadelijk voor huisdieren. Parken lopen volgens nu.nl vol met mensen die een hond uitlaten, met in hun ogen vooral gericht op hun telefoonscherm. Honden kunnen daardoor ongewenst gedrag gaan vertonen, omdat ze niet meer in contact met hun baasje staan. Onze inwoners van de digitaalstaat maken natuurlijk alleen verantwoord gebruik van sociale media, zowel voor mens als dier. Vandaag is dat Menno van der Bos, journalist voor NRC en het Financiële Dagblad en maker van de nieuwsbrief The Hype is Real over misinformatie. Informatie en media hypes. Dat heb ik goed samengevat.
1: Perfect.
0: Goed zo. Goedemorgen. Wij kennen elkaar niet. Leuk om je te leren kennen.
1: Ja.
0: Je deelde een fragment uit de Volkskrant over een taskforce die in 2024 werd opgericht om het aantal aanslagen met explosies terug te dringen. In dat jaar was het aantal pogingen tot aanslagen juist explosief gestegen. Zo stond er in het artikel. Ik hoop dat dat onbewust was, schreef je erbij.
1: Wat denk je? Nou ja, een explosieve stijging van aanslagen met explosieven, dat is niet leuk als het bewust zo gedaan
0: nee,
1: is.
0: Toch?
1: Want dan is het geforceerd, dan is het flauw. Maar als het onbewust is, dan is het opeens weer. Dan zegt het iets over hoe taal werkt en hoe je associaties legt. En hoe gek het eigenlijk is dat we dat woord explosief gebruiken voor een getal dat omhoog gaat.
0: Ja.
1: Waarom eigenlijk?
0: En wat denk je, was het bewust of onbewust?
1: Onbewust.
0: Onbewust. Edwin. Maak de uitreiking van de Wereldbeker door een politicus nou niet zo politiek, schreef je begin deze week. Dat ging over de uitreiking van de WK-beker in Spanje door de Amerikaanse president Trump.
1: Ja,
0: dat vond je echt.
1: Daar moet wat context bij.
0: Ja.
1: Bij de NOS zaten Edwin Winkels, journalist in Spanje, en Kenneth Perez, voetbalanalist. En op het moment dat de beelden getoond werden van Trump die daar de medailles uitreikte aan de Spaanse voetballers, verwees Edwin Winkels even naar het feit dat Trump allerlei onaardige dingen had gezegd over Spanjaarden. En toen reageerde Kenneth Perez als een echte voetbalanalist van, maak het nou niet zo politiek, hè? Een beetje met de onuitgesproken boodschap van, laten we het over voetbal hebben. Terwijl het feit dat een president die medailles uitreikt is inherent politiek. Dat hele evenement is politiek. Het zou heel raar zijn om dat niet te benoemen natuurlijk.
0: Dus ja.
1: Veelzeggende uitspraak.
0: Dus het was ironie? Van jou?
1: Van mij,
0: ja.
1: Inderdaad, ironie. En misschien ook wel van Kenneth,
0: okay.
1: Wie weet.
0: Okay. Je deelde een artikel uit het AD met als kop: klanten klagen dat er amper kaas zit op een kaasruitbroodje van de AH. Bedrijf zwicht. En daar schreef je bij: geforceerd gebruik van synoniemen is mijn favoriete journalistentik. In dit artikel wordt het kaasruitbroodje van Albert Heijn voor de afwisseling het kazige ruitbroodje genoemd.
1: Ja.
0: Vind ik mooi.
1: Ja, ik vind het mooi omdat het helemaal niks toevoegt. Een kaasruitbroodje, kazig. Kijk, als je het over een voetballer hebt, je hebt het over Joey Veerman en je zegt voor de afwisseling de middenvelder van PSV.
0: Zoiets.
1: Dat voegt wat toe. Maar dit is een soort geforceerde manier, en daar kan ik me erg om verkneukelen, om een tekst mooier te maken, frivoler te maken, maar dan op een soort hele luie manier. Heerlijk.
0: En was dat dan ook weer ironie?
1: Ja. Het schijnt een beetje een ding te zijn bij mij. Moet ik misschien even opletten.
0: Je wilde een nieuwskop over de Schotse datter Gary Anderson. Mensen denken dat het me niets kan schelen. Nou, dat interesseert me werkelijk helemaal niets. Gary Anderson trekt zich niets aan van kritiek op zijn ongeïnteresseerde houding. En je schreef erbij, het kan hem als het ware niets schelen.
1: Ja, het kan hem niet schelen dat mensen zeggen dat het hem niet kan schelen. Ja, wat moet je daarover zeggen? Het is een prachtige dubbele taalbodem. En dan leggen ze de kop, het citaat ook nog eens uit in die kop, dat het hem dus inderdaad niks interesseert.
0: Je wilde een column van Milou Brandt uit het FD. Zij hoorden de directeur van de sigarettenfabrikant Philips Morris op de radio zeggen: er wordt veel over ons, maar weinig met ons gesproken. Hij valt daar 7 keer op terug, schreef Brandt. Mag je een keer aanschuiven, is dat je belangrijkste punt? Ik kan me een betere invulling van schaarse zendtijd voorstellen. En daar schreef jij bij. Dit is trouwens een heel ding. Mensen die in interviews klagen dat ze niet gehoord worden of niks meer mogen zeggen. Zeg dan wat je wil zeggen. Nu kan het.
1: Ja. Dat inzicht heb ik een beetje geleend van comedian Hannah Gadsby. Die zei ooit over haar medecomedians dat ze heel veel klagen over cancel culture en dat je niks meer mag zeggen in deze tijd. Dat deden ze allemaal op Netflix en op grote nationale televisieprogramma's. En zij zei van, ja, wat een verspilling van tijd om te klagen dat je niks mag zeggen. Terwijl je juist dan je podium kan pakken, doe het dan.
0: Ik verlang terug naar de tijd dat columnisten niet elke week dezelfde column schreven met dezelfde mening en een enkel andere aanleiding, verzuchtte je Blue Sky. Dat zie jij gebeuren.
1: Ja, een column. Misschien romantiseer ik het verleden, maar ik heb het idee dat in het verleden een columnist elke week toch over wat anders probeerde te schrijven, de wereld probeerde te ontdekken en daar vervolgens over gaan nadenken. En je ziet nu dat media columnisten hebben die een bepaalde single issue hebben. Bijvoorbeeld ze zijn tegen politiek correctheid of ze hebben het

0: sociale media, of ze hebben het over de loonkloof. En dat gaat er dan week in, week uit over. Met dezelfde mening, maar steeds een andere aanleiding uit het nieuws. Die er natuurlijk altijd wel is.
1: Ja.
0: En ja, ik hoef het dan niet meer te lezen als lezer van een krant.
1: En wat vind jij goede uitzonderingen?
0: Nou, je kan van Angela de Jong zeggen wat je wil. En dat moeten we ook
1: ik
0: vooral blijven doen.
1: Ik ga van Angela de Jong heel veel zeggen, ja.
0: Ja, daar kunnen we heel veel van zeggen. Maar ze is wel onvoorspelbaar.
1: Oh.
0: Ik weet nooit wat ze nou precies ergens van gaat vinden. En ze heeft overal een mening over. En dat is uiteindelijk toch meer de taak van een columnist dan als een soort politieke partij hetzelfde riedeltje op.
1: Door een beetje te prikkelen. We zitten hier in een tourcafé. Haal jij van wielrennen?
0: Nee. Sorry.
1: Ik dacht, ik ga nog maar gesprek
0: mijn vriendin
1: proberen.
0: Wel.
1: Mijn vriendin wel.
0: Dus die had ik eigenlijk moeten meenemen.
1: Heel goed.
0: Doe ik volgende keer.
1: Dankjewel dat je er was, Menno van der Bos. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Volgende uur gaan we boekclubben. Dat doen we naar aanleiding van het boek Aigu. Zou voor jou ook een interessant boek zijn. Sarah van Vliet heeft het geschreven. Het gaat over een robothondje. Het is een soort future fiction. En drie van de lezers komen hier in de studio om met de schrijver erover te praten. Dus dat is onze boekclub.
2: Klinkt leuk.
1: Ja, volgende uur in De Taalstaat.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Morgen spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gasten over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human. Morgen om 10:50 op NPO 1.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Ja, straks ga ik als gezegd met leestraars en Sarah van Vliet boekclubben. Samen bespreken we de roman Aigu in onze eigen boekclub Boek Nu. En Alex Roeka beklimt voor de tweede keer het podium van een live optreden. Dat allemaal ook in het tweede uur van De Taalstaat, live vanuit het Tourcafé. Maar nu eerst het NOS Journaal met Annette Schut.
15: Na 2 weken van protesten is in India de minister van Onderwijs afgetreden. Hij maakte zijn vertrek bekend op X. Het was een grote eis van de kakkerlak-protestbeweging. Duizenden jongeren gingen de afgelopen tijd de straat op om te demonstreren tegen de regering en het onderwijssysteem. Correspondent Davy Boerema, waarom stapt die minister van Onderwijs nou op?
16: Ja, hij zegt dat hij dat uit eigen beweging doet. Hij respecteert de studenten, zegt hij, en hij wil niet, ook met zijn eigen ego heeft hij het over, die studenten en hun toekomst in de weg staan. Hij neemt nu verantwoordelijkheid. Deze studenten, de beweging bestaat al 3 maanden. Ze zitten al een paar maanden in Delhi, op de grond, in Jantar Mantar, de protestlocatie waar dat altijd gebeurt. Maar de afgelopen week nam de druk toe op deze regering, omdat de protesten door het hele land gehouden werden en steeds meer jongeren naar Delhi kwamen.
15: Begrijp ik dan goed dat die jongeren

0: Nu heel blij zijn met dit nieuws van het opstappen van die minister?
1: Ja, het is feest. Ik moet je wel zeggen, ik ben er zelf niet bij. De overheid heeft al een hele tijd het internet geblokkeerd rond die protestlocatie, dus ik kan daar niet live staan. Maar Indiase media laten zien feestende studenten. Er wordt taart gegeten, er wordt gedanst, er wordt gezongen. Ze zijn heel blij. En dat zijn ze ook omdat het de eerste keer is dat een minister op deze manier opstapt onder de regering Modi. Hij is meer dan 12 jaar aan de macht. En het is nog nooit gelukt op deze manier om een minister te laten opstappen. Dus ze hebben echt wel wat bereikt. Het is bijzonder. En wat hier wordt gezegd, zelfs historisch, wat ze bereikt hebben.
0: Ja, en denk je dat ze nu klaar zijn met hun protesten of willen ze meer?
1: Nou, er is vanmiddag weer een gesprek gepland tussen de studenten en de overheid. Er wordt ook gezegd dat dit was de grote eis van de beweging, maar twee andere eisen. Dat er compensatie komt voor de studenten die en de ouders van de studenten die zelfmoord hebben gepleegd naar aanleiding van het examenfraude. Een financiële compensatie. Dat zou de overheid goedgekeurd hebben. En dat de demonstranten die maandag zijn opgepakt bij de grote demonstraties, dat zij hun aanklacht verwijderd zien worden. Ook daar zouden overheid mee ingestemd hebben. Nu is wel een beetje de vraag, nu de studenten de overwinning geproefd hebben, willen ze meer? Want het verwijderen van een minister is heel bijzonder, maar de afgelopen dagen heb ik ook veel studenten gesproken die eigenlijk vinden dat wel de langste tijd van Modi is geweest en dat hij na meer dan 12 jaar moet opstappen. Er zijn ook studenten die zeggen, we hebben dan wel de manager van het gebouw verwijderd, maar dat betekent niet dat het gebouw zelf nu stabiel is. Het hele onderwijssysteem moet eigenlijk op de schop. Dus afwachten wat zij nu verder gaan eisen.
0: We houden onze ogen gericht op India. Dankjewel, Davy Boerema. De natuurbranden in het zuiden van Frankrijk bij Bordeaux breiden zich verder uit. Op satellietbeelden is te zien dat de branden zich uitbreiden naar het noorden en ook naar het oosten. Zo'n 140.000 mensen hebben uit voorzorg het gebied verlaten, onder wie deze Nederlandse vakantiegangers.
2: Wij stonden op de camping. Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was, maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
3: Best wel aan de ene kant erg angstig. En aan de andere kant, iedereen voor elkaar er is. Dat doet je wel goed. En vooral omdat ik natuurlijk alleen op vakantie ben. En je bent toch niet alleen.
0: De Franse verkeersdienst roept reizigers op om het departement Gironde te mijden, zodat de wegen vrij blijven voor hulpdiensten. Nederlanders die naar Spanje willen reizen, kunnen het beste via Toulouse. En ook de branden bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn nog niet onder controle. Volgens de brandweer is het blussen haast ondoenlijk vanwege de combinatie van de hitte, de lage luchtvochtigheid en een flinke wind. In totaal hebben bij Madrid 25.000 mensen hun huis moeten verlaten. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren.
4: Het NOS Journaal.
0: Een grote reddingsoperatie voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Een boot met daarop 13 toeristen was bijna een dag vermist. En onder die toeristen waren ook 4 Nederlanders. Maar inmiddels zijn zij weer veilig aan land. Correspondent Mustafa Maradi, wat is er gebeurd daar?
5: 13 mensen die namen gistermorgen een motorboot van Centraal Sulawesi naar de noordelijke provincie.
0: Mustafa is heel slecht te horen. Laten we even kijken of we op een andere manier contact kunnen krijgen met Mustafa. We weten dat. Oké, later misschien deze uitzending. Rond deze tijd gaat ook het zomercarnaval in Rotterdam van start. Met dit jaar een primeur. De Queen is voor het eerst een vrouw die kinderen heeft. Tot vorig jaar stond in de regels dat moeders geen Queen Carnaval konden worden, want daar zouden ze niet genoeg tijd voor hebben. Maar de organisatie vond dat niet meer van deze tijd en schrapte de regel. Mirjana Richardson is nu dus queen. Dat wilde ze al heel lang en het is voor haar een droom die uitkomt.
6: Ik voelde dingen die ik al jaren niet had gevoeld of die ik jaren ergens had wegverstopt.
7: Ik ben gewoon blij en ik ga iedereen laten weten dat
4: Mijn moeder vriendin is van Rotterdam.
6: Na mijn spectaculaire show weten ze dat je als moeder niet beperkt hoeft te blijven.
0: Nou, en zo is dat. Een grote reddingsoperatie. Dan gaan we het nog een keer proberen met Mustafa. Bij het Indonesische eiland Sulawesi. Boot met 13 toeristen was bijna een dag vermist. Er waren ook Nederlanders bij. Die zijn weer terug aan land. Mustafa, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ik ben ook weer gevonden.
0: Kijk, helemaal goed. Wat is er gebeurd daar met die boot?
5: 13 mensen die namen gistermorgen een speedboot van Centraal Sulawesi naar de noordelijke provincie Gorontalo. Na een uurtje of vier had die boot moeten aankomen, maar dat gebeurde niet. En we konden ook geen contact krijgen met de schipper. Dus ja, werd die grote reddingsactie opgezet. Al ging dat vrij moeizaam, want de zee was vrij ruig, hoge golven. Maar vandaag plots werden de opvarenden toch gevonden. De boot die was in de hoge golven gezonken. Maar daar lagen ze met hun reddingsvest aan, midden op zee, op een vlot. Want dat lag heel toevallig vlakbij waar hun boot was gezonken. Nou, ze zijn bijna allemaal uit het water gehaald, behalve de schipper, die wordt nog vermist.
0: En die mensen op dat vlot uit het water gehaald, behoorlijk in shock, denk ik.
5: Kan ik me voorstellen. Ze worden nu medisch behandeld op een eilandje vlakbij Sulawesi. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de opvarenden uitgeput na een zware ervaring. En dat is ook niet zo gek, want ze lagen bijna 24 uur in zee. Maar ze zijn veilig, zegt het ministerie. Maar ja, ik zeg, ze lagen 24 uur lang reddeloos op zee. Ik kan me voorstellen dat het een vrij traumatische ervaring is geweest. Maar ze worden omringd door genoeg hulpverleners. De vier Nederlanders zijn ook in contact met de ambassade, dus er zal goed voor ze gezorgd worden.
0: Ja, nou weten we dus dat die schipper nog vermist is. Maar goed, in ieder geval relatief goed afgelopen. Maar dat is niet altijd het geval, toch, met boten daar in Indonesië?
5: Nee, absoluut niet. Dit is al de vierde keer dit jaar dat er een dodelijk bootongeluk gebeurt in Indonesië. En deze maand twee keer bij Sulawesi voor dit ongeluk, opvallend genoeg. Maar ook in de jaren hiervoor komen dit soort ongelukken bijzonder regelmatig voor. Vaak ook met motorboten, speedboten, waar toeristen van de ene naar de andere eiland worden vervoerd. En wat je vaak ziet is dat er gewoon onvoldoende rekening wordt gehouden met de omstandigheden op zee. Dat Indonesische schippers voor centen toch maar toeristen aan boord laten. En dat later de boot kapseist met hoge golven, wat hier ook lijkt te zijn gebeurd. Dus mocht je op vakantie gaan deze zomer naar Indonesië, kijk vooral zelf eventjes wat de omstandigheden op zee zijn voordat je zo'n boot neemt.
0: We knopen het in onze oren. Mustafa, dankjewel. Het weer dan nog. Veel zon vandaag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen dan ook buien. Het wordt dan een graad of 23.
7: Ik neem aan dat er een enorme file staan in Hilversum, dat iedereen naar het Tourcafé in beeld en geluid wil. Toch, Erik Evengroen?
8: Ja, zeker. Daar is het weer aansluiten. Ook voor de deur al. Maar iedereen kan een plaatsje krijgen, hoor. Dat weet ik inmiddels uit ervaring sinds gisteren. Maar verder zijn er toch wat meer vertragingen elders in het land. Onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. De A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht. Bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijst ook dicht. En dat kost je 20 minuten. Dan is er een vrachtwagen gestrand met pech op de A50 van Arnhem naar Oost, hoogte van knooppunt Ewijk. Ook hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En veel oponthoud zien we op de N325 tenslotte vanaf Duitse grens naar Nijmegen. Voor Nijmegen staat een auto met pech en dat kost je ruim 20 minuten.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemiddag, welkom terug. Afgelopen week ging ik met vrienden, net als vele duizenden anderen, naar de film The Odyssey van Christopher Nolan, gebaseerd op het Griekse epos van Homerus, dat hij schreef in het jaar rond het jaar 800 voor Christus, als hij überhaupt bestaan heeft. In een interview zei Nolan dat hij als scenario-schrijver had gezocht naar een taal die emotionele en geen intellectuele betekenis heeft. In de film zit een scène waarin Odysseus, gespeeld door Matt Damon, na terugkomst van zijn lange reis vaststelt hoe de taal veranderd is gedurende zijn afwezigheid. De taal, zegt hij, is het eerste dat corrupt raakt in tijden van oorlog en moreel verval. Woorden worden in de film omschreven als het gereedschap om de realiteit om te buigen in plaats van de waarheid te spreken. Het is allemaal heel mooi gezegd, maar zoals het bij bijna elke verfilming gaat, het boek was toch beter. Welkom in de Taalstaat.

0: Allemaal maar wat.
1: En dit was We doen toch allemaal maar wat, onze taalstaattip. Het is de nieuwe single van zangeres Amina uit Bunnik. Amina ging pas in het Nederlands schrijven door Heimwee in 2019. Studeerde ze songwriting in Denemarken. Juist doordat ze haar thuisland miste, stapte ze over van het Engels naar het Nederlands. En dat bleek achteraf een kantelpunt in haar carrière.
2: Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
1: Ton den Boon van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Martijn Kemoe uit Veenendaal, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Gunnar Andriessen uit Eelderwolde over zijn vergeetwoord. Alex treedt nog een keer live op. Sarah van Vliet over haar roman Aigu in onze boekenclub Boek Nu. Astrid Honig, leesteraar in Boek Nu. Anna Karedevic, leesteraar in Boek Nu. En Jos Wilschat, leesteraar in Boek Nu.
3: Het woord van de week.
1: Elke week kiest Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, een van de fraaiste exemplaren uit zijn collectie Nieuwe Woorden van de Week. En deze week is daarop geen uitzondering. Goedemiddag Ton, wat is jouw woord van de week?
4: Goedemiddag Ronald, dat is het woord linkse meisjessyndroom.
1: Linkse meisjessyndroom, is dat één woord?
4: Ja, dat is één woord en dat vond ik afgelopen vrijdag in een respectabele krant, het Deftige Financiële Dagblad.
1: Ja.
4: In de column van Jort Kelder.
1: Ach,
4: voor wie, Jort Kelder, voor wie afgelopen week trouwens ook een interessante typering werd bedacht, namelijk rel-elitist.
1: Maar
4: Kelder schrijft over de toename van relatief van veel jonge vrouwen die burn-out klachten ontwikkelen.
1: Ja.
4: En volgens Kelder is het mis met de bepansering van de vrouw tegen de eisen van de moderne samenleving. En dat noemt hij dus het linkse meisjessyndroom.
1: En door een syndroom van maken probeert hij het bespreekbaar te maken of zo? Wat,
4: Nou, bespreekbaar, ja. Het is een. Inderdaad, hij benoemt het vanuit een bepaalde perspectief. Hij zegt dat. Hij wil ook duidelijk maken dat het een politieke achtergrond heeft. Want volgens hem zijn er vooral jonge linksliberale vrouwen die met die burn-out klachten te kampen hebben. En dat komt dan uit frustratie over de man als seksueel roofdier, het kapitalisme als koloniaal systeem en de klimaatverandering. Ik citeer hem.
1: Oké, nou, dat en wat is dan je definitie? Ik zit even over dat woord, want waarom zou je dat nou zo zeggen? Maar goed, daar kunnen we een andere keer verder over discussiëren.
4: Ja, nou, er zijn wel meer van die syndromen. Grote jongenssyndroom gaat over zelfoverschatting enzovoorts. Maar goed, linkse meisjessyndroom, dat is een schertsende of neerbuigende benaming voor ernstige burn-out klachten bij relatief hoogopgeleide progressieve jonge vrouwen die mede het gevolg zijn van tobberij over allerlei maatschappelijke tekortkomingen die dan weer het gevolg zijn van historisch of hedendaags kolonialisme en kapitalisme.
1: Nou, het is in ieder geval een prachtige definitie. Dankjewel Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, voor je woord van de week.
3: De quote van de week.
1: Elisabeth Post is van Transport en Logistiek Nederland. Dinsdag was ze te gast bij de collega's van Dit is de Dag, hier op deze zender. Onderwerp van gesprek was de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie overweegt om naar de rechter te stappen. De overheid had als taak de brug goed te onderhouden en heeft dat kennelijk niet goed gedaan. Vergeleken met andere landen doet Nederland het heel goed. En als het gaat om onderhoud van wegen en bruggen, zeer goed zelfs. Maar voor Elisabeth Post is dat niet goed genoeg.
5: Als we de nummer 2 van de wereld zijn, mevrouw Post, is de staat dan nalatig?
6: Wel, als je kijkt naar hoe de staat van het onderhoud erbij ligt.
5: We zijn nog steeds de nummer 2 van de wereld.
6: Ja, dat is hartstikke leuk. Vertel dat aan Argentinië, zou ik zeggen. Die zijn er geloof ik ook niet heel erg blij mee.
1: Ja, Argentinië werd 2e op het WK voetbal en is dus heel ver gekomen, maar toch een verliezer. Mevrouw Post wil dat we ook zo kijken naar het onderhoud van wegen en bruggen. Het is een competitie waarin de nummer 2 altijd verliest. Wat ons betreft heeft ze gescoord, want we vonden haar vergelijking even eigenzinnig als veelzeggend. Overigens denken we dat alleen Johan Cruijff in staat zou zijn het Nederlandse wegennet te redden van de ondergang.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
3: 10 keuzevragen over spelling.
2: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
1: De 7e ronde alweer van de Groot Dicté Zomerquiz. De zomerse taaluitdaging waarmee u kans maakt op een plek in het Groot Dicté der Nederlandse taal. En dat vindt plaats op 21 november. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die ook in het Groot Dicté zouden kunnen voorkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Beantwoordt u er minstens 8 goed, dan mag u meedoen aan het Groot Dicté. En vandaag is onze kandidaat Martijn Kemoe, 48 jaar, uit Veenendaal. En afkomstig oorspronkelijk uit Utrecht, toch?
7: Zeker, Utrecht.
1: Ja, Utrecht. Jij werkt als databeheerder bij de gemeente Veenendaal. Maar je hebt ooit journalistiek gestudeerd. Dus je hebt de taal eigenlijk ingeruild voor cijfertjes.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, ik ben erachter gekomen dat data eigenlijk ook een soort van taal is. Want je kunt er ook dingen mee vertellen, je kunt er dingen mee laten zien. Alleen het gaat wel altijd over feiten en niet over fictie.
1: Ja, en een roman die alleen uit cijfertjes bestaat, ben ik nog niet tegengekomen.
0: Nee, lijkt me ook vrij saai.
1: Goed. Nou ja, misschien zitten er een paar mooie taalvondsten in de quiz. Laten we beginnen. Veel succes.
3: De Groot Dicté Zomerquiz.
1: Schrijf je etappes met of zonder apostrof? Etappes. Zonder is goed. Je hebt geen apostrof nodig voor de uitspraak. Vraag 2. Is locatie met een C of met een K?
0: C.
1: Met een C, dat is goed. Gaan we naar vraag 3. Je hebt een bericht geliked. Wat is de laatste letter van geliked?
0: T.
1: Is een T, dat is goed. Als de stam van een werkwoord op een K eindigt, krijg je een T in de vervoeging. Denk ook aan liked. Vraag 4. Is de eerste ei-klank in rijkwijde een korte ei of een lange ei? Rijkwijde.
0: Korte ei.
1: Korte ei, dat is goed. Het komt van rijken met een korte ei. Denk ook aan bereiken. Met rijkdom heeft het niets te maken. Vraag 5. Schrijf je gele truidrager los aan elkaar of met streepjes? Gele truidrager.
0: Aan elkaar.
1: Aan elkaar is goed. Het is een drieledige samenstelling. Net als linkse meisjes-syndroom. Dus het is één geheel. Vraag 6. Is het mayonaise met 1 N of met 2 N'en?
0: 1 N.
1: 1 N is goed. In het Frans schrijf het met 2 N'en, maar in het Nederlands met 1 N. Vraag 7. Schrijf je tatoeage met OE of met OU? Tatoeage.
0: OE.
1: OE is goed. Dat woord is vernederlands, dus ook een Nederlandse spelling. Vraag 8. Komt er in bokkensprong een tussen N of niet?
0: Ja.
1: Dat is inderdaad correct. Het is letterlijk de sprong van een bok. Omdat bok een meervoud, alleen een meervoud heeft op N, komt er een tussen-N. Bokkensprong. Vraag 9. Volgens mij zit je in de goede richting. Hoeveel calorieën zitten daarin, is de vraag. Is calorieën dan met 2 E's of met 1 E? Hoeveel calorieën zitten daarin?
0: 2 E's.
1: 2 E's is wederom goed. In calorie ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. En dan komt er in het meervoud een N achter met een trema. Vraag 10. Schrijf je Engelse les met een hoofdletter of een kleine letter?
0: Engelse les.
6: Een hoofdletter.
1: Met een hoofdletter, dat is goed. Het gaat om de taal Engels. Een taalname krijgen. En een hoofdletter, dat betekent dat je alle vragen goed hebt. Ik vraag even een applaus van... Heel goed. En... Het was een beetje zenuwachtig volgens mij.
0: Een beetje wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Maar het bleek niet nodig.
1: Nee. Nou, gefeliciteerd. Wat gaat er door je heen?
0: Veel emoties.
1: Veel emoties, heel goed. Volgende week spelen we weer een nieuw Groot Dicté Zomerquiz. Deze hele zomer kunt u op de site van Onze Taal ook een selectietest doen om deelname aan het Groot Dicté te verdienen. Ga daarvoor naar onzetaal.nl/grootdicté.
3: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
2: NPOradio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
3: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
1: Vergeten woorden herken je niet meer. Als je hoort, denk je niet, oh ja, vergoed bijgezet in het woordenboek. Maar vergeetwoorden zijn woorden waarvan je meestal wel denkt, oh ja, als je ze hoort. Of dat voor het woord van deze week ook geldt, horen we van de 56-jarige Gunnar Andriessen uit Ilderwolde. Waar ligt Ilderwolde, meneer Andriessen?
7: Goedemiddag, het ligt tegen Groningen aan op fietsafstand. Het ligt er eigenlijk echt aansluitend tegenaan.
1: Ja, hey, en wat is uw vergeetwoord?
7: Het vergeetwoord wat ik wil voorstellen is wentelteefje.
1: Wentelteefje, ja.
7: Dat is een gerecht, maar het is ook een leuk woord. Het is ook een leuk gerecht, maar het lijkt zowel het gerecht als het woord lijkt steeds meer uit in de onbruik te komen. Dus
1: juist.
7: Ik wil dat graag toch in herinnering roepen.
1: En waarom?
7: Ik heb er zelf goede herinneringen aan. Mijn moeder maakte wentelteefjes in onze jeugd.
1: Ja.
7: Maar ik vind het ook een soort prikkelend woord. Het woord teefje zit erin, maar dat heeft helemaal niks met teefje te maken. Het is gewoon een soort oud gebaksoort uit de historie.
1: Mm-hmm.
7: En er zijn allerlei verbastingen van het woord. Ik heb op de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal is een heel leuk onderzoek gedaan naar het woord wentelteefje. En dan zie je dat er in allerlei streken van Nederland en België daar woorden voor verzonnen zijn. Ook leuk vind ik dat het ook verloren brood wordt genoemd.
1: Ja,
7: wat de Fransen dan weer noemen pain perdu. Dus het is een oud gerecht om in ieder geval brood te sparen, hè, om geen kruimel weg te gooien en zelfs beschimmeld brood nog eetbaar te maken.
1: Ja, het is, dus je moet een sneetje oud brood weken in een mengsel van ei, melk, suiker en kaneel. En daarna bak je het in een pan en voilà, dan hebben we een wentelteefje.
7: Ja, dan kan je nog een beetje suiker en kaneel overheen doen, dan is het heel erg lekker.
1: Och, wanneer heb je het voor het laatst gegeten?
7: 30 jaar geleden?
1: Oké, waarom niet voor deze uitzending nog eventjes wat wentelteefjes gemaakt?
7: Dat ga ik dus gelijk doen straks natuurlijk, snap je?
1: Oké, nou dan wens ik je smakelijk eten. Ook mensen thuis die denken, wentelteefje, dat was eigenlijk best lekker. Dankjewel Gunnar Andriessen uit Eelderwolde dat je het wentelteefje met ons wilde delen en het woord ook levend wil houden. Heb je zelf thuis ook een vergeet woord, dan kan je dat aandragen via nporadio1.nl/vergeetwoord. En dan gaan we nu luisteren naar Alex Roeka. Alex zit er alweer op het podium. Mensen die hiervoor zitten, die kunnen even hun hoofd naar hem omdraaien. Want hij gaat een wielernummer spelen. Toch, Alex?
8: Ja.
1: Ja. Wat ga je spelen?
8: Ik ben een renner.
1: Ik ben een renner. The floor is yours.
8: Oké. Ik ben een renner.

0: Dank u.
1: Ja. Dank u wel.
2: Alex Ruka speelde hier in het Tourcafé. Zijn nummer, ik ben een renner, wilt u hem live zien? Zijn muziekvoorstelling Opdrift. Dat hij speelt samen met multi-instrumentalist. Daar krijg ik bijna mijn mond niet uit. Rijer Zwart en Jeroen Klein. Dat speelt van september 2016 tot mei... 2026 tot mei 2027.
3: Boek nu. De boekenclub van de Taalstaat.
4: Deze maand met Sarah van Vliet over Aigu.
2: Elke maand lezen we samen met onze luisteraars een boek. En dan praten we hierover in de studio met de schrijver van het boek en met de leden van Boek Nu, zoals onze club heet. De boek van de maand is Aigu. Ik hou het eventjes in de lucht. Van taalkundige Sarah van Vliet. Het is een debuut. Zij is uiteraard hier. Leuk dat je er bent, Sarah. Wat verwacht je van dit gesprek?
5: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
2: Nee.
5: Ik sta er heel open in. Ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt.
2: Heel goed. Nou, ik zal eventjes voorstellen met wie je gaat spreken. De 46-jarige Anna Karadarevic. Ik heb het nu goed gezegd.
6: Perfect.
2: Kijk, uit Amsterdam. Je bent voormalig journalist. Nu onder meer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam.
6: Nee, niet fractievoorzitter. Fractievertegenwoordiger.
2: Vertegenwoordiger. Nee, ja. Wat is een fractievertegenwoordiger?
6: Dat is een soort raadslid.
2: Ja.
6: Maar dan, nou ja, half raadslid.
2: Half raadslid.
6: Ja.
2: Oké, een half raadslid. Goed. Ben je een grote lezer?
6: Ja, zeker. Ik verslind boeken.
2: Heel
6: ja.
2: goed. Naast jou zit Astrid Honig, 55 jaar, uit Beuzeghem. We hebben elkaar vorige week live op de radio gesproken, want we hebben jou al ingebeld. Beuzeghem ligt bij Culemborg, hoorde ik toen. Jij bent werkzaam als operatieassistent. Zit je ook in andere boekenclubs?
7: Ja, zeker. Ik zit in boekenclub Geschiedenis.
2: Boekenclub Geschiedenis, oké. Dan lezen jullie historische werken.
7: Inderdaad.
2: Wat boek lezen jullie nu?
7: We hebben net...
2: Ik overval je erbij.
7: We moeten net nog aan een nieuw boek beginnen. Dus ik heb het even niet goed paraat.
2: Heel goed. Nou, dat houden we nog van jou te goed. Naast jou zit Jost Wilschut uit de wijk bij Dierstede. 69 jaar. Werkt in de ICT nog steeds?
8: Nee.
2: Nee.
8: 2 jaar met pensioen.
2: Och, heerlijk man.
8: Ja, lekker hè. Ja.
2: Hey,
8: ja.
2: En wat voor boeken leest een ICT'er graag?
8: Gewone boeken hoor, normale literatuur. Ja, ik ben ooit in mijn vorige leven, noem ik maar, opgeleid als Nederlandicus en Engelstalige. Toen ik in de ICT ben gekomen, zal ik je besparen.
2: Maar, Nou ja, er zijn misschien wel wat raakvlakken bij het boek dat we nu met z'n allen gelezen hebben. Wellicht, hè?
8: Ja, ja voor de ICT zeker, ja.
2: Zeker,
8: ja.
2: Is goed. Ja. Voor de luisteraars die het boek nog niet gelezen hebben, Aigu is de naam van een robothondje. Het komt terecht bij Saar. Dat is een nog net geen 40-jarige taalkundige. Het verhaal wordt verteld door het hondje zelf. Waarbij we al na een paar bladzijden een enorme band met het hondje opbouwen. Want het is een sympathiek, een lief, een aardig hondje dat zich onbegrepen voelt. Het is een emotioneel geavanceerd robothondje, Sarah.
5: Jazeker.
2: Ja.
3: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Wat is een Aigu?
5: Een Aigu is een robothond. En deze Aigu is er een die een zelfbewustzijn heeft ontwikkeld.
2: Ja. En bestond het begrip Aigu al voordat jij er een boek over schreef?
5: Nee, het is een neologisme.
2: Oké. En waarvan? Dus je hebt het bedacht...
5: Ja, zal ik dat maar verklappen?
2: Verklap dat maar.
5: Het is een AI.
2: AI, ja.
5: En Gu is een Chinees woord voor hondje.
2: Aha.
5: Dus zo is het samengesteld. Omdat een andere, een eerdere benaming toch minder geschikt bleek.
2: Okay. En waarom wilde je over Aigu schrijven?
5: Ja, dat is me eigenlijk toegevallen. Doordat ik een artikel las over een... robothondje dat een journalist te leen kreeg. En die journalist ging zich heel erg hechten ineens aan dat hondje.
2: Ja.
5: Helemaal tegen haar verwachting in. En toen dacht ik, hé, dit is een interessant onderwerp. En ook een interessant personage.
2: Ja, want het gebeurt vaker, ook in de zorg zie je dat. Dat mensen van een zekere leeftijd robotjes krijgen. Aan wie ze dan enorm gehecht raken. En deze Aigu is een hondje wat mensen elkaar cadeau geven. Sarah krijgt het van haar vader cadeau. Wist je meteen toen je begon te schrijven dat het zou lukken om hem tot leven te gaan wekken? Want je moet er als lezer wel in meegaan.
5: Ja, Ja, ik heb hem natuurlijk zelf gebouwd. En daarom kon ik me er eigenlijk meteen mee identificeren.
2: Nou, laten we eventjes kijken of het allemaal... Anna, is dat gelukt dat je ermee kon identificeren?
6: Zeker.
2: Ja? Vertel eens wat over. Wat vond je van het vertelperspectief?
6: Nou, heel eerlijk, van tevoren dacht ik, aan de hand van wat ik had gelezen over het boek, dat ik vooral zou nadenken over wat, over de mens, zeg maar.
2: Ja.
6: Het baasje, als ik het zo mag noemen, van Aigu. Of de moeder. Maar uiteindelijk was ik echt, in heel lelijk Nederlands, echt invested in Aigu. Ik vond hem fantastisch. Ik leefde met hem mee. Eigenlijk vanaf het begin. Dat vond ik echt, dat verraste mij zelf.
2: Precies hetzelfde. Ik begon op een gegeven moment echt aan hem te hechten ook. Dat was echt, en met hem mee te leven. Had jij dat, Astrid?
7: Ja, zeker. Ja.
2: Vertel eens wat over jouw leeservaring.
7: Ik vond het heel bijzonder dat ik me inderdaad, wat jij zegt, ging hechten aan een robothondje. En het ging bij mij zelfs zover, ik heb een hond van vlees en bloed, dat ik hem ook regelmatig een extra aai gaf. Omdat ik dacht, ja, die Aigu die vraagt steeds maar aai, me nemen op schoot. Dat wil mijn eigen hond natuurlijk ook.
2: Ja. Dus je bent je eigen hond ook beter gaan verzorgen ook.
7: Ja, absoluut. Ik heb hem veel meer aandacht gegeven dankzij Aigu.
5: Wat een leuk bijeffect.
7: Ja.
2: Ja, ik moest denken aan een beroemde column van Martin Bril. Die een hond had die altijd als hij en zijn vrouw ruzie hadden, dan ging zijn hond onder de bank liggen. En soms gebeurde het dat hondje onder de bank ging liggen en dat ze dachten, oh, we hebben blijkbaar ruzie. En dan gingen ze, om de hond niet teleur te stellen, eventjes ruzie maken om die hond geen vervelend gevoel te geven. Jos, hoe heb jij het gelezen?
8: Ik vond het een fantastisch boek, heel erg leuk. Ik moet zeggen, die identificatie met het hondje zelf, dat is misschien mijn ICT-afwijking,
2: ja.
8: Zeker. En ik identificeerde me ook wel met het hondje, maar ook zeker omdat het hondje heet hetzelfde als een hondje wat ik zelf gehad heb van vlees en bloed, van dezelfde afmeting en die ook de hele tijd op schoot wou. Dus ja, ik vroeg me ook soms wel af waarom gewoon geen echte hond.
5: Ja, toeval.
2: Ja, zeker. Dat hadden we van tevoren niet kunnen...
8: Ik moet eerlijk zeggen, ja, als je de foto van dat hondje ziet, dan denk je Aigu, bij mij dan. En daar vond ik het ik vond het een ontzettend leuk boek. Ja. Nee, echt heel fantastisch. Maar mijn identificatie was ook wat meer... Ik heb heel veel nagedacht over de mensen.
2: Over de
8: relaties en over de lagen die op je afkomen als je het goed leest.
2: Ja.
8: Of misschien niet goed leest, ik weet het niet.
2: Nou ja, Sarah is de hoofdpersoon. Ja. Sarah, even duidelijk dat onderscheid maken. Ja. Sarah heeft een vader en een moeder die gescheiden zijn. Maakt allemaal mee. Sarah is taalkundige, net als jij.
5: Net als ik.
2: Ja, ze doet onderzoek naar partikels. Daar zijn we bij de taalstaal natuurlijk enorm in geïnteresseerd. Wat is een partikel?
5: Een partikel is een klein woordje dat een nogal abstracte betekenis heeft, maar toch heel belangrijk is in de interactie tussen mensen.
2: En waarom heb je gekozen om haar taalkundige te laten zijn? Waarmee dan toch, en zeker als het ook Saar heet, een beetje de verdenking?
5: Die verdenking begrijp ik. En natuurlijk zijn er allerlei overeenkomsten tussen Saar en mij, maar het is toch echt een ander mens. Het is op een gegeven moment uitgegroeid tot een personage dat in de interne logica van die roman die ontstond een eigen leven is gaan leiden.
2: Nou ja, die interne logica die vind ik heel erg kloppen. Want je noemt dat future fiction. Hè? Dit speelt zich eigenlijk over een paar jaar af. Ik neem niet aan dat Aigu nu al zal kunnen opereren, maar het zit er wel aan te komen. En het klinkt allemaal ontzettend logisch. Bijvoorbeeld, Saar moet dan op een gegeven moment haar stem laten horen, zodat het hondje aan haar kan wennen. Dat is, hoe heb je dat uitgedacht? Je bent van tevoren gaan bedenken van, hoe zou dit nou kunnen werken?
5: Ja, dat heb ik eigenlijk bij elkaar gefantaseerd. Hoe dat zou kunnen gaan.
2: Dat was een leuk proces, kan ik me voorstellen.
5: Ja, heel leuk. Ja.
2: Zou je eens een klein stukje willen voorlezen?
5: Ja.
2: Eens even kijken.
5: Inpakken.
2: Ja.
5: Ja, zeg
2: terwijl
5: maar
2: jij ook, zoekt. Even kijken.
5: Voorlezen.
2: Even kijken hoor. Ik zit even te kijken of we nog een fragmentje hebben. Jeroen komt nu jou een fragment brengen. Want hebben jullie. Je hebt het gelezen terwijl jij het uitzoekt. Wat vind je van de toon en de stijl?
8: Ik vind het een heel. Het is een heel licht boek.
2: Ja.
8: En daarom. Het is vrolijk. En die identificatiewaarde is natuurlijk gigantisch. Maar dat is natuurlijk de maakbaarheid van een boek. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk, of dat nou een computer of een robot dat kan, dat vraag ik me ten zeerste af. Maar ja, het is een fantastisch hondje. Ja. Ontzettend leuk. En de schrijfstijl vind ik echt heel erg meeslepend. En het is bijna een soort monoloog van een stand-up comedy. Het gaat maar door. En het is heel leuk.
2: Gaan we nu naar luisteren. Okay. Leg de lat hoog wel meteen, hè?
5: Saar schaamt zich voor me. Dat moet het zijn. Ze werkt in een omgeving waarin ze zich niet mag laten bedotten... en zeker niet door een machine. Wat ze niet snapt, is dat het een spel is. Dat ze gewoon blij met mij kan zijn. Als een kind met een knuffeldier. En wat ze ook niet snapt, is dat zij zelf ook een machine is. Eén die automatisch slaapt, eet, woorden verwerkt en weer slaapt. Eentje die kapot kan. Ze is een machine, maar geen zombie. Want zombies kennen geen schaamte. Zij wel. Een groot verschil met Arthur, die mij overal mee naartoe nam. Saar schaamt zich voor me en daarom neemt ze me niet mee naar het werk. En laat ze me hier alleen. Waar ik me zit te vervelen en dan vervelende voorspellingen ga zitten uitdenken. Waar niemand op zit te wachten. Zoals voor Saar. Over 20 jaar zullen eenzaamheid en verwarring toenemen... als de GGD aanbelt bij ditzelfde inmiddels zwaar vervuilde appartement... waar ze dag en nacht op de bank ligt, al haar eten laat bezorgen... en de dozen en bakjes in de keuken legt.
2: Ja, we zien hier dus Saar door de ogen van het robothondje. In het fragment kwam een zekere Arthur op voor. Wie is Arthur? Astrid.
7: Nou, Aigu denkt dat Arthur echt een mens is die hem heeft opgevoed... maar ja, uiteindelijk komt er toch iets anders uit.
2: Ja.
7: Ik zal het niet verraden.
5: Nee, niet spoilen.
2: Nee, want we, naar het einde toe gaan er wel dingen gebeuren. We denken, en, ja. En dan komen we ook te weten wie die Arthur is. Een van onze leestraars, Rajon Hanuman, die is vaker ook te gast geweest. Die had op de leeslijn daar een vraag over.
0: Ik heb bijzonder genoten van Aigu. Als robothond vond ik hem bijzonder voelbaar door zijn empathische vertelstem. Ik ben benieuwd naar het volgende. Op dag 20 ontdekt Aigu een bittere waarheid. Want Arthur blijkt niet te zijn wie hij is. In de scène daarna probeert Aigu zijn eigen belachelijke en sentimentele dagboek te verwijderen. Ik vraag me het volgende af. Zijn alle gedachten van Aigu kunstmatig en vooraf geprogrammeerd door mensen? Of zijn Aigu's gedachten een expressie van zijn eigen bewustzijn? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
2: Dat is wel meteen de diepte in.
5: Ja, en dat is natuurlijk te interpreteren voor iedere lezer zoals hij het wil. Maar ik heb zelf Aigu bedoeld als een... robothondje met bewustzijn.
2: Okay.
5: Ook al, het is de vraag of je kunt geloven in het bewustzijn van een robot, maar binnen het domein van de fictie is het een robotje met bewustzijn en dus met eigen gedachten.
2: Oké, okay. Hier gaan we zo over verder praten. Eerst luisteren we even naar wat muziek.

0: Ja, dit was Just a Ketchup Case van Pieter Bon en Antoine Kroes. Een muzikaal eerbetoon aan dichter Kees van Kanthout, die met zijn poëzie, zijn liedteksten en zijn tomeloze inzet voor de literatuur een blijvende stempel drukte op het culturele leven van Tilburg. Als medeoprichter van het Literair Café en initiator van De Nacht van het Boek bracht hij schrijvers, dichters en lezers bij elkaar in een nalatenschap die nog altijd voortleeft.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Sarah van Vliet over Aigu.
0: Ja, we praten in onze boekenclub nu verder over het boek Aigu van Sarah van Vliet, waarin een verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een robothondje. Anna, jij wilde reageren op wat Jos zei over de stijl.
3: Ja, het is, Jos zei dat het licht geschreven is, maar ik zou zeggen bedrieglijk licht. Want het raakt echt wel aan ontzettend, ja, wezenlijke en misschien ook best wel gecompliceerde thema's. Zoals bewustzijn en vrije wil. En ik moest eigenlijk best wel een beetje hardop lachen. Best wel vaak trouwens tijdens het lezen van het boek. Maar bijvoorbeeld toen het ging over het locked-in-syndroom.
0: Ja. Ik dacht, leg het eens uit.
3: Ja, dat was tamelijk absurd. Je leest dus de gedachten van of het dagboek van een robothondje dat beweert dat hij leidt aan het locked-in-syndroom. Ja. Dus dat hij opgesloten zit in zichzelf. Want hij kan niet communiceren, althans hij kan communiceren, maar hij kan niet praten. Hij kan niet communiceren op een manier waarop een mens het begrijpt.
0: Juist. Wat hij wel kan, hij kan op internet, wat hij ook veelvuldig doet.
3: Ja.
0: Hij kan de series kijken die Sarah ook kijkt, om alvast te weten waar het over gaat. Ja. Hij zoekt zich helemaal te pletteren, onder andere ook dat locked-in syndroom. Denk je ook dat het op een bepaalde manier een waarschuwing is, dit boek?
4: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat het boek toch laat zien waar AI toe in staat is. Dat het misschien uiteindelijk ook een gevaar kan zijn voor de mensheid. Je denkt een leuk robothondje in huis te halen en hij haalt van alles uit.
0: Klopt dat een beetje? Is er als een waarschuwing geschreven?
5: Nee, want ik denk dat een roman altijd een wereld op zichzelf is en niet, of nooit alleen een waarschuwing. Al kan het natuurlijk wel zo gelezen worden. En ik denk ook dat AI een gevaar kan zijn, maar dan eerder door hoe de mens daarmee omgaat en wat de mens ermee doet, of hoe de mens zich erdoor laat bedotten, dan dat de AI zelf bewustzijn ontwikkelt. Maar binnen de fictie kan er natuurlijk veel meer.
0: Ja, nou, ik las het en ik dacht, ik zou eigenlijk ook wel zo'n hondje willen. Hadden jullie dat ook, Jos?
6: Ik heb een echte hond.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ik wilde ook graag deze hond, zeg maar. Maar echt specifiek deze hond.
0: Ja, deze hond, ja.
3: Ik dacht wel, volgens mij is er wel iets mis met hem. Ja. In die zin dat je krijgt wel een beetje, zeg maar, het wordt niet helemaal expliciet gemaakt, maar er zijn aanwijzingen waardoor je gaat denken bijvoorbeeld dat hij op afstand wordt gehouden als een soort magneetachtig iets van andere Aigus. Maar ik dacht wel, ja, maar dit hondje, dit denkt gewoon zelf na. Hij heeft gewoon zelfbewustzijn. En ik snap hem, dat is misschien heel erg, maar ik begreep waarom hij Saar te grazen nam.
5: Ja.
3: En dat vond ik heel heftig.
0: Want maar wat bedoel je met te grazen nemen?
3: Ja,
0: we mogen niet te veel vertellen,
3: nee,
0: maar
3: ik mag geen spoiler.
0: Wat een klein
3: hij
0: beetje
3: gaat zich bemoeien met haar, met een aantal dingen in haar leven.
0: Juist.
3: Omdat hij dus inderdaad, hij kan haar telefoongesprekken deels afluisteren. Hij kan bij al haar digitale apparaten.
0: Juist.
3: Dus hij kan daarvan alles mee.
0: En hij probeert ten goede haar leven een beetje te keren. Maar ja, zoals het soms gaat met mensen die iets ten goede willen, dat kan ook tegen je gaan werken. Jij als ITC'er, lees je dan zo'n boek met een andere interesse?
7: Dat weet ik niet. Het enige is dat ik het wel heel erg met de schrijver eens ben over de visie op AI. Ik denk dat de mensen die AI al te erg op een platform zetten en geloven, Dat meer een gevaar is dan de AI zelf. En dat komt omdat ik in de laatste jaren van mijn werkzame leven zeer veel met AI gewerkt heb en ook gezien heb wat voor een enorme tekortkomingen erin zitten en een geblunder eruit komt dat echt enorm groot is.
0: Ja. Dus, nou, een van onze leestraars die de leeslijn belde had daar ook een vraag over. Het is de 74-jarige Jos Aarts uit Nijmegen, universitair docent en wetenschapshistoricus.
8: Beste Sarah, ik sloeg aan op het onderwerp van je roman. Prachtig onderwerp. Jouw roman heeft vele lijntjes. Eigenlijk is je roman een contrast van dystopie en gewoonheid. Dystopisch, omdat het gaat over een Aigu-robot die heel slim is en die zijn omgeving waarneemt en opmerkingen plaatst. Aan de andere kant, zo gewoon. Het zijn opmerkingen die elk mens had kunnen maken. Mijn vraag is, waarom koos je voor dit contrast van dystopie en gewoonheid? Want dat was eigenlijk het meeste wat me opviel bij het lezen van jouw boek.
0: Goeie vraag.
5: Ik denk dat we met AI eventueel best dystopische kant op kunnen. Maar dat ik...
0: Leg even uit voor mensen wat dystopie is.
5: Ja, het tegenovergestelde van een utopie. Een wereld die je niet wilt. Of inderdaad bijna een waarschuwende roman. Maar uiteindelijk is het robotische eerder een literair vehikel voor het vertellen van een verhaal over mensen dan dat het een science fiction perspectief per se oplegt.
0: Voor mij is het ook geen science fiction. Ik zei dat vorige week in de uitzending en er kwamen meteen boze mails van mensen die zeiden het is wel science fiction. Kijk, dus wetenschap speelt een rol in dit boek, ja. Maar het gaat uiteindelijk over Saar en haar verhouding tot haar vader en haar verhouding tot haar moeder en haar verhouding tot liefde. Toch, Astrid?
4: Ja, ja, zeker. Het gaat inderdaad om de mensen.
0: Ja. Ja.
5: Het is meer over de condition man dan de condition robotiek, eigenlijk. Maar het is wel ook een exploratie van wat het bewustzijn betekent.
0: Ja. Ja, en wat er op een gegeven moment ook gebeurt. Ik moest een paar keer ontzettend hard lachen om wat er gebeurde. En bij een van de fragmenten probeert Aigu zijn sporen een beetje te wissen.
5: Ja.
0: En jij laat dan zien wat dat voor gevolgen heeft voor de taal. Wij zijn van de taal, staan natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd in de taal. Zou jij eens een stukje fragment willen voorlezen van wat er dan gebeurt in het boek? En we hebben ons van tevoren zitten verkneukelen op hoe je dit gaat voorlezen.
5: Ik word een ouder met die... Arthur.
0: Ja, wat je hier probeerde eigenlijk na te doen is... het is niet...
5: Het is eigenlijk niet voor te lezen.
0: Het is niet voor te lezen. Ik ben benieuwd hoe ze dat in het luisterboek ook gedaan hebben.
5: Goed opgelost.
0: Hoe hebben ze dat opgelost?
5: Ja, het is eigenlijk wat ik net probeerde met mijn stem hebben zij met de computer gedaan.
0: Juist, ja. Wat ik gedaan heb, en ik begreep, Jos, dat jij dat ook gedaan hebt. Ja, ik heb het stukje tekst ingevoerd op ChatGPT en gevraagd van, kun je hier eens eventjes chocola van maken? Een ander robotsysteem, misschien dat hij dat snapt. Dat heb je ook gedaan, hè?
6: Ja, heb ik ook gedaan, ja. Ja, dan komt er gewoon een stukje tekst uit. Ik had eerst de angst dat Sarah bedoeld had om dat ik met een bloknoot dat allemaal om moest zetten. Eerst begreep ik het niet, toen zag ik, er staat gewoon taal.
5: Ja.
6: Er komt gewoon een stukje van het boek uit. En ChatGPT doet dat uitermate efficiënt.
0: Heb je rekening mee gehouden dat nerds zoals Jos en ik...
5: Het is wel zo dat er een stukje dan tevoorschijn komt van een eerdere versie van het boek. Dus een nog niet geëdite versie. En ik heb daarna ook nog weer wat aanpassingen gemaakt. Dus het is niet helemaal een eerdere versie.
0: Even nog aan jullie de vraag. Astrid of Anne, wat heb je nou op je lever? Wat zou je nog willen weten? Want we gaan richting het einde toe. Wat moet er nog ter tafel komen?
3: Nou ja, het voelde echt als een soort van... Het was gewoon heel erg leuk om dit boek te lezen. Ik was op zoek naar juist woord, maar dat was het gewoon. Het was heel erg leuk. En inderdaad, wat ik eerder al zei, bedrieglijk licht. Waar ik zo benieuwd naar ben, heb je heel veel moeten schrappen? Want ik kan me voorstellen dat je heel veel ideeën had en dat je er heel veel in wilde stoppen. Maar je moet toch ergens een grens trekken.
5: Ja. Ja, ik heb best veel geschrapt. Dus er zijn inderdaad geschrapte scènes. En dat is een deel van het schrijven. Een groot deel is het schrappen. Dus dat is zeker gebeurd.
0: Ja.
5: Ja.
0: Astrid?
4: Nou, ik ben benieuwd. Het boek is opgedragen aan Lucky. Ben jij de kattenliefhebber? Is Lucky jouw kat?
5: Nee.
4: De hond?
0: Want er zit ook een robotkatje, komt er op een gegeven moment in voor ook. De tegenhanger van...
5: De Aimau. Nee, Lucky is mijn vader. Ja, de bijnaam van mijn vader.
4: Aha.
5: Ja.
0: En heeft hij jou ook ooit een hondje gegeven? Of,
5: Ik ben eigenlijk geen hondenmens.
0: Oh. Jos, heb jij nog iets op je lever?
6: Nee, anders dan dat ik het een heel fantastisch boek vond. En zeker ook de toelichtingen die je nu geeft, geeft me ook nog wat meer inzicht. Ik vond het echt een bijzonder fijne, leuke leeservaring. Ja.
0: Goed, waarvan akte Anna Karadarevic. Karadarevic. Astrid Honing en Jos Wilschut, hartelijk dank voor jullie komst. Bedankt ook Sarah van Vliet. Hoe vond je het, je eerste aanwezigheid bij een boekenclub?
5: Ontzettend leuk.
0: Ja, nou, en bij normale boekenclubs duurt dat dan 2 uur.
5: Hè? Ja, dus, het zou zomaar door kunnen gaan.
0: Nog. Nou, heel goed. Dankjewel. Er is een beroemde uitspraak van de legendarische Belgische ploegleider Guillaume Driessens. De koers wordt pas gewonnen aan de meet. Wij hebben de meet van de taalstaat bereikt. Onze ploeg bestond deze week uit Jeroen van Kan, Bart Kool, technicus Jimmy van de Berg. Nee, van de Bos. Nee, van de Beek. Kopvrouw Lisette Groot. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe taalstaat dan. Gewoon vanuit de studio. Ik hoop dat u een fijne zaterdagmiddag hebt.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
1: 3 weken lang.
0: NOS Radio Tour de France.
1: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
2: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
3: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
0: NOS Radio Tour de France.
1: Zometeen om 2 uur
0: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
4: Jort Kelder.
17: Ja, aanstond Dr. Kelder nog over het altijd brisante asieldebat. Want ja, ook willen meerderheid van Nederland dat strenger wordt aan de grens. En dat het gedonder bij Ter Apel natuurlijk stopt. Kan dat wel? En moeten we het eigenlijk wel willen? Is dat wel goed voor de economie? Voort. De speurtocht naar buitenaards leven die gaat maar door. En ze vinden steeds meer. Er is een kansje dat er misschien ook nog wel leven op de maan of op Mars gaat komen. We gaan het coördineren dat alles naar nieuwe stemming. Bezorgd door Annette Schut.
18: De bosbranden bij de Franse stad Bordeaux breiden zich steeds verder uit. Op satellietbeelden is te zien dat het vuur beweegt richting het noorden en oosten. Inmiddels zijn er 200.000 mensen geëvacueerd. Correspondent Saskia Houtuin is in het getroffen gebied. Saskia, wat is het laatste nieuws daar?
19: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken die heeft zojuist een persconferentie gegeven met ook de laatste feiten en cijfers. Hij zei dat in heel Frankrijk dit jaar minstens 98.000 hectare is verbrand. Een historisch record noemt hij het. En de brand hier ten westen van Bordeaux die is inderdaad wat groter geworden. Maar er wordt nu vooral gekeken naar wat er gebeurt vanaf 4 uur vanmiddag. Dan gaat de wind weer opsteken en zal die ook weer gaan draaien. Dus daar zijn ze heel erg alert op. En verder is er dus ook een update van het aantal mensen dat is geëvacueerd. Dat is vooral hier in de Gironde, 167.000 en nog eens 30.000 in Lillande.
18: Dat zijn een heleboel mensen die hun huis uit moesten. Waar zijn zij nu? Ja.
19: Overal en nergens, maar heel veel mensen worden opgevangen hier in Bordeaux in de grote expohal. Daar ben ik nu ook op dit moment. Gisteren waren we er ook al, toen waren er al enkele honderden mensen. Nu is deze hal helemaal gevuld met nieuwe mensen, zo'n 6 à 7.000 op dit moment. Want vannacht zijn er dus nog meer mensen geëvacueerd, ook hier uit de buurt in 7 deelgemeentes van Bordeaux. Die grenzen aan de stad, daar hebben mensen ook hun huizen moeten verlaten. Er is hier nog meer plek voor zo'n 10.000 mensen. En ja, om me heen zie ik vooral allemaal veldbedden. Sommige mensen die liggen daarop te slapen na wat toch...

0: wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. Anderen staan in de rij voor eten. Dat wordt allemaal nu geregeld door de gemeente van Bordeaux.
1: En nou zei je eerder, het hangt allemaal af van 4 uur vanmiddag, hè, wat de wind dan gaat doen. Wat zijn de scenario's waar rekening gehouden mee wordt?
0: Ja, er wordt rekening gehouden met eventueel meer plekken waar wordt geëvacueerd. Maar wat ze hebben gedaan bewust is dat ze heel erg preventief zijn gaan evacueren. Dus ook die 7 voorsteden van Bordeaux ten westen. Die op zich zijn die niet direct in gevaar als het gaat om de brand. Maar uit voorzorg, ook omdat er zoveel mensen wonen, hebben ze dus nu een evacuatieplicht. Dat is dus ook echt verplicht. Dat vertelde ook de politiecommandant ons. Er zijn mensen tegengekomen die nog vertrekken ook op dit moment. Of die nog proberen weg te komen. Wat overigens niet voor iedereen even makkelijk ging. Ook omdat niet iedereen eigen vervoer heeft. Dus dat is nog steeds gaande hier ten westen van Bordeaux.
1: Correspondent Saskia Houtuin, dank u wel. Na weken van protesten is in India de minister van Onderwijs afgetreden. Hij maakte zijn vertrek bekend op X, zegt correspondent Devi Boerema.
2: Ja, hij zegt dat hij dat uit eigen beweging doet. Hij respecteert de studenten, zegt hij, en hij wil niet, ook met zijn eigen ego heeft hij het over, die studenten en hun toekomst in de weg staan. Hij neemt nu verantwoordelijkheid. Deze studenten, de beweging bestaat al 3 maanden. Ze zitten al een paar maanden in Delhi, op de grond, in Jantar Mantar, de protestlocatie waar dat altijd gebeurt. Maar de afgelopen week nam de druk toe op deze regering, omdat de protesten door het hele land gehouden werden en steeds meer jongeren naar Delhi kwamen.
1: Al meer dan een maand eisen Indiase jongeren hervormingen van het onderwijs. De protesten staan bekend als de kakkerlakbeweging. Aanleiding is een grote fraudezaak rond het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De jongeren eisen ook maatregelen tegen corruptie en werkloosheid. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het slachtoffer van 18 werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militaire woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar.
3: Het NOS-journaal.
1: Een grote reddingsoperatie voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Een speedboot met daarop 13 toeristen was bijna een dag vermist. En onder die toeristen waren ook 4 Nederlanders. Maar inmiddels zijn ze gevonden en weer veilig aan land, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: De boot die was in de hoge golven gezonken, maar daar lagen ze met hun reddingsvest aan, midden op zee, op een vlot. Want dat lag heel toevallig vlakbij waar hun boot was gezonken. Nou, ze zijn bijna allemaal uit het water gehaald, behalve de schipper, die wordt nog vermist.
1: Ze lagen bijna 24 uur lang in zee. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze uitgeput, maar er wordt inmiddels goed voor ze gezorgd. In Amsterdam begint vandaag de World Pride, het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. 2 weken lang is er een internationaal programma vol met feesten, concerten en een mensenrechtenconferentie. En dat wordt op dit moment allemaal afgetrapt met een grote Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, waar koningin Maxima zo die World Pride opent. En in het Vondelpark is ook verslaggever Mark Robin Visser.
5: Het gaat allemaal om zichtbaarheid hier in Amsterdam, om emancipatie en de mensenrechten van de queergemeenschap, de regenbooggemeenschap. Er is natuurlijk elk jaar een Pride, dit jaar met een internationaal tintje, World Pride. Vorig jaar was die in Washington, in de Verenigde Staten. En nu is Amsterdam dus gaststad van dat evenement. Er worden hier meer dan 1 miljoen bezoekers verwacht de komende 2 weken. En het thema van deze World Pride is Unity, eenheid. Nou, hoe is het dan met die eenheid? We hebben hier in Nederland voor het eerst een openlijk homoseksuele premier. Maar we weten ook dat de acceptatiecijfers dalen, vooral onder jongeren. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat die zich lang niet altijd veilig voelen op school, op straat en thuis. Ze durven het niet te vertellen. En het kost niet veel moeite om hier mensen te spreken die zich ook zorgen maken over hun bestaan. Ik sprak bijvoorbeeld met Arin, die in vol ornaat, in een eigen creatie en vol in de make-up op de Dam stond. Met een bordje in zijn hand. En wat staat er op dat bordje?
3: Respect my existence or expect my resistance.
5: Wat betekent het voor jou om hier nu te staan, op de Dam?
3: Mezelf kunnen zijn met mijn community en mezelf kunnen laten zien van hey, ik ben er, ik mag er zijn. En voor mijn eigen recht opkomen.
5: Is dat op andere dagen anders voor jou?
3: Ja, deels wel. Ik ben er meestal wat voorzichtiger mee. Ik spreek niet heel veel met heel veel andere mensen, want het is gewoon in veel gevallen helaas gewoon gevaarlijk. Ja.
5: Dat was Arin. En een stukje verderop ontmoette ik Dorothy uit Oeganda. Dorothy woont in een asielzoekerscentrum en ze voelt zich daar lang niet altijd veilig, zegt ze.
6: Sometimes not fair with us. Sometimes we're not safe.
5: We zijn soms niet veilig.
6: There is a lot of discrimination for the queer people.
5: Zorgen dus ook bij de vluchtelingen die naar Nederland vluchten om veiligheid te zoeken, maar die dus niet altijd vinden. En ook verderop in het gezelschap hier tref ik mensen die zich zorgen maken.
7: Gelukkig in mijn omgeving valt het mee. Ja? Is het allemaal heel accepterend en
5: valt fijn. Het mee? Dat klinkt nog een beetje zuinigjes.
7: Ja, klein dorp.
5: Wil je het dorp noemen of liever niet?
7: Nou, hoeft niet per se.
5: Kijk, maar dat zegt dan weer wat, hè?
7: Ja.
8: Ik heb altijd wel connectie met de community gehad. Ik ben zelf zo straight als ik weet niet wat. Ik ben alleen maar een proud mom.
5: Trotse moeder.
8: Een trotse moeder, ja. En ik vind gewoon dat alle moeders dat moeten zijn. En ik maak heel veel mee onder de vrienden, vriendinnen, mensen van mijn dochters leeftijd. Dat heel veel ouders het niet accepteren. En dat doet mijn moederhart echt huilen. Dat is echt vreselijk.
5: Ja, je hoort het. Het is dus niet alleen maar feest hier in Amsterdam. Terwijl, ik moet zeggen, er hier nu in het Vondelpark echt wel een feestelijke stemming hangt. Mensen maken zich ook zorgen. Er is ook protest. Mensen willen de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En dat kan ook in Nederland lang niet altijd meer. De World Pride dus, de komende 14 dagen, wordt hier geopend door koningin Maxima zometeen rond 14:00. En daarmee krijgt die opening dus niet alleen een queer tintje, maar ook een koninklijk tintje.
1: Marco Ben Visser vanaf de World Pride in Amsterdam. Het weer dan nog droog, flinke periode met zon ook, een matige westenwind, 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21.
9: Dank je zeer, we hebben verkeersinformatie met Erik Een van Groen.
10: Ja, bijna 180 kilometer file en dat is voor een zaterdagmiddag behoorlijk wat. De meeste hebben gelukkig niet heel veel vertraging, over zo'n 5 minuten. Een paar uitzonderingen, de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Kerkdriel. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna 3 kwartier. Het is druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bij de grensovergang bij de controles 20 minuten op onthoud. A16 bij de Rotterdam bij de wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook daar bij de grens een kwartier op onthoud.
9: Dankjewel, Erik Evengroen. Volgens mij is volgende week pas Zwarte Zaterdag. We verheugen ons reeds nu. Maar eerst straks, jongens, dokter Kelder en Co. We gaan even tussen de koffie en het broodje door het asielprobleem oplossen. Met die buitenlanders, hoe gaan we dat allemaal oplossen? Meester dokter Carolus Gruters komt hier net bezweet binnenrennen, want hij moest door een niet al te filevrij Amsterdam in de studio komen. Dan heb ik een gesprek met een astrobioloog, professor dokter Inge Loes ten Katen. We moeten snel zijn, willen we nog onbevlekt Marsonderzoek kunnen doen, want Musk heeft natuurlijk zijn oog daarop laten opgegooid. Verder, we hebben een jonge dokter die over niet-verse filosofie komt praten. Ik ga bellen met een rechtse politica die zich zorgen maakte over de Hermandad. Dat als onveil naar meedingen van de middenstand.
11: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: NPO Radio 1. Avro Tros.
17: Dr. Kelder en Co.
16: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
17: Jort Kelder.
18: Ja, daar zijn ze, hoi. Live vanuit de schatkamers van het hoofdstedelijk Adolf Pierson. We gaan diagnoses maken over het asiel, de asieldiscussie. Hoe zit het nou eigenlijk? Ik praat erover met een jurist, meester Dr. Anders Carolus Gruters. 50 jaar geleden, het is u misschien ontgaan, vonden we geen leven op Mars. De eerste Marslanders kwamen daar toen. Maar die conclusie is misschien fout. We gaan het over het buitenaardse leven met professor Dr. Ingenieur Inge Loes ten Kate. En dan mijn jonge dokter Friso Timmega, die onderzocht de aandacht voor niet-westerse wijsbegeerte. Ja, eerst maar eens even publieksvraagje. Ja, het is eigenlijk een hele simpele, directe vraag. Jongens, wie wil er nou meer of minder asiel van mijn publiek hier? Zeg maar ja, als je zegt het mag wel wat minder. En dan krijg ik maar 1, 2, 3 jaar wijfelend. Hè? Want dat is natuurlijk politiek correct. Als ik jullie nu anoniem had opgebeld en je was een doorsnee van Nederland, had de meerderheid ja gezegd. Maar dat is een beetje hoe het gaat daar, Carolus. Dus het volk schijnt de grenzen dicht te willen gooien. Ik zeg het even grof. Als je het ze direct op de man afvraagt, hebben ze er even geen zin in.
19: Ja, maar ook zou je de grenzen dicht willen gooien? Dat gaat helemaal niet.
18: Nee.
19: Je hebt 1000 kilometer. Wat je dan zou moeten doen is...
18: Je wilt de Europese grens. Ja. Oh, de Nederlandse grens
19: de
18: is al
19: Nederlandse
18: duizend.
19: Grens is al 1000 kilometer. Nee, en ja. Er komen 50.000 vrachtwagens
18: ja.
19: Per dag de grens over.
18: Ja.
19: Wil je die allemaal gaan controleren? Dan moet je, denk ik, 20.000 mensen inhuren. Die moet je eerst van buiten in laten vliegen. Dus dat zijn al die migranten die dan een baantje zoeken. Mm-hmm. Die stel je dan aan. Dat wordt helemaal niks. De enige die daar wel bij vaart is de Big Mac.
18: De Big Mac?
19: Ja, die moet toch van alsnog verkopen. Want de vrachtwagens die in de file staan, omdat ze de grens over kunnen.
18: Ja, we hebben nu vaak op zaterdag ook al files bij Duitsland. Omdat PVV heeft dat natuurlijk afgedwongen een paar jaar geleden.
19: Dat is onrechtmatig.
18: Ja, jij zit wel een beetje in de school van eigenlijk niks kan. Bedoel, die grenzen zijn gewoon open en klaar. Houd er maar over op.
19: Nee, ik zit niet in die school. Ik constateer dat de regels zijn dat je mag de grens wel dicht doen.
18: Ja.
19: En je mag extreem controleren. Maar dat mag alleen als er een ernstige dreiging is voor verstoring van de openbare orde.
18: Ja.
19: En de PVV riep in het vorige kabinet...
18: Noodasielwet. Hè?
19: Dat is er. En dat riepen ze 1,5 jaar lang. Zonder iets te doen. Dan is er dus geen nood.
18: Mm.
19: Zo simpel is dat.
18: Ja.
19: En het kan ook niet.
18: Oké. Okay. Gaan we over door, Ruzie? Want er zijn wat enquêtes die daar toch wat anders over denken. Dus er zit een soort echt een twist tussen wat het volk denkt. Misschien te simpel. En wat een beetje de academische wereld en de journalistiek, media altijd roepen. En daar zit een gat. En dat frikt. Maar ik ga het jou vooral als jurist vragen, wat wel en niet kan. Ook natuurlijk dat Europese pact dat er nu is, gaat dat wel werken? Ik ga ook praten over een veel groter, wijdser onderwerp, veel minder lelijk onderwerp in veel opzichten, buitenaards leven. Inge Loes, we werden weer even, opgeschrikt, weet ik niet. Maar gisteravond was er weer zo'n vuurballetje aan de hemel.
20: Yep.
18: Ja hoor, Elon was weer bezig. Dus er kwam een stuk van SpaceX naar beneden. Dat gaat veel meer gebeuren in de toekomst.
20: Nou, met zijn Starlink
18: Die
20: er 1 miljoen, geloof ik, in een baan om.
18: Hij heeft er nu 14.000, moet er 1 miljoen worden. Ja. Dus dat wordt een permanente vuurbal daar. Want zo nu dan vallen die dingen terug.
20: Ja, die moeten terug, want ze kunnen niet permanent... Ze worden ook ontworpen om terug te vallen en te verbranden in de atmosfeer.
18: Is het einde van de duisternis, denk je?
20: Ja, nou, een beetje wel, denk ik.
18: Ja, daar heb je zorgen over, hè?
20: Ja,
18: er is een soort wapen, of laten we zeggen, wedloop tussen de wetenschap en de commerciële ruimtevaart gaande nu, hè?
20: Ja.
18: Daar gaan we het over hebben, want hij wil natuurlijk naar Mars. Maar jullie zeggen, als jij er met je tengels aan zit, kunnen wij niks meer vinden, want er zijn er te veel voetafdrukken van de mensen.
20: Ja, wij laten altijd wat achter. Dus als we dan nog iets vinden, dan wordt het wel heel lastig te bewijzen dat het niet daadwerkelijk iets van Mars is.
18: Ja, maar we gaan het ook over buitenaards leven. Want er zijn wel aanwijzingen dat het misschien toch is, waarbij we niet denken aan Marsmannetjes, maar op een ander niveau. hebben het straks over. Eerst even Haagse kwesties. Ik bel met Ingrid Conradi, Tweede Kamerlid namens Ja 21. Het gaat eigenlijk over kamerstuk 2026Z in 6407. Ingrid, jij weet meteen waar dat over gaat dan.
17: Ja, dan weet ik zeker, goedemiddag Jordi, ja. Dan weet ik zeker waar dit over gaat. Omdat ik de afgelopen tijd nadrukkelijk bezig ben geweest met de inzet van politie. Het huishoudboekje bij de politie, maar ook de gezagscrisis. Maar als we kijken naar het huishoudboekje, ja, dan vragen we ons toch af waar soms de financiën blijven. Hè. We weten ook echt dat de afgelopen jaren honderden miljarden ook extra steeds naar de politie
18: miljoenen,
17: gaan.
18: Miljoenen,
17: ja. Ja, of miljoenen, excuus. Ja, nee, miljarden, dat ja. Misschien de politie willen. Maar nee, gaat honderden miljoenen gaan daar naartoe.
18: Ja. En waar blijft dat?
17: Dat weten
18: cursussen?
17: Ja, cursussen, diversiteit. Maar ook, we weten ook wel dat er heel veel consultants worden ingehuurd. Hmm. Maar als ik de dienst op staat spreek, dan zeggen zij, ja, wij weten eigenlijk helemaal niet waar het naartoe gaat. We blijven zelf met kapotte auto's soms zitten. Of wij zien eigenlijk dat er bezuinigd wordt op personeel of op arrestantencellen die worden gesloten. Nou, kortom, het is niet helemaal in verhouding. Nee. En om die cijfers boven tafel te krijgen, zou je zeggen, één druk op de knop. Nou, zo makkelijk is dat nog niet, blijkt uit.
18: Want eigenlijk, ik begrijp dat er misschien wel een miljard eigenlijk niet verantwoord kan worden. Dat ze echt niet weten waar dat gebleven is.
17: Nee, de Algemene Rekenkamer is daar heel kritisch op. Al twee keer geweest in het afgelopen jaar. En hebben echt gezegd van ja, de minister moet echt nu gaan handelen. En moet echt nu de boel gaan rechtzetten. Dus wij zijn daar heel kritisch op. Ook reden voor ons geweest om de justitie- en veiligheidsbegroting afgelopen keer niet goed te keuren. Omdat wij zien ook dat het perspectief op verbetering er niet is. Dus er is wel werk aan de winkel.
18: Moet die politietop aangepakt worden? Want daar zit dan de fout. Of zit het bij de minister?
17: Nou ja, kijk, de minister is verantwoordelijk. Hè? Dus die moet zeker ook aangesproken hierop worden. En van de politietop ook verwachten dat er vooruit gaan komen. Alleen, we zien in Jannie Knol, die zit inmiddels op de helft van van haar termijn. Jannie Knol, hè, als hoofd van de politieorganisatie, zien we eigenlijk nog niet de juiste dingen doen. En ik heb ook nog niet helemaal het vertrouwen in dat de komende periode wel verbetert. Dus we zijn daar een beetje zurig over.
18: Mm-hmm. Ik heb maar een paar minuutjes. Hè. Dus ik wil nog even een vraag stellen. Ik zie altijd in die statistieken dat eigenlijk met die criminaliteit in Nederland in die zin wel meevalt. Dat ze eigenlijk deze eeuw zijn die cijfers gehalveerd. Zeker als je naar zeg maar zware criminele delicten kijkt. Dus ik zou zeggen, wat zeur je nou? Waarom moeten ze altijd meer geld? Ze moeten minder geld.
17: Ja, zou je zeggen. Hè? Nou ja, goed, we zien dat aan de ene kant die hele zware delicten misschien afneemt. Als we kijken naar de subjectieve veiligheidscijfers, worden ook altijd gemeten. Dan zien we dus het veiligheidsgevoel van mensen. Dan zien we eerder dat enorm verslechtert. Mm-hmm. Mensen voelen zich echt onveilig.
18: Maar ze voelen zich onveilig. Dat is
17: ze voelen zich onveilig. Ja. En het is ook een beetje wat we de afgelopen periode zien, is dat er veel meer gebruik wordt gemaakt, sterker nog verplicht gebruik wordt gemaakt van aselectief fouilleren, oftewel de politie krijgt instructies om op een bepaalde manier te fouilleren. En dat betekent ook dat er heel veel wapens bijvoorbeeld ook niet gevonden worden.
18: Maar je bedoelt er mag niet meer selectief gefouilleerd worden, want dat is racistisch. En dus moet iedereen.
17: Alle witte auto's uit de rij moeten eruit gehaald worden. Of de derde persoon in de rij. Maar niet meer op onderbuikgevoel en op expertise. En wat krijg je dan? En dat zag ik in Rotterdam al jaren geleden gebeuren, is dat we aan het einde van het jaar zeggen, nou kijk eens wat fantastisch, we hebben minder wapens op straat gevonden. Ja, de vraag is,
18: ze hebben niet
17: waren
18: gezocht.
17: Hebben die niet gevonden?
18: Hey, je bent kamerlid, meeste werkbezoeken aflegd, hè?
17: Nou,
18: want ik bel je nu, je zou zeggen, die vrouw is eindelijk met vakantie een keer, met reces. Maar nee hoor, ze is alleen maar door Friesland aan het reizen weer.
17: Nee, dat klopt. Ik was inderdaad van de week de hele dag in Friesland. En op uitnodiging van de burgemeester Oost-Stellingwerf. Ontzettend mooie gemeente waar ook veel hinder is van tekorten aan politiecapaciteit. Zij zien nu regelmatig hun eigen wijkagent voor de ME ergens ingezet worden. Maar ik ben ook bijvoorbeeld naar een hele mooie farmaceutische organisatie geweest. Dus ik heb mijn zorg en politieportefeuille mooi kunnen combineren.
18: Het is niet een beetje tijdverspilling. Kan je niet gewoon beter met vakantie en daarna de goede vraag stellen als je terugkomt?
17: Nee. Je bent volksvertegenwoordiger of je bent het niet. En dat stopt ook niet in recestijd. Dus ik heb nu wel wat meer tijd.
18: Mm-hmm.
17: Ook lekker om thuis te zijn en daar aandacht aan te geven. Alleen, het kriebelt te veel en ik hoor te veel geluiden waarvan ik zeg, dat moet echt anders, dat moet beter.
18: Bijna een jaar staatssecretaris geweest van justitie. Mis je het?
17: Ja, de rol van bestuurder mis ik zeker. Ja, vooral heel dicht bij de knoppen zitten, kunnen zorgen dat je dingen bewerkstelligt. Ja, dat is soms lastiger als één van de 150 Kamerleden. Mm-hmm. Alhoewel ik ook blij mag zijn met de aangenomen moties van de afgelopen periode. Ja. Dat vind ik echt dat we wel.
18: Kamerlid is toch het hoogste, Ingrid? Kom nou. In de democratie.
17: Ja,
18: is,
17: nee, zeker, zeker. Maar je bent wel één van de 150. En om een meerderheid te krijgen in de Kamer is best lastig.
18: Dat is waar.
17: En zie je soms ook de moeilijkheid van de coalitie die in de minderheid zich begeeft op dit moment. Ja.
18: Oké, ik zeg voorwaarts, Ingrid Koenhadi. Dank.
17: Zo is dat. Dank je.
0: Dr. Kelder en Co.
18: En ik praat door met meester Dr. Carolus Gruters, jurist en asiel- en migratiedeskundige, research fellow met Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit. En de redactie hecht er toch aan om dat even te melden. Je vrouw heeft een B&B in Nijmegen.
19: Dat klopt helemaal.
18: Hoe is het in de bed? Dat is even ter explicatie. Het is niet een B&B voor asielzoekers. Het is gewoon mensen die daar...
19: Nou, we hebben af en toe ook wel asielzoekers bij ons in huis. Maar de bed and breakfast is de afgelopen week overlopen door de vierdaagse lopers. Die traditiegetrouw op de derde dinsdag van juli in Nijmegen de vierdaagse komen lopen.
18: Oh, dus je bent blij dat je even weg bent uit Nijmegen. En dan loop je hier weer een nieuwe file in. Maar goed.
19: Het was lastig om Nijmegen uit te komen en Amsterdam in.
18: Hey, het zou wel interessant zijn als nou al die bed-and-breakfast-eigenaren... Die toch ook vaak misschien een beetje linksankerhaald zijn... waarom nemen die niet allemaal gewoon één asielzoeker op? Dan zijn we van het probleem af.
19: Daar is al een actie voor.
18: Ja.
19: Dat daar een hoeveelheid mensen, met name vanuit Oekraïne... Hè, dus de ontheemden, worden opgenomen. Dus daar zijn we wel degelijk.
18: Ja, maar Oekraïne vind ik altijd makkelijk. Kom op, nou ook even tegen
19: Berg,
18: een Syriër, een Afghaan, kom op.
19: Mensen zijn toch ook gevlucht voor de oorlog?
18: Tuurlijk, is ook zo.
19: Alleen.
18: Maar het was een groot verschil.
19: Dat is van belang... Omdat die mensen hebben namelijk geen verblijfsvergunning.
18: Ja.
19: In alle andere landen in Europa krijg je een verblijfsvergunning... als je ontheemd bent omdat je uit Oekraïne komt. In Nederland heeft verdonk destijds gezegd bij de implementatie... dat doen we niet. We geven hem een asielzoekerstatus... maar we behandelen het asielverzoek niet.
18: Ja, dat is waar. Maar de behandeling, de receptie van de Oekraïners... was iets vriendelijker, leek het,
19: volstrekt dan anders.
18: Van de Arabieren en Afrikanen.
19: Ja. En daar zit een heel racistisch element in.
18: Nou, dat is dan gezegd. We gaan even naar Ter Apel. Daar zag ik ook wat merkwaardige dingen gebeuren. Meneer die, een onwelvoeglijke taal aansloeg... nota bene op het journaal uitgezonden. Ik dacht, oh, wat krijgen we nu? En toen kwam de vicepremier, minister van Asiel, Bart van den Brink... op de lijn. En die vond daar van alles van. En die kwam met alleen noodmaatregelen die al bleken te bestaan trouwens. Hij werd deze week geïnterviewd door Nieuwsuur-collega Marielle Tweebeek. Als altijd razor sharp. Laten we even luisteren.
21: Volgens mij was het in het verleden al vaker dat dit gebied tot veiligheidsrisicogebied is aangewezen. Ik weet niet of dat permanent was of dat dat elke keer opnieuw tot een besluit leidde. Mijn informatie is volgens mij dat dat al langer zo was.
22: Dat is toch vreemd? Sorry dat ik u onderbreek. Maar een aanmeldcentrum waar al zoveel jaren problemen zijn en de laatste weken ernstige problemen. Dat u als minister niet weet of dat al het geval was of dat het een nieuwe maatregel is.
21: Nou, ik vind dat volgens mij vooral een afspraak zoals die lokaal wordt ingezet. Gezet.
18: Ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Want kijk, dat moet je bij twee weken natuurlijk niet doen.
19: Nee, maar wat er gebeurt is dat wederom blijkt dat er een minister zit die geen jurist is. Er zit ook een minister op justitie die geen jurist is.
18: Ja.
19: Dus af en toe slaan ze wat wartaal uit. Daar komt het in wezen op.
18: Mm-hmm.
19: De bevoegdheid om iets tot een veiligheidsrisicogebied uit te roepen berust bij de burgemeester.
18: Ja.
19: Punt. En de burgemeester van Westerwolde, als ik me niet vergis, heeft in augustus 2022 al dat gebied Ter Apelerwenen uitgeroepen tot een veiligheidsrisicogebied. En dat is dan voor een bepaalde periode. En aan het eind daarvan zeggen ze, nou, het is weinig gewijzigd, we verlengen dat.
18: Ja.
19: Dat is dus al vier jaar.
18: Maar ze laten het toch ook met opzet een beetje fout gaan. Want kijk, je kan ook het leger erop afsturen, maar niemand doet dat. De politie doet eigenlijk niks. Ja, ik las nu dat een van de maatregelen van de minister was... 2 BOA's extra. Ja, sorry. Zal ik even een minuut lachpauze inlassen?
19: Kijk, dat is dus een maatregel die aan de achterkant wordt bedacht... in de zin van repressief.
18: Ja.
19: Terwijl je vooraf veel simpeler kunt zeggen... als je niet 1 aanmeldcentrum neemt, maar 20... dan verdwijnt het probleem.
18: Ja, maar ze hebben het met opzet natuurlijk gedaan.
19: Natuurlijk.
18: Weg. Wanneer is dit eigenlijk begonnen? Zo? Ik bedoel, als jij kan terugkijken...
19: 1987. Eelco Brinkman was toen minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Want asielopvang viel onder maatschappelijk werk.
18: Ja.
19: En die was het zat om de spreidingswet die toen al lang en breed gold... namelijk de rijksregeling opvang asielzoekers in de gemeentes.
18: Ja, maar er kwam nooit iemand. Dus
19: jawel, je vroeg... asiel aan bij de vreemdelingenpolitie in de gemeente. En die zei, daar kun je voorlopig
18: maar
19: blijven.
18: Wie kwam er dan?
19: En dan komt er een ambtenaar, in de 80e jaren, Tamils bijvoorbeeld.
18: Oh ja, oké.
19: Van asielaanvragen. Dat duurde even. Die kinderen, als ze erbij waren, die gingen dan naar school. En als dat gezin dan niet mocht blijven, had je de pop aan het dansen. Leerkracht boos, directeur boos, wethouder boos, burgemeester gebeld, belt de minister.
18: Ja.
19: En Brinkman, bleek achteraf, was het spuugzat. Elke keer weer gebeld te worden en in het nieuws. Toen dacht hij van, weet je wat, als ik nou al die asielzoekers in één groot AZC zet, in Luttelgeest, in de polder, ziet niemand, hoort niemand, heeft niemand er last van. Dat is de start, in 87 al, van grootschalig. En die toverformule heeft het COA later, vanaf 94, gehandhaafd. Groot, groter, grootst.
18: Ja.
19: En die formule werd al in de 80 jaar gezegd van, dat moet je niet doen. Hou het kleinschalig, dan heb je vrijwel snel acceptatie. Het is een kleine groep, mensen integreren. Ja. En doen we het niet massaal.
18: Maar die rechtspartijen willen dat natuurlijk niet, want die willen het probleem in beeld hebben. Dus als je het helemaal verspreidt over Nederland, dat is ook de hele discussie over die spreidingswet, waar heel veel gemeenten geen zin in hebben. Zeggen ze, ja, maar dan verdampt het, dan is het niet meer in zicht. Dus wij maken het tot een media-event. Nou, dat is gelukt.
19: Ja, heel bedroevend. Want kijk, als het nou gaat om ballonnen opblazen en dat je zegt dat is leuk, of vuurwerk.
18: Ja.
19: Maar het gaat om mensen.
18: Ja.
19: Mensen die voor een heel belangrijk deel zeggen, er staan een gek met een zwaard te zwaaien, mag ik even schuilen? Nee. En om dan te zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Ja. Ga jij maar gewoon even 2 jaar wachten achter slot en grendel.
18: Ja, maar dat is natuurlijk ook in de praktijk wat nu gebeurt. Ja, een van de problemen nu is dat er zo ontzettend veel asielzoekers nog op een, zeg maar, een uitspraak wachten en eindeloos in procedures zitten.
19: Er zijn geen eindeloze procedures.
18: Nou.
19: Nee, de procedure zelf is een week hooguit.
18: Ja.
19: Wat er vooraf gebeurt is dat die wachtkamer, die loopt alleen maar vol en vol, omdat de capaciteit van de IND te laag is.
18: Ja.
19: Dus die nemen te weinig beslissingen, waardoor de wachtkamer alleen maar voller en voller. Momenteel moet je 2 jaar wachten voordat je een eerste
18: gehoor krijgt. En dan kan het in een week afgehandeld zijn.
19: En dan is het voor de
18: twee jaar wachten en dan in een week.
19: En dan kan het in een week zijn afgehandeld.
18: Ja.
19: Uitzonderingen daar gelaten. Maar als je dat dus niet aanpakt.
18: Want ik hoor altijd het feit, ja, het komt ook een beetje door die asieladvocaten. Die kunnen al die procedures zo lang rekken dat er eigenlijk nooit een antwoord komt.
19: Degene die het meest in beroep gaat en niet eens is bijvoorbeeld uitspraak van de rechter, dat is de staatssecretaris.
18: Mm-hmm.
19: Of de minister inmiddels. Die gaat dan in hoger beroep.
18: Ja.
19: En dan zegt de afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep, minister, u zit fout. Neem opnieuw een beslissing.
18: Mm-hmm.
19: Komt bij de minister, wijst weer af. Dus het ligt voor een belangrijk gedeelte bij de houding van de overheid. Het zou bijvoorbeeld heel zinnig zijn als de Rijksoverheid zou afspreken, weet je wat, als de rechtbank heeft gesproken, gaan wij niet in hoger beroep. Dat zou ongelooflijk veel tijd in dat wachten in die procedure schelen.
18: Ja.
19: En het tweede punt, want we hadden het nu alleen maar over de capaciteit van de IND, is het COA, wat dus die opvang moet realiseren. Die zien dus meer instroom, dat de IND langer en langer bezig is. Maar er is geen uitstroom. Dus er is te weinig plekken waar die statushouders kunnen zitten. Momenteel heb je
18: Omdat er niet genoeg huizen zijn.
19: Ja.
18: Ja,
19: maar dat kun je die vluchtelingen niet aanrekenen.
18: Nee, maar kijk, de samenleving. Kijk, laat ik het gewoon wat groter. Heeft iedereen recht om delen in onze welvaart?
19: Nee, niet iedereen.
18: Want die grenzen zijn natuurlijk bezopen dingen. We ooit een keer bedacht, paspoort, allemaal onzin, snap ik allemaal. Alleen, het is nou eenmaal sinds we een welvaartsstaat hebben, praktisch om soms een beetje nee te zeggen tegen deze of geen, dat gewoon niet iedereen erin kan. We hebben 300.000 huizen tekort en het worden er 1 miljoen.
19: Dat is ook weer beginnen aan de achterkant van de redenering. Ik denk dat het veel zinniger is om vooraan te beginnen. Namelijk, hoe komt het dat die mensen hier komen? Belangrijkste reden voor asielzoekers, wat pak een beetje 10% is van alle migranten.
18: Oorlog natuurlijk, ja.
19: Is oorlog. Dus je zou veel meer moeten inzetten, diplomatiek, op het voorkomen van oorlog of het stoppen van conflicten.
18: Ja.
19: En secundair, als dat niet onmiddellijk kan, investeren in de financiële rijkwijde en armslag van de UNHCR. Mm. Want die realiseert opvang in de regio.
18: Kijk, conflict in de wereld is de bron van de vluchtelingen.
19: Omdat de opvang in de regio, dat wordt als een...
18: Ja, dat is nu de heilige graal, ja.
19: Maar als je kijkt naar de middelen die de Nederlandse regering, die de EU ter beschikking stelt aan de UNHCR voor opvang in de regio, is dramatisch afgenomen. Dus als je het ene zegt en daar niet de middelen bij roept, dan is het heel raar. En het tweede is, als
18: hoewel die hele Turkije-deal bijvoorbeeld, daar ging ook veel geld, Tunesië, dat is natuurlijk wel geld wat als opvang in de regio geld, neem ik toch aan, of niet?
19: Nee.
18: Ja, maar als Erdogan geld krijgt om die Syriërs tegen te houden, want er komt toch op neer, dat toch gewoon ook opvang in de regio.
19: Ja, maar die kregen geen onderdak. Hij mag ze tegenhouden.
18: Nee, maar kijk, Europa heeft natuurlijk een hypocriete deal gesteld. Zeggen, hey, Erdogan, hier heb jij 2 miljard en los het even op.
19: Precies.
18: Dat, maar dat hoort dan wel in het budget. Die 2 miljard moeten wel heen.
19: Ja, ik begrijp wel dat die 2 miljard...
18: Jij rekent dit niet in dat budget, maar dat is wel ergens kost.
19: Ja, maar de UNHCR is wel een andere loket.
18: Nee, oké. Okay,
19: en
18: dat,
19: met de opvang van de kampen die zij realiseren... kun je mensen dicht in de buurt van het conflict huisvesten... in hoop dat het conflict wordt beëindigd, die mensen terug kunnen. Het tweede is dat voor het overgrote deel mensen naar Europa komen... en dan alleen maar dat ene loket zien van asiel.
18: Ja.
19: Terwijl daar eigenlijk geen... arbeidsmigratie. Want het wordt de uitzending even over. De loodgieter, de timmerman, de metselaar... die we hard nodig hebben. Die zou je een loket moeten bieden... zodat ze regulier naar Europa kunnen.
18: Daar zijn natuurlijk modellen voor. Canada doet dat bijvoorbeeld anders met actief asielbeleid. Waarbij je dan zegt, we nodigen je uit. Maar je moet wel iets kunnen.
19: Kijk, ja, maar dat is wat anders.
18: Dat is arbeidsmigratie.
19: Iemand migratie, die staat zwaaien van... kijk, ik ben bijna de pijp uit. Die laat je toe op een heel andere grondslag. Maar de arbeidsmigrant is van, ik kan timmeren... en jullie hebben een timmerman tekort.
18: Tuurlijk.
19: En Canada is een onjuist voorbeeld... omdat Canada volstrekt geïsoleerd is. Je kunt niet vanuit Afghanistan zeggen van... kom, ik pak mijn rugzakje en ik ga naar Canada... en daar asiel aanvragen. Dat bestaat niet.
18: Nee, dat is
19: je kunt wel lopend uiteindelijk Europa bereiken. Vandaar dat het bieden van reguliere routes... normaal loket, zo belangrijk is. Alleen het pakt... wat daar eigenlijk het middel voor had moeten zijn, blijft volstrekt stil. Niets daarin geregeld. Helemaal
18: dat, je hebt het nu over dat nieuwe migratiepact van Europa. Dat is een paar weken geleden ingevoerd. Grote
19: 10 jaar lang hebben ze
18: dat zou het verschil gaan maken. Ja. In feite zeg je, de buitengrenzen moeten dicht. We gaan in de regio opvangen. Wat gaat dat gewoon niet werken, zeg je?
19: Nee. Omdat het een papieren werkelijkheid is. Je ziet ook het berichtgeving van vanochtend of van de NOS... dat het Griekse asielsysteem hapert volledig, ligt stil. En dat is niet toevallig. Griekenland vindt zichzelf altijd al als het slechtste jongetje in de klas beschouwd... omdat ze de pech hebben aan de buitengrens van Europa te liggen.
18: Ja, nou, er zijn meer redenen waarom ze het slechtste jongetje waren. Niet alleen vanwege die buitengrens. Maar kijk, wat ze natuurlijk vroeger deden is... hey, daar is Duitsland, ga daar maar lekker in, van Scandinavië.
19: Ja, dat kan niet meer nu. Gaf aan mijn studenten, dat is van het asielbeleid in Italië bestaat uit 3 borden.
18: Ja.
19: Asielloket, 1000 kilometer naar het noorden.
18: Ja, dat deden ze altijd. Ja.
19: En maar nu mag dat niet meer, want zie je dus dat Meloni doet... heel veel bombarie maken over... ja, we gaan ze in Albanië opvangen. Mm-hmm. Nou, die opvang... is momenteel gewijzigd in een dierenasiel.
18: Ja.
19: En vervolgens...
18: Sorry? Dierenasiel? Wat
19: er worden honden opgevangen.
18: Nou ja, iemand moet het doen, zeg ik dan.
19: En je ziet dat ze vervolgens wel met de werkgevers om de tafel gaat zitten... om te zeggen van, jullie hebben dus arbeidsmigranten nodig. 500.000.
18: Ja.
19: Daar wordt verder geen rugbaarheid aan gegeven... maar ze blaast wel enorm hoog van de toren... van de hoeveelheid asielmigranten.
18: Ja. Maar jij zou dus eigenlijk zeggen... laten we nou de meeste asielmigranten omkatten... tot arbeidsmigranten, overigens voor het aantal.
19: Nee, niet de meeste.
18: De meeste mensen die binnenkomen zijn sowieso werkers. Zeg maar. Dat is gewoon arbeidsmigratie. Dat zijn natuurlijk grotere aantallen, maar ook vaak van binnen.
19: Nee, dat is een principieel verschil. Als je komt om te werken, is het arbeidsmigrant. Ja,
18: maar even, Caroos, het loopt ook volledig door elkaar. Ik bedoel, die jongens die daar de zaak op stel te zetten in Ter Apel... want er is in mijn tijdzin natuurlijk best wel even iets aan de hand. Dat zijn gewoon lui die terug moeten. Dat zijn vaak Noord-Afrikanen die er volgens onze regels gewoon geen recht op hebben.
19: Maar
18: en dan zou ik in alle eerlijkheid
19: zeggen,
18: huur een vliegtuig en breng ze terug. Klaar, weg.
19: Het interessante is dat ze dan ook zeggen, wij komen om te werken. Maak daar dan een loket voor.
18: Ja, en kunnen ze ook werken? Zijn ze goede timmerlieden? Zijn ze goede kerngeleerden allemaal? Nee?
19: Zolang
18: dat is het punt, hè?
19: Niet toelaat.
18: Ik zie die werkloosheidscijfers, ook al na 5 jaar... een substantieel percentage meerderheid. Dus ik geloof dat maar 30% aan het werk is. Dat is gewoon te weinig.
19: Ja, maar ook dat is... Ten eerste,
18: nou, dat is een status.
19: Er zijn een aantal redenen. Ten eerste zitten getraumatiseerde mensen bij.
18: Ja.
19: Punt. Lastig om daarvan te vragen, ga aan het werk. Ten tweede, je kon tot 1,5 jaar geleden niet werken tijdens de procedure.
18: Ja.
19: Dat kan pas sinds zeer kort. Als je al minimaal 6 maanden in Nederland bent, dan mag je werken, maar je moet wel een BSN hebben. En een burgerservicenummer wordt door de gemeente verstrekt waar je bent ingeschreven. Als je dus in het AZC zit en nog niet toegewezen met de gemeente, krijg je geen BSN. Hmm. Die mensen willen dolgraag werken, maar ze mogen niet werken.
18: Nee, maar 5 jaar later, na die status...
19: Dat zorgt er dus voor dat je nu in een soort van inhaalslag zit... dat mensen eindelijk een keertje aan het werk kunnen
18: De percentage
19: komen.
18: Loopt een beetje op, maar zijn nog zeer laag. En als je kijkt naar de Afrikanen, Eritreërs, Ethiopiërs, Somaliërs... percentage is zeer laag. 10 jaar later nog steeds in uitkering. En kun je je ook voorstellen dat als je nou wil zorgen dat niet de hele Nederlandse samenleving een trauma krijgt, behalve zijzelf, dat je hier een beetje voorzichtiger mee moet worden? Want mensen, kijk, en als je niet wil dat de AfD en Le Pen en al dat soort partijen de verkiezingen winnen in Europa, want dat is gewoon wat je ziet gebeuren. Dus mensen als jij redeneren juridisch volkomen waterdicht en humaan gezien natuurlijk helemaal aan de moreel goede kant. Alleen de consequentie zijn is dat het hele kiezersvolk naar rechts schiet, want zeggen we willen die grenzen dicht, hou op. Het is niet ons probleem dat er in Somalië oorlog is. Sorry, zeggen mensen als asociaal misschien, maar dat is hoe mensen redeneren.
19: Ja, maar als je dan consequent bent,
18: voel
19: je daar
18: dus iets van zeggen,
19: Europese... Ze moeten Unie stappen. Dan moet je dat hek om Nederland heen zetten. Zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan van uit de Brexit.
18: Dat is geen groot succes geworden.
19: Nee.
18: Dat werkte niet.
19: Nou, dat is dus een mooi voorbeeld dat je dus moet onderkennen dat je je niet kunt isoleren van de rest van de wereld. En dat je soms de lusten hebt.
18: Ja,
19: soms
18: Hongarije heeft dat gedaan, grenzen dicht. Of dat een goed voorbeeld is, even een andere kwestie. Maar in theorie zou je het kunnen doen.
19: Nou ja,
18: maar dan heb je wel heel veel repressie.
19: Daar werd op migranten die de grens benaderden gewoon geschoten met scherp.
18: Nee, dat zal. Nee, ik zeg niet dat ik ervoor ben. Hè. Maar dat is wat ze daar dus... Je zou het in theorie kunnen doen. En de vraag is of Europa dat een keer gaat doen. Want kijk, als we over 2-3 jaar in de situatie zitten dat er een Le Pen is en een AfD-regering enzovoorts, dan gaat het helemaal in één keer radicaal de andere kant op. Dus soms vraag ik me af, moet je niet ietsje meeveren? Je bent wel heel consequent juridisch correct, zeg maar. Maar de consequentie is dat mensen op extreme partijen gaan stemmen.
19: Ja.
18: Want uit enquêtes blijkt gewoon, ik deed hier in het publiek, ze durven hun vingers niet omhoog te steken, 60-70% van Nederland zegt grenzen dicht. En niet helemaal totalitair.
19: Maar als je dat erin gooit, kun je ook erin gooien de opmerking, ook gepeild, dat een overgrote merendeel van de Nederlanders zegt, vluchtelingenopvang
18: tijdelijk, hè?
19: Is prima.
18: Ja.
19: Ja, alles is tijdelijk onder dit ondermaanse. Dus...
18: Nee, maar het is nooit tijdelijk. We weten ook nu dat de Oekraïners zullen blijven in meerderheid.
19: Ja, maar dat is ook bij degenen die uit Oekraïne vluchten, van de Balkanoorlog.
18: Ja.
19: Nederland heeft verhoudingsgewijs 3 keer zoveel opgenomen dan wat je zou verwachten aan mensen die in Joegoslavië of uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, vluchten. En het merendeel daarvan is gewoon gebleven, 80%, 90%. En dat zal ongetwijfeld die Oekraïners ook gebeuren.
18: Ja, maar Oekraïners en Joegoslaven zijn nog iets anders dan Eritreërs, Ethiopiërs, Afghanen. Het zijn allemaal mensen, maar er zit toch qua opleiding zo'n niet-westers, een andere achtergrond. Ja, je kijkt nu heel boos naar me, maar dat zien we gewoon in de cijfers terug. Dat is natuurlijk geen toeval dat die minder arbeidsparticipatie hebben. Dus die Oekraïners worden vrij makkelijk in het arbeidsproces opgenomen.
19: Ja, maar nogmaals,
18: dat zien we
19: dan
18: gewoon.
19: Wijk je weer uit naar het arbeidsproces, alsof het verlenen van opvang een economisch motief is, dan zou je ook moeten zeggen, heel consequent, iedereen in Nederland werkt, welkom, zolang die bijdraagt aan de economie. Dus ben jij 65 plus, wegwezen. Vrijwillig uit de
18: dat is een beetje raar als je hier
19: Nee, waarom?
18: Als je hier geboren bent en gewoon premies hebt betaald, mag je hier gewoon blijven.
19: Oh, dan maakt het dus uit als je hier geboren bent.
18: In alle eerlijkheid vind ik het uitmaken als je, of je bijdraagt. Ja. Ik vind als je bij hebt gedragen al, dat je ook ergens recht op bent. Dat is toch logisch? Dat is toch het hele idee van de welvaartsstaat? Iedereen moet meebetalen.
19: Dat gebeurt toch ook?
18: Als je hier werkt wel, ja.
19: Ja, wat degene die dan bijvoorbeeld in Australië zit een hele leven, of in Portugal een bed and breakfast runnen.
18: Ja, zeker.
19: En op hun 70ste denken van, nou, het wordt wat stram, wat lastig, ik ga terug
18: voor
19: naar
18: de
19: Nederland.
18: Ziekenhuizen. Ja, daar mogen wij wel iets van vinden, vind ik, ja. Ik vraag me af, als je hier niet hebt bijgedragen,
19: dezelfde vraag, kijk je naar een mens uitsluitend van economisch perspectief, dus brengt hij wat op, dan mag hij blijven, want dat zei je net zelf.
18: Ja.
19: Protesteer daar fel tegen. Want ik denk dat een mens zijn meer is dan alleen maar economisch baat.
18: Maar een welvaartsstaat is gebaseerd op iedereen draagt bij. En sommige putten er iets
19: uit. Een welvaartsstaat is gebaseerd een beetje aardig tegen elkaar zijn. En want
18: totdat,
19: als je alleen maar bijdragen kan ook in dat soort.
18: Ja, maar Carolus, we hebben over 20 jaar hebben we 5,5 miljoen bejaarden. En je kan niet iedereen een uitkering geven. Dat gaat niet. Want die vergrijzing komt eraan en die verzorgings, die kosten voor de zorg. Dus, maar weet je wat we gaan doen? Straks komt Jesse Frederik binnen. Die heeft een brisant artikel in de Correspondent hierover geschreven met een hoop cijfers.
19: Gelezen,
18: die je misschien niet bevallen, maar daar gaan jullie even lekker ruzie over maken. Maar dat is voor de Jordcast. En die zetten we er pas volgende week op. Maar voor nu alvast dank voor je moedige verweer, meester Dr. Hans Carolus Gruters van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
19: Dr. Anders.
18: Dr. Anders? Nee, dokter.
19: Ja, dat heb je nou dokter gezegd. Ja.
18: Je verstaat me niet goed. Volgens mij zei ik dokter.
19: Nee, luister
18: maar. Maar Dr. Anders, ik kwam er hier echt niet in hoor, sorry. ik dank je zeer. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
2: De jonge dokter.
18: Ja, de jonge dokter. Dokter Friso Timmer, daar sta je. Kom er maar in, Friso. 2 juli gepromoveerd Groningen als filosoof.
3: Exact. Op een proefschrift over interculturele filosofie en onderwijs.
18: Ja. Nee, dat, dus wat heb je onderzocht?
3: Oh, wat heb, ja. Er is de laatste tijd discussie natuurlijk over, is ons onderwijs te westers? En ik heb met name gekeken naar filosofie. Hebben we het alleen maar over Kant of Plato? Of moeten we daar ook Aziatisch-Afrikaanse denkers aan toevoegen? Ja. En ik heb zowel het filosofisch als onderwijskundig onderzocht. Dus enerzijds, wat is die verschillende filosofie? Wat is de kwaliteit ervan? Maar ook, hoe kun je dat implementeren in je onderwijs?
18: Ja, en? Want wij onderzoeken dus de klassieken, wat Europeanen zijn, wat dan nu misschien neocoloniaal gevonden wordt, kan. Wat kunnen we leren van andere denkers in Azië, in Latijns-Amerika, noem maar op? Want dat heb jij allemaal onderzocht.
3: Ja, precies. Nou, er zijn verschillende manieren waarop je daarnaar kunt kijken. In mijn proefschrift pleit ik voor een perspectiefwisseling. Dat is denk ik het krachtigste argument. Dat je zegt, uit een andere cultuur kun je wezenlijk anders naar je eigen veronderstellingen kijken.
18: Ja.
3: En dat is de baat meer dan nog dan dat je zegt, we moeten allemaal weten wat er 3000 jaar geleden in China is gezegd.
18: Dat is echt de essentiële taak van een filosoof toch ook?
3: Ja, precies. Maar sommige mensen zeggen dus, opkomst China, daarom moeten we weten wat er de Chinese cultuur moet leren kennen. Je hebt ook mensen die het veel moreler insteken. Die zeggen, er is een koloniaal verleden, we hebben een morele plicht om te diversificeren. Maar ik zit dus meer op die perspectiefwisseling.
18: Ja, nou, en wat gaat er nu gebeuren met je proefschrift? Want wordt het nu, zoals dat dan in ambtelijke taal is geïmplementeerd? Ik bedoel, komt het nu in het onderwijs? Want we moeten een aantal grote denkers uit die werelden, die denk ik al wel bestudeerd konden worden, maar die moeten echt gewoon onderdeel van het onderwijs worden. Noem maar eens één, die we echt gemist hebben.
3: Nou ja, Nagarjuna is een bekende. Dat is een Indiase filosoof die heel groot is in het Aziatisch, vooral Oost-Aziatisch boeddhisme.
18: En hier gewoon onbekend, hè, eigenlijk, ja.
3: Nou ja, Michiel Lezenberg die heeft recent zijn grootste werk vertaald. Ja. Dus ik zou iedereen aanraden om dat te lezen. Ja. Zelf ben ik ook met Japanse filosofie bezig geweest, Latijns-Amerikaanse filosofie. Dus die interesse die groeit en steeds meer wordt vertaald, dus het wordt ook steeds toegankelijker.
18: Ja, Henrique Dussel, Latijns, een beetje de bevrijdingstheologie, filosofie.
3: Ja, exact. Hij was theoloog en filosoof en hij is dus eigenlijk een voorvader van het decoloniale discours, die dus ervoor gezorgd heeft dat we allemaal kritischer gaan kijken naar hoe dat koloniale verleden doorwerkt.
18: Ja.
3: En hij combineert dat dus met theologie, maar ook inheems gedachtegoed. Dus daarom is hij met name een interessant denker.
18: Ja, ben je niet een beetje bedoeld? Kijk, ik had nooit al een aanvaring met Carolus Grutus hier, een beetje inhoudelijk natuurlijk en met respect verder, maar dat ze zeggen, oh, daar hebben we zo'n woke onderzoeker die niet vindt dat we Plato en Aristoteles, zat natuurlijk ook aan kleine jongetjes en zo, is allemaal heel stout, weet je wat? We gaan andere filosofen bestuderen, niet al die viezerikken.
3: Ja, nee, de grap is dus inderdaad dat eigenlijk iedereen die het heeft over diversificeren van filosofieonderwijs enorm fan ook is van de westerse filosofie.
18: Toch wel.
3: Dus daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om het bestje van Plato.
18: Een bredere blik.
3: Het gaat om een bredere blik. Maar ja, er moeten wel onderwijskundige keuzes worden gemaakt. En dat heb ik dus ook bekeken in mijn proefschrift. Van hoe maak je een afweging? Ja. Met name omdat het gaat om perspectieven, ervaringen. En dat kun je natuurlijk niet objectief meten.
18: Ja.
3: En daarom heb ik dus betoogd dat we dat meer als een soort esthetisch discours moeten gaan zien. Waarin we met elkaar eigenlijk een gesprek gaan voeren over welke filosofische ervaringen zijn nou daadwerkelijk de moeite waard.
18: Ja.
3: En nu?
18: Nu
3: is het
18: doctor.
3: Ja.
18: Wat ga je doen nu? Je gaat verder studeren of blijf je aan de universiteit?
3: Ik heb goede hoop dat ik inderdaad in de academie kan blijven. Maar daar heb ik maandag een gesprek over. Dus ik kan daar niet op vooruit lopen.
18: Ja, het feit dat je hier bent, bewijst toch dat je gewoon nodig bent voor de universiteit. Kom op.
3: Ja, ik vind het heel leuk inderdaad om in de media te vertellen over niet-westerse filosofie.
18: Ja.
3: En ik merk ook dat daar steeds meer aandacht voor is.
18: Lijkt
3: dus ik hoop een kleine bijdrage geleverd te hebben aan het verder krijgen van dat discours.
18: We danken je zeer, dokter Friso Timmerga-Orrest.
4: Dokter Kelder en Co.
18: Ik ga doorpraten.
4: Met Jort Kelder.
18: Ja, dat is hem. Ik ga doorpraten met professor dokter ingenieur Inge Loes ten Kaat, universitair hoofddocent. Ben je nou professor of ben je nou hoofddocent?
6: Ik ben professor hier aan de UvA en hoofddocent in Utrecht.
18: Nou, dan ben je voor mij gewoon professor. Je promoveerde Universiteit Leiden, onderzoek naar organisch materiaal op het Marsoppervlak. En je bent bijzonder hoogleraar planeetwetenschap en astrobiologie. In Amsterdam, inderdaad. Dat is wel, toch wel even heel leuk om te zeggen. Er is een planetoïde naar jou vernoemd. Dus dit gewoon, er gaat gewoon een brokstuk door het heelal. Dat heet naar jou.
6: Ja, leuk, hè?
18: Waar zweeft dat ding?
6: Een beetje tussen Mars en Jupiter. En dan iets meer richting Jupiter dan richting Mars.
18: Ja, maar even hoe groot is jouw wereld?
6: Hij is heel klein.
18: Het is niet een planeet, hè? Planetoïde is wel iets kleiner, toch?
6: Ja, het is een rotsblok wat uiteindelijk nooit een planeet is geworden.
18: Ja.
6: Want tussen Mars en Jupiter zit zo'n hele gordel, een hele band met allemaal van dat losse materiaal. En dat komt omdat Pluto heel hard trekt. Dus dat materiaal kan nooit samenklonteren om een planeet te vormen.
18: Oh,
6: het voordeel daarvan is dus dat je heel veel dingen hebt die je kunt vernoemen naar mensen.
18: Ja, precies. Is het een beetje een honor die je krijgt in de wetenschap dat zegt, nou, we gaan zo'n brokstuk naar jou noemen?
20: Ja, ja, ik voel me er ook heel
18: erg. Ja, maar er zijn er honderden duizenden wetenschappers die dit. Of nee, dat moet je echt niet zeggen. Dit is heel uniek, toch?
20: Ja, er zijn niet honderden duizenden. Nee. Ja, af en toe wordt er eens iemand vernoemd.
18: Leuk hoor.
20: Ja, heel leuk.
18: Ik ga een ongelooflijke domme beginnersvraag stellen. Als je nou die enorme telescoop bijvoorbeeld in Chili hebt, hè? Mm-hmm. En dat, nou ja, een geweldig Magellaan, hoe heet dat ding? De enorme installatie. Misschien krijgen we wel zo'n ding hier ook in Europa, in Nederland zelfs. Waar begin je? Want als ik. Kijk, vanavond zit ik in mijn huisje aan zee, waar we nog zeg maar de melkweg kunnen zien. En het is zo een merk waar. Ik zou niet weten waar je die telescoop op moet richten. Hoe doe je dat?
20: Nou, ben ik geen waarnemend astronoom. Nee? Dus ik richt ook geen telescoop op sterren. Ik zou hem op Mars richten. Maar ja, waar we natuurlijk nu naar kijken is, er zijn eigenlijk missies die de hele of een deel van de hemel, zeg maar, afscannen. Dus een deel van de Melkweg. Ja. En daar kijken zien we aanwijzingen dat er andere planeten om andere sterren heen draaien.
18: Ja.
20: En als je dat één keer met zo'n missie meet, ja, dan moet je het nog bewijzen met andere missies, maar dan heb je in ieder geval een gericht punt waar je naar kunt kijken.
18: Ja, precies. 50 jaar geleden kwam die Viking, denk ik, dat eerste Marslandertje. Nou, de hele wereld hield zijn adem in. De foto's kwamen natuurlijk super spannend. En toen kwam de Viking 2 en toen werd het stil, want eigenlijk vond hij niet zoveel.
20: Ja, nou, het duurde wel heel even voordat het stil werd. Ja. Het heeft toch een paar jaar geduurd. De eerste resultaten waren in 77, 78. Maar ja, inderdaad, na 2 jaar was de conclusie, we hebben niks gevonden. En ze hadden 3 instrumenten bij zich die echt onderzoek deden naar biologische activiteit.
18: Mm-hmm.
20: En die gaven eigenlijk best wel veelbelovende antwoorden. Maar er was ook een instrument bij wat op zoek ging naar organische moleculen.
18: Mm-hmm.
20: En die had niet zo'n hele goede detectielimiet. Dus die kon heel weinig moleculen sowieso niet meten.
18: Het is gewoon technologie van de jaren 70 natuurlijk. Ja.
20: Ja, het was ontzettend knap wat ze toen
18: deden. Ja.
20: En ze hadden ook echt wel een heel goed beeld al van wat je kon verwachten op Mars. Want we wisten toen al dat het heel droog was.
18: Ja.
20: Dus dat je geen eencellige zou vinden die in een plasje water groeide. Want er waren geen plasjes water. Dus daar hadden ze allemaal rekening mee gehouden. Maar omdat die, het was een gaschromatograaf massaspectrometer, zoals je dat noemt.
18: Natuurlijk, ja.
20: En wat die meten was chloor-methaanverbindingen. En daarvan werd toen gezegd van ja, we hebben die missies zo schoon mogelijk gemaakt, zodat we geen aards leven mee naar Mars nemen.
18: Mm-hmm.
20: En daar hadden ze onder andere chloor voor gebruikt. Dus ze hadden gezegd van nou, dat die chloor-methaanverbindingen hebben we van de aarde meegenomen naar Mars. En dat was eigenlijk het einde verhaal.
18: Ja. Hele kleine sporen die eigenlijk al vervuiling zijn. Want eigenlijk mag je dat als mens dus niet doen.
20: Nee, dat was wat ze toen dachten, ja.
18: Ja, ja.
20: Het voordeel van Mars is dat we daar wat vaker naartoe gaan. Dus dan doen we herhaalde metingen. En toen is er in 2009 is er bij het Poolgebied is er een nieuwe missie geland, Phoenix heette die. En die meten op het oppervlak perchloraatverbindingen. Dat zijn chloorzouten.
18: Mm-hmm.
20: En toen gingen er bij een aantal mensen belletjes rinkelen. En die zeiden, oh, maar wacht eens even. Als je nou wel organisch materiaal hebt in je grond en er zit van dat perchloraat bij, en je verwarmt het, wat precies was wat dat instrument doet, dan gaat je perchloraat met je organisch materiaal reageren en dan weet je die chloor-methaanverbindingen. Dus daar werd toen onderzoek naar gedaan op aarde met een mock-up van van de Viking-instrumenten. Ja. Dat was precies wat ze meten. Dus toen dachten mensen al van oei, dan moeten we toch eens anders naar kijken. En toen kwam in 2012 landde de Curiosity rover. En die had eigenlijk eenzelfde soort instrument als Viking.
18: Ja.
20: En inderdaad, het eerste wat hij meten was die chloor-methaanverbindingen.
18: Ja. Toch even een enorme stap zetten. Eigenlijk denken we dat we met de kennis van nu, met de techniek van nu, andere dingen misschien wel kunnen ontdekken. En bijvoorbeeld wel een basis van leven. Daar komt toch
20: Waar het op neerkomt is dat eigenlijk nu de resultaten waarop de biologische experimenten zijn afgeschreven, die blijken niet te kloppen. Dus moeten we eigenlijk terug naar de resultaten van die biologische experimenten.
18: Nou ja, Elon gaat terug.
20: Hè? Naar leven. Ja.
18: Er zijn regels, hè? Niet iedereen mag overal zomaar naartoe. De Amerikanen hebben allemaal verdragen. Er zijn een soort maanverdrag van allerlei verdragen, maar niemand houdt zich er volgens mij aan.
20: Nee, iedereen die het tekent houdt zich er op dit moment nog keurig aan.
18: Oh, zo, nu nog wel. Nu zijn natuurlijk de grootste ambities, vooral van Musk en Bezos en noem maar op, om de ruimte te gaan koloniseren. We zitten even we blijven in taalgebruik vandaag. We gaan even luisteren naar Musk, de man van SpaceX. Hij ging deze week uitgebreid in een interview met The Economist op zijn ruimteambities. Laten we even luisteren.
5: In case of SpaceX, I want to extend consciousness beyond Earth and have a growing civilization on the Moon, Mars and elsewhere in the solar system. I think ultimately this would have a very high return on investment, but in the short term we'll be spending all this money on a Moon base and a Mars base, and I'm going to get all this pressure for like, well, you missed your earnings this quarter because you spent too much on Mars. I'm like, yes. By the way, that was in the S-1 prospectus and is literally listed as a thing we will do. But they still get grumpy about these things.
18: Ja, ik hoop dat iedereen het kon verstaan. Het komt er eigenlijk op neer dat hij wilde aanvankelijk natuurlijk naar Mars. Maar hij zegt nu, ik ga eerst even de maan doen. Ja, is toch in de buurt, hè. Dus ze gaan eerst de maan eigenlijk exploiteren en daarna pas naar Mars. Hoe kijk je naar die ambitie om daar een kolonie? Want ik geloof ook dat zijn bonus, professor, het is een niet geringe bonus, gewoon over 1000 miljard, maar aangekoppeld dat er 1 miljoen mensen moeten wonen, geloof ik, ja.
20: Ja, zoiets, ja.
18: Vrijwilligers in de zaal hier? Wie wil mee? Iemand? Ja, nou, ik heb toch een paar jonge kerels, die willen gewoon mee. Maar even, moet ik er even bij zeggen, je kan eens in de 2 jaar ermee, eens in 26 maanden, en je kan niet terug. Of is dat niet een probleem? Je kan niet terug, toch?
20: Voorlopig kunnen we niet terug.
18: Nee, we kunnen alleen, dus een enkeltje, hè? Kijk, hij vindt het prima. Je kijkt naar je vriendin, je denkt prima. Ja, oké. Even, is het een gestoorde ambitie, of is het eigenlijk toch wel iets wat de mensheid zou moeten willen?
20: Nou, de vraag is waarom zou je dat als mensheid moeten willen? En dit is gewoon menselijke nieuwsgierigheid natuurlijk.
18: Ja, maar dat is wat jij ook doet. Dat is ook menselijke nieuwsgierigheid. Ja, maakt het uit? Ja.
20: Nee, dus ja. Nou, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat als er een mogelijkheid is, ik natuurlijk ook best op Mars zou willen rondkijken.
18: Ja,
20: ik heb er genoeg onderzoek naar gedaan.
18: Ja.
20: Maar of ik nou vind dat we kolonies op Mars moeten gaan bouwen. En ja, wat helpt het de mensheid verder?
18: Ik weet het niet.
20: Ja, ik ook niet zo goed. Er was ooit een achterliggende gedachte dat als we met de mens naar andere planeten gaan, dan zijn we beschermd tegen bijvoorbeeld een grote inslag van een komeet bijvoorbeeld.
18: Ja.
20: Als die hier al het leven op aarde
18: uit. Of onze eigen nucleaire disasters die overal. Nou, dat kan ook.
20: Lijkt me een grotere kans voorlopig. Maar goed, ja. Dus dan zou de mensheid gered zijn.
18: Ja.
20: Maar ja, de uitdagingen om daar verder te leven.
18: Maar dat moet sowieso buiten ons eigen zonnestelsel dan, denk ik. Want als onze zon er bijvoorbeeld ook aangaat.
20: Want ja, dat is nog 4 miljard jaar. Maar,
18: nou ja, ik wilde toch even actueel
20: blijven. Ja, dat is heel belangrijk.
18: Ja.
20: Maar dan moeten we wel buiten ons zonnestelsel zijn.
18: Ja, moeten we opschieten, ja. Maar goed, maar jullie kijken er eigenlijk in het vak een beetje naar van waar is die mee bezig? Tegelijkertijd is er ook een grote ambitie om te stoppen. Hè? Om te zeggen, hij mag er eigenlijk niet met zijn tengels aan zitten.
20: Nou, het probleem is, zodra je mensen ergens naartoe stuurt, je kunt mensen niet steriliseren op een manier dat je een rover steriliseert. Want je kunt niet iemand een dag lang op 500 graden in een oven zetten om te zorgen dat alles dood is. Dan is namelijk je astronaut er ook niet meer. Dus je stuurt mensen met hun vingerafdrukken en hun biomassa stuur je allemaal daarin. En je kunt nog zo je best doen om te zorgen dat dat binnenkamers blijft, maar je zult op de een of andere manier die planeet vervuilen. En als we dan iets ontdekken, dan is het heel moeilijk om te zeggen van, nou, is dit nou eigenlijk Marsleven?
18: Ja.
20: Of is dit?
18: Dus jij zegt gewoon, Elon, hou nou even op, voordat wij weten of er echt leven op Mars is, tot dan moet je gewoon niet gaan.
20: Dat zou
18: Want anders laat je gewoon sporen achter. Ja. Maar gaat dit ook over de maan dan zo? Want de maan zijn ze ook bezig, dan moeten dan grondstoffen gewonnen worden. Nou, dan heeft hij daarnaast natuurlijk dat hele plan om datacenters, zeg maar, buiten de dampkring rond te laten zweven. Hoe dat dan weer moet, weet ik niet. Maar ja, hoe kijk je naar die ambitie?
20: Nou, op de maan weten we heel zeker dat er geen leven is. En dat er ook echt geen leven mogelijk is. Nee. Dus daar is dat probleem is
18: dan
20: er, zeg maar,
18: niet.
20: Dan
18: kan je niks kapot maken in die zin.
20: Je kunt in ieder geval geen leven kapot maken.
18: Nee. Maar je kan wel ons beeld van de maan natuurlijk kapot maken.
20: Je kunt ons beeld van de maan kapot maken. Ja. Wat gebeurt er met de maan als je het zou gaan afgraven? Wat krijg je met de reflectie van de maan op aarde? En dat geldt ook een beetje van, wij zijn natuurlijk toch biologisch ook best wel, wij persoonlijk misschien niet, maar hele ecosysteem op aarde is best wel afhankelijk van de maan.
18: Nou, dat is even heel belangrijk. Je bent natuurlijk bioloog, niet een aardse bioloog. Je bent natuurlijk een beetje buitenaardse bioloog. Maar ik begrijp bijvoorbeeld dat de zeeschildpadden, die kunnen alleen broeden met maanstanden. Als er zoveel van die satellietjes van Musk, dus niet 14.000 zoals nu, maar gewoon 1 miljoen rondgaan. En de Chinezen, en iedereen heeft die dingen ook.
20: Maar je hebt ook nog die mensen die spiegels willen plaatsen om het zonlicht s'nachts naar de aarde te reflecteren.
18: Ja, omdat je een feestje geeft. Leuk, met daglicht. Ja, dat soort, maar dat heeft dus consequenties voor leven op
20: dat
18: aarde.
20: Dat heeft ontzettend consequenties. En maar ook ons bioritme. Hè? Wij, bedoel, ja. wij zijn ook gehecht aan licht en donker. En als het altijd licht is... Er wordt natuurlijk onderzoek gedaan naar mensen die in de zomer of in de winter op Antarctica of op de Noordpool verblijven. Als je 24 uur licht hebt, dat doet zoveel met ook ons bioritme en je hele metabolisme en alles. Dus ja, dat...
18: Maar zeg je gewoon even kort en goed, hij moet gestopt worden voordat we allemaal weten wat de consequenties zijn. Want we beginnen gewoon en we zien wel. En dan ineens...
20: Ja, we lopen hier ongelooflijk achter de feiten aan.
18: Ja, want zij zijn gewoon zo hard. Hij heeft nu het grootste beursgang uit de wereldgeschiedenis gedaan. Hij heeft zo ongelooflijk veel geld. Hij kan alles doen.
20: Ja, en er wordt, alle regelgeving holt erachteraan. En die zijn dus overal te laat mee.
18: Ja, en, dat is altijd met regel.
20: En je hoopt ook, wat je natuurlijk ziet, is dat het is een beetje een science fiction boek wat hij uitleeft.
18: Hij is een kinderboek, een sci-fi boek, volgens mij gewoon aan het uitrollen. Dat is het merkwaardig. Ik dank je voor nu, professor Dr. Inge Loesten, Kaat, astrobioloog te Utrecht. Jongens, dan nog even dit. Hè. Morgen het slotseizoen, laatste zomergasten. Toch even een raar moment. Even de laatste slow media bastions in TikTok-tijdperken, waar gesprekken nog gewoon uren mogen duren. Daarom uit de VPRO-archief toch even een heel mooi fragment. 1995, Harry Mulisch in gesprek met Peter van Inge. De ladiesman Mulisch, luister maar.
1: Ik leef alleen maar met vrouwen. Mijn moeder is een vrouw, mijn huishoudster die me heeft opgevoed is een vrouw. Ik heb twee dochters, mijn vrouw is een vrouw, mijn vriendin is een vrouw. Ik heb ook een zoontje.
7: Ja.
1: Die man die valt echt uit de toon.
7: Ja. En jij ook eigenlijk dan?
1: En ik ook, ja.
7: Wat vind je dan bij mannen wat je bij vrouwen niet vindt? Waardoor jij zegt van
1: het
7: ik ben...
1: Oeverloze gezwets. Vrouwen zijn hele reële mensen. En vrouwen zijn de continuïteit en mannen zijn gek. Nou, je hebt toch gezien allemaal, nou, Hitler, Stalin.

0: Vrouwen zijn hele reële mensen. En zonder, vrouwen zijn de continuïteit en mannen zijn gek. Nou, ja. Je hebt toch gezien allemaal, nou, Hitler, Stalin, dat kun je toch niet als vrouw voorstellen.
1: Zo is het, jongens. Nou, nu, Alpe d'Huez, hè, wordt gewielrend. Let op de Yachtcast. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren.
2: Morgen, de perstribune van Max. Vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met oud-Radio Tour de France-iconen Ferry de Groot en Tom van het Hek.
3: Goedemiddag, zaterdagmiddag 3 juli. De start van de 86e Tour de France.
2: En wieleranalist en oud-wielrenster Marijn de Vries.
4: Ik ben vrij snel in de ploeg van Leontien van Moorsel terechtgekomen. Ik weet nog heel goed dat ze tegen mij zei: hard fietsen is totaal iets anders dan wielrenner zijn.
2: Pieter van der Wielen. Met Ferry de Groot, Tom van het Hek en Marijn de Vries. De perstribune staat in Beeld en Geluid. Pak die fiets en kom langs. Of luister morgen om 12 uur naar NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
9: Goedemiddag, het was gisteren zo'n mooi wielerfeest. Dat doen we vandaag voor een deel nog maar eens over. Met dezelfde aankomst in een wat andere etappe. En ook een afwijkende beklimming van die Alpe d'Huez. En daaraan vooraf gaan bijvoorbeeld de Croix de Fer en de Telegraaf. Sterker nog, Joris, er ligt al een heel groot deel van de etappe achter ons.
10: Ja, ze zijn al in de zaterdageditie van de Telegraaf aan het bladeren. De renners in deze Tour, 85 kilometer, nog Croix de Fer gehad. Was gisteren mooi en chaotisch, hè? Laten we dat allebei even noemen. Ja. Het was absoluut ook een chaos natuurlijk. Op het randje en hier en daar erover. Leuke kopgroep nu, 10 man. En dit kon wel eens een dag worden waarop Pogacar zegt: doe maar, pak hem maar. Dat wil hij gaan zeggen tegen Del Toro. Hij zit met Del Toro in het peloton. Peloton zit op dit moment 4,25 achter. 10 man in de kopgroep. Natuurlijk zit Carapaz daarbij in zijn bolletjestrui. En ook daarbij, en dat is goed om te zien, naast de inspanningen van gisteren, Tijmen Arendsman. En tot nu toe is de show gestolen door Mats Pedersen. Maar dat gaat Sebastiaan Timmerman u zometeen allemaal uitleggen.
9: De Galibier, de Col de Sagan en de finish op de Alpe d'Huez komen dus allemaal nog. Het mag duidelijk zijn dat deze voorlaatste rit van deze Tour de koninginnenrit is. Maak hem mee bij Radio Tour de France. Met nu het NOS Journaal, Jan van der Putten.
11: Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Dat toestel moet de komende dagen nog worden getest, maar op verzoek van president Macron wordt het nu ook al gelijk ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. Door de lage waterstanden kunnen niet ontplofte explosieven bloot komen te liggen, waarschuwt de explosieve opruimingsdienst. Voor magneetvissers en souvenirjagers kan dat gevaarlijk zijn. Fosforgranaten zijn extra gevaarlijk, zegt de EOD. Die kunnen makkelijk ontbranden als er zuurstof bijkomt. Gisteravond botsten vissers op een drooggevallen strandje in Doornenburg bij Nijmegen op zo'n fosforgranaat. Die begon meteen te roken en te branden. De EOD waarschuwt in zo'n geval politie bellen en wegwezen. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische

0: De media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land, wordt ze ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbus. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. En het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en het is 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon morgen en een graad of 21.
1: Dan de files, Erik Evengroen, ik voel een afstand.
2: Ja, ik merk het ook. Het is even wennen weer.
1: Ja, maar je goed. Was gisteren hier, voor wie dat niet heeft gehoord. Nee, nu weer gewoon op het oude nest.
2: Van denken ook. Ja, zeker. Maar desalniettemin, het was een mooie ervaring gisteren. Maar ook nu zijn er gewoon weer files ook te melden vanuit Den Haag. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, de hoogte van Dordrecht. Nou, rekening met bijna een half uur. En een ongeluk zojuist op de A27 ten slotte van Breda naar Gorkum. Dat gebeurde bij Werkendam. De vertraging ook daar is bijna een half uur.
3: Ster. De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: De bouw verslimt.
5: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
12: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
11: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
10: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
12: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
11: Ga naar datacation.nl.
13: We komen eraan, hoor.
14: Bocht 7, daar staan alle Hollanders.
13: Hoe is het met Pogacar?
14: Sebastian, ik zie Pogacar in een zwarte broek en hij ziet er kloek uit.
13: Kloek in zijn zwarte broek, die hij dan volgens de complotdenkers zou dragen omdat hij last zou hebben van diarree.
14: Moet je ook meteen weer aan Tom Dumoulin denken.
13: Begonnen aan de Alpe d'Huez.
14: Carapaz met het stuur tussen zijn tanden. Oh, wat een redder, wat een redder.
13: Maar het gele gevaarte met zwarte broek, Joris, is onderweg naar de kop.
14: Zittend rijdt hij weg, apart, bijzonder, fascinerend en met afstand de beste. Tadej Pogacar.
15: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
16: Goedemiddag vanuit Beeld en Geluid in Hilversum vanuit het Tourcafé. Dat weer uitstekend is gevuld. Bij de Tour de France van 2026 draait het uit. Ja, laten we zeggen op een bewerking van een beroemde uitspraak van oud-voetballer Gary Lineker. Wielrennen in de Tour, dat wordt een strijd van een volledig peloton. Op weg naar de finish en op het einde wint altijd Pogacar. Of is dat vandaag dan misschien toch voor één keer anders? De koninginrit is al heel ver op streek. Joris, hoe staat het ervoor?
1: Het staat er interessant voor. Nog 82 kilometer. Kopgroep is net boven gekomen op de Col du Télégraphe. En daarna is het eigenlijk meteen doorfietsen naar de Col du Galibier. Die kent u wel als u toervolger bent. Een monster in de Alpen. Kopgroep met Arendsman en Carapaz heeft 4 minuten op een peloton dat nog niet helemaal aan het stilstaan is.
16: In het Tourcafé zijn we met Radio Tour de France ook vandaag de omlijsting van de etappe van de voorlaatste dag. Met vanmiddag op ons live podium, not for the first time, wel met Tonight, Lois Lane.

0: Blijf aan je radio gekluisterd voor een middag die net wat anders loopt dan de voorgaande dagen. Want omdat het peloton vanavond op tijd moet zijn voor de TGV, echt waar, van Grenoble naar Parijs, is de finish een stuk eerder dan normaal. Misschien wel zo'n anderhalf uur eerder. Wij zijn er gewoon tot 6 uur.
1: Samedi 25 juillet.
2: Zijn we er klaar voor?
1: 20e etappe. Le Bourg-d'Oisans. En d'US.
3: Wie gaat er winnen?
4: Daar gaat het om.
5: Wilt u er niet doorheen praten, alstublieft?
1: Tour. 171 kilometer. Op één.

0: A Little Less Conversation van Elvis en JXL. Veel van dezelfde namen, dat gebeurt dan vaak. Hè. Ze pas bergetappes die elkaar opvolgen. En dan heb je toch vaak dezelfde
1: dat
0: mannen vooruit.
1: Dat zijn de renners die in vorm zijn in deze derde week. Bijna aan het einde van de Ronde van Frankrijk. De voorlaatste dag. En voor de derde dag op een rij zit Tijmen Arendsman mee. Maar die vermaledijde Richard Carapaz is ook weer van de partij. Hij sprokkelt het ene na het andere puntje mee. En we gaan beginnen aan de mooiste 17,7 kilometer van deze Ronde van Frankrijk. Vind ik dan althans de klim van de Galibier naar het dak van deze 113e editie. We gaan naar 2642 meter hoogte in een klassiek des Alpes, wat het is vandaag. En die klassiek des Alpes, deze Alpenklassieker, die begon al vroeg om 11:34 met alle 160 renners die gisteren de eindstreep wisten te behalen. Die arme Rubio dus niet toen die tegen de auto in de gekte van de Alpe d'Huez van UAE aanklapte. We kregen al heel snel 6 koplopers, een groepje met Warren Barguil, onder andere, maar die groep hield geen stand. Toen we al snel begonnen aan de beklimming van de Col de la Croix de Fer. Ook zo'n klassieke, niet de hoogste, maar dan wel weer de langste beklimming van deze Ronde van Frankrijk. Een drietraps raket, schitterende natuur op die Croix de Fer, waar uiteindelijk de kopgroep ontstond die we nu hebben. Van de oorspronkelijke kopgroep zijn er nog 10 over. Die zal ik meteen even noemen. Naast Arendsman zijn dat Ayuso, Healy, Hindley, Ricky Tello, Carapaz, Johannessen, Koes, Piganzoli en Arendsmans ploeggenoot Tobias Vos. Maar wat er verder gebeurde, daar speelde op die Col du Croix de Fer, daar speelde Mats Pedersen een absolute hoofdrol. De drager van de groene trui werd gelost. Nou ja, dat is niet zo gek, want Pedersen zien we toch vaak en vooral als sprinter. Maar wat deed hij? Hij keerde terug in de groep gele trui. Demareerde vanuit de groep gele trui, vanuit de groep met Pogacar en al die klasse menstoppers, reed naar de kopgroep toe, waarvan we nu dus nog 10 man over hebben, wist aan te sluiten en na de afdaling lag de tussensprint en daar pakte Mats Pedersen andermaal de volle buit. Terwijl hij dus al een klim van buitencategorie was overgekomen, maar vooral de manier waarop hij naar deze kopgroep toesprong was zeer indrukwekkend en daardoor is de Deen Mats Pedersen zeker van de eindzegen in het puntenklassement. Op de Col de la Croix de Fer kwam Richard Carapaz als eerste boven. Valentin Parapetre als tweede. Maar die Fransman is inmiddels gelost. Net als Bras Afonso trouwens. En die noem ik bewust. Want dat betekent dat we weer geen Fransman hebben op dit moment in de kop van de wedstrijd. Deze kopgroep had een voorsprong van 4 minuten. Als ik op de koersradio goed luister, is daar nu zo'n 3,5 minuut van over. En anders kan Joris dadelijk wel de echte tijdmelding geven. Want er is heel veel storing op de koersradio. Meldingen van achter bij de groep gele trui vandaan krijgen wij heel erg slecht door. Wel nog even meegeven dat Carapaz hele goede zaken aan het doen is. En eigenlijk dat bergklassement wellicht naar zich toe aan het trekken is. Want hij pakte ook op de tweede klim de Telegraaf de volle buit. 3:25 hoor ik nu tussen de storing door op de koersradio. De voorsprong voor de groep Tijmen Arendsman. Het is lekker druk aan het begin van de beklimming van de Galibier. En de bewolking neemt toe. En we hebben al een klein beetje regen gehad. En voor later vanmiddag, rondom de beklimming van de Sarenne en de finish, dan worden regen en onweersbuien verwacht.
0: Eens kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Joris, er wordt volle bak gekoerst. We zitten midden in deze etappe. Nog heel even over gisteren, want dat hoort toch ook wel naadloos bij vandaag. Wat is de afdronk bij jou?
2: Het is heel verwarrend. Pogacar heb ik een paar keer geroepen gisteren. En daar blijf ik achter staan. Niet op zijn allerbest. Zoals ze hem wel eens echt monsterachtig te keer hebben zien gaan. Maar hij vermorzelt daarbij wel het klimrecord op Alpe d'Huez van ene Marco Pantani. Dus dat botst aardig met elkaar. En het geeft maar aan hoe verschrikkelijk hard hij gisteren zittend op zijn zadel tekeer ging. Bijna niet gestaan op de pedalen. Frappant. En nog even voor Sebastian. Het gat met het peloton is nu bijna 4 minuten. Het gat met de overblijfselen uit de kopgroep, dat is die 3,5 minuut die de jury geeft. Maar het peloton zit daar dus nog 20 seconden achter. Dus op zich nog wel zonnig voor Adelsman op dit moment. Al komt het pelotonnetje wat dichterbij nu.
0: Ja, een kleine 4 minuten dus dat de gele trui achterrijdt. Pogacar won gisteren op Alpe d'Huez. Laten we even naar hem luisteren, want zo reageerde hij toen hij hoorde dat zijn ploeggenoot Isao Del Toro zijn witte trui met succes had verdedigd.
3: Good news, yeah, good news. And today was maybe my day to take opportunity to win. And tomorrow we make sure that Isaac fights for this beautiful white jersey and podium.
0: Ja, en hij gaf her en der aan dat hij hem gaat helpen die witte trui te krijgen. Wat denk jij dan als je dat hoort? Is dat dan ook een beetje hoogmoed? Beetje arrogantie, beetje denigrerend, misschien ook naar de rest. Zo van, nou, ik pak een etappe of 6-7. Ik geef Del Toro een etappetje. Ja. Hij met een trui naar huis, ik met een trui naar huis.
2: Hij hoeft voor niemand bang te zijn, Tadej Pogacar. Tenzij er rare dingen gebeuren, daar gaan we niet van uit. We hebben gisteren bij Rubio gezien dat een ongeluk in een klein hoekje zit. 20 richtingen in zijn gezicht, Henry. Diego Rubio die botste achterop een auto die moest remmen in de gekte op Alpe d'Huez. Verschrikkelijk. 20 richtingen in zijn gezicht. Nee, ik denk dat het ook gewoon, wat ik dus gisteren dacht te zien, die man is op. Die is moe, hij is klaar, hij is verzadigd. Hij heeft zijn buikje rond, Pogacar. 5 etappes gewonnen. Dat zag je al in de laatste kilometers zo'n beetje gisteren. En dat vertaalt hij dan zelf naar, nou, het ligt goed. Ik heb die even de poel op 7 minuten. Ben ik totaal niet bang meer voor. En dan gaan we nu maar eens even mijn makker Del Toro helpen aan de derde plaats in het klassement. En dan dus ook automatisch aan de witte trui. Ik denk dat het zo zit, maar je weet het maar nooit met Pogie.
0: Nee, maar wat denk je over vandaag? Het is nu 4 minuten. Ja. We komen nu wel een beetje op zo'n grens dat je denkt, hey, gaat hij het dan laten lopen of toch net niet?
2: Nou ja, dat hebben we gisteren ook heel mooi kunnen aanstippen, dat moment in de etappe. En daar zitten we nu weer. Het was 4 minuten 10, het is nu 3:55. Ze zijn begonnen aan de Col du Galibier. 18 kilometer klimmen aan 7%. Daar komt nooit een einde aan die klim. Je wordt helemaal leeg gezogen door die beklimming. Zo aan het einde van een ronde. En het is de vraag, hè, wat bedoelt hij precies met Del Toro? Misschien wil hij dat Del Toro de etappe wint. En ja, dan zal hij het gat klein moeten houden. Maar we zien ook andere ploegen rijden. Hè. Bahrein doet een duit in het zakje, bijvoorbeeld in het peloton. Dus dit, het klein houden van het gat, dat is nu niet louter het werk van de ploeg van de gele trui. Oh, peloton gaat nu trouwens de onvermoeibare matchspelers en opeten. Eindelijk.
4: Jouw eigen tourquiz.
0: Er liggen er nog een paar van die exclusieve alleen deze zomer te winnen ijsvogelblauwe NOS wielershirts 2026. Voel je aandrang om je alvast te melden voor volgend jaar, dan zetten we jou in de kopgroep voor jouw eigen tourquiz 2027. Met dan natuurlijk een nieuw wielershirt. Meld je dan op radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een appje in de NPO Luister app. De Tourflits tas, die is vandaag voor deze quizzer.
5: Hoi, ik ben Peter, 47 jaar, uit het schitterende Zoetermeer. En ik speel vandaag in de categorie het compilatieklassement. Niet voor een intens lelijke lapjestrui, maar voor een grandioos NOS wielershirt.
0: Dat was Peter Kopetsky. Met hem beklimmen we zo dadelijk cols van de vierde tot en met de buitencategorie. Ja, in een bijzonder specialisme. Dus het combinatieklassement. De oudere luisteraars weten waar het over gaat. De jongere luisteraars die krijgen straks misschien het een en ander te horen dat ze nog niet wisten over de Tour de France. We spelen dat vandaag een uurtje later. Vanwege de vroege finish van de etappe. En dat zal zijn zo rond 16:45.
4: Eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
6: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Ja. Hoe tijd vliegt, zeiden we net een half uurtje geleden tegen elkaar. Want bij het tweede Tourcafé, dat was in 2022, stonden jullie hier ook. We zijn 4 jaar weer verder, Monique.
7: Ja, de tijd gaat verschrikkelijk snel. Hè? Vooral als je ouder wordt natuurlijk, gaat het nog sneller, lijkt wel, helaas.
0: Ja, hoe zit dat toch? Hoe kan dat?
7: Vraag het niet aan mij.
0: Je wijst naar je zus.
8: Ik heb het gisteren ook met iemand over gehad.
0: Doe maar deze microfoon, die is denk ik iets beter.
8: Ik had gisteren met onze voormalig manager erover. Die is gisteren 67 geworden. En hij zei ook, wat is dat toch? Is het omdat ik langzamer word? Ik zeg, wel nee man, je staat nog gewoon vol in het leven. En trouwens, je bent geen dag ouder geworden.
0: Zei je dat gisteren of zeg je dat nu tegen mij?
8: Dat zeg ik nu tegen jou.
0: Nou, dat is geheel wederzijds.
8: Ik wil zeggen, dat moet jij zeggen.
0: Ja, precies. Maar dat wilde ik ook gaan zeggen, alleen je bent me nu voor. Het voordeel is wel dat als de tijd vliegt, dat je dus op een gegeven moment je 40-jarig jubileum kan vieren. Dat gaan jullie doen met een hele mooie tour vanaf het najaar. Zitten daar ook anekdotes in over al die decennia?
7: Nou, we gaan gewoon lekker met een band spelen. En de anekdotes en de verhalen, achtergronden, dat gaan we doen in de theatertour. En dat begint volgend jaar, in januari.
0: Aha, en wat wil die zeggen?
8: Om het even dus duidelijk te krijgen. Vanaf oktober doen we echt een popzalencircuit. Dus gewoon alle grote poppodia tot het einde van het jaar. En dan eindigen in de Melkweg in Amsterdam in januari. En daarna begint onze theatertour. En daar zullen we inderdaad allemaal mooie details en allemaal mooie
7: geheimen onthullen.
8: Ja.
0: Nou, dan wil ik er wel vast eentje horen. Mag dat? Heb je alvast één? Kijk, ik hoor al mensen zo, woe, ook. Een hele leuke anekdote die we nog niet kennen.
7: Nou, ik weet dat mensen vragen ons altijd van, hoe was dat nou op tour met Prince? En daar hebben wij dan best wel wat een en ander aan smeuïge verhalen over te vertellen. Maar nu nog niet. Jullie moeten zelf komen.
0: Nemen wij hier genoegen mee, Tourcafé? Nou, Suzanne, kom maar op.
8: Ik luister altijd heel goed naar mijn zus.
0: Nou, Monique, kom maar op. Eentje.
7: Nou, ik heb Prince achterop genomen op de fiets door Amsterdam-West. Dat was in het midden van de nacht. En dat vond hij natuurlijk heel exciting, omdat ja, zoiets gebeurde niet. Er stond ook een limousine geparkeerd op de hoek van een straatje. En dat was, ik weet niet wie dat gezien heeft, maar de mensen die dat tafereel hebben aanschouwd, ik denk dat die dat nooit meer zullen vergeten.
0: Ik zie ineens een scène uit een hele beroemde film voor me.
8: En dan moet ik nog wat vertellen, want eigenlijk zou hij gaan spelen in de Roxy. Maar hij vond het leuk om bij Monique achterop de fiets te zitten dan te spelen in de Roxy voor een afterparty.
0: Als ik nog een paar minuten doorga, hebben jullie alles al verteld voor die. Dus zullen we dat maar niet doen? Lois Lane, it's the first time.

0: Lois Leen, tot zo. Ja, ja, ja, het was 3 minuut 50 pak een beet. Wat is het verschil nu, Joris?
1: Dat is het nog steeds, Henry. En Mats Pedersen, ja, die zet hem nu helemaal in de parkeerstand. Die heeft zo verschrikkelijk veel gegeven in de eerste kilometers van deze etappe. Het was mijns inziens niet meer nodig wat hij allemaal deed in dat puntenklassement. Want Philipsen, ja, misschien morgen nog. Hè. Een heel goede Philipsen, zondag, daar, Montmartre, Champs-Élysées, dat gedoe. Dan moet hij heel goed zijn. Dan kan hij daar nog een enorm volle buit gaan pakken. Maar ik reken er eigenlijk niet op. 4 minuten nu voor de koplopers. En die groep wordt kleiner en kleiner. En Arendsman bungelt achteraan dat groepje dat ergens bijna halverwege op de Col du Calibier zit. Koes is goed. Hindley is taai en sterk. Ayuso zit erbij. Gisteren een mindere dag. Vandaag ziet het er wat beter uit. Tot nu toe tenminste. Carapaz, smaakmaker in de bolletjestrui. Ben Healy, de helper van Carapaz. Ricky Tello, dat is een helper van Syke Sassen, een Amerikaan. Tobias Johannessen zit in de kopgroep. En dan is daar ook Tijmen Arendsman die de hele tijd achterin zit. En tot nu toe kon rekenen op Tobias Vos. Een sterke Noorse tijdrijder die ook aardig in een heuvel kan knallen. Maar die Vos is er afgereden zojuist in de kopgroep. Ze waren een tijd lang met z'n tienen, nu nog met z'n achter. Want ook Piganzoli is eraf. Dus nog één renner van Visma, Leasebike vooraan. En in het peloton het toch wel bekende en enigszins verontrustende beeld van UAE, UAE Team Emirates. De ploeg van Pogacar op aan de leiding van de meute met Groschartner en Adam Yates. En die gaan allebei Pogacar vooraf. Pogacar in het geel op een bewolkte dag. Rustig aan het klimmen op dat eindeloze, loodzware ding. Sebastiaan, de Col du Galibier, koude rillingen op je rug ongetwijfeld.
2: Ja, ook gewoon wel vanwege de natuurschoonheid die er hier te zien is, hoor. We zitten zo'n beetje boven de boomgrens. We naderen dat gedeelte waar de weg dadelijk zigzaggend omhoog gaat. Waar je een soort maanlandschap ingaat. Rechts al die rotspieken van mij te zien. Waar overduidelijk ook wat stukken naar beneden zijn gevallen. Wat aardverschuivingen zijn geweest. Hier aan de linkerkant, zeg maar, van de kloof. Aan de rechterkant van de kloof liggen die rotspieken. Aan de linkerkant is het nog een goed. Groene weide, een open weide. Nou, daar horen die bellen voorbij die we horen op de achtergrond. De 8 man die nog over zijn en daar goed omhoog klimmen. Arendsman moest net wel even een gaatje dichtrijden. Op het moment dat Carapaz en Healy, de ploeggenoten van IF, het tempo verhoogden. Er was even wat onrust op het moment ook dat via de koersradio de meldingen kwamen. Dat die voorsprong terugliep na 3 minuut 20, 3 minuut en 30 seconden. En ze willen natuurlijk die snelheid er hier goed inhouden, zodat Carapaz dadelijk ook op deze Col du Galibier, buiten categorie natuurlijk, want het dak van de Tour, de volle buit kan meepakken in de strijd om dat bergklassement. Dus cijfert Healy zich nu weg. Carapaz in tweede positie. Van de 3 man van Visma die we oorspronkelijk hadden, is er dus nog eentje over. En dat is Sepp Kuss. En nu gaat ook Tobias Johannessen eraf. En dus blijven we nog met 7 koplopers die hier vooraan over. Onder wie een heel sterk voor de dag komende Tijmen Arendsman.
3: NPO Radio 1.
4: Om even na 2:30, Jan van der Putten.
5: In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende omgekomen. Of er meer mensen aan boord waren is nog niet duidelijk. Op het moment van het ongeluk in Bremen was er niemand thuis. In het NAVO-hoofdkwartier in België is een stagiaire opgepakt. Ze wordt verdacht van spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. De vrouw zou hebben rondgeneusd in vertrouwelijke NAVO-informatie. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komen te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. En koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor de World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wil ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam.
4: Files, Erik Evengroen.
6: Ja, 3 opvallende op dit moment. Tot het begin de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een 30 minuten. A27 bij daar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Werkendam. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor Ravenstein doe je er een kwartier langer over.
4: De laatste loodjes, ook voor onze mannen in de voorspelcompetitie met Parijs in zicht, is het ongekend spannend aan de kop. Want met nog twee etappes te gaan hebben Joris en Sebas allebei 7 punten. Team analisten staat op 6. Lucas heeft er 4 en team verslaggevers, niet om over naar huis te schrijven, 3 punten. Voor de renners is het vandaag een lood en loodzware etappe. Voor onze voorspellers misschien ietsje makkelijker, want we zijn eigenlijk nog nooit zo ver in een etappe geweest tijdens deze Tour. Dus Steven, dan kom ik eerst even bij jou namens team verslaggevers.
7: Kunnen we nog winnen?
4: Nou, ik wilde eigenlijk eerst vragen, wil je nog voorspellen? Want winnen kan niet meer. Je kan nog wel derde worden maximaal. Doe je het daarvoor?
7: Ja, nee, voor een podiumplek doe ik zeker mijn best. Ja,
4: nou,
7: ja,
4: mooi.
7: Ja zeker. Nee, en ik zal eens even uiteenzetten hoe dat gaat gebeuren. Ik heb toch wel heel veel aanwijzingen gekregen dat Pogacar vandaag niet voor de winst rijdt in principe. Omdat hij voor Del Toro wil rijden, wat hij ook heeft aangegeven.
4: Ja.
7: En hij fluisterde Carapaz volgens mij gisteren ook al in. Na die etappe van morgen is wel iets voor jou. Dus denk ik dat Carapaz met dat groepje voorop blijft. En dat we eigenlijk een vergelijkbare situatie krijgen als gisteren. Waar Pogacar erachteraan rijdt. Maar die heeft dus nu een ander doel. Die heeft Del Toro in zijn wiel. En dus wint Carapaz vandaag de etappe.
4: Nou, dat is een mooie uitleg.
7: Ik wil het eigenlijk wel. Ik wil een wicht drijven in de ploeg analisten. Want ik zit hier naast Stef Clement.
4: Ja,
7: en die zegt dat Pogacar gaat winnen. Dus ik ben benieuwd wie nog meer van de analisten nu paraat heeft staan.
4: Ja, Tom de Moulin gaat zo meteen. Dus ik ben heel benieuwd.
7: Ah, oké. Ik ben heel benieuwd. Ja.
4: Ik neem deze even mee in mijn achterhoofd. Maar eerst gaan we naar Lucas. Lucas, jij hebt 1 puntje meer dan die verslaggevers. Maar daar is al het positieve ook wel mee gezegd. Want jij bent de enige die als eindwinnaar geen Pogacar heeft. Dus ja, je staat eigenlijk onderaan. Of is er nog steeds iets in jou dat denkt dat Evenepoel jouw meubelen nog gaat redden?
8: Nou ja, toen er van de week de hele tijd berichten waren dat die ploeggenoten van Pogacar ziek werden, dacht ik, nou, het zal toch niet. Maar ja, met wat heeft hij 7 minuten op Evenepoel?
4: Ja. Moet hij achteruit gaan fietsen?
8: Ja, en ik ga volgend jaar toch weer op Poggi, denk ik. Maar vandaag. Arendsman zei zelf dat hij net die paar procentjes mist die hij vorig jaar had. Maar ik heb zoveel vertrouwen in Arendsman dat hij die paar procentjes van mij krijgt. Dus vandaag lukt het wel.
4: Mooi. Arendsman, bij deze genoteerd. Sebas, ik kom bij jou, een van de koplopers. Gisteren ging je, ja, dat zeggen we dan toch, een beetje lafjes wel in het wiel zitten van Joris. Leverde je wel een punt op. Maar nu doen we het andersom. Jij moet eerst.
2: Klits, klets, kladden, krijg ik die even terug in mijn gezicht, zeg. Ja, ik kijk naar Tijmen Arendsman en we passeerden er net een camper van een paar Nederlanders. En er stond een vrouw en die stond te gillen. Tijmen gaat lekker! Nou, dat vind ik inderdaad ook. Maar het wordt wel iets meer schokschouderend. En ik denk dat Pogacar echt Del Toro wel wil gaan helpen aan die ritzegen op Alpe d'Huez en die definitieve witte trui. Maar dan zit er misschien wel een Belg in hun wiel. En die werd gisteren gehinderd bij een aanvalspoging. Maar vandaag wat meer drangekken. In ieder geval ook in de laatste 4 kilometer. Ja, ik doe eens gek. Ik zeg Remco Evenepoel.
4: Evenepoel, oké. Dus niet voor iemand uit de kopgroep. Joris, hier zou je het verschil kunnen maken.
9: Ja. Ik heb net notarieel al laten vastleggen wie ik ga kiezen. Dat heb ik bij een heel betrouwbare bron gedaan voordat Sebastiaan zijn keuze ging duidelijk maken. Want zo spelen we het spel, hè. Er wordt niet laf gedaan of in de wielen gezeten. Ik ga voor de man die daar zo mooi in die bolletjes trui zit. Ik ga mee met die Dalebout en ik ga voor Richard Carapaz.
4: En zo kiest de een dus voor iemand uit de kopgroep en de ander juist niet. Tom Dumoulin, jij mag als laatste, dat geeft een voordeeltje. Je moet ook wel scherven rapen na gisteren, want toen heeft Tom Veles ervoor gezorgd dat jullie niet meer aan de leiding gaan. Je moet iets herstellen. Ga je voor iemand in de kopgroep of voor een ander?
10: Nee, ik moet solidair zijn naar mijn analistenteam natuurlijk. Dus ik hoor Stef al Pogacar zeggen. Ja. En ik kan niet anders dan natuurlijk meegaan met de oneindige kennis van onze hoofdanalist Stef Clement. Dus Poggi.
4: Zijn dit strikte orders? Of vind je dit ook echt zelf, Tom?
10: Nee, ik kan geen uitspraak over.
4: Nee, daar was ik al bang voor. Oké, dan is Pogacar bij deze genoteerd. Rien, ne va plus.

0: Nova Joe
1: met Pile. We blijven het seconde na seconde volgen. En dan bedoel ik de secondes dat de kopgroep voor ligt op de gele trui. Joris?
2: 4.28.
1: Nou,
2: dat is toch aardig wat. Wat is er natuurlijk aan de hand? Wat heeft Pogacar gezegd? Ik wil die derde plaats van Del Toro verdedigen. Ja, dat zijn ze nu ook eigenlijk wel aan het doen. Want laten we niet vergeten dat Ayuso in de kopgroep zit. Die staat op de zevende plaats. Die is gisteren twee plaatsjes gezakt. En die staat 6 minuten 16 van Del Toro. Dus UAE moet wel ook enigszins de boel op, ja, ik denk een minuut of vier houden. Omdat anders Del Toro sowieso zijn derde plaats kwijt is. En dat is niet de bedoeling. Als we gisteren die woorden van Pogacar moeten geloven. De man ook vandaag in een zwarte broek. Hij is zojuist zijn maatje Adam Yates kwijtgeraakt. Die is klaar met zijn werk op de... Wat is het? De Galibier? Nog steeds. Het ding is zo lang dat je vergeet. Je vergeet gewoon dat ze nog steeds op de Galibier zitten. Komt geen einde aan. Het ding duurt uren. Nog 6 kilometer voor de kopgroep op de Galibier. Nog 7,5 dus voor het peloton. Want dat zit op 4,5 minuut. Pogacar geconcentreerd in het wiel van Groschartner. En dan zit daar achteraan, als we dat ook nog even te zien krijgen. Ja, Bernal, onherkenbaar. Helemaal niks vandaag. Heeft ook in het begin van de etappe wat gedaan. En dat was ook niet al te indrukwekkend. In het wiel van Pogacar zit trouwens Remco Evenepoel. Die maakt een goede indruk. En in de kopgroep doet Arendsman dat nog steeds. Hij zit daar met Koes, met Hindley, met die Ayuso. Met Carapaz natuurlijk. Carapaz heeft helper Healy bij zich. Ricky Tello is een Amerikaan. En Tymon Arendsman rustig. Op dit moment houdt hij zijn kruid droog. En als ze straks boven zijn op deze klim, want daar gaat een einde aankomen aan die Galibier, dan is het ontzettend lang dalen. Sebastiaan gaat u zo vertellen hoe lang. En dan krijgen we dus de afwijkende klim richting Alpe d'Huez. Dat is de Col de Sarenne. Als ze daar boven zijn, Sebastiaan, dan nog 3 originele kilometertjes Alpe d'Huez naar de finish. Niet al te zwaar dan meer.
3: Op. Nee, dat is de uitloper van vandaag. En de laatste 3 inderdaad, stukje dalen naar die laatste 3 van de Alpe d'Huez. Terwijl ik kijk naar de kopgroep in dit fascinerende mooie decor. Allemachtig, wat is de natuur hier toch waanzinnig schoon. We zijn dat maanlandschap binnengereden. Die weg zigzaggend omhoog. Healy, klaar met werken, is eraf. Weggecijferd vandaag voor de man in de bollentrui. De Ecuadoriaan Richard Carapaz, winnaar. Dus al van een etappe gisteren weer dichtbij gekomen. Davide Piganzoli haakt nu aan. Die probeert wel een beetje zijn tweede adem te vinden. En die heeft hij gevonden. En een meter of 200 achter de groep met Tymon Arendsman, met Ayuso en Hindley nog altijd erbij. Met de ultradunne vlinder. Ricky Tello daarbij natuurlijk. Carapaz en Koes en Johannessen. Die is teruggekeerd trouwens nadat hij even op achterstand had gereden. Daar rijdt dit duo. Daar rijden Piganzoli en Healy. En de lucht wordt eiler en het wordt ook drukker. Ja, gisteren 600.000 mensen volgens de ASO op en rond de Alpe d'Huez. En een deel daarvan heeft zich verplaatst hier naar deze mythische Col du Galibier. Helikopters die rondvliegen. Zwaar bewolkt toch wel is het hier boven op de Galibier. Het is een prachtig vergezicht. En de kopgroep Joris met Arendsman die verdwijnt langzaam uit het zicht van Healy en van Piganzoli.
2: Mooi hoor, Ben Healy. Het ook schitterend zoals hij gewerkt heeft voor Carapaz. Die zal het van een 4 alleen moeten doen. En Arendsman zit heel goed en slim op zijn wiel. En ja, als we het over morgen hebben, Montmartre, dat is allemaal nog niet helemaal 100% zeker of dat wel doorgaat. En dan zou het weer gaan, dat zijn geruchten nog hoor, om een tekort aan politieagenten in Parijs. In het slechtste scenario krijgen we een gewone etappe in Parijs. Klassiek Champs-Élysées, zonder de Montmartre. Maar het zijn geruchten.
4: Vanuit het Tourcafé, beeld en geluid Hilversum.
5: Op ons Tourcafé podium staan ze, de tourartiesten van vandaag, en spelen van het vorig jaar verschenen album Ready to Move. Nu Love Vaccination. Dames en heren, Lois Lane.

0: Lois Lane, Love Vaccination. Die berg waar geen einde aan komt. Een paar kilometer nog, Joris.
1: Ja, nog vier. Dat is nog 12 minuten klimmen. Voor Richard Carapaz natuurlijk. Hij is er een kilometer geleden van doorgegaan. Ik denk dat ook hij doorhad dat hij van die Ayuso af moet. Want Ayuso, dat is een blok aan het been met zijn klassementspositie. Die zorgt ervoor dat het peloton nog altijd maar 4 minuten 20 heeft aan de koploper op dit moment. En die koploper is Richard Carapaz. Achter hem Koes, Hindley, Riquitello. Dan op een elastiekje Ayuso en ja, Arendsman. Voor Tijmen Arendsman kwam de versnelling van de man uit Ecuador op een ongunstig moment. Hij zat achteraan en kon het simpelweg niet beantwoorden. Moet nu zijn eigen tempo zien te vinden in een schitterende omgeving. Je kunt zo ver kijken hier. Je kunt je heel rijk voelen, maar ook heel eenzaam en verslagen. Voorop, in het bolletjespak, de man in supervorm. Waarschijnlijk de op één na beste renner op dit moment in de Tour de France. Richard Carapaz, fantastisch. Wat een aanval. Hij moet nog 3,7 kilometer. Dan heeft hij een seconde of 10 op die drie daarachter. En die drie daarachter, oh, wat rijdt Ayuso nu slecht. En die rechte rug, Ayuso helemaal kapot hoor. Oeh, dat wordt een heel moeilijke dag voor Ayuso. Nu nog in de aanval, maar dit gaat pijn doen. Dit gaat doorlekken bij hem als het ware. Dit gaat hij voelen in de finale. Hier gaat hij een prijs voor betalen. Carapaz in goede positie. Het peloton met een nog altijd rustige Pogacar op 4 minuten en 25 seconden. Sebastian.
2: Het kan dus weer voor Carapaz. Hij won al een rit natuurlijk. Orcher Melet vier keer al uitgeroepen tot de renner met de meeste strijdlust. En daar gaat hij in het wit natuurlijk gehuld met rode stippen de bergtrui. Maar dat groepje met Koes, die nu probeert de oversteek te maken, zit niet ver hoor. Koes met Hindley en dan die vlinder. Dan Riquitello in derde positie. Daarachter lijken mij weer wat dichterbij te komen. Dat maanlandschap is achter de rug. We rijden weer tussen de Alpenweiden door. We zien Ayuso verder en verder terrein verliezen. Maar dat trio komt toch echt wat dichterbij. De koploper bij Carapaz. En dan Tijmen Arendsman met de handen op de remgrepen. Kijkt naar beneden. Seconde of 30. Schat ik in, nou, wel wat meer, 40 achter de koploper, achter Richard Carapaz. Met achter hem nog aan dan Johannessen. En die heeft Piganzoli weer in zijn wiel. De man die op het punt stond om aan te sluiten terug bij de kopgroep. De Visma-coureur op het moment dat eerst Ayuso versnelde. En daarna kwam dus de demarrage van Richard Carapaz. De laatste 3 kilometer bijna op deze Galibier. Op weg naar het allerhoogste punt in de verte zien we de weg zigzaggend omhoog gaan. Naar die punt waar dat witte spandoek hangt. Waar dan op staat dat daar de top van de Galibier is bereikt. Tussen die donkergrijze rotsen met de bewolking die over de toppen heen trekt. En ik kijk weer naar voren. Carapaz heeft volgens mij, Joris, nog altijd een gaatje op dat drietal. Nou, of zitten ze inmiddels in zijn wiel? Moet je dat zien voor mij?
0: Nou, precies op het moment dat jij dat vertelt, sloten ze aan. Dus het klopt wat jij zei. Hij had een gaatje, maar nu niet meer. Want voorop hebben we Carapaz, Koes, Hindley en Riquitello. Carapaz heeft aangevallen. Vervolg, die Ayuso, die is die kwijt. En dat is dan gunstig voor de kansen van de vier nu vooraan. Want nu heeft UAE niet echt meer reden om deze vier in eerste instantie te gaan terughalen. Want Ayuso, de man die de derde plaats van Del Toro een beetje aan het bedreigen was, die is op achterstand gereden door de vier koplopers. Die inderdaad nog altijd zo'n beetje door een maandlandschap aan het ploeteren zijn. Met Carapaz voorop, die overlegt even met Hindley. Met de heel taaie en sterke en ervaren Koes daarachter. Die zit er vandaag toch ook maar weer mooi bij. En dan zit daar ook Riquitello, een Amerikaan die we nog niet veel in beeld hebben gehad. Heeft gewerkt voor Sexas, pakt een bidonnetje uit de ploegleiderswagen en meldt zich weer bij zijn drie kompanen. Koes maakt een goede indruk vooraan. Jai Hindley kun je ook wel om een boodschap sturen. Van Carapaz weten we dat ook wel. En die Riquitello, leuke kennismaking voor het grote publiek met deze Amerikaan. Die zit daar kloek achter. Die kan lekker klimmen. En zo hebben we een prima kopgroep. En zit de groep gele trui nu op 4 minuten en 50 seconden van het kwartet. En dat moet nog 2,5 kilometer omhoog op de Galibier, Sebastian.
2: Terwijl Tijmen Arendsman nog eens op de pedalen gaat staan. Ik kon net timen. 42 seconden rijdt hij achter de koplopers. En dat zijn er dus inmiddels weer vier. En alleen Ayuso die zit daar nog tussen. En daar loopt hij langzaam maar zeker op in. 42 seconden. Zijn ploegleider bij zich. Ja, hij heeft natuurlijk wel in rap tempo dat terrein verloren. Geen antwoord. Weer geen antwoord op een versnelling van Carapaz. Zoals het hem twee dagen geleden helaas ook overkwam. Nog een bidon erbij. 18 graden op dit moment nog maar. Bijna dus op de top en bijna in de laatste. Wat was het? 3 kilometer zo'n beetje van deze Galibier. Carapaz, Hindley, Kuss en Ricky Tello zijn naar rechts al gestuurd. Ja, en daar is toch de snelheid een beetje uit verdwenen. Want ik ga even timen bij een witte camper aan de linkerkant. Ayuso, nu ook door dat bochtje naar rechts. Die lijkt wel weer wat dichterbij te komen. Helemaal zittend op het puntje van zijn zadel. Een fotograaf die hem inhaalt terwijl Ayuso naar links stuurde. Nu langs die camper 15 seconden. 15 seconden nog maar is de achterstand van Ayuso op de 4 koplopers. Dus Carapaz is nog niet van die vermaledijde Spanjaard met rug nummer 31 af.

0: op weg naar de top van de Galibier. Ja, Ella. Maar waar is Tijmen Arendsman, Joris?
1: Ja, goede vraag van je, Henry. Hij zit toch nog een stukje hierachter, hoor. Met hier bedoel ik die vier koplopers. En die zien in de verte een ploeterende Ayuso. Die zit op 15, 16 seconden. Ayuso dan weer goed, dan weer wat minder. Totaal niet regelmatig op deze klim. En dat zijn die vier vooral wel. Carapaz, die natuurlijk etappe 18 gewonnen heeft. Orcher Merlet, schitterend was dat. En ook al bijna, hij is al zeker van de bergtrui. Maar hij gaat zo meteen nog wat punten pakken. Koes heeft een etappe gewonnen 5 jaar geleden. Hindley.

0: was dat. En ook al bijna, nou ja, hij is al zeker van de bergtrui, maar hij gaat zo meteen nog wat punten pakken. Koes heeft een etappe gewonnen 5 jaar geleden. Hindley deed dat 2 jaar later, deed dat 3 jaar geleden. En Ricky Tello is 24 en is deze ronde als helper van Sexas met de dag beter geworden. Nu moeten ze nog 700 meter naar de top. Ayuso aan het ploeteren op 17 seconden van de 4, Sebastiaan.
1: 50 seconden voor Tijmen Arendsman. Ongeveer begonnen ook aan de laatste kilometer. Die 50 seconden was ongeveer. Die laatste kilometer weet ik zeker. Van deze mythische Galibier. De verbinding tussen het Cerzès en het Arve. Massief hier in de Alpen. Met de wind nu waaiend vanaf links. Vanuit het noorden komende. Inmiddels ijzerkoude wind hoor. 18 graden. 17 graden nog maar. Als we richting die 2642 meter gaan. Het is lekker druk op de Galibier, maar wel gedisciplineerd publiek tot nu toe. Het laat in ieder geval een goede ruimte over, beter dan gisteren. Voor die koplopers, voor Ayuso en voor Arendsman, die dus op dit moment op de 6e positie rijdt. En Ayuso, Joris, ja, dit is nog eens aan het elastiek. Terug naar 10 seconden, terug naar 14 seconden, terug naar 10, et cetera.
0: Ja, en dat leidt ertoe, Sebastiaan, want ik ben even bij het peloton gaan neuzen, dat Pogacar nu kopwerk doet op kop van het peloton in dienst van Del Toro. Want ze vertrouwen het niet. En ook Sexas vindt het natuurlijk niet leuk. Want die Ayuso is met die voorsprong, die ook hij natuurlijk heeft, hoewel hij niet bij de 4 koplopers zit, een grote bedreiging voor alle mannen voor hem in het klassement. Met name Del Toro en Sexas. En die zijn not amused. Die wilden er vandaag misschien wel een wat rustiger dag van maken. Een dag gunnen aan Carapaz, die nu aan het stoempen is op die klim. Met Koes op zijn wiel, met Hindley rustig erbij en achteraan Ricky Tello. Die 4 liggen voorop. Daarachter, nu wat dichterbij hoor, daar komt die bochtje al om. Ayuso en dan zit Arendsman op een kleine minuut. En het peloton onder leiding van Pogacar komt weer wat terug. Dat zit nu op 5 minuten en 4 seconden, Sebastiaan.
1: Ja, dat is in rap tempo opgelopen. Terwijl we bijna de top hebben bereikt van de Galibier. Het witte spandoek met daarop in het zwart. En met witte letters op een zwarte achtergrond HC geschreven. Or categorie. Nou, ik zie het niet helemaal tussen de door dat vele publiek. Maar ik denk, Joris, dat het Carapaz is die de punten pakt.
0: Ja, daar komt hij aan. In een soort slow motion. Dus lekker stijl hier. En dan meteen dat bochtje. Altijd ooit de Galibier. Dan ben je boven. En dan meteen links. Als het ware een bord. Als u boven bent, meteen linksaf, want dan ga je de afdaling in. En dat is een afdaling die verschrikkelijk lang duurt. Carapaz nu zeker van eindoverwinning. Dat was hij eigenlijk al, maar nu dus helemaal. Nu hebben we er een uitroepteken achter gezet in het bergklassement. En nu kan hij zijn blik gaan verruimen. Dat wordt hier heel mooi weergegeven door de regisseur met een heel ruim helikopterbeeld van een klim. Overal campers, overal toeschouwers, overal wielrenners. Dit is de Ronde van Frankrijk in optima forma. Col du Galibier, de koplopers zijn er overheen. Ayuso gaat er zo in de afdaling wel weer bij komen. En dan hebben we er 5 vooraan. En Pogacar is wakker geschud. Gaat in dienst van zijn ploegmaatje Del Toro vaart maken. En doet dat met Evenepoel, Sexas en die Del Toro op zijn wiel. En kan Lenny Martinez daar nog bij komen? Ja, dat is dan het eerste peloton. Dat zit op een kleine 5 minuten, op 4 minuten 50 om precies te zijn, van de koplopers.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
3: Ga naar datacation.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan

0: dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

0: Radio, Radio 1. 3 uur.
1: Het vierde en laatste weekend van de Tour de France met de laatste ontwikkelingen. Joris, wat is er gebeurd?
2: 5 koplopers hebben we. En Ayuso is dus teruggekeerd vooraan. En ze suizen nu de afdaling in. En dan zijn de mannen in het peloton nog aan het klimmen. Pogacar voorop, Sebastian.
3: Tijmen Arendsman is gevallen in de afdaling. Zit wel weer op de fiets. Hij zat op zo'n 40, 50 seconden van de koplopers. En in de eerste haakse bocht naar rechts ging Arendsman onderuit. Gleed hij onderuit. Rechterkant van zijn lichaam zit onder een beetje de zwarte troep. Hij heeft zijn rechter elleboog ook beschadigd. Daar stroomt een klein beetje bloed uit een schaafwondje. Zit weer op de fiets. Rijdt hier met Tobias Johannessen. Maar de achterste stand natuurlijk toegenomen. Tijmen Arendsman weer op de fiets, maar het is wel gevallen aan het begin van de afdaling van de Galibier.
1: Het ietsje verlaten NOS-journaal met Jan van der Putten.
4: Koningin Maxima heeft de World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. Ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was er de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor het eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog worden getest, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. En dan kan het vuur weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. De Nederlanders en anderen maakten een vaarttocht voor de kust van Sulawesi. Waardoor het misging is onbekend. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Een andere inzittende wordt nog vermist. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning, zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk in Duitsland is nog niets bekend. In het weer droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21.
1: En waar is de opvallende drukte in het verkeer? Erik Evengroen.
5: Op 3 plekken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je een half uur. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Voor Nuland bijna 10 minuten vertraging.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet For Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar eens vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
12: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Met Henry Schut.
14: Op weg naar een best wel vroege finish is de etappe de Koninginnenrit al aangekomen in de laatste 52 kilometer. En het gaat hard naar beneden, Joris.
2: Zo, wat een afdaling. Brede weg, enorme snelheden. Problemen dus voor Arendsman. Al fietst hij weer een rare zwieper bij Ricky Tello. Die werd onder druk gezet in de kopgroep door die vier ervaren kerels die als bakstenen naar beneden gaan. Want Ayuso zit er dus bij, hè. Maar daardoor kon Ricky Tello ook niet meer volgen. Die moet gewoon zijn meerdere erkennen bij deze snelheden. Ayuso strekt de rug nog maar eens. Groepje gele trui zit nu op 4,5 minuut van de vier koplopers. Carapaz, Kus, Ayuso.
14: Geen nieuwe helden in de Tour zonder oude. En daar is onze grabbelton voor. Vandaag duiken we ons archief in onder de noemer How Bizarre. De val van Armstrong uitdagen Beloki. En hoe Lance Armstrong op miraculeuze wijze ontsnapte. Radio 1.

0: on my face.
1: How Bizarre van OMC.
2: Ja, het is toch wat, Joris, dat je eigenlijk de hele rit zit te kijken. Waar is dat gele gevaar of dat gele gevaarte?
3: Ja, en hoe gevaarlijk is dat? Hij blaft momenteel niet. Een blaffende hond bijt niet. En hij bijt momenteel ook niet, Pogacar. Maar hij gooit er wel een flink tempo in. Hij is aan het knechten, het is echt waar. Maar hij is zo goed aan het knechten dat hij nu, en zijn fiets nog steeds naar beneden, continu moet omkijken. Waar is mijn makker Del Toro? Kan hij dit wel volgen? Hij is goed aan dalen. Hij is de boel aan het leiden met op zijn wiel. Daar natuurlijk Evenepoel. En er zit Seixas en er zit Lenny Martinez. En dan bungelt eraan Del Toro. Die komt er dan wel weer bij. Ze gaan 70 per uur. Zojuist zag je op de beelden een shot van een motor. Maar Sebastian kan het zo bevestigen. Die 100 kilometer per uur ging. Die liet even de kilometer tellen zien. Het is een heerlijke afdaling dit. Ja, Tijmen Arendsman zal dat niet met me eens zijn. Ricky Tello ook niet. Die zit nu op 24 seconden van de koplopers. Waarbij Carapaz goed aan het dalen is. Hindley dat ook prima onder de knie lijkt te hebben. Koes geen blijk geeft van angst of zo. Ayuso daalt wat houtrugger. En die zetten ze nu ook op kop op een stukje dat het weer even omhoog gaat. Dat is het geval in de kopgroep. Waar Carapaz nu even... Ja, waar zit Carapaz dan nu? Dat is, moeten we eens even gaan bekijken. Ja, nee, dit is achterin. Dit is achterin. De beelden worden nu door elkaar gehusseld. Het is dus een beetje de grabbelton. Die is vroeg in deze uitzending. Ja. Deze beelden.
2: Komt
3: nee,
2: zo aan, hoor.
3: Zit goed. Geen problemen. Carapaz gewoon in die kopgroep. En die is dus wel bezig. Dat was hij eerder al aan het doen met een beetje ronselen. Ayuso op kop zetten. Want die gaat wat hout terug door die bochten. Dus Ayuso moet je in zo'n kopgroep, zolang ze nog vrienden zijn, op andere delen van het terrein gebruiken. Vier koplopers. Ricky Tello op een halve minuut. Groep gele trui, dat stagneert nu een beetje op 4,5. Sebastian.
4: En daar ergens tussenin, daar bungelen wij. Ja, die groep gele trui zal Arendsman dadelijk wel terugpakken. Gevallen dus aan het begin van de afdaling van de Galibier. Misschien ook wel te maken met de harde wind. U hoort het wellicht aan deze zuidkant van de Galibier-top. Waait de wind hard en die komt hier vanuit het oosten, vanuit Briançon eigenlijk. We zitten nu op die tweebaansweg vanaf de top van de Lauterets in de richting van de voet van Alpe d'Huez en de Sarenne. Maar die wind, die harde wind, die waait daar hard. En zeker in het eerste smalle technische gedeelte. Oh man, daar kregen we klap na klap van de wind en ik was getuigd. Getuigen ervan hoe Arendsman gewoon uit het wiel van Johannessen werd geblazen. Natuurlijk behoedzaam, natuurlijk geen risico meer durven te nemen. Aangezien hij niet meer in de kop van de wedstrijd zat en door die valpartij. Dus met het wondje op de elleboog en de rechterkant van het bovenbeen. Daar een beetje het gruis van het asfalt. Maar we waren er getuigen van hoe Arendsman weer een keer eigenlijk richting de rots werd geblazen. Hij rijdt met van die hoge velgen in zijn fiets gestoken. En hij moest echt zijn linkervoet uit het klikpedaal halen om niet andermaal in een knik naar links tegen de rotsen aangeblazen te worden. Gevaarlijke omstandigheden daardoor dus in de afdaling van de Galibier. Op weg naar de voet van de Sarenne.
1: Café. Attentie, attentie. Of Monique en Suzanne Kleeman zich willen melden op het Radio Tourmorning. Ja, daar komen ze aan. Dan zal ik nog even een uitgebreide aankondiging doen. Kunnen jullie even insnoeren. Lois Lane viert het 40-jarig bestaan. Enorm oeuvre natuurlijk om uit te putten. Via de jaren 80 successen langs de vroege jaren 90 hits komen we nu uit. In het midden van de jaren 90 voor Tonight. Tourcafé, hier is Lois Lane.

0: Boys Lane met Tonight.
1: Radio Tour, Grimbolton.
0: Ja, een lange beklimming, dus ook een lange afdaling. En dat geeft ons de gelegenheid om af te dalen in ons prachtige goudmijntje. De Grabbelton is niet al te groot van formaat, maar zit propvol met wensen met jullie tourhoogtepunten waar we nou, ik denk, tot 2030 mee kunnen vullen in Radio Tour de France. Guylaine, even kijken of ik je zie tussen de honderden. Ik heb geen idee, waar ben je? Oh, hier ben je. Hi.
2: Heel dichtbij ja, eigenlijk.
0: Precies, ja. Ja. Dan zie je het over het hoofd vaak.
2: Ik kon eigenlijk niet verder lopen, want ik word gelijk door een mevrouw aangehouden. Ik heb de leukste.
0: Nou, bewijs maar. Dat willen we wel weten.
2: Kom maar dan. U bent?
3: Ik ben Henny Nijdam. En ik heb de kneedstory uitgekozen. Dat is de kneedstory is de verrijking van de Nederlandse taal. En zoals we allemaal weten, wat zei Gerrie Kneteman altijd? De dood of de gladiolen.
0: Bijvoorbeeld, ja.
3: Of hij zit te harken. Of hij zit met je ogen open zitten. Of een beetje doorkachelen. Het snot voor de ogen rijden.
0: Zo.
3: Enzovoort, enzovoort.
0: Ja, het zijn er heel veel, ja.
3: Nou, zo geweldig.
0: Ja, de kneedstory hebben we een paar dagen geleden al een keer gedaan. Maar er is zoveel.
3: Oh.
0: Maar er is zoveel dat... Hij mag er zeker bij in, want hij komt er dan ergens volgend jaar gewoon weer uit. En dan gaan we weer in het geweldige oeuvre van Gerrie Kneteman. Ik hoorde wel een bekende achternaam trouwens. Familie van? Jelle Nijdam?
2: Familie van?
3: Henny Nijdam. Familie
0: niet van Jelle.
3: Nou, misschien is mijn neef wel.
0: Oh, nou, bij deze. Ja. Nee, gewoon niet uitzoeken, bij deze.
2: Ik had ook nog zo'n leuke Henry, maar ik zie haar nu niet meer. Is Laura nu weg? Laura, 10 jaar, uit Amersfoort. Ze net eventjes misschien het museum in. Die zei, Bram, volgens mij zijn ze al vertrokken hoor. Bram Tankink, die de startlist wilde zij graag horen. Ook een mooie, toch?
0: Ja.
2: Ja, ik kan nog eindeloos doorgaan,
0: want
2: ik heb 20
0: dan.
2: Briefjes in mijn handen namelijk. De finishreportage over de etappe-overwinning van de Kneed in 9 juli 1975. En dan hebben we nog Michael Bogert op La Plagne. En dan wel alleen het radiofragment.
0: Duidelijk. En tot uw orders, mocht hij eruit komen, of morgen of ergens volgend jaar. Gisteren was het opnieuw een anonieme wens. Iemand die in het Tourcafé een briefje beschreef zonder zijn naam erop te zetten. En deze persoon schreef op: Armstrong Beloki bocht gaat door merg en been. En dus gaan we terug naar 14 juli 2003. De dag na Alpe d'Huez is dat de rit van Bourg d'Oisans naar Gap met Alexandre Vinokourov aan de leiding. Maar hij verliest in de slotfase terrein op de andere klassementsmannen, onder wie gele trui dragen Lance Armstrong en zijn uitdager de Spanjaard Joseba Beloki, die al 3 jaar op een rij op het eindpodium stond. 2 keer brons, 1 keer zilver, steeds achter Armstrong. In de grote finale van de rit is de afdaling van de Col de Rocher. En dan horen we Jacques Chapelle.
4: Verschil kleiner geworden, het is nog maar 10 seconden. Vinokourov en daarachter dus de groep met Armstrong, met Beloki, Jan Ulrich, met Mayo. En daar zitten ze allemaal op het vinkertouw om eventueel in het kielzog van Armstrong bij Vinokourov te komen. Het blijft link, het is link en het wordt nog linker.
5: Het wordt nog linker, want die bochten gaan maar door. De laatste 4 kilometer zometeen voor Alexander Vinokourov. Dan zijn we redelijk beneden en ga je rechts een bocht door die hij dan ook weer moet houden. Jacques.
4: Ja, valpartij van Beloki, die ging eigenlijk dwars. Zoals we dat ook bij de motorwedstrijden hebben gezien. De Lance Armstrong die gaat dwars door een Alpenweide heen. Steekt dan over en komt dan weer op de weg. Want hij moest weer uitwijken, ook voor Beloki. Maar Beloki ging tegen het asfalt. Lance Armstrong moest eraf, maar door het gras heen. Of die een volleerd TT-racer was op de motor. Het achterwiel door de blokkage was daar. En dan is het werkelijk stuurmanskunst van Armstrong, die dat fantastisch doet, werkelijk. En dan, net voordat de groep daar komt, zijn fiets weer op de weg zet. Mario die moet kijken, Bettini moet kijken, Hamilton geeft hem een schouderklapje. Maar Vinokourov is nog steeds de man vooraan.
5: Ja, en die heeft natuurlijk kunnen profiteren van deze situatie. Ik zit nu vlak voor Alexander Vinokourov en ik kijk achter hem en ik zie daar nog niks, Jacques.
4: Ja, Beloki, die ligt daar tegen het asfalt aan. Een ploegmaat is bij hem gebleven. En het Acevedo. En het zou me niet verbazen als dit het einde is voor Beloki. Want de valpartij was immens. Het was het achterwiel blokkeerde, het voorwiel blokkeerde. Hij sloeg over de kop heen. En kwam met zijn schouder op het asfalt. Stuitte het

0: dat zo de Tour voor je aan een einde moet komen. Triester kan het niet. Vinokourov vooraan heeft niets meegekregen van wat er achter bij hem gebeurde.
1: Maar Vinokourov, of Vinokourov zoals Jacques bleef zeggen, profiteert zonder dat hij het wist wel van de val van Beloki vanwege dus het oponthoud en de schrik van de mannen achter hem. Vino wint de rit met ruim een halve minuut erachter een groep met gele truidrager Armstrong en Ulrich, Mayo, Bettini, Basso en Hamilton, om er maar een paar te noemen. Beloki wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en daar wordt een gebroken dijbeen, een gebroken pols en een gebroken elleboog vastgesteld. En Armstrong, ja, mocht het nou wat hij deed, want hij sneed een stuk van het parcours af. Luister naar het tv-commentaar rondom de val van Beloki met Herbert Dijkstra en Erik Breukink.
2: Gesmolten asfalt is glad. Hier is het echt oppassen. En toch ook weer risico's nemen.
3: Kijk, op, kijk, dat bedoel ik. Oh, Beloki.
2: En Armstrong.
3: Armstrong in de, rijdt helemaal verkeerde weg. Dan moet hij terug, dan moet hij terug.
2: Moet hij terug?
3: Dat mag, moet terug.
2: Ja, dat vraag ik me af.
3: Ja?
2: Dat vraag ik me af.
3: Hij snijdt het parcours af.
2: Ja, hij had geen keus.
3: Nee.
1: Ja, natuurlijk heeft Breukink gelijk, maar Dijkstra ook. Want de wedstrijdjury kan verzachtende omstandigheden constateren. En die zijn er volgens de jury. Omdat Armstrong niet anders kon dan uitwijken, omdat het om pure zelfverdediging ging in volle vaart van de afdaling, krijgt hij geen straf. Hij wint die Tour de France uiteindelijk met 1 minuut 1 voorsprong op Jan Ulrich. De underdog schakelde zichzelf dus uit die dag en de grote Lance Armstrong werd toch weer eerste. Deze underdog werd die zomer wel nummer 1. Die underdog Project. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Zullen we dan Summer Jammend een stukje grabbelen?
1: Heel goed. Met iemand die gewoon op een stoel zijn kooroefeningen zit te doen. Wat ik ook licht bijzonder vind.
0: Schitterende pet trouwens.
2: Hoi, jij bent?
3: Pepijn.
1: Pepijn, je mag ook wat push-ups op de grond doen, maar je mag ook met je hand in de grabbelton iets moois pakken.
3: Doe dan maar de grabbelton.
0: Het is radio, hè? Dus, ja. Het is radio, dus dat is alvast prettig.
2: Wat is het?
3: Mijn suggestie voor de radiotour grabbelton: de etappe-overwinning van Olaf Kooi van dit jaar. Geschreven door Marie Berghoff.
1: Nou, wat leuk.
0: Alsof het ervoor gemaakt is. Ja, morgen op de slotdag genieten we nog een keer van die zegen van Olaf Kooi. En wie weet morgen, hè, want er is van alles aan de hand rondom die etappe. Het zou zomaar een sprintersetappe kunnen worden nog. Maar dat horen we dan morgen allemaal. Het is even na 4:30.
4: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
5: Koningin Maxima heeft in Amsterdam het startsein gegeven voor de World Pride 2026. Ze noemde het een historisch moment. Maxima en burgemeester Halsema spraken met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQ+ gemeenschap. De leider van de kakkerlakkenbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiase minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en tegen fraude, corruptie en werkloosheid. Bij Bremen in het noorden van Duitsland is een eenmotoren vliegtuigje op een vrijstaand huis gestort. Daar was niemand thuis. In het vliegtuig kwam één inzittende om het leven. De tweede wordt vermist. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komen te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over twee oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD.
0: De files, Erik Evengroen.
6: Ja, drie opvallende nog. In totaal nog 70 kilometer. En we gaan dus de goede kant op. Wat opvalt nog is de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog 10 minuten vertraging en 4 kilometer file. Opontrouwt ook op de A16 bij Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterreis ook dicht. Kost je 20 minuten. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Voor Nuland ook 10 minuten vertraging.
0: Is die ellenlange afdaling al klaar, Joris?
7: Kilometertje nog en eigenlijk is die nu zo'n beetje klaar. En dan gaat de kopgroep, 4 man sterk, over een kilometertje beginnen aan de Sarren. Col du Sarren. 27 kilometer van de finish begint dat ding. 13 kilometer lang, buiten categorie. Gemiddeld bijna 7,5%. Eerste kilometer is meteen pas boem erop. Dan kilometer 3 tot 4,5 is ook zwaar. En de laatste 4 kilometers van die klim, die zijn echt ontzettend zwaar. En dan ben je er nog niet. Hè? Dan is het nog 14 kilometer naar de finish. Een beetje hobbelen, een beetje naar beneden. En dan de laatste 3 kilometer ongeveer van gisteren naar Alpe d'Huez weer. De laatste 3 kilometer van die mythische klim. Die 5-6% daar. Dat gedoe dat we gisteren ook gezien hebben. Dan ben je er wel hoor. Bovenop de Sarren. Als je er dan bent met een 1,5-2 minuten. Dan ben je er wel. Maar goed, we weten het niet. En Pogacar zit nog in deze etappe. En is nog niet helemaal klaar met dit gedoe hier. En heeft nu inmiddels, Sebastiaan, zie jij dat gezelschap gekregen van Tijmen Arendsman?
8: Tijmen Arendsman is teruggepakt door de groep gele trui. Ik denk inderdaad dat je het daarover had. Maar ik zat in een tunnel, dus ik hoorde je niet. En er was geen Theo Komertje trouwens. Het was de tunnel du Jambon. En dat heeft dan weer niks te maken met de Ham. Want het is Jambon met CH. En dat is dezelfde naam als het Stuwmeer links van ons. En we gaan klimmen. Hier is dan de Col de Sarren, de buurman, de andere kant, zo kun je het ook noemen, van de Alpe d'Huez. Waar we wel eens een keer in het verleden naar beneden zijn gedenderd na een Alpe d'Huez beklimming. Om daarna nog een keer de Alpe d'Huez te beklimmen. 2 keer in 1 etappe. Nu gaan we via de Sarren omhoog. En de eerste kilometers waren ons beloofd zonder publiek. En wat denk je? Nou, er staat hier massaal publiek. Het is hartstikke druk. Net als gisteren op de Alpe d'Huez. Veel mensen zijn hier naar in ieder geval de voet van de Sarren toegetrokken, waar de 4 koplopers aan zijn begonnen. Ayuso, Hindley, Carapaz en Koes. Ricky Tello gaat er dan denk ik ook zo aan beginnen. En hier is die wind niet meer merkbaar, die zo lang voelbaar was en zo hard waaide daar in de vallei. Meestal is dat het geval aan de andere kant, in de vallei van de Morienne. Daar was het eerder vandaag windstil. En aan deze kant van de Galibier, aan de zuidkant dus allerminst, die harde wind die echt zijn invloed heeft gehad. We haalden op een gegeven moment Pieganzoli in, die daar nog ergens in zijn uppie die in niemands land rijdt. Ploeggenoot van koploper Sepp Kuss. Ja, en die maakt ook een paar rare klappen door die hoge velgen. En het asfalt trouwens was ook niet altijd in even goede staat. Dat is hier op de Saren ook niet het geval. Maar het gaat gelukkig bergop. De koplopers daaraan dus begonnen. Ayuso, Hindley, Carapaz en Kuss, de laatste officiële klim van de dag. Want in de laatste 4 kilometer loopt de weg ook wel degelijk weer omhoog richting Alpe d'Huez. Maar die telt dan niet mee voor het bergklassement.
1: Klimmen geblazen is het dus. En normaal denkt u natuurlijk, hé, de eigen tourquiz, ja, die gaat zo meteen komen. We zijn ook nog steeds op zoek naar waar Jan-Kees van der Kunnel precies is. Maar er wordt natuurlijk nu volop geklommen met een vroege finish. Dus halen we dat allemaal iets naar voren. En ik zag al wat mensen kijken hier in het tourcafé. Zit hij er? Zit hij er? Ja, hij is er. Tom Dumoulin. Tom, welkom. Nog een beetje file, maar gelukkig nog ruim op tijd hier voor de finish. Dus dat ja, is alleen maar heel erg fijn. Is dit er zo eentje waarvan je dan denkt, oh, nu jeuken de handen wel, want ik was hier toch wel graag bij geweest? Want
9: gisteren... dit is natuurlijk wel de afgelopen 2 dagen, gisteren en vandaag. Ja, dat zijn wel fantastische ritten natuurlijk. Ja. Hier, ze zijn inderdaad net die Saren begonnen en het publiek staat weer flink rijen dik aan de kant. Dus dat is wel heel bijzonder om mee te maken als renner natuurlijk. Ja.
1: Deze heb jij, de Saren heb jij niet gedaan, hè?
9: Of nee, wel? Alleen de afdaling. Dus okay. In 2013 deden we 2 keer de Alpe d'Huez vanaf de klassieke kant. Ja. En toen daalden we dus deze Saren naar beneden. Maar beklommen heb ik hem nooit.
1: Nee, en het schijnt nogal wat hobbelig te kunnen zijn. Alsof je over wat kasseien rijdt. Er is wat geasfalteerd, maar lang niet alles in ieder geval. Ja. En ik kijk nog even, jij hebt Pogacar voorspeld.
9: Ja, dat gaat hem niet meer worden, denk ik.
1: Nou, ik wou het niet meteen invrijven, maar
9: nee.
1: Had je misschien kunnen weten.
9: Alhoewel hij hier wel weer denderend op kop aan het rijden is, maar dat lijkt toch zeker vooral te zijn voor zijn ploeggenoot Del Toro. Dus ze zijn aan het proberen om bij UAE met z'n 2 op het podium te komen. En Pogacar zal zich waarschijnlijk gaan opofferen.
1: We hebben nog wat mooie klimkilometers te gaan.

0: Toploader met Dancing in the Moonlight. Nou ben ik Henry in één keer weer kwijt.
1: Oh. Nee, ik sta gewoon hier hoor.
0: Ja. Hi. Ja. Hallo.
1: Ik ben alvast eventjes, want dat is normaal gesproken om deze tijd aan de beurt, naar de quizzer gelopen voor jouw eigen toequiz. Iemand die zo stoer was om het hier in het café te komen spelen. Mag ik daarvoor alvast een applaus, dames en heren. Peter Kopetsky. Je kan je er nog een uurtje op voorbereiden, want we spelen nog om 16:45 over het combinatieklassement. Hoe kwam je daar zo bij?
2: Nou, ik had op Wikipedia gekeken en die pagina was te overzien.
1: Jij dacht, wacht eens even, er wordt steeds aangekondigd. Het hoeft niet al te moeilijk te zijn, je hoeft jezelf niet al te moeilijk te maken. En hoeveel regels had die Wikipedia pagina?
2: Ja, het zijn 30 winnaars, een paar keer Eddie Merckx, dus wat dat betreft is het goed te doen.
1: Ja, misschien zit hier al wel een goed antwoord tussen, hè? Wie zal het zeggen? Ik zat te denken, die trui is afgeschaft na 1989. Wie zou hem dan nu hebben gehad in de Tour? Vrees jij met mij mee dat ook die trui dan voor Pogacar was geweest?
2: Dat vrees ik wel. Ja.
1: Dan is het misschien maar goed dat die is afgeschaft. Of had je graag gewild dat die er nog was?
2: Nee, ik vond het een intens lelijke trui en daarna ook weer mooi.
1: Ja, sommige truien worden mooi van lelijkheid. Tom, had jij hem ooit willen winnen? Dat combinatieklassement, die lapjestrui?
3: Nee, liever niet.
1: Het is ook een soort optelsom, hè? Ja, wel de beste allrounder ben je dan. Daar kan je het misschien mee vergelijken.
3: Ja, dat klopt. Maar inderdaad een intens lelijke trui.
0: Kam gewoon zijn looks niet zo goed in uit, toch? Nee. Ja, de naam Pogacar viel net. Joris, als blikken konden doden.
4: Ja, Prodom even op kop van het groepje Pogacar. En toen ging Poggi naast hem rijden en die keek hem aan. Dat was een stare down. Ja, hij zei niks. Hij keek hem aan. En toen ging Prodom, een helper van Saksas, maar weer in zijn hok eigenlijk. Een beetje erachter zitten. En nu is het kopgroepje gebroken. Het was een mooi moment. Koes en Carapaz die hadden vol wantrouwen ook een stare down naar elkaar. En toen reed Hindley weg, profiterend van die stilstand van die twee. En toen zei Ayuso de hartelijke groeten. Ayu en zo zei hij. En nu rijden Hindley en Koes op kop met Carapaz op een gaatje. Ze hebben Carapaz gesloopt. Jay Hindley, oksel fris, die krijgt hem een bidon. Die spuit hij leeg over zijn nek. Zet hem tussen zijn tanden en plaatst hem nu in het houdertje. Koes, stoïcijns op zijn wiel. En Carapaz zit op een meter of 15 daarachter. Die is gesloopt. Hij zat te duelleren met Sepp Koes. Want ze wilden allebei niet heel veel kopwerk doen en zo. En dat hadden ze allebei van elkaar door. En die Hindley plaatste een heel goede demarrage op 10 kilometer onder de top van de Sagan. En dat ging allemaal vooral ten koste van Juan Ayuso. De bedreiger voorheen in het algemeen klassement van de derde en vierde plaats en zo. Maar Pogacar steekt nu ook zijn duim op. Dat is inmiddels aardig opgelost. Want de groep met de gele trui erin. En die heel bange Prodom inmiddels, Sebastian, zit op nog maar 2,5. Minuut van de koplopers.
5: Ja, die komen dichter en dichterbij. Ayuso schokschouderend hier op de fiets. Hier voor ons uit. Hij kon dus niet mee. Daarvoor Carapaz. En dan de koplopers. Ja, en ik verbaas me wel weer hoor. Geen publiek op de Sarren. Dus wel publiek op de Sarren in dit natuurgebied. Het natuurgebied. En daardoor stond deze aankomst, althans stond deze beklimming, ook wel in de aandacht. Want en werd er veel over gediscussieerd en ook nog een petitie geopend om eigenlijk deze passage waar we nu aan bezig zijn om die tegen te houden. Geopend door ene Mathieu Stelvio, nota bene zoals die heet. En dat is geen grap voor de mensen die dat niet weten. De Stelvio is juist een van de beroemdste beklimmingen in de wielerwereld. Ruim 60.000 keer werd hij uiteindelijk ondertekend. Maar we rijden hier vandaag toch dwars door dit natuurgebied heen. Bij de Sarren omhoog. Nou, Ayuso kijkt alleen nog maar beneden naar het lichtgrijze asfalt. En Joris ziet de koplopers langzaam maar zeker dan nu toch echt aan de horizon verdwijnen.
4: Zo, en die koplopers, dat is 1-1 nu, want hij rijdt metertje voor metertje weg. Sepp Koes van Visma Leasebike is weggereden bij Hindley. Hindley heeft het allemaal aangericht en die komt nu tot stilstand. En die ziet dan Carapaz weer terugkeren uit de achtergrond. Carapaz heeft zichzelf inmiddels wat hervonden. Dat moet Hindley zo snel mogelijk ook zien te doen. Want Sepp Koes is vertrokken aan de voorkant. Hij moet nog 8,5 kilometer omhoog op de Sarren.
6: De Amerikaan, 31 jaar oud. En die is ervaren genoeg om te weten dat dit een kansrijke situatie is. Groep gele trui zit weer wat op groter achterstand. 2-3 kwart minuut. Sepp Kuss, gisteren was het allemaal net niet dat het zijn kans oprolde. Dit ziet er heel hoopgevend uit voor Sepp Kuss, voormalig helper van Vingegaard. Nu een vrije rol. Hij staat op de pedalen, gaat lekker en heeft een aardige voorsprong op de twee mannen achter hem. Jai Hindley en Richard Carapaz.
0: Tom Dumoulin, in die zin kan ik me voorstellen dat het fijn is als Ayuso nu wat achterblijft. Want dat brengt wat rust ook voor een Pogacar met name Del Toro, hè, vanwege zijn positie.
7: Ja, Pogacar is duidelijk gewoon een strak tempo aan het rijden. Een tempo dat Del Toro net aan kan. Ja. En wordt daarom ook boos op andere ploegen als zij dat tempo willen verhogen. Zoals net de mannen van Decathlon voor Sexas dat even probeerden. Die death stare van Pogacar richting de ploeggenoot van Sexas, Prodom. Daar hou ik persoonlijk echt helemaal niet van.
0: Nee, ik wil het zeggen. Wat dacht jij toen je dat zag?
7: Iedereen heeft het recht om een kop te rijden. Huh? En Sexas wil op het podium komen, lijkt mij. Dus ik hoop niet dat hij hierdoor is afgeschrokken. Want ik bedoel, hij strijdt voor het podium in de Tour de France. En ene Pogacar bepaalt gewoon dat zijn ploeggenoot op dat podium zou moeten.
0: Maar is er binnen het peloton, is er gewoon een angst voor hem? Of een dusdanig ontzag dat je denkt, oké, als hij kijkt, dat, dan doen we het niet?
7: Ja, dat is zo zeker.
0: Maar dat is toch gek eigenlijk?
7: Ja, dat vind ik ook heel gek. Ik bedoel, het is een fantastische wielrenner. De beste wielrenner ooit, inmiddels, naar mijn mening. Maar dit hoeft hij helemaal niet te doen. En dit is niet zijn plek om te bepalen dat Prodom niet op kop mag rijden voor zijn ploeggenoot Sexas.
0: Nee, want dat zou de strijd ook wel heel leuk maken tussen Sexas en Del Toro.
7: Ja, tuurlijk. Dus Sexas gaat hopelijk nog iets proberen, want dit is zijn laatste kans.
0: Ja, hij hoeft 24 seconden?
7: 24 seconden goed te maken. Ik bedoel, het gaat om het podium van de Tour de France. Het gaat om de witte trui. Het is niet niks wat er op het spel staat, natuurlijk.
0: En dan kom je zo'n blik ook wel weer te boven, uiteindelijk.
7: Ik mag het hopen dat hij zich daardoor niet laat afschrikken.
0: Gewoon ervoor gaan. Intussen voorin nog dezelfde situatie, Joris.
6: Zelfde situatie, Sepp Kuss. Wat is hij goed, wat is hij sterk en wat is hij stoïcijns? Doet hij prima. 5 jaar geleden een etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Dat was in de gouden jaren van zijn ploeg toen. Toen was hij een superbelangrijke helper en kon hij op een dag profiteren. Toen mocht hij ook een keer winnen. Nu is de situatie een beetje vergelijkbaar, maar toch anders. Nu is zijn kopman uitgevallen. Staat de ploeg er een beetje onthoofd voor en neemt Kuss op deze laatste dag, bij deze laatste kans, goed de honneurs waar. Hij is vertrokken, maar hij heeft 15 seconden op die strijder, op Carapaz. Die moet je natuurlijk niet zomaar uitvlakken, al is het nog 7 kilometer naar de top van de Sarenne. Een klim van 13 kilometer, een klim van buitencategorie. Een lastig ding, een klim die ze niet allemaal kennen. Tenminste, niet omhoog fietsend in het peloton. Daar zit, tenminste peloton, u snapt wat ik bedoel. Groep gele trui, daar zit Pogacar op kop. Evenepoel rustig op het wiel. Del Toro opgeschoven naar de derde plaats. Dan Prodom en Sexas. Skel Mozes zit erbij. Lenny Martinez en Johannessen. En dan zien we dat Arendsman dat niet meer kan volgen. Gewond aan de rechter elleboog, maar het lijkt allemaal wel mee te vallen. Gevallen, maar hij kan verder en hij gaat de rit gewoon voltooien. Tijmen Arendsman, weer tegenslag voor hem, weer tegenslag voor zijn ploeg. En die groep met Pogacar zit nu op, ietsjes naar boven afgerond. 3 minuten van de koploper, Sepp Kuss. Die moet nog 21 kilometer in de etappe en die moet nog, Sebastiaan, 7 kilometer op de Sarenne.
5: Ja, 3 minuten, dat is best wel een groot verschil. Dan ziet het er goed uit voor Sepp Kuss voor wat betreft die ritzegen. En dan moet hij natuurlijk wel Hindley en Carapaz achter zich weten te houden. We hebben de motor even aan de kant gezet. Ayuso is net voorbij gekomen om achter de groep met de klassementsrenners verder deze beklimming van de Sarenne te gaan bekijken. Zie wel in de verte de helikopter aankomen. Ik moet wel eerlijk toegeven, hier is het wel minder rustig hoor. Heeft men er wel echt geprobeerd om het publiek, en dat is dus op zo'n 7 kilometer van de top van de Sarenne, om het publiek weg te houden. En dat is vrijwel gelukt, want hier staan eigenlijk maar 5 mensen om ons heen. Daar komt Riquitello aan. Nou, dat is dan al op ruim 1,5 minuut van de koploper van Sepp Kuss en van de groep gele trui. Hier nog geen spoor. Het ziet er goed uit voor de Amerikaan. Niet voor deze Riquitello. Dat is een landgenoot van Sepp Kuss. Die komt nog eens op de pedalen staan. Kijkt naar links of hij daar de groep met ook zijn ploeggenoot Pol Sijksas al ziet aankomen. Ja, daar komen wel de eerste motoren van de Garde Républicain. En inderdaad, hier komt ook de regulateur, de verkeersleider aan. Dus dan hebben ze wel weer wat goed gemaakt ten opzichte van die 3 minuten. Daar komt inderdaad Pogacar aangereden met Evenepoel in zijn wiel. Dan Del Toro, Prodom, Sijksas, Martinez, Johannessen in laatste positie. En daar zit natuurlijk ook nog bij Matthias Skjelmose. Pogacar staat op de pedalen. Kijkt eens naar links, kijkt eens naar rechts. Evenepoel in zijn wiel. Zit Del Toro er nog bij? Het antwoord is ja, die zit er nog bij in deze groep. Op, even kijken, een kleine 3 minuten.
8: Tot aan de finish.

0: dat je die renners ziet afzien. En wij zitten dan van die heerlijke, vrolijke zomerse klanken te draaien. Dolce Vita van Ryan Perry. Ja, Joris, hebben ze naar Tom geluisterd?
1: Doelend op?
0: Nou, van ja, je kan naar Pogacar luisteren. Je kan ook denken, we gaan er voorbij.
1: Nee, het mag nu. Prodom mocht. Op een bepaald moment zei Pogacar in het pelotonnetje van Touma Prodom, ga maar op kop zitten. En toen begon het plan zich te ontvouwen. Want Ricky Tello, dat is er ook eentje van Decathlon, die zat natuurlijk nog in de oude vlucht en die was aan het terugzakken. En die kwam dus automatisch terecht in dat pelotonnetje. En nu heeft Sykes-Sas in één keer twee knechten. Dat zijn die Ricky Tello en die dappere Prodom. En die sleuren nu op kop van het gele groepje. En brengen dat tot op 2 minuut 17 van, ja, toch wel weer drie koplopers. Want Koes is op zijn beurt, er gebeurt van alles in deze etappe, ingehaald door zijn oude vluchtmakkers Carapaz en Hindley. Dat gebeurde wat de koplopers betreft op precies 5 kilometer onder de top. Dat betekent dat het nog 700 meter is naar de laatste 4 kilometer op de klim nu. En dat zijn zo'n beetje de vier zwaarste. Die zijn allemaal in het zwart. Dat zijn heel hoge percentages, bijna dubbele cijfers. En dan gaan we zien wie vooraan de beste klimmer is. En dan is het op de top dus nog een flink stuk hobbelend en een beetje naar beneden en uiteindelijk weer omhoog naar de finish ter plaatse van Alpe d'Huez. Laten we het zo noemen om verwarring te voorkomen. Dit is nog steeds de Sagan. En Sykes-Sas is duidelijk. Die heeft met zijn vuist op tafel geramd, Sebastiaan. Ik wil deze etappe winnen. Groep Pogacar op 2 minuut 14.
2: Want we wachten nog steeds op een Franse etappezeger. Ricky Tello, Prodom, dan Sykes-Sas. En het laatste wiel gaat Johannessen er op dit moment af. Die kan het wiel van zijn voorganger, van Matthias Kjellmose, niet meer bijhouden. Martinez zit er nog wel bij. Natuurlijk Pogacar met Del Toro en Remco Evenepoel. En er komt net, terwijl wij bezig zijn dus aan de beklimming van de Sarem, een persbericht binnen. Dat hebben we gekregen via de appgroep van de ASO. Waarin staat dat de etappe van morgen wordt ingekort tot 89 kilometer. Met de start op de Champs-Élysées. En dat heeft te maken met de bosbranden die er zijn in de regio Bordeaux. Het ministerie van Binnenlandse Zaken die heeft dus besloten dat er veel agenten, beveiligers daar naartoe moeten, naar dat gebied, om daar assistentie te verlenen. Minder beveiligingspersoneel dus mogelijk in Parijs. En dus krijgen we een start om 17:50 op de Champs-Élysées voor twee ronden. Even lezen hoor, op het traditionele circuit. En daarna gaan ze dan het Montmartre circuit afwerken. Dus we gaan wel finishen via het Montmartre parcours. Maar uiteindelijk dus niet starten in de regio Parijs. Thoiry heette de plaatsje, geloof ik, waar de start de bedoeling was. Parcours ingekort vanwege die omstandigheden. Ondertussen in de groep gele trui gaat Ricky Tello er volgens mij af. Hij heeft zijn werk gedaan. Of is het Prodom? Het is Prodom die hier rijdt, inderdaad. Dit is niet de vlinder met die Ricky Tello. Die zit nog wel bij Paul Sykes-Sas.
0: Tom Dumoulin, hoe kijk je daarnaar dat ze hem inkorten? Ik zag jouw hoofd schudden, of ging dat over iets anders?
3: Nee, dat ging over iets anders. Oh, ik was ondertussen de rit aan het kijken. Ik zag Decathlon op kop rijden en dat ging heel amateuristisch.
0: Waar zit dat dan in?
3: Ja, Prodom die pakt dus de kop, maar die rijdt eigenlijk zijn eigen kopman naar de klote. Ja. Met tempoversnellingen.

0: waar zit dat dan in?
1: Ja, Prodom die pakt dus de kop, maar die rijdt eigenlijk zijn eigen kopman naar de kloten. Ja. Met tempoversnellingen. Dus die zit constant te snokken, zoals wielrenners dat zeggen, te snokken op kop. Waardoor hij de benen van zijn eigen kopman aan het afsnijden is. En ja, dan zie je gewoon dat deze ploeg nog niet heel veel ervaring heeft met het rijden voor een klassementsrenner. Maar goed, heel leuk dat ze het proberen. Maar om op je eerste vraag terug te komen.
2: De koers gaat voor, hè? Altijd.
1: Ja, ja. Er gingen al geruchten inderdaad dat er erg weinig politie beschikbaar was om Montmartre veilig te houden. En dat heeft dus inderdaad blijkbaar met die bosbranden te maken. Dus wat dat betreft kan waarschijnlijk de organisatie niet anders dan het op deze manier op te lossen. En ben ik vooral heel erg blij dat we eigenlijk eenzelfde finale krijgen. Maar dat we de plichtplegingen...
0: Dat er aan de voorkant wat af wordt gehaald, zeg maar.
1: Aan de voorkant, dat is toch met 30 km per uur naar Parijs rijden, champagne drinken en zo. Nou, dat wordt er allemaal afgesneden. En de echte koers gaan we sowieso nog zien.
0: Ja. Zoals die hier ook is. Want Sijksas, dat is wel het idee gewoon, hè. Dat hij eigenlijk zou moeten winnen. Ze hebben nog niks.
1: Ja,
0: ze hebben natuurlijk wel de sprint.
1: Winnen gaat niet meer lukken. Daar geloof ik niet meer in met 2 minuten achterstand. Sijksas die nu overneemt van Riccitiello. Maar je ziet dat Sijksas eigenlijk de benen niet meer heeft om een echte versnelling te plaatsen. Probeert nu nog ietsje, probeert Del Toro nu eraf te rijden of een hoog tempo te rijden. Maar dit,
0: je ziet dat heel zwaar is.
1: Ja, dit
0: zwaar
1: gaat
0: wordt.
1: Hem niet worden.
0: Nee, we gaan zo verder.
3: NPO Radio 1.
0: Maar eerst is het tijd voor het NOS Journaal van 4 uur. Jan van der Putten.
4: Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het 4e jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos del Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Koningin Maxima heeft de World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was er de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en tegen fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. En het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21.
0: Jan, dankjewel. Gaan we ook weer naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
5: Ja, de meeste files die er nog staan hebben 5 minuten vertraging. Er is maar één die meer oponthoud veroorzaakt. Dat is op de A16 bij daar richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Bijna een klein kwartier vertraging.
0: Ja, Joris, het is een aardige uitputtingsslag daar, hè?
6: Ach, Paul, Sijksas, ach, zo mooi geprobeerd. Tom zei het al, het was allemaal wat amateuristisch wat ze deden bij Decathlon om Paul Sijksas misschien nog in de buurt van de ritzege en of de derde plaats in het klassement te krijgen. En nu heeft hij dat allemaal gedaan met Riccitiello en met Prodom als helpers. En nu ging hij zelf een beetje voorin zitten. En dan gaat Del Toro versnellen. En dan moet Paul Sijksas lossen bij Del Toro Evenepoel en Pogacar. Dat is de situatie. En Lenny Martinez hangt er nog net aan. En vooraan in de wedstrijd, daar is Koes weer gaan vliegen. Ik zei het al, die laatste 4 kilometer, dan komt de beste klimmer weer boven. En de beste klimmer van de koplopers, dat is Sepp Koes. Maar als hij omkijkt, ziet hij in het groene landschap, met ook een beetje asfalt natuurlijk ertussen, iets aankomen dat wit en bolletjes heeft. Dat is Carapaz. Die geeft maar niet op. Die man die krijg je niet neergeslagen. Die blijft opstaan. De oude strijder uit Ecuador. En die zit op 25 meter nu van...

0: Koes. Koes voorop, die moet nog 2 kilometer klimmen. En dat zijn steile kilometers. Carapaz op 7, 8 seconden. Groep gele trui. En dat zijn de bekende drie, hè. De Three Amigos. Dat zijn Pogacar, Del Toro en Evenepoel. En dan zit die kleine Lenny Martinez daar weer opgevouwen als een heel klein muisje ook nog achter. Met z'n vieren zijn ze in de groep gele trui. Zij gaan zo wel bij Ayuso komen. Want ja, die zat erbij de hele dag en die vormt een probleem. Maar eigenlijk niet. Want die Ayuso, Sebastiaan, die stelt toch wel wat teleur in deze ronde van Frankrijk.
1: Ja, had ik ook wel wat meer van verwacht. En die krijgt dadelijk misschien ook wel de Skelmose langs zich heen. Want die zien hem ook rijden. Skelmose is de man die in het wiel zit bij Paul Sijk-Sas. Een seconde of 15 achter het kwartet met Pogacar. Op kop nu weer Del Toro in het wit. Daarachter dan Remco Evenepoel. Die muist lekker mee. En Lenny Martinez, ja, die is zo klein. Die zie je bijna niet. Tussen de bomen door en de lage begroeiing hier op de Sarenne. Nu wel weer, zo eerlijk moet ik zijn, in een publieksvrij gedeelte en op een heel slecht stuk asfalt, hoor. De losse steentjes links en rechts van de weg. Dit is echt heel ruw, heel slecht asfalt. Een hobbelpad omhoog, ook niet al te breed in de laatste 2,5 kilometer van de beklimming van de Sarenne. Dan een plateau en een pittige afdaling in de richting van de laatste, wat we dan normaal noemen, 4 kilometer van de traditionele beklimming van de Alpe d'Huez. Beste papieren, nog altijd voor Koes. Maar Carapaz lijkt op komst. En wat is Pogacar nog van plan? En hoe lang kan Del Toro nog mee met het tempo van zijn kopman? Evenepoel rustig op weg naar plek 2 in het eindklassement. Del Toro op weg naar plek 3 als het zo blijft. En Martinez zit daar natuurlijk bij. En nu pakken ze inderdaad Julian Ayuso.
2: Tom, ik krijg ook een beetje dat gevoel van de week toen we ook Pogacar, Del Toro en Evenepoel zagen rijden met z'n drieën. Evenepoel in alle rust, verblikt of verbloosd niet, pakte uiteindelijk de overwinning.
3: Ja, op Plateau Solençon.
2: Ja.
3: Dat scenario zou zomaar eens kunnen gebeuren vandaag. Maar er moet nog wel 1 minuut 50 afgereden worden. En we zijn al bijna aan de top van de Sarenne. Daarna is het weer naar beneden. Nog even omhoog, weer naar beneden. En nog eens een keer omhoog. Maar dat is allemaal niet meer zo zwaar als dat het nu op dit moment is. Dus ik denk dat 1 minuut 50 voldoende gaat zijn voor Koes en Carapaz om er voor te blijven. Ja.
2: Wie had gisteren nou ook weer Koes voorspeld als winnaar? Oh, dat waren jullie als analisten.
3: Ja, maar vandaag hebben we hem helaas niet gespeeld. Nee. Dus dat is wel een beetje jammer. We hopen met z'n allen dat die Carapaz nog voor gaat blijven.
2: Ja, ja, hoop je dat inderdaad?
3: Nou, ik ken Seb vrij goed. We zijn ploeggenoten geweest. En er is geen lievere... het is echt een hele lieve, leuke jongen. Dus ik gun het hem van harte. Ook al omdat Carapaz zijn rit al binnen heeft.
2: Ja, dat is waar. En Visma Leasebike heeft al aardig wat pech gehad natuurlijk deze hele koers. Waardoor iedereen ook vrij spel heeft. Hè? Dat was van tevoren ook aangegeven. Iedereen mag.
3: Ja, en ze hebben de afgelopen week hebben ze zich geweldig herpakt en zijn ze heel veel in de aanval geweest. Dus dit zou toch nog wel een hele mooie overwinning zijn voor die ploeg.
2: Maar bij Joris, jij volgens mij ook wel een beetje een zwak voor Carapaz hebt.
0: Ik heb een zwak voor Carapaz en ik zou het ook leuk vinden als Koes zou winnen. Het maakt mij allemaal niet uit. Ik ben voor niemand en dat houden we er ook maar zo in. Laten we objectief blijven. Koes voorop, Carapaz. Het is zo schitterend om te zien. Die man die knokt met elk steentje dat hij tegenkomt. Met elke struik waar je een beetje omheen moet. Want zo is het hier. Rotsen aan de rechterkant, struiken aan de linkerkant. Ontstellend slecht asfalt in het midden. En dan ziet Carapaz vlak voor zijn neus die Koes. En hij weet, ik moet die Koes gewoon in de gaten houden. In die afdaling, dan pak ik hem wel weer. En dat laatste deel van de etappe, dat is Carapaz terrein. Dat is een roetsbaan helemaal naar beneden en dan een beetje glooiend omhoog. Daar is Carapaz levensgevaarlijk. Dus Koes weet op zijn beurt, hier moet ik weg bij die strijder in de bolletjestrui. Die gaat me slachten op het terrein dat hierna komt. Maar deze steile meters, daarop is Koes op dit moment beter dan Carapaz. En dat is een fascinerend duel. En de groep gele trui, met nu toch weer Poggi in de knechtenrol, zit dan toch weer op een kleine 2 minuten. Even kijken wie er zitten. Pogacar, Del Toro En Evenepoel, heel stoïcijns. En het spitsmuisje Lenny Martinez op de vierde plaats. Wat is die goed aan het klimmen, deze Lenny Martinez. Deze ronde van Frankrijk. Die komt er ook lekker door. Die Saksas komt er wel, hè, in de nabije toekomst. Echt waar, die gaat er komen. Maar hij is iets te veel door alles en iedereen in de wielerwereld, met name de Fransen natuurlijk, naar voren geschreeuwd. Hij zou wel even podium gaan rijden. Dat gaat Saksas naar alle waarschijnlijkheid toch niet lukken. Het is wat te hoog gegrepen. Dat is ook niet zo gek. Het zegt alles over de zwaarte van de Ronde van Frankrijk. Sebastiaan, Sepp Kuss, strijdend, iets verder weg rijdend nu met nog 700 meter klimmen van Carapaz.
1: Heel in de verte zie ik hem inderdaad om een rotspunt heen gaan. En dan Carapaz. En daarachter zitten dan de ploegleiders. 10 seconden hoor ik nu de ploegleiders van IF en van Visma. Liesebijk, terwijl Ayuso is overstoken door het groepje met gele trui. Pogacar met Del Toro, Evenepoel en Martinez zijn erop en erover gegaan bij de Spanjaard. Helemaal met de ellebogen naar buiten, het hoofd tussen de schouders naar beneden. En dan komen Saksas en Skelmoser natuurlijk, komen daarbij in de buurt. Die rijden een 20-tal seconden achter die groep met de gele trui. Die zijn onderweg ook naar de laatste kilometer zo'n beetje, denk ik, van deze Saren. Geen publiek hier, totale stilte. Luister maar. Hoort u?
0: Ja, hou dan ook je mond inderdaad.
1: Niemand om ze aan te moedigen, Joris. Om ze aan te moedigen.
0: Nee, en ze lijken het wel fijn te vinden. Een beetje bijkomen van gisteren met zuizende oren van het Alpe d'Huez lawaai gisteren. Van dat pandemonium daar op die col die ze zo weer opgaan. Maar dat zal een ander beeld zijn dan gisteren, mag ik nog aannemen. Ja, even fijn voor de renners. Even rust, even zen. En eens even kijken naar Carapaz. Die gaat weer een haarspeldbocht door. Dan gaat hij staan op de pedalen. Compacte klimmer als hij is. En dan ziet hij in de verte. Hij ziet hem nog net hoor, Sepp Kuss. Het is nu 15, 16 seconden. Sepp Kuss bijna boven. Kuss weet natuurlijk drommels goed. Hij moet de voorsprong nu maken op die Carapaz. Op dat racebeest dat achter hem zit. Dat zometeen natuurlijk in die afdaling. Vreselijk hard weer. Als hij een prooi ziet, gaat hij dat namelijk doen. Gaat terug proberen te keren bij Sepp Kuss. Kuss nu staand op de pedalen. Bijna boven. Carapaz op 15 seconden. Groep gele trui. Sebastiaan op 2 minuten.
1: Ah ja, dan zit de winnaar vooraan. Dan wordt het Kuss of Carapaz. Want dat was net 1,50. Maar dan hebben ze er toch weer 10 seconden bij aangekregen. En is het gewoon tempo maken. Zal Del Toro voelen dat een ritzegen dus niet in zat. En is gewoon die klassering in het waarschijnlijk eindklassement van de Tour het belangrijkste. Evenepoel, die komt ook een spolzoog te nemen. Die rijdt op dit moment bijna naast de man in het geel. Die morgen voor de 5e keer in zijn loopbaan de Tour gaat winnen. Naast Tadej Pogacar uit Slovenië gaat nu weer in het wiel zitten. Ja, dan moet Del Toro zowaar een heel klein gaatje laten op het wiel van Remco Evenepoel. En dat kleine gaatje wordt op een heel stel stuk vlak voor de top van de Saren weer wat groter. En dan moet hij gaan staan om uiteindelijk weer aan te zetten. Nou, nu zit hij weer in het wiel van Remco Evenepoel, net als Lenny Martinez. En die afdaling dadelijk, dat korte stukje in dalende lijn, dat is best link hoor. Daar is voor gewaarschuwd ook vanmorgen door de ASO. Daar zitten een paar nieuw aangelegde tunnels in. Een paar lelijke hellingen, hobbels in de weg. Kuilen waar je doorheen rijdt. Dus dat is nog wel even alertheid geblazen. Pol Saksas, nu ook de bocht in waar de net Ayuso, of tenminste waar de net Del Toro, weer aansloot bij Pogacar. En dat gebeurt op 15 kilometer van de finish.
2: Nou Tom, tussen deze twee wordt het.
3: Ja.
2: Nu durf je het echt wel zeker te zeggen.
3: Ja, ja, zeker. En Sepp loopt steeds iets verder uit op Carapaz. Nu wel een hele, hele bobbelige linker afdaling. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat in 2013 hebben we dus die Saren ook naar beneden gereden. De hele Saren. Oh, dit is echt. Nou, je ziet de fiets helemaal trillen van Sepp Kuss. Maar Sepp heeft een mountainbike-achtergrond. Dus die vindt hier wel spek naar zijn bekkie. Dus die moet dit normaal gezien wel kunnen. Maar Carapaz kan ook vrij goed dalen. Dus dit wordt nog een hele leuke strijd.
2: Ja, want daar zit het verschil in. Wat we natuurlijk gisteren hadden met de Alpe d'Huez. Dat is gewoon de kant waar de touringcars en zo allemaal komen. En dit is het achterafweggetje eigenlijk. Wat gewoon veel minder goed onderhouden is.
3: Ja.
2: En dat zien we dus. Ik hoorde vanochtend iemand zeggen, het wordt een soort kasseierij af en toe.
3: Ja. Het is echt hobbel de bobbel naar beneden op dit stukje. Waar nu dus ook de groep Pogacar en Del Toro dat stukje afdaling gaan nemen. En ik denk dat de klassementsrenners vooral bezig zijn met niet vallen. Ja. Want de status quo, die houden zij liever allemaal... zoals die nu is.
2: Ja, dat is natuurlijk ook waardoor je, dat wisten we van tevoren, dat een Evenepoel in die zin ook behoudend of defensief gaat rijden. Want hij moet gewoon zijn tweede plek veiligstellen. Verder valt er niks meer te halen.
3: Nee, de etappe winnen gaat niet meer lukken. En de tweede plek is veilig. Dus nu is het vooral veilig naar Parijs komen voor die mannen in die groep.
2: Ja, en dat krijg je, nou ja goed, we zien ze nu inderdaad allemaal wel naar beneden stuiteren is het af en toe,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, het is een
2: stuiteren naar beneden. Hoe lastig is dat?
3: Ja.
2: Hoe lastig is dat?
3: Heel lastig, ja. Je moet gewoon heel goed je stuur vasthouden en hopen dat er niks ergens gebeurt. En het is wel op de limiet van wat nog zou moeten, vind ik. In zo'n
2: toelaatbaar is eigenlijk,
3: wat
2: qua veiligheid.
3: Is. Ja. Je wilt als organisatie natuurlijk niet dat hier een renner door een kuil rijdt en over de kop slaat. Maar het kan nog net.
2: Ja, nou ja, wat dat betreft, als we het hebben over die veiligheid. Ik moet nog even denken aan gisteren en het ongeluk wat we natuurlijk hebben zien gebeuren. Met Rubio in alle drukte, waarvan een organisatie ook aangaf... Ja, met een modernere auto was dit waarschijnlijk niet gebeurd.
3: Met een oude auto was dit niet gebeurd,
2: zei
3: Gouvenou. Ja. Omdat die nieuwe auto's allemaal sensoren hebben... om uit zichzelf op de rem te gaan staan... als een toeschouwer bijvoorbeeld ervoor springt.
2: Ja.
3: Maar die sensoren zijn uitgezet door alle ploegleiders. Dus het is een totale flauwekul argument. Hij had gewoon, die Alpe d'Huez had gewoon beter beveiligd moeten worden.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Oh, dat had jij ook toen je dat hoorde.
3: Ja,
2: je
3: natuurlijk.
2: Dacht, wat is dit?
3: Ja, sorry, maar dat sloeg echt.
2: Als jij ooit dat soort uitspraken doet bij de Amstel Gold Race, waar je koersdirecteur bent, dan pakken we je.
3: Ja, daar heb je dan alle recht toe.
2: Sebas, jij hebt. Je kent deze weg. Hoe is die voor jou?
1: Ja, slecht. Dit is echt inderdaad een heel vies hobbelpad. Heel smal, heel veel losliggende steentjes links en rechts aan de kant van de weg. Asfalt dat dringend aan vervanging toe is. Veel scheuren, veel hobbels dus. Wat asfalt dat wel een beetje professorisch soms is gemaakt. Dan zit er zo'n laagje overheen ter reparatie. Hier komt ook een kuil aan, zie ik. Hoppakee, aan de motoren en auto's voor ons. Dan tussen twee houten hekjes door. Bocht naar links, waar het ook weer een hobbelpad is. Ja, en dat merk je ook gewoon bij de groep met de gele trui. Met Pogacar behoedzaam daar aan de leiding, hoor. Pogacar behoedzaam voor Evenepoel, Del Toro en Martinez. 40 seconden daarachter. Het groepje met Pol Sijksas. Geen enkele reden om hier nog allerlei risico's te gaan nemen in deze laatste afdaling van de Ronde van Frankrijk. En die gele trui nog weer in het gevaar te brengen, omdat je wil werken voor je ploeggenoot Isaac Del Toro. Dat is wel duidelijk dat ze dat niet willen doen. Lande tête à 10 kilometer à l'Alpe d'Huez, hoor ik uit de mond van Christian Prudhomme op mijn koptelefoon ingebouwd in de motor. Betekent dus, Joris, Sepp Kuss in dit, dat moet ik wel zeggen, magistrale mooie landschap op 10 kilometer van de finish in Alpe d'Huez. Terwijl we weer door een drietal serie kuilen gingen. Nou, dit lijkt wel greffelen, Joris, in plaats van wegwielrennen.
4: Dus wat voor Edward van Kuilenborg daar. Dus kan die daar geen verslag van doen? Hey, nog de 10 kilometer, je zei het al. Je zei loopt de tet, maar het kan ook zometeen wel les om du tet zijn. Want Carapaz ruikt bloed. Carapaz ziet hem. En ik zei het al, dit is zijn terrein. Hier is minder stijl. Hier is het echt racen. Hier is het vechten en werken om vooruit te komen en om de overwinning te kunnen pakken. En dat zeg ik terwijl die Hindley, die ook vooraan zat, wordt ingehaald door de groep gele trui. Jai Hindley, tot voor kort toch kans hebben op de ritzegen. Nou, die momenten zijn voorbij, want Pogacar, Evenepoel, Del Toro en Lenny Martinez, die hebben Hindley te pakken. Dus dat is de derde groep nu in de wedstrijd. De tweede man in de wedstrijd is Carapaz. En die zit binnen de 15 seconden van Sepp Kuss. En die twee zien elkaar. Er is een zwarte streep asfalt in een heel groot landschap getrokken. En daar links zit Sepp Kuss in de wind. En die weet dat hij niet heel veel voorsprong heeft op die vinnigere kerel in dat bergpark. bergpak die daar aankomt. Maar die man in dat bergpak, die ziet ook dat het nog steeds 14 seconden is. En die moet een beslissing nemen. Wanneer ga ik al mijn energie erin gooien? Kent hij het terrein? Het is nog ver hoor. 9 kilometer op, af. En dan die laatste 3 kilometer. De laatste stroken van Alpe d'Huez. Een fascinerend duel. Sepp Kuss, Richard Carapaz. 9 kilometer nog.
2: Ja, Tom, wat denk jij?
3: Hij is weer 5 seconden van zijn voorsprong kwijt, Sepp Kuss. En hij heeft het duidelijk heel zwaar. Maar Carapaz ook. Het is echt het is heel mooi om dit duel te zien. We hadden net een heel gaaf heli-shot. Waarbij Carapaz op 120 meter van Kuss.
2: Dat is een lijntrok ook, hè?
3: Ja, zag zitten. En ja, hij komt niet dichterbij, maar ook niet verder weg. Het is echt heel erg spannend.
2: Ja, maar goed, jij geeft aan, Kuss heeft het zwaar, Carapaz.
3: Ja, die lijkt het net zo zwaar te hebben. Dus het is een strijd der stervende zwanen. Ja, het wordt nog een hele mooie strijd. Terwijl we nu eindelijk weer een shot krijgen met heel veel publiek. Ja. Hier zijn ze blijkbaar wel toegestaan. We reden net natuurlijk door het natuurgebied. Maar hier staat het weer.
2: Daar, hè?
3: Ja, schitterend. Maar hier is het weer rijen dik. En dat zal dadelijk, als we die laatste paar kilometers van de klassieke Alpe d'Huez op gaan fietsen met deze twee, zal dat weer één groot gekkenhuis worden.
2: Want hoe heb jij dat gisteren bekeken? Met name ook de vlaggen. Als een stel toreadoren staan ongeveer de supporters daar.
3: Ja, die lol begrijp ik gewoon niet van die supporters met die vlaggen om dat zo laat mogelijk weg te trekken. Ik begrijp er gewoon echt helemaal niks van. Ik begrijp dat je daar gaat staan, want dat lijkt mij ook heel gaaf om mee te maken en te zien. En die gekte is mooi. Maar waarom met die vlaggen en waarom vlak voor die renners uit gaan staan, dat zal ik moeilijk gaan begrijpen.
2: Wat heb je ooit meegemaakt dat je eigenlijk gewoon niet wist waar je moest rijden? Want dat zagen we gisteren.
3: Ja, ik ben 3 keer de Alpe d'Huez opgefietst en dat waren vergelijkbare omstandigheden als die we gisteren zagen. Dus nee, dat was toen inderdaad hetzelfde.
2: En dan gaat het gordijn echt helemaal op het laatste moment gaat het open. En op die manier
3: als een soort zee van Mozes. Ja.
2: En we zeggen het eigenlijk al jaren, hè?
3: Ja,
2: en ieder jaar is weer de conclusie, eigenlijk kan het niet meer.
3: Eigenlijk kan het niet meer. Maar ja, wat ga je dan doen? 15 kilometer hekken zetten is ook niet te doen.
2: Nee, maar die hekken, die zien wij nu wel, Joris. En het is nog betrekkelijk rustig.
4: Kuss ziet ze ook. Kuss tussen de hekken. Maar als hij achter zich kijkt, dan ziet hij Carapaz. Het is echt een heel klein stukje, hoor. Het is 14, 15 seconden. Het is helemaal niks. Zij zit in de rust en de groep Pogacar zit nog in het inferno daar. In het gekkenhuis. Pogacar legt er nog een stevig tempo op 1,5 minuut van de kop lopen. Kan niet meer om de ritzegen gaan. Dat is onmogelijk. In zijn wiel Hindley en Evenepoel, die horen bij elkaar. Dan Del Toro en dan Lenny Martinez. Pogacar brengt de gele trui naar huis. Zorgt ervoor dat hij straks in het geel de trein ingaat. En dat morgen rustig een beetje kan gaan rondtoeren in Parijs. Nou, dat zal ook nog wel een sprintfeest worden. Misschien wel 7 kilometer. Vooraan is het zo spannend. 2 verschillende types vooraan. Die statige, sterke, ervaren klimmer. Sepp Kuss, vooral een helper. Een man die af en toe maar in de spotlights komt te staan. Een brave helper. Een man die zich heel goed kan wegcijferen. Oh, daar van de fiets. En dan wordt hij weer op gang geholpen. Sepp Kuss. Ach man, dit is zo typerend. Wat is dit jammer. Hij is tot stilstand gekomen. En dan is Carapaz er nog niet bij. Maar er komt Carapaz wel dichterbij. Kuss trapt weer. Moet zijn schoentje vastdraaien. En zit wel tussen de hekken. We zien niet wat er gebeurd is. Het werd niet goed in beeld gebracht. Maar we zagen hem wel stilstaan. Carapaz kan nu dichterbij komen, maar gaat daar voorlopig nog niet van profiteren. Blijft het dan toch een gelukkig verhaal voor Sepp Kuss, ondanks dit pechmoment. Carapaz is niet in staat om gebruik te maken van het pechmoment van Sepp Kuss. Daalt nu wel als een gek, dan komt hij hier door een Deense bocht. Het is nog even wachten op de eerste Deen, dat zal Skjell Mose zijn. Maar Kuss nog niet in beeld. Dan heeft Kuss een heel goede afdaling gereden. En daarbij is hij dus even van de fiets gegaan, werd hij weer op gang geduwd. En ligt hij nog altijd, volgens de jury, 15, 14, 13 seconden voor. Carapaz op jacht, ze moeten nog dik 6 kilometer.
1: En de groep met de gele trui daarachter. Nu begon ook aan die afdaling tussen de hekken. Het was Pogacar die op het punt waar het nieuwe asfalt duidelijk wel begon, het tempo toch nog maar weer eens een keertje opvoerde. En ik ga afronden, want we gaan door een tunnel heen.
4: Bas, loeihard naar beneden. Ook Koes gevallen nu wel. En oh, wat goed dat daar in net stond. Oh, zo dicht bij een randje dat hij heel ver naar beneden gevallen zou zijn. Hij komt daar verschrikkelijk goed weg, Sepp Koes. De ritzegen is weg. Carapaz flitst hem voorbij. Maar wat scheelde dit verschrikkelijk weinig. Want als je nu links kijkt, als hij 2 meter verder gevallen was, dan had hij verschrikkelijk ver naar beneden kunnen tuimelen. Hij mist de bocht. Daar hangt een net en dan landt hij op het randje. En dan balanceert hij op dat randje. En het is ook op het kantje van het net. En het zou misschien allemaal net goed zijn afgelopen. Maar allemachtig, wat is hij daar dichtbij? Een val die wel heel diep in het ravijn zou zijn geweest. En precies op dat punt komt alles samen. Want op dat punt komt de rood-wit gespikkelde vechtduivel Carapaz langs suizen op een manier die hem zo goed past. Sepp Koes 2 keer van de fiets in de slotfase in gewonnen positie. Die gewonnen positie is weg, want hij mist de bocht en is nu rustig op gang. Hij heeft geen verwondingen of zo. Hij is wel onderuit gegaan. Fietst weer, rijdt op de 2e plaats. Carapaz is hem voorbij. Carapaz kon daar niks aan doen. Zag het gebeuren, moest er langs. Koes valt, maar komt, denk ik, heel goed weg hier.
2: Tom.
3: Boah, ik heb nog het kippenvel op mijn armen staan. Ja, hij mist echt op een meter. Op een meter na vliegt hij daar langs het ravijn af. Hij wordt echt gered door het gaas dat er gespannen werd.
2: Wat er echt nog maar een metertje was.
3: Ja. Hier gaan de groep gele trui langs diezelfde bocht. Maar die schatten ze beter in dan Sepp Koes. Het lijkt wel alsof Koes inderdaad op het einde van zijn krachten zit. En foutje na foutje aan het maken
2: omdat
3: is in die afdalingen.
2: Omdat het 2 keer in korte tijd gebeurt.
3: Ja. Hij zal ook het vertrouwen even helemaal kwijt zijn. Dus ik hoop nog dat hij dat weer hervindt. En dat hij toch denkt, ja, ik hang maar op 10 seconden. En misschien kan het nog. Laat ik die bijna valpartij even snel vergeten. En toch proberen voor die rit te gaan.
2: Hoe moeilijk is dat?
3: Ja, heel moeilijk. Ik kan nu natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Terwijl we nu de Alpe d'Huez opdraaien. Ja. De laatste 3,5 kilometer.
2: Carapaz als eerste. Denk ik dan, Joris.
4: Ja, de vlammen slaan uit zijn achterwiel. Richard Carapaz. Hij heeft de smaak goed te pakken. Hij heeft de pedaalslag goed te pakken. En dan weet hij dat Koes nog altijd niet heel ver achter hem zit. Maar bij Koes ziet het er anders uit. Bij Koes zit er niet heel veel pit meer in. Die probeert hij te profiteren van een motor. En dan komt die motor tot stilstand. Dan moet hij er weer omheen. En dan mag hij de jurywagen passeren. Kijk voor je uit, Koes. Zoek die rode stippeltjes op dat witte shirt. Waar is die man? Waar is de koploper? Weer een bocht. Hij ziet hem niet. En Carapaz, die gaat beter. Die heeft het vuur van de overwinning in de bovenbenen. Die heeft het stuur goed vast. En dit is iets dat hij tot in de puntjes, tot in de rode puntjes beheert. De leider in het bergklassement. Dat heeft hij al gewonnen. 156 punten voor hem. Pogacar 100. Parapentre 99. Dat is de top 3 op dat gebied. Over 3 gesproken. Hij moet nog 3 kilometer, Sebastian. En hij heeft Koes op een kleine 15 seconden. Groep gele trui. Attentie, toch maar een klein beetje. Zit op een dikke minuut.
1: En die is ook begonnen aan de laatste 3 kilometer in bergoplopende lijn, om het zomaar te zeggen. En het is Remco Evenepoel die naar voren is gekomen met Jai Hindley. Daarachter Del Toro en Tadej Pogacar in de gele trui. Links zie ik hen rijden. Rechts tussen die haag van mensen rijdt Carapaz met daarachter Sepp Koes.

Al grote avonturen. Het avontuur Seksas dat langzaam maar zeker naar het einde gaat. Seksas zit ergens ver van de gele trui. 1 minuut 30 daarachter. Met de twee van Lidl Trek. Met Ayuso en Skelmose. Maar vooraan zit Carapaz. En die gaat als een komeet. Hij heeft Koes op 15 seconden. Koes zal bekomen zijn van de schrik. Zal die beelden vanavond nog wel even voor zich zien voordat hij gaat slapen. Kan hij nu dat nog van zich afzetten? En nog één keer knallen op de Alpe d'Huez om te kunnen terugkeren bij Carapaz.

Evenepoel wil nog wel, hè. We hebben allemaal verhalen tegelijk. Evenepoel rijdt weg bij de twee van UAE. En Pogacar blijft bij Del Toro. Dat is geen ramp voor Pogacar, want die weet dat hij in het algemeen klassement een ruime voorsprong heeft op Remco Evenepoel. Dus 7,5 minuut. Geen paniek. Nu neemt Pogacar toch maar over. En hij vraagt aan Del Toro, gaat het nog, compadre? En Del Toro knikt. En op die manier houdt Pogacar zowel Evenepoel als Del Toro in de gaten. Vooraan nog altijd Carapaz. Die moet 2,5 kilometer. Koers op 16 seconden.

op, zegt hij. Kom op, zegt Pogacar tegen Isaac Del Toro. En die moet eraf, want ja, nu zit hij tussen twee vuren. Tadej Pogacar voor hem gaat Evenepoel. Dat is geen ramp. Er hoeven nog geen alarmlichten aangeslingerd te worden. Maar achter hem zit Del Toro en die zit te lossen. Die gaat eraf en die weet dan dat het toch wel lastig gaat worden. Del Toro doet zijn helm goed. Ramt nog even op zijn bril. Probeert er nog wat van te maken. Zijn derde plaats staat niet op de tocht hoor. Maar toch blijft Pogacar bij hem. En hij laat Evenepoel wegrijden. Dat is leuk voor de Belg, maar geen paniek voor Pogacar. Carapaz heeft koers op 18 seconden. Er moet nog een dikke 2 kilometer.

fascinerend om te zien. Want ook Carapaz is natuurlijk maar een mens. Hij is zijn krachten aan het verdelen. Hij is zo krachtig in zijn klimmen en in zijn handelingen. En hij zit prachtig in dat bolletjespak. Dat mag hij houden, maar nu wil hij de ritzegen op. Hij rept zich, de man uit Ecuador, naar de boog van de 2 kilometer. En daar gaan we eens even timen. De klok loopt en die zou op 18 seconden moeten springen. Wat betreft de doorkomst van Koes, die komt daaraan. Sepp Koes in die stijl, die zo mooi is. Hij zit zo statig op zijn fiets. Het lijkt hem geen kracht te kosten. Maar de klok gaat nadelig tikken voor hem. Hij moet nog naar die boog toe en die komt steeds dichterbij. 18, 19, 20, 22 seconden is de achterstand van Sepp Koes op 2 kilometer van de finish. Evenepoel, die in het klassement 7 minuut 11 achter Pogacar staat, intussen solo op zoek naar nog een mooie uitslag. Zoiets.

Dus Van Evenepoel zit 43 seconden achter Carapaz op de boog van de 2 kilometer. Evenepoel een heel goede doen, kan nog gevaarlijk worden dan. En dan 20 seconden daarachter op een minuut Pogacar en zijn helper Del Toro. Pogacar toont kameraadschap, blijft bij Del Toro, gaat de Tour de France winnen. Maar wie, oh wie, gaat deze etappe winnen? De beste papieren heeft Carapaz. Hij moet nog 1,5 kilometer.

Dit is een zinderende finale. En misschien komt dat wel, als we heel eerlijk zijn, omdat Pogacar zich er niet mee bemoeit. Drie kerels, allemaal met hun eigen verhaal in deze rit. Voorop Carapaz, die moet nog 1300 meter. Op 20 seconden Sepp Kuss. Bijkomen en bekomen van de schrik. Het is weer allemaal goed met hem. Al bloedt zijn linker elleboog naar die val, waarbij het allemaal net goed afliep. En Evenepoel zit nu op 37 seconden. En die heeft natuurlijk nog wel het nodige dynamiet in de benen. 1200 meter nog voor de koploper.

Laatste kilometer voor Richard Carapaz. Continu intervallen. Het zijn continu demarages die hij plaatst op zichzelf. Dat staan op de pedalen, dat beheerst hij tot in de puntjes. In het klimwerk. Evenepoel gaat hard hoor. In de tijdritmodus. Wel met de handen op het stuur en overeind zittend. Maar hij gaat zo hard. Hij gaat Koes inhalen. Want Koes gaat nu onder de boog van de laatste kilometer door. 23 seconden na Carapaz. Maar Evenepoel zit maar 10 seconden achter de Amerikaan.

0: man die het hardst gaat bij de drie koplopers, bij de drie aanvallers, bij de eerste drie in de wedstrijd, dat is Carapaz. Die moet nog 500 meter en die vliegt over het asfalt. Allemaal namen op de weg, gekalkt met wit krijt en verf. Allemaal mensen langs de kant. En de man uit Ecuador gaat zijn tweede rit zegenboeken. Die gaan ze niet meer pakken. Koes niet en Evenepoel ook niet. Hij vliegt, hij houdt de vaart er goed in. Gaat die laatste beroemde bocht door. Suis helemaal naar de buitenkant. Trekt hem nog één keer overeind. Richard Carapaz, smaakmaker van deze Ronde van Frankrijk. Winnaar van het bergklassement. Winnaar van de 18e etappe. Auxerre-Bellet, daar was hij uitblinker. En nu pakt hij zijn tweede rit. Op Alpe d'Huez, 25 juli, etappe 20. Een heel dik applaus voor deze man. De godganse dag in de aanval. En dan wint hij hem ook. Hij blijft overeind. Hij heeft ze allemaal toch weer ingehaald. De mannen die voor hem gingen rijden. De mannen die het hem lastig maakten. En hij laat ze vervolgens ook achter zich. En Koes, hou stand. Pakt hij nog die tweede plaats? Of is daar de onbarmhartige Remco Evenepoel? Nee hoor, die racht er nog voorbij, die Belg. Die sluit deze ronde van Frankrijk wel heel sterk af. Remco Evenepoel wordt tweede in deze ene laatste etappe. Op 25 seconden. Sepp Koes komt bijna stilstaand over de streep. Op een halve minuut. En dan kijken we ze even boven in beeld. En dan komen die twee van UAE eraan. En die gaan denk ik heel blij gebroederlijk over de streep. Het is Pogacar gelukt. Hij is bij zijn maatje gebleven. Isaac Del Toro is de winnaar van de witte trui in deze ronde van Frankrijk. En gaat op de derde plaats eindigen. Krijgt nu een bemoedigend klopje op zijn hoofd en op zijn schouder. Van de man in de gele trui. Tadej Pogacar. 1, 2, 3, 4. Dit is de vijfde keer. Ja, nog even Parijs morgen. Hè? Maar u weet het wel. Dit is de vijfde keer dat hij de ronde van Frankrijk gaat winnen. Ze knuffelen elkaar. Komen hand in hand en met een stieren gebaar. Twee vingertjes naast de helm zo over de streep. Zij zijn binnen, Lenny Martinez ook. En de rest in deze wedstrijd, in deze slopende etappe, moet nog gaan finishen. En dat gaat bij velen nog ontzettend veel tijd duren. Sijksat bijvoorbeeld, die moet nog een kilometer.
1: Tom, jouw eerste gedachte. Probeer ze te lezen, maar het lukt me niet.
2: Nee. Ik vind het schitterend voor Carapaz. We zien hier het beeld van een huilende Carapaz over de finish. In zijn bolle trui. Wint hier de koninginnenrit. De zwaarste rit van deze Tour de France. En het is hem wel heel erg gegund. Alhoewel ik het nog een klein beetje meer aan Sepp Koes had gegund. Ja. Maar ja, dat die mag wel blij zijn dat hij überhaupt nog leeft inderdaad. Na vandaag. Ja. Dus, ja.
1: Maar wat is er gestreden? We gaan het er nog uitgebreid over hebben zo.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: NPO Radio 1.
7: Het is inmiddels 4:50. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de finish net van deze etappe. Nu het NOS Journaal. Jan.
8: Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In de Spaanse regio's Madrid en Avila zijn in totaal zo'n 60.000 mensen geëvacueerd in verband met de bosbranden. En nog eens 30.000 mensen moeten van de Spaanse overheid binnenblijven. In Frankrijk zijn 20.000 mensen geëvacueerd. In verband met de branden is de slotetappe van de Tour de France morgen ingekort. Ze rijden alleen in Parijs. En de explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die aan de oppervlakte komen nu de rivieren zo laag staan. In Doornenburg bij Nijmegen reden gisteravond mensen met een kar over twee granaten. Het liep goed af. De EOD adviseert de politie te waarschuwen als je munitie ziet.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
13: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
12: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
12: Ga naar datacation.nl.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Ja, gebroedelijk zagen we ze over de finish komen, Pogacar en Isaac Del Toro. Maar wel pas nadat natuurlijk die strijder van een Carapaz de overwinning had gepakt, Joris. En dat had natuurlijk ook misschien wel weer te maken met die valpartij van Sepp Kuss.
1: Ja, Sepp Kuss, absoluut de beste man in de etappe als je het hebt over de strijd om de rit. Zeggen Visma Liezerbike deed eigenlijk alles goed, zit met vier man in de kopgroep. Levert op het juiste moment Sepp Kuss af in de finale. Die komt twee keer alleen op kop te rijden omdat hij zeker de beste klimmer was van het stelletje. Ja, en dan maakt hij twee stuurfouten in de slotfase. Eén keer ging dat vrij snel weer goed. En toen had hij een leuk gat op Carapaz. Maar de tweede keer bij dat randje en bij dat net, waarbij het net allemaal goed afliep, flitste Carapaz natuurlijk gewoon voorbij. Omdat hij toen al vlak achter hem zat. En Carapaz wint de etappe. Evenepoel kwam goed opstomen nog. Al was dat in het klassement niet echt meer nodig. Maar hij laat zien uitstekend de Tour af te sluiten. Dat zal hem hoop bieden voor de nabije toekomst. Tweede op 26 seconden. Kuss werd daarbij nog gepasseerd. Derde op 31 tellen. Poggi, Del Toro en Lenny Martinez op een dikke minuut 4, 5 en 6. Hindley zevende. Skelmose, Ayuso en Sykes zelfs 8, 9 en 10. Pogacar gaat deze Tour winnen met een voorsprong van 6 minuten 26 op Evenepoel. Del Toro is derde op 9, 42. 4, Sykes, wat een debuut. Dat is echt ongelooflijk sterk. 5, Lenny Martinez, prima Tour gereden. Dat zijn dus twee Fransen. 6, Skelmose, 7, Ayuso en 8 op 20 minuten in het algemeen klassement. De smaakmaker, winnaar van het bergklassement en winnaar van twee etappes, waaronder deze Carapaz.
2: Vanuit het Tourcafé.
3: Ik ben weer bij Suzanne en Monique Kleeman. We gaan zometeen jullie nieuwe single horen. Er zijn van die bands die hebben de hele tijd dan vernieuwingsdrang. U2 bijvoorbeeld, hè, die neemt nu een nieuw liedje op. Wederom met Martin Garrix. Jullie dat wel eens overwogen? Een danceversie met een DJ?
4: Niet met een DJ, maar we hebben wel verschillende danceversies gemaakt. Ja, op Spotify staan er wel een aantal. Van Cream, van Prince hebben we een danceversie gemaakt. En ook van ons eigen It's the First Time hebben we ook verschillende versies. Met een beetje een meer dansbare beat. Ja, is hartstikke leuk. Ja.
3: Nieuwe single, It Takes a Million. Waar komt de inspiratie vandaan? Wat is het verhaal?
4: Nou, heel toepasselijk. De Gay Pride is net begonnen, zeg maar.
3: De World Pride, hè?
4: De World Pride. En dit is inderdaad een verhaal over een dame uit in de jaren 80 uit de gay scene. En Suus en ik gingen heel veel uit destijds in Amsterdam. En deze vrouw was berucht. Daar heb ik een liedje over geschreven.
3: En wie is het?
4: Dat zeg ik niet.
3: Een anoniempje.
4: Een anoniempje? Weet jij de naam nog?
5: Maar... Suzanne Kleeman.
3: Het klonk trouwens, dat uitgaan klonk heel erg in de verleden tijd. Is dat niet meer zo?
5: Nee, joh. We gaan nog heel veel uit. Laten we daar maar ophouden. In ons hoofd.
3: Voordat jullie gaan zingen, vandaag is een belangrijke dag. Vertel nog even.
5: Ja, het is ongelooflijk. Het is vandaag mijn trouwdag. Ik ben vandaag 21 jaar getrouwd met mijn vrouw. We zijn 36 jaar samen. Maar ja, ik moest naar jou. Dus ja, dan is de keuze snel gemaakt, toch?
3: Oh, wat vindt zij daarvan?
5: Daar hebben we het niet over. Nee, heel goed. Fantastisch.
3: In een goed huwelijk kan dat, hè? De nieuwe single van de tourartiest Lois Lane.

0: Lois Ling, Takes a Million. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel.
0: Ja, wij gaan eens luisteren naar Mark Reef, de ploegleider van Visma Leasebike en de tot twee maal toegevallen Sepp Koes. Hij blikt terug op die hectische slotfase met onze collega Steven Dalebout. Wel even een disclaimer vooraf. Reef had die valpartij van Koes ten tijde van het interview nog niet gezien.
2: Hi Mark. Nou, ik denk dat je vooral blij bent dat hij enigszins heel uit over de finish is gekomen, Sepp Koes. Klopt dat?
3: Nou ja, ik baal vooral dat we in een gewonnen positie zaten, voor mijn gevoel. En dat we het op deze manier kwijtraken.
2: Die val zag er ook wel eng uit, daar doelde ik eigenlijk op. Want het ging eigenlijk net goed, hè? Hij werd nog net gevangen door het net wat daar stond.
3: Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien.
2: Oh, je hebt het nog niet gezien?
3: Nee, ik zag in één keer dat hij opstapte en dat hij er nog een keer daarna eerst in een bocht naar links viel. En daarna in een bocht naar rechts. Ik heb het eigenlijk niet goed gezien. Ik zag dat hij de beide keren weer op de fiets stapte.
2: Ja, hij had anders echt diep in het ravijn gelegen, dus dat bedoelde ik een beetje.
3: Ah, oké, okay, ja.
2: Nog een schraalend roos misschien?
3: Ja, dan is het heel goed dat net daar, of die kussens daar lagen. Maar goed, ja, ik heb het niet gezien. Ik ben nu vooral teleurgesteld dat we de koers niet winnen.
2: Ja, dat zie ik aan je, want ja, hij lag natuurlijk in gewonnen positie. Dat zag er eigenlijk heel goed uit, hè?
3: Ja, we deden denk ik vandaag alles weer goed. We zaten met vier man mee. Sepp was ook onze man. Ik denk Matteo en Bruno hebben in eerste instantie heel goed werk geleverd. Davide was wederom heel sterk. Ja, en Sepp die laat zien dat hij de sterkste van de vlucht is. Alleen, daar koop je niet zo weinig voor.
2: Dat is dan brute pech en dat hebben jullie al meer gehad deze Tour. Is dat het gevoel ook wat achter dit gelaten gezicht van jou zit?
3: Nou, het is nu vooral echt de teleurstelling. Want dit is, we hebben hard gevochten om deze week nog te winnen. Ik denk dat we heel goed op weg waren vandaag. Hij had nog 15 seconden voor op Carapaz. Normaal rijdt hij altijd een goede afdaling. Voor mijn gevoel bleef het verschil ook hetzelfde. En had hij een hele goede kans om deze rit te winnen. En daarmee had het zeker ook weer een boost gegeven voor ons als team.
2: Is er nog een kans of is morgen geen kans meer voor jullie? Nee dus.
3: Ik denk dat er altijd een kans is. Alleen nu wil ik daar eigenlijk nog niet echt aan denken.
0: In principe heeft iedereen natuurlijk vrij spel. Maar alsnog kun je met indachtig dus dat hij het nog niet gezien had, die reactie wel voorstellen van Reef.
4: Ja, tuurlijk. Tom, ja. Want je verliest hier eigenlijk een bijna zekere etappewinst met Sepp Koes. Maar ik denk dat nu overheerst de teleurstelling heel erg bij Mark Reef, omdat hij die beelden niet heeft gezien.
0: Totdat hij die beelden ziet.
4: Maar ik denk als hij die beelden ziet, dan heerst er vooral heel veel opluchting. Dat zijn renner nog leeft en dat ze met hem naar Parijs gaan.
0: Hoe vaak ziet Sepp Koes waarschijnlijk zelf dit nog op zijn netvlies voorbij komen vannacht?
4: Oh, dit gaat hier nog wel een keer terugkijken, ja.
0: Ja, kijk ook, maar dat je dat nog een keer voelt zelf.
4: Ja, het gekke is als je zo in die koers zit en in de adrenaline heb je het soms niet eens. Dan is het al gebeurd voordat je er erg in hebt. Dus dan is het ook niet zo dat je het direct opslaat als zijnde. Hier ben ik door het oog van de naald gekropen. Dus dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
0: Nee, dus meer gewoon zo snel mogelijk weer op die fiets en door naar beneden. Ja. En dan later komt pas, als je het ziet, de beleving van dat had anders kunnen
4: aflopen. Dat had anders kunnen aflopen, ja.
0: Zeg, volgens mij is het tijd om een spel te gaan spelen.
5: Jouw eigen tourquiz.
6: Uurtje later dan normaal, omdat de etappe zo vroeg afliep. En er zit hier iemand toch wel een beetje pintjes te zweten. En dat snap ik heel goed, want thuis kan je natuurlijk allemaal papieren voor je neus hebben. Wikipedia-pagina's erbij, hulp die wat influistert. Maar volgens mij heb jij, Peter Kopetsky, wel wat hulp hier om je heen.
7: Ik heb in ieder geval mijn hele lieve ouders bij me voor de morele steun. En ik hoop dat Tourcafé maar een beetje.
6: Ja, ik denk een vol Tourcafé, want ik hoorde hier net al een paar mensen die riepen: het moet makkelijk. Maar ja, het is jouw eigen tourquiz, dus het begint heel makkelijk en dan wordt het stapje voor stapje ietsje moeilijker. Zullen we het maar gewoon doen?
7: Let's go.
6: Daar komt hij. Zet hem op. Jouw kolletje van de vierde categorie. Het gaat trouwens over het combinatieklassement. Dat is jouw zelfgekozen onderwerp. Het sprintklassement heeft de groene trui. Het bergklassement heeft de bolletjestrui. Ja, wat voor trui droeg dus de leider in dat combinatieklassement in de tweede helft van de jaren 80?
7: De lapjestrui.
6: De lapjestrui is goed. We gaan naar de derde categorie. Er is één Nederlander die trui, die volgens sommigen spuuglelijk is, in de jaren 1988 en 1989 won. En hem daardoor ook redelijk populair maakte. Luister even mee naar de commentator van destijds, Leo Driessen.
8: Waar we de binnenkomst hebben gehad van
5: met een tijd van 29 minuten en 16 seconden. Dat betekent ook dat die Charlie Montet niet voorbij gaat in het algemeen klassement. Sterker nog, Montet die verstevigt zijn voorsprong. Het zit er dus op voor. Zij heeft wel de combinatietrui gewonnen. En dat is toch ook een aardig succes.
6: Dat is zeker een aardig succes. Welke Nederlander was dat die dus in 88 en 89 deze trui won?
7: Steven Rooks.
6: Steven Rooks is ook goed. We gaan naar jouw vraag van de tweede categorie. Uiteraard is er ook iemand die het vaakst het combinatieklassement heeft gewonnen. Dat gebeurde in 69, 70, 71, 72 en 74. Wie is deze grootheid?
7: Eddie Merckx.
6: Eddie Merckx brengt jou op een call van de eerste categorie. Nog maar twee vraagjes te gaan. De leider van het combinatieklassement droeg tot en met 1975 een witte trui. Waarom gebeurde dat bij de herintroductie van dat klassement in 1985 niet meer? Dus waarom trok hij toen niet meer de witte trui aan?
7: Omdat toen het jongere klassement was.
6: Dat is ook goed. En zo zijn we al aanbeland op de call van de buitencategorie. Let goed op, zeg ik om een bepaalde reden erbij. Je vertelde in je audioboodschap om 14:15 dat je veel liever dat NOS wielershirt hebt dan dat foeilelijke shirt van het combinatieklassement, de lapjestrui. De vraag is deze. Het NOS wielershirt is overwegend blauw. Dat kun je niet gemist hebben de afgelopen weken, want ik heb dat elke dag zo ongeveer gezegd. Blauw zit niet in de lapjestrui. Noem één overeenkomstige kleur tussen de beide shirts.
7: Rood, rood van de bollen.
6: Vertel even waarom je nu recht voor je uitkijkt.
7: Ja, omdat ik hier iemand zie met een rood-wit shirt.
6: Kijk, dat is de scherpte die wij zochten. Want de cameraman heeft het NOS wielershirt aan. En hier is voor jou. Van harte gefeliciteerd met die hele Tourflitstas vol prijzen met het NOS wielershirt. Maar natuurlijk ook de eeuwige roem in jouw categorie, het combinatieklassement. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
8: Jouw eigen Tourquiz.
9: Wees de deelnemer in jouw eigen Tourquiz.
8: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
10: De bouwverslimmers.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soudal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
22: Heb je als

0: Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opfion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
4: NPO Radio 1. 5 uur.
5: Na meer dan 5000 hoogtemeters was dit dan de ultieme showdown van deze tour. Komend uur natuurlijk nog reacties vanuit Frankrijk. En hier met Tom Dumoulin en jullie natuurlijk in het Tourcafé maken we alvast een beetje de balans op van deze Tour de France. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
6: In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In het departement Gironde woedt ten westen van Bordeaux een enorme natuurbrand. Correspondent Saskia Houtuin, in het getroffen gebied. Wat is het laatste nieuws, Saskia?
7: Ja, dat er zometeen weer crisisoverleg is van de regering. De maatregelen die worden genomen, die stapelen zich op. Er is code zwart afgekondigd. Dat gebeurt heel zelden. Dat betekent in dit geval dat alle toegang verboden is tot het bos en ook de stranden in de buurt van de brand. Vanaf vanavond zijn er 1500 militairen op de been om de evacuaties en alles wat er rondom de brand gebeurt in goede banen te leiden. Er is ook een speciale crisislijn geopend waar mensen naartoe kunnen bellen als ze vragen hebben of informatie willen. En de brand die heeft ook invloed op de Tour de France, want de laatste etappe in Parijs die wordt ingekort van 133 naar 89 kilometers. De renners die gaan starten nu op de Champs-Élysées in plaats van in Thoiry, omdat er minder politie-inzet beschikbaar is, omdat mensen hier nodig zijn in het brandgebied.
6: Morgen dus een kortere Tour-etappe, een kortere slot-etappe. De omstandigheden voor het bestrijden van de branden, hoe zijn die eigenlijk?
7: Ja, dat is op dit moment lastig te zeggen. In omvang is de brand sinds vanochtend en vannacht niet enorm toegenomen. Maar de wind die steekt weer op, nu sinds een half uur ongeveer. Dat voelen wij hier ook. En ja, we zijn nu ook op een plek ten zuiden van het brandgebied waar de brand zich ook wel een beetje naartoe uitbreidt. Wij moesten daarom ook net rechtsomkeerd maken. Dus wat we zien is dat er nog steeds verder wordt opgeschaald. Er wordt nu heel erg uitgekeken naar dat militaire vrachtvliegtuig met speciaal blusmateriaal. Dat zou nu al zijn aangekomen hier in de Gironde en ook al aan het rondvliegen zijn. En het is nu wachten tot voor het eerst zij dat brandwerende materiaal gaan lozen. Waardoor hopelijk ook dus die brand daarmee verder kan worden ingeperkt.
6: Ja, en 200.000 mensen op dit moment hun huis uit. Verwachten de Franse autoriteiten meer evacuaties?
7: Dat zou heel goed kunnen, maar ook dat is nog lastig te zeggen. Alles hangt er eigenlijk vanaf welke kant de brand, het vuur en de rook opgaan. Wat de brandweer doet is dat ze heel preventief te werk gaan als het gaat om evacuaties. Wat we ook hebben gezien afgelopen nacht. Ook op tientallen kilometers van het brandgebied, echt aan de rand van Bordeaux, is geëvacueerd. En dat is echt om te voorkomen dat dat niet op het laatste moment nog moet gebeuren met heel veel mensen tegelijk.
6: Dank Saskia Houtuin in Frankrijk. Ook in Spanje woeden grote natuurbranden. Rond Madrid en Avila in het midden van het land zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. En de autoriteiten van de zuidelijke regio Granada hebben een lockdown afgekondigd in Pinos del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ramen en deuren dicht houden en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En ook moeten mensen in de buurt van Pinos del Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. In de buurt van Bremen, in het noorden van Duitsland, is een eenmotoren vliegtuigje op een vrijstaand huis gestort. Daar was niemand thuis. De ene inzittende van het vliegtuig kwam om het leven en het andere wordt vermist. En de politie in Vlissingen onderzoekt een dodelijk ongeluk met een fatbike. Gisteravond laat kwam een fatbiker in botsing met een bestelbus. De man van 18 uit Vlissingen overleed in het ziekenhuis. De leider van de kakkerlakkenbeweging in India heeft

0: Alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiase minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en tegen fraude, corruptie en werkloosheid. Maar na het aftreden van de minister was er vooral vreugde, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Feestende studenten, er wordt taart gegeten, er wordt gedanst, er wordt gezongen. Ze zijn heel blij en dat zijn ze ook omdat het de eerste keer is dat een minister op deze manier opstapt onder de regering Modi. Hij is meer dan 12 jaar aan de macht en het is nog nooit gelukt op deze manier om een minister te laten opstappen. Dus ze hebben echt wel wat bereikt. Het is bijzonder. En wat hier wordt gezegd, zelfs historisch wat ze bereikt hebben.
0: Volgens de organisatoren van het kakkerlakkenprotest zijn de demonstraties niet meer nodig. De Indiase regering belooft te voldoen aan alle eisen, zoals hervorming van het onderwijs en de belofte dat demonstranten niet worden vervolgd. Koningin Maxima heeft de World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park, in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. En het weer, zon en stapelwolken. Het is 24 tot 29 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht regen. Morgen buien, maar ook wat zon. En 21 tot 24 graden.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Met Guylaine Plach.
13: De Zuid-Amerikaan Carapaz schreef de koninginnenrit dus op zijn naam in deze tour met een vroege finish. Want ja, de mannen die moeten de trein naar Parijs halen. Een Parijs dat dichtbij is, maar voor heel wat renners heel ver weg heeft gevoeld na die 3 loodzware weken. We kijken terug en vooruit dit uur met Tom Dumoulin. En als je nou een vraag hebt, hier in het Tourcafé of waar je ook luistert, je weet ons te vinden. Dat kan namelijk ook nog via de Radio 1 app. Zijn er ook nog Formule 1 liefhebbers hier in de zaal eigenlijk? Nee, ja, ik zie de handen van 1 jongetje. Die zie ik omhoog gaan. Dan moet je even luisteren. Want we hebben natuurlijk de kwalificatie gehad voor de Grand Prix van Hongarije die geweest is. En Louis Dekker, die volgt dat voor ons. Louis, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Nou, wie begint er morgen vanaf pole?
14: Ja, zal ik dan speciaal voor die ene met de handen omhoog beginnen met Lando Norris. Dat is in ieder geval een verrassing. Lando Norris, wereldkampioen. Het hele jaar nog niet vooraan gestaan, maar heel verrassend de snelste. in Hongarije op de Hungaroring vlakbij Budapest. Hij troeft beide Ferraris af, dat is een verrassing, want Ferrari heel snel in de bochten, beetje moeite op de rechte stukken, maar dit is een bochtig circuit. Dus Hamilton en Leclerc waren eigenlijk favoriet, maar die staan 2 en 3. En de nummer 4 is de grote leider in het WK, Kimi Antonelli. Mercedes kwam er ook niet aan te pas. Russell 7e. En dan hebben we Verstappen nog niet genoemd. Nee. Wil je nog een vraag?
13: Nou,
14: denk het wel, hè?
13: Was het wel van plan om te stellen, maar heeft het zin?
14: Ja, het gat is een halve seconde. Dus hij komt er gewoon echt niet aan te pas. Eerste kwalificatiesessie 3e, tweede kwalificatiesessie. Als er nog 16 meedoen, werd hij 6e. En uiteindelijk ook 6e. Maar het meest opvallende was dat Verstappen in zijn allerlaatste ronde ook nog achterstevoren ging. Dus in de speurtocht naar de limiet en de poging om er nog een P4 of P5 van te maken, ging het ook nog mis. En hij was niet de enige, want zijn teamgenoot Isaac Hadjar ging ook al achterstevoren met de Red Bull. Die wel snel is, als het allemaal goed gaat, maar die ontzettend lastig te besturen is. En beide coureurs hebben dus tijdens de kwalificatie een moment achterstevoren gestaan. Met als resultaat Red Bull op 6 en op 8, Verstappen 6e en Hadjar 8e. Dat doet nog niet meteen denken aan podiumkansen morgen.
13: Nee, ik wou net zeggen, wat maak je daaruit op voor morgen?
14: Ja, dit is wel een circuit waar je redelijk vooraan wil staan als je nog wat wilt regelen, wat voor elkaar wil krijgen. Nou, heeft Verstappen ooit getoverd, hoor. Als ik me goed kan herinneren, vanaf plek 10 naar een dominante zege. Maar dat was wel met een hele andere uitgangspositie, met hele andere auto's. En ook met een pickorde die nou niet echt meteen illustreerde dat ze de 4e auto in het veld hadden. En ik denk dat het morgen wel zo is dat de favorieten echt vooraan staan. Misschien wel de Ferraris op 2 en 3. Norris verrassend daar nog voor. Maar het is dus McLaren, Ferrari. En dan is Mercedes eigenlijk nog de tegenvaller. Maar dat is normaal gesproken ook een maat te groot voor Verstappen en voor Hadjar. Dus het ziet er niet al te rooskleurig uit in Hongarije. Maar we weten, als op zaterdag alles fout gaat bij Verstappen, dan is die zondag meestal extra scherp en getergd.
15: Het wel de ontknoping van elke etappe.
16: NPO Radio 1.
17: Wie luistert,
18: weet meer.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have George Michael met Faith. We hebben een laatste berichtje over Tijmen Arendsman gekregen. Die zat natuurlijk in de kopgroep en viel toen bij de Calibier van de afdaling. Hij is wel weer opgestapt, finishte uiteindelijk als 23ste. Maar toen hij over de finish kwam is hij meteen opgevangen door een verzorger. En die gaf aan dat Arendsman naar de radiologie toe moet om een foto te laten maken. Tom Dumoulin, we hebben hem niet gezien, hè, die valpartij.
1: Nee, die was niet in beeld. Er was geen cameramotor bij. Maar dat is nooit een goed teken als je voor de zekerheid een foto moet laten maken. Maar laten we hopen dat er inderdaad dat het een dubbel check is, ja, van iets dat hopelijk niet is.
0: Nee, dat is zo. Want nu ben je zo dicht bij Parijs, toch?
1: Ja,
0: dan wil je dat ook uitrijden.
1: Oh, dat is verschrikkelijk als je de dag voor Parijs met een elleboogbreuk naar huis zou moeten gaan. Dus laten we daar vanuit gaan dat dat niet zo is. De ASO, de organisatie van de Tour de France, die heeft dus altijd zo'n radiologie aan de finish staan. Ja. Dus dat is heel snel gedaan. Dat kun je binnen een kwartier buiten staan.
0: Dat is op zich fijn, hè? Dat je in ieder geval snel die duidelijkheid hebt dan.
1: Ja, zeker.
0: En dan willen wij dat natuurlijk ook graag weer snel horen. Volgens mij begonnen wij deze middag, Henry, eigenlijk met van nou, misschien zijn er nog mensen die het leuk vinden om Tom wat te vragen.
2: Ja, zeker.
0: En toen gingen er heel wat handen ook zien. Nu gelijk alweer meteen wat handen
2: zeker
0: de lucht in gaan.
2: Dat is ook het antwoord op die vraag. Mag ik de handen nog even voor vragen voor Tom? Want dan kom ik één voor één bij u langs. Kan natuurlijk niet beloven dat het allemaal lukt voor zessen. Want Tom, je bent nog best wel een beetje populair. Hoeveel jaar ben je nu gestopt?
1: 4 jaar.
2: Ja, nou daar merk je helemaal niets van. Wie bent u?
3: Ik ben Ingrid Wetsinga. En Tom, nog bedankt dat je dameswielrennen ook wat meer op de kaart hebt gezet door het uitbreiden van de Tour voor Dames. Samen met Marianne Vos. Maar, mijn vraag.
2: Ja. Oeh, nu komt het.
3: Nu komt het. Ik geniet erg van de Tour. Alleen nu met Pogacar wordt het toch iets minder. Ik krijg flashbacks naar Armstrong. Dat maakt het plezier voor mij minder om te kijken. Hoe denk jij daarover?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat als altijd dezelfde renner wint, dat niet het meest spannende is. En ik ben ook altijd aan het juichen voor strijd en voor spektakel. En ik had bijvoorbeeld gehoopt op een hele goede Vingegaard die het in die laatste week Pogacar nog moeilijk zou maken. Maar ik ga niet mee in verdachtmakingen zonder enig bewijs. Pogacar heeft zelfs nachtelijke doping. Sorry. Dopingcontroles moeten doorstaan deze Tour de France. En tot op heden is er niks gevonden. Dus laten we er voor nu vooral van uitgaan dat we naar een waanzinnig talent op de fiets aan het kijken zijn.
0: Begrijp je, Tom, het wel? Want er zitten, vanmiddag hoorde ik het van meer mensen hoor, die zeggen, en over 10 jaar blijkt hij al zijn overwinningen kwijt te zijn. Dus dat is wel iets wat natuurlijk speelt. En wat je gaat denken als iemand zo ver boven anderen uitstijgt en op alle vlakken zich heeft verbeterd.
1: Ja, dat is helaas een gedachte die bij het wielrennen gepaard gaat. Als iemand boven het maaiveld uitsteekt, dat je meteen aan dopingverdenkingen gaat denken. En dat is heel jammer dat het verleden dat rechtvaardigt, die gedachte. Op dit moment hebben we daar helemaal geen bewijs voor. En zijn we op dit moment aan het kijken naar een wielrenner die heel erg goed is.
0: Maar die dus op alle vlakken in de afdaling heeft hij zich verbeterd. Qua sprint, qua explosiviteit. Ja. Alles is verbeterd de afgelopen jaren. Toch?
1: Ja, hij is echt heel, heel erg goed. En hij is inderdaad een multitalent dat zelfs dus in afdalingen. En dat heeft echt helemaal niks te maken met hoeveel kracht je in je benen hebt. Maar dat heeft gewoon puur met techniek te maken. Zelfs daar pakt hij tijd op zijn concurrentie. En dat sterkt me dan wel weer dat we naar een heel speciale renner aan het kijken zijn.
2: Ik ben toch even benieuwd, ben je een beetje tevreden met deze antwoorden?
3: Nee, ik vind het heel vaag. Tom weet ook heel goed hoe het werkt. Voordat iets op een dopinglijst staat, ben je een aantal jaren verder. En daarna ben je nog een aantal jaren verder voordat het misschien te traceren is. Bij Armstrong werd ik ook altijd uitgelachen. Hij wordt heel vaak getest enzovoort. Maar het zegt mij niet zo heel veel.
2: Nee, en natuurlijk, dit heeft ook te maken.
1: Ik heb goed voor mevrouw. De bloedstalen en urinestalen van alle renners worden 10 jaar bewaard.
2: Ja.
1: Dus als er nu iets verboden is en we kunnen dat nog niet traceren, dan zou dat nog altijd over zoveel jaar te vinden moeten zijn.
2: Zullen we afspreken dat we in het Tourcafé van 2036, pak een beet, nog een keer hierop terugkomen?
3: Ja, helemaal goed.
2: Hopelijk niet eerder, hopelijk überhaupt niet. Maar dan kunnen we nog even kijken wie er nou het bij het rechte en dat.
3: Nou, ik hoop dat ik het niet bij het rechte.
2: Nee, dat hoop ik ook. Maar ik snap ook wel dit. En los daarvan...
1: Ik snap het ook, hoor.
2: Wat je hier ook voelt, en dat was gisteren ook al... los van verdachtmakingen voor dopinggebruik... is dat de eentonigheid van al die overwinningen van Pogacar... bij mensen iets oproept van... ja, we willen wel graag een keer een andere winnaar. Nou is het wel een beetje gek, maar... zou die Pogacar niet eens moeten denken... ik laat het ietsje vaker een klein beetje vieren, zoals vandaag.
1: Nou ja, met een F. Zoveel dagen geleden toen won Remco Evenepoel... de hele indrukwekkende etappe naar de Plateau Solesson. En het kon ons toch niet aan de indruk onttrekken... dat hij dat ook wel een klein beetje misschien gekregen heeft van Pogacar. En dat vonden we ook wel allemaal helemaal niet leuk. Want
2: zijn we toch een zeurderig volkje eigenlijk.
1: We zijn gewoon een klagerig volkje.
2: Ik zoek iemand met een leuke positieve vraag. Ja, u?
4: Nou ja, het is misschien een heel klein beetje van de vorige vraag. Maar ik was wel een klein beetje benieuwd van... heeft Tom nog ambitie om... om arts te worden.
1: Oh, dat is niet echt in de lijn met de volgende
2: toch, in principe niet.
1: Mij,
2: ja, het zou in de lijn kunnen zijn, maar dat zou ik je niet aanraden.
0: Ik zou geen dopingdokter zijn.
1: Nee, daar heb ik nog wel even over getwijfeld. Maar dat zit er niet meer in. Oh. Ik geniet veel te veel van het wielrennen en alles wat het wielrennen te bieden heeft. En al mijn werkzaamheden zijn ook gelieerd aan het wielrennen. En dat zou ik allemaal niet kunnen doen als ik een medicijnenstudie zou oppakken. Dus nee, dat ga ik niet meer doen.
2: Mag ik er nog eentje in dit rondje vragen? Want dan kom ik even bij iemand met sowieso al een heel mooi... Jij was het met een vraag, toch? Ja, hè? Met het shirt Sunshine on My Mind. Kijk, dat kan alleen maar goed gaan volgens mij. Wat is jouw vraag aan Tom?
5: Mijn vraag is, welke ronde vond je het leukst om te rijden en waarom? Rood, roze of geel?
2: En zeg nog even hoe je heet.
5: Laura.
2: De vraag van Laura.
1: De Vuelta, die vond ik het minst leuk. Die heb ik één keer gereden, maar die, ja, qua beleving was dat niet de mooiste. En de Giro en de Tour vind ik allebei wel fantastisch. Die, ja, dat, ik weet het niet, de Tour heeft meer dat vakantiegevoel en de, ja, dat draait het allemaal om. Hè. De Tour de France is de grootste wielerwedstrijd en de Giro, ja... Ja, die heb ik nou eenmaal een keer gewonnen. Dus dan kun je toch moeilijk zeggen dat je de Tour de France verkiest boven de Giro. Nee,
0: maar zit daar wel een extra magie om? Wat is de magie bij de Giro? Ook als je hem niet wint?
1: Dat is meer echte wielerpassie vanuit de Italianen. Die zijn gewoon heel gepassioneerd en vol liefde met hun eigen ronde. En dat is nog wel weer aan de andere kant weer mooier dan de Tour de France. Dat natuurlijk gewoon een enorm commercieel internationaal circus is geworden.
0: Ja, ja. Ben ik wel benieuwd welke Laura het leukst vindt om te kijken zelf.
2: Dat wilde ik eigenlijk ook weten. En misschien ook wel zelf om te fietsen. Wat vind jij de leukste?
5: Ik denk de Tour de France, omdat de andere twee heb ik eigenlijk niet echt heel goed gekeken.
2: En ze heeft ook naar school. Een, even voor thuis een schitterende gele pet op.
0: Oh, kijk. Talentje in de dop, hoor.
2: Yes.
0: Dat denk ik dan wel. Als we dan toch bij het geel eventjes blijven met Pogacar. Het ging natuurlijk net al over de prestaties en de vragen die dat soms op kan roepen. We hebben natuurlijk de eerste weken bizar zien rijden. En ook een balance die aangaf op het moment dat het eigenlijk niet nodig was. Van ja, waarom zou je eigenlijk gaan inhouden? Ik wil hem wel hard maken en gewoon rijden. Heb je mede daardoor een iets zwakkere UAE gezien in de derde week? Of is dat gewoon het virusje geweest?
1: Nee, ik weet niet
0: of word je misschien besmet, besmettelijker?
1: Ja, nee, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Het heeft sowieso te maken gehad met dat virus. Maar het is ook natuurlijk een feit dat die UAE-ploeg eigenlijk helemaal niet meer zo goed was in die laatste week.
0: Daarom.
1: Del Toro komt wel. Maar uiteindelijk staan ze wel met twee man op het podium. Hebben ze het allemaal gered. Maar dat heeft ook wel een beetje te maken dat ze het ook niet echt heel lastig hebben gekregen in die laatste week. Andere ploegen, andere renners hebben het niet echt geprobeerd.
0: Waarom Pogacar niet? Is er angst voor Pogacar?
1: Ja, toch wel een beetje. En hij is zo veel beter dan de rest en zo ongenaakbaar... dat het de zin wel een beetje ontneemt bij anderen om het hem heel moeilijk te maken. Want je weet ook, Pogacar schijnt een zwarte lijst te hebben van renners die niet wil laten winnen.
0: Ja, schijnt? Dat, ja, is het nou
1: en
0: wel
1: wil,
0: niet
1: en
0: zo?
1: En daar wil je niet op komen te staan. Nee, ik weet het niet of het echt zo is. Maar goed, je wil in Pogacar natuurlijk geen vijand maken. Dus als je je kansen niet heel inschat dat het gaat lukken, dan ga je het soms niet eens proberen. En dat is eigenlijk wel jammer, want dat zou natuurlijk wel moeten, hè?
0: Mathieu van der Poel die gaf het helemaal aan het begin aan. Hè? Toen hij zo Pogacar al zo die overmacht toonde. Van hij heeft eigenlijk op die manier knak je het moreel van het hele peloton.
1: Ja, en dat is ook zo. Je weet gewoon dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft. Als Pogacar wilt winnen, dan wint hij. En als hij wilt dat jij niet wint, dan win jij niet. Dat houdt wel sommige ploegen en zeker de klassementsrenners uiteraard tegen om het hem op een gegeven moment echt moeilijk te maken.
0: Wat heeft die Del Toro dan een mazzel, hè? Dat het een beetje de protégé is. Maar het voelt ook wel een beetje als het handje, papa's handje vasthouden.
1: Nou, sterker nog, Del Toro heeft wel geteld, ik denk 100 meter deze Tour de France op kop gereden voor Pogacar. Op de Tourmalet heeft hij even aangezet. En nou ja, vooruit heel even in Barcelona ook nog. Voordat hij zelf die rit mocht winnen van Pogacar.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik vind het toch een beetje een rare dynamiek. Want je hebt een kopman die zo ongenaakbaar is dat hij eigenlijk zijn beste helper Del Toro dus niet eens nodig heeft. En gaat dan maar uit pure wilde, uit pure luxe zijn helper helpen die nauwelijks geholpen heeft.
0: Ja. En die wel dus op het podium komt te staan op deze manier.
1: In zijn witte trui. Ja. Maar goed, als ik het vanuit UAE, vanuit Pogacar, vanuit Del Toro bekijk, zou ik het misschien ook wel op die manier hebben gedaan.
0: Goed, er zijn veel mooie smaakmakers geweest, of een aantal in ieder geval. En een Carapaz valt daar natuurlijk onder. Maar ook een Mats Pedersen. Dus we gaan zo nog wel even die strijd ook langs van het groen en het wit en die bollen. En natuurlijk ook de Nederlanders.

0: Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
2: Ja, het is wel echt de hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag. We zijn het bakje koffie al lang voorbij. We zitten aan een biertje, 0.0'tje of soms geen 0.0'tje. Of iets anders. Hoe LVLO, waar is die fiets? Oftewel...
3: Jong Kees, waar ben je?
4: Nog steeds op Alpe d'Huez, net als heel veel andere mensen die er gisteren waren... toen het groot feest was hier op de berg. Heel veel mensen zijn blijven slapen, hebben een tentje neergezet natuurlijk... in de wetenschap dat er ook vandaag weer hier in de buurt gefinished wordt... op diezelfde berg. En dus rolden ze vanochtend hun tentje uit. Weliswaar wat lager op de berg, dus er moest nog naar boven gefietst worden... om weer naar wielrennen te kunnen kijken. Maar dan moet er natuurlijk eerst de tent worden opgevouwen... en het afval gesorteerd, hoewel gesorteerd, aan gescheiden afval doen ze niet... maar alles ligt wel hier in bocht 5 op één grote hoop. Flesjes, vuilniszakken, klapstoelen, hele barbecues. Maar goed, wel netjes bij elkaar dus.
5: At least a bit of decency. We got a bit of decency left. But it was a big party, right?
4: Yeah, I can imagine.
5: Yeah, but was the whole week was a party. Like we have 4 or 5 days here, it was a party every day.
4: Ondertussen, en dat maakt de mix nu helemaal interessant op deze berg... worden er alweer wandelingen gemaakt door, laten we zeggen, de reguliere bezoekers, de natuurliefhebbers.
6: C'est une arrivée mythique, les Alpes d'Huez. Les virages, c'est toujours spectaculaire.
4: Maar het zijn natuurlijk vooral wielerfans hier die aan het nagenieten zijn nog van twee prachtige etappes. Wielerfans, niet alleen uit Europa, maar toch ook opvallend veel Amerikanen en Canadezen.
7: It was electric, yeah. One of the best sports experiences we've ever seen. It was awesome.
4: And you came all the way from Canada just for the Tour de France?
7: For the Tour, yeah. Here to spectate and do some riding and see all the big stars. And yeah, it was a ton of fun.
4: Hier een Deense camper die graag wil vertrekken. Maar zo te zien gaat dat niet. Need some help? Yeah, any problems? What's going on?
8: Start was car. Was car.
9: Car issue. The battery. Battery is dead.
4: The battery is broken.
9: Yeah.
4: Okay, we're gonna push it.
10: Yeah!
4: Nee, dit wordt hem niet. Ik laat het aan anderen over. Succes. Good luck. Dat is een goed frühstück.
11: Ja, op jeden Fall. Sehr goedes frühstück. Ja, Wurst. En Bier, alles daar.
4: Oh, jullie hebben ook een lekker ontbijtje. Oh, de mond nog vol. Dan ga ik even naar uw man. Wat, u heeft een lekker ontbijtje gescoord.
12: Goedemorgen, hij is even helemaal naar boven gelopen net.
4: Speciaal naar boven gelopen voor je ouders, denk ik. Om een lekker croissantje te halen.
13: Ja, de weg was nog afgesloten, dus ik moest over de normale weg. Dus 4 kilometer was het nog, maar... Het is gelukt.
12: Was je ook een eitje?
4: Nou, dat vind ik heerlijk hoor.
12: Nou, goed zo. Pak een stoel. Hebben we nog een stoel voor die meer? Ja, we hebben nog wel een stoel als je wil.
4: Kom ik erbij zitten. Heerlijk zeg.
14: Smakelijk.
4: Ja, bedankt.
15: Nou. Je moet er even wat voor doen voor een paar broodjes.
4: Hoe ver was het nou lopen?
13: Ik denk 1,5 uur in totaal gelopen heb. Maar goed. Nou, toch wel even lekker bezig.
4: 1,5 uur onderweg geweest, zodat ik nu een lekker broodje kan eten. Bedankt.
16: NPO Radio 1.
0: Met een eitje, lekker om 5:30 hoor. Het is 5:01, dus het NOS Journaal, Jan van der Put.
16: Maar lekker. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Spanje heeft voor nog eens 2 gemeenten een lockdown afgekondigd vanwege de bosbranden. Het zijn 2 gemeenten ten westen van Madrid. Ook in Frankrijk woeden bosbranden en om zoveel mogelijk hulpdiensten daar naartoe te krijgen is de slotetappe van de Tour de France morgen in Parijs ingekort. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud vliegtuig nam en niet dat vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. En in het NAVO-hoofdkwartier in België is een stagiaire aangehouden. Ze wordt verdacht van spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. De stagiaire zou hebben rondgeneusd in vertrouwelijke NAVO-informatie en trok zo de aandacht van de veiligheidsdiensten.
0: Jan, dankjewel. Roosmarijn, goedemiddag.
8: Ik heb ook helemaal zin in croissantjes nu. Verdorie.
0: We hebben er nog een paar hier liggen. Moet je even snel hier naartoe komen?
8: Dan ga ik even het Mediapark overwandelen.
0: Ja, doe maar. We hebben een mooie dag achter de rug volgens mij, heren.
8: Ja, het was heerlijk weer. Een groot deel van de dag zonnig. In de middag zijn er wat stapelwolken ontstaan. Temperaturen ook behoorlijk hoog. Op dit moment in het zuiden van het land nog rond 28 graden. Op de Wadden is het een graad of 20. Dus voor heel veel mensen zijn dat denk ik hele aangename temperaturen. We zijn net onder die 30 graden gebleven. Morgen gaan we die 30 graden absoluut niet halen. Dan ga je echt merken dat het ander weer wordt. Het gaat flink afkoelen. Morgen gaat er na hele lange tijd ook best wel weer wat regen vallen. Trekken morgen buien over het land. Met tussendoor een klein beetje zonneschijn. Maar met een beetje pech zal er morgen ook wel veel bewolking zijn. Dan is het 20 tot 24 graden. Maandag is dan weer een beetje zo'n overgangsdag. Wisselend zonnig, bewolkt. Misschien nog een enkele regenbui. En dan vanaf dinsdag breekt er weer een droge en warme periode aan. Temperaturen stijgen dan naar 30 graden of wat meer. En dat lijkt daarna nog best wel een tijdje aan te houden. Maar zover ik het nu kan inschatten, zijn dus zeker dinsdag, woensdag en donderdag dus weer tropisch warme dagen in Nederland.
0: Kijk, en heb je een beetje een beeld van Parijs morgen?
8: Parijs morgen best wel wat bewolking. 25 graden, misschien een heel klein beetje lichte regen. Dus die hitte waar de tour mee begon, daar gaan we hem niet mee afsluiten. En wat dat betreft lijkt het weer in Parijs morgen toch best wel op dat hier bij ons in Nederland.
0: Dankjewel, Roosmarijn. Ja, we hadden natuurlijk al even over Tadej Pogacar. Weer is hij de beste in de Tour. En hij is er ook in geslaagd om zijn maatje Isaac Del Toro de witte trui te laten winnen.
10: Today was an honor to ride for Isaac the last 2 hours or 1.5 hours of the race. So yeah, I did it with pleasure and I realize how hard it is to work for somebody else.
14: 88 kilometers to go on this Tour de France, but I think it's fair to say that you have won the Tour de France in an impressive way.
10: Yeah, I did really good this tour. The whole team did super good, but was also some bad luck of competitors. So it's the Tour 3 weeks. A lot of shit can happen, and tomorrow is the last 88 kilometers in Paris, and there will be the one last show.
14: And because you're a competitor, you want to win that one, unlike last year.
10: Let's see how we feel tomorrow, and no risk, but there's no out this year one less big competitor for Champs-Élysées with Montmartre, but if I will have good legs, I will, and if I don't risk, I can try.
0: Ja, er is geen Wout van Aert, geeft hij aan. Ja. Maar er is wel Mathieu van der Poel. Hallo, meneer Pogacar.
17: Ja, precies. Daar gaat hij nog een hele zware kluif aan krijgen, verwacht ik.
0: Nou ja, die heeft hem volgens mij wel echt heel dik omcirkeld staan.
17: Ja, en absoluut.
0: Met hem, wij ook allemaal. Hij zei, a lot of shit can happen in de Tour. Is hij wel een beetje het heilige vuur verloren op het moment dat Vingegaard dan valt? Want dan is eigenlijk de concurrentie voor hem helemaal klaar.
17: Nou, het heilige vuur weet ik niet. Hij heeft daarna ook nog wel heerlijk huis gehouden in deze Tour de France.
0: Maar met hetzelfde fanatisme?
17: Ik denk dat hij dat duel met Vingegaard toch heel graag.
0: Ja,
17: dat brengt wel het beste in hem naar boven. Dat brengt het beste in Vingegaard naar boven. Dat zien wij als toeschouwers ook heel erg graag. Vingegaard is de enige die ook bereid is alles of niks te spelen. Die echt vol voor die toerzegen wil gaan. We zagen dat de concurrenten die daarna overbleven, zoals een Evenepoel, zoals een Seixas, zoals zijn ploeggenoot Del Toro sowieso niet natuurlijk, maar ja, die zijn alleen maar blij met die tweede plek. En Vingegaard niet. En dat had het natuurlijk nog wel heel veel kleur gegeven, die Tour de France in de laatste week.
0: Wat wel constateerde, pech voor Visma Leasebike natuurlijk. Hebben ze Wout van Aert erg gemist?
17: Ja, toch wel. Ja, Wout van Aert wordt altijd gemist in iedere ploeg waar hij zou rijden. Omdat het gewoon een steengoede renner is. Zeker de eerste 1,5 week hebben we toch een vrij kleurloos Visma Leasebike gezien. Die niet bij machten waren om het UAE echt moeilijk te maken. Hadden zelf ook ja, wat renners die niet zo goed presteerden, zoals een Jorgensen, die er eigenlijk nooit echt helemaal bovenop is gekomen na zijn ziekte in het begin van de Tour. Ja, en vervolgens die val van Vingegaard, ja, dan is je Tour eigenlijk klaar.
0: Ja. Ja, en dat. Maar goed, daar gaf Pogacar van aan uitrijden. Zorgen dat we allemaal in Parijs komen. En ik kijk wel wat voor benen ik heb morgen. Nou, Henry, we zijn gewaarschuwd.
18: Ja, dat zijn we inderdaad. Ja, stel je toch voor dat hij dat morgen dan nog een keer doet. Het is hier in het Tourcafé zoals eigenlijk in een gemiddeld café. Alleen dan in een gemiddeld café begint het altijd wat later op de dag. Hè. Hier begon het om 11:00 ochtends al, vanochtend met de taalstaat. En dat loopt dan, nou hoeveel uur zijn we nu verder? 7:00 zijn we bijna verder. En dan ziet het er hier uit zoals een café als het begin van de nacht is, zeg maar. Dan is het nog net zo gezellig. En dan zitten er iets minder mensen. Er zijn wat vaste gasten die hier al voor de 8e keer zijn, toch?
0: Alle dagen.
18: Of voor de 4e keer zijn, of voor de 5e keer zijn. Er zijn wat mensen die zijn dan voor de 1e keer. Maar het is gewoon ongelooflijk gezellig nog hier. Zijn er nog vragen voor Tom? Ik heb wel nog wat vragen. Ja, hier is mevrouw. Wat is uw naam?
19: Leoniek.
18: En wat heb je voor vraag?
19: Of er nog een hele goede Nederlander aan zit te komen.
18: Voor het algemeen klassement?
19: Ja.
18: Ja, iets waar we toch wel naar hunkeren ook met Nederland.
17: Nou, we hebben een hele goede Tijmen Arendsman natuurlijk. Ja. Die al een paar keer top 10 heeft gereden. Zie ik hem op het podium komen van de Tour de France in de toekomst. Dat wordt denk ik wel heel erg moeilijk. Maar zeg nooit nooit. Maar een jong nieuw ronde talent heb ik op dit moment helaas even niet op het oog. Dus ik hoop het heel erg. Want soms kunnen stappen in ontwikkeling van jonge renners heel snel gaan. Dus laten we daar vooral op hopen.
18: Zie je Sijk Sas natuurlijk ook, hè?
17: Ja, Sijk Sas hadden we 2 jaar geleden ook nog helemaal niet op de radar. Dus misschien hebben we dadelijk ineens een Nederlands Sijk Sas over 2 jaar rond.
18: Snapte jij wel de keuze van Arendsman? Want die had de Giro natuurlijk gereden voor het klassement. En die reed nu de Tour puur voor etappezeges. Dat is dus niet gelukt. Ik zou zeggen net niet gelukt, hè, want hij heeft er wel flink wat keren bij gezeten. Maar snap je die keuze?
17: Ja, die snap ik wel. Dat is eigenlijk dezelfde keuze die hij vorig jaar maakte. En toen met heel veel succes. Hij won toen 2 schitterende bergritten in de Tour. En dit jaar helaas met iets minder succes. Maar ik snap wel die keuze. En als je eerlijk bent, dan kun je ook wel concluderen, als je de huidige top 5 van het klassement erbij pakt, dat Arendsman het daar wel heel moeilijk mee had gehad.
18: Ja. Ik heb ook nog een vraag hier, die is op papier, maar misschien is hij nog hier.
0: Mag ik eentje tussendoor nog vragen? Ja. Leoniek, ben jij dezelfde Leoniek als die wilde weten waar Henry zijn shirt vandaan heeft?
19: Ja, dat klopt. Ik heb hem nog niet kunnen vinden. Niet, Henry.
18: Van die meneer die hier zat, die precies hetzelfde shirt aan had.
0: Ja, er kwamen allemaal appjes binnen van iemand uit de zaal die dus benieuwd was. Maar dat moet je dus maar even vertellen straks.
18: Dat ga ik dan straks vertellen, zodra ik het weet. Want ik heb eigenlijk niet zo'n idee. Maar dat gaan we dan nog opzoeken. Is Dan of Den Biesma nog hier? Ja, die zit hier. Kijk, dan kan hij hem gewoon live stellen in plaats van dat ik dit prachtige verhaal voorlees. Want dat is wel een leuke vraag, ook met het oog op morgen. Een beetje in de categorie stel dat. Daar komt hij, Tom.
20: We gaan eerst even Tom bedanken voor zijn waanzinnige bijdrage.
17: Dankjewel.
20: Ook zijn haar zit heel goed, maar ik was hier eerder deze week. Daar zag ik Marcel Kittel, zat toch net iets beter.
17: Baas boven
20: baas. Meenemen mevrouw.
18: Als daar een lapjestrui voor zou bestaan, dan zou Kittel hem winnen. Maar dat vindt Tom prima.
0: En dan zou Kittel hem niet aandoen, denk ik.
20: De vraag, Tom, wat gebeurt er in de Tour, niet alleen vandaag, maar de hele Tour, als we alle elektronische hulpmiddelen wegnemen? Geen wattmeters, geen oortjes, geen tijdwaarneming, alleen 1 keer per 30 minuten de bekende man met het bord. Zoveel tijdsverschil. Wat gebeurt er dan? Krijgen we dan chaos? Ik hou van chaos.
18: Oh, dat lekkere ouderwetse krijtbord.
17: Ja, ja. Dan krijgen we inderdaad iets meer chaos dan het nu is. Maar het zal de koers niet heel veel veranderen, eerlijk gezegd. Mensen denken altijd dat het helemaal een soort data-gestuurde sport aan het worden is. Maar uiteindelijk beslissen toch echt de benen. Mensen denken ook altijd, in mijn dagen was al, ik heb altijd met vermogensmeters gereden. Maar altijd in wedstrijden zette ik die vermogensmeter af, zeg maar. Dus ik had het navigatieschermpje op mijn scherm staan. En dat doen heel veel renners. Dus mensen hier in de zaal denken heel vaak dat het alleen maar gestuurd is vanuit de ploegleiderswagen. En die moeten zoveel wattage duwen. En dan, dat valt best mee. Er wordt best wel op gevoel nog steeds gekoerst. En kijk maar naar de afgelopen dagen, naar zo'n Carapaz, naar een Koes. Die hebben echt niet op een wattagemeter gekeken.
18: Ja, want geldt dit voor alle renners? Want ik kan me ook zo voorstellen dat er ook renners zijn die misschien dat nodig hebben. Gewoon op mentaal gebied. Ook coaching die ze in hun oor nog horen. Iemand die ze naar de finish schreeuwt, als het ware.
17: Oh, dat gebeurt ook wel, ja. Maar ik denk dat die invloed op het koersverloop kleiner is dan wij met z'n allen denken. Maar je kunt inderdaad wel, je kunt die discussie wel voeren van zijn die oortjes eigenlijk nog nodig als we gewoon een radio. Ze moeten wel gewaarschuwd kunnen worden voor gevaar. En ik vind wel dat je als renner gewoon recht hebt op de informatie van de koers. Dus dat je gewoon weet van hoe ver zitten wij achter een kopgroep. Het is een beetje raar dat we dat dan moeten gokken of zo.
18: Ook op een man met een krijtbord gezegd van mooi, dat zou voor mij niet hoeven.
1: Leuk zijn. Tom, wat vond jou, waarom zette je hier meters uit en wat vond jouw ploegbaas daarvan?
17: Oh, dat vonden ze prima. Ja, dat vonden ze prima. Ik zette hem uit omdat ik graag de weg wilde zien, de navigatie. Dan kon ik de bochten beter inschatten. En dan kon ik gewoon mijn gevoel volgen op de fiets in plaats van een vermogen dat ik soms wel of niet haalde.
0: Wij doen zo nog een rondje, maar eerst even, natuurlijk met z'n allen ontzettend geschrokken volgens mij, toen we zagen dat Sam Koes vandaag ten val kwam in die afdaling, tot twee keer toe. Hè? En de laatste keer dus bijna het ravijn in. Hij stond zojuist gelukkig in goede gezondheid bij Steven Dalebout.
21: I was a bit worried when you crashed for the second time, were you?
22: It was just a shame. To be honest, I was pretty on the limit there, so you never know what can happen. But I thought it would be a more open corner, and it turned out not to be. But that's how it goes sometimes.
21: Does it even make it more difficult when you're racing and descending after you've crashed for the first time?
22: A little bit, yeah. I mean, it was just such a hard day, and the climb before I had gone all in. So, you're working for every margin you can to get a bit more speed. I knew that Carapaz was coming full gas, so I was just trying to make the most of everything.
21: I felt sorry for you, but how do you feel now?
22: No, I feel happy. I mean, just to be in front of the race and close to the stage win. I still think Carapaz is deserved winner of the stage. He's been in the break 3 days in a row and
21: but you put so much effort into it today and yesterday.
22: But that's the thing. All the guys supported me so much during the stage and believed in me. And of course I would have preferred to have been able to repay them, but I think we can look back and be satisfied with what we showed as a team. And sometimes the victory you always want, but it's also about the process to try and get there.
21: How are you physically? I mean, any injuries or are you okay?
22: No, I'm okay. Just some scratches, so should be all right.
0: Nou, gelukkig maar. Hij klinkt nog aardig monter, Tom.
17: Ja, hij heeft duidelijk niet de schrik gehad die wij hier hebben ervaren.
0: Maar misschien wat jij al zei, die beelden even terugzien. Maar dus echt de bocht gewoon verkeerd ingeschat om alles eraan te doen om Carapaz voor te blijven.
17: Ja, hij dacht waarschijnlijk dat het een soort flauwe bocht was. Maar hij bleek veel verder terug te draaien dan hij had verwacht. En gelukkig ging naar dat net.
0: Ja, zo, inderdaad. Je hebt slechte verliezers en je hebt ook hele sportieve verliezers. Ja, dat maakt hem ook weer tot een winnaar.
17: Ik had niet anders verwacht van Sepp.

0: dat toch een van de heerlijkste plaatjes vinden in de Tour. Zaz met Le Long de la Route. Plak je er één letter achter, Zazie, dan heb je in ieder geval een van de artiesten die morgen hier in het Tourcafé op het podium staan. Net als Novastar. We hebben een lange uitzending, want we gaan natuurlijk pas later koersen. En dat hoorden we net ook in het nieuws. Maar de hele middag zijn we hier in toursferen. En geen zorgen, ook als je eigenlijk de Formule 1 Grand Prix in Hongarije wil volgen. Ook daarin hoef je niks te missen hier. Dus meer om Engels, want het was een van de luisteraars die vroeg: hoe doen jullie dat eigenlijk morgen? Kom gewoon gezellig deze kant op, want we gaan tot 8 uur door. Natuurlijk zijn de vragen hier, maar ook online zijn de vragen voor jou, Tom. Wat voor cijfer geef jij deze Tour-editie en wat was jouw meest prachtige moment? Marcel Brouwer vraagt dat uit Culemborg.
1: Ik geef de Tour een cijfer 6,5. Nee, 7. Okay. We hebben 2 Nederlandse ritoverwinningen.
0: Ja, we moeten even teruggraven. Want die eerste week was eigenlijk heel succesvol.
1: Ja, heel succesvol. 2 ritoverwinningen voor ons. maar voor het klassement was het natuurlijk geen moment spannend. Nee. Dus,
0: maar kan maakt niet het dat saai? Dat. Kijk, dat maakt het misschien voorspelbaar. Maar we hebben toch best mooie etappes gezien.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar het is toch spanning tot de laatste dag. Dat is wat je het liefste hebt. Ja. Strijd, Vingegaard die het moeilijk maakt.
0: Was een beetje ook het idee door deze koninginnenrit zo laat te plannen, hè?
1: Ja.
0: Maar misschien ook wat naïef van de organisatie om te denken dat het hier beslist zou worden op de ene laatste dag.
1: Achteraf is het inderdaad vandaag niet beslist. Maar we hebben wel een schitterende rit vandaag gezien. Dus ik heb al, het was wel een van de spannendere deze ronde.
0: En gisteren eigenlijk ook, hè? Was het natuurlijk ook tot laatste moment toe spannend.
1: De afgelopen dagen eigenlijk. Het hele peloton heeft er volle bak voor gekoerst.
0: Zie, als ik nog even doorpraat, dan wordt het een 7,5 volgens mij.
1: 7,2 dan.
0: 7,2 wordt het.
2: Hoor je? Ja. Ik wilde zeggen, de Tour is ook nog niet afgelopen. Dus dat cijfer kan nog omhoog. Toch?
0: Zeker.
1: Bij een ritoverwinning van Mathieu wordt het een dikke 8.
2: Ik wilde maar eens wat zeggen, ja. Is Kim hier nog? Ja. Kim had een vraag die in meerdere vormen door meerdere mensen hier is gesteld.
3: Dat is, wat is je favoriete berg om te beklimmen?
1: Dat is de Passo Gavia in Italië. Dat is echt waanzinnig mooi.
2: Toch weer die Giro, hè?
1: Ja, toch die Giro dan.
0: Maar waarom die?
1: Die is gewoon supermooi. Echt een legendarische klim in Italië. En de uitzichten en de rust daarboven is echt wel heel mooi. Weet je wat grappig is? Ik heb dus nog nooit de Galibier beklommen.
0: Nee, dat zei jij.
1: Vandaag Galibier in de rit. Maar dat is een van de weinige beklimmingen in heel Europa die ik nog nooit heb gedaan.
2: Voor je behoefte?
1: Ja, toch wel.
2: Oh.
1: Ja. Het gaat ooit een keer gebeuren.
2: En wat was wel je favoriete beklimming in de Tour dan?
1: Ik vind Alpe d'Huez eigenlijk een hele lelijke klim. Maar ik vind het feest op Alpe d'Huez in de Tour vind ik dan wel weer heel erg bijzonder. En Mont Ventoux is ook wel heel, heel gaaf. Ja, daar kan ik bijna niet uit kiezen.
2: Ja, eens. Ja.
0: De smaakmakers.
1: Ja, Carapaz en Pedersen.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Maar Pedersen vandaag ook weer. Het hoefde eigenlijk niet meer. En dan zie je het toch. Nou ja, toch. Dat is toch wel zo goed en zeker dat hij in het goede eindigt.
1: Hij wilde zeker zijn. Hij wilde eigenlijk liefst gewoon zeker naar Parijs. Dat hij morgen niks meer moet, maar alleen maar mag. En daar had hij nog niet genoeg punten voor. Want morgen zijn er 25 te winnen aan de tussensprint en 50 aan de streep. 75 in totaal. En dan is hij nu pas met die 25 van vandaag net veilig. En dat was hij anders niet geweest. Dus hij heeft zich toch maar weer die kroorde ver overgesleept. Hoe doet hij dat toch?
0: Ja,
1: bij
0: toch?
1: De beste 30 renners op zo'n grote Alpenreus mee over de top komen.
0: Iets
1: dat is echt
0: wilskracht,
1: heel bijzonder.
0: Karakter.
1: Ja, het is gewoon een fantastische renner. Ik heb er ontzettend van genoten de afgelopen weken.
0: En Richard Carapaz was eigenlijk een van de enigen die, waarvan ik denk, wel gewoon die strijd aan durfde te gaan. Ik dacht, joh, zoek het maar uit, ik ga gewoon.
1: Ja, vuur, passie, daar zat alles in. Echt het Zuid-Amerikaanse. Het was geweldig om hem bezig te zien. Eigenlijk de afgelopen 2 weken. De eerste week hebben we hem niet of nauwelijks gezien. Verloor hij ook een beetje tijd. Ik denk dat hij toen nog een beetje aan het dubben was of hij voor het klassement zou gaan of voor ritten. Zijn ploeg IF had wel gecommuniceerd dat ze echt wel met een vluchtersdoel naar deze Tour de France waren gekomen. Dus uiteindelijk Eigenlijk heeft hij het zo gespeeld dat hij via de vlucht alsnog twee ritten wint, bolletrui en top 10 in het klassement.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Welke Nederlander springt er voor jou tussenuit, bovenuit? Zijn er ook best veel die hun debuut hebben gemaakt?
1: Ja, zeker. Ik vond... Olaf Kooi, Mathieu van der Poel winnen allebei een rit. Maar ik heb ook wel ontzettend genoten van Rick Pluijmers.
0: Ja.
1: Heeft heel frivol en leuk en vrolijk door Frankrijk gereden 3 weken lang. En daar heb ik eigenlijk wel heel erg van genoten. En het was
0: Als eerste Ballon d'Alsace op. En daar was hij heel gelukkig mee.
1: Daar was hij heel blij mee. En ik werd elke keer weer blij als ik interviews met Rick Pluijmers voorbij zag komen. Dat is wel... Hij vertegenwoordigde wel het tourgevoel. Het jongensboek dat geschreven wordt als je dan voor het eerst de Tour de France mag rijden. En dus Rick Pluijmers.
0: Kuifje Wonderland was het af en toe, maar wel met de topprestaties. Goed, morgen hebben we natuurlijk nog één dag te gaan. Maar dit was de Koninginnenrit.
4: Ja, ze zijn al in de zaterdageditie van de Telegraaf aan het bladeren. De renners in deze Tour, 85 kilometer, nog Croix de Fer.
5: En voor de derde dag op een rij zit Tijmen Arendsman mee.
4: En dit kon wel eens een dag worden waarop Pogacar zegt, doe maar, pak hem maar.
5: De klim van de Galibier naar het dak van deze 113e editie.
4: 18 kilometer klimmen aan 7%.
5: Allemachtig.
4: Je wordt helemaal leeg gezogen door die beklimming, zo aan het einde van een ronde.
5: Nou, ik zie het niet helemaal door dat vele publiek. Maar ik denk, Joris, dat het Carapaz is die de punten pakt.
4: Carapaz, nu zeker van eindoverwinning in het bergklassement.
5: Tijmen Arendsman is gevallen in de afdaling, zit wel weer op de fiets.
4: Lachenhonden bijt niet en hij bijt momenteel ook niet, Pogacar. Maar hij gooit er wel een flink tempo in. Hij is aan het knechten, het is echt waar.
5: Hier is dan de Col de Sarren.
4: Zo, en die koplopers, dat is 1-1 nu, want hij rijdt metertje voor metertje weg. Sepp Kuss.
1: Ik zag Dick en Londen op koppen rijden en dat ging heel amateuristisch. Godom, die pakt dus de kop, maar die rijdt eigenlijk zijn eigen kopman naar de kloten.
4: Ja. Ach, Paul Sijksas.
5: De groep met de gele trui daarachter, nu begon ook aan die afdaling.
4: Sepp Kuss gevallen nu wel en oh, wat goed dat daar in net stond. Oh, zo dicht bij een randje dat hij heel ver naar beneden gevallen zou zijn.
1: Wow, ik heb nog het kippenvel op mijn armen staan.
4: Die gaan ze niet meer pakken. Richard Carapaz, smaakmaker van deze ronde van Frankrijk.
1: Wint hier de koninginnenrit.
4: Het is Pogacar gelukt. Isaac Del Toro is de winnaar van de witte trui in deze ronde van Frankrijk.
6: To come together through the line on nowadays, I think is memorable achievement.
0: Ja, dat zeker. Morgen dus nog een laatste dag. Jullie in het Tourcafé, heel erg bedankt voor jullie enthousiasme. Kom op.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
4: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Nu bij Dirk, Klaas, Puul, Knoflook, Wokgarnalen. €8,99.
11: NPO Radio 1, 6 uur.
12: Edith Isitman. Ja, zometeen bij WNL in de kantine.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Ja, zometeen bij WNL in de kantine schuiven Joost Eertmans en Annabel Nanninga aan. De twee oprichters van Ja 21. Inmiddels een middelgrote partij. Kunnen zij dit minderheidskabinet naar rechts trekken? Dat hoort u zo, na het nieuws met Jan van de Putten.
2: Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan nu 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Intussen zijn in het zuidwesten van Frankrijk bijna 2000 mensen geëvacueerd, met name rond Bordeaux. De bosbrand daar laat zich moeilijk blussen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In omvang is de brand sinds vanochtend en vannacht niet enorm toegenomen. Maar de wind die steekt weer op, nu sinds een half uur ongeveer. Dat voelen wij hier ook. En ja, we zijn nu ook op een plek ten zuiden van het brandgebied waar de brand zich ook wel een beetje naartoe uitbreidt. Wij moesten daarom ook net rechtsomkeerd maken. Dus wat we zien is dat er nog steeds verder wordt opgeschaald. Er wordt nu heel erg uitgekeken naar dat militaire vrachtvliegtuig met speciaal blusmateriaal. Dat zou nu al zijn aangekomen hier in de Gironde en ook al aan het rondvliegen zijn. En het is nu wachten tot voor het eerst zij dat brandwerende materiaal gaan lozen, waardoor hopelijk ook dus die brand daarmee verder kan worden ingeperkt.
2: Ook in Spanje woeden bosbranden. Meerdere gemeenten zijn inmiddels in lockdown op last van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo moeten inwoners van 2 plaatsen ten westen van Madrid nu zoveel mogelijk binnenblijven en ramen en deuren dicht houden tegen de rook. Dat geldt ook voor inwoners van de plaats Pinos del Valle in de zuidelijke regio Granada. Daar woedt in de buurt van een stuwmeer een grote bosbrand. In India is de minister van Onderwijs opgestapt onder druk van massale protesten. De kakkerlakkenbeweging eiste zijn aftreden vanwege een schandaal bij eindexamens. Volgens de kakkerlakkenbeweging heeft de regering van India toezeggingen gedaan en zijn protesten niet meer nodig. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het bedrag stijgt voor het 4e achtereenvolgende jaar. En door de lage waterstanden van de laatste tijd kunnen niet ontplofte explosieven bloot komen te liggen, waarschuwt de explosieve opruimingsdienst. Voor magneetvissers en souvenirjagers kan dat gevaarlijk zijn. Gisteren ging het bijna mis bij Doornenburg, toen mensen over 2 oude granaten heen reden. In Amsterdam is vanmiddag de World Pride van start gegaan. Dat is een speciale editie van de traditionele Pride, en dit jaar met een internationaal tintje. De officiële opening werd verricht door koningin Maxima. En verslaggever Mark Robin Visser was erbij.
4: De World Pride begon vanochtend met een Pride Walk vanaf de Dam in Amsterdam naar het Vondelpark, waar de mensen zich verzamelden om de officiële opening bij te wonen. De opening die werd verricht door koningin Maxima. Die werd verwelkomd door de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.
5: Vandaag bent u niet alleen. U bent hier met allemaal queens of all walks of life. Welkom queens. Welkom mensen uit heel Nederland. People from Europe. People from farther away. Welkom in Amsterdam. We are so happy to have you here.
4: Het thema van deze Pride is unity, eenheid. Nou, en hoe staat het met die eenheid? Er zijn toch ook wel veel zorgen, bijvoorbeeld over de acceptatiecijfers in Nederland. Die dalen, vooral onder jongeren. En queer jongeren voelen zich ook lang niet altijd veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Er valt dus nog een hoop te doen en er zijn ook veel zorgen onder de mensen. Burgemeester Halsema voelde dat heel goed aan en ze zei er het volgende over.
5: Die het niet accepteert, die intolerant is en intimideert en soms zelfs geweld gebruikt, zeggen wij, pas je aan en anders word je hier niet thuis.
4: Bemoedigende woorden van de burgemeester van Amsterdam en toen was de beurt aan koningin Maxima.
6: Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
4: Ja, en zo lijkt het alsof het hier in Amsterdam vooral over de koningin ging. Maar dat was toch niet het geval.
7: Laten we het zo zeggen. Maxima die stal de show met haar hoed. Ja. En de burgemeester met haar speech. Hartverwarmend.
8: Ze noemen ons boomers, maar we hebben natuurlijk ook de jaren meegemaakt dat Nederland toleranter werd. Dat we vrijer werden. Dat we veel meer konden dan...

0: ooit verwachten. En dat zien we nu langzamerhand ook weer minder en minder worden. En dat...
1: Ik ga daar toch een tegengeluid uit door. Ik ben optimistisch. Dit is even een tijdelijke terugslag, maar dat komt allemaal wel weer goed. Als je hier zo om je heen kijkt, dan zie je dat de mensen weer op weg zijn naar een betere, tolerantere samenleving. En dat is gewoon fijn om vast te stellen.
2: De World Pride in Amsterdam, dus in een verslag van Mark Robin Visser. De op ene laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider dus van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France en die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele tourparcours goed worden beveiligd. Dan is weer nog. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen buien en zon en dan wordt het 21 tot 24 graden.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
2: Ga naar datacation.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De bouwverslimmer.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: NPO Radio 1. WNL.
5: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum. We zijn er een uur korter dan u van ons gewend bent. Naast mij zitten de oprichters van Ja 21, Annabel Nanninga en Joost Eertmans.
4: In de kantine. Live vanuit het Tourcafé in beeld en geluid.
6: Elis Isitman.
5: Deze maand opent de kantine van WNL haar deuren voor bijzondere duo's. Vandaag Ja 21 prominente Joost Eertmans en Annabel Nanninga. Zij verlieten in 2020 het getormenteerde Forum voor Democratie en richtten samen een nieuwe partij op. Ja 21 is nu 5,5 jaar oud, even oud als het zoontje van Annabel. Hoe kijken de twee terug op de geboorte van hun partij en waar staan zij nu? En natuurlijk zit ook naast mij cabaretier Marcel Verrek. Hij trakteert ons zoals altijd op een fraaie column. U kunt ook meepraten met de gesprekken. Dat kan via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag. Ja, doe maar zo. Of course.

0: Ja, waar Annabel Nanninga is, daar klinkt vaak Bruce Springsteen.
1: Ja, dit is wel right in the feels, hoor.
0: Ja, dus dit is denkt, wel, maar dit is ook echt een heel erg treurig nummer.
1: Het is een van de big guns, maar hij is niet zo heel goed in feeststampers, Bruce Springsteen.
0: Nee, we gaan het later nog even over die echte feeststampers hebben. Maar nee, ik wilde eigenlijk even hebben over van waar dat fanschap van Bruce Springsteen.
1: Nou ja, ik heb daar was over nagedacht. Het is niet de beste zanger van de wereld. Het is ook niet de beste gitarist van de wereld. Het is een hele goede schrijver.
0: Ja.
1: Even zijn bijnaam is ook wel de Steinbeck of Rock. Nou hou ik in de literatuur ook al heel erg van John Steinbeck. En Springsteen is een heel goede schrijver. Ik denk dat hij ook zo herinnerd gaat worden. Misschien dat hij net als Bob Dylan ooit nog wel een Nobelprijs voor de literatuur gaat krijgen. En niet zozeer al die muziekprijzen, dat hij daar niet zo om herinnerd zou worden. Het gaat over gewone mensen, gewone teleurstellingen. En het is altijd een beetje in mineur, dat is The River natuurlijk ook. Maar het komt ook altijd goed. Er zijn ook altijd mensen die door het leven soms onderuit geslagen worden. Die altijd weer opstaan.
0: Ja, het is heel erg de arbeidersthematiek. Ja. Niet direct eigenlijk iets wat je zou verwachten bij een vrij rechtse partij eigenlijk. Best wel een linkse man, Bruce Springsteen.
1: Ja, hij is een Democrat, dus dat kun je niet helemaal vergelijken met links hier.
0: Maar nee, dan krijg je weer die vergelijking Amerika versus Nederland.
1: Ik denk dat gewone mensen die iets van hun leven willen maken zonder zo'n heel groot overheidsvangnet, wat er in Amerika natuurlijk niet is, dat heel mooi aansluit ook bij mijn politieke denkbeelden. Maar je moet ook niet alles politiek maken. Hè.
0: Nee, muziek niet.
1: Het is ook gewoon echt prachtig. De muziek is ontroerend en het gaat over mensen waar ik graag mijn best voordoen voor levens waar ik graag een verschil in
2: maar ik denk niet dat Donald Trump een telefoontje gaat plegen naar Oslo om te zeggen van geef Bruce Springsteen de Nobelprijs voor de vrede.
1: Nee, maar als we een lijst moeten gaan bijhouden met mensen waar Trump zijn irrationele woede op loslaat, dan hebben we
2: die
1: een uur niet genoeg.
0: Ja, we hebben maar een uur, jongens, dus we moeten het even een beetje kort houden.
3: Je moet ook politiek en muziek ook echt niet combineren, vind ik. Dat gaat voor, daar zitten totaal twee verschillende dimensies aan.
0: Ja, nou, we gaan het straks nog hebben over uw grote muzikale.
3: Ga je nou eens u tegen mij?
0: Ik ga u tegen jullie allebei zeggen. Tegenover. Dat hoort tegen jullie allebei. Wie zijn uw grote inspiratiebronnen als het gaat over politiek, niet over muziek? Want daar gaan we het straks over hebben, maar politiek.
3: Nou, mijn eerste leermeester was Hans Heren, zeg maar. De CDA-man, minister later ook geworden. Dat was de eerste stap die ik eigenlijk zette. Hij heeft me wel veel dingen bijgebracht. Hij was ook wel van de trucs in de politiek. Dat was wel leerzaam. Maar Pim Fortuyn, dat was eigenlijk degene met wie ik echt de politieke race ben ingestapt. En dat blijft altijd mijn idool.
0: Allergrootste inspiratiebron, ja. En ik heb begrepen dat uw vader ook een grote inspiratie is geweest.
3: Ja, dat was heel grappig, want ik werd toen uiteindelijk ben ik lid van het CDA geworden, maar ze wilden mijn vader heel graag hebben bij het CDA in Harderwijk, was dat toen in mijn middelbare schooltijd. En uiteindelijk kwamen ze op bezoek en toen dacht ik, ik word ingeschreven bij het CDA, want toen kwam de echte penningmeester ook echt op bezoek bij de huizen. Maar toen dacht hij dus dat ze eindelijk mijn vader hadden gestrikt, maar toen bleek ik dus te zijn.
0: Nog een teleurstelling.
3: Ja, dat was een kleine teleurstelling, maar desalniettemin mocht ik ingeschreven worden.
0: Ja, en u heeft hem deze week ook rondgeleid door het Tweede Kamergebouw.
3: Ja, toen kwam ik toevallig in een totaal uitgestorven gebouw. Kwam ik Annabel tegen.
0: Ik met die
3: te trouw te werken achter. Ja.
0: En het is al niet zo'n sfeerpaleis daar.
3: Het is geen sfeerpaleis, voor mijn vader ook niet. Maar het is toch wel heel leuk om even de krochten te laten zien aan mijn vrouw, mijn dochter en zo. Die waren er ook bij. En mijn vader, en die wilde altijd nog het zeg maar nieuwe gebouw zien van de Tweede Kamer. Wat eigenlijk niet natuurlijk het echte gebouw is, maar tijdelijk. En toen hebben we even alles gezien. En dan de plenaire zaal mocht in de stoelen samen gaan zitten. De nieuwe fractie werd eigenlijk ingehuldigd daar van jaar 21. Maar dat was erg leuk. Ja.
0: En wat was hun indruk van het nieuwe oude Tweede Kamergebouw?
3: Ja, lelijk. Ja. Zoals eigenlijk iedereen dat vindt. Ja.
0: Een van de weinige dingen waar iedereen het over eens
3: ja,
0: is.
3: Klopt. Ja, klopt. Maar desalniettemin, ze hebben het best behoorlijk nagebouwd. Hè. Zo moet je het ook zien. Het is voor de time being. En je kunt daar prima werken. Het is eigenlijk een prima kantoor. Maar ja, het is natuurlijk een lelijk gebouw.
0: Ja, nee, het is afzichtelijk. U bent in uw vrije tijd ook DJ Jopie. Ik denk dat u hier vaak naar gevraagd wordt. Vooral door mensen die wel eens op een nieuwsportfeest komen. Want daar draait u regelmatig. Gaan we u ook op Lowlands zien?
3: Lowlands. Ik heb die data nog vrij.
0: Okay.
3: Dus dat
0: u bent bereid en
3: nou, heel simpel. Ik draai eigenlijk twee keer per jaar. Dus op het slotfeest van de Tweede Kamer. En dat is een feestje op zich. En dan heb ik altijd wel een prof naast me, zeg maar. Die ook op tijd weet wanneer het plaatje weer afgelopen is en moet starten. Tegelijkertijd doe ik vaak aan het gesproken woord tijdens het DJ'en. Dus ik wil wel eens de boel wat antameren. En dat is eigenlijk de lol van Nieuwsport. Ik doe het verder ook niet echt buiten de deur.
0: Nee.
3: Het is ooit begonnen daar met de LPF. Destijds ben ik voor de grap eigenlijk bij een kerstavond gaan draaien. En dat dat is met Joa Varela toen van de LPF. En dat is daarna nooit meer overgegaan. Dus ik ben altijd blij dat Nieuwsport weer zegt, ja hoor, je bent welkom. Ze kunnen ook een keer zeggen van, nou, Eerdmans is nou wel een keer genoeg geweest met DJ Jopie. Ja. Maar het is echt een hele leuke avond altijd.
0: Ja. Annabel?
1: Nee, het is echt een vaste waarde. En wij hebben natuurlijk voorrang met verzoeknummers, hè, als jij in de 20-fractie. Ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen. Maar...
3: Ja hoor.
1: Ja, nee, joh, maar dat is altijd gaaf. Het is sowieso altijd lekker, iedereen is vrolijk. Want het is ofwel kerstreces, ja, ofwel zomerreces. Nou ja,
0: ontladingsmoment.
1: Ja, precies. Ja. Het is informeel. En ook nieuwsportcode, dus je kan gewoon lekker gek
0: alles
1: doen en dansen. En huppakee, dat is...
3: Het is echt heel goed,
1: het is echt een traditie. Iedereen vraagt er ook altijd naar, of komt Joost weer, weet je wel, voor dit reces ook weer.
3: Dus, maar ook dat dus links en rechts gewoon... Ja, kun je zeggen, verbinding. 100%. Maar dat is daar ook wel echt zo. Ja. Iedereen laat het even de inhoud apart, weet je. En gaat gewoon lekker los. En dat zijn ministers, dat zijn kamerleden, medewerkers. Alles door elkaar.
1: Ja,
3: alles. Dat is heerlijk.
0: Nee, mooie beeld. Nou ja, normaal gesproken bent u dus zelf degene die verzoeknummers krijgt van mensen. Maar wij hebben in dit geval ook een verzoeknummer van u gekregen. Daar gaan we heel even naar luisteren.

0: Ja, we horen Bad Bad Leroy Brown van Jim Croce.
1: Croce.
0: Jaartal 1973. Ja. Heel erg oldschool. Ja. Ik ontwaar bij jullie partij een zekere voorliefde voor een beetje country, Americana-achtige muziek.
1: Het nummer van Alabel is toevallig, echt toevallig, precies hetzelfde jaar. Van het nummer van Jim Croce. Ik ben meer jaren 80 hoor, maar dit draaiden we altijd op weg naar de camping in Frankrijk, zeg maar, met onze familie. En dan werd dit bandje inderdaad opgezet. Hij is tragisch omgekomen, hè, Jim Croce, met zijn vliegtuigongeluk. En een dag later zou hij eigenlijk gaan doorbreken met I Got A Name. Dat kennen mensen ook nog wel. Maar Bad Bad Little Brown is wat meer uptempo voor zijn begrip. En dat vind ik heerlijk. En ik kan daar altijd naar luisteren. Want breng me terug in de tijd van de jaren 80, zeg maar. Om met de familie, met het gezin, Eerband, zeg maar, uit Harderwijk in de auto te zitten. En dat was altijd heerlijk.
2: Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met jaar 21.
1: Kijk.
2: Als het om de muziek gaat.
1: Oh jee, maar muziek en politiek.
2: Ik vind het Jim Croce echt geweldig.
1: Ja?
2: Dat
1: echt?
2: Is ook precies wat je allemaal naspeelt als je jong en gitaar speelt en bij kampvuur.
1: Ja. Ik speel dus op de piano ook dit nummer, bij Little Brown. Maar wat leuk, want het is inderdaad niet zo heel bekend. Ja, een paar hits zijn
2: gelegd. Die hits van... zeker onder mensen die bij kampvuren zitten met gitaren, is dit heel bekend.
1: Super.
0: Net zo goed als Bruce Springsteen. Ik ga dit culturele intermezzo zo even onderbreken, jongens, want we gaan het even over de politiek hebben.
3: Politiek.
0: In 2020 besluiten Joost Eerdmans en Annabel Nanninga om samen een nieuwe weg in te slaan, door jaar 21 op te richten. En na ruim 5 jaar is de partij met 9 zetels in de Tweede Kamer inmiddels uitgegroeid tot een heuse middelgrote politieke partij op de rechterflank. Dat we dat nog mogen meemaken.
4: Weer heeft Nederland er een politieke partij bij. Oud Forum voor Democratie prominente Joost Eerdmans en Annabel Nanninga gaan met hun partij Ja 21 meedoen aan de verkiezingen van maart volgend jaar.
1: Politiek draait voor mij om zeggen waar het op staat en doen wat je zegt.
5: Wat was het grootste verschil met uw eerste periode in de Kamer?
6: Nou, toen hadden we een week tevoren onze leider begraven. Dus die Fortuyn werd vermoord.
7: Ik zit boven verwachting voor u, 3 zetels.
6: Het was de beste peiling die we hadden. En je denkt, de VVD gaat omhoog. Dus waar gaat het vanaf? Maar je ziet toch een hoop mensen, die hebben ons gestemd, vertrouwen gegeven. We komen uit het niets eigenlijk binnen met 3. Het is meer dan geweldig.
8: U vindt toch ook dat we mogen zeggen wat we denken in Nederland? En dat we overal kritiek op mogen hebben? En over alles en iedereen grappen moeten mogen maken?
9: Zoals het er nu naar uitziet, heeft u 2 zetels verloren. Maar u ziet er toch opgelucht uit?
6: Ja, dat is de opluchting is er. Omdat wij natuurlijk ook dachten, het kan ook naar 0 gaan.
10: Wij willen meer wijkagenten, strengere straffen en genoeg cellen. Zodat daders echt worden aangepakt.
11: Ja, 21 gaat naar 9 zetels.
12: Ook toch wel een beetje met emotie. Ja. Dat heb ik niet zo gauw last van.
11: Nee.
12: Dus dat geeft wel aan...
11: Niks voor jou?
12: Nee, maar dat geeft ook wel aan, jongens. Dit is mijn...
11: Ah! Inbreken!
1: Ja. Ja. En duiken. Met de juiste mentaliteit.
8: Daar sta ik voor. Daar heb ik jij in het winter voor.
0: Ja, ik ga dit gesprek even schaamteloos naar mezelf toe trekken. Want jullie hebben destijds jullie partijnaam bij mij onthuld binnen een interview in de Telegraaf.
3: Ja, weet ik nog.
0: En het staat me heel erg bij nog van dat gesprek dat jullie zeiden van... we willen een partij oprichten die eigenlijk een nette partij op rechts... eigenlijk de nette versie van Forum voor Democratie. Want jullie zeiden destijds van met het partijprogramma is niks mis. En dan is natuurlijk wel de vraag die zich opdringt is... hoe hou je eigenlijk, om het heel bot te zeggen, bruinrechtse elementen uit je partij?
3: Nou ja, die zijn bij Forum gebleven. Dus,
0: dat is een heel makkelijk antwoord.
3: Ja, er is toen driekwart van de op dat moment zittende Forum-volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, in de provincies, in Europa, in de Eerste Kamer, zijn toen meteen overgestapt naar jaar 21. Daarna hebben we naar verkiezing alles op eigen kracht aan zetels zelf verdiend. En dat is een kwestie van elkaar kennen, elkaar vertrouwen en... een club opbouwen met mensen die... we hebben natuurlijk geen 80-jarige geschiedenis zoals de VVD... met eindeloos veel klasjes en een alt-boys network. Maar je leert ook je papa hem zo erg goed kennen, hoor, in zo'n snelkookpan. En dan zie je vanzelf wie waarvan je denkt... die past om wat voor reden dan ook niet zo goed bij deze club. Dus die bedanken we dan vriendelijk. En met de harde kern, de fijne, betrouwbare mensen, de harde werkers, ga je door.
1: Ja, precies, want het kan je overkomen, hè, dat iemand binnen je club zit. Dat kun je altijd tegenhouden. En het gaat om hoe ga je ermee om? En dat ging bij Forum helemaal mis, want die lieten dat gewoon toe. Sterker nog, dat werd een beetje aangemoedigd door Baudet. En wij zeggen van, joh, wij zijn een normaal, hè, een rechtse partij... maar wel met normale mensen, beschaafd, op de inhoud, niet op de persoon... en los van complot- en wappietheorieën. Nou, en dat is de basis. En als er daar iemand daar zich niet prettig bij voelt, nou, daar is de deur.
0: Ja.
1: Dan ga je toch lekker weg. En dat zullen we dan ook bespoedigen. Dus het is gewoon de manier hoe je ermee omgaat. Ik denk dat we er nu heel erg... verschoond van blijven. Dat we er geen last van hebben, dat we allemaal raar kriebussen. Maar je kan het ook nooit uitsluiten.
0: Ja, ja, want die wappie-theorieën, dat waren natuurlijk die wappie. Het was vol in coronatijd toen jullie partij gestart werd. Annabel Nanninga, u was net bevallen. Ik weet nog dat u volgens mij 5 dagen nadat u bevallen was, had ik aan de telefoon over dat hele gedoe bij Forum voor Democratie.
3: Ja.
0: Hoe was dat?
3: Ja, extreem. Ik ben ook zelf na de bevalling heel slecht naartoe geweest. Ik heb echt een spoedoperatie, bloedtransfusie gehad. Ik was er echt bijna niet meer geweest. En toen, een week later, bleek het bij Forum een rotte boel te zijn. En hebben we echt gezegd, ja, we gaan hier niet langer deel van uitmaken. En toen hebben we nog even 2 weken met elkaar goed gepraat. Gaan we een doorstart maken of niet? Het was helemaal niet een vooropgezet plan van wij gaan met die mensen weg in een nieuwe partij oprichten. Dat was helemaal niet zo.
0: Ja, ik begreep dat jullie ook niet per definitie echt hele goede vrienden van elkaar waren.
3: Nou, we hadden goed contact, zeker. En ik heb Joost altijd bewonderd. Ik kende hem al natuurlijk als Joost Eerdmans van Leefbaar, voordat ik hem als persoon kende. En ik dacht wel altijd van, wat is zo'n leuke vent als jij nou nog bij een club als dit. Dus daar vonden we elkaar wel.
1: Ja.
3: En dat was een enorme snelkookpan. En om te zeggen, ik heb echt letterlijk uit mijn kraambed die partij opgericht. En zij kwamen ook gewoon bij mij thuis om te overleggen. Want het was en corona, dus je kon niet echt openbaar afspreken. Maar ik was ook echt nog redelijk immobiel. Maar ja, het moest. En het moest gebeuren. En we hadden kartrekkers nodig. En ja, tijdens het verlof van mijn oudste 2 kinderen verveelde ik me sowieso te pletter. Dus ik dacht, nou ja, let's go.
0: Ja, ja. En de kritiek was destijds natuurlijk ook wel van, ja, jullie trekken eigenlijk Forum een beetje leeg. Of jullie trekken een beetje de goede mensen weg. Is dat ook, als je nu 5,5 jaar later daarop terugkijkt, is dat dan ook een beetje wat er is gebeurd of niet?
1: Dat is letterlijk wat er gebeurde, want er gingen heel veel mensen met ons mee.
0: Ja.
1: Dus uit die provincies, Europese fractie, de Eerste Kamer, die dachten, ja, dit is voor ons ook het momentum. Wij waren eigenlijk een van de eerste, denk ik, die eruit stond. Toen volgden heel veel volksvertegenwoordigers. Maar dan zit je nog niet op je eigen zetels. Dus wat nu zo prettig is, dat we 5,5 jaar verder, ben je eigenlijk zover dat je ook op alle fronten je eigen 21 mensen hebt verkozen, gezien worden. Dus dat is voor ons ook het mooie ervan. Je bent door het kleuteren heen, zeg maar, die 5 jaar. We gaan nu echt op eigen benen staan. En dat doen we op alle fronten in het land.
0: Ja, en dat, ik kan me voorstellen dat ook misschien leidt tot toch een wat ander partijprogramma. Daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben, hoor. Maar nog even terug naar december 2022. 2020 inderdaad, vol in coronatijd. Was er één bepaald moment waarop jullie dachten, oké, we gaan het doen. We gaan zelf een partij oprichten, dit is nodig. Dit is ook om inhoudelijke redenen nodig. Niet alleen vanwege het gedoe bij Forum, maar ook gewoon echt om iets op te vullen.
3: Wij hebben toen op het strand samen een filmpje opgenomen. Mijn zoontje, echt
0: newborn
3: babytje, stond in zo'n maxi-cozy mandje op het strand. Die hebben we niet gefilmd, maar die stond daarnaast in zijn mandje. En we hebben toen een filmpje opgenomen om even wat tijd te winnen. En in dat filmpje hebben wij toen gezegd, jongens, stay put, geef ons even tijd, laat ons even nadenken. We moesten ook kijken of het technisch allemaal kon. Want je hebt het over december, in maart waren er kamerverkiezingen. Krijgen we
0: 3 maanden
3: met de kiesraad. Dus we hebben toen een filmpje opgenomen en gezegd, geef ons even, we denken erover na. En toen is het door sommige pers opgevat alsof het een soort teaser was en dat we al lang alles geregeld hadden. Dat was echt helemaal niet zo. Ja. Het was oprecht de vraag, geef ons even een moment om te bezinnen en om te kijken of we dit gaan doen.
1: Het was ook een gekhuis eigenlijk, want het was een week korter nog dan Fortuyn had destijds, toen hij uit Leefbaar Nederland stapte en zijn eigen LPF oprichtte. Dus we moesten echt hals over kop. En dat betekent ook echt donatie, maar ook je hele naam, alles registreren, het hele programma. Alles moest vanaf dat moment. Dus we wilden ook goed over, doen we het wel goed dan in 1 keer? Hè? Lukt het echt ons wel? En we hadden op een gegeven moment vertrouwen samen met ook mensen om ons heen inmiddels uit de oprichtingsgroep van dit gaat ons lukken.
0: Ja, u had natuurlijk ook wel echt wel ruime ervaring na 7 partijen te hebben afgewerkt.
1: Nou, dat vind ik niet goed wat je zegt, afgewerken. Ik ben gevraagd voor Leefbaar Kapelle om wethouder te worden, gevraagd voor Leefbaar Rotterdam. Dus ik heb niks afgewerkt. Landelijk heb ik alleen na de LPF, inderdaad Forum voor Democratie, was degene waar wij instapten. Dat werd ook ons eigenlijk uit de handen genomen door Baudet. Ik heb altijd mijn hart gevolgd van, waar zit het fortunisme nou en hoe krijg ik dat landelijk vertaald na de lokale politiek. Dus dat was wel uiteindelijk, is dit de eerste, in 2020 is de eerste partij die wij oprichten, waar ik zelf de eerste lijsttrekker van was, ben geworden. Dus ja, dat betekent dat het voor mij ook nieuw was.
0: Oké. Dan gaan we er even wat luchtigheid in brengen, want we gaan het straks nog verder hebben over de politieke inhoud. Maar we gaan eerst naar iets heel erg leuks, want jullie werken denk ik bijna 24/7 samen. Dan verwacht ik ook dat je elkaar door en door kent. Dit gaan we even testen met een vaste quiz. Wie van de twee? En Marcel Verrek is onze quizmaster.
2: Ja, zeker wel. De 15 vragen die we aan jullie gaan voorleggen moet je beantwoorden met Joost of Annabel. En bij het antwoord Joost hoort een piepje, uiteraard. En bij Annabel hoort een...
1: belletje.
2: Een belletje. Ja, heb je het piepje laten horen, Joost? Heel goed, ja. Oké, nou dan gaan we. Start de tune! Ja, eerste vraag. Wie heeft de naam JA21 bedacht? Ja, dat is Joost. Wie bewaakt de werk-privébalans het beste? Ook Joost. Wie heeft de beste humor? Daar is onmin over. Wie is het luist van jullie tweeën? Joost en Annabel wilden het doen, maar was te laat. Wie is de slimste?
1: Oh, dat is zeker. Nee, dat kan je niet over.
2: Nee, dat zeggen ze weer van elkaar. Wie is het meest gematigd? Ja, dat is Joost. Wie komt het vaakst te laat?
1: Oei.
2: Ook Joost. Wie doet het licht uit na een feestje? Dat is niet DJ Jopie. Wie is de grootste workaholic? Ja, dat is dan Annabel. Wie heeft de beste muzieksmaak? Nou, hebben we net kunnen horen. Ook geen overeenstemming, geloof ik. Wie heeft de beste one-liners? Wie is de beste debater? Ja, Joost. Wie is de grootste dossiervreter? Dossiervreter. Wie heeft het meeste spijt van eerdere uitspraken?
1: Show.
2: Allebei volgens mij. En wie heeft het meeste spijt van het Forum voor Democratie lidmaatschap? Nou, allebei. Dat is mooi om te horen, Elin.
1: Alles allebei.
0: Ja, dat ging heel snel.
3: Mooi dit. Ja, heel wel. Echt heel moeilijk te volgen, moet ik zeggen. Marcel, wat is jou opgevallen aan
2: deze? Nou, wat me opvalt is dat... dat een heleboel dingen hebben ze gewoon gelijk. Allebei hebben ze hetzelfde. Maar er zijn wel een paar dingen waar wat conflicterende dingen zijn. Dat zijn meer persoonlijke dingen eigenlijk. Maar wat mij dus inderdaad opviel was dat Annabel het feestbeest is. En dat DJ Jopie dan twee keer per jaar blijkbaar helemaal uit zijn dak gaat. In besloten omgeving. Ja. Maar verder een hele saaie huisman is dan, denk ik zo.
1: Zo is dat jouw conclusie, ja.
0: Hij omarmt die conclusie. Nou ja, we gaan in het komende half uur nog verder reflecteren. Misschien nog een klein beetje op de uitslag van deze quiz. Maar vooral ook over de manier waarop jullie elkaar aanvullen en samenwerken. Maar we gaan eerst naar het NOS-nieuws met Robert Baltus.
13: NPO Radio 1.
14: Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Spanje heeft voor nog eens 2 gemeenten een lockdown afgekondigd vanwege de bosbranden. Het zijn 2 gemeenten ten westen van Madrid. Ook in Frankrijk woeden bosbranden zoals bekend. Om zoveel mogelijk hulpdiensten daar naartoe te krijgen is de slotetappe van de Tour de France morgen in Parijs ingekort. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens met een oud vliegtuig naar huis ging en niet met het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. In het NAVO-hoofdkwartier in België is een stagiair aangehouden. Ze wordt verdacht van spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. De stagiaire zou hebben rondgeneusd in vertrouwelijke NAVO-informatie en zo trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten.
0: Weer wordt gelezen door Roosmarijn Knol.
15: Het was vandaag een hele zonnige en warme zomerdag. Temperatuur bleef net onder de 30 graden. In de loop van de dag kwamen er wat stapelwolken. En op dit moment is de bewolking verder aan het toenemen. En aan het eind van de nacht gaat er in het noorden en westen ook een klein beetje regen uit die bewolking vallen. En dat is echt het kantelpunt naar ander weer dat we morgen gaan krijgen. Minder warm, 20 tot 24 graden. En van tijd tot tijd trekken er buien over het land. Vrij veel bewolking met tussendoor dan nog een klein beetje zonneschijn. Ook maandag nog temperaturen net iets boven 20 graden, dan zijn er wel minder buien en is het vaker droog. En vanaf dinsdag breekt er weer een zonnige en warme periode aan met op steeds meer plaatsen weer temperaturen boven 30 graden.
13: In de kantine. Live vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Elis Isitman.
0: Welkom terug bij een speciale uitzending van WNL in de kantine. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum. Te gast bij mij zijn eveneens tourfanaten. Dat zeg ik met een zekere ironie. Joost Eertmans en Annabel Nanninga van Ja 21. Die het niet altijd met elkaar eens zijn. Er was net een beetje onmin over wie... wat was het eigenlijk, Marcel?
1: Het een feestbeest was.
0: Ja, wie het feestbeest was.
2: Dat was nog wel duidelijk, ja.
0: Ja, nou ja. Je zou verwachten dat dat de DJ is. Maar dat
1: nou,
0: blijkt
1: die moet
0: niet
1: zich
0: altijd
1: vaak als enige
0: zijn.
1: Nuchter gedragen.
0: Natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is toch best saai eigenlijk. We gaan er zo over verder praten, maar eerst is het tijd voor de column. Marcel, aan jou het woord.
2: Ja.
16: De week van Marcel Verrek.
2: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Daar kan ik me over gaan beklagen, maar dat gebeurt al veel te veel deze dagen. Er wordt wat afgepiept, gezeurd en gejankt. Vorige week heb ik het complotdenken hier aangepakt. Daar is helemaal geen reactie op gekomen. En ik vraag me nu af... Wat zit daarachter? Maar ik ga niet janken. Ik ga door met mijn kruistocht tegen de uitwassen van wat wij vroeger onze beschaving noemden. Deze week wil ik mij als een echte Victor Vlam mijn mening spuien over het moderne slachtofferschap. Dat is me toch wat. Dan heb ik het niet over de vele gebieden van oorlog en ellende. We hoeven ze niet nog een keer te benoemen waar mensen recht hebben om te jammeren als ze dat überhaupt nog kunnen. Het gaat om de verwende huilenbalken van deze tijd die zich permanent tekort gedaan voelen. Rekenen wij daar ook de treurige vakantiegangers toe die toch zo nodig naar de inferno's in Frankrijk en Spanje moesten gaan. En nu zien hoe hun sleurhut met toebehoren zelf gebarbecued wordt. Ook niet leuk. Helaas kunnen hun tranen de branden niet doven. Noemen we hen terecht jankenbellen. Wat zou Victor Vlam daarvan vinden? Die weet namelijk overal iets van. Gezien zijn naam zeker over bosbranden, lijkt mij. Laten we het eerst nog eens even gaan hebben over de WK-finale van afgelopen zondag. De Argentijnen lieten zien dat een president die met een kettingzaag zwaait in dat land misschien niet zo'n heel grote uitzondering is. Ik ben er ooit geweest. Ik heb prachtige herinneringen aan het warme en warmbloedige schitterende Buenos Aires en zijn bewoners. Maar zodra ze gaan voetballen, dan verandert er iets bij de Argentijnen. Nadat Argentinië door Spanje volkomen op een hoop was gespeeld en het na veel drinkpauzes, popconcerten en geschop, godzijdank, niet tot penaltyschieten was gekomen, zagen wij een wenende Lionel Messi. Je zou denken om de kwaliteit van zijn eigen team, waar deze fantastische speler als een dolende tovenaar in rondhobbelde. Mooi die beleving, wordt er dan nogal eens gezegd. Ja, Argentinië heeft een aantal finales verloren. De trainer zat na afloop ook alleen maar te janken, maar ze hebben er ook 3 gewonnen. En wij 0! Maar goed, laat ik daar niet meteen over gaan janken. Ik ben geen Argentijn, al is het wel heel zielig voor ons. 1974, 1978, 2010, ik heb het allemaal moeten meemaken. We hadden het zo graag gewild. 1 keer wereldkampioen, het huis was versierd. Iedereen hoopte erop. Mijn moeder had een worteltaart gebakken. Niet te vreten, maar wel oranje. Hup, Holland in slagroom, 11 kaarsjes. We hadden er ook recht op, het is gemeen. Ze zijn tegen ons, het zijn allemaal fascisten. Witte wijn drinkende linkse elite met hun grachtenpanden... die het liefst onze boeren in hun eigen overlopende gierput zouden verzuipen. Maar goed, laat ik mij beheersen. Ik ben geen Argentijn. Ik kan me die verliespartijen nog goed herinneren. Die intimiderende slachtpartij in Buenos Aires in 1978... toen Nederland nog wel flink van zich afschopte. Ook dat is voorbij. Dit jaar wonnen we de Fair Play trofee. Jammer eigenlijk dat het elftal daar niet voor gehuldigd is. Een rondje door de grachten van Den Haag uiteraard, want dat is nou eenmaal de stad van vrede en recht. De Fair Play hoofdstad van de wereld. Met veel beschaafd applaus, schouderklopjes, vriendelijk gezwaai, vrolijk gezang. Mensen in rolstoelen helpen op de daken van de woonboten te komen. Sportiviteit alom. Al was het alleen maar om één ding duidelijk te maken. Wij zijn geen Argentijnen. Maar makkelijk is het niet. Ik merk hoe verleidelijk het is om zielig te doen. Zodat je een ander de schuld kan geven. En het is ook lekker met anderen mee te huilen. Daar zit weer een wielrenner in een rare houding op het asfalt. Daar kronkelt Lipovic. Daar ligt Rüdiger, zoals hij in het Deens klinkt. Daar sprint Carola Schouten van de Euromast. Oh, gelukkig, ze hangt nog aan een touw. Een bungelende politicus, op zich een bekend beeld. De krokodillentranen volgen vanzelf. Maar... moeten we misschien ook wel weer iets meer gaan huilen... zodat al die frustratie niet op een andere gewelddadige manier naar buiten komt? Want we zijn geen Argentijnen. Donderdag dacht ik bij onze toko even een lekkere nasi rames te halen. Daar trof ik een buurman die mij vroeg of ik afwist... van de nieuwste bouwplannen in de straat. Hij toonde mij een brute animatie van een monstrueus... nieuw aanpalend woonblok... dat zo ongeveer in mijn huis was gefotoshopt. Zijn ze helemaal van de pot gepleurd. Reden genoeg om te huilen, maar dit vereist ook strijd. Niet alleen tranen, maar ook een kettingzaag. Ik zal niet wat vertellen. Ik word een Argentijn.
1: Oh jee.

0: Ja, Piano Man van Billy Joel. Zeiden net al, het is allemaal niet echt feestmuziek, maar dit is wel jullie feestmuziek, toch?
1: Ja, dit is wel het officieuze jaren 20 clublied. En dan vooral voor onze mensen, zeg maar. Ons team.
0: En hoe gaat dat dan? Bij een feestje is dit de laatste ronde.
1: Ja, ik weet niet hoe het is ontstaan, maar we hebben echt vanaf dag 1 op ieder borreltje, feestje van jaar 21, of het nou verkiezingswinst was of verlies. Er zijn mensen die echt al 6 jaar lang alles geven voor onze club. Dat zijn niet altijd Joost en ik die misschien op radio en tv zit. Dat zijn hele betrokken mensen die soms echt puur als vrijwilliger dat doen, omdat ze geloven in iets wat Joost en ik aan mijn keukentafel hebben bedacht op een dag. En die zich kaart inzetten. En dan zijn er af en toe van die feestjes, verkiezingsavonden. Dan is er altijd ontlading. Dat zijn mensen die maandenlang keihard met ons gewerkt hebben. Die ons vaker hebben gezien dan hun eigen partners. En dan knallen we altijd deze erin. Deze is echt voor hun, jongens. Ja,
2: het is ook een super verbindend lied, hè, dit. Want het gaat natuurlijk over een café waar allerlei mensen van alle hoeken graag komen.
3: Je gaat hem ook even. Ja, klopt. Ja, dat, wat je ziet is dus dat iedereen in de kring zo heen en weer met elkaar arm in arm. Dat is wel later op de avond, zeg ik er ook maar gewoon bij. Maar dat functioneert prima.
0: Met een artiest die niet helemaal doorbreekt ook.
3: Met een artiest? Je bedoelt,
0: de pianoman.
3: Oh, dat is DJ. Ik zit dan zelf ook nooit. Nee, de piano. Het is eigenlijk gewoon inderdaad zo begonnen. Als jij zegt, we draaiden het en het werd gewoon elke keer het slotlied.
2: Het gaat ook over verloren illusies, heel veel dat lied.
3: Ja, heel nou, er kan ons nog van alles gebeuren.
2: Dat is waar.
3: Denk ik. Toch, Marcel?
0: Nee, op dit moment is dat nog niet aan de orde. Nee. Ik wil het even hebben over jullie samenwerking, want heel vaak komen jullie niet met z'n tweeën tegelijkertijd aan het woord. We hadden net even die quiz al. Nou, op zich, ik vond dat jullie best wel goed met elkaar op één lijn zaten.
3: Hadden we allemaal afgesproken.
0: Ja, maar jullie wisten ook van tevoren, it's rigged.
3: Schoon.
0: Maar waarin vullen jullie elkaar het meeste aan? Zeg maar, waarin verschillen jullie eigenlijk het meeste van elkaar, Annabel?
1: Nou, ik kan ongeduldig zijn en te snel, te veel willen, te hard meteen erbovenop zitten. Joost is daar echt flegmatieker in en die is wat bedachtzamer. En omgekeerd geldt het ook. Als hij soms misschien te aarzelend is, ben ik degene die dan zegt, nou hup. We moeten even oppakken. Dus ik denk, niet zozeer inhoudelijk zijn we het gewoon eens. Dat is nogal wie, dus als moet je niet samen een partij oprichten. Nee. Maar wel in stijl. Ik denk dat we daarin elkaar ook goed aanvullen. Zeker in die oprichtingsfase waarin we echt alles zelf deden. Hè? Van kijken wat er op de flyertjes kwam tot sollicitatiegesprekken voeren. We hebben alles zelf gedaan. En dan is het wel handig als je niet allebei heel neurotisch controlfreak bent en ook niet allebei te flegmatiek bent, maar elkaar daar een beetje in aanvult.
0: U zegt, we zijn het inhoudelijk wel met elkaar eens. Meestal, is dat meestal of is dat altijd?
3: Nou, dus eigenlijk altijd kom je eruit, weet je. Ja. We hebben het natuurlijk heel vaak ook over de organisatie van de partij. Van wat is over dingen, over mensen, over De organisatie zelf, daar kom je altijd uit. Heb je ook wel eens verschillende dingen. Hoe kom je van A naar B? Maar dat hebben we ook altijd met elkaar weer prima bij elkaar gebracht. Alleen op inhoud wil je natuurlijk wel eens een discussie hebben. Maar uiteindelijk zijn wij weer, en dat is ook precies de balans, met z'n tweeën denken, joh, die partij is groter of ik iets belangrijker vind of jij iets belangrijker. Daar leg je dan uiteindelijk altijd weer bij neer. Van joh, dat is perfect, dat is een goede uitkomst. We zijn het eigenlijk allemaal weer mee eens en door. Dus dat is het belangrijkste.
0: Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is dat er in het begin eigenlijk van jullie partij een beetje onduidelijkheid was over, is dit nou een conservatieve partij? Is dit nou een liberale partij? Is het nou een conservatief-liberale partij? Wat ik het altijd zelf een beetje een moeilijke combinatie vind. En vooral op medisch-ethische kwesties was het best vaak dat er standpunten werden geformuleerd waar mensen toch liberalen wel wat meer moeite mee hadden. En Annabel Nanninga, ik zie u wel echt als een echte liberaal. Ik weet niet of dat klopt of dat is veranderd.
1: Ik weet niet wat je als liberaal ziet. Kijk, ten eerste, wij heten in de KVK-registratie is conservatief liberalen. Dat is onze, de partij namens jaren 20, maar ingeschreven als conservatief liberalen. Medisch-ethische kwesties zijn bij ons vanaf het begin, vanaf dag 1, gewoon een vrije kwestie. Dus we proberen daarin niet elkaar te overtuigen of te zeggen, jij ziet het verkeerd. Als er over gestemd moet worden, is dat binnen de fractie gewoon een vrije kwestie waar ieder naar geweten mag stemmen.
0: Ja, meestal is iets een vrije kwestie als je weet dat mensen van mening van elkaar
1: verschillen. Ja, en dat mag hierop ook, omdat dit gewoon een gewetenskwestie is. Kijk, als je het hebt over belastingsgeven of migratie, dan wordt het ingewikkeld. Als wij één iemand in de fractie hebben die zegt, ja, wij willen graag nog meer asiel, daar kom je niet uit met elkaar. Maar met dit soort dingen natuurlijk wel. En dat liberale, ik weet het niet. Ik ben wel liberaal in de zin van dat mensen een beetje persoonlijke vrijheid moeten hebben. Maar ik ben wel heel conservatief. En met conservatief denken mensen altijd meteen aan euthanasie en abortus, dat is helemaal niet waar conservatisme over gaat. Conservatisme gaat erover, als je dingen verandert, zijn er dan dingen die permanent verdwijnen en wil je dat ook. Hè? Dus wil je de situatie niet liever behouden zoals die is? En kun je niet proberen het goede te behouden? En als je het zo bekijkt, ben ik een conservatief.
3: En alles is gradaties, hè? Dus dat heeft iedereen. En wij zijn allemaal conservatief liberaal. De ene is misschien wat meer conservatief, de ander is wat liberaler. In de basis zeg je allemaal inderdaad, behoud wat goed is. En laat dingen niet wegsloffen in Nederland, waar we heel zorgvuldig veel tijd voor hebben gehad om het op te bouwen. Tegelijkertijd liberaal in het ondernemerszin. Mm-hmm. In zijn wie je wil zijn in Nederland. Dat is de basis eigenlijk ook weer van ons Nederland. En die combinatie, kijk, je hebt ook een sociaal-liberale partij. Ik denk dat D66 inderdaad daartoe behoort. Daar zegt ook niemand van, hé, wat rare tegenstelling. Maar je bent conservatief in bepaalde zaken en liberaal ook. En dat is de combinatie die je niet, denk ik, zo snel bij andere partijen treft.
0: Ja, Marcel, wat denk je als je dit hoort?
2: Ja, ik zit even te denken in hoeverre jullie je dus, want het gaat nu redelijk goed, hè, met die partij, ook electoraal gezien. Mm-hmm. In hoeverre jullie je dan verhouden tot de VVD? Die dus die twee takken eigenlijk heeft. En het lijkt alsof daar een richtingenstrijd is die nu, zeg maar, door de iets meer conservatieve kant wordt gewonnen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Bij de VVD bedoel je?
2: Ja, ja.
1: Nou, die hebben zich vastgeketend in een nogal links coalitieakkoord. En ik hoor de rechterflank daar vooral mopperen. En dat is ook iets waar wij van profiteren.
2: Dus. Maar ik heb altijd fantasieën bij liberaal dat zie ik niet zo terug in de huidige VVD. Of zie ik dat verkeerd?
3: Het liberalisme?
2: Ja, ja.
3: Ik denk dat ze meer liberaal dan conservatief zijn daar. Dat de deur wijd bij het open staat voor heel veel toch de gedachte die D60 aanhangt. Van we moeten progressief vooruit met klimaat nog meer. Mm. En toch veel opvang met een spreidingswet enzovoorts. Ik denk dat je daar wel veel het linkse geluid, laat ik het zo zeggen, soms ook niet helemaal te vatten in dat woord liberalisme. Maar ik denk dat ze zich behoorlijk hebben, toch wel hebben overgeleverd aan de flank van D60 binnen hun partij. En er zijn ook tijden geweest van Bolkestein, en denk ik, waar het juist weer de andere kant op ging met de VVD. En dat zie je nu minder. En ik denk dat mensen daar ook best heel erg ontevreden over zijn in Nederland. Dat ze daar bij JA21 ook sneller uitkomen.
0: Nou ja, daarmee komen we ook eigenlijk op een heel belangrijk onderwerp als het over jullie partij gaat. Want jullie zijn inmiddels een belangrijke steunpilaar voor het huidige minderheidskabinet. JA21 leek enige tijd zelfs in beeld als regeringspartij. Maar jullie werden aan de kant geschoven door voornamelijk D66. Maar jullie spelen alsnog een belangrijke rol voor de kabinetsplannen. Ja. Mm-hmm. Hoe zit dat precies? Want hoe je hoort wel eens van, het kabinet praat meer met JA21 dan bijvoorbeeld met PRO.
3: Mm. Geloof ik niet.
0: Nou. Nee? Dus dat is niet jullie ervaring?
3: Nou, ik bel niet elke dag met Klaver van wanneer heb jij weer je koffiedate. Maar,
2: idee trouwens, Joost.
3: Ja, maar dat doen we ook wel regelmatig. Ja. Maar nee, je houdt je eigen koers. Dus ik denk dat dat kabinet vooral op twee paarden werd. Dus nog steeds naar Pro kijkt en naar JA21. En bezig met eigen belastingplannen, zeg maar. De plannen voor Prinsjesdag. Die zullen ze over de heg kieperen, zeg maar, in augustus. Wij hebben ondertussen gesprekken met het kabinet over van, joh, hoe zouden wij nog aan onze trekker kunnen komen met JA21? Dus we maken ons huiswerk qua wat wij willen. Nou, dat is niet zo'n heel groot geheim dat het gaat over lastenverlichting, dat gaat over veiligheid en over migratie. Dat we daar ook dekking voor aandragen voor de wensen die we hebben. Dat we dat ook goed netjes in kaart brengen. Dus daar is een heel team met ons, as we speak, gewoon mee bezig in de Kamer. En dan zal in augustus blijken of het kabinet de route JA21 wenst te volgen. Of toch liever naar Pro gaat. Ja. Dat zullen we zien.
0: Ja, is dat wel, echt zo'n dilemma? Of want het kabinet lijkt
3: niet allebei.
0: Ook dat
1: nee, maar
3: ze kunnen niet allebei.
1: Kijk, wat ze natuurlijk proberen is naar beide kanten een beetje kippenvoer te strooien. Hè? Van een paar kruimeltjes over links, een paar kruimeltjes over rechts.
3: Ja.
1: En het is heel naïef wensdenken eigenlijk. Van we kunnen iedereen wel tevreden houden. Maar vaak een oplossing waar iedereen tevreden mee zou moeten zijn is uiteindelijk een oplossing waar niemand echt tevreden mee is.
2: Ze hadden beter door kunnen formeren eigenlijk.
1: Nou ja, denk een meerderheidskabinet, hoe dan ook, was beter geweest, stabieler. En je kijkt natuurlijk naar bijvoorbeeld stikstof. Als je zegt, ik heb het idee dat er weinig of meer met ons dan met Klaver wordt gepraat. Volgens mij was dat al lekker afgetikt. Dat vreselijke plan van Essen, dat Klaver daar heel gelukkig van werd. En die heeft ook gewoon in alle media lopen dreigen, geen komma aan veranderen, anders steunen kunnen. Nou, dat kan, maar dat wordt niet onze route. En dan doe je het zonder JA21.
3: Dus dat kan ook, hè? Ze kunnen ook zeggen van, nou, de linkse dingen doen we met Pro en de rechtse dingen willen we met JA21. Maar ja, dan kom je uiteindelijk nergens uit. Of je moet het echt overlaten aan de week die komt. Van hoe gaat de stemming lopen? En dan zullen wij onze mind opmaken. Precies zoals wij dat
2: willen. Maar je hebt wel een probleem in de Eerste Kamer natuurlijk. Waar je met pro dan wel een soort van dekking hebt. Of meerderheid hebt. Voor de meeste dingen. Ja. Met jullie toch niet?
3: Nee, dan moet
2: maar
3: je
2: dat gaat veranderen naar de verkiezingen, begrijp
3: ik. Dat gaat allemaal veranderen. Dat is goed dat je het weer zegt. Want dat moeten de mensen wel onthouden. In maart zijn er weer verkiezingen. En dan kan jij in 20 misschien een slag slaan. Voor de rechtse stem in de Senaat.
0: Ja, maar nog even als het gaat over het steunen aan die kabinetsplannen. Want natuurlijk, zij shoppen een beetje bij links en shoppen een beetje bij rechts. Dat is ook een logische strategie, denk ik, als je een minderheidskabinet hebt. Maar hoe geldt dat voor jullie? Als je kijkt naar van hoe verlenen we steun, kijk je dan naar het hele plaatje? Of ga je dan wel op deelonderwerp
1: kijken? Nee, uiteindelijk wel. Kijk, je probeert ook altijd toezeggingen te krijgen en dingen te regelen die bij onze agenda passen. Dat doen we in alles. Maar het hele plan, neem bijvoorbeeld het belastingplan dat er aankomt. Neem bijvoorbeeld het box 3 verhaal. Maar neem ook de begroting die er aankomt. En dat moet je maar even in de gaten houden. Wij gaan daar gewoon echt met een goed eigen verhaal komen. Met een heel duidelijk, concreet wensenlijstje ook. Naar het kabinet. Wat ook een doortimmerd verhaal is. Hè. Dus geen geschreeuw met gratis bier. Van je mag niet aan de sociale zekerheid komen. Alle grenzen moeten dicht. Dat zul je van ons niet horen. Dat is een gratis bierverhaal waar de kiezer ook niks aan heeft. Dus er komt gewoon een goed plan aan. Met een dekking. En dan is het aan met name VVD en CDA. Om te kijken, willen we dit nog over rechts doen? Ja. Of leveren we onze ziel in aan pro?
3: En ja. We zijn geen gedoogpartner. Hè? Dus nee. Dat is ook bewust zo gedaan. Wij mochten inderdaad niet meedoen in het kabinet. Maar werden ook als gedoogpartner niet gepruimd. Ja, dus dan zijn we dat ook niet. We zijn oppositie.
0: Hadden jullie dat achteraf wel fijn gevonden dan met het kabinet?
3: Wij wilden het kabinet in.
0: Ik zie Annabel heel hard mee schudden.
3: Gedoog is werkt eigenlijk alleen. En dat heeft Henry Bontebal 3 weken ook onder de kerstboom uit zitten vlooien. Maar het werkt eigenlijk alleen in Scandinavië. Als je kijkt naar een gedoogpartner die een kabinet steunt van zijn signatuur. Hè? Dus bij een rechtskabinet gedoog. Kijk. Wij gaan geen linkskabinet gedogen als jaar 21.
2: Maar je vindt dit toch een linksig kabinet?
3: Nou, middenlinks heb ik het wel eens genoemd. Ja.
1: Ik kan
2: me voorstellen dat andere mensen er anders over denken.
3: Dat mag.
1: Dat mag, maar ik vind het ingewikkeld om het huidige CDA nog rechts te noemen. D66 sowieso al niet.
0: Is het probleem met dit kabinet niet ook een beetje dat mensen die zichzelf als links zien het rechts vinden, mensen die zichzelf als rechts vinden het links vinden?
2: Ja, dat mensen sowieso ernstig geobsedeerd zijn tussen links en rechts. Terwijl je dat ook op een hele andere manier kan definiëren.
1: Nou, dat is een hele interessante discussie waar we misschien nu ook weer niet helemaal tijd voor hebben. Maar even serieus. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als religiekritiek. Dat was altijd het domein van links. Hè. De oude linkse cabaretiers tegen de katholieken, tegen de gereformeerden. Dat kon niet hard genoeg. Totdat het over islam ging. En toen werd het ineens een rechtsonderwerp. Dus ja, zeg het maar.
0: Ja dit is natuurlijk wel een bekend fenomeen dat veel gevallen linkse mensen uiteindelijk hun hel zoeken bij dit soort partijen tegenwoordig.
2: Je ziet ook heel vaak dat gelovigen dan naar de totale andere kant gaan. Maar dan met hetzelfde fanatisme als waar ze vroeger. Hè, die hebt vroeger
3: dat klopt.
2: Je hebt, noem maar Gerard Reven. Die dan uit het communistisch milieu komt. En dan zich tot het katholicisme bekeert. Bij hem zit er dan nog wel iets meer achter. Maar dat heb je vaak van die bekeerlingen. Ben jij een bekeerling eigenlijk, Joost, of niet?
3: Nee, ik volg nog steeds dezelfde koers die ik eigenlijk had. Dus 18-jarig mannetje, durf ik wel te zeggen.
2: Je hebt veel partijen gehad, maar je ziet wel een consistentie in je koers.
3: Ja, dat mag iedereen beoordelen die dat wil. Maar voor mij denk ik dat ik altijd op de rechtse koers ben gebleven. Niet aangetrokken voelde tot de PVV, niet tot de VVD, heeft me nooit bekoord. Ik heb het wel mijn eigen weg gevolgd. Dat ging met Format eigenlijk niet goed. Met LPF werd onze leider vermoord. Ja. Dus het was een zoektocht. En dat heb ik ook al vaker gezegd. Het is niet zo heel makkelijk geweest. Maar ik heb nu de indruk dat we na 5,5 jaar 21, met de peiling waarvan je zegt, nou, we staan tussen de 12 en de 18 zetels. We zitten met 9 zetels in de Tweede Kamer. Nou, me dunkt dat we dan toch en ik zelf ook, zeg ik er maar onbescheiden bij, een succes ervan heb gemaakt. Dat was een zoektocht. Dat is niet gemakkelijk geweest. Maar de aanhouden wint.
0: Ja, jullie zijn dus van 1 naar 9 zetels gegaan. Dat is echt best wel een forse groei. En jullie spelen dus ook een essentiële rol voor de kabinetsplan om ze er doorheen te krijgen. Ik las laatst een stuk in het AD waarin werd geconstateerd dat jullie een bewuste mediastrategie erop nahouden waarin jullie niet vaak in de media willen verschijnen op bepaalde onderwerpen. Dan ging het bijvoorbeeld over de rellen in Loosdrecht. En dan werd er gezegd, Joost Eertmans was de enige die zonder camera daar naartoe ging.
4: Ja.
3: Wat voor... Nou, alsof het enige waren. Ik heb zeker bewust, maar ik hou er sowieso niet van om bij elk AZC te gaan staan met een bord van weg ermee. Dat vind ik geen politiek waar ik van hou. Mijn werk ligt in de Tweede Kamer. Daar moet je het werk doen. Daar moet je de wet maken, de amenderen, moties indienen. Wat heeft het nou voor zin dat we met z'n allen daar Instagram filmpjes gaan maken van joh, ik sta hier en wat een schande. Ja, Wilders doet het ook heel graag. Ik hou er niet van. Dat is gewoon niet mijn stijl. Nee. Ook mijn stijl is niet om elke week in een talkshow te gaan zitten. Zal waarschijnlijk wel opvallen, maar doe ik niet.
0: Ja.
3: Ik doe het op mijn moment. En dat moet iedereen ook voor zichzelf weten. Maar dat is de eigen afweging. Ik vind
2: is
3: dat...
2: de politiek een beetje afgegleden in die richting van aandacht trekken? En
3: absoluut.
1: Nou, het functioneert ook niet zonder aandacht. Maar Simon Keulemans en Ranjit Klemming zijn gewoon naar Loosdrecht gegaan. Ranjit vanuit die gemeentefusie. Ja, dat bizar bij ons, Simon vanwege asiel. En die zijn er gewoon zonder camera's, met de burgemeester, met de bewoners, gewoon gaan praten en met die informatie doen zijn voordeel in hun werk. En daarvoor hoef je geen schreeuwerige filmpjes te maken. En je moet ook oppassen met daar gaan staan. We hebben ook gezien dat enorm uit de hand kan lopen. En we hebben echt ook een heel gepassioneerde mening over asiel, maar dat moet er niet toe leiden dat mensen dingen in brand gaan steken. Dus soms moet het rustig. Je hebt natuurlijk aandacht nodig in de politiek.
2: Maar
1: soms
2: moet het ook gewoon
3: even... Of niet elke week een vuurtje opgestoken, weet je. Nee. Dat vind ik echt. En dat doen we heel veel. Ik vind dat het gewoon te veel gebeurt. Die heigerigheid, de waan van de dag, alles maar weer oppoken, extra polariseren om het afstand te vergroten. En wat schieten we er allemaal mee op in het land, weet je. Dus daar ben ik echt wel... ben ik gewaagd. En volgens mij zijn wij dat als partij ook, om dat niet te doen, om het maar in jezelf in beeld te brengen. Kijk nou gewoon naar het grote belang. Wat moet Nederland, wat heeft Nederland nodig? Nou, daar doen wij de politieke voorstellen voor.
0: Ja, en blijkbaar heeft het dus ook niet heel veel effect op de uitkomst.
3: Dat valt mij altijd weer op.
0: Dat is wat mensen altijd zeggen.
3: Ja, zit iemand 4 keer per week in de talk, dan denk je, nou, die is niet van de buis slaan. En hup, min 2 zetels in de peiling. Denk je, ja. Denk je,
2: waarschijnlijk omdat hij er zit.
3: Ja, dat kan ook.
0: Wel, ja, over dat asielstandpunt gesproken. Want jullie hebben laatst natuurlijk een voorstel ingediend om die spreidingswet in te trekken. Omdat het de autonomie van gemeenten zou aantasten. Of in ieder geval, dat is wat jullie zeiden. En de Raad van State heeft dat van tafel geveegd. En die hebben gezegd, het voortdurend ter discussie stellen van de spreidingswet is ongewenst en ondergraaft de steun die op lokaal niveau mag worden verwacht van landelijke politici. Van aantasten van de autonomie van gemeenten door de spreidingswet is geen sprake. De wet moet niet in behandeling worden genomen. Ja. Dat was het oordeel van de Raad van State. Nou, ik had al meegekregen dat jullie de reactie van de portefeuillehouder op dit dossier, dat was van de Raad van State bedrijft de politiek.
1: Ik begrijp niet wat de Raad van State hierover meent te moeten zeggen, anders dan een wetstechnische beoordeling. Wij gaan als partij uit van subsidiariteit. Dat betekent dat wat op het kleinste overheidsniveau besloten kan worden, ook daar moet worden. Dus eerst de gemeente, dan de provincie, dan het Rijk, dan Europa. Idealiter gaan gemeenten daar zelf over. Het is absoluut niet aan de Raad van State om te zeggen dat kritiek op een wet problematisch zou zijn. Wij zitten in de Tweede Kamer om wetgeving te toetsen, te beoordelen en indien nodig in een uiterst geval ook te proberen van tafel te krijgen. En die Raad van State, ja, we zijn veel te veel invloed aan het overhevelen naar een ongekozen orgaan, waar ook nog eens heel selectief mee gewapperd wordt. Hè. Als alle gevestigde partijen dwars tegen advies van de Raad van State in voor die rampzalige huurwet van Hugo de Jonge stemmen, dan is het ineens allemaal niet zo heilig. En als wij een keer zeggen, ja, die Raad van State, het is ook maar een advies, dat kan je naast je neerleggen, dan wordt er gedaan alsof je de rechtsstaat aan het ondermijnen bent. Dus ik ben daar wel een beetje klaar mee. Ze kunnen een wetstechnische beoordeling geven en een advies, maar wij bedrijven politiek en niet zij.
0: Maar inhoudelijk gezien, ik neem aan, je kan bijna niet ontkennen dat als je de spreidingswet zou intrekken, dat dan wederom voor een verstopping in de asielketen zorgt, toch?
1: Nee, dat is de instroom die daarvoor zorgt.
0: Ja, maar als je zou zeggen, want wat iedereen ook zegt, als je de instroom stopt, heb je nog steeds een uitvloeisel van het probleem van de mensen die er nu zitten. Die moeten nog steeds herverdeeld worden of verdeeld worden over een aantal locaties.
3: Maar dat klopt.
0: Dat het
3: maar
0: weinig praktisch helpt aan de situatie.
3: Nou ja, wat wij willen is dat dwangelement eruit. He, dat is de basis voor alle ellende waar nu 100 gemeenten van zeggen, we gaan het gewoon niet doen. Want we hebben ons ook verkiesbaar gesteld in die gemeente omdat wij geen AZC willen. En dan wordt het landelijk opgelegd. Nou, kijk, wij willen terug naar de situatie van voor de spreidingswet op basis van vrijwilligheid. Dat zijn allemaal gemeenten die zeggen, joh, ruimte zat hier, prima. We kunnen ze hier kwijt, we kunnen ook statushouders hier prima kwijt. Kijk, dat zijn niet de gemeenten, denk ik, waar onze mensen zitten. Nou, dat is de eerlijkheid om te zeggen. Van, doe de poort open waar de gemeenten zitten die dat willen. Democratie besloten. Maar voor de rest heeft Annabel helemaal gelijk. Je moet gewoon die instroom afremmen. Dat is wat er elke keer niet gebeurt. En dit is eigenlijk een open uitnodiging, zo'n spreidingswet. Van jongens, er is geen eind. Er is gewoon geen eind aan de komst van hoeveel asielzoekers dan ook.
0: Ik moet er helaas een einde aan gaan breien. We gaan zien of die instroom op een gegeven moment gaat afnemen. Ik ga jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek. Volgende week zijn we er weer. En dan komen we live vanaf een hele bijzondere locatie. De Snake Week. En dan zit er ook een gouden duo op mijn plek. Namelijk Wieger Hemmer en Martijn de Grepen. Luisteren dus. En straks op deze zender Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg en Robert Meder.
4: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
5: De perstribune van Max. Vanuit het Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Met oud-radio Tour de France-iconen Ferry de Groot en Tom van het Hek.
6: Goedemiddag, zaterdagmiddag 3 juli. De start van de 86e Tour de France.
5: En wieleranalist en oud-wielrenster Marijn de Vries.
7: Ik ben vrij snel in de ploeg van Leontien van Moorsel terechtgekomen. En ik weet nog heel goed dat ze tegen mij zei... hardfietsen is totaal iets anders dan wielrenner zijn.
5: Pieter van der Wielen. Met Ferry de Groot, Tom van het Hek en Marijn de Vries. De perstribune staat in beeld en geluid. Pak je fiets en kom langs. Of luister morgen om 12 uur naar NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: NPO Radio 1.
18: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken en hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Spanje. De man werd gevonden in een

0: In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Spanje. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud vliegtuig nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
5: Jeroen Stekelenburg en Robert Meder.
6: Goedenavond, van harte welkom bij 4 uur Langs de Lijn, waarin we terugblikken op en vooruitkijken naar heel veel mooie topsport.
7: De Tour de France zit in het laatste weekend. We bespreken zometeen een aantal renners die deze Tour kleur hebben gegeven.
8: Philipsen aan de leiding heeft de lengte voorsprong, denk ik. Ze staan niet op de foto. Philipsen, het is de 6e overwinning voor een landgenoot in Poirot.
9: Groot, imposant, razendsnel, Mats Pedersen. A la Pogacar, zo hé. Mats Pedersen wint de etappe.
6: Sprinters, berggeiten en andere opvallende renners worden komend uur onder de loep gelegd door analisten Tom Velers en Ellen van Dijk. En ze nemen ons natuurlijk ook mee naar de etappe van vandaag. Die zware Alpenrit naar opnieuw, de Alpe d'Huez, waarin Richie Carapaz uitgebreid aan bod komt.
10: De oude strijder uit Ecuador.
11: Vier keer al uitgeroepen tot de renner met de meeste strijdlust. En daar gaat hij.
10: Carapaz. Het is zo schitterend om te zien.
7: Ja, en later op de avond praten we over voetbal. Ja, de Eredivisie begint over 2 weken. Hoe staan de topclubs ervoor en hoe Eredivisie-ready zijn de gepromoveerde clubs?
6: En we maken de balans op van 18 jaar andere tijden sport. Het sportgeschiedenisprogramma dat na dit weekeinde

0: uit te bestaan.
1: Ja, eerst de actualiteit van de Tour. De etappe van morgen, de slotetappe, wordt namelijk ingekort van 133 naar 89 kilometer. We gaan schakelen met Frankrijk, want daar is Jan-Kees van de Kun. Ja, Jan-Kees, goedenavond. Waarom eigenlijk? Waarom wordt die etappe ingekort?
2: Ja, goedenavond Jeroen en ook Robert. Dat heeft te maken met de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Nu ligt dat heel ver van Parijs natuurlijk. Maar daar zijn zoveel politieagenten nodig. Alle inzet wordt daar gewenst. Voor het bestrijden natuurlijk van die branden, voor het evacueren van al die mensen daar. Dat de regering heeft ingegrepen en heeft gezegd, we kunnen niet meer al die agenten gebruiken langs het parcours richting Parijs. Het is ook wel een beetje een signaal wat ze ermee afgeven natuurlijk. Dat de prioriteiten op dit moment ergens anders liggen. Dus hebben ze besloten om het iets korter te maken, die etappe, waardoor er minder agenten nodig zijn rondom Parijs morgen.
1: En dan was 133 kilometer al niet zo heel erg lang. Dat gaat naar 89. Wat blijft er over van die rit?
2: Ja, een paar rondjes in Parijs blijft er eigenlijk over. En dat is meer dan genoeg natuurlijk hoor. Voor zo'n slotetappe waar het eigenlijk gaat met name om het halen van Parijs. Nou, daar beginnen ze dan ook. Nou, dat is niet helemaal waar. Ze worden morgenochtend wakker in Parijs. Dan worden ze nog met de bus gereden naar Thoiry, net buiten Parijs, waar normaal gesproken de start zou zijn. Die start is daar niet, maar ze worden nog wel gepresenteerd daar aan het publiek. Want ja, daar, die stad die heeft nu eenmaal die start gekregen. En die willen ze dan ook nog wel eventjes tonen aan het publiek daar. Dus die renners moeten daar naartoe stappen. Vervolgens weer in de bus richting de Champs-Élysées. Waar ze dan nog wel een paar rondjes gaan rijden. Ook over Montmartre trouwens. Er was nog even sprake van dat deel uit het parcours zou worden gehaald. Maar dat zou echt wel de etappe een aanzienlijk ander karakter geven. Dat gebeurt dus niet. Dus ze gaan een paar keer over Montmartre. En dan richting de sprint op Champs-Élysées.
0: Goed, er gaan dus tientallen kilometers af. Ik denk dat de renners Polonaise hebben gelopen. Want ze zijn eerder klaar. Ze hoeven minder te fietsen. En ze kunnen eerder naar huis, zoiets.
2: Ja, daar is niemand echt rouwig om natuurlijk. Het zijn de meest zinloze kilometers van de hele Tour. Al is het wel zo, ik hoorde Steven de Jong, net ploegleider van Mats Pedersen, zeggen, ik hoop niet dat we hiermee ons champagne-moment kwijtraken. Want dat is natuurlijk wel zo. Hè. Je kent die beelden van de feestvierende coureurs. Pedersen heeft de groene trui verdiend, gewonnen. Brengt hem naar Parijs en die wil een glas kunnen heffen. Dus de Jong die zei wel, ik hoop dat we dat nog wel kunnen doen voordat het echt koers is.
1: Ja, want het is altijd een beetje een défilé natuurlijk, die laatste etappe. Een hoop gevier, klinkende champagneglazen. Dat zal heus nog wel gebeuren. Ze zijn onderweg naar Parijs nu. Hoe ziet die verplaatsing eruit? De renners gaan ongetwijfeld met het vliegtuig. Beweegt die hele karavaan zich nu naar Parijs toe?
2: Nee, dat is niet met het vliegtuig. Ze zijn net in de bus gestapt boven op Alpe d'Huez. En dat zijn niet de ploegbussen, want die zijn al wel onderweg met de chauffeurs gewoon richting Parijs. De renners die zijn nou nog net niet in lijn 9 gestapt. Maar dus wel in bussen georganiseerd door de tourorganisatie richting het treinstation van Grenoble. Daar zullen ze over een uurtje aankomen. En dan pakken ze de TGV en dan zijn ze in 3 uurtjes in Parijs.
1: Oké, en dan morgen dus die etappe die iets korter is en die dus niet buiten Parijs begint, maar in Parijs. En dan zien we ongetwijfeld de gebruikelijke beelden van de champagne en uiteindelijk misschien wel een mooie finish. Want over Montmartre, dat belooft best wel spektakel. Dankjewel, Jan-Kees, voor nu.
0: Ja, we gaan Steven de Jong zo meteen ook even bellen. Hè?
1: Ja, overigens, zeker.
0: Misschien gaan we het dan even over dat champagne moment hebben, waar hij zich zo enorm op verheugt. Maar eerst nog even vandaag, de koninginrit van de Tour. Dat was er weer eentje om niet snel te vergeten.
3: De Col du Galibier, die kent u wel als u Tour volgt. Een monster in de Alpen. Kopgroep met Arendsman en Carapaz.
4: Mats Pedersen, andermaal de volle buit. Terwijl hij dus al een klim van buiten categorie was overgekomen. Maar vooral de manier waarop hij naar deze kopgroep toesprong was zeer indrukwekkend.
3: Ze zijn begonnen aan de Col du Galibier. Daar komt nooit een einde aan die klim.
4: De mooiste 17,7 kilometer van deze ronde van Frankrijk.
3: Koes is goed, Hindley is taai en sterk, Ayuso zit erbij.
4: Timen gaat lekker!
3: Pogacar nu op kop van het peloton in dienst van Del Toro. Je vergeet gewoon dat ze nog steeds op de Galibier zitten. Het ding duurt uren. Ze suizen. Pedersen nu de afdaling in. Ja, en hoe gevaarlijk is dat?
4: Tijmen Arendsman is gevallen in de afdaling. Zit wel weer op de fiets.
3: En dan moet Paul Sexas lossen bij de Three Amigos. Dat zijn Pogacar, Del Toro en Evenepoel. Koes voorop, die moet nog 2 kilometer klimmen. Carapaz. Het is zo schitterend om te zien. Naar beneden, oh, Koes gevallen nu wel. En oh, wat goed dat daar in net stond. Oh, zo dicht bij een randje dat hij heel ver naar beneden gevallen zou zijn. Carapaz flitst hem voorbij. Evenepoel rijdt weg bij de 2 van UAE. De rood-wit gespikkelde vechtduivel Carapaz, smaakmaker van deze Ronde van Frankrijk. Winnaar van het bergklassement. Winnaar van de 18e etappe. Nu praktisch een tweede rit op Alpe d'Huez. Een heel dik applaus voor deze man.
0: Mooi, rood-wit gespikkelde vechtduivel.
1: Ja, die bleef mij ook bij.
0: Waar haalt hij het vandaan? Tom Velers, daar is hij weer. Goedenavond, Tom. Ellen van Dijk is er ook, hoop ik. Dag Ellen, ook goedenavond.
5: Hi, goedenavond.
0: Ja, jij bent er ook. Laten we beginnen met de winnaar van de dag. Ellen, mag ik dan bij jou beginnen? Richard Carapaz. Is dit misschien wel de smaakmaker van de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, zeker. Hij krijgt ook niet voor niks de strijd van de prijs voor de prijslust. Ja, als iemand dat verdient, dan is hij het wel. Hij heeft echt ontiegelijk veel aangevallen. En ja, dus ook 2 keer daarmee gewonnen. Het duurde wel lang voordat zijn overwinning kwam. Maar uiteindelijk zijn al zijn pogingen wel uitbetaald.
0: Ja, Tom eens of doen we dan iemand anders tekort?
6: Eens. Vooral de zichtbaarheid. De eerste week nog niet zo. Maar vooral de eerste week, tweede week ook zichtbaar. Maar dan de derde week is zijn oogstweek geworden. Toch de bollen definitief binnen fietsen. Zijn 2 etappe-overwinningen. De strijdlust zagen we daar ook de eerste week al. En vooral ook de strijdlust dat hij een van de enigsten was die Pogacar aan durfde te vallen. En dat vond ik wel dat vind ik wel klasse.
1: Je ziet het wel eens vaker ontstaan in de Tour, dat er dan zo iemand in de bergen meerdere dagen aanvalt. Hè. Terugdenk denk je wel eens aan Maika of zo. En zo iemand die won volgens mij ook ooit 2 etappes op dagen na elkaar. Wat gebeurt er dan? Weet je dat? Je bedoelt, dat is niet jouw specialiteit misschien, maar wat gebeurt er dan met een renner? Kom je dan in een soort flow terecht?
6: Vibe wat je dan krijgt. Een vibe wat je krijgt, een bevestiging wat je krijgt, dat je gewoon echt goed bent. En dan ga je toch een soort van iets, net iets meer zweven. En misschien dat dat kleine beetje zweven dan net iets helpt bergop om dan ermee vandoor te gaan. Ja. Maar die mannen, ja, ik denk wel dat dat een soort van heilige graal is richting de capaciteit wat die jongens hebben. Zeker wat per kilogram natuurlijk, dat ze elke dag na dag weer mee kunnen.
0: Ja. Heb jij wel eens gezweefd, Ellen, of niet?
5: Ja, maar meestal merk je dat dan pas achteraf. Ja, op het moment zelf, dan ben je daar niet bewust van. En dan achteraf denk je, oh ja, dat ging toch best wel heel makkelijk. Dat wat ik zeg, op het moment zelf, dan was ik me daar nooit zo bewust van. Maar in een tijdrit of zo heb ik het wel eens meegemaakt.
0: Wat zelfvertrouwen allemaal niet kan doen, hè? Ongelooflijk.
5: Ja.
0: Laten we even naar die valpartijen van Koes gaan. Want daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Misschien had hij ook wel gewonnen als die valpartijen er niet waren geweest.
1: Dat is een grote alsvraag, hè?
6: Als bestaat niet, hè? Nee. Als bestaat niet. Maar het is natuurlijk niet mals om een val te hebben. Je rijdt aan je limiet. À la Kuss en natuurlijk meerdere renners. En daar komt natuurlijk je stuurvaardigheid, je inschattingsvermogen. Dat komt er ook allemaal bij kijken. Net op die limiet, net over die limiet. Ja. Gelukkig niet over de rand dit keer. Want daar stond een muurtje en een net. Waar wij heel blij om waren. De eerste val was overigens niet zichtbaar. De tweede was wel goed zichtbaar. De eerste leek die zich te versturen. Ook zag ik aan de voorsprong dat hij daar niet heel veel toe hoefde te geven op Carapaz.
0: Ja.
6: Maar even goed.
0: Zullen we even naar hem luisteren? Want je zou zeggen, je baalt als een stekker als dat gebeurt. Hij kijkt ondanks alles niet met een slecht gevoel terug op zijn dag.
7: No, I feel happy. I mean, just to be in front of the race and close to the stage win. I still think Carapaz is deserved winner of the stage. He's been in the break 3 days in a row and
8: But you put so much effort into it today and yesterday.
7: No, but that's the thing. All the guys supported me so much during the stage and believed in me. And of course, I would have preferred to have been able to yeah, repay them. But no, I think we can look back and be satisfied with what we showed as a team. And yeah, sometimes the victory you always want, but it's also about the process to try and get there.
1: Ja, de bekende situatie waarin verslaggever Steven Dalebout zich in bevindt. Want die is het die hier spreekt met Sepp Kuss. Dan ga je naar hem toe, dan denk je die zal wel heel erg teleurgesteld zijn. Ja. En dan hoor je eigenlijk iets heel anders. Hoe luister jij naar Ellen?
5: Ja, wel ook wel met enige verbazing. Want ik vind het wel knap dat je meteen zo de knop kan omzetten. Van ja, het gaat ook om het proces en alles wat we hebben meegemaakt. En natuurlijk is dat zo. Alleen is het wel bijzonder snel om dat na de finish al zo in te zien. En hij was toch wel echt heel dicht bij die ritzege. We weten natuurlijk niet of hij het gered zou hebben of niet. Maar hij was gisteren ook al heel goed op weg. En dan vandaag ook weer zo dichtbij. Ja, persoonlijk zou ik wel heel erg balen.
0: Ja, ik hoorde Ton Dumoulin vanmiddag in Radio Tour de France zeggen. Het gebeurt in een split second. Je bent zo gefocust dat je je slaat het eigenlijk niet op. Herken je dat een beetje, Tom? Kan je daar iets mee?
6: Je slaat niet op wat er allemaal gebeurd is, bedoel je?
0: Ja, want de vraag was eigenlijk aan Tom van dit gaat hij vanavond en vannacht nog wel een paar keer voorbij zien komen.
6: Ja, maar hij gaat het ook wel een keer voorbij zien komen. Maar ik denk wel dat Sepp Kuss, als er dan één renner is die relativeert vrij vlot, vrij snel, staat als een positivo in het leven. Dus daarom denk ik ook dat zo'n interview gegeven wordt.
1: Maar misschien, Robert, dat hij vanavond wel, als hij het echt terugziet, dat hij dan wel meer baalt.
6: En dat hij dan pas ook echt inziet hoe diep het achter dat muurtje wel niet was. En achter dat net wat daar stond. Ja. Maar dat hij dat nog niet heeft opgeslagen net na de finish.
1: Nee, want er wordt vaak veel gemopperd op de organisatie. Dat er te veel publiek op de weg is. Dat die niet genoeg aan de zijkanten worden gehouden. Maar dit net stond wel op de goede plek.
6: Exact goed. Exact goed. Ja, en overigens, ik vond nog wel goed om te benoemen. Want Visma, ondanks een verloren positie natuurlijk met Jonas die af is moeten stappen vanwege sleutelbeen. Dat ze gisteren en ook vandaag. Ja, Sepp is wel het beste man om dan mee te kunnen hebben. En dat Bruno Amirai, maar ook Matteo Jurgensen en Piccantoli, dat die daar echt de ijzers uit vuren hadden. En echt die kopgroep dragen om de beste uitgangspositie voor hem te creëren. Ja. Dus dat was wel echt credit.
0: Maar Ellen, is dit pijnlijk voor Visma? Dat is natuurlijk niet de tour die ze hadden verwacht. En dan dit er ook nog een keer overheen.
5: Ja, die hadden natuurlijk gehoopt om het dan vandaag wel op een mooie manier te kunnen afsluiten. En ja, ik zag een interview met Mark Reef, de ploegleider, na afloop. En die was echt duidelijk heel aangeslagen en teleurgesteld.
0: Zullen we even naar hem luisteren? Want dan vertelt hij het lekker zelf tegen Steven Dalebout. Ja.
8: Hi Mark. Nou, ik denk dat je vooral blij bent dat hij enigszins heel uit over de finish is gekomen, Sepp Kuss. Klopt dat?
9: Nou ja, ik baal vooral dat we in een gewonnen positie zaten, voor mijn gevoel. En dat we het op deze manier kwijtraken.
8: Die val zag er ook wel eng uit, daar doelde ik eigenlijk op. Want het ging eigenlijk net goed, hè? Hij werd nog net gevangen door het net wat daar stond.
9: Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien.
8: Oh, je hebt het nog niet gezien?
9: Nee, ik zag in één keer dat hij opstapte en dat hij er nog een keer daarna eerst in een bocht naar links viel.
8: Ja, hij had anders echt diep in het ravijn gelegen, dus dat bedoelde ik een beetje.
9: Ah, oké, okay, ja. Dan,
8: nog een schraal het roos misschien.
9: Ja, dan is het heel goed dat net daar, of die kussens daar lagen. Ik heb het niet gezien. Ik ben nu vooral teleurgesteld dat we de koers niet winnen.
1: Ja. Ze begonnen goed, natuurlijk, op dag 1.
0: Met even zeggen dat hij dus die val nog inderdaad nog niet gezien had.
6: Online
0: als
6: TV
0: hij die,
6: nog
0: als
6: niet.
0: Als hij die val had gezien, had hij misschien nog net even iets anders
1: gedaan. Nee, dan was hij misschien iets minder teleurgesteld geweest over het resultaat.
0: Dus blij geweest dat hij er nog was.
1: Ja, precies. Ja. Maar dit was natuurlijk een tour die goed begon. Met veel klassementsambities. En die gele trui natuurlijk op dag 1. Dat is toch als een dagkaars uitgegaan.
6: Ja, jammer genoeg wel. Maar wij zagen nog wel. Hij is wel een hele tijd kort gebleven. Maar het ging al vrij snel de kant van Pogacar op. Die zijn duivels al vroeg in de Tour ontbond. Al vond ik het wel een perfecte start natuurlijk voor Visma. En daar stonden ze ook wel onbekend. Dat ze toch wel ook de durf om zo'n tijdrit, zo'n ploegentijdrit te rijden. En dat ze daar meteen met de winst aan de haal gingen. Dat gaf wel een goede boost in de ploeg natuurlijk. Maar ze hadden net de renners. Ja, Vingegaard was goed. Maar Jurgensen zat net niet lekker in. En Kuss zat er net niet lekker in aan het begin van de ronde. Piccantoli dan wel, nieuwkomer binnen het team. Dus daar heb je ook mee te dealen natuurlijk, wat dat er gaat.
0: Ja, Ellen, jij werd net onderbroken door mij omdat je het over Mark Reef had. Wat wilde je nog vertellen over Visma en over die enorme teleurstelling?
5: Dat natuurlijk, die valpartij van Vingegaard. Die hele ploeg is gebouwd om Vingegaard. Dus ja, daarna is het dan echt wel heel moeilijk schakelen van oké, we gaan nu voor rit winsten. En dat hebben ze heel goed gedaan natuurlijk met Koes. Maar ja, het is niet zo simpel dat je dan zegt, daar gaan we nu voor en dan pakken we die nog even mee. Uiteindelijk hebben ze gewoon in meerdere en andere moeten erkennen. Maar hebben ze zich echt heel kranig moeten verweren in deze Tour de France. Ze hebben een aantal keren hun plannen moeten omgooien en tactieken moeten wijzigen.
0: Moet je dan misschien een ploeg niet anders samenstellen, bedenk ik me nu. Niet alles op één man, CQ-vrouw, zetten. En dan kijken, ja, als er wat gebeurt, dan hebben we altijd nog een plan B, Ellen?
5: Ja, nou, dat kun je doen natuurlijk. Je ziet het bij een decathlon, die gaan voor Olaf Kooi en voor Paul Sijksas. Ja, het is wel een beetje gewoon alles of niks spelen. En als je alles hebt, ja, dan is het een fantastisch plan. En als je niks hebt, ja, dan is het misschien niet handig. Maar ja, ik hou wel van die tactiek van alles of niks. En als je wel een sprinter of een ander soort renner mee gaat nemen, ja, dan heb je daar ook weer mensen voor nodig die hem bijstaan. Dus ja, dat gaat allemaal ten koste van je klassement. Dus ja, ik snap wel dat ze vol voor één keuze gaan. In het verleden hebben ze natuurlijk ook al met Wout van Aert op meerdere paden gewed. En als Wout van Aert erbij was, hadden ze dat dit jaar ook wel weer kunnen doen. Maar je kan dan, ja, het is heel moeilijk om ook een sprinter mee te nemen en daar een ploeg mee te bouwen.
1: Ja, en als Wout van Aert erbij was geweest, hadden ze misschien morgen ook nog een kans gehad in die etappe. Dat zal nu niet zo zijn, hè?
6: We hebben hem weer, hè, Jeroen Als.
1: Ja, als.
6: Dat is, klopt. Vorig jaar natuurlijk zegevierend op de laatste dag.
1: Ja, het was sowieso een dag waar heel veel gebeurde. In al die bergetappes, eigenlijk in de meeste etappes van deze Tour de France, is heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld Tijmen Arendsman, die ging ook onderuit, was niet in beeld overigens. Was het gevaarlijk, Ellen?
5: Nou, die afdaling, ja, die kennen we ook nog van de bekende beelden van Tom Pidcock, die daar als een jekko naar beneden ging. En ja, ook nu, ze gingen weer boven de 100 per uur volgens mij. Het is een hele mooie afdaling, maar ja, er zit ook gewoon hele lastige bochten in. En als je zo hard gaat, dan wordt het altijd gevaarlijk. Er stond ook nog veel wind, begreep ik. Dus ja, dat maakt het altijd wel extra gevaarlijk. Maar op de val van Tijmen Arendsman na heb ik verder geen berichten over andere valpartijen gehoord. Dus ik hoop wel dat het daarbij gebleven is.
1: Ja. Het gaat over Arendsman, die won vorig jaar natuurlijk twee etappes. Had misschien wel een beetje de Carapaz-rol vorig jaar in de Tour. Dat valt nu toch een beetje tegen. Echte vorm is er niet. Ja, hoe heb je vandaag, maar misschien wel de hele Tour naar hem gekeken, Tom?
6: Nou, ik heb de Tour naar hem gekeken. Vooral heeft de Giro gereden. En daar heeft hij
1: zelf ook vaak benoemd, hè?
6: En daar heeft hij inderdaad vaak als excuus eigenlijk ook benoemd. Dat had hij vorig jaar niet. Vorig jaar wint hij Super Panieres en La Plagne. Twee ultieme ritten natuurlijk. Zie ik het echt als een openbaring en echt een breaking out. Want hij heeft zichzelf echt gevonden. Maar hij vaak net over die limiet aan het zoeken was naar zijn eigen lichaam, zijn eigen kunnen. Heeft hij vorig jaar een bepaalde balans gevonden. Dus hij had een bepaalde modus gevonden waar hij goed op gaat. En zit hij daar net een paar procent van af dit jaar. Waardoor hij niet zegeviert. Waardoor hij goed meedoet. Goed meeschuift. De aanvallen kiest. Ik vond het ultiem om de aanval van gisteren bijvoorbeeld op de Alpe d'Huez. Was misschien een alles of niets. Maar beter geprobeerd dan afwachten. En heeft hij het niet, die paar procent, dit jaar.
0: Nee. Ellen Sijksas, die kon niet volgen. Volgen met name dan Poggi in de rol van Knecht. In dit geval natuurlijk voor Del Toro. Hebben we te veel verwacht van Sijksas? Want hij werd natuurlijk wel heel erg omhoog getild en omhoog gepraat ook. Hebben we te veel van hem verwacht? Of had jij ook meer van hem verwacht?
5: Nee, niet meer. Ja, hij liet denk ik echt fantastische dingen zien deze Tour. Dat hij tot aan gisteren nog vierde stond. Ja, dat is natuurlijk. Tot aan vandaag eigenlijk. Dat is uitzonderlijk voor een 19-jarige die zijn eerste Tour de France rijdt. Dat is echt niet voor te stellen hoe bijzonder knap dat is. Alleen ja, als iemand zo goed rijdt, dan worden die verwachtingen al heel snel naar boven opgeschroefd. En dat is wel, dat is het gevaar ervan. Dan is het nu enigszins teleurstellend dat hij vandaag moet lossen misschien, maar niet meer dan normaal natuurlijk. En die jongen is zo ontzettend jong. En die heeft nog zoveel groeimarge. Dus ja, wat hij hier laat zien, ik kan er echt alleen maar heel, heel, heel veel respect voor hebben.
0: We moeten hem eigenlijk gewoon tot bloei laten komen. Gewoon laten rijpen en dan later van hem genieten als hij in topvorm is. Tom, toch?
6: En ik hoop ook dat in Frankrijk die tijd gegund wordt.
0: Ja, vooral de Fransen. Wat zei je?
6: En ik hoop dat hij inderdaad in Frankrijk hem die tijd ook gegund wordt.
1: Ja, daar zal in L'Équipe heel groot maandag op de krant staan. De komende toerwinnaar, Franse toerwinnaar, is in zicht. Voor het eerst sinds, denk ik, 85 of zo, Ino, zou dat geweest zijn?
6: Ik zou niet durven zeggen.
1: Denk het wel.
6: Thuis was.
1: Nog één ding over Pogacar, want die had opeens wel een hele rare rol vandaag. Die was een soort superknecht.
6: Ja, gele superknecht. Dat was wel ultiem om te zien natuurlijk, want zijn maatje Del Toro, die vechten toch nog voor het podium. En achter Evenepoel voor die derde stack voor César. Ja, en eigenlijk César werd voorbereid om toch nog een ultieme aanval te plaatsen vandaag. Maar goed, daar werd hij eigenlijk de das om gedaan door zijn eigen teamgenoten. Die eigenlijk wel heel hard aan het voorbereiden waren. En heel hard aan het hengst op kop waren. Wat hij dus niet bij kon houden. Waardoor hij zich eigenlijk over de klink reed, mijn inziens. Want hij verliest echt nog veel tijd. Die laatste paar kilometer tot aan de top van de Alp.
10: Ja. Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
11: Oh, and this is Froome.
12: De renner van de dag.
13: Extraordinair nummer 1, Thomas Vauclair.
0: Ja, de renner van de dag. Tom, heb jij iemand in gedachten? Ellen, heb jij iemand in gedachten?
1: Niet te lang twijfelen.
5: Nou, dan ga ik toch voor Sepp Kuss.
6: Wou ik ook doen.
0: Echt waar?
6: Ja.
0: Oh, dan zijn we eruit.
6: Ja.
0: Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, laten we het dan aan de luisteraars laten. Maar god, wie weet wil wel een luisteraar reageren. Want dan kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1 app. Dus kom maar door wie jullie denken dat de renner van de dag is. Dankjewel Ellen. Dankjewel Tom.

0: Dat was Phoenix met 901.
1: Ja, nou, we hebben de dag van vandaag net besproken. Toen zit er bijna op tijd om wat andere opvallende zaken van de afgelopen 3 weken te bespreken. Met nog 1 dag te gaan, de klassement is wel gemaakt. Net al besproken, die rit naar de Champs-Élysées morgen wordt dus aangepast. Dus niet echt veel vuurwerk. Ja, Montmartre denk ik wel. Maar qua klassement niet. Het wordt gewoon wie wint er morgen. Daar gaat het om.
2: Mathieu van der Poel misschien wel.
1: Ja?
2: Ja, dat hoop ik.
1: Ik hoop op strijd.
2: Ik hoop op strijd. Montmartre is wel een serieuze scherprechter. Ja. De weg ernaartoe, heel snel. Korte bocht. Mm-hmm. Links, rechts die Montmartre op. Dus staan ze bijna stil. Waardoor ze weinig snelheid die Montmartre op kunnen draaien. Ja. En daar gewoon een best wel een pittige keiklim omhoog moeten.
1: Ja, een van de mannen die kleur gaf. En hoofdzakelijk als kleur groen had gekozen. Mats Petersen. Verwacht je nog wat van hem morgen?
2: Ja, ik denk dat Mats wel zijn kans weer gaat. Want die zou Montmartre zeker kunnen overleven. Kijk, als een man als een Pogacar of dergelijke meteen aan de voet vol ervoor gaan, dan kan het wel eens lastig worden. Maar ik denk dat ze zeker Mats met mannen als Van der Poel zeker mee kunnen.
1: Ja, nou, hij was veel in de aanval deze Tour.
0: We gaan sprinten.
3: Groot, imposant, razendsnel met Pedersen.
0: Die op weg gaat naar de 25 punten.
4: Really, really tough day.
3: Zo, hey. Die sprint meters weg van de 9 anderen.
5: Green jerseys, hard work, isn't it?
4: For sure.
3: Maar 6 dubieuze overwinning in Poix.
0: Wat een zegen voor deze ijzervreter.
6: The battle for green continues.
7: I think it will continue all the way to Paris.
0: Ach, de onvermoeibare Deen. Ja, we spreken de strijd om de groene trui met heel luxe in de studio Tom Velers. Aan de telefoon thuis Ellen van Dijk. En een telefoontje naar Frankrijk met de ploegleider van Mats Pedersen, Steven de Jong. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Ergens tussen de Alpe d'Huez en Parijs in, denk ik. Hoe ben jij onderweg?
8: Wij zijn nu nog met de teambus. Wij gaan richting TCV, treinstation in Grenoble. En dan hopen we ergens vannacht in Parijs te zijn.
0: Ook met de TCV dus. Net als je renners. Onder andere Mats Pedersen. Is die bij in de buurt?
8: Ja, die zit hier een aantal plekken voor mij. Die plaats gereserveerd altijd links voor in de bus. Dus
0: Vaste plek. Ja. Heb je wel in de ogen gekeken? Ja. Is dat wat voor hem morgen?
8: Ja, zeker. Zeker wat voor hem. Ja, Mats is een heel goede vorm nog de laatste weken. Dat heb je wel bewezen natuurlijk de laatste dagen. En,
0: Tom zit hier heel hard te lachen. Goed. Tom Velers.
8: Ja.
2: Nee, ja, dat mag ik hopen.
8: Ja. Zeker. Morgen heeft hij erop staan. Het is wel natuurlijk flinke ontlading nu dat groen zeker is. Dus hij kan nog eigenlijk vrije koersen. Dus dat is echt wel prettig voor ons.
1: Maar als hij toch vlakbij je zit, mogen we hem even feliciteren?
8: Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Want we zijn druk aan het vieren hier.
1: Oké. Ik weet genoeg. Ja, nee, doe het allemaal niet. Nee, bescherm hem maar.
0: Steven, heel even terug naar etappe nummer 17. Pedersen blijft eigenlijk maar aanvallen. Die heeft in bijna elke kopgroep gezeten, heb ik het gevoel, deze Tour. Namelijk ook in die bergetappes om elke keer in de tussensprints punten te pakken. Maar hoe heb je die dag beleefd dat uiteindelijk Philipsen wint dan? Kan het dan ook zo zijn dat Pedersen op momenten te veel energie in die tussensprints heeft gestopt?
8: Nou, het is niet alleen in de tussensprint. Ik denk dat het gewoon Mat zijn manier van rijden is en zijn instinct is. En daar heeft hij hele grote koersen mee gewonnen. En ja, dat is iets wat hij heeft en heel moeilijk is af te remmen. En het was gewoon een deksel op de neus dat we daar niet bij de eerste 5 sprinten. En dat was eigenlijk het grootste probleem. Hij zat er gewoon te veel door. En toen werd hij 9e etappe. En ja, daar verloren we gewoon ook punten. Maar goed, ik heb toen ook gezegd dat het een uppercut, maar geen knock-out. En de dagen daarna heeft hij eigenlijk iets onmenselijks gedaan, denk ik. Klimmen met de beste klimmers. En helemaal wat hij vandaag deed, eigenlijk bij de groep van de gele trui wegdemereren. Het laatste stuk van de col zelf het gat dicht en dan in de afdaling helemaal naar toe rijden. Dat is iets historisch waar we vandaag wel van getuige waren, denk ik.
0: Leidt een renner met zulke kwaliteiten, met zoveel verschillende kwaliteiten, wel eens tot twijfel? Want je kunt eigenlijk alle kanten met hem op. Hè. Hij heeft natuurlijk wel eens massasprints gewonnen. Hij rijdt nu ook een beetje van de poelachtig. Zijn jullie wel eens een dubio wat jullie op een positieve manier bedoel ik dat maar met hem moeten?
8: Ja, sinds oktober is al het grote doel om groen te winnen met Mats. Omdat het eigenlijk zijn laatste kans was om groen te winnen. En ja, dan is er weinig dubio. Dan ga je daar gewoon voor. Je maakt een plan. En ook de renners die kwamen, die waren ja, daarop ingesteld. En we hebben renners meegenomen die ook in ontsnapping met Mats mee konden gaan. Dus een Vacek en Quinn Simons, ja, die hebben geweldig werk gedaan.
1: Ja, maar goed, je zegt dat hij nu aan het vieren is, een paar stoelen voor je in de bus. Dus ik mag aannemen dat er vanmorgen geen plannen zijn?
8: Vanmorgen?
1: Ja, morgen moet je fietsen, hè? Morgen wordt er weer gefietst.
8: Ja, dat weet ik. Maar morgen is het parcours wat aangepakt. Dus we zijn nu meer aan het discussiëren van wanneer het fotomoment nu moet. Want ja, dat is natuurlijk altijd onderweg naar... Na Parijs, maar goed, dat is nu dat zat allemaal in de fik, geloof ik. Dus we zullen nu op de Champs-Élysées ergens een fotomoment moeten zoeken. Dus daar zijn ze nu druk over aan het bezig.
0: Kan je ook een mooie achtergrond vinden hoor, op de Champs-Élysées?
8: Ja, dat is wel zeker. Probleem.
1: Ja, maar wacht even, want het is geen antwoord op een vraag. Zijn er nou plannen voor morgen met Mats of niet?
8: Nou, zeker. We hebben zeker ambitie voor de etappe. En zoals ik al zei, ja, het klimmetje dat ligt hem goed. En hij is in goede doen, dus morgen is zeker nog een dag dat we ervoor gaan.
0: Ellen, schijn je licht is op morgen. Denk je dat Pedersen een van de kanshebbers / favorieten is morgen?
9: Ja, zeker. Ik denk dat we de afgelopen dagen steeds dingen zagen van Mat, waarbij iedereen dacht, ja, maar dat kan niet. Dat kan echt niet wat hij nu doet. En morgen is een etappe waarvan de meesten wel denken dat hij het kan. Dus nou, dan moet het helemaal goed komen.
1: Ja. Steven, je zei net, ergens vannacht kom je aan in Parijs.
8: Ja, klopt. Ik denk dat de trein die komt, als het goed is, ergens rond... We hopen rond 11:45 aan, maar dan moeten we nog met een bus van de organisatie naar het hotel. Dus ja, ik denk niet dat we ons bed zien voor 1:30 eigenlijk.
1: Oh, wat ben jij blij, morgenavond laat of maandagochtend gewoon in je eigen bed wakker worden misschien.
8: Nou ja, goed, ik ben sowieso geen slaper, maar het zal wel lekker zijn thuis mijn eigen bestje weer, hoor. Ja, daar kijk ik wel naar uit.
9: Waarschijnlijk, Steven kennende, zit hij de volgende ochtend om 5 of 6 uur weer op de fiets, hoor.
1: Ja. Nou, goede reis en geniet er ook nog een beetje van. Dankjewel, Steven.
8: Ja, dat doen we zeker. Doei.
0: En gefeliciteerd met het winnen van die groene trui, wat dus al sinds oktober een doel op zich was. Tom, jij hebt gereden voor Marcel Kittel, topsprinter, die heeft in totaal 14 etappes gewonnen, nooit het groen naar Parijs gebracht.
2: Nee.
0: Waarom eigenlijk niet?
2: Nou ja, puntentelling. En we moesten vaak met Sagan onder andere. Peter Sagan.
0: En die haalde in alle etappes punten.
2: Ja, overal.
1: En, puntentelling, het lag aan de puntentelling.
2: Nee. Kijk, en tussensprints, daar gingen wij bijvoorbeeld niet voor. Het was niet dat wij groen, dat we echt voor de etappes gingen.
0: Maar is er wel eens over gesproken om het dan op de Mats Pedersen manier te doen? Dus wel een keer, bedoel, als je al zoveel etappes hebt en nooit het groen in Parijs hebt gebracht, is er wel eens gesproken over een verandering van tactiek?
2: Nee, is bij ons nooit ter sprake. De etappezegen stond daar gewoon boven. Laat ik het zo zeggen. En groen naar Parijs, ja, dat is natuurlijk een ultieme droom voor een sprinter. Maar het is ja toch die etappes waar Marcel toch het beste op ging. En ja, die trui om dan via de tussensprint, wat een Mats Pedersen bijvoorbeeld dit keer doet, die nou, bijna elke tussensprint wel de volle buit bijna pakt. En daarmee de trui binnenhalen. Ja, dat is een keuze.
0: Ja, het leek ook even een strijd te gaan worden tussen Philipsen en Pedersen. Maar uiteindelijk niet, hè, want Philipsen lijkt dan toch meer op Kittel. Is natuurlijk sneller aan de meet. En bemoeide zich niet altijd met die tussensprints. Maar hij toonde wel zijn klasse, Philipsen, door een etappe te winnen.
10: Een winnaar die ja, het niet kan afmaken.
11: Ik denk dat er mij niks te verwijten valt. Natuurlijk kan je de concurrentie niet inschatten. En als die sterker zijn, dan moet je daar vrede mee nemen.
12: En nu is het erop of eronder. 300 meter nog. Van der Poel die aantrekt ter Philipsen in het spoor. Hier is de rode loper uitgerold. Van der Poel uitgespeeld. Philipsen aan de leiding. Philipsen, het is de 6e overwinning voor een landgenoot in Voiron.
11: Uiteindelijk komt alles goed voor ons.
12: Groen is terug. Ja, het kan nog, die groene trui in Parijs.
11: De Tour is gewoon altijd een rollercoaster van emoties. Het is niet makkelijk om mee om te gaan als renner.
1: Ja, Ellen, hoe mooi is het als je een plan hebt om een etappe te winnen en dat lukt je dan? En bijvoorbeeld ook dat je gaat voor dat je een plan hebt al sinds oktober om het groen te pakken. Dat wil natuurlijk heel veel renners. Hoe lekker is het dan als dat lukt?
9: ja, dat is ontzettend, ontzettend bevredigend natuurlijk. Want je hebt daar 3 weken echt keihard voor gewerkt. En ja, zoals zo'n Philipsen, die zit er een paar keer echt wel flink naast. En ja, ik kan me voorstellen dat je aan jezelf begint te twijfelen. Dat vooral dat anderen aan je beginnen te twijfelen. En om het dan toch nog wel te laten zien, dat is hartstikke knap. En ja, net als zo'n groene trui, dat doel om dat te behalen. Ja, daar moet je dus vanaf dag 1 tot dag 21 voor vechten. Dus in dit geval tot dag 20. En ja, dat is niet te onderschatten hoeveel mentale en fysieke energie dat kost.
1: Ja, want in jouw geval, Tom Velers, kan ik me nog een sprint van Kittel op de Champs-Élysées herinneren. Dat jij als eerste de Champs-Élysées opdraait. En dan denkt, ik zit er lekker in. Dit moet hem gaan worden. En dat het hem dan ook wordt.
2: Ja. Dat is voor mij 1 keer voorgekomen inderdaad, 2014. En dan ook inderdaad als eerste door die laatste bocht, wat toen cruciaal was, omdat de finish een kleine 3,500 meter verder lag. Maar terugkomen op Philipsen is dat ultiem als het lukt natuurlijk. Maar ook ultiem dat je wel durft te blijven proberen. Want de eerste 5 sprints waar Jasper een kans had, kreeg hij de ultieme lead-out van zijn hele team. Hij was Alpecin was eigenlijk het enigste team wat echt een perfecte lead-out voor kon schotelen aan Jasper. Ja. Met Mathieu als laatste man, ook niet misselijk. En hij ging van de 5e stek naar de 5e stek, naar de 4e, naar de 3e, nog een keer 3. En uiteindelijk was het de 17e etappe dat het dan dat hij raak schiet. En die vergeldingsdrang, wat natuurlijk helemaal Jasper ademde. Hij was de enige die deze rit nog kon sprinten eigenlijk.
1: Die druk was ook immens.
2: Immens. Ja, was ook immens. Maar wel, ze hebben als team, er viel her en der natuurlijk wel een wandklank. Van hij maakt hem niet af. Een van de gebroeders hoofdhoofden. Hij maakt hem weer niet af. Dat gaat toch op een bepaalde manier doorsudderen. Maar wel het geloof houden dat het kan. En dan die 17e etappe, dat het dan toch raak kan zijn. Dat is natuurlijk wel.
1: Maar Ellen, hij had het ook over de socials. Hè? Over dat er heel veel druk op hem afkwam van mensen die van buitenaf op via de socials ook zeiden van je kan er niks meer van. En wordt het niet de tijd dat je echt wat gaat doen, bij wijze van spreken. Ik fraseer het even op mijn manier, maar je snapt wat ik bedoel. Dat gaat natuurlijk ook in je kop zitten. Maar je kan er ook voor kiezen om gewoon je telefoon uit te zetten.
9: Ja, dat is natuurlijk de beste manier. Dat is wel lastig. Heel veel renners zitten denk ik heel veel op social media. Ze hebben natuurlijk ook heel veel tijd naast de tijd dat ze op de fiets zitten. In de bus. Ze zitten allemaal op Instagram. Zitten er doorheen te scrollen. En je hebt echt wel veel discipline nodig om 3 weken denk ik niet op social media te zitten. En helaas wordt daar echt een hoop afval neergezet. En is het gewoon niet altijd leuk om te lezen wat daar wordt geschreven natuurlijk.
0: Ja, en tot slot hierover, want jij zei net dat mensen om hem heen dan ook een beetje dat geloof misschien wel beginnen te verliezen. Als je die lead-out zag van Mathieu van der Poel, ik heb zelden iemand met zoveel overtuiging dat zien doen. Ik wil niet zeggen dat hij het alleen nog maar even af hoeft te maken, maar het leek ook wel alsof Van der Poel hem er echt naartoe wilde slepen.
9: Ja, die deed natuurlijk echt fantastisch werk. En als je zo'n lead-out hebt, dan moet je het ook bijna afmaken. Alleen die andere dagen had hij ook al zo'n goede lead-out van Van der Poel. Toen was het misschien iets minder duidelijk, omdat er toen nog veel meer sprinters aanwezig waren. Maar eigenlijk heeft Van der Poel dat heel vaak heel goed gedaan voor Philipsen. Ja, en dan als je. Dus ik denk dat Van der Poel wel het geloof heeft gehouden in Philipsen. Maar als ik inderdaad de gebroeders Roodhoofd hoorde, dan leek het haast wel dat die dachten van kappen hiermee. Maar uiteindelijk is het plan van de ploeg in ieder geval op Philipsen gebleven.
0: En dat is dus eindgoed al goed. Ook voor Jasper Philipsen. Ja.

0: Level 42 en Running in the Family.
1: Ja, we hebben het gehad over de strijd om de groene trui met een altijd maar aanvallende Mats Pedersen. We hebben het gehad over de etappe van vandaag, waarin Richard Carapaz won. En als we het dan gaan hebben over de bolletjestrui, komen we bij diezelfde man uit. Die wielrenner uit Ecuador, Richard Carapaz. Hij stilt de harten van de fans, de romantici en de volgers, en won dus vandaag nog maar weer eens een etappe.
2: Nog een keer Carapaz. Pogacar kan momenteel even niet aansluiten. Ho, ho, ho. Hoe is dit mogelijk? Weer een demarrage van Richard Carapaz.
3: Carapaz crowns an amazing day.
2: Richard Carapaz gooit zijn arm omhoog.
3: He wins stage 18.
4: Mega Richie, mega super boys.
5: Thanks boys.
4: Congratulations everyone. We're so proud of you.
1: Ja, we won vandaag dus nog maar weer eens een etappe. Want dit is dus de etappe van donderdag. De 18e etappe die ook al won. Carapaz, een strijder wordt hij genoemd. Altijd maar gaan voordat we die aanvalslust bespreken. Eerst even naar zijn staat van dienst. Ronde van Italië gewonnen. Podium gereden in alle drie de grote rondes. En in die rondes won hij maar liefst 9 etappes. En is ook nog Olympisch kampioen van 2020. Olympische Spelen die overigens in 2021 werden gehouden. Tom, is die onderschat? Hebben we hier stiekem niet te maken met een van de beste renners van deze generatie?
6: Dat is zeker een van de beste renners van deze generatie. Ik zou wel zeggen de iets oudere generatie. Want hij is niet de jongste meer, maar hij gaat al een tijdje mee. En ja, echt veel gepresteerd. En vooral bergop natuurlijk. Ik denk vrij buiten het team waar hij nu rijdt. En daar ook echt wel de vruchten van plukt. Als hij in een keurslijf wat geduwd, denk ik dat hij daar minder bij gedijt lijkt.
0: Een keurslijf als klassementsrenner?
6: Ja, klassementsrenner of in dienst van. Dat is natuurlijk wel aan de orde. Zoals nu bij IF is eigenlijk dus niet een... Het is wel een omkadering, maar ze zijn er eigenlijk voor etappes zijn ze erin gegaan. En dat is voor hem geweldig dat hij dat mag proberen.
0: Ja, want je wordt denk ik, Ellen, vrijer in je hoofd ook, hè? Als je te horen krijgt van laat de klassement maar los. En pik gewoon lekker je momenten. Want hij had natuurlijk veel meer kunnen pakken als Poggi het niet op zijn heup had gehad natuurlijk.
7: Ja, nee, maar goed, dat is inderdaad een bewuste keuze. En als je hoeft niet elke dag op het scherpst van de snede te presteren. Het was heel duidelijk dat hij bijvoorbeeld in de sprintritten op een gegeven moment bewust tijd ging verliezen. Dus hij kwam 2,5 minuut na de winnaar over de finish. Ja, dat was natuurlijk niet omdat hij niet bij kon houden, maar hij deed dat omdat hij dan meer kans had om ruimte te krijgen in de aanval. En hij heeft heel bewust die tactiek gekozen en zijn dagen uitgekozen. En ja, hij is ook niet bij de pakken neer gaan zitten als het niet lukte. Dus het is wel echt een fantastische renner om te zien.
1: Ja, dat zijn misschien wel de meeste... Ik denk de drie meest opvallende renners van deze Tour. Pogacar, Pedersen, Carapaz. Als we het gaan hebben over de Nederlandse renners... die hebben zich ook wel laten zien. Etappen gewonnen natuurlijk met Olaf Kooi. We hebben het al over Anesma gehad. Alex Molenaar ook, heeft zich ook laten zien. Is inmiddels alweer een tijdje thuis na een val in de 5e etappe. En aan de telefoon. Alex, goedenavond.
8: Hallo, goedenavond.
1: Ja, je brak je midden, Hans beentje bij die val. Hoe is het daar nu mee? Heb je nog pijn? Ben je geopereerd?
8: Nou, het gaat inmiddels weer beter. Ik ben geopereerd inderdaad. Heb een plaatje op mijn hand gezet. Dus ik ben alweer bezig met mijn herstel. Dus het gaat gelukkig weer beter.
1: En volg je dan nu ook nog de Tour of kun je het niet aanzien?
8: Nee, zeker. Ik volg hem zeker. Ik heb natuurlijk niks anders te doen. Dus dan maar de Tour kijken.
1: Dus, lekker achterover op de bank, radio aan.
8: Ja, precies. Op de bank toe kijk ik elke middag. Dus zeker. Ik volg het allemaal.
1: Hoe heb je het beleefd? Hoe kijk je terug op die eerste toerdagen? Want het was kort. Maar je hebt natuurlijk ook best wel... je hebt je laten zien. Je hebt de kijkers vermaakt, de volgers vermaakt. Heb jij er zelf van genoten?
8: Ja, zeker. In ieder geval die 4-5 dagen die ik er geweest ben... heb ik er zeker van genoten. En ook mezelf goed kunnen laten zien. Dus in ieder geval ben ik daar wel blij mee. Dat ik in ieder geval niet voor niets heel de Tour heb voorbereid om dan weer naar huis te gaan. Dus in ieder geval heb ik wel een mooie keer een dagje in de bolletjestrui gereden. En me laten zien. Dus in ieder geval ben ik daar wel blij mee.
0: Ja, nou ja. Euforisch moet je ermee zijn, denk ik. Hoe is dat om die bolletjestrui aan te hebben en aan te trekken? Laten we daarmee beginnen.
8: Ja, supermooi. Onwijs mooi. Voor ons was het al bizar om überhaupt de Tour te rijden. En dan om dan ook nog eens in Barcelona te starten en dan in de bolletjes eruit te rijden. Ja, dat is helemaal geweldig.
0: Ja, merk je er wel verschil? Merk je, is het gewoon anders? Wordt er anders op je gereageerd?
8: Ja, dat is wel anders. De media en alle mensen die erop afkomen is wel even een ander verhaal dan de normale koersen die we de heel het seizoen rijden.
1: Ja, is het cliché waar? Niks is groter dan de Tour?
8: Nee, voor mij niet. Wij rijden natuurlijk dan al de Vuelta en dat heeft er eigenlijk al niks mee te maken.
1: Nee. En eerlijk zeggen...
0: Komt iets in de buurt van de Tour, bedoel je?
8: Sorry?
0: Komt dat niet in de buurt van de Tour?
8: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat lastig is. Nee, de Tour is wel echt bizar groot.
1: Ja, we tuigen ook geen Vuelta café op natuurlijk hier. Dat is natuurlijk
0: zomer. Daar zit het verschil ook in.
1: Ja, maar dat is wel...
6: van de drie, zou ik zeggen.
1: Het is wel ook natuurlijk in de zomer zo groot hoe dat belevert. Als jij nu Carapaz ziet rijden, je ziet hem in die bolletjes trui. Denk je dan toch van dat linker onderhoekje daar, dat is toch een beetje van mij, of niet?
8: Nou, ik denk dan wel, ja, daar heb ik ook in gereden. Heel even. Ja.
1: Wat nu? Wanneer kun je weer vol aan dat stuur trekken? Wanneer kun je weer, denk je, echt wedstrijden gaan rijden?
8: Maar ik denk wel dat ik binnen 3 weken, een maandje weer met de rugnummer aan de start sta. Dus ik denk dat wel vrij snel is, ja.
0: Waar?
8: Oh, dat weet ik nog niet. Dan moet ik nog met de ploeg overleggen. Die zeggen, nou, ga eerst maar een beetje goed herstellen en... op de roller trainen en dan als je weer buiten kan trainen en even aanzien hoe de vorm is, dan kijken we wel wanneer je weer kan koersen.
0: Dat
8: is geen probleem.
0: Tom Veders wil wat zeggen.
6: Hey Alex.
8: Hey Tom.
6: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, hoe ziet jouw volgend jaar eruit voor jou?
8: Ja, dat is nog nieuw voor mij. Ik weet het nog niet. Ik heb natuurlijk ben einde contract dit jaar, dus daar ben ik eigenlijk nog mee bezig.
0: Maar geloof ik niks van.
8: Nee, zeg zo.
1: Word je er nerveus van?
0: Nou ja, meestal mag het toch ook niet gezegd worden, geloof ik. Tot in, wanneer was het?
6: Ja, augustus.
0: Tot in augustus mag je het pas zeggen. Dus je houdt je keurig aan de regels. Want als het wel zo was geweest, had je het toch ook niet gezegd, denk ik?
8: Nou, ik ben echt eerlijk. Ik ben nog steeds mee bezig. Dus de onderhandeling is nog bezig. Dus ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Ja.
6: Heb je in ieder geval in de kijker kunnen rijden de eerste dag van de Tour. Ja. Dus dat is een goede zaakje. Ja. Ja.
0: Met wie ben je in de onderhandeling trouwens?
8: Ja, met Kaga.
0: Met Kaga?
6: Kaga Roerau.
0: Nou, oké, goed zo.
1: Nou, het was in ieder geval wel leuk en bijzonder om in die eerste toerdagen jonge Nederlander vooraan te zien, Ellen. Er is wel een aantal Nederlanders, hè, dat zijn neus tegen het venster heeft gedrukt. Bijvoorbeeld ook
7: mag ik nog één vraag stellen? Ik ben wel benieuwd of dat Alex ook zijn trui heeft ingelijst nu en aan de muur heeft gehangen.
8: Hallo, sorry?
0: Ja. Ja, of je Ellen wil weten of je je shirt hebt ingelijst en aan de muur hebt gehangen.
8: Nee, heb ik nog niet gedaan. Ik heb natuurlijk nog maar één hand. Dus moet ik nog even wachten.
1: Het is wel echt een serieus praktisch probleem.
0: Ja, bel de buurman.
1: Ja, bel de buurman inderdaad. Robert wil wel even bij je langskomen. Die komt dat met alle liefde voor je doen.
8: Dat komt wel.
1: Ja, waar ik heen wilde, Ellen, is dat Alex zich natuurlijk in de kijker heeft gereden die eerste toerdagen. Maar nog een Nederlander die toch wel iets deed wat we niet allemaal verwacht hadden. Want Huub Arts die reed zich in de kijker. Die ging zich opeens bemoeien met de massasprints. Daardoor viel hij op, maar ook door zijn interviews.
5: Heb ik vertrouwen? Moet wel.
9: Ziet er gezellig uit met je zonnehoedje.
5: Ja, nog even van genieten, hè.
10: Het is warm.
5: Help. Ik ben echt zelden zo diep gegaan. Afzien de hele dag. Überhaupt finishen was van tevoren het doel. Het ziet er nou uit dat het gaat lukken. En die 5 keer top 10 is gewoon absurd.
1: Ja, is heerlijk, hè. Als iemand gewoon zo frank en vrij...
6: Onbevangen,
1: iedereen te woord staat. Alex, hebben jullie wat aan elkaar? Trekken jullie aan elkaar op, deze generatie wielrenners?
8: Ja, zeker, natuurlijk. Uiteindelijk we kijken allemaal naar elkaar en dan wil natuurlijk ook beter worden. Dus nee, zeker.
1: Oké. Dankjewel, Alex, dat je ons even te woord wilde staan. En succes met het vervolg van je herstel.
0: Ellen, nog even...
8: Dank jullie wel.
0: Ja, het gaat je goed. Even nog, Ellen, over Huub Arts. Wat voor een jongen is dat?
7: Ja, ik geniet er wel van. Ja, hij heeft zichzelf, is hij nog aan het ontdekken eigenlijk. En hij kan heel veel. Hij kan dus tijdrijden als nationaal kampioen. Hij zit super aerodynamisch op zijn fiets. Hij kan in ontsnappingen mee. En hij kan sprinten. Dus ja, hij kan eigenlijk nog zoveel kanten op dat het misschien wel moeilijk kiezen wordt. Mm. Maar ja, ik vind het wel. Ik vind het ook heerlijk, die interviews van hem. En hij is wel heel eerlijk. Hij... Ja, hij kwam wel een beetje wat depressiever over in de laatste week. Maar ja, daar heb ik het gisteravond nog aan tafel over gehad met Tom Velers. En wij kunnen ons dat ook wel voorstellen. Als je gewoon zo kapot bent, dan is het gewoon niet altijd leuk meer.
0: Nee. Toch nog even een sprinter bij de kop pakken natuurlijk. Want Kooi pakte zijn eerste etappe in zijn eerste Tour.
10: Daar gaat Kooi, daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi Olaf Kooi, wat mooi!
11: Als een leeuw in een kooi, pakt zijn eerste toerrit.
10: Hij pakt de vijfde etappe met een lengte op de rest.
12: Voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: Ja, eigenlijk wist iedereen dat dit in hem zat, hè, dat dit in hem zit. Het ging er wel een keertje uitkomen, denk ik, Tom. Had je het nu verwacht?
6: Ja.
1: Ja? Ja, en ook gelijk de eerste kans, hè, was het?
6: Nou ja, ik pak dan de eerste. Ik had het eigenlijk wel toch een verwachtingspatroon bij Van der Poel. Zie je dat natuurlijk sneller, dat je een bepaalde grotere verwachtingspatroon erbij hebt. Maar Olaf heeft al echt al speciale dingen laten zien. En waar hij vooral om te boek staat, is echt zijn rappe benen. Maar vooral de topsnelheid wat hij kan bereiken. Is hij eigenlijk, vind ik, samen met Merlier een van de jongens die toch wel laten zien, meermaals, de hoogste topsnelheid te kunnen bereiken. Hij heeft een minder voorjaar gehad door een virus wat hem parten speelde. Maar sinds hij weer in koers is, de koers die hij gesprint heeft, dat doet hij toch bij de eerste mee.
1: Was het voor jou, Ellen, ook een bevestiging van iets dat er al aan zat te komen? De overwinning van Olaf Kooi?
7: Hij had natuurlijk al laten zien dat hij dit soort dingen zou kunnen. Alleen, hij moet het wel allemaal naar goed vallen. En hij had inderdaad niet zo'n ideale aanloop hier naartoe. Dus het was überhaupt nog de vraag of hij naar de Tour toe mocht. Maar dat is helemaal goed gekomen.
0: Nou, dankjewel Ellen. Geniet van de laatste dag van de Tour. Morgen geldt voor jou natuurlijk ook Tom Velers. Ben je morgen in Tourcafé actief?
6: Ja.
0: Oké, morgen gaan we je horen in Radio Tour de France. Zometeen gaan we het hebben over Leontien van Moorsel en Jody Longo. Een aflevering uit Andere Tijden Sports, de laatste. Tot zo. Ja.
13: NPO Radio 1.
14: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
15: Oh, stop! Oh my god! Is that a plane?
16: It's got to be.
15: Oh no! Is that a plane?
14: Een protestlied tegen koning Willem III.
17: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooiing.
14: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
13: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer. Ster.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: NPO Radio 1.
24: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook niet meer leeft. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het neer op de vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. En op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. En dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer bij de huidige branden. Twee weken geleden

0: zijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de wolkenvelden in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het dan nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen, 14 tot 17 graden. En morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Welkom terug, we duiken dit tweede uur de geschiedenis in. Dit moment staat veel wielerliefhebbers waarschijnlijk nog scherp voor de geest.
10: Leontien van Morsel en Gianni Longo. Twee kattenkoppen tegen elkaar.
11: Surplas op de berg, nooit gezien in de wielrennerij.
9: Leontien van Morsel en Gianni Longo in een surplas op de Alpe d'Huez. De rivaliteit tussen die twee topwielrensters staat centraal in de allerlaatste aflevering van Andere Tijden Sport. En omdat het de laatste aflevering is, zetten we met het maker van het eerste uur, Marcel Goethart, een aantal hoogtepunten op een rij.
12: Ja, morgen komt er na 18 jaar dus een einde aan het televisieprogramma Andere Tijden Sport. Sporthistorisch programma gemaakt door de NOS, door NTR en de VPRO. Dat ontroerde, onthulde en de grootste prestaties uit de Nederlandse sportgeschiedenis ontleden. Bij ons in de studio Tom Klein. Tom, goedenavond.
13: Goedenavond.
12: Fijn dat je er bent, die de allerlaatste aflevering maakte die morgen om 10 uur wordt uitgezonden. Een aflevering over de rivaliteit tussen Leontien van Morsel en Gianni Longo. En Marcel Goethart is er ook, maker van het eerste en het laatste uur. Kunnen we wel zeggen.
13: Ja.
12: Ja. Heb je wel een bal in je buik of niet?
13: Wat zeg je?
12: Heb je een bal in je buik?
13: Dat het over is?
12: Ja.
13: Ja, het is al verdrietig, ja. Het is al verdrietig, ja. Ik vind het heel, heel pijnlijk. Maar goed, het is een beetje raar. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga met pensioen. Dus het was sowieso mijn laatste, voor mij het einde. Zeg
12: oh, dat
13: maar.
12: Maakt eigenlijk jou niet uit.
13: Mij maakt het persoonlijk niet uit. Maar voor de kijkers...
14: Dat is eigenlijk jouw voorstel. Hoor.
13: Nee, ik heb het niet meer... Nee, het is, voor de kijkers is het verdrietig. Het is voor de mensen die het maken is het verdrietig. Ja. En het is gewoon jammer. Het is een groot verlies,
12: ja,
13: denk ik.
12: Ja, ja. In die 18 jaar heb je tientallen afleveringen gemaakt. Tenminste, dat gok ik. Hoeveel heb je er gemaakt?
13: Ik heb ze niet. Ja, ik dacht dat moest ze gaan uitrekenen, maar heb ik niet gedaan.
14: Maar
13: ik denk tientallen, denk ik of zo.
14: Had je niet kunnen bedenken dat je deze vraag zou krijgen?
13: Ja, ik dacht, dat is ook niet heel. Is het heel belangrijk dan of zo? Is het niet ook? Maar ik denk.
12: Ja, wij vinden dat extreem belangrijk.
13: Ja? Ja. Als je bij de sport ziet, hè?
12: Ja.
13: Nee, vanaf 2008 zijn we begonnen. Dus dan is het 18 jaar of zo.
12: En hoeveel per jaar?

0: Ja, het was in het begin waren er nog 9 à 10 of 11 soms. En dat op een gegeven moment werd het wel minder. Want de NPO had al eerder bedacht dat het al een tandje minder moet.
1: Je hebt het meerdere gedaan, dus ik gok dat ik je de 60 wel heb aangetikt. Zou dat kunnen?
0: Nou, dat weet ik niet zo goed.
1: Nou, boeien. Ja, het maakt er eigenlijk niet uit.
0: Nee, joh.
1: We overdrijven een beetje. Maar leg nog even uit voor de mensen die het niet weten. Waarom moet dit programma stoppen? Of kan je dat ook zelf
0: uitleggen? Nou ja, de NPO moet bezuinigen, daar komt het op neer. En de NPO heeft besloten dat Ander Tijden Sport bij die bezuinigingsmaatregelen hoort. Dus ja, ik vind het een beetje lullig, want het gaat om 6 afleveringen per jaar. Dus het is nou ook niet het hele duurste programma wat er is. En ik denk dat als er iets is wat mensen nog verbindt in Nederland, is dat sport. Hè? Of je nou zwart bent of wit, jong of oud, man, vrouw. En dat is gewoon jammer dat het weg moet, zeg maar. En de kijkers, sporthistorische kijk op die gebeurtenissen. Hè? Ja.
2: Tom, jij bent verslaggever van Nieuwsuur en bij Nova, in het verleden tal van andere nieuwsprogramma's. Hoe ben jij eigenlijk bij Andere Tijden Sport? Het klinkt niet als een super logisch match. Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt?
3: Nou ja, ik ben altijd wel heel erg. Ik hou erg van sport. En de redactie van Nieuwsuur is tegenover de redactie van NOS Sport. En dus ik liep daar nog wel eens naar binnen. En ik mocht af en toe voor Nieuwsuur ook wel eens een sportgerelateerd onderwerp maken.
2: Betere koffie of zo op de nieuwsredactie.
3: Ja, zoiets. En ik vind sport gewoon leuk. Dus ik vind het leuk om naar te kijken en te doen. En toen werd ik door de toenmalige hoofdredacteur van Andere Tijden Sport gevraagd of ik er eens eentje wilde maken. Ja, dat wilde ik wel, ja.
2: Ja, en welke was dat?
3: Dat ging over de voorbereiding van de hockeyvrouwen in 2012. Die wonnen goud. Alleen die voorbereiding ging op een nogal onorthodoxe wijze. Namelijk, ze werden niet ontvoerd, maar zonder dat ze het wisten op een berg in Spanje gezet. En
2: Alicante,
3: daar,
2: hè?
3: Ja, in Alicante. En dat doen 3 dagen, bijna 4 dagen als commando's over die berg heen en weer gesleurd. Dat zou nu misschien niet meer kunnen. En dat had grote gevolgen.
0: Kamp, he, was het soort,
3: ja, het was een beetje dat kamp van Koningsbrugge-achtig. Ze kregen nummers, ze moesten in overal. Ze hadden geen tenten, geen matjes. Ze moesten 's nachts in de kou in die berg slapen. Allerlei dingen doen om dan... ze kregen geen eten, dat soort dingen. En uiteindelijk leidde dat tot goud in Londen. En ja, daar kon je natuurlijk lang over nadenken van had het zo gemoeten. Maar ja, het had wel succes. En het had op een aantal van die vrouwen die we toen geïnterviewd hebben verschillende uitwerking. Nou, prachtig Andere Tijden onderwerp, zou je denken.
2: Ja, typisch, ben je fan van het programma, Robert?
1: Zeker.
2: Ik heb er zelf aan meegewerkt natuurlijk. Dus ik zit een beetje...
1: Ik zit hier gewoon tegenover 3 mannen die eraan meegewerkt hebben.
2: Ik weet precies dat ik er 10 gemaakt heb, overigens.
1: Dus hele 10 gemaakt? Wat was jouw eerste?
2: Mijn eerste was ruzie in het peloton, om dan maar even bij wielrennen te blijven. Het ging over de veten tussen Peter Post en Jan Raas.
1: Oh ja, mooi.
2: En toen liepen we echt tegen een pareltje die helemaal niet eens helemaal was uitgeresearched aan. Namelijk, ik denk dat het Hilaire van de Schuren was. Die vertelde dat ze in een bos ergens op een aantal tuinstoeltjes hadden gezeten om dat uit te praten. Mm. Omdat die veten zo uit de klauwen was gelopen. En volgens mij was de Belgische sportpresentator Mark Uiterhoeven, die was een boek aan het schrijven over de Tour. En die wilde allerlei verschillende beroepen doen in de Tour. En hij was toen poetser, vertelde hij, in de ploeg van Jan Raas. Dus hij poetste de fietsen. En die heeft toen op een gegeven moment gezegd, joh, jongens, dit kan niet langer zo. Jullie rijden alleen maar om elkaar te laten verliezen in plaats van om elkaar om te winnen. Dus die heeft toen een ontmoeting in een bos gearrangeerd. Nou, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding.
1: Is dat die aflevering dat jullie geprobeerd hebben om Jan Raas te spreken te krijgen en dat je wel voor de deur kwam dat hij in de tuin stond?
2: Nee, dat is dit. Oh, want hier komen, hier komen zowel Raas als Post, want Post was al overleden toen we deze aflevering maakten. Dus ze komen allebei niet aan het woord. Maar het was wel was een prachtig voorbeeld van hoe dat...
1: Wat was jouw eerste?
0: De eerste was de zegentocht, zeg maar. Ik kreeg de opdracht eigenlijk om de allereerste te maken. De allereerste Andere Tijden Sport. 1988, Nederland won het EK. En dat was eigenlijk de bedoeling om zo'n reconstructie te maken van die hele knotsgekke dag in Amsterdam. Honderdduizenden mensen op de benen in Amsterdam.
1: Dat weten we nog van de boten natuurlijk.
0: Van de woonboten.
1: Van de woonboten. Zullen we even een fragmentje bijhalen?
0: Ja, tuurlijk.
4: Er is weer een brug gepasseerd. En achter die brug breekt dan meteen weer een enorm gejaag los van de mensen die daar uren hebben staan wachten. Ik geloof dat u een beeld heeft, een zinkende woonboot. Want er staan ongeveer 1000 mensen op.
5: De gedachte leeft dat er dus heel veel woonboten zijn gezonken. Dus geen woonboot gezonken. Er is 1 woonboot waar we schadevergoeding aan hebben betaald. 5000 gulden.
6: Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Maar het verschrikkelijke was, het drong allemaal naar voren.
7: En het was doodeng. En toen stapte Ruud gelukt naar voren.
8: De meeste vallen worden echt bijna kapot gedrukt. Dus doe ze plezier, ga dan even naar achteren. Dan zou het feest door kunnen gaan. En anders moeten we weggaan.
7: Ruud Gullit heeft de zaak gered.
9: Oh ja?
7: Ja.
9: Zo ervaren, ja. Is het ervaren.
7: Ja, ik had zo'n machteloos gevoel op dat moment. Ja? Ik dacht aan al die taferelen van... Nou, niet aan een hezeldrama, maar het kwam toch wel... Het had die kant op kunnen gaan.
10: Ja, Ed van Tijn, hè?
0: Het burgemeester, ja, en dit is nou echt typisch, vond ik, andere tijden sport. Er is een verhaal dat er heel veel woonboten zijn gezonken.
2: Ja, de mythe doorprikken.
0: En wij pikken de mythe door van de flauwekul. Hetzelfde. En wat ik ook toch ook bijzonder vond, dat Ed van Tijn, de burgemeester, die stond daar op het podium aan het Museumplein. Er werden mensen echt bijna doodgedrukt. Dus Ed van Tijn probeerde dat. Maar dat lukte natuurlijk helemaal niet, want de burgemeester heeft geen charisma. Maar toen stapte Ruud Gullit en dat vind ik ook mooi dat zo'n man jaren later zegt... ja, ik stond een beetje voor paal, maar Gullit heeft echt voor gezorgd... dat er bij wijze van spreken geen doden zijn gevallen. Ja. En dat is natuurlijk het prachtige van dat programma eigenlijk.
2: Ja, wat is dan eigenlijk de kracht van het programma? Is dat wat jij zegt, bijvoorbeeld de ene keer het doorprikken van een mythe... de andere keer is misschien meer een aha-erlebnis?
0: Nou ja, ik vind het moet meer zijn dan alleen een aha-erlebnis. Hè? Want dan blijft het oppervlakkig. Ik vind de kracht is altijd... Ja, jullie werken bij Studio Sport, heb ik ook gewerkt. Nou, dat was eigenlijk echt het probleem. Als je aan een speler nu vraagt... is Erik ten Hag een goede technisch directeur bijvoorbeeld... dan gaan ze allemaal zeggen, fantastische technisch directeur. Ga je 10 jaar later of 15 jaar later die vraag opnieuw stellen... dan krijg je toch hele andere perspectieven, andere verhalen. Mm. En dat is wat wij natuurlijk doen. Mensen kunnen natuurlijk echt open en eerlijk vertellen... als de stoffen vanaf wordt gehaald, hoe het echt was.
2: Dat is een beetje de regel van de geestelijk vader van het programma... Ad van Liemt. 20 jaar, hè? Moet je wachten.
0: Nou, ze minimaal 10 jaar. En soms kan langer nog beter zijn. Maar dat is toch ook wel, ja, dat is gewoon wel belangrijk. Anders zitten mensen nog te veel in die wereld. Hebben ze belangetjes. En dat hoeft natuurlijk niet meer. En ik vind het uiteindelijk ook zelf, voor mezelf was het ook wel iets van... kijk, het gaat over sport... Maar het gaat ook over mensen, over drijfveren en waar ze voor staan... en de problemen die ze hebben en die ze overwinnen.
10: Ja. Ja. Ik had soms wel het gevoel dat het andere tijden Elfstedentocht was.
0: Ja, veel, hè?
10: Ja, gevleugelde uitspraak van einddirecteur Dirk-Jan Roelever... was geen andere tijden sportjaar zonder een aflevering over de Elfstedentocht. Ja. Hoeveel heb jij er gemaakt?
0: 0. Ja, ik word net er waren zoveel mensen die het heel graag wilden. Jeroen heeft er ook één gemaakt, weet ik. Maar enorme kijkcijfer iets. Twee zelfs, oké. Maar enorme kijkcijfer iets altijd. Ja.
10: Ja, maar Tom, is de Elfstedentocht in zijn vormen... is dat eigenlijk gewoon de sportgeschiedenis van Nederland?
3: De Elfstedentocht bedoel je?
10: Ja.
3: Is dat de sportgeschiedenis van Nederland?
10: Ja.
3: Nou ja, daar zit wel heel veel in.
10: Karakteristiek.
3: Ja, er zit wel heel veel in wat sport mooi maakt en ook wat Nederlandse sport mooi maakt. Ja, dat klopt wel. Ja. Er zitten 100.000 verhalen omheen. Het is Nederlands.
0: Ja, nostalgie, hè?
3: Ja.
10: Het is zelfs nog een keer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is die hele Elfstedentocht van.
2: Ik denk allemaal wel een keer van 85, 86 en 97.
10: Live uitgezonden, niet dat je het gewoon weer te kijken.
2: Ja. Met ook een dat er dan een blog inderdaad gemaakt werd, gewoon op X of op.
10: Goed, in een van de afleveringen brengen jullie de drie winnaars samen. Henk Angenent natuurlijk, Reinier Paping. En daarmee zoeken jullie dan ook Evert van Bentham op in Canada.
11: Daar is hij eigenlijk.
12: Hoi.
11: Goed om je te zien.
12: Hartstikke fijn.
11: Hey. Hey.
12: Goed?
11: Ja, best wel.
12: Dat is ook een tijd geleden.
11: Ja.
12: Hoi.
11: Eindelijk.
12: Hoi.
11: Hoi.
12: Wat vind ik leuk om jullie te bezoeken.
11: Leuk. Ja. Heerlijk dat u er bent.
2: Was het te veel, Elfstedentocht, vind jij of niet?
0: Nee, dat is helemaal prima. Maar wat viel me wel op, denk ik, de laatste jaren hadden we er geen meer.
2: Was het op?
0: Was het op, het was echt op.
3: Ja, maar er was toch even een discussie, want er moesten dan weer nieuwe beelden. Altijd als er dan ergens nieuwe beelden gevonden werden...
0: Dan was er weer een goede reden,
3: om iets aan die Elfstedentocht te doen.
2: Nou ja, er was op een gegeven moment is er inderdaad een uitzending gemaakt... over de Elfstedentocht van 1997. Omdat ik meen destijds de VPRO gewoon vijf cameraploegen op die dag het land in had gestuurd. Ja. Er is nooit iets gedaan met die beelden. En ja, die blikken zijn toen gevonden. En toen is er wel gezegd van nou, laten we hier een uitzending van gaan maken. En dat is natuurlijk ook typisch andere tijden. Gewoon beeld, gewoon kijken.
0: Zeker. Dat was natuurlijk ook heel fijn dat mensen blikken thuis hadden liggen in een kelder. En dan konden we dat digitaliseren en dat laten zien. Maar ik denk wel dat de lat bij de Elfstedentocht vrij laag lag. Als we gewoon een leuk idee hadden, gaan we dat maken. Want dat scoort voor de kijkcijfers.
10: Maar er moet toch wel een verhaallijn in zitten op een of andere manier.
0: Nee, zonder meer. Maar het was wel... Zo van, als we elk jaar en als we toch verhalen hebben, dan zou het fantastisch zijn. Ja. Dus dat streven. Dus als we wat hadden, dan gingen we het ook maken. Weet je wel? Dus dat was,
1: Zo even naar een aflevering gaan naar 2019. Een heel bijzonder verhaal. Dat is de aflevering over Vera Pauw.
13: Mijn ouders zagen mij gewoon ongelukkiger worden. Op een gegeven moment zeiden mijn ouders van ja, dit kan niet langer meer. Dus die hebben een brief naar de bond geschreven. In de trant van ja, wij kunnen deze griet niet meer tegenhouden. Kan ze niet met dispensatie dan bij de dames in ieder geval voetbal, dat ze eindelijk kan doen wat ze zo heel erg leuk vindt. Nou, en toen kwamen we terug van vakantie. En toen lag de brief er. Iedereen wist natuurlijk dat dat de brief was. Maar wat erin stond, wisten we niet. Dus ik mocht hem zelf openmaken. En nou, dat was zo'n feest. Ik weet nog hoe blij ik was. Ik was aan het huilen en het springen en aan het dansen. En nog eindelijk voetballen.
1: Ja. Goedenavond, Vera Pauw.
14: Goedenavond.
1: Ja, fijn om je weer even te spreken. Die uitzending uit 2019 hoorden we net een fragment van. Die je met Marcelle hebt gemaakt. Wat heeft die uitzending voor je betekend?
14: Nou, heel erg veel. Veel meer dan mensen kunnen denken. Iedereen weet denk ik dat ik later naar buiten ben gekomen met wat ik allemaal in het voetballen heb meegemaakt. Wat allemaal niet zo netjes was, laat ik het zo zeggen. En ik werd gebeld of er een aflevering over andere tijden sport over mij gemaakt kon worden. Dus dat was schrikken, maar tegelijkertijd was ik ook trots, want ik heb alle afleveringen altijd gezien. Mm. En dit hele proces van die opname heeft uiteindelijk geleid naar dat ik open durf te zijn over wat de achtergrond van mij was. Dus bij mij heeft die aflevering echt mijn leven veranderd, hoe gek het ook klinkt.
2: Ja, want wat bijzonder was, Marcel, dit gaat ook over dat Vera later heeft verteld in een kranteninterview dat ze seksueel is misbruikt in die tijd. Ja. Jij hebt een rol gespeeld in dat het uiteindelijk niet in deze aflevering terechtkwam. Maar dat geeft misschien ook wel aan hoe niet heigerig zo'n andere tijden sport aflevering gemaakt is. Hoe ging dat toen?
0: Nou ja, dat kan Vera misschien ook wel vertellen. Vera wilde dat het per se in die uitzending kwam. En toen zei ik, ja, maar is het wel verstandig, Vera, om dat te doen? Want weet wat je allemaal niet over je heen krijgt. Is het nu het juiste moment? Ik denk dat ik misschien 15 of 20 jaar geleden wel had gezegd, zo, dat is een bijzonder verhaal. Dat gaan we maken, dat is scoren. Maar nu dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet goed voor Vera. Dat moeten we helemaal niet willen. Dus toen hebben we dat niet gedaan. We hebben gezegd, we gaan eerst een mooi verhaal maken over jouw bijdrage aan de voetbalsport, de vrouwenvoetbalsport. Zij heeft zoveel betekend voor het vrouwenvoetbal. Dat het feit dat wij Europees kampioen zijn geworden, dat is dankzij haar. En ze heeft die vrouwenindivisie op poten gezet. Dus ik heb het haar afgeraden, van doe het niet. Ik heb daar verder niet zelf van nagedacht. Tot ik zeg maar jaar later nog eens een telefoontje van Vera kreeg en die mij opbelde.
1: En wat zei je toen, Vera?
14: Ik kan me het niet meer precies herinneren. Het is 2 jaar geleden dat ik Marcel heb gebeld op een moment in de zomer. En dat ik het gevoel had dat ik aan hem kwijt wilde. Wat het voor mij heeft betekend. Dat ik eigenlijk voor het eerst mensen uit de sport volledig kon vertrouwen. Ja. En dat de integriteit van de gehele crew waar hij aan de leiding stond. Dat zoveel kracht gaf om er uiteindelijk mee aan de gang te gaan. Ja. En het feit dat Marcel zei, nee, laten we het nu niet doen. Was op het moment dat ik had een voorgesprek met Maurits Chabot. Bij Wientjes in Zwolle. Hij was toen redacteur, geloof ik. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik hier in zee ga, en het was voor mij verschrikkelijk eng natuurlijk, dan moet ik eerst open zijn. Dus ik had daar de eerste stap gezet om tegen een wildvreemde te vertellen wat me was overkomen. Want ik dacht, zij moeten weten wat erachter zit om vervolgens er goed mee om te kunnen gaan. Dus ik had met mijn man ook overlegd, je moet mensen vertrouwen om vertrouwen terug te krijgen. En toen Marcel vervolgens zei van ja, maar Vera, dat gaan we niet doen, want dat is niet goed voor jou. Ja, dat is, ja, alleen al die opmerking maakte dat ik wist dat ik veilig was bij ze. En het werkte zo ver, dat vertrouwen, dat was zo sterk, dat hij zei op een gegeven moment dat ik de aflevering mocht zien voordat het uitkwam. En dat ik daar dan ook dingen er nog uit had, zou mogen halen, als dat, als dat nodig was. Maar ik vertrouwde ze inmiddels zo dat ik heb gezegd, ik wil het niet zien vooraf. Dus het eerste moment dat ik het zag, was de voorvertoning in Den Haag, meen ik dat was.
3: Ja.
14: Wat natuurlijk verschrikkelijk eng is, dat je daar zit. En gaat de hele aflevering over jou plaatsvinden. Maar het was zo mooi en integer gedaan. En nadat het was uitgezonden, heb ik echt alleen maar hele mooie reacties gekregen. En heeft het mij de kracht gegeven om er daadwerkelijk echt mee aan de gang te gaan.
1: Ja, ja. Dus het heeft je leven veranderd, dat kunnen we wel zeggen.
14: Ja, want zonder die uitzending had ik er ook nooit zo over nagedacht. Ik speelde altijd dat er niks aan de hand was. En nu moest ik mezelf in de spiegel aankijken. Ja, en als je dat eenmaal één keer hebt gedaan, dan is er ook nog een stap twee. Waarbij ik ook nog graag wil melden dat Marcel heeft aangeboden om te helpen om goede hulp te vinden daarbij. Wat er is losgemaakt heeft echt alles met Marcel en Maurits te maken. En de wijze waarop ze bij mij zijn omgegaan. Ja. En toen ik tijdens het interview bij mij thuis, wat ook al bijzonder was, want ik laat eigenlijk nooit journalisten naar me thuis komen. Toen brak ik op een gegeven moment. Hij stelde een vraag wat net mij over dat randje duwde. Daar hebben ze helemaal geen gebruik van gemaakt. Dan zijn ze gestopt en zijn gewoon overnieuw begonnen. En toen hebben ze het eerste deel van het eerste stuk van het interview genomen en vervolgens doorgegaan waar ik weer kon praten. En dat was zo mooi gedaan. Het feit dat andere tijden sport stopt, ik vind het onbegrijpelijk. Want ook alle andere afleveringen die zijn zo integer en zo mooi. En het verbindt mensen. Als ik kijk wat de reacties die ik heb gekregen, die zijn ook van vrouwen die aangeven dat het hun kracht gaf.
2: Wat heeft uiteindelijk deze aflevering voor het vrouwenvoetbal betekend? Want dat is waar de uiteindelijke aflevering natuurlijk ook vooral over ging. Heb je daar een idee van?
14: In ieder geval dat duidelijk is dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen. En dat, dat je pioniers nodig hebt die achter de schermen dag in dag uit aan de gang gaan om het beter te krijgen dan hoe ik het zelf vroeger had. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden van in andere sporten en in andere gebieden van de maatschappij. Maar dat is een boodschap dat de maatschappij ook nodig heeft, zeker in deze tijd. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat dit programma stopt.
2: Ja, nou, dankjewel Vera. Voor je, voor je positieve woorden over het programma. En bedankt voor je verhaal destijds en nu nog een keer.
14: Graag gedaan.
2: Ja.
3: Doei.
2: Marcel, in dit geval koos je ervoor om dat verhaal niet in de aflevering te stoppen. Toch is andere tijden sport diverse keren ook wel op zoek geweest naar primeurs. Die zijn er ook
3: zeker,
2: wel geweest. Rien Stalman denk ik aan. Gert-Jan Teunissen die ooit vertelde van zijn dopinggebruik ooit in de Tour.
1: Oh, wacht even tussendoor vraag. Was je echt op zoek of is je dit overkomen?
3: Hoe doe je?
1: Nou, Jeroen zegt dat je op zoek was naar een primeur.
2: Nou, bij Stalman bijvoorbeeld.
1: Was dat ook echt?
3: Nou, ik weet collega Kees Jonkiet en Monique Tissel hebben Ria Stalman bijvoorbeeld geïnterviewd. Dus discuswerpers. En zij had natuurlijk goud gewonnen op de Olympische Spelen. En met doping. En uiteindelijk heeft ze dat bekend in ons programma.
2: Ik weet wel dat van die uitzending het zo was dat iedereen het eigenlijk wel wist.
3: Ja.
2: En dat we die uitzending niet gemaakt hadden als dat niet volgens mij naar voren was.
3: Maar soms gebeuren natuurlijk ook wel dingen. Dat is ook dat je. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg bijzonder vind, is we hebben een uitzending over Gilles Vaneburg gemaakt ooit. En dus Johan Cruijff heeft ooit gezegd, met zo'n stem kan je geleider worden over Gilles Vaneburg. En daar heeft hij ontzettend veel last van gehad. Kijk, en Johan Cruijff heeft daarin onze aflevering zijn excuus voor aangeboden. Nou, dat vond ik ook al heel wat, dat Johan Cruijff überhaupt zijn excuus voor iets aanbiedt en zegt dat hij iets fout heeft gedaan. Dus dat soort dingen is natuurlijk ook gebeurd. Dus je hebt echt de harde dingen, zeg maar, het harde nieuws die we wel hadden. Ook in welke uitzending over Juventus gemaakt, een dopinggebruik. Maar ook de meer wat softere dingen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld Tom heeft in zijn uitzending over de hockeydames. Dat was één hockeyvrouw.
0: die over de kling is gejaagd toen met dat kamp, zeg maar, waar we het net over hadden.
3: Ja, die ging daar, die was daar nog steeds niet oké mee. En die zei.
0: Daar was van.
3: Ja, en die andere vrouwen die zeiden van, nou ja, nu zouden we dat niet meer zo doen. En dat ging misschien te ver. Alleen die ene mevrouw die zei, weet je, ik gaf altijd al 100%. Waarom moest ik 's nachts over een berg rennen om te laten zien dat ik die 100% gaf? En waarom moest ik. En die is daar nog steeds niet mee in het reinen gekomen.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen, Marcel, dan zie ik zo'n redactievergadering voor me. Dan zitten jullie bij elkaar en dan eet je een broodje hamburger met elkaar. Je drinkt heel veel koffie en dan komt er uiteindelijk, dat gaan we doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon om je heen kijken en kijken wat er aan de muur hangt. En dan tegen jezelf zeggen, hey, dat is een leuke poster. Willy Stelen, een aflevering van Andere Tijden Sport. Want jij had gewoon je jeugdliefde aan de muur hangen.
15: Het was natuurlijk een kansloze zaak. Als 11-jarige jongen verliefd worden op een 17-jarige waterskiester die natuurlijk in een totaal andere wereld leefde. Een wereld van glimmende auto's, dure kleren en wolkenkrabbers. Willy Stelen groeide met haar familie op in Venezuela. Daar leerde ze waterskiën. En hoe? Ik vond het prachtig hoe ze baas in het water was. Atletiek op de ski. Een stoere en sierlijke waternimf. Ik werd er heel blij van.
1: En vervolgens denk jij, ik ga lekker op kosten van de publieke omroep bij jouw liefde opzoeken.
0: Ja, nou ja, het was natuurlijk, op zich was het gewoon een simpel idee. Ik dacht van, ja, de waterskiën was toen ineens een enorme hippe sport.
1: Ja.
0: En dat zagen we ineens een stuur sport in de jaren 70. En ik was toen zelf 11 en ik dacht, holy Christ, wat is dat voor een geweldig, interessante, een mooie, knappe vrouw. En jaren later denk je, hoe zou het er eigenlijk mee zijn? En kunnen we eens een keer een mooi programma maken over dit fenomeen waterskiën?
2: Ik weet nog dat die naam kwam op dat. Er staat aan zo'n whiteboard. En die naam kwam op dat bord. Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik dacht, gaan we het nou over hebben? Over Willy Stelen?
0: Nee. Het was sportvrouw van het jaar geweest. Hè?
2: Ja,
0: en gouden medaille.
2: Oh, ja, begin jaren 70.
0: Ja, natuurlijk. Ook een gouden medaille op de Olympische Spelen gewonnen. Het was nog een demonstratiesport.
1: Maar wat was het moment dat je de rest kon overtuigen?
0: Nou ja, het werd eigenlijk steeds interessanter, omdat uiteindelijk, we gingen ook naar haar op zoek. En met Monique Tesla, de redacteur. En wat er toen gebeurde was heel raar. Niemand wist waar ze was. Dus vriendinnen, oud-vriendinnen. En toen dacht ik, maar nu wordt het nog interessanter. Nu wordt het nog spannender.
1: Ja.
0: Ik dacht, we kunnen natuurlijk ook het hele verhaal over die dat waterskiën vertellen. En hoe het allemaal hip werd geworden. Maar ja. Hoe kan het dat zomaar iemand verdwijnt? He? Dat is toch onmogelijk eigenlijk.
2: Oud sportvrouw van het jaar nog wel.
0: Sportvrouw van het jaar, in de tijd met Art Schenk toen de tijd. Dus toen zijn wij op zoek gegaan. En toen, dat was best wel een beetje een gekke vorm. Omdat het natuurlijk mijn idool was. Toen hebben ze gezegd, nou dan moet je het ook mezelf maken. En dan ben ik ook in beeld verschenen. Op die zoektocht bij iedereen langs. Het was een beetje gek eigenlijk wel.
2: Het was een atypische aflevering.
0: Maar wel een aflevering zeg maar, die waar ik nog nooit zoveel reacties op heb gehad. Ook omdat het vrij dramatisch werd ook.
1: Hoe eindigde het voor de mensen die het niet hebben gezien?
0: Nou ja, wij vonden haar uiteindelijk. En ze deed de deur ook open. En toen heb ik haar gesproken. Ik weet niet, hebben we daar ook geluid van of niet?
2: Volgens mij wel. Volgens mij stelde je de vraag van. Zij zei dat ze niet mede wilde werken aan de uitzending.
0: Ja.
2: Dat was het laatste shot, volgens mij.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, we hebben nou even gesproken. Toen zei ze van, nou, ik wil eigenlijk niks meer. Ik ben klaar met iedereen en met de mensen. En dat was het dan. Dus ik heb wel besloten om haar dan niet in beeld te laten zien. Hè. Want zij wilde dat ook niet. Maar toen daarna gebeurde er natuurlijk van alles. Ik bedoel. De uitzending was natuurlijk gewoon klaar. Mensen wilden gaan helpen ook. En Rini Wachmans, de oud-wielrenner, die bood ook hulp aan. Die had een wasmachine geregeld en wat spullen. En het grappige was ook aan allerlei vriendinnen ineens weer contact met haar kregen. En ik ben zelf ook op een gegeven moment bij haar op bezoek gegaan. En nog een paar keer ook met op stap geweest. En dus het kwam weer contact. Dus ze leefde echt in isolement. Maar door de uitzendingen eigenlijk kreeg ze weer contact met mensen. En ging het ook weer een tijdje best wel wat beter ook weer met haar.
1: Maar dan heb je niet het moment om alsnog een interview alsnog met haar te maken. Om het alsnog te vragen. Want ik proef een beetje hetzelfde wat je bij Vera Pauw deed om haar te beschermen.
0: Ja.
1: Dat je die vraag misschien dus niet hebt gesteld.
0: Nou ja, ik heb de vraag dus wel gesteld aan haar van waar wil je dus niet op beeld? Hè? Dat hoor, en dan zeggen ze van ja, ik hoef niet meer, ik wil niks en ik ben helemaal klaar en u moet me met rust laten.
1: Nee, maar ook toen je goed contact had, heb je het niet nog een keer geprobeerd?
0: Nee, toen heb ze wilde het ook niet. Dat was ook zo, want dat moet je ook respecteren. Als
1: precies,
0: hij zegt van,
1: dat bedoel ik ook. Ja.
0: Ik heb nog wel, we zijn nog een keer een uitje hebben gehad naar de vliegbasis hier in Hilversum, want de tragiek was eigenlijk, het was gewoon een living in the fast lane met het waterskiën. En toen is ze later parachute gaan springen en toen is ze eigenlijk, heeft ze een ongeluk gehad, is ze in een rolstoel beland. En daardoor is het eigenlijk steeds slechter met haar gegaan. Is isolement gekomen na het hoop tragiek. En is ook overleden 4 jaar later. Ook nog op de begrafenis geweest ook. Dus dat soort dingen gaan dan ook. Ja, dat hoort er allemaal bij.
2: Ja. Was dit jouw ultieme? Dit verhaal doet me trouwens ook denken aan die bokser, hè, die ze ooit
0: in een
2: kerven vonden met 12 honden in Bulgarije, denk ik.
0: Bart Nijpels gemaakt toen de tijd. Ja. Ja.
2: Was dit jouw ultieme uitzending, die over Willy Stelen?
0: Nee. Dat zit hem dan toch in de dingen die niet zozeer met die uitzending te maken hebben, maar toch ook met wat je hebt gedaan voor mensen, zeg maar. Wat ik voor Vera heb gedaan, terwijl ik het helemaal niet zo wist. En heeft voor mij veel betekend, maar ik heb ook ooit een uitzending gemaakt over Nico Reinders, middenvelder van Ajax. Mm-hmm. Die is aan een hartaanval overleden en zijn vrouw en hij hadden relatieproblemen. En toen Nico is overleden aan een hartaanval, was zij er niet bij. En zij heeft zich 30 jaar lang schuldig gevoeld over het feit van, als ik erbij was geweest, dan had hij misschien nog geleefd. En toen uiteindelijk hebben we haar kunnen vertellen, omdat we de cardioloog hadden gesproken, dat hij sowieso was overleden, omdat toen had ze nog geen interne defibrillators, zoals wat Deli Blind nu heeft. Dus hij was sowieso overleden. En wij konden dat tegen haar vertellen. En zij heeft na 30 jaar een soort schuldgevoel
2: eraf
0: kunnen werpen eigenlijk. En dat zit heel minimaal in die uitzending, maar zij kon eigenlijk opgelucht weer verder met haar leven. En dat is misschien wel, vind ik eigenlijk het hoogtepunt van mijn carrière eigenlijk zelf. Maar als je zoiets kan betekenen voor mensen, weet je wel, dat is eigenlijk prachtig.
2: Ze zijn allemaal terug te zien, hè? Denk ik, ergens op NPO Start.
0: NPO Start, maar ook op
3: andere tijden.nl.
0: Oh, dat is veel makkelijker terug te zien eigenlijk. Want bij NPO Start, dat is best wel lastig. Ja. Dat blijft een dingetje. Maar daar werken ze hard aan, hoop ik.
2: Oké.
1: Zometeen gaan we het over de laatste hebben.
2: Ja, zeker. Ja. Dan gaan we het dus hebben over de rivaliteit tussen die twee topwielrensters, tussen Leontien van Moorsel en Gianni Longo.

0: Ja, dat was Hard to Say Goodbye van Rondé.
1: En lekker uitgekozen, die muziek.
0: Ikke?
1: Nee, gewoon Hard to Say Goodbye.
0: Oh, zo, ja.
1: We hebben een groot gesprek over de afscheid van
0: andere tijden sport.
1: Ja. En zelfs als die plaat dan draait, of nou, je snapt wat ik bedoel, MP3'tje, dan zitten we hier nog te praten over allerlei andere tijden sportuitzendingen. Ja. Het blijft toch een mooi gespreksonderwerp. Laatste aflevering, hij heette De Strijd Gestaakt. Morgenavond is de laatste te zien over de rivaliteit dus tussen Gianni Longo en Leontien van Morsel.
2: Leontien van Morsel en Gianni Longo. Twee kattenkoppen tegen elkaar. Surplus op de berg. Nooit gezien in de wielrennerij.
1: Ja, Tom Klein, begrijp ik nou goed dat er overtuigingskracht nodig was om dit onderwerp er doorheen te krijgen?
3: Zo. Nou, in ieder geval bij Longo overtuigingskracht.
1: Oh, bij Longo. Ik begreep bij de redactie. Maar
3: nou,
1: bij
3: dat viel mee, want we houden natuurlijk wel van rivaliteit. Ah. En ik hoorde het gisteren in het tourcommentaar van Michael Bogaert nog voorbij komen op de Alpe d'Huez van, god, nou, ga nu wel langzaam. Het is toch geen Longo van Morsel. Dus het is een iconisch moment, iconische dag. Dus dat was wel snel. Het was meer Longo binnenboord krijgen. Dat is heel ingewikkeld.
1: En hoe heb je het dan toch gedaan?
3: Nou, Wiebe Itzinga, dat is een researcher, die is daar al heel lang mee bezig. Die heeft daar een keer een artikel over geschreven. En die heeft haar toen gemaild van, nou luister, dit willen wij heel graag doen. En ook laten zien wat voor monument jij, Gianni Longo, bent in het vrouwenwielrennen. Toen kregen we heel lang geen antwoord. En toen kwam er, nou echt weken later, een hele lange mail van, nou, ik heb er hard lang over nagedacht. Het is goed, ik wil het wel doen. Mm-hmm. En ik wil ook Leontien wel ontmoeten. En toen hebben we heel enthousiast gezegd van, nou, wil je misschien de Alpe d'Huez een stukje opfietsen? Kunnen we dit? En toen zei ze, oh nee, sorry, nee, zoveel, nee, ga ik toch niet doen. En toen bleef het weer weken stil. En toen hebben we het nog een keer geprobeerd. Heb ik gebeld. En toen heeft Wiebe uiteindelijk heel slim bedacht. Heeft hij een mail geschreven voor Leontien. En toen heeft Leontien die gestuurd. En toen wilden ze weer wel. En toen waren er nog 100.000 obstakels op de weg. Maar uiteindelijk is het zo gelukt.
1: Een mail geschreven voor Leontien. Leontien, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Want jij weet niet hoe e-mail werkt.
4: Jawel, zeker. Hey, ik heb wel, want dit klopt niet helemaal, ik heb de input gegeven.
1: Hoor. Oh, goed zo,
4: opgelost. Anders had die ontmoeting had nooit plaatsgevonden.
1: Oh, kijk eens aan. Maar kijk, een groot gedeelte van Nederland had een gruwelijke hekel aan Longo. Jij hebt haar nu ontmoet, die aflevering is gemaakt. Ben je anders gaan kijken naar die veten tussen jullie?
4: Ja, zeker. Maar ik begrijp ook wel dat ik nu 30 jaar verder, begrijp ik ook wel dat het voor haar heel moeilijk is geweest. Op het moment dat jij aan de top staat en er komt een snotpin van 19 jaar, 20 jaar, en die stoot jou van de troon af. Ja, dat is natuurlijk best wel. Ja, dat is natuurlijk best wel gewoon heftig. Dat begreep ik toen niet, maar dat begrijp ik nu wel. Ja. Dus voor haar is dat ook niet makkelijk geweest.
1: Maar stond je gelijk open voor het idee om jullie te herenigen?
4: Ja, zeker, want Longo heeft, weet je, als mens vond ik haar altijd heel erg afstandelijk. Maar zij heeft mij wel geïnspireerd om uiteindelijk anders voor de sport te gaan leven. Dus het is ook een soort van voorbeeld voor mij geweest in mijn jongere jaren.
1: Ja, hoe was het voor jou om haar weer tegen te komen?
4: Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig. Ja, ik vond het echt geweldig. Ik heb echt genoten van de ontmoeting. En ook te voelen dat het je. Het was gewoon heel gemoedelijk. En dat ga je ook gewoon terugzien op beeld. Het was, voor mij voelde het heel oké.
0: Maar de aflevering werkt een beetje toe naar dat moment dat jullie elkaar gaan ontmoeten. Probeer dat eens te vertellen. Want jij hebt zitten wachten in de auto totdat het interview gedaan was met Longo. Was je gespannen of keek je ernaar uit?
4: Ik keek ernaar uit, maar ik was ook nerveus. Ik was echt heel nerveus. Ik was echt nerveus. Want ik had geen echt flauw benul hoe ze zou reageren. En ik dacht, ja, ik ga gewoon mezelf zijn. En ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen. En ik geef er gewoon gelijk een knuffel. En dan hoop ik dat het ijs gebroken is.
1: Ja, er was geen ontkomen aan die knuffel, volgens mij.
4: Nee, er was geen ontkomen aan. Ik denk, ja, dat is dan, weet je, als ze weer gelijk begint met merden, dan weet ik genoeg. Maar dat deed ze niet. En het was gelijk koffie. En ja, we werden ontvangen in de tuin. En dus het voelde voor mij gelijk oké. Okay. En toen viel de spanning ook van me mijn lijf af.
1: Ja, want we moeten even toelichten dat merde, dat kwam in de peloton regelmatig terug, vertel je in die aflevering ook, dat ze wat zat te vloeken omdat jij weer om de hoek kwam kijken. Zo'n Brabantse flap uit die in één keer het peloton binnenkwam.
5: Ja, zo kwam ik mijn eerste mijn eerste tour kwam ik zo. Iedereen trainingspak, maar ik had gewoon ook mijn rokjes bij. En dan denk ik, nou, zit het er ook rust daarin? En iedereen lag met zijn trainingspak op bed. En ik denk, nou, even kijken wat nog meer. We hebben toch heel de week gefietst, dus toch een rustdag. Mogen we nu toch iets anders gaan doen?
6: Dat is best leuk uitzien ook.
5: Ja, denk ik, waarom dragen jullie 3 weken een trainingspak?
0: Ja. Ja, is dit wat, Leontien, is dit wat Longo bij jou veranderd heeft? Want je vertelde net dat ze ook een inspiratiebron voor je geweest is. Snapt hij op een gegeven moment, ja, als ik dit echt wil gaan winnen, als ik haar wil gaan verslaan, dan moet het anders?
4: Ja, ik weet je, mijn eerste tour, ik deed er niks voor en ik liet er ook niks voor. En ik voelde wel in mijn eerste Tour de France, die Gianni Longo overigens won, voelde ik wel dat ik talent had om de aansluiting te gaan maken met de wereldtop. Maar dan moest ik heel veel in mijn levenspatroon gaan veranderen. En als 18-jarig meisje was ik daar nog niet klaar voor. Maar toen heb ik die winter heb ik wel die switch gemaakt. En dat heb ik wel te danken aan Longo. Omdat ik echt zoiets had van, ik wil gewoon net zo goed worden als Gianni Longo. En ik wil gewoon een keer in mijn wielercarrière de Tour de France winnen.
0: Hoe groot is die dag die eruit wordt gelicht in deze aflevering in jouw carrière? Want je hebt later natuurlijk nog, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar nog 4 Olympisch gouden medailles gewonnen. 3 volgens mij in Sydney en nog eentje in Athene. Je hebt nog wereldtitels gewonnen. En toch wordt nu deze dag eruit gepikt. Is die in jouw carrière ook heel erg groot en heel erg allesomvattend?
4: Hij is wel allesomvattend, maar die dag zit ook een hoop ellende achter. Want je wint de Tour, maar om de Tour te winnen ontwikkel je ook een eetstoornis. Dus het is de meest heftige en zware periode in mijn leven geweest.
1: Is het ook moeilijk geweest tijdens deze aflevering om daar weer naar terug te gaan?
4: Ja, ik heb wel sommige moeilijke momenten gehad toen ik het interview had samen met Dion. Er zijn er wel momenten geweest dat ik dan, nu moet ik even tot 10 tellen, anders ga ik breken.
0: Want het meest confronterende moment is misschien wel dat je meedoet aan Avro Sportpanorama. Dan moet je zwemmen, want dan doen atleten elkaar sporten eigenlijk. En dan ben je zo fel over been dat je bijna het pad niet uitkomt. Schrok jezelf? Ik weet niet of je die beelden hebt teruggezien voor die uitzending. Maar kun je dat nog terughalen, hoe je toen in je vel zat? Vrij letterlijk.
4: Ja, heel slecht. Heel slecht. Ik denk dat mijn redding ook is geweest dat ik... Ik wilde niet dood en ik heb momenten echt wel de dood in voelen treden. Dat ik echt gewoon op mijn bed lag en dat mijn hartslag zo laag was dat ik bijna niet meer durfde te gaan slapen, omdat ik dacht dat ik de volgende ochtend niet zou halen. En dat is wel de reden geweest dat ik zoiets had van maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil gewoon weer vrolijk zijn en ik wil gewoon kunnen genieten van mijn wielercarrière, maar wel gewoon op een gezonde manier. Maar het is gewoon een hele heftige periode geweest. Dus ik heb daar ook met zo'n dubbel gevoel gestaan bovenop Alpe d'Huez. En ook gewoon heel dankbaar dat ik uiteindelijk degene ben geworden die ik nu ben. En ik ben er sterk uitgekomen. En met die verschrikkelijke ervaring kan ik nu andere mensen helpen die ook last hebben van een eetstoornis. Maar ik ben er wel zelf voor door een hel gegaan. Ja. Ik kan het ook niet anders omschrijven. En het is natuurlijk, als jong kind droom je ervan. Als jong kind droom je ervan van ik wil 1 keer in mijn leven de Tour de France winnen. En dan win je hem en dan ben je dood. Je bent doodziek, maar je bent ook dood en doodongelukkig.
0: Ja, en als dat lukt, die Tour de France winnen, staat er 34 jaar later een verslaggever van Andere Tijden Sport op de stoep. En die gaat daar dan een uitzending over maken. En die is morgen te zien. Volgens mij heb je een huis vol visite, Leontien. Dus Brabantse gezelligheid.
4: Ja, mijn man is morgenjarig. Oh. Dus ik weet niet of jullie op de achtergrond af en toe gewoon geluid, een hond, een bel. Maar
0: een geit?
4: Dat, we hebben hier een petje.
1: Dat is wel dag te vroeg.
4: Ja, maar dan kunnen we om 12 uur gelijk. Dan gaan we gewoon gelijk door. We mogen nu het leven vieren.
0: Nou, feliciteer.
4: We zijn alleen maar aan het vieren.
0: Feliciteer Michael van ons. En dankjewel dat je even wilde reageren.
4: Oké. En we gaan morgen met z'n allen kijken.
0: Goed zo.
1: Tom Klein. Hoe was het voor jullie die ontmoeting?
3: Nou, het was een ingewikkeld moment. Want het had dus, wat ik zei, maanden voorbereiding. En het is een beetje spoorloos dat je de ene partij hebt gevonden en de andere partij er nu bij haalt. En we zaten in de tuin bij Longo. En Longo is, nou ja, teruggetrokken. Leeft een teruggetrokken leven. En met haar man, die al 20 jaar ook haar coach was. Ze woonde ergens buiten Grenoble, op een prachtige heuvel. En ja, ze was in eerste instantie wantrouwend. Dus wij komen eraan met camera-spullen. En ja, in een tuin waar een enorme bok staat. Met de behorens. We dachten eerst dat een geit was en een schaap. En die liepen dus ook de hele tijd overal tussendoor. En nou, dus het duurde heel lang voordat we dan... Ik ging eerst een interview met haar doen. Gewoon zittend. Zoals gezegd, Leontine in de auto met Wiep.
0: Jullie hadden ook vooraf de iets wat merkwaardige instructie gekregen om geen aftershave te dragen. Toch?
3: Ja, ja, ja. Johnny Ongo zei, je mag bij ons thuis, maar niet in het huis. En we mogen het huis ook niet filmen, dus het kan wel op het terras. Want ik wil niet dat mensen kunnen zien waar ik woon. En toen zei ze op het laatste, ja, ik heb ook liever niet dat de cameraploeg aftershave draagt, want ik kan niet zo goed tegen chemische... ze is erg van de natuur, dat was ze vroeger al. En we hadden ook zelfs een vaasje gekocht, zo'n tulpenvaasje. En toen hoorde ik later dat ze eigenlijk ethische bezwaren heeft bij het afknippen van bloemen. Dat moet je ook niet doen. Oh. Behalve als ze uit eigen tuin komt. Dus kwam er uiteindelijk goed. En we gingen dus het interview doen en zitten. En zo met die bok, die liep dus de hele tijd door de shot heen. Want de plek waar die bok sliep, dat was in de schaduw. En daar zaten wij nu natuurlijk. Dus toen kwam haar man met de tuinslang om die bok dan weer weg te... Nou, en uiteindelijk heeft Wiep...
1: Dat zei je heel vaak, merde.
3: Ja, nou ja, stilzwijgend wel. En uiteindelijk heeft Wiep Itzega dus in de schaduw van de boom in de tuin die bok... ja, laat ik zeggen, over zijn buik gevreven, waardoor hij 3 kwartier stil is gebleven en bij Wiep is blijven liggen.
0: Bokfluisteraar.
3: Dus dat is een soort bokkenfluisteraar was dat.
6: Ja, Wiep is van alle markten thuis.
3: Die kan dat. Ja. En daardoor konden we dus dat interview doen. En toen zeiden we, nou ja, dan ga ik even bellen en dan komt ze daar aan. Ja, toen zijn we gewoon met de camera achteraan gelopen en te kijken wat er ging gebeuren, zeg maar.
1: Ja, ja. Bizar verhaal eigenlijk.
0: Ja, bijzonder verhaal. Ik moet wel zeggen, want
1: je zou in andere tijden sport kunnen maken over de making of de andere tijden sport.
0: Ja, wat wel bijzonder is trouwens, want het ging natuurlijk net even over dat half Nederland, zei jij volgens mij. Maar volgens mij had heel Nederland een hekel aan Johnny Longo in die tijd.
3: Ja.
0: Ik heb die aflevering dus nu gezien. Het is wel een beetje gekeerd. Ik kreeg wel wat meer sympathie. Dit wat we nu vertellen is misschien niet zo heel sympathiek. Maar ik had wel zoiets van, ja, dat is toch een sympathiekere vrouw dan ik had gedacht.
3: Nou ja, weet je, dat hadden wij het ook over op de terugweg. Zij heeft nogal wat over zich heen gehad.
6: Was het niet seksisme ook al?
3: Ja, ze begon dus dat vrouwenwielrennen in een tijd dat men het had over meisjes op de fiets. Ook Nederlands commentaar, hè? Nou, het Franse meisje. En op een gegeven moment wordt ze dus beter en wereldkampioen. Maar ze zit toch ook in dat mannenwereldje van het Frans wielrennen. En dan heb je de grote namen, zoals Marc Madiot of Laurent Fignon. En die gaan daar enorm onaardig over doen. En Marc Madiot die zegt live op televisie van ja, vrouwensport dat moet een esthetische kant hebben. En als je kijkt naar sprinten of hoogspringen, dat ziet er mooi uit. Maar een vrouw op de fiets is lelijk. Ja, en jij, Cindy, jij bent ook lelijk. Ja, sorry.
0: Hij zegt echt, want jij zegt het nu een beetje vlug en tussen neus en lippen door. Maar hij zegt echt volmondig,
3: ja.
0: Jij bent lelijk.
3: Jij bent lelijk.
0: Op tv tegen Johnny Longo. Ja.
3: En daar heeft ze dus mee te maken. Ja. En ze heeft mee te maken dat zij is de eerste die begint met sportvoeding, met aerodynamische kleren, met hoogtestages, dat soort dingen. En ze neemt het veel serieuzer dan de rest. En in die tijd was dat vrouwenpeloton, dan sliep je nog gewoon in schoolgebouwen of bij de nonnen. En iedereen zat te kijken, goh, wat zit zij te eten? Dus zij voelde zich daar ook heel ongemakkelijk, want ze was eigenlijk gewoon heel verlegen. Dus ze vond het heel vervelend eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Leontien vertelt net over dat Alpe d'Huez was een overwinning voor haar. Was ook een soort eindpunt voor haar carrière. Een tijdelijk eindpunt, want daarna is ze natuurlijk uit het wielrennen verdwenen. Ze komt dan in 1998 komt ze terug, hè, WK. Dan wordt ze wereldkampioen in Valkenburg. Dan is er weer een rivaliteit met Longo. Want Longo die gelooft het allemaal niet. Hè. Die zegt volgens mij letterlijk van dat plasje van Morsel kan je in de Maas gooien. Longo zelf ook van dopinggebruik beschuldigd. Meerdere keren volgens mij zelfs in haar carrière. Jullie kiezen dat niet als verhaallijn. Werd dat dan te veel? Om dat ook nog
3: te halen? Ja, we hebben het er van tevoren over gehad. We moeten het erover hebben. De man van Longo is wel ooit betrapt met een kofferbak vol met doping. En we hebben een beetje gekozen voor... Kijk, het gaat om die rivaliteit. We halen die vrouwenhaat, dat deel halen we erbij. We halen de eetstoornis en hoe Leontien daar overheen gekomen is. Dat halen we erbij. En ja, dan laten we de dopingvraag, die speelt in dit verhaal geen rol. Het is niet dat de een won, omdat de ander. Dus dat haal je er dan niet bij. En zeg je er ook bij, je zou dat dan bijna in elke wielerdocumentaire moeten vragen, die mogelijk ook ergens anders over gaat.
0: Is het vaak een dilemma, Marcel? Welk stukje van dit verhaal belicht ik wel en welk stukje belicht ik niet?
6: Zeker, het is gewoon kiezen. Dit is een half uur, hè? Dus dat je kan ook gewoon niet te veel lijnen, zeg maar, uitwerken. En dan moet je gewoon kiezen, anders wordt het gewoon ook te oppervlakkig. Je kan beter gaan voor diep en dan een aantal dingen laten liggen. En je kan nooit volledig zijn. Kijk, we hebben heel vaak ook, dat weet jij ook, discussies met researchers. Je hebt wat Wiep Itzega en Steven van der Graag, zijn schrijvers. En die zeggen, dit moet er nog in.
0: Schrijven een boek, normaal gesproken.
6: Ja, dus zeggen wij ook wat, ja, maar jongens, dat is voor jullie boek, weet je wel. Dus dat is soms ook gewoon, ja, het is kill your darlings ook. Je moet gewoon echt kiezen. Dus,
1: maar morgen is dan de laatste.
6: Ja.
1: En we zeiden al, van, er zijn zoveel verhalen te vertellen. Wordt er nagedacht om bijvoorbeeld, weet ik veel, ergens in een theater of een keer een andere tijd een festival, om gewoon eens op het podium gewoon verhalen te gaan ophalen met af en toe een fragmentje erbij en gewoon eens de verhalen achter de verhalen te vertellen?
6: Nou, er is een idee geboren, Robert. Ah, ja. Met deze. Nee, dat kan natuurlijk uitstekend. Er zijn natuurlijk, ja, we hebben natuurlijk nu 1 oktober hebben we nog een soort afscheid met iedereen, zeg maar alle medewerkers. En dan gaan we ook een aantal mensen nog op het podium vragen voor wie die uitzending veel betekend hebben. Maar dat kan natuurlijk. Ja, die verhalen blijven bestaan, die kunnen bekeken worden. En ik hoop eigenlijk dat Studio Sport over een paar jaar misschien wel weer iets gaat beginnen. NTN en NOS gaan samen. Dus ik ga zeggen van, zet het weer op. Beginnen weer mee. Misschien een andere vorm, maar het is zo leuk en zo belangrijk en fijn om naar te kijken. En
3: ja, want je hoort heel vaak sporters, maar dat geldt ook voor de gewone andere tijden, dat mensen zeggen, nou, ik zie hier over 15 jaar zie ik het wel, ja, in de andere tijden. Ja,
0: je hoort het wel eens live in sportcommentaar. Ja, van dit over 10 jaar zien worden.
3: Dus dat geeft wel aan wat voor belangrijk programma is. Ja, en ja, we hadden in het begin over die bezuinigingen. Ja, het was geloof ik 0,2% van de totale bezuinigingen gaat op aan andere tijden sport. Terwijl zoveel mensen dat een heel belangrijk programma vinden al 18 jaar. Dus ja, dan hoop je dat er dit soort sportverhalen nog wel ergens kwijt kunnen.
0: Want zijn er nog veel ideeën? Zijn er nog ideeën die dan ten onder gaan met het einde van dit programma? Is er nog iets wat je heel graag had willen maken, Marcel?
6: Nou, gek genoeg. Dus de man, zeg maar, die ik ongeveer het meest heb geïnterviewd, Jan Mulder. We hebben nooit een andere tijdsport over Jan Mulder gemaakt.
0: En dat hij zit wel in heel veel afleveringen.
6: Ja, hij zit natuurlijk ook
0: hij zat laatst nog weer in een aflevering.
6: En op deze Brink.
0: Ja, hij is natuurlijk een geweldige verteller.
6: Ja, hij is geweldig, maar hij is ook een bijzondere man met een tragisch verhaal natuurlijk. Ja. Naar Ajax, in het Ajax van Cruijff en Keizer eigenlijk altijd last van zijn knie gehad. En volgens een ongelofelijke carrière als schrijver. Dat houdt op.
1: Ja.
6: Dat houdt allemaal op.
1: En, nou, morgen lekker een rood wijntje optrekken.
6: Ja,
1: en allemaal ik kijken. Ik zou zeggen, wees jullie met z'n allen trots op wat jullie hebben gemaakt.
6: Dank je wel.
1: Niet te vergeten.
6: Ja, was een feest.
1: Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Ja.

0: was Why Can't I Be You van Cure.
1: Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Ze was na 118 kilometer in de sprint in Lubartov. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Opnieuw veruit de sterkste. De Ierse Gillespie werd op gepaste afstand tweede voor een Italiaanse Balsamo. Wiebes won vrijdag, gisteren dus ook al de openingsrit. Toen voor haar ploeggenote Barbara Quarici. De slotrit morgen verloopt opnieuw vlak, waardoor de kans op de eindzegen van de klassementsrijder Wiebes erg groot is. Peloton bereidt zich voor, u weet het, op de Tour de France Femme, die volgende week zaterdag begint in Zwitserland.
0: Ja, we zijn halverwege, Robert.
1: Heb je al van PSV gehoord?
0: Nou, precies, want ik wou net gaan zeggen
1: dat we verloren.
0: Het volgende uur gaan we het over voetbal hebben, over hoe het ervoor staat met de topclubs bijvoorbeeld. En PSV heeft inderdaad zojuist verloren van Villarreal. 1-3.
1: Ja, ik geloof 3 doelpunten om de oren in 10 minuten gelopen.
0: Dat lijkt me reden om daarover te gaan praten. We gaan het ook hebben over Ajax en Feyenoord en over de andere ploegen. Tot zo.
1: Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
2: Verdieping bij het nieuws.
5: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
6: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
5: Sommige zijn klein en ook heel vies.
7: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
8: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
7: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
2: Elke dag een factcheck.
9: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
10: Het is fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis slim met Golden eSIM.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
2: NPO Radio 1.
16: 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg op voor de crash. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om €433 miljoen. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna €3 miljard aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt.

0: We hebben nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog even warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, het is ongelooflijk eigenlijk als je over nadenkt. Maar vorige week zaten we nog in het finale weekend van het WK. En volgende week staat de Johan Cruijffschaal alweer op het programma. En dat betekent dat de clubs zich weer optimaal proberen voor te bereiden. Tegen amateurclubs bijvoorbeeld in Europese kwalificatievoetbal. Of op een fandag zoals bij AZ.
2: Pico, man, het is een nieuw seizoen, dus ook een nieuw goaltune. Wat vond je er zelf van?
3: Nieuw goaltune? Zo, daar heb ik even niet op gelet nog. Wat is het? Was de goeie?
2: Oh, het was wel een lekkere beuker, ja.
3: Oh, die heb ik even niet meegekregen nog. Ik zal de volgende keer even opletten.
4: Ja, ga ik ook iets beter opletten hoe die goaltune klinkt. Hoe staan de titelkandidaten ervoor? Dat is een vraag die we gaan proberen te beantwoorden. Wie zijn die titelkandidaten eigenlijk? En hoe is het met de gepromoveerde clubs? ADO Den Haag, Cambuur en Willem II. Dit uur maken we een rondje langs de velden en door de regio's.
1: Nou, laten we beginnen bovenaan de eindstand van vorig jaar. Landskampioen PSV en de nummer 2 Feyenoord. Rick Elfrink is PSV-volger, dat weten we in Nederland wel.
4: Iedereen Rick, weet dat, ja.
1: Ja, iedereen weet dat. Bij het Eindhovens Dagblad al helemaal. Dag Rick, goedenavond.
5: Goedenavond Robert.
1: Hallo, Dennis Kranenburg is er ook. Die volgt Feyenoord voor de regionale omroep Rijnmond. Goedenavond, Dennis.
5: Goedenavond.
1: Rick, je hebt PSV net zien oefenen tegen Villarreal, zeg. 1-3, wat is er allemaal gebeurd?
5: Ja, dat was een wedstrijd die de toeschouwers in het Philipsstadion veel pijn aan de ogen deed. Want het was echt een volledig terechte overwinning van Villarreal. PSV gaf ongelooflijk veel kansen weg. Ja, staat behoorlijk op scherp richting de confrontatie met AZ.
1: Nou, PSV jaagt op de vierde landstitel in ieder geval. En in Eindhoven zijn ze ondanks alles toch vol zelfvertrouwen, zegt speler Guus Til.
6: Ik denk dat wij gewoon in principe de beste zijn. En dat we gewoon weer moeten laten zien dat we ook de beste zijn. En niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor is gebleken dat ook niet altijd zo te zijn. Als je de beste selectie hebt, dat je dan automatisch kampioen wordt. Dus daar moeten we natuurlijk voor uitkijken. Maar ik denk als je 3 keer op rij kampioen bent geworden, zou het raar zijn als we nu zouden zeggen, we zijn niet de favoriet.
4: Ja, dat is Guus Til dus. Guus Til voor die wedstrijd tegen Villarreal. Is dit denk je nog het gevoel? Ben je het eens trouwens met Guus Til? Die zegt dat je als je 3 keer op rij kampioen bent, dat je dan ook niet naar iets anders moet streven dan naar die 4e titel?
5: Nou, dat lijkt me logisch, hè, dat PSV dat ze niet gaan roepen dat ze 3de willen worden. Nee, natuurlijk, alles staat in het teken van die 4e titel pakken. En het zal ook niet zo zijn dat PSV van 1 volledig terechte oefenen.

0: laag nogmaals, dat ze daarvan in paniek zullen raken, in tegendeel. Maar het feit is dat er natuurlijk wel behoorlijk nog wat moet gebeuren hier in Eindhoven. PSV is Saibari kwijtgeraakt. Nou, dat was vorig seizoen toch de sleutelspeler, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, PSV moet ook nog heel veel spelers inpassen die van het WK terugkomen. Perisic, Peppi, Dest, nou, die waren er bijvoorbeeld allemaal nog niet bij. En om eerlijk te zijn, die spelers die wel terug waren, een aantal, nou, die hadden het vizier bepaald niet op scherp. Met name ook keeper Matej Kovar. Had een paar hele goede reddingen, maar ging ook twee keer gruwelijk de fout in. Ja, dat kun je toch ook niet anders zien dan dat het echt een gebrek aan scherpte is. En dat die spelers er gewoon nog even in moeten komen naar het WK.
1: Ja, in Eindhoven dus maar één perspectief, titel nummer 4. Dennis, hoe kijken ze in Rotterdam naar deze competitie? Zien zij ook dat PSV misschien wel licht favoriet is? Of zien ze zichzelf misschien wel vooral als serieuze titelkandidaat?
2: Nou ja, trainer Giovanni van Bronckhorst heeft wel gezegd dat je altijd uit moet gaan om voor die titel ook te gaan. Hè. Hij weet natuurlijk als oud-trainer van Feyenoord ook hoe dat is om kampioen te worden als trainer. Hè. Hij deed dat in 2017. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat gat met PSV afgelopen seizoen heel erg groot was. En ik sprak bij de open dag met de leden van de directie. En zij zeggen ook, ja, we willen dat gat met PSV kleiner maken. Maar ja, hoeveel kleiner is dat gat dan als het nu 19 punten was? 18 is al een kleiner gat, maar het lijkt me niet dat de doelstelling is voor Feyenoord. En dat ze inderdaad ook wel echt stappen willen maken om zo lang mogelijk of in ieder geval veel langer mee te kunnen blijven doen om die landstitel. Omdat we natuurlijk ook gewoon simpelweg weten dat aan het eind van komend seizoen alleen die eerste plek een rechtstreekse Champions League plek oplevert. Dus er zullen veel clubs, ook Ajax zal zich misschien wel daarbij willen gaan melden, alles eraan doen om die rechtstreekse Champions League plek ook binnen te halen. Dus Feyenoord zal zeker zeggen dat ze daarvoor voor willen gaan. Ja, het zal alleen moeten blijken of inderdaad dat gat ook in zo'n korte tijd ook gedicht kan worden, het gat dat vorig jaar er was.
1: Ja, Rick, jij zit bovenop PSV al jarenlang. Heb je het gevoel dat een uitdaging vinden, dat nog wel eens moeilijk kan zijn in Eindhoven, nadat je zo succesvol bent geweest, ook onder deze trainer die al best wel lang zit?
0: Nou ja, weet je, Jeroen, iedereen praat over een gat. Maar er is geen gat. Hè? Een ongelooflijk cliché, maar alles begint gewoon op nul. 3 jaar geleden stond Ajax ook 35 punten achter op PSV. En een jaar later was het gat 1 punt. Omdat Ajax op een hele wonderbaarlijke manier de titel verspeelde. Dus ja, zo moet je er ook gewoon naar kijken. Alles is weer open. Nieuwe spelers bij Ajax. Nou, bij Feyenoord zijn een boel dingen veranderd. Met ook een nieuwe trainer inderdaad. En hier is nog veel bij hetzelfde gebleven. Maar de facto kun je ook altijd pas op 2 september echt conclusies trekken. Dan is de transfermarkt dicht. Dan zal ook bijvoorbeeld blijken of PSV 2 knoesten van verdedigers erbij heeft kunnen krijgen. Want ik denk dat ze dat vooral nodig hebben. Dat ze achterin echt wel versterking nodig hebben. Nou ja, en dan zal ook blijken wie er binnen is gebleven. Want ja, een aantal spelers kan nog weg. Hè. We hebben Joey Veerman van de week gehoord. Die zou nog graag naar Italië of Spanje willen. Nou, wat gaat Perisic doen? Komt er een club voor Dest? Ja, dat zijn allemaal van die vragen altijd in een voorbereiding die ook weerslag hebben op een ploeg. Er zijn gewoon veel twijfels altijd. En 2 september is dan die fatale datum. Dat geldt voor Ajax, dat geldt voor Feyenoord. Ja, dan kun je eigenlijk als trainer ook pas achterover gaan leunen en echt je ploeg gaan boetseren.
3: Ja. Is de selectie van Feyenoord eigenlijk Champions League-proof, Dennis, of niet?
2: Nee, op dit moment nog niet. Nee, zou ik zeggen.
1: Waarom lach je?
2: Omdat ik ben het met Rick ook eens. Omdat inderdaad 2 september, dat is inderdaad een soort stip op de horizon. Waarbij natuurlijk de competitie over 2 weken al gaat beginnen. Maar dan pas de window natuurlijk dicht gaat in het begin van september. Ja, Feyenoord heeft 2 linksbacks met Jordan Bos en Gijs Smal. Allebei geblesseerd. Feyenoord heeft sowieso dus nog een linksback nodig. Gaan daar ook zeker naar kijken. Wat gaat er in die komende weken ook nog gebeuren met spelers als Reed, hè, waar interesse voor is. Anis Hajmoussa, Sauer. Komt er voor Ueda misschien nog wel iets? Ja, als die ook nog eens weggaan en het seizoen begint dus al binnenkort. Dan kun je niet zeggen dat die ploeg al Champions League proef is. Ook al zijn er wat nieuwe spelers bijgekomen.
3: Ja, ja. Want er worden bij jou nog wel wat transfers verwacht, Rick. Zoals je net zei, op 2 september.
0: Zeker. Dat wordt ook al weken geroepen. Hè. PSV gaat zich ook zeker nog versterken. Er zullen 2 verdedigers bij moeten komen. Eentje voor het centrum. En er zal een linksback moeten komen. En wat ik zeg daarnaast, er wordt aan wat spelers wel getrokken. En er zal hier en daar, en dat klinkt heel onerbiedig, zal er nog wat doodhout van de selectie af moeten worden gesneden. En dan praat je bij PSV over een Drommel. En misschien wel een Driehoek, hè, die toch ook vanavond weinig speeltijd kreeg. Dat soort mannen, ja, die zullen en die verdienen uiteindelijk ook gewoon een nieuwe club. Dat zijn gewoon goede eredivisiespelers. Ja, en die komen hier niet aan de bak. Ja, op een gegeven moment moet je dan ook weer een andere keuze gaan maken.
1: Ja, we gaan met z'n allen die transfercarousel natuurlijk met veel aandacht volgen de komende tijd. Als we even uitzoomen, Dennis. Bij Feyenoord is er heel veel veranderd. Hè? Niet alleen op het veld, maar een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe technisch directeur, een nieuwe hoofdtrainer. Als je je thermometer in die club duwt, wat is je gevoel bij Feyenoord? Waar staat die club?
2: Dan denk ik aan het begin van een hele nieuwe fase. Hè. Dat komt omdat we hebben natuurlijk die hele periode onder Dennis de Kloeze gezien. Waarin Feyenoord op financieel gebied echt stappen heeft gemaakt. En natuurlijk ook eigenaar is geworden bijvoorbeeld van het stadion. Maar ja, daar staat ook wel het nodige te gebeuren nu Feyenoord eigenaar is van het stadion. Hè, waar er gewoon hoog nodig onderhoud plaats moet gaan vinden. Robert Eenhoorn heeft ook gezegd, ja, ik ga echt de tijd ook nemen om een hele grondige analyse te maken voordat ik inderdaad iets kan gaan doen. Maar de focus ligt nu op dit moment echt op die selectie klaar maken. Nou, dat doet hij natuurlijk dan samen met Davy Rigaud, de nieuwe technische directeur. Ja, voor hem is het echt sowieso alle hens aan dek in deze fase. Omdat Giovanni van Bronckhorst heeft gezegd, we hebben nu een selectie van 40 man. Ja, dat wil ik echt maximaal 25 ongeveer hebben. Nou, dat betekent dus ook dat er nog best wel wat spelers zullen gaan vertrekken.
1: Waar ik het net over had.
2: Dode hout moet inderdaad afgesneden worden, inderdaad. En is dan inderdaad van die 25 die je overhoudt, ja, is dat dan goed genoeg? Nou ja, ik denk het niet, dat daar ook nog wel wat spelers van zullen gaan vertrekken. Om ervoor te zorgen dat er nog betere komen. Mm. En dan heb je inderdaad, ja, je zegt het al, ook nog een nieuwe hoofdtrainer. Eigenlijk misschien wel twee, hè, als we het met Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff zeggen. Daar zie je dan ook wel bij dat er dus ook gelijk al wel weer dingen terug te zien zijn uit de periode dat Sipke Hulshoff samen met Arne Slot werkzaam was bij Feyenoord. Dus dat zie je dan wel weer terug, maar het lijkt wel echt het begin te zijn van van sowieso een hele nieuwe fase voor de club. Met inderdaad op al die belangrijke sleutelposities nieuwe personen.
3: En wordt er ook anders gevoetbald? Op een andere manier gevoetbald? Heb jij de indruk?
2: Ja, vind ik wel. Je ziet ook aan de manier van bijvoorbeeld in opbouwen, zag je bij Arne Slot heel vaak dat een van die middenvelders zich dan in het midden terug liet zakken om ingespeeld te worden naar de zijkant toe te gaan in de opbouw. Nou, dat zie je nu ook alweer terug, die bekende patronen. Ook in de manier van hoog druk zetten zie je dat al terug. Ik zag in de oefenwedstrijd tegen Charleroi dat bijvoorbeeld Reed, die stond bijna bij een achterbal van de tegenpartij, was hij bijna degene die druk aan het zetten was, al op de rand van de 16 van de tegenpartij, toen de bal zeg maar nog genomen moest worden. Dus dat soort dingen die je onder Arne Slot terugzag, met die opbouw, het hele hoge druk zetten, hoge intensiteit, ja, dat zie je inmiddels wel weer terug, omdat dat natuurlijk ook vanuit de koker van Sipke Hulshoff komt, die natuurlijk ook met Arne Slot heeft gewerkt en dat nu met Van Bronckhorst doet.
1: Ja, zijn er eigenlijk al spelers die heel erg opvallen? Bij PSV is natuurlijk, ik denk, toch wel een van de belangrijkste aankopen deze zomer, Sven Meijnans. Is er iemand anders of hij die al een goede indruk maakt?
0: Nou, vanavond maakte bijna niemand een goede indruk. Dus dat is ook wel een beetje onvermijdelijk aan het bosvoetbal. Als het niet loopt, dan loopt het soms ook echt helemaal niet. Het moet allemaal wel kloppen. En dan kan het er onder Peter Bos zijn spelsysteem ook geweldig uitzien. Maar ja, PSV had het vanavond niet tegen Villarreal. Een goede tegenstander, nummer 3 van Spanje van vorig seizoen. Dus in die zin een goede wake-up call. Het zou mij niks verbazen als volgende week, want Guus Stil die speelde vanavond niet. Het zou mij niks verbazen als die van volgende week weer gewoon in de spits opduikt. Want Alassane Plea, ja, die viel tegen. Dat was ook wel een beetje te verwachten, want die heeft er een jaar uitgelegen. Met een hele zware blessure. Wat ik zeg, het zou mij niks verbazen als Til en Meijnans volgende week, dat die een beetje zo'n duo kunnen vormen. Zoals vorig seizoen, Sabari en Til. Nou ja, en aan de zijkant was vandaag Dennis Mann, de Roemeen, die was erbij. Volgende week is ook Perisic misschien alweer terug. En Peppi, de spits, is dan wel weer terug, maar waarschijnlijk nog niet meteen inzetbaar. Maar ja, doordat ze spelers krijgt, PSV en Sergio Dessus niet te vergeten. Ja, doordat ze spelers krijg je natuurlijk ook wel meteen een heel ander aanzien als elftal.
1: Ja, zelfde vraag nog even aan jou, Dennis. Is er iemand die het noemen waard is bij Feyenoord in deze hele prille fase van het seizoen?
2: Ja, dan kijk je sowieso natuurlijk naar wat nieuwe jongens die aangesloten zijn bij Feyenoord. Hè. Bijvoorbeeld Nacho Ferri, die nieuwe jonge spits die is gehaald door Feyenoord. Ik vind hem sterk in de lucht, ook een aanspulpunt. Is dat natuurlijk wel prettig om erbij te hebben. Waarbij ik me wel afvraag of hij straks daadwerkelijk de eerste spits gaat worden. Ook als je de Champions League ingaat. En spelers die me verder opvallen. Zivai Zegiel, teruggekomen van een verhuurbeurt aan FC Utrecht. Ja, die maakt echt een goede beurt ook op het middenveld. In die wedstrijd tegen Charleroi ook betrokken bij de 3 goals van Feyenoord. echt die spelmaker die ook in die manier van voetballen daar heel goed naar voren komt, die vind ik ook echt opvallen. Van Bronckhorst heeft ook gezegd dat hij hem er heel graag bij probeert te houden, ondanks dat er ook interesse voor hem is. Ja, en nog eentje die me opvalt is Shaquille van Persie. Ja. Die in het vorige seizoen natuurlijk ook zich een aantal keer heeft laten zien, maar geblesseerd raakte. Meerdere maanden aan de kant stond. En wat me vooral opviel was dat hij in die oefenwedstrijden en ook bij het trainingskamp in België, waar ik ook van de week ben geweest, dat hij als rechtsbuiten stond. En die plek die ligt hem ook wel. Hij is natuurlijk heel technisch, goed schot, sterk ook in de lucht. Dus ook hij viel me daarbij wel op. En ik ben best wel benieuwd wat voor kansen er gaan komen voor dit soort jonge jongens die eigenlijk vanuit de jeugd steeds dichter naar dat eerste elftal gaan komen.
1: Nou ja, en die heeft zich dus heen kunnen zetten over het vertrek, over het ontslag van zijn vader als hoofdtrainer.
2: Ja, nou, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken ook met hem. Hij zei ook van ja dat hij dat erg jammer vindt en dat hij langer met hem had willen werken. Maar wat hij dan ook alweer zei is van als er dan een nieuwe trainer had moeten komen, ja, dan het liefst van die van Bronckhorst. Daar is hij dan wel heel blij mee. Hij zegt van ja, die ken ik ook al van kleins af aan. Heeft ook al met zijn vader gewerkt. Hij zegt dat is iemand die ik ook daarin echt vertrouw in wat hij met mij van plan is. Hij zegt dus hij heeft daar ook wel een heel goed gevoel bij. Hoewel dat natuurlijk wel lastig is dat als je aan de ene kant samenwerkt met je vader die ontslagen wordt en op een ja, gewoon vervelende manier Feyenoord heeft verlaten. Ja, dat je naar de club gaat en s'avonds weer thuis komt en je daar toch je vader tegenkomt met wie je daar toch over spreekt.
1: Oké. Dank jullie wel. Volgende week dus die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. En over 2 weken begint de Eredivisie. Dennis Kranenborg van Rijnmond en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Dank je wel.

0: Ja, je zat een beetje mee te knippen.
1: Ja.
0: Fijn plaatje,
1: ja,
0: Linan.
1: Lekker nummer, ja.
0: Major Lazer had het. Ja.
1: Goed, laten we verder gaan met onze voorbeschouwing op het nieuwe Eredivisie seizoen. PSV en Feyenoord hebben we dus gehad. Gaan we door met de nummers 3 en 4 van vorig jaar. NEC en FC Twente. Richard van der Made volgt NEC natuurlijk. Dag Richard, goedenavond. En
2: goedenavond.
1: Tijmen van Wissing van RTV Oost volgt Twente. Dag Tijmen, ook goedenavond.
3: Ik
1: wil, als jij het goed vindt, even met Richard beginnen. Als je het niet goed vindt ook trouwens, want ik begin al met Richard. NEC speelde vanmiddag een oefenduel met Elversberg. Altijd lastig uit. Debuteert in de Bundesliga. Dus dat is met recht altijd lastig uit. Hoe is het afgelopen?
2: Ja, was een fysiek sterke tegenstander hoor. Wedstrijd werd gespeeld in Weert onder de rook van Nijmegen. En NEC werd in dit duel wel echt getest. Was 2 keer 60 minuten. Eerste uur met het beoogde elftal dat over 10 dagen ook moet gaan spelen in Athene tegen Olympiakos. Ze waren aan elkaar gewaagd, vond ik. Brian Linssen was in dat eerste uur nog het meest dichtbij een doelpunt. Maar heel veel mogelijkheden kreeg NEC nu ook weer niet in deze wedstrijd. Duitsers maakten een goede indruk. Je zei het al, een promovendus. Volgend seizoen op het hoogste niveau in de Duitse Bundesliga. Bij NEC debuteerde Clement Bischoff, een Deense jeugdinternational die vorige week nieuw is binnengekomen bij NEC. Maakte een redelijke indruk. En in het tweede uur zagen we 11 andere spelers. En dat waren dan vooral de spelers die normaal gesproken bij NEC vooral op de bank zitten. En veel jonge spelers die daar ook een kans hebben gekregen vanmiddag.
1: Ja, nou dan moeten we ons dus focussen op het eerste uur, als ik jou mag geloven. En dat doe ik direct.
2: Ja.
1: Vooral de Champions League zit er aan te komen natuurlijk. Wat je al zei, hè, tegen Olympiakos Piraeus. Heb jij het gevoel dat de ploeg er klaar voor is?
2: Lastig. Vind eigenlijk nog niet helemaal. Maar je weet dat ook niet zo goed nog, denk ik. Hè. 10 dagen voordat die wedstrijd wordt gespeeld. Ze spelen komende vrijdag nog thuis in de Goffer tegen Sevilla. En pas als die wedstrijd in Athene tegen Olympiakos gespeeld is, dan kun je denk ik echt concluderen. NEC is klaar voor misschien wel een heel mooi Europees seizoen. NEC heeft Bashar Önal is NEC kwijtgeraakt aan het Franse Lille. Dat is toch een behoorlijke aderlating, want het was een speler die een heel goed seizoen heeft doorgemaakt op de linkerflank bij NEC. Uwaiza, die dat aan de andere kant deed, die hele rechterflank bestreek het afgelopen seizoen met dat extreem aanvallende voetbal van NEC, die is op dit moment geblesseerd. Per Schuurs, dat is misschien wel een hele goede aankoop, maar die heeft bijna 2 jaar niet gespeeld en komt pas in september. En daar is dan ook meteen het grote probleem van dit moment bij NEC. NEC is misschien niet klaar voor om die wedstrijd echt tot een heel goed einde te gaan brengen in Griekenland. Omdat NEC heel dunnetjes in de verdedigers zit. Dat gaf Dick Schreuder na afloop ook duidelijk aan. Daar is de spoeling dun. En je merkt ook bij hem wel, de coach van NEC, dat er toch wel wat irritatie daarover zijn.
0: Ja, Tijmen, Richard somt een beetje de problemen, de pijnpunten op bij NEC. Bij Twente was eigenlijk de stemming heel positief. Hè? Weghorst natuurlijk teruggekomen naar FC Twente. Alleen Twente dat verloor deze week van Ferencváros in de voorronde van de Europa League. Betekent dat de stemming omslaat dan in Enschede?
3: Nou, ze waren wel geschrokken van de nederlaag afgelopen donderdag. Waar je bij NEC nog aan het zoeken bent naar het elftal, is dat bij FC Twente eigenlijk al helemaal helder. 9 spelers van vorig jaar en Mats Rots voor een recordtransfer verkocht aan Hoffenheim. Daar kwam de linksback van Go Eagles voor in de plaats. Adelgaard en Weghorst dus in de punt van de aanval. En Sam Lammers, de spits van vorig seizoen, is er nog steeds. Dus ja, eigenlijk kon je wel stellen dat Twente er klaar voor zou moeten zijn. Maar ja, 3,5 week voorbereiding liet toch ook wel zien dat nog niet alles juist is afgestemd. Afgelopen donderdag verloren ze dus verrassend van Ferencváros. Ze hebben nog wel de return deze week in Budapest. Maar ja, het zet wel de boel meteen enigszins op scherp.
0: Ja, nou hebben ze ook nog wel volgens mij een achterdeur. Hè? Want als ze het niet redden tegen Ferencváros, hebben ze ook nog wel een wedstrijd om in de Conference League terecht te komen. Maar hoe pijnlijk zou het zijn als Twente zich helemaal niet plaatst voor Europees voetbal?
3: Ja, dat zou ook nog kunnen. Want inderdaad, je hebt nu nog, als je verliest, het vangnet van de Conference League. dan speel je wellicht tegen Felix Mostar. Nou ja, dat zou moeten kunnen. Aan de andere kant, Ferencváros had iedereen toch ook wel een beetje van verwacht dat FC Twente misschien wel de lichte favoriet zou zijn. En dan in Enschede, ja, die verrassende nederlaag. Dus ja, het zou wel een hard gelag zijn als Erik ten Hag en John van der Brom meteen naast de groepsfase van Europa League of Conference League zouden grijpen. Daar gaan ze nog niet van uit, omdat ze, als gezegd, het elftal wel hebben staan. En ik moet ook zeggen, het spel was donderdag nou niet heel bedroevend. En daar zag je nou niet dat er nou meteen ja, een soort van paniek was. Maar ja, als gezegd, het was wel verrassend dat ze onderuit gingen.
1: Ja, Richard, hoe is die stemming in Nijmegen momenteel? Ik kan me voorstellen dat iedereen nog euforisch is van het geweldige vorige seizoen. Maar dat er misschien ook al een beetje angst heerst, alsof het hoogtepunt al is geweest. Of is dat helemaal niet?
2: Nou ja, dat zou maar zo kunnen. NEC is natuurlijk ook, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met FC Twente, is gewoon een kleinere club, minder mogelijkheden. Ze hebben wel iemand achter de hand natuurlijk die er altijd staat op het moment dat het echt nodig is om geld in de club te pompen, Marcel Boekhoorn. Maar NEC is gewoon, kijk alleen maar ook naar het stadion en dus komt er ook minder geld binnen, een kleinere club dan in Enschede. De verwachtingen zijn wel heel hoog. Ik sprak vanmiddag nog eventjes met Carlos Albers, de technisch directeur van NEC, en die had het over sky high verwachtingen. En ja, supporters, en die spreken natuurlijk dan ook wel tijdens zo'n oefenwedstrijd, die zijn inderdaad nog steeds wel wat euforisch van het afgelopen seizoen, opgetogen. Ik was gisteren toevallig bij de Vierdaagse. Daar kom ik, de Nijmeegse Vierdaagse, daar kom ik al heel wat jaren. En als je dat afzet, 5 jaar geleden, en je kijkt nu rond hoeveel mensen er met een NEC-shirtje daar lopen tijdens de Vierdaagse, dan zijn het er echt 5 keer zoveel. En dat zegt wel iets over hoe NEC op dit moment leeft. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat historische seizoen. 3e plaats bereikt, voor het eerst in de geschiedenis van de club, voorronde Champions League. En dan lood je een mooie tegenstander in Athene, dan ga je naar Griekenland. Iedereen wil erbij zijn. Dus ja, de supporters zijn natuurlijk eigenlijk altijd wel opportunistisch. Bij NEC is het op dit moment juist een klein beetje, ja, hoe zou ik het moeten verwoorden? Je voelt dat er druk en dat er spanning op staat. Ik zei net al, Dick Schreuder een beetje geïrriteerd, omdat er nog maar zo weinig echte verdedigers op dit moment bij NEC in de selectie zitten. En Carlos Albers die zei ook na afloop van, ja, het klopt wel, er zit inderdaad wat spanning, het schuurt hier en daar, maar dat mag ook wel. En dat heeft natuurlijk ook alles met dat Europese seizoen van NEC te maken.
0: Richard, wat zou er gebeuren met de shirtverkoop van NEC als Dusan Tadic daar aan zou worden getrokken? Even, wat was dat nou? Was dat een geintje? Ja, was dat een flirt? Ja, of wat? Ja, hoe moeten we dat inschatten? Niet serieus, toch, denk ik?
2: Iets meer dan een geintje. Iets meer dan een flirt ook. NEC heeft nog geen bod neergelegd, maar ze hebben zich wel gemeld bij de zaakwaarnemer van Dusan Tadic dat de club uit Nijmegen dus geïnteresseerd is om Tadic naar de Goffer te halen. Albers die zei mij een uurtje geleden nog, de technisch directeur dus van de NEC, achterkans niet klein, maar we gaan het wel proberen. Het is misschien een
0: niet
2: buitenkans,
0: klein of wel
2: misschien
0: klein?
2: Dat de kans klein, hij
0: ja,
2: achterkant
0: oh,
2: klein.
0: Niet,
2: dat,
0: niet
2: dat,
0: klein.
2: Sorry, ja, dat, ja. Ja, nee, inderdaad, goede onderbreking van je. De achterkans vrij klein dat daar iets komt. Maar op het moment dat hij, mocht hij toch aangeven, ik heb wel interesse in NEC, ja, dan kan er ook heel snel een bod gaan komen. Dan zal Marcel Boekhoorn, de grote geldschieter achter de schermen, er zich zeker mee gaan bemoeien. Maar ik las vanmorgen ook een berichtje dat hij al getekend heeft in de Emiraten, ergens bij een club. Dus ja, laten we het nog maar even afwachten. Er is heel veel interesse voor Tadic en NEC is een van de belangstellenden.
1: Ja. Dan weer even naar Twente. Tijben, Erik ten Hag, dus technisch directeur bij Twente. Zijn er nog transfers die op de rol staan bij Twente? Of is eigenlijk alles wel oké nu?
3: Ja, met name aan de uitgaande kant. Er zullen heel veel spelers weg moeten. Unuvar, Arno Verschuren. Ja, mogen eigenlijk niet eens meedoen met de reserves die gisteravond speelden tegen FC Emmen, waar Sam Lammers ook meedeed. 3 goals maakte. Die heeft meteen de druk opgevoerd richting Wout Weghorst. Wat gaat er met Sam Lammers gebeuren? Neemt hij genoegen met de reserverol achter Wout Weghorst? Ja, dat zijn allemaal vragen die door Erik ten Hag beantwoord moeten worden. Younes Taha wil graag weg. Heeft ook wel weer een contractaanbieding binnen om te verlengen in Enschede. Maar het zit er met name aan die uitgaande kant. Want het elftal staat. Vorig jaar werden ze dus 4e. En 9 van die spelers zijn er nog. En Weghorst is al aangetrokken, evenals Adelgaard. Dus ja, ik verwacht dat er niet heel veel meer gaat gebeuren. Misschien nog een reservekeeper achter Lars Oenerstal. Maar veel verder zal er niet wat gaan gebeuren. Ja, en je moet altijd afwachten wat gaat er gebeuren met Bart van Rooij. Die kon vorig jaar in de winter al naar de Premier League. Als daar een grote club vanuit het buitenland voor gaat komen, ja, dan zal hij gaan vertrekken. En dan komt er sowieso ook weer een nieuwe rechtsback. Dus het zal spannend zijn tot en met eind augustus. Maar op dit moment staat het elftal wel. Maar ja, die zekerheid heb je natuurlijk nooit in het voetbal.
0: Nee, jij was donderdag ongetwijfeld ook daar bij die wedstrijd tegen Ferencvaros en bij die persconferentie na afloop. Ik weet niet, ik zag daar een fragment van dat Van der Brom werd ondervraagd over het wel of niet invallen van Sam Lammers. Volgens mij was jij dat, of niet? Die daar de vragen stelde.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Want dat schuurt toch een beetje. Hè? Weghorst die in de basis begint. Lammers die er helemaal niet in kwam. Van der Brom vond dat ook niet zo'n heel fijn stukje van het gesprek. Wat is jouw inschatting over die situatie?
3: Nou, het zijn natuurlijk gewoon twee hele goede spitsen voor het niveau van FC Twente. In de subtop van de Eredivisie, ja, zal geen enkele club een spits van de statuur en van de kwaliteiten van Weghorst en Lammers hebben. En dat moet je natuurlijk zien te managen als John van der Brom. John van der Brom werd meteen een beetje korselig natuurlijk na die eerste nederlaag. Want hij weet, Weghorst speelde niet goed, bracht Lammers ook niet in. Op zich kan ik me daar nog wel in vinden als trainer. Hè, dat je Weghorst in die eindfase tussen twee grote verdedigers daar dan wel laat staan. Want Weghorst heeft misschien wel meer iets van een pinchhitter dan Sam Lammers in zich. Lammers is toch de iets verfijndere voetballer. Maar ja, hij was aan het worstelen. Hij zei, ja, Weghorst speelde een goede wedstrijd. Nou, toen zag je iedereen eigenlijk al de wenkbrauwen fronsen. En toen raakte hij toch lichtelijk geïrriteerd. Van der Brom was het vorig jaar natuurlijk niet gewend om te verliezen met Twente. Dat is hem nauwelijks overkomen. Was sinds zijn komst na PSV de best presterende trainer in de Eredivisie. Dus het ging hem heel erg voor de wind. En nu moet hij presteren. Voelt hij natuurlijk ook Erik ten Hag boven zich nu. De verwachtingen zijn torenhoog in Enschede. En dan laat je het op dag 1 toch een beetje afweten. En dan weet je dat er vragen komen over Sam Lammers. Want Sam Lammers is, als je het mij vraagt, eigenlijk te goed om op de bank te zitten bij een subtopper in Nederland.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, vooral naar NEC, Richard, hoe dat gaat lopen. Wat zegt je gevoel? Het is niks waard en we gaan je er niet op terugpakken. Maar jij loopt er veel rond. Wat zegt je gevoel over NEC?
2: Nou ja, ik denk toch, Robert, dat het weer een heel mooi seizoen gaat worden. Zelfs als NEC Kodai Sano gaat kwijtraken. En die verwachting is er toch wel dat hij gaat. Is eigenlijk wel zo goed als zeker. Want NEC die zegt, we gunnen Sano ook een mooie transfer. Dat is natuurlijk al twee keer niet gebeurd. Hoffenheim onlangs in de winterstop, Nottingham Forest. Ajax wilde hem ook graag. Dus ja, de Japanner is mentaal echt getest. Hij heeft zich altijd geweldig opgesteld. Hij gaat nu zijn vierde seizoen in, dus zowel Schreuder als Aalbers hebben allebei gezegd, voor Sano staat de deur wagenwijd open. Alleen moet er natuurlijk wel een mooi marktconform bedrag op tafel komen. En dat is toch wel weer rond de 20 miljoen euro. En dan kan NEC natuurlijk toch ook weer een aantal nieuwe spelers gaan halen voor dat bedrag. Ze hebben ook al heel goed gecast met andere spelers. Ik ben erg onder de indruk het afgelopen seizoen, maar ik ben niet de enige journalist en ook niet de enige supporter. Ik ben geen supporter hoor, maar niet de enige journalist die onder de indruk is geraakt van het systeem en de aanvallende speelwijze, het overal afjagen over het hele veld van de tegenstander, zoals Dick Schreuder dat met NEC het afgelopen seizoen heeft gedaan. En ik denk dat er zijn niet eens zo heel veel spelers vertrokken. Sano zal dan waarschijnlijk wel gaan, maar dat het toch wel weer een heel mooi seizoen gaat worden, dat het publiek in elk geval vermaakt gaat worden. Maar ja, aan de andere kant heb je ook dat voorbeeld van Go Ahead Eagles natuurlijk op het netvlies. Dat speelde ook Europees voetbal een heel seizoen. En dat ging toch ten koste van de wedstrijden in de competitie, in de Eredivisie. Ja, ja. Dus er zal zeker, en daarom begrijp ik die irritatie ook wel van Dick Schreuder, er zal zeker wat bij moeten komen nog. En zeker ook een aantal verdedigers.
1: Ja, helder. Goed, dankjewel Richard. Dankjewel Richard van der Made en Tijmen van Wissing.

0: again someday.
1: Ja, waar het bij PSV, Feyenoord, Twente en NEC een beetje slijpen is, begint Ajax maar weer eens opnieuw dit seizoen. De Spanjaard Michel staat voor de groep en hij is de 10e trainer in 3 jaar tijd. De verwachtingen zijn zoals altijd in Amsterdam eigenlijk hooggespannen. Menno Pot, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ajax-columnist, podcastmaker voor het Parool. De 10e trainer, joh. Ik zou bijna vragen, kun je ze allemaal opnoemen? Maar dat zal ik niet doen. Dat is een ongelooflijk aantal in 3 jaar tijd, hè?
2: Dat wordt heel saai. Dan is het alsof je zo'n telefoonboek voorleest, hè?
1: Ja,
2: maar
1: wel.
2: Het zijn er 10. Ja, echt, het is zo.
1: Ja.
2: En de houdbaarheid is over het algemeen kort.
1: Ja, hopelijk voor iedereen in Amsterdam is de houdbaarheid van deze trainer ietsje langer, van de Spanjaard Michel dus. Ajax heeft de eerste officiële wedstrijd al gespeeld afgelopen donderdag. Werd Vojvodina met 4-1 verslagen in de voorronde van de Conference League. Was dat bemoedigend? Zag je een nieuw Ajax?
2: Nou, ik vind dat je daar het juiste woord voor gebruikt, bemoedigend. Want er valt natuurlijk op grond van 1 wedstrijd nog niet zo heel veel te zeggen. Het was ook wel duidelijk dat Vojvodina niet een tegenstander van een heel groot kaliber was. Maar dan nog kun je altijd wel proberen te zien hoe Ajax speelt. En dat was toch wel bemoedigend, vond ik, ja. Met meer structuur, meer patronen, aanvallende intenties. Spelers vonden elkaar goed. Het wekte allemaal een wat meer gepeperde en fitte indruk dan vorig jaar. Dus dat waren goede eerste signalen. Als je terugdenkt aan een jaar geleden, hoe het er toen voor stond. Toen speelde Ajax een vriendschappelijk toernooi in Como als besluit van de voorbereidingsfase. En toen sloeg iedereen de paniek echt om het hart. Dat iedereen dacht, oh mijn god, als dit het is waar ze de hele voorbereiding aan gewerkt hebben, dan wordt het een treinramp. En dat werd het ook.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft zijn de signalen nu een heel stuk beter. Ja, ja, zeker.
1: Ja, want het is dan natuurlijk een beetje de vraag, op welke weegschaal leg je de nieuwe trainer? Leg je die op de weegschaal Heitinga van vorig jaar? Of leg je hem op de weegschaal Farioli van het jaar daarvoor? Wat is dan de indruk, want net ging het over Ajax. Wat is de indruk van de nieuwe trainer?
2: Nou, ik denk dat hij een beetje de twee werelden in zich verenigt. Hij heeft met Farioli gemeen dat hij een internationale, moderne visietrainer is. Een man die erom bekend staat dat hij er fel bovenop zit. Dat hij met alle details bezig is. Niets aan het toeval overlaat. Dat heeft hij zeker gemeen met iemand als Farioli. Tegelijkertijd is het wel ook een man die denkt in de school van Johan Cruijff. En die dus meer qua voetbaldenken dichter bij Ajax zou moeten liggen. En dat is ook waar een beetje op wordt ingezet. Dat eigenlijk die twee werelden elkaar gaan ontmoeten. En dat je een beetje de best of both worlds krijgt.
3: Ja, ja.
2: Nou, en dat als je die eerste wedstrijd als graadmeter moet nemen, dan zie je dat hij in ieder geval die richting opwerkt. Ja, zeker.
3: Ja, ja, ja. Zie je dan ook de hand van Jordi Cruijff? Op een of andere manier?
2: Nou, ik moet zeggen, Jordi Cruijff brengt wel een energie die aanstekelijk is. Hij is al natuurlijk al een paar maanden bezig. Hij heeft een beetje ingewerkt al in het vorige seizoen. En eigenlijk kondigde hij groots aan. Hè. Zo ongeveer iedereen mocht verkocht worden van hem. En er zouden dan 10, misschien wel 15 spelers voor teruggehaald worden. En hij wilde er ook niks van weten dat Ajax langzaam gaat opbouwen. Hij wil kampioen worden. Nou, dat is een energie die de club wel in de greep heeft. En daarmee de aanhang volgens mij ook wel. Daar leeft wel een soort van energie van we gaan weer meedoen en daar in ieder geval alles op inzetten. Dus dat is wel een gevoel dat het wel een opwindende fase maakt voor Ajax. Tegelijkertijd kun je zien dat die grote migratie, zal ik maar zeggen, die is nog niet echt op gang. Het aantal aankopen is tot nu toe vrij beperkt. En het aantal vertrekkers valt ook mee. Dus je zag in Vojvodina in Servië zag je een elftal starten. Dat op 10 posities uit spelers bestond die er vorig jaar ook al waren. En dat is meteen ook een voorbehoud dat je kunt maken. Er is nog meer dan een maand transfermarkt te gaan. En over een maand zal Ajax er heel anders uitzien. Er zullen nog spelers vertrekken. En er zal ook nog veel bijkomen.
3: Nou, wordt daar ook wel kritisch naar gekeken? Komt daar kritiek op ook?
2: Van wie bedoel je in dit geval?
3: Nou ja, in de algemene zin van de fans, van de mensen rond Ajax. Die misschien vinden dat er wel heel veel geld wordt uitgegeven en dat er heel veel spelers vertrekken. Steur bijvoorbeeld, om maar even een jeugdspeler te noemen.
2: Ja, dat is natuurlijk iemand die de meeste supporters denk ik liever hadden zien blijven.
3: Mm-hmm.
2: Een heel jong talent die nu op een wel heel jonge leeftijd is vertrokken naar Newcastle United. Maar ja, voor heel veel geld. En kwam er met de club niet uit over zijn contract. Dus dan kan zoiets gebeuren. En hij heeft in ieder geval wel de som opgeleverd waarmee Ajax ook weer het nodige kan doen. En als je ziet wat er tot nu toe is uitgegeven, dat is ongeveer zo'n beetje 30 miljoen euro. Dat is nog altijd 20 miljoen minder dan vorige zomer. Dus in die zin valt het ook nog wel een beetje mee tot nu toe. Maar er gaat echt nog veel beweging komen, verwacht ik.
1: Ja, grote hap van die 30 miljoen is natuurlijk de spits die ze gehaald hebben. Marcos Leonardo, die hebben ze gehaald uit de zandbak, hè, noemen we dat dan. Bijna 20 miljoen gekost dus. Wat denk je, kan die een sensatie worden in de Eredivisie?
2: Nou, wat hij in ieder geval zal moeten doen is heel veel doelpunten maken. Daar is hij nadrukkelijk voor gehaald. Want je zou kunnen zeggen dat Ajax de afgelopen twee seizoenen een beetje een soort spitsentrauma heeft opgelopen. Vorig seizoen kregen Weghorst en Dolberg ze er maar heel moeilijk in. En het seizoen daarvoor kreeg Brobbey ze er niet in. Dus Ajax heeft behoefte aan een scorende spits. Eentje die gewoon die ballen erin knalt. En dat is precies waar die Marcos Leonardo om bekend staat. Dat hij weinig sierlijke doelpunten maakt. Voor het doelpunt van het jaar gaat hij over het algemeen niet. Maar het is een soort Gerd Müller, de bomber, hè, die de ballen van dichtbij er allemaal inschiet. Zodra hij de bal krijgt, valt hem op, dan schiet hij heel snel. Ontzettend doelgericht. En eigenlijk overal waar hij geweest is, heeft hij heel veel doelpunten gemaakt. En dat is precies wat hij moet gaan doen voor Ajax. Ja. En ja, als Ajax weer een echte scorende spits heeft lopen, dat zou wel een hele grote slok op een borrel schelen voor de club. Ja.
3: En ik neem aan dat de druk hoog is, omdat wat we eerder al mensen hier ook hebben horen zeggen, Rick Elfrink geloof ik, dat er maar één Champions League plek beschikbaar is. Dus Ajax wil zich mengen om de titel, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja. En nu roept Ajax dat wel vaker. John Heitinga riep het vorig jaar ook heel strijdbaar. Maar vorig jaar had je wel Alex Kroes, de technisch directeur van toen, die heel erg een slag om de arm hield. Hè, en zei van, het kan nog wel een paar jaar duren voordat Ajax er weer bovenop is. Misschien moeten we dat maar accepteren. Het jaar daarvoor onder Farioli was de ambitie ook bescheiden. Francesco, breng ons terug in de top 3, was toen een beetje het idee. En nu hebben we Jordi Cruijff die echt zegt, Ajax wil en moet kampioen worden. Ik wil gewoon dat dat in één keer gebeurt. Dus ja, wat dat betreft legt Ajax zelf de druk erop. Legt Cruijff, die drukt er ook heel nadrukkelijk op. En je ziet ook wel dat die ambitie er is. Want de aankopen die tot nu toe gedaan zijn, met name Marcos Leonardo en ook iemand als Caio Henrique, de Braziliaanse linksachter. Ja, dat zijn wel aankopen van kaliber. En ook aankopen waar een behoorlijke ambitie uitspreekt. En dat zijn ook mensen tegen wie je een goed verhaal moet hebben om ze naar Amsterdam te halen. Dus wat dat betreft is die ambitie er. En vergeet ook niet de terugkeer van Daley Blind natuurlijk naar Amsterdam. Ja. Dat was dan in Servië de enige nieuwkomer, goede oude bekende nieuwkomer,
3: aanvoerder,
2: die in het elftal stond. En dat maakte meteen een heel groot verschil. Daar zag je iets duidelijk dat Ajax vorig jaar miste en dat nu weer terug was. Die passing, de opbouw van achteruit en gewoon het leiderschap van zo'n speler met de ervaring die Daley Blind heeft. Dus in die zin, ja, de ambitie is er. En ik vind dat goed voelt en bij Ajax ook hoort. En ik denk ook dat het goed is voor de Nederlandse competitie.
1: Oké, okay, nou, we gaan het volgen hoe Ajax zich op gaat richten of niet na het toch wel teleurstellende vorige seizoen. Dankjewel, Menno Pot van het Parool.
3: Ja, er is heel veel om naar uit te kijken. Dat is eigenlijk ieder seizoen wel zo, maar ja, dit seizoen toch net even wat meer dan andere seizoenen, heb ik het gevoel. 3 nieuwe ploegen ook in de Eredivisie. Nou ja, nieuw ADO Den Haag, Cambuur, Willem II, die keren gewoon terug op het hoogste niveau. We hebben contact met 3 clubworstjes. Jonathan Ploeg volgt Cambuur namens Leeuwarden Courant. Jim van der Deil volgt ADO Den Haag voor Omroep West. En Dolf van Aert Willem II voor Brabants Dagblad. Zou mooi zijn als jullie nu allemaal tegelijk goedenavond zeggen als ik goedenavond
0: Hallo.
3: Zeg.
0: Hallo. Goedenavond.
3: Ja,
0: goedenavond.
3: Ja, dat is niet helemaal gelukt. Dolf, even bij jou beginnen. Jij hebt Willem II vandaag zien spelen. Natuurlijk tegen KV Mechelen volgens mij. Hoe ging dat?
4: Nou, qua resultaat prima. 1-0 gewonnen van de nummer 6 van België van vorig seizoen. Op basis van die cijfers zou je zeggen dat Willem II er wel goed op staat.
3: Ja.
4: Maar er zitten nog wel een paar flinke kanttekeningen aan. Eerste is dat het spel zeker voor rust heel erg matig was. Na rust ietsje beter. Maar sowieso heeft Willem II deze voorbereiding nog niet kunnen overtuigen. De vastigheden die trainers dan zo dolgraag willen, die zijn er nog totaal niet. En dat heeft alles te maken met kanttekening 2. Mm. En dat is dat de selectie nog verre van compleet is. Zowel qua aantallen als qua kwaliteit. En ik sprak na de wedstrijd met trainer John Stegeman. En die was heel erg duidelijk. Die zei, er moeten nog minimaal 5 kwaliteitsspelers bij om überhaupt fatsoenlijk mee te kunnen doen in de Eredivisie. Hmm. Het is nu wel heel jong en onervaren allemaal. Te jong en onervaren. Dus in Tilburg, daar lopen ze over het algemeen graag de Polonaise. Maar niet omdat ze nu per ongeluk, zeg ik, wat oneerbiedig met 1-0 hebben gewonnen van KVM.
3: Nee, maar dat een trainer dat zegt, dat snap ik ook wel. Want je dekt je misschien ook wel een heel klein beetje in. Of zit dat, ben je het wel met hem eens eigenlijk?
4: Nou, ik ben het sowieso met hem eens. En ik denk, meer nog dan indekken, is het ook wel een klein signaal richting de technisch directeur. Hè? Want zo gaat dat spel dan ook altijd. Dat trainers in de media roepen, er moet druk achter en we moeten nu echt gaan doorpakken. En dat een TD dan ook voelt van, shit, we moeten inderdaad wel aan de bak. En dat, dat is een beetje het spelletje tussen tussen die twee. Maar hij heeft groot gelijk, want er moet echt nog een hoop bij. Ze hebben de afgelopen oefenwedstrijden, vandaag dan iets minder, maar met zo'n beetje de halve onder 21 gespeeld. Ja, daar kun je natuurlijk niet mee aankomen in de Eredivisie.
1: Nee, van Tilburg stukje naar het noordwesten, naar Den Haag. Jim, hoe is het bij ADO? Hoe is het met de selectie?
0: Ja, dat is bijzonder, want ik luister naar collega Dolf. En ADO wil natuurlijk ook in die Eredivisie wel laten zien dat het erin hoort en in kan blijven. En als je kijkt naar wat ze halen, is dat over het algemeen onbekend voor ons. Maar daar is iets anders gaande. Die trainer die heeft gewoon een bepaalde filosofie. Zo wil ik spelen. Als er een speler komt, moet hij zich committeren aan mijn speelwijze. Aan het mee terugverdedigen, het hoog druk zetten. En als een speler dat niet doet, dan hoeft hij hem niet. Dus er komen spelers van ons die wij niet kennen. Eén speler kennen we wel. Zamboure komt van Heracles. En Eduardo kennen we van Dordrecht. Maar voor de rest is alles onbekend. En het leuke is dat hij daar gewoon met 4-0 van Lommel van wint gisteren.
1: En hoe wordt daar dan op gereageerd? Want dat klinkt als een hele eigenzinnige trainer. Die weet wat hij wil. Kunnen jullie, dus de journalisten, de watchers, daar een beetje mee omgaan?
0: Nou, de trainer van ADO is heel, heel saai eigenlijk. Wijst niet naar technisch directeuren. Heeft geen grootspraak. Die nieuwe spelers, grote spelers wil. Spelers moeten zich gewoon, wat ik al zei, committeren aan zijn speelwijze. Hij laat zijn aanvoerder en beste speler van de keukenkampioendivisie vrij makkelijk gaan naar Spanje, Jari Vlak. Wat daarvoor terugkomt, ja, het is voor ons gissen of dat één op één hetzelfde is. En dat maakt het wel heel erg leuk om naar te kijken. Want hij heeft gewoon een bepaalde filosofie. Dat komt uit de Red Bull school, waar hij groot is geworden. En dat is gewoon dat je binnen 5 seconden die bal terug moet hebben. En iedereen moet daarin een hoge intensiteit hebben. En het blijkt maar dat KV Mechelen, dat verloor met 3-2 van ADO. Maar ook Lommel, die hebben daar gewoon echt heel veel moeite mee. Dus de speelwijze van hem is best leuk om te zien. En misschien wel een beetje, na het WK wat we gehad hebben, on-Nederlands.
1: Ja. Klinkt alsof we misschien wel iets spectaculairs te zien krijgen het komend seizoen van ADO.
0: Nou ja, ik ben wel met Dolf ook zo iemand die kijkt, oké, hoeveel jonge spelers, wat is de kwaliteit? Wat is de kwaliteit die wij kennen? Dat is misschien ook wel weer een beetje journalist eigen. Ja, er mogen nog wel 1 of 2 grote namen gehaald worden. Maar ja, ze hebben ook wel 2 grote jongens die vorig jaar in de keukenkampioendivisie belangrijk waren. Doelman Nick Jema en middenvelder Kilo. Die hebben ze langdurig verlengd. Dus bij ADO zit er voor het eerst in jaren echt wel filosofie achter.
3: Nou, kijk eens aan. Dat is al winst. Voor Cambuur wel een nieuwe trainer. Johan Plat is de nieuwe hoofdtrainer nadat clubicoon Henk de Jong op eigen verzoek assistent-trainer werd. Jonathan Ploeg, jij volgt die ploeg intens. Is dat wel een rol die bij hem past, kun je afvragen?
5: Ja, dat kun je zeker afvragen. Tot nu toe komt hij positief over. Volendammer, voormalige spits, is een adept van Dick Schreuder. Hij heeft lang met hem samengewerkt. Onder andere bij PEC Zwolle, Castellion. Bij Katwijk met hem begonnen, uiteraard. Ja. Speelt ook Schreuderiaans voetbal in die zin. Heel aanvallend. En dat zag je ook terug tijdens de oefenwedstrijden. Maar in die zin, het plaatje van wat Dolf ook schetst over Willem II is ook wel een beetje op Cambuur te plakken. Er zijn iets van 12 spelers vertrokken. Voor zijn er 5 in de plaats gekomen. En er zijn ook niet de minste vertrokken. Het gaat onder andere om Mark Diemers, Jort van der Zanden, smaakmakers Ishim Ferra en Oscar Sjeustrand. En daarvoor zijn hele jonge spelers teruggekomen. Lucas Jette, jong Ajax. Sky Fink, jong Ajax. Rijen van der Pavert, jong Ajax. Wat dat betreft lijkt Cambuur wel een beetje op jong Ajax tegenwoordig. Maar je kunt wel zeggen dat, als je dat vergelijkt met de selectie van vorig seizoen, dan ook qua aantallen en qua kwaliteit is dat er op achteruit gegaan. Dus wat dat betreft voor Plat een aardige uitdaging.
3: Ja, het kan dubbel uitpakken, hè, als je Henk de Jong achter je hebt zitten, die misschien af en toe nog een beetje aan de touwtjes trekt. Dat kan voelen als druk. Maar je kan er ook juist inspiratie uit halen. Hoe sta jij daarin?
5: Ik zelf?
3: Hoe kijk je daarnaar hoe dat kan uitpakken? Ik neem niet aan dat jij inspiratie nodig hebt van Henk de Jong. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat kan natuurlijk twee kanten uitpakken.
5: Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. Kijk, in eerste instantie, Johan Plagt zegt naar buiten toe dat het een zegen is dat hij Henk de Jong naast zich heeft zitten. Het is natuurlijk nog een relatief jonge trainer en hij kan heel veel van Henk opsteken, zegt hij. Het is natuurlijk een mensenmens, Henk de Jong. Mm-hmm. Dat vult natuurlijk de jonge tactische trainer Johan Plagt uitstekend aan. Althans, dat is in theorie het geval. Tot nu toe bevalt het bij de heren ook heel goed. Dat zei Henk de Jong gisteren ook nog. Komt natuurlijk nu meer toe aan zijn familie. Zijn vrouw is ziek. Daar wil hij tijd aan besteden. Dus in die zin voelt hij zich fijn in deze rol. Dat was inderdaad ook de vraag voorafgaand aan dit seizoen. Hoe gaat dat komend seizoen? Want ja, Cambuur gaat ongetwijfeld 4 wedstrijden op rij een keer verliezen. Dat kan je op voorhand wel intekenen. Ja, hoe gaat Johan Plagt daarmee om? Hoe gaat het publiek ermee om? Voorheen, toen Georges Ulte op de bank zat als hoofdtrainer, werd zijn naam ook gescandeerd. En we weten wat er toen is gebeurd. Toen is Henk weer aangesteld. Er is natuurlijk nu wel één wezenlijk verschil. En dat is het feit dat Henk de Jong naar buiten toe zeer duidelijk is geweest over het feit dat hij, nou ja, in ieder geval bij Cambuur en in de Eredivisie nooit meer hoofdtrainer wil worden. Voetballerij is een zeer veranderlijke wereld. Dus in die zin moeten we maar kijken hoe dat uitpakt. Maar laten we het voordeel van de twijfel geven.
1: Ja, het is 25 juli, Robert. Misschien moeten we een klein rondje langs de velden doen bij deze drie mannen. Hoe is het sentiment in Leeuwarden, Den Haag en Tilburg over lijfsbehoud? Laten we beginnen in Tilburg, Dolf.
4: Nou, ik heb het ze nog niet letterlijk gevraagd 2 weken voor de start van de competitie.
1: En bij jou dan?
4: Ik hoop dat als ze nu al daar zouden zeggen, handhaving zit er sowieso niet in, dan kun je net zo goed niet beginnen. Eigenlijk komt dat neer op wat ik net zei. Ik denk dat Willem II in potentie met de middelen die ze hebben en de club die het is, al is dat ook niet altijd heel veel waard, maar dat ze zich zouden moeten kunnen handhaven. Maar daarvoor moet er nog wel een hoop gebeuren. En het lastige is, en dat geldt voor mijn 2 collega's, de clubs die zij volgen ook, als de transferwindow straks sluit, dan zijn er al 4 speelrondes geweest. En dan gaat er voor Willem II in ieder geval waarschijnlijk de voorbereiding weer opnieuw beginnen. Stegeman zei net ook, hij zei, we gaan geen spelers halen om het halen. Ze moeten wel iets toevoegen en we bellen ons helemaal suf. En we hebben genoeg spelers gesproken die wel willen komen, maar clubs willen ze nu nog niet laten gaan. En die zeggen, ja, kom in de derde week van augustus maar een keer terug. En dat is nou eenmaal de plek in de voedselketen waar Willem II zit. Hè. De transfermarkt komt laat op gang en zodra er bovenin geschoven gaat worden, dan sijpelt het door naar onder en dan is Willem II een keer aan de beurt. Maar ze moeten wel zorgen dat ze nog een paar keer flink aan de beurt komen bij het halen van spelers. Want met deze selectie gaan ze het zeker niet redden. Maar ik hoorde net ook iemand zeggen, dit is absoluut niet de selectie die er over een week of 5 op het veld zal staan.
3: Ja. Hoe zit het dan in Den Haag, Jim? Want ik hoorde je zeggen, er zit structuur in. Dat is al een stap vooruit. Maar gaat dat punten opleveren? Dat is de vraag natuurlijk.
0: Ja, die speelwijze van de huidige trainer, van Robin Peter, is wel een speelwijze die lastig is voor veel tegenstanders. Dus ik denk zeker dat het rechte rijtje voor ADO goed te doen moet zijn. En als je kijkt naar Cambuur en Willem II in dit gesprek, denk ik dat ADO er wel boven staat. Maar feit blijft wel dat als op de laatste dag er een grote club komt voor de beste speler op dit moment van ADO, en er gaat een hoop geld de clubkas in, moeten ze ook bij machten zijn om daar vervangers voor te halen. En ja, dat is wel het lot van een wat kleinere club of een club die net naar boven gaat, dat je niet altijd overal maar nee tegen kan zeggen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe Mark Wotten dat gaat doen de komende 5 weken. Mm-hmm. Zoekend naar nog wat versterkingen, dat is 1. Maar aan de andere kant ook zorgen dat je iedereen in die kruiwagen houdt.
1: En maakt het iets uit hoe dat dan gebeurt in Den Haag? Willen ze daar aanvallend of spectaculair voetbal zien? Of is een punt een punt?
0: Nou, ja, er zit altijd wel een beetje dat Haagse bluff bij. En deze trainer snapt dat ook wel. En die wil ook wel echt aanvallend voetbal spelen. Maar wel binnen het redelijke. Want je moet natuurlijk niet tegen een top 3 ploeg aanvallend voetbal willen spelen en met 8-0 eraf willen gaan. Maar ze verwachten wel dat de huidige ploeg, hè, vorig jaar hebben ze dat echt goed gedaan, grotendeels bij elkaar gebleven. Ja, er wordt wel verwacht dat deze ploeg plek 12, 13 wel zou kunnen halen.
1: Nou, dat is toch wel behoorlijk optimisme in Den Haag.
3: Ik noteer het.
1: Den Haag zei net, Cambuur, dat die het idee had dat ze wel een beetje boven de andere 2 ploegen in dit blokje staan. Delen ze die mening in Leeuwarden?
5: Ik denk dat ze hopen dat ze boven ADO eindigen. Maar ik denk dat ze, als ze realistisch kijken naar alle selecties, naar de huidige gang van zaken, dat ze ook wel zien dat ADO de selectie wat meer intact heeft gehouden dan Willem II en Cambuur. Dus ook voor Cambuur, weet je, de selectie die er nu staat is jong, gemiddelde leeftijd 21 jaar, dus daar moet echt nog wel wat bij. En het is, over 4 weken staat er gewoon een compleet andere selectie. Dat is net als bij de andere clubs ook zo. Ja, ze gaan vol voor handhaving. Intern zijn ze wat enthousiaster. Er wordt volgens mij gehoopt dat ze, uiteraard zou je bijna zeggen, wordt gehoopt dat ze hoger eindigen. Dus rond plekje 10. Maar dat moeten ze maar gaan zien. Het hangt alles af van wat er gaat gebeuren op de markt. Maar in ieder geval de speelwijze van Johan Plat, het Schreuderiaanse ultra-aanvallende speelwijze, belooft wat dat betreft dat het leuk wordt om naar Cambuur te gaan kijken.
1: Dat is in ieder geval iets. Handhaving en punten sprokkelen, dat zijn wel een beetje de codewoorden, lijkt het zo. Dank jullie wel. Jonathan van de Ploeg van de Leeuwarden Courant, Jim van der Deil van Omroep West en Dolf van Aert van het Brabants Dagblad.
3: Goed, u heeft al heel wat moois gemist in de afgelopen 3 uur. Ik zou zeggen, blijf, als u net inschakelt, blijf vooral luisteren. Zometeen gaan we het hebben over de Commonwealth Games. We gaan eens even kijken waarom al die spelers toch naar Saudi-Arabië gaan. Wat zijn ze dan aan het doen? En de Formule 1 komt aan bod. Tot zo.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast.
6: In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
8: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten, realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
6: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
9: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: NPO Radio 1.
12: 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. En de autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een brand, een bosbrand, in de buurt van een stuwmeer. En mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Die kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt af en toe wat regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheek.

0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
0: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Ja, de zomerse transfercarousel draait op volle toeren. In welke competitie komt bijvoorbeeld deze voetballer terecht?
9: Somerville in 16 meter. Somerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Somerville.
8: Ja, als het nog niet duidelijk was, het ging over Crescencio Somerville. Hij verkast naar Saoedi-Arabië. We praten zo over de kracht van die competitie.
10: In de kwalificatie van de Formule 1 op de Hungaroring spinde Max Verstappen en pakte hij dus die pole position. Wat er dan nog meer gebeurde, dat hoort u zometeen van Louis Dekker.
8: En een gesprek met de Nederlandse NBA-basketballer Malivai Lyons.
10: U zou het misschien gemist kunnen hebben, de 23e editie van de Commonwealth Games. Die zijn namelijk 2 dagen geleden van start gegaan in Glasgow. Het is toch wel een bijzonder evenement waar we het over gaan hebben met correspondent Arjen van der Horst. Dag Arjen, goedenavond.
11: Goedenavond.
10: Leg nog even uit wat voor een evenement het precies is.
11: Ja, lijkt een beetje op de Olympische Spelen. Hè? De Commonwealth Games worden elke 4 jaar gehouden. Het lijkt een beetje op de Olympische Spelen, maar het is wel op veel kleinere schaal. Niet alleen kleiner in schaal met het aantal sporten dat we zien deze week, maar er zijn op deze Commonwealth Games slechts 10 sporten. Maar ook in het aantal deelnemers. Hè. De deelnemers zijn voor het overgrote deel de leden van de gemene best. Hè. Dan heb je het over 55 soevereine landen. Maar ja, het zijn niet alleen landen, maar ook aantal Britse overzeese gebiedsdelen die meedoen. Denk aan de Falklandeilanden of Bermuda. Ja. En voor het eerst doen er dit ook dit keer 2 landen mee. Togo en Gabon, die helemaal geen historische link hebben met de Britse gemene best. Ander belangrijk verschil met de Olympische Spelen is dat je bij de Spelen heb je aparte Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Hier heb je dat in één. Hier zijn de parasporters samen die met de andere atleten op dezelfde evenement hun wedstrijden doen. Ja, zeg maar.
10: Serieus grote evenement. Ja. Zijn er dan ook serieus grote atleten aanwezig?
11: Ja, absoluut. Josh Kerr is er één van. Dat is Britse atleet natuurlijk. Olympisch kampioen op de 1500 meter. Die vorige week nog een van de oudste wereldrecords in de boeken had gebroken. Hij brak het 27 jaar oude wereldrecord op de mijl. Andere bekende sporters. Drievoudig Olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen Adam Peaty. Hè, de beroemde Britse zwemmer. Wielrenners en Olympisch kampioen Emma Fanuken. Een van de bekendste atleten uit India doet mee. Mirabai Chanu, de gewichtheffer die zilver won op de Olympische Spelen. Dus genoeg grote namen. Maar ja, je merkt wel dat voor in ieder geval een aantal sporters de Commonwealth Games een stuk minder belangrijk zijn dan andere toernooien zoals de Olympische Spelen. Er zijn ook tal van atleten die deze Spelen overslaan omdat ze bijvoorbeeld de Diamond League in de atletiek veel belangrijker en ook lucratiever vinden.
8: Is dat veranderd? Was of waren de Commonwealth Games belangrijker dan dat ze nu zijn?
11: Nee, ze zijn alleen maar gegroeid. Hè. Het is begonnen in 1930 en

0: toen in het begin deden er, geloof ik, 12 landen mee de eerste keer. Ja, inmiddels is dat toch wel stevig uitgebreid naar meer dan 70 deelnemers. Dus het is echt gegroeid de afgelopen jaren. Dus je kan ook best wel zeggen dat het populair is voor... Maar ja, het heeft niet dezelfde orde van grootte als een Olympische Spelen.
1: Nee, dat komt natuurlijk ook omdat er alleen maar landen aan mee mogen doen die onderdeel zijn van het Britse Rijk. In hoeverre is dit een erfenis van dat koloniale verleden?
0: Ja, absoluut. Het is onlosmakelijk verbonden met dat koloniale verleden. Van het grote, wat eens zo grote Britse Rijk. In 1930, zoals ik al zei, was die allereerste editie. En toen heette het ook nog de Empire Games. Maar ja, na de Tweede Wereldoorlog viel het Britse Rijk geleidelijk uit elkaar. Nou, toen werd de Commonwealth ook opgericht, de Britse gemenebest. Dat werd de landenorganisatie van het Verenigd Koninkrijk en de voormalige koloniën. Tegenwoordig zijn er ook landen lid van die geen Britse kolonie zijn geweest. Maar dan, toen veranderde ook de naam van de Spelen. Hè. Dat was dus eerst Empire Games. En na een paar naamsveranderingen werd dat uiteindelijk de Commonwealth Games. Maar ja, het sportevenement is dus oorspronkelijk bedacht om de banden tussen de verschillende delen van dat immense Britse Rijk te bevorderen.
2: Maar is dat nog een ding? Het koloniale verleden of niet? Nee?
0: Niet zo. Het is... niet zo scherp meer aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat die oprichting van de gemenebest en de daarbij behorende Commonwealth Games een soort PR-exercitie was geweest van de Britten. Het werd door de Britse regering altijd voorgesteld als een vriendenclub van landen en gebiedsdelen die op gelijke voet met elkaar stonden. Nou, in de controversiële en donkere bladzijdes van dat Britse koloniale verleden werden onder een mom van vriendschapsbanden even onder het tapijt geveed. Maar ja, het heeft ook wel eens een rol gespeeld tijdens de Commonwealth Games, postkoloniale frictie. Je zag dat bijvoorbeeld heel sterk in de jaren 80... toen tientallen Afrikaanse landen en Aziatische landen de Spelen boycotten, omdat ze vonden dat de toenmalige regering Thatcher zich niet hard genoeg opstelde tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika. Maar dat is grotendeels wel voorbij, hoor. Die lading heeft het allang niet meer. En dat zie je dus ook aan de groei van het toernooi. Hè. Die landen doen vrijwillig mee. Hè. Ook de voormalige koloniën doen vrijwillig mee aan dit sportevenement. En ze doen dus mee omdat ze het gewoon leuk vinden.
1: Ja, en de koning, Charles, die kan natuurlijk eigenlijk voor elke medaille juichen. Want ergens is hij natuurlijk de koning van allemaal. Hij schitterde in elk geval bij de openingsceremonie.
3: As we share our love of sport and our planet, let us build a harmonious and durable future for our families and each other. It is now my great pleasure to declare the 23rd Commonwealth Games open.
1: Ja, bij de Olympische Spelen is dat altijd ceremonieel, hè? Het optreden van een staatshoofd, van een koning. Hoe groot is de rol van het Koningshuis bij dit evenement?
0: Nou, die speelt altijd een rol bij de Commonwealth Games, ongeacht waar het evenement plaatsvindt. Nu vindt het toevallig in het Verenigd Koninkrijk plaats. Dus ja, die rol van de koning was vanzelfsprekend. Maar de koning speelt altijd een rol bij de Commonwealth Games. Je zei het al, hij is nog steeds het staatshoofd van 15 of 16, geloof ik, deelnemende landen. Hij is ook het ceremoniële hoofd van de Britse gemenebest. En speelt om die reden dus ook een prominente rol bij deze Spelen. Dat is een hele oude traditie die een directe link heeft met het Britse Koningshuis. En dat is de King's Batons Relay. Nou, vergelijk hem maar met de estafettetocht van de Olympische Vlam, die altijd begint in Griekenland. Bij de Commonwealth Games begint die tocht altijd bij Buckingham Palace in Londen. En de koning overhandigt dan een estafettestokje aan een atleet, maar daarin een bericht van de koning. En die atleet begint dan een lange estafettetocht en eindigt op de openingsceremonie. En het stokje belandt dan weer in de handen van de koning. En die leest dan, je hoorde hem net, de boodschap voor het publiek. Ja.
2: Toch, deze editie zou eigenlijk in Australië plaatsvinden. Nu zitten er 3000 atleten in Schotland. Dus niet echt om de hoek, zullen we maar zeggen. Wat zit hierachter?
0: Ja, de afgelopen jaren werd ook al echt gevreesd voor de toekomst van de Commonwealth Games. Want ja, je zegt het al, nu vinden ze plaats in Glasgow. Maar eigenlijk hadden ze plaats moeten vinden in de Australische staat Victoria. Maar die trok zich een paar jaar geleden terug vanwege de scherp gestegen kosten. Die waren oorspronkelijk geraamd op 1,5 miljard euro. Maar die verdriedubbelde bijna naar 4,2 miljard euro. Nou, uiteindelijk was Glasgow bereid de Spelen over te nemen, maar alleen op voorwaarde dat het flink afgeschaald werd. Dus in plaats van de gebruikelijke 19 sporten zijn het er nu 10. De vraag was wel, en hoe nu verder? Hè? Wie is er nog bereid om zo'n duur evenement te organiseren dat niet dezelfde rijkwijde en populariteit heeft als een Olympische Spelen? Nou, de toekomst lijkt voorlopig gered, want de volgende Commonwealth Games zijn in 2030 in India. Ja, en die hebben al laten weten dat ze weer een grotere, uitgebreidere versie gaan organiseren. Dus voorlopig lijken deze Spelen door te gaan.
2: Dankjewel. Arjen van der Horst.
1: Ja, het vorige uur hebben we het uitgebreid gehad over de ploegen die in voorbereiding zijn op de Eredivisie. Over PSV, over Feyenoord, over NEC, over Twente, over Ajax en over de promovendi. Hebben we eigenlijk één club nog niet gehad, namelijk AZ. Want die zetten vandaag in Alkmaar de deuren open. Zij bereiden zich voor op de Johan Cruijffschaal. Volgende week is die wedstrijd tegen PSV en er werd geoefend tegen het Griekse Olympiakos.
4: In een druk en zonovergoten Alkmaar bevind ik me op de open dag van AZ vandaag, waar jong en oud zich hebben verzameld. En het is een speciale open dag, want we hebben een jarig in ons midden. Het Avalstadion bestaat dit seizoen 20 jaar. De eerste wedstrijd toen was tegen Arsenal. Die werd verloren, maar de eerste officiële wedstrijd was tegen NAC Breda. En die won AZ met maar liefst 8-1.
5: Jenner, Tjommer bij de eerste paal. Oh, wat een mooie goal van Simon Tjommer. En dan zitten de 90 minuten erop. En vraagt scheidsrechter Vink om de bal en is het afgelopen in het DSB-stadion. Want AZ wint het maar liefst 8-1.
4: Ja, die 8-1 is 20 jaar geleden en nu vandaag is dus de open dag. En je kunt hier allemaal leuke dingen doen. Je kunt boogschieten, je kunt voetballen, je hebt een stormbaan. En je kunt op de foto met de gewonnen KNVB-beker van vorig seizoen. Kortom, er is heel veel te doen.
6: Dat is zeker leuk. Leuk om samen te doen, Dex.
7: Ja.
4: En is het vooral leuk voor de kinderen of ook een beetje voor u?
6: Ook voor de vaders leuk, zeker weten, ja.
4: En wat heb je allemaal al gedaan vandaag?
7: In de spelersbus gekeken.
4: Groot, hè?
7: Ja.
4: Was dat leuk?
7: Ja, heel leuk.
4: En voor jou, hoe is dat?
8: Ja, leuk. Veel muziek.
6: Ook vooral dat Kees Smit kan zien spelen. Kom voor Kees Smit.
4: Is dat je favoriete speler?
7: Ja.
4: Denk je dat hij gaat scoren?
7: Ja.
4: En hoopt u nog even een fotootje met Kees Smit te regelen voor die zoon?
6: Dat hopen we zeker, ja. Dat zou helemaal leuk zijn.
4: Inmiddels loopt het plein een beetje leeg, want we gaan zo meteen voetballen. AZ neemt het om 3 uur op tegen Olympiakos.

0: Pico, Marnus, nieuw seizoen, dus ook een nieuw goaltune. Wat vond je er zelf van?
1: Nieuw goaltune? Zo, daar heb ik even niet op gelet nog. Wat is het? Was dat goeie?
0: Nou, het was wel een lekkere beuker, ja.
1: Oh, die heb ik even niet meegekregen nog. Ik zal de volgende keer even opletten.
0: Iets voor de volgende wedstrijd.
1: Ja, helemaal goed, ja, goed dat je zegt.
0: 2-0 achter, 3-2 overwinning. Wat was er aan de hand?
1: Nou, ik vond dat we op onze eigen helft nog best behoorlijk aan voetballen waren hier en daar. Alleen richting een goal op hun helft stokte het een beetje. Waren we niet balvast genoeg, we werden gewoon iets te makkelijk van de bal gezet. En dan miste ik een bepaalde agressie, een bepaalde passie wel om hier echt de doelpunten te gaan maken. En dat is iets wat je denk ik de tweede helft wel zag, om wel die doelpunten te maken. En kwamen veel op hun helft en dan hebben we genoeg kwaliteit om die goals te maken.
0: En nou zijn er natuurlijk allerlei dingen rondom jou gaande, ook transferperikelen, wat dan ook. Kun je wel lekker naar de club komen? Ben je volledig gefocust op AZ of ben je toch een beetje met je gedachten ergens anders?
1: Nou, kijk, volgens mij, daar wordt soms heel kriebelig over gedaan. Alleen volgens mij kan je dat best een goede balans in vinden voor iedereen, hoe dat gaat. En als ik hier ben, ik moet trainen, dan staat mijn kop daarnaar en train ik lekker en ben ik leuk met die gasten. En volgens mij heb je dan tijd zat in zo'n periode ook om goede gesprekken te voeren en met mensen te bellen en hoe of wat. Dus dat, die balans is prima te doen.
0: Volgende week Johan Cruijffschaal, klaar voor?
1: Klaar voor.
2: Ja, daar is hij klaar voor. En hij is Peer Koopmeiners voor die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen PSV. En hij sprak met Tolunay Coban.
3: Ja, die wedstrijd is live te volgen op NPO Radio 1. Dat u het weet. Geen Premier League of Serie A voor Crescencio Summerfield. Zo hoorden we dus net. Nou, is een uitstekende WK. Maar de Saudi Pro League, 24 jaar is de aanvaller. Het tekent voor 4 jaar bij Al Hilal en gaat daarna verluid 17 miljoen euro per jaar verdienen. Het is 17 miljoen, echt veel geld. De transfer past binnen een nieuwe trend. Dat voetballers niet in hun nadagen, maar al op jonge leeftijd naar het Midden-Oosten gaan. We gaan erover praten met Eelco Schattori. Sinds 2002 als trainer en directeur actief in het Midden-Oosten. Momenteel trainer van Al-Shabaab in Oman. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, een beetje. Ja, nou, uitstekend. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Was u verrast door die transfer toen u het hoorde?
4: Nou ja, in principe niet. In de zin van dat is een beetje een trend aan het worden dat ze jongere spelers aantrekken. Maar dat Summerville zelf die keuze heeft gemaakt, dat verbaasde mij wel. Iemand die op het WK zich heel goed heeft laten zien. Dan denk je en verwacht je dat hij aanbiedingen krijgt in Europa en dan een stap naar Saudi-Arabië maakt. Dat is een verrassing.
3: Ja, maar het kan natuurlijk best zijn dat hij ook goede aanbiedingen in Europa heeft gehad. Maar dat hij gewoon bewust de keuze heeft gemaakt voor een reis richting Saudi-Arabië, toch?
4: Ja, er is helemaal niks mis mee. Ik ben al 23 jaar in het Midden-Oosten. En het leven is hier prachtig. Ik zit in Oman, ik heb in Saudi gewerkt, ik heb in de Emiraten gewerkt. Leven is hier prima, het voetbal is hier prima, maar op die leeftijd, ja, 24 jaar en eigenlijk op net het begin van je carrière en je het heel goed doet, ja, dan is er maar één reden waarom je dat doet, dat is voor geld. Ja. Je gaat niet vanuit een Europa, op het moment dat je op je hoogtepunt gaat komen of er bijna zit, dan ga je niet naar Saoedi-Arabië en dat bedoel ik met alle respect, maar dat is geen logische keuze.
2: Nee, maar dat is dan toch eigenlijk ook niet zo heel erg verwonderlijk. Want hij had volgens mij een mooie aanbieding van AS Roma. Maar Robert las het net voor in die introtekst. 17 miljoen per jaar. Mm. Ja, dat is ook moeilijk te weerstaan, toch?
4: Ja, ik vind dat. Het is ja, maar van de andere kant, ja, ik ben 54 en ik wil niet zeggen dat ik oud ben, maar dan ben ik toch wel iets van de oudere stempel, dat je toch wel een bepaalde drang hebt om je willen te bewijzen in de wereldtop. En hij heeft zo'n goed WK gedraaid. En als je dan die aanbiedingen krijgt en in Europa kunt voetballen en dan de Champions League, et cetera, ja, dat lijkt me veel uitdagender en mooier dan welke zak met geld dan ook.
3: Ja, maar het een sluit het ander toch niet uit?
4: Dat komt dan vanzelf wel.
3: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Als je je been breekt en je hebt een probleem en je komt nooit meer op niveau, dan denk je, had ik maar.
4: Ja, zo kun je altijd blijven denken. Maar daarvoor bedrijf je topsport. Ja. Daarvoor ga je een uitdaging aan. Er kan altijd iets gebeuren. Ja. Dat kan ook in Saudi gebeuren. Ja. Maar goed, dan kom jij natuurlijk terug van, ja, maar dan heb je die zak met geld. Ja. Daar ben ik er ook wel mee eens. Maar als je echt de drang, echt de sport een sporthart hebt, dan moet dat altijd als eerste gelden.
3: Ja, maar het niveau van de competitie gaat daarmee natuurlijk wel omhoog. Hij zal niet de eerste zijn die op die leeftijd die kant op gaat. Dus het niveau gaat wel omhoog. Dus zijn niveau gaat dan toch ook omhoog? Of is dat niet te vergelijken, het niveau in het Midden-Oosten, met wat er in Europa wordt gespeeld?
4: Nou ja, laten we vooropstellen dat de Saoedische League de stappen die hun maken om jongere spelers aan te trekken, ja, dat kan ik alleen maar waarderen, want het niveau van voetballen gaat daardoor omhoog. En ja, ik weet niet zeker of er nu 8 of 9 zijn, want dat verandert bijna ieder jaar. Ik geloof dat je 9 buitenlanders mag hebben. Ja, dan is het logisch. En zeker als ze dan jonger zijn, en zeker in mid-20 jaar, dan ben je bijna op je top tussen 24 en 27. Ja, dan gaat het niveau automatisch omhoog. Dus voor het voetbal hier, in het Midden-Oosten, specifiek aan Saoedi, ja, is dat een plus. Maar voor de speler zelf, het is niet zo dat dit een kleuterschoolcompetitie is, of dat een Mickey Mouse is. Ik hoor dat wel eens op Voetbal Inside, of volg ik dat niet altijd, maar het wordt altijd over gedaan, de zandbak. Maar dat is echt niet zo. Dat is toch wel een behoorlijk niveau. En dat is met de jaren alleen maar beter geworden. Ja. Dus het is niet zo dat hij dat op zijn dode gemak kan doen. Maar het is niet te vergelijken met Europa. Dat is ook wel weer zo.
2: Nee, want wat treft hij eraan? Want er is inderdaad een verandering geweest. Cristiano Ronaldo was een beetje pionier een aantal jaar geleden. Toen zagen we, ik denk 2 jaar geleden al, Steven Bergwijn op een, ja, die was 26 volgens mij toen hij die kant op ging. Wat is nu het niveau van de Saoedische competitie? Want dus niet een topcompetitie van Europa, maar waar ligt het niveau? Is dat Eredivisie? Is dat hoger, lager?
4: Dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Maar ik heb, even kijken, dat is nu al 3 jaar geleden, bij in El Etifak gezeten. Dat was Steven Gerrard trainer. En Gini Wijnaldum, die stelde ik de vraag van wat zie je nou, of wat voel je nou, wat het verschil is tussen of je in Nederland voetbalt of Liverpool toen de tijd, of in Saoedi. En dan probeer je een vergelijking te maken. En dat heb ik aan meerdere spelers gevraagd, maar iedereen komt met verschillende antwoorden. Dus dat is heel lastig. Wat ik zelf denk, is ik denk dat de top van Saoedi, die kunnen goed in de Eredivisie mee. Middenmoot, denk ik zo.
2: Hmm. Ja. Wat is uw verwachting? Gaat Somerville daar de volle 4 jaar blijven? Of is dat een glazen bol vraag?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd op het moment dat je vanuit het Westen komt, of uit Europa komt, en je komt in een Arabisch land te wonen, kun je daar aan aanpassen. Er zijn wel dingen wat anders. Maar ik kan je, ja, ik zit er al 23 jaar. Mijn eerste jaar in Saoedi-Arabië was in 2004. En het verschil van 2004 tot nu is zo groot dat ja, je kunt gewoon prachtig leven in Saoedi. Dat betekent in de grote steden zoals Riyadh, Jeddah, Dammam, daar heb je gewoon een fantastisch leven. Dus daar kun je heel goed aanpassen. Zou je in een wat meer afgelegen gebied komen dan, en wat kleinere clubs, dan is een heel ander verhaal. Maar in zijn geval ga ik er niet vanuit dat die gaat vertrekken. Want laat ik in zijn algemeenheid, het heeft helemaal niks met voetbal te maken. Dat is meer bijna alle bestelingen die ik in al die 23 jaar hier ben tegengekomen en zijn vertrokken, die willen allemaal weer terugkomen. En het heeft puur te maken dat het leven gewoon minder gestrest is.
2: Ja, en als je dan naar voetbal kijkt, dan is er natuurlijk nog de stip op de horizon. Want in 2034 wordt het WK voetbal natuurlijk ook doorgehouden in Saoedi-Arabië. Ilko Schatori, trainer van Al-Shabaab in Oman, bedankt voor uw tijd.

0: talking. Ja, Harry Styles zingt ons toe, Robert, want late night talking is toch precies wat we aan
1: het
0: doen zijn.
1: Zo is het. Het is inmiddels 3 minuten voor 10:30. Max Verstappen start de Grand Prix van Hongarije vanaf de 4e plek. Verstappen was daar in gesprek met Viaplay bepaald niet over te spreken.
2: Ja, voor mij geen hele kwalificatie van ruk. Al van de 3e training naar nu verliezen we gewoon downforce aan de auto. En ja, dat bleef maar doorgaan ook in de kwalificatie. Dus gewoon echt helemaal waardeloos. Ja, er is altijd wel weer wat anders wat dan weer niet werkt of wat kapot gaat of weet ik veel. Ik ben daar even klaar mee.
1: Het is allemaal ruk, Louis Dekker. Goedenavond.
3: Het is weer allemaal ruk. Ja, ja. Weer.
1: En hij is er helemaal klaar mee. Wat moeten we daar nou weer over
3: doen? Ook alweer.
1: Ja, ook alweer. Ja. Ja. Het zijn echte pieken en dalen. Het gaat wel heel erg op en neer.
3: Ja, en maar het gekke is, hij is af en toe ook opgewekt. Afgelopen donderdag in de persconferentie was hij best positief en zei hij, het gaat de goede kant op. En ik zal er niet allemaal kwalen opzetten, maar het stuitert wel alle kanten op. Bij hem, het ene moment is hij echt spetterschagrijnig. En het andere moment, 2-3 dagen later, zegt hij, oh, ik heb alle vertrouwen, het gaat de goede kant op en ik ben trots op deze familie, bla bla bla. Dus ja, ik snap dat mensen dit niet meer kunnen volgen, want ik kan het af en toe zelf ook niet meer volgen, die mood swings, maar zijn ze echt.
1: Ja, wat ging er nou vandaag allemaal niet goed?
3: Nou, het begint er al mee, dat moment dat jullie net uitzenden, daar denkt hij nog dat hij op plek 6 moet starten. En dat is natuurlijk, ik citeer hem maar even, helemaal ruk als je Verstappen heet en niet tegen je verlies kunt en gewend bent aan winnen en kampioenschappen en dat soort dingen. Inmiddels ziet het er iets beter uit. Dat komt omdat de herencoureurs er een flinke puinhoop van gemaakt hebben vanmiddag in de kwalificatie. Hamilton reed in de weg bij Oscar Piastri. 3 plekken naar achteren, dus Hamilton valt achter Verstappen. Kimi Antonelli, leider in het WK, rijdt te snel bij gele vlaggen. Bij gele vlaggen moet je van je gas af. Deed hij niet overtuigend genoeg, bam, 3 plekken naar achteren.
1: Zo, hij staat op pol, begrijp ik. Verstappen.
3: Ja. Nou ja, als het nog even zo doorgaat. Ik heb een beetje een hitparade gevoel. Verstappen gaat binnen een paar uur van 6 naar 4. En inderdaad, vroeger bij Felix Meurders en de Nationale Hitparade wist je dan, volgende week staat hij op 1. Zo gaat het in de Formule 1 niet, maar een 4e plek. Alle gekheid op een stok geeft natuurlijk best nog wel wat perspectief. Maar die kwalificatie liep gewoon voor geen meter. En de auto lag niet lekker en dan gaat hij mopperen over de versnellingsbak, over de balans in de auto, over onderstuur, overstuur, alle jargon die je maar kunt verzinnen. En in de allerlaatste ronde ging hij ook nog achterstevoren, terwijl hij zijn tijd probeerde te verbeteren, verloor de controle. En dan ga je denken, ja, wij weten inmiddels dat Verstappen weinig fouten maakt. En als hij er dan afschiet, dan is er meestal iets met een achtervleugel aan de hand, weten we inmiddels, die niet lekker sluit. Maar je gaat je toch af en toe ook afvragen, kan het misschien ook nog zijn dat hij zelf gewoon een foutje maakt en misschien iets te veel vergt van een auto die dat op dit moment niet in zich heeft. En als een auto niet lekker ligt, dan kun je er ook op een bepaald moment geen seconde meer uitpeuteren. En vanmiddag had ik echt de indruk dat Verstappen meer wilde dan er in de auto zat. En natuurlijk ben ik niet de coureur en dan heb ik makkelijk praten. Maar het was een heel groot verschil met hoe ik hem donderdag meemaakte in de persconferentie. Hoe die dan vanmiddag uit de auto stapt. En morgen zal het wel weer anders zijn, denk ik dan.
0: Ja, je hebt het over die mood swings van Verstappen. Het is ook een, ja, zullen we zeggen, een beetje ongelukkig huwelijk. In ieder geval dit jaar tussen hem en Red Bull. Wat is jouw gevoel? Komt dat nog goed?
3: Ja, dat weet je natuurlijk niet, want dat hangt volstrekt af niet alleen van of Red Bull die auto in de vingers krijgt. Dat is een probleem dit jaar. Alle auto's zijn nieuw, dat hebben alle teams. En dus loop je tegen kinderziekte aan. Ik bedoel, ik heb George Russell ook heel vaak horen mopperen. Leclerc ook. Hamilton ook wel een beetje aan het begin van het jaar. Norris de wereldkampioen, nog geen race gewonnen. Wel nu pole position, maar dat verrassend is, zegt ook al genoeg. Piastri komt er niet aan te pas, dus het is echt niet zo dat Verstappen de enige mopperkont is. Alleen daar letten we natuurlijk het meest op. En hij heeft de afgelopen jaren ook zoveel gewonnen en zo uitgeblonken in zijn sport, dat het nu wel opvalt dat er eigenlijk altijd wat misgaat. Dat er altijd gezanikt wordt.
0: En hij blinkt,
3: dat er altijd
0: hij blinkt
3: een probleem
0: ook wel
3: is.
0: Uit in zijn eigen mopper natuurlijk. Hij doet hij ook wel met verven.
3: Ja, ja. En dat cultiveert hij ook wel weer een beetje, want hij weet ook wel dat hij daar wereldwijd krantenkoppen mee scoort. Als hij moppert, dan weet hij dat dat ook weer wordt uitgemolken. Dus hij speelt het spel denk ik ook nog wel een beetje mee. Hij vindt het wel leuk om dan even te zeggen dat het allemaal ruk was. Het heeft bovendien ook nog het effect dat hij snel uitgepraat is, want Verstappen die uit de auto komt en chagrijnig is, die wil gewoon zo snel mogelijk uit die tv-pen, uit dat vierkantje weg waar de camera's staan, en gewoon weer met zijn team praten hoe het morgen beter kan. Want daar zit zijn focus. Hè. Hij heeft helemaal geen zin om dan met media te praten. Hij wil met zijn mensen aan de slag. Van, jongens, dit liep niet. Dit was ruk. Hoe doen we dit morgen beter? En dat merk je gewoon aan omdat hij dan verplicht is om met journalisten te praten. Terwijl hij op dat moment denkt, we moeten echt als de donder aan de bak om hier wat aan te doen, want het is niet goed genoeg.
1: Ja, maar gaat het dan te ver om weer te komen met, het is niet geen goed huwelijk tussen Verstappen en Red Bull? Of hè, weet je wel, misschien gaat hij weg naar dit seizoen, stapt hij over, of stopt hij er wel helemaal mee? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik bedoel, gaan we daar nu te ver in om dat erbij te trekken? Is hij nu niet gewoon een chagrijnige sporter?
3: Nou, iedereen is wel eens chagrijnig, denk ik dan. En hij misschien wat vaker dan we van hem gewend zijn. Aan de andere kant, Verstappen is nooit een coureur geweest die van zijn hart een moordkuil maakt. En het komt gewoon er allemaal heel erg puur uit. Dat is ook mooi. Tegelijkertijd, als je dan een verhaal wil vertellen of schrijven, dat het droomhuwelijk geen droomhuwelijk is, dan zegt hij vervolgens zelf doodleuk in de persconferentie donderdag dat het zijn tweede familie is. En dan is je verhaal ook alweer kapot. Dus als je op donderdag tevreden is over die tweede familie, kun je toch moeilijk op zaterdagavond beweren dat het een klote huwelijk is. Het is nogal een huwelijk met pieken en dalen. En die pieken zijn zo hoog geweest, met 4 wereldtitels en tientallen zegens, dat huwelijk ook heel veel knallen kan hebben. Ze weten precies wat ze elkaar aan elkaar hebben. Ze zeggen elkaar ook de waarheid. Het is niet voor niks dat zijn engineer, de man in het oor van Verstappen, ook altijd de volle laag krijgt tijdens de race. Daar kunnen we regelmatig van meegenieten. En dan worden ze weer het kibbelende stelletje genoemd. Dus het hoort er ook een beetje bij. Maar ik kan niet ontkennen dat er wel barsten in zitten. En dat het probleem voor Verstappen nu is dat hij niet weet of die auto beter gaat worden. Ja. Als die auto niet beter gaat worden, zal hij blijven mopperen. Als hij gaat mopperen, dan wordt het team daar weer een beetje verdrietig van. En dan krijg je een vicieuze cirkel. En dan duurt het seizoen nog ontzettend lang. Helemaal als je er nog bij beseft dat het ook nog oplaadbare Formule 1-auto's is waar hij een grafhekel aan heeft.
0: Ja. Verstappen dus via de 6e tijd in de training naar de 4e plek op de grid morgen. Je noemde al even Lando Norris, die dus pole position heeft. Je zei ook al dat een verrassing is eigenlijk. Waar komt dat opeens vandaan?
3: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat zijn de updates. We zitten in een enorme technologische rat race in de Formule 1 met auto's die nieuw zijn, die in maart voor het eerst een Grand Prix reden. En al die teams die zijn bezig om nog niet fracties van seconden te winnen, maar gewoon tienden en soms zelfs een hele seconde. En McLaren heeft nu updates op de auto die heel goed werken, in ieder geval op dit circuit. En dus doen Norris en Piastri ineens mee. Maar mag je niet vergeten dat Charles Leclerc ook op dreef is, en Ferrari trouwens ook. Hamilton wordt dan 3 plekken teruggezet, omdat hij niet aan de kant ging voor een snellere auto. Maar de Ferrari's staan er goed bij, waren eigenlijk favoriet. Dus dat Norris pole pakt is verrassend. Maar Leclerc op plek 2 met die superstarts die Ferrari eigenlijk altijd maakt, is absoluut een favoriet voor de zege morgen. Dus Norris mag even blij zijn, maar die moet het eerst morgen nog afmaken. Want ook hij staat gewoon net als Verstappen gewoon nog op 0 zegens dit jaar.
0: Ja, Norris kans om te winnen. Je noemt de Ferrari-coureurs. Mercedes-coureurs Russell, Antonelli, doen die ook mee morgen voor de overwinning?
3: Ja, het is bijna uniek dat je de vraag moet stellen dit jaar. Want die winnen toch bijna altijd 2 keer verslagen door Ferrari. Maar nu kwamen ze er eigenlijk niet aan te pas. Antonelli niet, Russell ook niet. Staan bijna naast elkaar op de grid morgen. Russell totaal uit vorm, Antonelli in vorm, maar gewoon ook niet op de eerste rij. Dus die moeten voor het eerst in hele lange tijd niet alleen knokken met Ferrari, maar ook met Verstappen, met McLaren. Dus het is een hele open race wat dat betreft. Maar ja, misschien verrassend om te zeggen, maar misschien is Mercedes dan voor 1 keer niet de favoriet. En Ferrari wel. En om het maar mooi Engels te zeggen, Lando Norris als wereldkampioen de Dark Horse. Maar we hebben wel eens een saaie voorspelling gehad, denk ik dan. En Verstappen op plek 4 kan ook nog alle kanten op, hè? Want dat weten we inmiddels. Verstappen die chagrijnig is op zaterdag en dat is allemaal ruk en dat loopt niet. Ineens blijkt die auto dan een stuk beter te zijn op zondag. Dus schakel hem niet uit, dat podium is niet ver weg.
0: En een open race met vele kanshebbers is ook wel eens leuk in de Formule 1. Dankjewel, Formule 1-verslaggever Louis Dekker.
1: Ja, en dan met de overstap van LeBron James naar de Philadelphia 76ers is er weer genoeg reden om de NBA te volgen komend seizoen. Maar er is meer waarvoor basketballiefhebbers straks hun tv aan kunnen zetten. Er zijn maar liefst 3 Nederlanders actief in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Verslaggever Tom Meijer sprak uitgebreid met een van hen.
4: Ik ben Melle Jans, kom van Muiden, geboren en getogen in Nederland, en ik speel basketbal in de NBA.
5: Hoe is het om bij de Golden State Warriors te spelen?
4: Ja, het is gaaf natuurlijk. Heel veel van de spelers in het team heb ik als kind dat ik opgroeide bekeken. En ja, het is gaaf om met spelers als Draymond, Curry, Al Horford in het team te zitten.
5: Ja, je leeft als een prof basketballer in Amerika. Hoe is dat leven?
4: Ja, heel gaaf. Het enige waar ik me zorgen over hoef te maken is basketbal. Ja, ik sta op, eet en gooi een balletje. Ik denk niet dat er een betere baan bestaat, in ieder geval voor mij.
5: Ja, je noemde al die sterren al, Draymond Green, Steph Curry. Leef je daar ook echt zo'n sterrenbestaan, daar in San Francisco?
4: Ik niet, maar het is gaaf om dat van dichtbij mee te maken, hoe hun door het dagelijks leven gaan en daadwerkelijk iedereen weet wie zij zijn. Bijvoorbeeld bij het hotel komen we soms om 3 uur 's nachts aan en staan er 100 fans omdat ze een handtekening van hem willen hebben. En,
5: Steph Curry?
4: Ja, Steph Curry. En ja, het is gewoon grappig. Het is gaaf om mee te maken.
5: Ja, en hoe is je contact met dat soort jongens?
4: Nee, ze zijn super aardig. Ze zijn super down to earth. Dat viel me best wel mee, omdat ze super grote sterren zijn natuurlijk. Maar ze zijn ook normale mensen. Dus ja, het is gaaf om daar met ze in de kleedkamer te zitten en ze op een persoonlijk level ook te leren kennen. Wanneer hun praten, dan zorg ik wel dat ik stil ben en luister. Want hun weten het natuurlijk beter. Ze hebben het al zo vaak gedaan. 4 keer kampioen geworden. Dus iedereen luistert wel als de spelers met meer ervaring praten.
5: Dan zit een 26-jarige jongen uit IJmuiden gewoon met open mond te luisteren.
4: Ja, niet per se zo, maar heel aandachtig.
5: Heb je wel eens appcontact bijvoorbeeld met Steph Curry? Of praat je wel eens buiten de kleedkamer om met hem?
4: Oh ja, yeah, zeker. Gewoon over normaal. Ik denk dat ik meer over normale dingen met hem praat dan basketbal, om eerlijk te zijn.
5: Noem eens een voorbeeld.
4: Ik ben begonnen met golven, dus ik heb advies gevraagd waar ik mijn golfclubs en zo wilde behalen.
5: Vertel eens, hoe ziet het eruit dit seizoen?
4: Net zomerlijk afgerond, was best wel succesvol, kampioen geworden. Pre-season.
5: En een belangrijke rol voor jezelf.
4: Ja, klopt. Mocht starten, dus ja, was gaaf. Pre-season gaat beginnen en ja, veel kansen daardoor natuurlijk krijgen. En dan gaan ze evalueren wat mijn progressie is en wat iedereens progressie is. En dan heb je natuurlijk kansen om te laten zien dat je iets voor het team kan betekenen en wat je rol kan zijn.
5: Nou deed je dat tot voor kort met Quinten Post, jouw oude maatje van Apollo.
4: Yes.
5: Hij is er tussenuit gepiept. Hij is naar Memphis.
4: Ja,
5: wat vind je daarvan?
4: Ik ben super blij voor hem. Ja, nu bij Memphis super deal getekend. En hopelijk kan hij daar stralen en grote rol bemachtigen.
5: Is hij een voorbeeld voor je?
4: Niet zeker een voorbeeld. Ik denk dat het een soort rivaliteit is. Ook al is het mijn vriend en hoop ik dat hij het goed doet. Natuurlijk wil ik het net zo goed als hem doen op een bepaalde manier. Dus
5: in die zin wel een voorbeeld?
4: Oh ja, yeah, yeah. Zo kun je het wel zeggen. Ja, yeah, yeah. Een voorbeeld. Yeah.
5: Het doel is een volledig contract afdwingen?
4: Mm-hmm. Ja, uiteindelijk. Maar hopelijk mijn contract nu voor het jaar nog behouden en zoveel mogelijk wedstrijden meepakken.
5: Is dat nog spannend dan? Want je hebt een contract in principe tot 2027 december.
4: Ja, yeah, maar mijn contract is kan ten alle tijde genullified worden. Of ik weet niet hoe je dat zegt. Dus je moet je ten alle tijde wel bewijzen. Dus daar komt de druk wel bij kijken.
5: Hoe ga je daarmee om?
4: Ik vind dat gaaf. Anders het maakt het juist leuk om te spelen, vind ik. Ik denk een groot deel van dat me heeft geholpen om succes te brengen is dat sinds dat ik U10 bij Acrides in de Muiden speelde of op een pleintje, dat ik altijd al dezelfde druk heb gevoeld en dat ik altijd al dacht dat ik in de NBA Finals stond.
5: Maar jij kan me niet vertellen dat dat pleintje in IJmuiden hetzelfde voelt als Chase Center in San Francisco.
4: Voor mij wel. Ten aller tijden vond ik het verschrikkelijk om te verliezen en ik vind het nu net zo verschrikkelijk om te verliezen. Dus ik denk dat het nooit echt veel voor mij is veranderd.
5: Quinten is natuurlijk al genoemd. Jij bent genoemd. Er zijn nog andere jongens die op de deur kloppen. Jesse Edwards. Tristan Enaruna heeft een contract bij de Cavaliers. Maar ook Rink Mast is heel goed bezig bij Indiana Pacers.
4: Yeah.
5: Gaan we straks misschien wel 5 Nederlanders in de NBA zien?
4: Ja, het zit er wel heel erg dichtbij. Ja. En hopelijk gaat het goed voor Jesse en Rink aankomende zomer. Ziet er goed uit voor de toekomst van Nederlands basketbal.
1: Mellify Leons was dat in gesprek met Tom Meijers. Zometeen gaan we het hebben over de NK Atletiek. Belangrijk in aanloop naar het Europees kampioenschap in Birmingham. Wat zeg je nou?
0: Van Leons naar Leon.

0: Santana en She's Not There van Leons naar Leon. Mensen vragen zich dan af, wie is Leon?
1: Was een beetje te ingewikkeld misschien.
0: Nee, helemaal niet, want we gaan het nu uitleggen. Dus
1: ja, want dat is onze atletiek commentator, expert, volger. Want we gaan het over atletiek hebben. Voor de Nederlandse atleten draait het dit weekend namelijk om de nationale outdoor titels. En dat is met name voor de topatleten een belangrijk meetmoment richting de Europese kampioenschappen in Birmingham. Over dik 2 weken beginnen die. En dus is Leon Haan hier. Goedenavond, Leon.
2: Ja, goedenavond.
1: 12 finales. Vandaag speelt zich allemaal af in Hengelo, in het stadion waar de FBK Games ook gehouden worden. Een aantal van die finales springen eruit. Bijvoorbeeld de 100 meter bij de mannen. Vertel, dat was in een heel snelle tijd.
2: Jazeker. Die werd gewonnen door Sikak Ekpo in 10-0-0. Een 10-0-0 is echt een razendsnelle tijd. En de wind was gunstig, niet te veel. 1,5 meter per seconde, dus dan is het gewoon legaal. Ja, 10-0-0, zo snel is er bij een Nederlands kampioenschap officieel nooit gelopen. Vorig jaar werd het sneller gelopen overigens, maar toen was het te veel wind. De nummer 2 was ook razendsnel, liep ook een persoonlijk record. Elvis Alfriva, 10-0-6 en 10-0-8 voor Taimi Burnett. Ja, was echt een schitterend podium. Maar die 3 atleten die gaan we terugzien bij het Europees kampioenschap in Birmingham. Individueel en ook in de estafette.
1: Ja, want die estafette won een medaille op het WK zelfs vorig jaar. Is dat ook een groep jonge atleten die elkaar naar een hoger niveau stuwt?
2: Dat is het zeker. Dat is het zeker. De match is heel erg goed. Bij die groep hoort ook Savi Mo-Ajok. Die liep nu niet. Die deed niet mee aan het Nederlandse kampioenschap in Hengelo. Uit voorzorg, omdat hij een lichte blessure heeft. Het is de vraag wat hij uiteindelijk kan en of die echt daadwerkelijk meegaat naar Birmingham. Volgens mij wel, maar het wordt kiele. Ja, het is natuurlijk een blessuregevoelig onderdeel, atletiek. En dat is altijd het lastige. Ja, op het juiste moment scherp zijn en fit zijn. En zeker voor die estafette komt het natuurlijk op maatwerk aan.
0: Maar het gaat in de aanloop naar het EK, hè? Daar hebben we het ook over. Bij dit Nederlands kampioenschap. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot tijden van anderen? Bijvoorbeeld op zo'n EK? Als je nu naar de tijden kijkt die gelopen worden.
2: Oh ja, dit zijn serieuze aansprekende tijden.
0: Ja?
2: Maar ja, Europees gezien wordt er ook snel gelopen. Lamont Marcel Jacobs, de Italiaan, die heeft recent weer supersnel gelopen. Is de voormalig Olympisch kampioen. Ja, het is natuurlijk altijd een meetmoment. Kijk, op dit moment is het gewoon heel goed wat die Nederlanders laten zien. Bij een aardige meewind, een lekkere meewind. Het is geen garantie. Het is geen garantie voor een Europees kampioenschap dat ze zomaar in de finale lopen. Ja. Ik bedoel, dat is eigenlijk altijd. Al die atleten hoor je altijd zeggen, ja, eerst van ronde naar ronde doorkomen. Dat is nou helemaal atletiek.
0: Ja, gelukkig maar.
2: Ja.
0: Want anders zou het maakbaar zijn.
1: Ja, zeker. Maar finale, dat, ja, voor de duidelijkheid, dat zou wel heel knap zijn.
2: Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, is dat lang geleden? Is dat Giordani Martina?
2: EK-finale, denk ik. Ja, kijk, Giordani Martina is natuurlijk Europees kampioen geworden. Lang geleden. 2016, ik dacht 2012 en 2016 dat hij toen gedisqualificeerd was. Of werd hij gedisqualificeerd op de 200?
1: Denk ik,
2: op de 200 gedisqualificeerd en op de 100 was hij 2016 was kampioen. Ja.
0: En bij de vrouwen?
2: Bij de vrouwen werd die 100 meter gewonnen door Isabel van der Berg. Die liep ook een persoonlijk record. Daar was de meewind 1,8 meter per seconde onder de 2,0. Is goed. 11,32 voor Venna Achterberg en Britt de Blauw. Ja, dat zijn geen supertijden, maar die vrouwen lopen wel een persoonlijk record. En zo moet je het wel zien. En ze maken ook deel uit van die estafette ploeg. Dus ja, zolang zij goed en scherp zijn en zich verbeteren, ja, dan is dat alleen maar prettig.
1: Ja, maar als je kijkt naar het geheel, hè, wat verwacht jij dan richting Birmingham? Want het is een ploeg die is een aantallen groter dan, ik denk, ooit zelfs.
2: Ja,
1: en is dat kwalitatief dan ook zo?
2: Ik begin te aarzelen. We hebben een aantal die er echt bovenuit steken. Jessica Schilder, die moet Europees kampioen bij kogelstoten gaan worden voor de derde keer. Jorinde van Klinken bij discuswerp is absoluut de beste dit jaar in Europa. Zou goud moeten pakken. Nadine Visser is Europees gezien dit jaar eigenlijk op haar best. Zou moeten, maar 100 horden is een lastig onderdeel. En dan hebben we natuurlijk Femke Broeders-Bol, die op die 800 al heel erg goed gaat, maar ja, 3 hele goede concurrenten heeft. Een Zwitserse, Audrey Werro, en 2 uit Groot-Brittannië, Keely Hodkinson en die andere Georgia Hunter-Bell. Dan heb je de 4 vrouwen waarvan heel veel mag worden verwacht. Ja, en daarachter wordt het dan toch nog wel moeilijk. Maar ja, oké, er zijn ook periodes geweest dat we het eigenlijk tot, ja, misschien 1 of 2 hadden die mee konden.
1: Ik hoor alleen maar vrouwen, Robert.
0: Ja, zo is het. Marijn Kieft. Zullen we die even benoemen dan? Veelbelovend talent bij het Polstok Hoog.
2: Ja,
0: nou
2: ja,
0: 19, hè,
2: is 19, is 19. Ja. Viel dit indoorseizoen op met 4,60 meter. In januari sprong ze dat. Dat betekent dat ze daarmee het Nederlands indoorrecord, of Nederlands record postrecord springen op haar naam geschreven heeft. Want het is al een aantal jaren zo dat indoor en outdoor wordt niet meer naar gekeken. Wordt gekeken hoe gewoon naar de absolute hoogte. Dus 4,60 is het record. Het Nederlands record. Zij sprong nu 4,56 meter. Ja, dat is dan voor de outdoor statistieken is het de beste prestatie ooit. Want het was beter dan in 2015 Femke Pluim. Die sprong toen 4,55, dus een centimeter beter. Ja, Marijn Kieft gaat ook naar het Europees kampioenschap in Birmingham. Staat volgens mij zo op die ranking rond positie 10-12. Maar is 19. Dus ja, hij heeft heel veel mogelijkheden. Is heel lang.
0: Ja.
1: Ja, Femke Bol kan bijna alles, maar Postelkoop...
2: Nee, dat nog weer net niet.
1: Nee. 19 jaar is zij, Marijn Kieft. Er is ook een vrouw mee vandaag die wel wat ouder is, hè, 33 jaar. Lisanne de Witte, natuurlijk ook heel veel betekend voor de Nederlandse atletiek. Won onder andere zilver op de 4x400 meter. Ze liep voor het laatst.
2: Ja, het verbaasde me enigszins ook. Alhoewel ik wel had aanzien komen dat het mogelijk haar laatste jaar zou gaan zijn. Want ook geplaagd door blessures. En op een gegeven moment heeft een hele lange carrière. Ik bedoel, heeft heel veel gepresteerd eigenlijk. Ooit ook brons bij het Europese kampioenschap in 2018 in Berlijn, lang geleden. Maar ze liep op de 400 meter niet snel genoeg. En plaatste zich niet voor de finale van morgen. Ja, en toen in één keer was het over en uit.
1: Ja. Is zij, want je noemt dat ze individueel dus ook een medaille heeft gewonnen. Was in een tijd dat er natuurlijk veel minder grote ploegen naar dit soort toernooien gingen, naar Europese kampioenschappen gingen. Was hij toen belangrijk voor de Nederlandse atletiek?
2: Ze is eigenlijk altijd heel belangrijk geweest, met name ook in die estafette. Kijk, toen individueel natuurlijk goed. Maar dat was in een periode dat we hadden Daphne Schippers natuurlijk. Die eiste alle de aandacht op en terecht. Want die was by far het beste op haar onderdelen 100, 200 en ook met de 4x100 meter. Maar bijvoorbeeld in Lisanne de Witte was er iemand die erbij kwam. En dat was dan ook een vrouw die heel goed meedeed. En later natuurlijk met die 4x400 heeft ze samen met Femke Broeders-Bol, zoals we haar nu noemen, heeft ze natuurlijk ook heel veel successen geboekt. Dus is een hele belangrijke pion geweest in de atletiek.
1: Ja, laatste NK dus voor Lisanne de Witte. Morgen nog een dag NK in Hengelo. Ja. En over 2 weken dus dat EK in Birmingham. Dankjewel, Leonaan.
0: Ja, dan nog 1 dag en dan zit dus de Tour de France erop. Na 2 zware Alpenritten wacht alleen nog de etappe in Parijs. Nou, om daar te komen zijn de renners vanavond in de TGV gestapt en Jan-Kees van der Kun heeft ze uitgezwaaid.
3: Het is nog net geen bocht op Alpe d'Huez, maar ook bij de stationsingang van Grenoble op het treinstation heeft zich behoorlijk wat publiek verzameld. In afwachting van de coureurs die gaan komen, dit keer niet op de fiets, maar gebracht in de bussen. Richting dus het treinstation, waar de renners dan met gejuich worden ontvangen. Het grootste applaus, dat is niet voor het eerst deze Tour, is voor Paul Sijksas, de thuisfavoriet. Maar alle coureurs die Parijs gaan halen, die stappen hier uit de bus en dus richting het perron. Huub Aerts, heb je wel een kaartje bij je?
4: Of ik al ingecheckt ben.
3: Nou, je moet nog met de trein.
4: Oh ja, daar heb ik me niet zo mee bezig.
3: Nee, jij was met andere dingen bezig vandaag, hè? Was het een zware rit?
4: Ja, het was zeker zwaar. Maar ik kan nog wat tijd over op het eind. Dus de moraal is wel weer iets beter dan gisteren.
3: Met welk gevoel stap je nu in de trein?
4: Ja, voldaan, opgelucht en gemotiveerd.
3: Gemotiveerd voor morgen? Zit er nog wat in?
4: Gaan we morgen zien. Maar tot nu toe iedere dag... Of iedere sprintdag in ieder geval de kans gepakt. Dus ja, ga ik morgen weer proberen.
3: Olaf Kooi, winnaar van 1 rit. Maar morgen komt er nog eentje. Is dat er nog eentje voor jou?
5: Lastig. Ik denk, ja, het is natuurlijk niet meer de traditionele sprint op de Champs-Élysées. Dus ja, we gaan gewoon alles aan doen. En kijken wat er nog in de benen zit. En ja, wat we met Montmartre in de rit alsnog kunnen... Waar we alsnog kunnen eindigen.
3: Je zegt, we gaan kijken wat er mogelijk is. Sturen jullie aan om bij elkaar te houden en dan dat je kan gaan sprinten?
5: Ja, dat gaat lastig worden. Ik bedoel, tot nu toe zijn we vooral natuurlijk dit weekend of de afgelopen 2 dagen vooral gefocust om Paul te proberen op het podium te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Dus eerst even hiervan herstellen en dan gaan we morgen plan maken hoe we denken de beste kans hebben.
3: Dat kun je dan lekker in de trein gaan doen, hè, zometeen. Oogjes dicht, wat doe je in de trein?
5: Ja, ik denk een beetje napraten. Inderdaad, misschien even oogjes dicht. Een beetje relaxed. Maar nee, ik denk dat het best relaxed is op deze manier.
3: Ben jij ook iemand van de spelletjes zometeen?
5: Nou, ik kan je vertellen, na 3 weken fietsen zal het eerder even oogjes dicht zijn dan een spelletje.
3: Ja, net geen podium, maar jullie zijn onverminderd populair, hè?
5: Ja, ik denk sowieso iedereen is hartstikke hard aangemoedigd de afgelopen dagen. Dus dat is mooi om te zien. En ja, zeker met een Fransman natuurlijk die hoge ogen gooit, werden wij extra hard aangemoedigd.
3: En zo stappen ze hier allemaal in de trein. Pogacar natuurlijk, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en ook Sepp Kuss komt hier voorbij. Was vandaag heel dichtbij een etappe-overwinning, maar ging onderuit in de slotfase. Sepp, how are you now?
6: Ja, yeah, I'm okay. Yeah, it could have been worse. Now that I've seen the images, I have to be grateful that they put netting there. And yeah, happy with the suffering is over.
3: En zo denken ze er allemaal over. Parijs is gehaald. Alleen nog even met de trein. Nou, dat moet toch wel lukken. En ja, morgen die etappe natuurlijk. Maar toch, het zit erop. En dan mag je best wel eventjes, Julius van den Berg, dan mag je hier best wel eventjes in de rij staan, hè, voor fastfood.
7: Ja, we gaan zien of het op tijd is, hè, want dat is ook weer het volgende.
3: Er staat een rij en de trein gaat zo weg.
7: Ja, precies. Nou ja, we maken het allemaal
3: mee. Zullen toch niet zonder jou wegrijden?
7: Morgen kunnen we eten wat we willen. Hè, dus,
3: mag het niet vanavond al?
7: Ja, nee, wel hoor.
3: Je hebt Parijs gehaald, man. Gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel. Nee, superleuk. Superleuk. Echt mooi. Vandaag was echt nog wel een pittige etappe.
3: Dat kan je wel zeggen, ja.
7: Ja, echt wel serieus. Dus... Nee, ja, blij dat dit erop zit, de bergen erop zitten en nu morgen Parijs. Dat is ook mooi mee te maken, denk ik.
3: Wat verwacht je ervan?
7: Ja, gek huis denk ik weer, hè, met superveel publiek en Montmartre. Ik ben benieuwd, Champs-Élysées, dus we gaan het zien.
0: Ja, mooi, morgen. Ik heb er wel eens een paar keer gezien aan de finish van de Tour. Dan komen ze aan, gaan ze pizza's eten en een biertje drinken. En dan zijn ze helemaal.
8: Ja, ik heb er inderdaad wel eens tussen gestaan op die Champs-Élysées. Dat de pizza's allemaal die bussen gesleept werden. Nou, daar hebben ze het wel verdiend. Ja. Na 3 weken Tour. Morgen dus nog 1 uitzending van Radio Tour.
0: Zeker. En dan natuurlijk live vanuit het Tourcafé. U bent van harte uitgenodigd om daar naartoe te komen. En wij nodigen u van harte uit om zometeen te gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Dat vanavond wordt gepresenteerd door
8: Koen Verbraak.
0: Tot morgen.
8: Fijne avond.
9: Morgen, de perstribune van Max. Vanuit het Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Met oud-Radio Tour de France-iconen Ferry de Groot en Tom van het Hek.
10: Goedemiddag, zaterdagmiddag 3 juli. De start van de 86e Tour de France.
9: En wieleranalist en oud-wielrenster Marijn de Vries.
11: Ik ben vrij snel in de ploeg van Leontien van Moorsel terechtgekomen. Ik weet nog heel goed dat ze tegen mij zei... hardfietsen is totaal iets anders dan wielrenner zijn.
9: Pieter van der Wielen. Met Ferry de Groot, Tom van het Hek en Marijn de Vries. De perstribune staat in beeld en geluid. Pak je fiets en kom langs. Of luister morgen om 12 uur naar NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen... digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of dat bewust was. De politie is massaal op zoek naar mogelijke verdachten. Volgens Boulevard Bild zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een ooggetuige zegt tegen het Duitse blad dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch heel normaal, zei de koningin in het Vondelpark. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht op de feesten, concerten en manifestaties voor LHBTI'ers. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de branden in het departement Gironde. Het is een enorm transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. En in Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten worden ontruimd vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. Eerder vandaag kondigde het bestuur van de regio Granada een lockdown af in Pinos de Vella. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Eerder vandaag werd bekend dat in Spanje iemand is omgekomen. Die dode viel in de buurt van Valencia. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook niet meer leeft. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu bijna voor 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er nog wat af en toe regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon.

0: Valt er nog wat af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het kan u niet ontgaan zijn. Morgen begint het allerlaatste seizoen van Zomergasten. Legendarisch programma natuurlijk en bovendien regelmatig geparodieerd. De grappigste parodie is toch echt die van het onvolprezen Sluipschutters. Daarin introduceert de gastheer zijn zomergast. Je hebt onder meer een fragment uitgekozen uit Eigen Huis en Tuin, waarin we zien hoe een buxushaag gesnoeid wordt. En daarnaast heb je 60 fragmenten uit pornofilms geselecteerd. Vanwaar die keuze? Waarop de gast zegt: ja, mijn grote passie blijft toch tuinieren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Meer dan 70 jaar geleden stortte een vliegtuig neer voor de kust van Costa Rica. Eerder deze week werd eindelijk het wrak teruggevonden. Wat ging er eigenlijk mis bij die fatale vlucht? En waarom is die ramp bepalend geweest voor het luchtvaartverkeer tot op de dag van vandaag? De bosbranden in Zuid-Europa blijven maar voortwoeden. Remco Minus houdt sinds 4 jaar alles over grote natuurbranden bij op de website bosbrandeneuropa.nl. Ik spreek hem straks. Schrijver Tommy Wieringa ligt toe waarom zijn essay Optimisme zonder hoop nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. En in onze serie over hits uit 1976 praten we met Ad Visser over die ene wereldhit van Tavares. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 25 juli.
3: Verklaar ik de World Pride Amsterdam 2026 voor geopend.

0: Koningin Maxima opende World Pride in Amsterdam. Een internationaal LHBTI-evenement dat voor het eerst in onze hoofdstad wordt gehouden. Volgens burgemeester Halsema was Maxima niet de enige aanwezige koningin.
1: Majesteit, vandaag bent u niet alleen. U bent hier met allemaal queens.
0: World Pride vraagt aandacht voor LHBTI-kwesties wereldwijd. Ook in Nederland is er nog werk aan de winkel, zegt de koningin.
2: Houden van wie jij wilt is toch wel normaal. En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland.
0: NOS Story sprak met anonieme queer jongeren over wat zij meemaken.
3: Je wordt gewoon uitgescholden. Je wordt aangevallen, je wordt achterna gezeten, mensen gaan aan je haren trekken.
0: Sommige jongeren voelen zich zelfs niet thuis bij een, niet veilig bij een van hun beide ouders, zoals deze persoon.
4: Ik ben uitgemaakt voor een straf van God, een genetische mislukkeling.
0: En daarom is het fijn dat er een evenement als World Pride wordt georganiseerd.
5: Om hier te komen en zoveel mensen samen te zien, ja, dan weet je, ik ben niet alleen.
0: Voor tegenstanders van de LHBTI-gemeenschap heeft burgemeester Halsema nog een duidelijke boodschap.
1: Wie het niet accepteert, die intolerant is en intimideert, zeggen wij, pas je aan en anders word je hier niet thuis.
0: De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben Bordeaux bijna bereikt. Je herkent de streek niet meer terug.
6: De bossen zijn zwart geblakerd, de lucht was knalblauw, is nu oranje en de mensen, ja, die zijn weg.
0: Bijna 200.000 mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel toeristen.
6: We staan hier op een camping die vol in bedrijf lijkt. De spullen staan er nog, eetspullen, fietsen, maar er is hier niemand.
0: Ook deze mensen moesten vertrekken.
7: Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was, maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
0: De Franse minister van Binnenlandse Zaken sprak van de grootste evacuatie in vredestijd. Ook in Spanje was het mis.
8: Branden die eigenlijk bijna uitgedoofd waren, die opnieuw opflakkeren.
0: Er zijn grote zorgen over de rook.
9: Die is zo dicht en zo giftig dat er bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd.
0: In de buurt van Valencia kwam een man om het leven bij een natuurbrand. Rotterdam stond in het teken van het zomercarnaval.
10: Carnaval is fleurig, carnaval is liefdevol, dus ik ben hier om het te vieren.
0: Onderdeel van het feest is de parade. Deze man danste voor het eerst mee en dat was even wennen.
11: We hebben een choreografie.
0: Zijn collega's waren beter.
11: Al die dames en heren die hebben 2600 scharnierpunten, maar ik...
0: Ook deze deelnemer was niet helemaal overtuigd van haar danspasjes.
12: Ik weet niet, ik voel me een soort kip terwijl ik het doe.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Bij de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn inmiddels bijna 200.000 mensen geëvacueerd, hoorde het net. De brand trekt steeds meer richting de stad Bordeaux. Correspondent Saskia Houttuin is daar vandaag. Goedenavond, Saskia.
14: Goedenavond.
0: Wat is het laatste nieuws?
14: Ja, er is vanavond een crisisoverleg geweest van de regering. Dat is nu net achter de rug. De premier, Sébastien Lecornu, die zei dat ze verwachten dat de komende uren heel moeilijk, heel zwaar zullen worden. Er leek even wat verbetering eerder vandaag, maar de omstandigheden, ja, die zijn nu weer een stuk minder, ja, gunstig. De wind die is gedraaid, het is wat harder gaan waaien. Dus ja, dat wordt weer een zware nacht, lijkt het. Zeker voor de brandweer, die inmiddels wel echt op hun tandvlees lopen. En voor de mensen ook natuurlijk in de directe omgeving van het brandgebied.
0: Jij was vandaag in de omgeving van Bordeaux. Wat heb je gezien?
14: Dat klopt, we zijn vandaag gaan kijken. Allereerst in de randgemeentes die afgelopen nacht al zijn geëvacueerd. Daar hing er ook veel rook in de straten. Dat was er echt uitgestorven. Er is ook nu weer heel veel rook in de stad overigens. Vervolgens zijn we, net zoals we gisteren hebben gedaan, wat dichter bij de brand gaan kijken. Mm-hmm. Maar we moesten, toen we daar waren, al vrij snel rechtsomkeerd maken, omdat de wind was gedraaid en die ging weer richting Bordeaux. We hebben ook zojuist begrepen dat de plek waar we waren, Maagsprime, inmiddels ook wordt geëvacueerd. Ja, veel mensen die hebben in de afgelopen dagen het gebied verlaten. En voor hen zijn in Bordeaux en ook op andere plekken, ja, locaties ingericht waar ze worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de grote expohal. Daar zijn wij ook geweest. Daar verblijven inmiddels iets van, ja, 6.000-7.000 mensen in afwachting eigenlijk tot ze ergens anders kunnen worden ondergebracht. Want voorlopig kunnen ze in ieder geval nog niet naar huis.
0: Je hebt ook mensen gesproken die moesten vluchten voor het vuur. Hoe reageren die op de gebeurtenissen?
14: Dat klopt. Mensen gesproken die bezig waren nog met vertrekken, die momenteel dus nu bijvoorbeeld in die grote opvanghal verblijven. Wat ik merk is dat de emoties nu wel echt beginnen op te lopen. Mensen die zijn al dagen van huis, die in het brandgebied wonen, die weten niet hoe het er daaraan toe gaat, hoe hun woning eraan toe is. Maar ook de mensen die de randgemeente hebben moeten verlaten. Ik merk echt, het doet echt veel met ze. Een man die zou ik bijvoorbeeld, ik ben hier geboren, ik kom hier vandaan. En nu zou moeten toezien hoe al deze mooie plaatsen, dat mooie bos ook dat nu in vlammen opgaat, dat valt ons echt heel zwaar.
0: Er is vandaag ook voor het eerst een groot blusvliegtuig van Airbus ingezet. Is daar nu alle hoop op gevestigd?
14: Ja, kijk, goed, het is een van de middelen die nu is ingezet. Dat is een militair vrachtvliegtuig, dat is omgebouwd. En dat brandremmend middel kan lozen, dat heeft het ook al gedaan vandaag. Dat is een extra tool die ze nu hebben, maar het is natuurlijk ook maar een onderdeel naast de vele blusvliegtuigen en helikopters die zijn ingezet. En natuurlijk ook al die brandweermensen die vanuit het hele land hier naartoe zijn gekomen. Dus het is afwachten of dat wat gaat helpen, maar natuurlijk is daar wel hoop op dat het daaraan kan bijdragen.
0: En is er enig zicht op dat de branden toch wel binnen afzienbare tijd onder controle zullen zijn?
14: Nee, helaas niet echt. We hebben net ook nog bij de opvanghal de burgemeester van Bordeaux gesproken. Die zei ook, het gaat zeker nog dagen duren voordat mensen weer naar huis kunnen. We hebben echt nog geen zicht daarop. En wat premier Le Cornu net ook zei, het ziet er qua omstandigheden helaas niet goed uit. Dus een zicht op een einde, dat is er voorlopig nog zeker niet.
0: Correspondent Saskia Houttuin vanuit Frankrijk. En bij de alarmcentrales komen steeds meer telefoontjes binnen van Nederlanders op vakantie die zich zorgen maken over de natuurbranden. En de website bosbrandeneuropa.nl wordt massaal bezocht door mensen die op vakantie zijn of gaan. En die website is het initiatief van Remco Mienes. Goedenavond.
15: Goedenavond.
0: U runt bosbrandeneuropa.nl nu 4 jaar. Waarom bent u met die website begonnen?
15: Nou, ik ben die in 2022 begonnen omdat ik zelf met mijn partner een bosbrand meemaakte in Frankrijk.
0: Oh ja.
15: En toen wilde ik daar informatie over vinden op internet. Ja, en ik kon daar eigenlijk heel weinig informatie over vinden. Zeker in de Nederlandse taal was die gewoon niet beschikbaar. En toen zei mijn vriendin van, Remco, jij kan een website maken, waarom maak je het zelf niet? Nou, toen ben ik dat in kleine stapjes gaan maken. En zodoende uitgebreid in de afgelopen paar jaar naar een groot platform wat nu erg staat. En wat veelvuldig wordt bezocht door de toeristen met name.
0: Ja, maar er zijn een boel mensen die de website weten te vinden.
15: Enorm. Ja. Dat is heb ik echt onderschat een paar jaar geleden. Maar klaarblijkelijk de informatie die ik zocht, zochten meer mensen. En die dienst heb ik ingevuld met deze website, waar de mensen hun informatie vandaan kunnen halen, gewoon in de Nederlandse taal.
0: Als je naar de kaart op die website kijkt, zie je heel veel rode stippen in Zuid-Europa, plekken waar nu branden zijn. Hoe krijgt u die informatie?
15: Die krijg ik in eerste instantie was het. De eerste paar jaar heb ik ze dan matig opgezet. Dat heeft te maken met de sociale netwerken afspeuren. Andere internationale websites bekijken. Nieuwsbladen of dan nieuwssites bekijken.
0: Ook van satellieten nog, bijvoorbeeld?
15: Daarna ben ik met de satellieten in aanraking gekomen afgelopen jaar. Mm-hmm. Want het werd gewoon te veel om alles handmatig te doen. En uiteindelijk heb ik een systeem bedacht samen met mijn developer die de hotspots in kaart brengt boven Zuid-Europa, eigenlijk boven heel Europa. Want als je de kaart ziet, zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen periode in Wales bijvoorbeeld een brand ontstaan. Mm-hmm. Maar die pakken dus de warmte van bijvoorbeeld Frankrijk. En die satellieten gaat met 90 minuten of 110 minuten ongeveer een omwenteling om de aarde heen. En die ziet dan een bepaalde waarde van de temperatuur. En als hij die nog een keer eromheen gaat en hij ziet opeens een hele opleving van warmte, dan markeert hij die als een hotspot. Maar een hotspot hoeft nog niet te betekenen dat het een bosbrand is. Want dat kan namelijk ook een olieraffinaderij zijn, of een kerncentrale, of mm-hmm. Tata Steel in IJmuiden. Mm-hmm. Die pakt hij als hotspot. Nou, daar hebben wij een filter voor ontwikkeld. Die filtert hij er allemaal uit. Dus eigenlijk, na 99% wat op de kaart staat, zijn echte bosbranden.
0: Ja, en dat is ook heel actuele informatie.
15: Nou, dat is actueel. Kijk, een satelliet komt om de 90 minuten langs. Alleen je moet je voorstellen dat een satelliet niet in één keer heel Frankrijk pakt. Die pakt maar een kleine schil van Frankrijk en dan gaat die continu omheen. En dat betekent dat er wel eens een tijdsverschil zit van een paar uur voordat hij weer een nieuwe brand detecteert. En daarom zijn we ontzettend blij met al onze bezoekers die massaal branden aanmelden. Op het moment dat zij in Frankrijk of Italië of Griekenland zijn. Die branden ook zelf aanmelden. Want we kunnen wel afhankelijk zijn van satellieten. Ja, alleen als een paar uur tijdsverschil in zit, dan mis je wel wat. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Wat hoort u van die mensen die filmpjes en foto's aanleveren?
15: Wij horen eigenlijk, maar je bedoelt meer precies van we zitten hier in de regio en er is brand, dus paniek bijvoorbeeld.
0: Ja.
15: Ja, dat moet niet eens echt. Ze geven ons meer de informatie ter plaatse. Veelal staan ze er relatief vanaf. Dat gaat om kilometers ver. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, op het moment dat een brand echt groot wordt, ja, dan krijgen we wel fotomateriaal en filmpjes van geëvacueerde campings. Mensen die in de auto zitten, die weg moeten. Ja. Dus dan wordt het wel wat schrijnender. Klopt. En dat is best heftig om te zien.
0: U doet het nu 4 jaar. Ziet u al verschil met het eerste jaar bijvoorbeeld?
15: Ja, de aanloop is in de afgelopen 4 jaar enorm geworden. Zeker het afgelopen jaar. Qua bezoekersaantallen, dat is immens. Althans voor ons doen. Maar qua branden, als je daarnaar kijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat de branden niet zozeer heftig meer zijn geworden. Alleen je merkt wel dat, althans hebben wij gemerkt aan onze bezoekersaantallen, dat het een beetje verschuift. Voorheen was het, een paar jaar geleden was het, althans afgelopen jaren, dat het half juli, begin augustus begon. En nu hadden we al eind juni, begin juli al een hele grote branden te pakken. En dus dan merk je wel dat de droogte en de warmte en wat de wetenschappers
0: een
15: zeggen, de klimaatverandering, een uitwerking hebben inderdaad. Het wordt droger. Ja. En weet je, een paar weken geleden had je de grote brand nabij Parijs.
0: Mm-hmm.
15: Nou, die zie je niet zo vaak heel hoog in Frankrijk. Alles gebeurt eigenlijk in het zuiden van Frankrijk. Maar nu had je hem in Parijs. En je hebt zelfs grote branden in Wales, hadden we 2 weken geleden. Nou, dat komt ook niet zoveel voor. Dus je merkt wel dat het verschuift.
0: We gaan het in elk geval ook via internet bijhouden, via uw site bosbrandeneuropa.nl. Remco Mienes, dank u wel. En we gaan nu naar Berlijn, want daar is nieuws. De Pride-parade in het stadspark Tiergarten is zojuist stopgezet na een incident. Correspondent Gimbal Duc, jij bent in Berlijn. Wat is er gebeurd?
16: Ja, ik was bij het grote eindfeest. Je moet je zo voorstellen, het is een heel groot park, Tiergarten, waar een deel van die voertuigen die meerijden met die parade eindigen. En dan nog met grote muziekboxen een soort groot eindfeest geven waar tienduizenden bezoekers op afkomen.
0: Mm-hmm.
16: En plotseling was er vanuit de kant waar ik stond te horen dat de muziek allereerst werd stilgezet. En toen iedereen werd opgeroepen het terrein te verlaten. En dat gebeurt nu ook op best gemoedelijke wijze. Iedereen verlaat dit grote park. En in de verte zijn er sirenes te horen. Er zijn ook helikopters die overvliegen. En volgens de lokale media lezen wij dat er een auto zou zijn ingereden op deze massa aan mensen. Een mensenmenigte. Verder weten wij eigenlijk nog best wel weinig. De Berlijnse politie bevestigt dat er een auto in het spel zou zijn bij een groot incident. Dat is een beetje de omslachtige vorm om aan te geven dat er een auto zou zijn ingereden op een mensenmassa. Volgens lokale media zouden er ongeveer 12 mensen gewond zijn. En het grote probleem is vooral dat de dader nog voortvluchtig is. Die zou dus na dit incident ofwel het park of de omgeving zijn ingereden. En dat is vooral de reden waarom nu een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En iedereen wordt opgeroepen het terrein te verlaten.
0: Maar als ik jou zo hoor, is er geen paniek bij de deelnemers, bij de mensen om je heen?
16: Nee, het valt op dat mensen best wel rustig weglopen. Iedereen is ook in best wel duidelijke bewoordingen weergegeven dat ze moeten vertrekken. Dat ze ofwel naar het station in de buurt moeten lopen, maar in ieder geval het terrein moeten verlaten. En ik zag ook zojuist dat als op een gegeven moment bepaalde delen van het park leeg zijn gestroomd, dat dan wordt afgezet. En daar vervolgens agenten op zoek gaan naar de dader of daders. Dus ja, je merkt toch dat zo'n grote feestdag als het vandaag was, de tolerantie, de respect voor elkaar, voor de LHBTI-gemeenschap die gevierd werd vandaag, dat veel mensen toch een beetje in die stemming ook nog zijn en toch redelijk rustig het terrein nu verlaten. Ofwel naar een trein of elders in de stad gaan vertrekken.
0: Ja. Gimbal Duk, dank je wel. En als er meer nieuws is, dan horen we van je. Dank je wel.

0: Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Wie met het vliegtuig reist, zal dit ongetwijfeld bekend voorkomen.
1: Ladies and gentlemen, before we depart, we would like to give you some safety information. For your safety, please keep your seatbelt fastened at all times. Should there be a loss of pressure in the cabin, oxygen masks will be automatically released from the service unit above your seat.
0: De veiligheidsinstructies aan het begin van een vlucht. Nu heel normaal, maar in 1952 werd daar nog niet aan gedaan. In dat jaar stort het Pan Am-vliegtuig de Clipper Endeavour neer in zee bij Costa Rica en kwamen 52 mensen om het leven. De vliegramp leidde tot de introductie van veiligheidsmaatregelen zoals we die vandaag nog steeds kennen. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U heeft het ongevallenrapport van 1952 er nog eens op nageslagen. Wat ging er eigenlijk mis met die Clipper Endeavour?
2: Nou, het vliegtuig was eigenlijk op een vlucht ervoor al met motorstoring geconfronteerd. Een van die motoren die liep niet helemaal lekker. Daar is naar gekeken. Maar uiteindelijk later bleek dat het onderhoud eigenlijk gewoon helemaal niet goed gedaan was aan die motor. Die motor had eigenlijk vervangen moeten worden. En op de bewuste vlucht van Puerto Rico naar New York, ja, gaf hij al heel gauw na de start de geest. En kort daarna gaf ook nog een tweede motor de geest. Dat was in die tijd niet echt ongebruikelijk. Iedere piloot had ieder jaar wel een keer een motorstoring. Maar dit liep toch eigenlijk zo slecht af dat de piloot niet meer terug kon keren naar de luchthaven van vertrek en het vliegtuig in zee heeft neergezet. Dat ging eigenlijk heel goed. Dat heeft eigenlijk iedereen aan boord overleefd. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed mis. Er waren zwemvesten aan boord. Er waren reddingsvesten aan boord. De bemanning wist ook hoe je dat moest gebruiken. Maar de passagiers wisten eigenlijk van niks. Mm-hmm. En behalve 12 passagiers en de 5 bemanningsleden is verder iedereen omgekomen aan boord daardoor.
0: Ja, waren er dus voldoende middelen aan boord, reddingsmiddelen. Maar niemand had kennelijk bedacht dat het ook handig zou zijn om dat uit te leggen hoe je die moet gebruiken.
2: Nee, men dacht blijk van, als het dan gebeurt, dan gaat de bemanning dat netjes uitleggen. En dan komt het allemaal wel goed. Maar in dit geval liep binnen 3 minuten het vliegtuig vol met water. En de rest van de mensen verdronk dus gewoon.
0: Ja, eigenlijk heel wrang, hè?
2: En ontzettend wrang. Ja. Het landen op water is iets wat normaal gesproken heel slecht afloopt. Maar in dit geval ging het dus gewoon goed. Iedereen overleefde dat. Waarschijnlijk heeft iedereen gewoon in de gordels gezeten. En dan gaat het alsnog zo vreselijk mis. Heel triest.
0: Hebben we de veiligheidsinstructies die nu heel normaal zijn op elke vlucht toch min of meer aan die ramp te danken?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik heb het oude ongevallenrapport uit 1952 er nog eens op nageslagen. En daar wordt in, als nu ook nog steeds gebruikelijk, dan altijd uitgezocht wat is dan de meest waarschijnlijke oorzaak van die ramp geweest. En dat zijn dus die motorstoringen geweest. Maar daar worden ook altijd aanbevelingen gedaan. En juist in dit rapport wordt dus die aanbeveling gedaan. Ja, we weten dat die spullen allemaal aan boord zijn om die mensen na zo'n crash te redden. Maar er wordt helemaal niets over verteld. Dus beste luchtvaartmaatschappij, ga dit gewoon uitleggen aan die mensen vlak voor vertrekken.
0: Dat gebeurt te weinig?
2: Nee, dat gebeurde toen helemaal niet. Ja. En dat is dus vanaf dat moment is dat dus eigenlijk gekomen. Ja. En die veiligheidsbriefing bestaat nog steeds.
0: En hoe lang duurde het voordat die instructies echt standaard werden overal?
2: Nou, dat heb ik niet precies kunnen vinden, maar het is volgens mij heel snel gebeurd dat gewoon standaard geworden is. Ja. En sindsdien is het gewoon allemaal gebleven.
0: Ja. U vliegt regelmatig. Zit u dan elke keer toch weer heel aandachtig te luisteren als die instructies worden uitgelegd? Want het valt me altijd op dat iedereen zit te praten dan.
2: Ik denk dat ik net als alle andere mensen het op een gegeven moment wel geloof. Aan de andere kant, ik heb van de week toevallig nog een keer gevlogen. Ik heb deze keer toch wel even beter zitten opletten. Ja. Ik zou maar kunnen dat.
0: Hangt dat ook af van de bestemming waar u op vliegt?
2: Nee, eigenlijk niet. En ik denk dat meerdere van de mensen ook wel weet wat er moet gebeuren. En die briefing is ook steeds meer to the point geworden. Er zijn steeds meer dingen bijgekomen ook in de loop der jaren. Maar als je het voor het eerst doet, kan het denk ik geen kwaad om toch even goed en aandachtig te luisteren. Ja.
0: Het wrak van die Clipper Endeavour is deze week teruggevonden. Hoe is dat eigenlijk gegaan?
2: Er was uit het ongevallenonderzoek en ook uit een hoorzitting uit die tijd bekend waar het wrak neergekomen is. Mm-hmm. En een paar jaar geleden, 2019, spoelde er ergens een kofferlabel aan van een van de koffers aan boord van dat vliegtuig. En dat heeft een van de onderzoekers getriggerd om die toch maar eens wat mee te gaan doen. En die kregen de beschikking voor een paar dagen over een onderwater sonardrone. Ja. Daar konden ze een paar dagen mee werken. En gelijk de eerste dag was het eigenlijk raak. Begin juni is die gevonden op de plek waar die inderdaad neergestort is destijds.
0: Het heeft 77 jaar daar op die zeebodem gelegen. Hoe is het wrak er nu aan toe?
2: Nou, eigenlijk opvallend goed. Normaal gesproken bij een waterlanding loopt het vaak slecht af. Dan breekt het vliegtuig aan heel veel stukken op. Maar in dit geval, en dat weten we ook nog uit het ongevalrapport, brak alleen de staart eraf. En we zien dus op de bodem van de zee nog steeds de complete passagierscabine liggen. En de linkervleugel met motoren is nog heel herkenbaar. En die zit ook niet onder het slip verdwenen. Dus ja, het is eigenlijk gewoon nog een groot vliegtuig. En dat was dus blijkbaar zo makkelijk te vinden.
0: Ja. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat dit wrak is gevonden? Was dit echt een soort missing link?
2: Nou ja, dit was natuurlijk nog wel iets van ja, dat willen we toch graag wel weten. Waar dat dan terecht gekomen is, wat ermee gebeurd is. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje een sensatie gehaald om na 74 jaar nog iets terug te vinden. Het gaat denk ik ook niet echt iets meer toevoegen, want we wisten de oorzaak al. Maar misschien geeft het wat opluchting voor de nabestaanden die misschien nog in leven zijn.
0: Ja, en gaat er ook iets met het wrak nog gebeuren?
2: Ik denk het niet. Er wordt verder niet over gesproken. Het is er ook wel slecht aan toe. Het is nog wel goed herkenbaar. Maar je ziet dat het voor een groot gedeelte gewoon echt weggerold is. Daarom zijn waarschijnlijk ook die kofferlabel boven water komen drijven. Ja, misschien moet je het gewoon maar met rust laten.
0: Maar dat is eigenlijk ook een soort kerkhof op de zeebodem. Voor 52
2: ja,
0: mensen.
2: Ja, en zowel voor heel veel schepen als heel veel vliegtuigen uit vroege jaren. Ja, die zullen nooit meer gevonden worden of blijven rustig liggen.
0: Die kun je beter laten liggen dan?
2: Ja, de vraag is wat je daarmee zou moeten. Het is heel lastig. Het vliegtuig ligt op 600 meter diepte. Het is er heel slecht aan toe. Het is eigenlijk helemaal weggecorrodeerd, maar nog wel herkenbaar. Ja, wat ga je er dan mee doen? Misschien is het gewoon verstandig om gewoon te laten liggen.
0: Ja. Meneer Melkert, dank u wel. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Top op. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Oh, daar gaat geloof ik iets niet helemaal goed. Ja, we gaan even muziek draaien.

0: Isabel van Gelder, Obsession. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Top Op. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Tavares heette de groep en in onze serie over hits uit 1976, het jaar waarin Met het oog op morgen begon, kijken we met Top Op presentator Ad Visser terug op 50 jaar geleden. Goedenavond, Ad.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, wat zie jij voor als je aan dat nummer denkt?
1: Nou, dat ga ik je straks vertellen. Want ik wou eigenlijk nog meer vertellen over 1976.
0: Echt waar?
1: Want niet alleen dat 76 dus een belangrijk jaar was voor het oog. Het was het toch ook wel voor de popmuziek. Dus eigenlijk 50 jaar geleden het oog, doe ik even 50 jaar geleden het oor.
0: Ja.
1: Ken jij toevallig, even anders hoor, Farrokh Bulsara?
0: Ja, dat is Freddie Mercury, toch?
1: Heel goed, heel goed. Ja. En 1976 werd voor hun een heel belangrijk jaar. Mm-hmm. In 76 ontploft namelijk het succes voor Queen dankzij die single Bohemian Rhapsody.
0: Ja.
1: En dat na een hele hoop ellende, want platenmaatschappij EMI ziet er niets, nul, zero in. Standpunt was een nummer van 6 minuten, geen schijn van kans.
0: Mm.
1: Een popnummer in operasfeer, geen schijn van kans.
0: En kortom, toch,
1: en toch, mijn persoonlijke motto in de kunst werd weer even bewezen: nooit luisteren naar de experts.
0: Tot op de dag van vandaag, een klassieker. Maar nou even naar de Tavares, hè? Want ze hebben ook opgetreden in Top Op. Wat kun je herinneren van dat optreden?
1: Nou, van dat optreden kan ik me absoluut niks herinneren. Dus dat is vrij gemakkelijk.
0: Nou, dankjewel, Ad.
1: Je laat me niet mijn gang gaan, dus dan moet je hem ook maar meteen hebben. Ook.
0: Ja.
1: Kijk, zij kwamen natuurlijk wel langs.
0: Hmm.
1: Dat is een ding dat zeker is. Maar zij waren nogal gehaast.
0: Oh, ja.
1: En dat betekent binnenstormen. Vaak al de kleding aan. Ja, vergis je niet, vriend.
0: Oh, ja.
1: Dus in glitterkleding aankomen. 1, 2, 3, 4 en daar gaan we. En dat razendsnel 2, 3 keer achter elkaar.
0: Oh, ja.
1: Regie was volledig voorbereid. Decor, alles was voorbereid. Alles moest razendsnel. Maar het ging dan ook spontaan en razendsnel.
0: Maar een geoliede machine.
1: Geoliede machine. En die groep was natuurlijk geoliede machine. Kaapverdië verraste ons dit jaar natuurlijk al op geweldige wijze in het WK.
0: Zeker.
1: Maar dat deden zij ook in 76, want het zijn Kaapverdische broers. En ze noemden de groep dus Tavares. Dat was hun eigen naam. En ze deden dat in navolging van de Jacksons.
0: Ja.
1: En het ging heel erg diezelfde kant uit, dat ze zo'n enorm succes haalden. En hun grootste hit, mag je toch wel zeggen, is Heaven Must Be Missing
0: an
1: Angel.
0: En wat maakt dit nummer zo sterk in jouw ogen?
1: Ja, dat is het geheim van een nummer. Wat je kan daar alles aan koppelen wat je wil. De essentie is, iedereen zit over het algemeen ook iets anders in een schilderij. Ervaart dat anders. Met muziek is het identiek. Je kan dat proberen te benaderen. Ja. Te zeggen, het is de samenzang. Ja, het past precies in de trend. Allemaal waar. Maar er was zoveel dat samenzang had. En er was zoveel dat past
0: maar
1: in
0: nou
1: de trend.
0: Maar nou vraag ik het aan de muziekkenner Ad Visser. Wat maakt het nummer zo bijzonder?
1: Het nummer maakt zo bijzonder omdat het juist de juiste toon heeft.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een gevoel en dat is een sfeer. En dat moet komen op het juiste moment. En dat had Tavares op dat moment.
0: Ja. Draai je het nog wel eens, het nummer?
1: Nee, ik draai eigenlijk niet, want het zit allemaal in mijn hoofd. Dus het is er. Anytime dat ik eraan denk, dan hoor ik het precies zoals het was.
0: Dat is gewoon een jukebox waar helemaal geen kwartje in hoeft.
1: Zoiets. Doen we het maar zo.
0: Wij gaan het nummer natuurlijk nu draaien. Zou jij het voor ons willen aankondigen?
1: Ja, ik denk dat iedereen heel erg verbaasd is. Wat zou er nu gaan gebeuren?
0: Ja.
1: Maar het moment is aangebroken. In 76 is het op 1 nummer na het grootste succes van dat jaar. Daar zijn ze, de broers Tavares, met Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. We hadden het eerder over in deze uitzending. Europa wordt geteisterd door bosbranden. Wij Europeanen moeten er rekening mee houden dat we voortaan iedere zomer met deze ellende zullen worden geconfronteerd. De oorzaak van al die branden is grotendeels verklaarbaar door klimaatverandering. In zijn essay Optimisme zonder hoop, dat door de actualiteit opnieuw wordt uitgegeven gaat, schrijver Tommy Wieringa dieper in op de gevolgen voor zijn generatie en de volgende. Goedenavond, Tommy.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij bent nu op Terschelling, hè? Ja. Kun je je een beetje losmaken van de bosbranden, of ben jij daar toch ook mee bezig? In je hoofd.
1: Nou, nee. Ik volg het nieuws natuurlijk op de voet, want het is dit jaar echt rampzaliger dan ooit. Ik heb een paar foto's gezien van mensen op het strand die dan aan de overkant van het water uitkijken op een soort apocalyptische bosbrand. En die foto die trof me nogal, ja. Want aan de ene kant gaat het comfortabele bestaan door op die foto, en tegelijkertijd voltrekt zich daar aan de overkant een totale natuurramp.
0: Schrik je daar ook van?
1: Nee, schrik ben ik al lang voorbij. Nee, ik leef echt best wel lang met deze toch wel noodlottige scenario's in mijn hoofd, hoor.
0: Ja.
1: Maar ik ben er eigenlijk al wel aan gewend. Ik bedoel, het is niet zo dat er gewenning optreedt, maar ik ben wel gewend aan dat dit zich afspeelt en dat het inderdaad echt zo erg is.
0: Ja. En als je naar die foto's kijkt uit Frankrijk en Spanje, kijken we dan voor je gevoel naar ons voorland?
1: Ja, nee, ja, zonder enige twijfel.
0: Ja?
1: Dit wordt alleen maar erger. En het is de afgelopen jaren ook alleen maar erger geworden. Ik heb heel lang eigenlijk alles verzameld in het nieuws en uit klimaatrapporten dat hierover ging. En dat heb ik de afgelopen 5 jaar ongeveer gedaan. Tot en met dit essay. En toen, daar blijkt dat dit de gewone gang der dingen zal blijken, ja. Het zal niet minder worden, want je hebt een keten van elkaar opvolgende weersextremen. En dat komt echt door klimaatverandering.
0: Want ze beginnen vroeger en ze zijn ook steeds omvangrijker.
1: Ja, dat klopt. En daarom zullen we ons als een gek moeten aanpassen als Europa. En ik stel me een soort Green Deal voor. Waarin we in een soort gemeenschappelijkheid die klimaatcatastrofe te lijf gaan. Dat is het ideaal, hè?
0: Mm-hmm.
1: Het ziet er niet naar uit dat aan het gebeuren is. Maar het ideaal zou zijn dat je water opvangt voor de tijden dat je het nodig hebt. Dat je bossen aanplant, dat je mensen mobiliseert in wat toch een soort gemeenschappelijke vijand is geworden, dat klimaat. En daar zit eigenlijk een heel goed gemeenschappelijk verhaal in. En het lukt ons eigenlijk niet om mensen te mobiliseren rondom dat verhaal. Terwijl we toch echt naar toch een deel van onze eigen ondergang zitten te kijken.
0: En hoe komt dat niet lukt om mensen te mobiliseren?
1: Omdat het nog altijd te abstract is.
0: Ja?
1: Zelfs als er 200.000 mensen moeten worden geëvacueerd, is het nog steeds te abstract. Want wat is nou eigenlijk de oorzaak? Wie is nou eigenlijk de vijand? Dus het is niet aanwijsbaar genoeg. En dat maakt het heel lastig om daar rond een verhaal te construeren. Ja, waarbij je met z'n allen achter zou kunnen scharen.
0: Ja. Bosbranden in Amerika zijn inderdaad letterlijk ver van ons bed, maar dit komt wel akelig dichtbij.
1: Nou ja, het is zelfs nog, ik bedoel, het Twentekanaal, het aloude Twentekanaal, afgesloten voor scheepvaart. Aardappelen, uien en graan. De oogst staat onder druk. De hittesterfte. Er is heel veel extra doden de afgelopen hittegolven die we hebben meegemaakt. Hier zijn de gevolgen al enorm. De verdamping hier op het eiland. Ja, ik kijk elke dag naar de gevolgen van de klimaatverandering. De verdrogen bomen.
0: Dan heb je het over Terschelling, hè, waar je nu bent.
1: Ja, precies. En het stikt hier van de teken. Nou, dat is een teken dat de winters steeds zachter worden.
0: Oh ja.
1: De bomen verdrogen. Ik zie de blaadjes nu al vallen. De Waddenzee, en dat is niet iets wat ik zie, maar wat ik weet, maar die stijgt per jaar ongeveer 2 à 3 millimeter, waardoor het wat op een gegeven moment zou kunnen verdrinken, wat echt desastreuze gevolgen zou hebben voor de watvogels die daar fourageren. Dus je ziet het overal. Als je het wil zien, is het overal.
0: Ja. Er zijn nog steeds mensen die aan klimaatverandering twijfelen. Staat voor jou vast dat de branden zijn veroorzaakt veroorzaakt door klimaatverandering?
1: Nou kijk, dat in, ik geloof 1896 was er een Scandinaviër die al aantoonde dat klimaatverandering samenhangt met de toename van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Dat weten we al heel lang. En we hebben een hele eeuw bijna verspeeld door allemaal mensen die hebben, en bedrijven ook, Shell bijvoorbeeld, die hebben geprobeerd om te voorkomen dat mensen inderdaad klimaatverandering aan menselijk handelen zouden koppelen. Nou, daar zijn we nu intussen wel aan voorbij.
0: Ja, want jij schrijft,
1: het is onomstotelijk gevolg van menselijk handelen.
0: Want jij schrijft ook in je essay dat wij eigenlijk helemaal niet aan de generaties na ons denken.
1: Nou, dat was een beetje de oorzaak van het essay. Mm-hmm. Ik had een roman geschreven, Nirvana, en ik sprak daarover met mensen in zaaltjes. Excuus. En ze vroegen, waar is de hoop?
0: Ja.
1: In je boek. Mensen willen hoop hebben. Mm-hmm. En ik antwoordde dat ik eigenlijk helemaal niet aan hoop had gedacht. dat ik heb opgeschreven zoals het volgens mij zit en dat de hoop daarin geen rol speelde. En toen vroeg ik, een tegenvraag stelde ik. En ik vroeg maar, hoeveel generaties durven jullie nog vooruit te denken? En het antwoord heeft me echt verbijsterd. En dat was het begin van dit essay. Namelijk dat bijna niemand ook nog maar één generatie vooruit durft te denken. Omdat de toekomst is een duister, onbewoonbaar land voor veel mensen. Ja. Dus we zijn onze hoop kwijt.
0: Maar wil dat ook zeggen dat jij moedeloos bent inmiddels? Of hou je de moed er nog steeds in?
1: Nou, nee, maar ik heb wel nagedacht over wat hoop betekent. En dat als je hoop verliest, dat mensen in het tegendeel komen te verkeren. Dat ze dus wanhopig worden. Ja. En wanhopige mensen die nemen hele slechte beslissingen. Dat zijn geen beslissingen die zijn gericht op een toekomst, maar op een onmiddellijk heden. Dus mij leek een programma van optimisme zonder hoop, een soort lucide optimisme, leek mij het allerbeste. Ja. Namelijk wel handelen, wel de dingen doen die nodig zijn. Bomen planten, niet te veel vliegen, niet te veel vlees eten. Op partijen stemmen die de toekomst in het vizier hebben. Kortom, optimisme. We moeten handelen. Want bij de pakken neerzitten daar.
0: Maar optimisme zonder hoop dus.
1: Dat leek mij, kijk, ik ben niet tegen hoop, maar als je kijkt naar de lange termijn, kooldioxide die we vandaag uitstoten, doet er 200.000 jaar over om weer in de oceanen opgenomen te worden. 200.000 jaar, daar kijken we naar. Ook als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van kooldioxide, hebben we nog honderden jaren te maken met temperatuurverhoging. Ja. Dus het heeft geen zin om daar hoopvol over te zijn, want dat punt zijn we al voorbij. Ja. Dus
0: wat moeten we dan wel doen?
1: Nou ja, ik houd eigenlijk vrij eenvoudig. Er zijn een paar dingen. Het hangt allemaal samen. Dat is allemaal een beetje. Dat is hier niet op zijn plek. Maar we moeten die oorlog in Oekraïne winnen om te beginnen. Mm-hmm. In elk geval niet verliezen. En we moeten zorgen dat we heel veel bomen gaan planten. Mijn persoonlijk doel is om de helft van Nederland met bossen te beplanten. Daarmee compenseren we een heel groot deel van onze CO2-uitstoot. Ja. Ik ben op kleine schaal begonnen. Ik plant heel veel bomen met vrijwilligers aan.
0: Want dat deed je ook omdat je vee naar schaduw zag zoeken, toch?
1: Ja, daar begon het mee. Een jaar of 10 geleden zag ik inderdaad tijdens een belachelijk hete zomer zag ik vee echt verbranden op de velden. Mm-hmm. Nergens een schaduwboom te vinden, want die hebben alle boeren weggehaald. En toen heb ik een column geschreven waarin ik boeren heb aangeboden om zelf schaduwbomen te komen planten. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk begonnen. En nu is het een kleine NGO waarmee we kleine klimaatbestendige bossen aanplanten.
0: Ja. En hoe zorgen we er nou voor dat bij iedereen dat besef indaalt dat er wat moet gebeuren, dat we niet op de oude voet door kunnen?
1: Dat punt zullen we nooit bereiken. Je kunt niet iedereen hiervan overtuigen, omdat mensen zijn te zeer gesteld.
0: Of genoeg mensen in elk geval.
1: Ja, maar de meeste mensen zijn te zeer gesteld op comfort en status. En die willen ze niet verliezen. En dat is maar al te voorstelbaar. Dus je moet het doen met de mensen die het wel willen doen. Laten we het een soort coalition of the willing noemen. Mm-hmm. En daarmee moet je het doen. En die moeten het voorbeeld geven. En als dat voorbeeld aantrekkelijk is, dan volgen er meer. Maar je moet niet wachten op de grote meerderheid. Want die komt uit eigener beweging niet in de benen.
0: Ja. Zie je politici die serieus iets proberen?
1: Ze zeker.
0: Aan wie denk je dan?
1: Kijk, als je kijkt naar die Green Deal die Timmermans heeft opgetuigd met Diederik Samson. Mm-hmm. Dat is een geweldig, geweldig project. Rob Jetten, die kan er ook wat van. Nee, dus ik zie genoeg politici. Alleen het is zo'n onaangename boodschap om te verkondigen dat bijna niemand het durft. Niemand durft aan kiezers te vertellen dat ze zullen moeten leren leven met veel meer onzekerheden, met waarschijnlijk afnemende welvaart en het idee, ja, hun kinderen zullen het niet meer beter hebben dan zij. En dat is een hele onprettige boodschap om te verkopen.
0: Ja. Tommy Wieringa, dank je wel. En je essay Optimisme zonder hoop is vanaf volgende week weer verkrijgbaar. En we gaan nog even naar Berlijn, waar rond 10:00 vanavond een auto is ingereden op deelnemers van de Pride. Correspondent Gimbal Dukkes in Berlijn. Gimbal, wat is het laatste nieuws?
2: Ja, de Berlijnse politie heeft zojuist aan Duitse media laten weten dat er minstens 1 dode is gevallen bij dit incident en ook zeker 14 gewonden. Verder is nog altijd heel veel onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Daarop zijn alle mensen opgeroepen om het terrein te verlaten. Dat gebeurt hier ook nog altijd. Die grote evacuatie is nog altijd bezig. Mensen vertrekken best rustig van het terrein. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen. Nog of de dader of daders op voortvluchtige route zijn. Of dat zij hier nog al, ja, of zij opgepakt zijn of nog in de omgeving zijn. En ook om die reden verlaat iedereen de grote omgeving van de Tiergarten, het grote park in het centrum van Berlijn.
0: En we weten ook nog niks over de bestuurder.
2: Nee, exact. En ook niet of het 1 bestuurder of meerdere bestuurders is. De politie laat daar weinig over los. Dat is natuurlijk ook een aanwijzing dat ook nog onduidelijk is wat er precies aan de gang is en of deze mensen gearresteerd kunnen zijn. Dus ja, ook op dat vlak is er nog afwachten. En ook om die reden, ja, zorgt dat iedereen hier vooral het terrein moet verlaten. En zichzelf in veiligheid brengt.
0: Jij zei daar straks dat de sfeer eigenlijk nog tamelijk rustig is. En dat je geen paniek merkt. Hoe is dat nu?
2: Ja, nog steeds wel. Je merkt toch wel dat mensen zich heel goed aan de orders ook van de veiligheidsdiensten houden. En vooral het terrein verlaten. Inmiddels is het ook wel echt een stuk rustiger. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. Ik moet goed om me heen kijken om mensen te vinden. Maar de meeste mensen hebben ook echt wel het festivalterrein verlaten. En zijn dus ofwel naar huis gegaan of naar andere delen van de stad. Om zichzelf in veiligheid te brengen.
0: Gimbal Duk, dank je wel voor je update. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12:00 op deze zender de Ongelooflijke Radio. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu nog een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
2: Oh, stop! Oh my god!
3: Is that a plane?
4: It's got to be.
3: Oh no! Is that a plane?
1: Een protestlied tegen koning Willem III.
5: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooien.
1: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
12: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van zondag 26 juli. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
16: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
15: Nou, de Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden in Frankrijk. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere twee kinderen, van 6 en 8, die nog aan boord waren, dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten, meer bewolking. Komende nacht is het ook bewolkt bij 14 tot 17 graden. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
4: Vannacht spreek ik een van de bekendste buitenlandcommentatoren van Nederland, historicus Arend-Jan Boekenstein. Maar hij gaat nu officieel met pensioen. Nee, geen zorgen, hij gaat nog door met zijn podcast Boekenstein en de Wijk en natuurlijk Europa draait door. Maar hij heeft wel zijn laatste college gegeven aan de universiteit. En dat noopt natuurlijk tot reflectie. Welke lessen heeft hij zelf geleerd? Welke denkers hebben hem gevormd? En wat kunnen we daarmee in onze woelige wereld van vandaag? Kan Arend-Jan Boekenstein in deze tijd eigenlijk wel met pensioen?
7: De Ongelofelijke Radio. David Bogert.
4: Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Met vannacht dus Arend-Jan Boekenstein, en die spreek ik samen met vaste gast theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Arend-Jan Boekenstein, welkom in De Ongelofelijke. Goed dat
10: Dank
4: je er bent.
10: Dank voor de uitnodiging.
4: Ja, nou ja, je bent hier in onze podcaststudio. Jij bent natuurlijk een podcastgigant, kan je zeggen. Je maakt er ook heel veel. Is er voor jou een soort leven voor en na het fenomeen podcast? Heeft het je leven veranderd, podcast?
10: Weet je, het is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want ik maak namelijk

0: Weet je, het is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want ik maak namelijk Boekers zijn de Wijk. Dat doe ik volgens mij al 10 jaar.
1: Ja,
0: we zijn met niks begonnen. Ik kwam Rob de Wijk tegen bij BNR, Business News Radio, beneden. En toen zei ik, zullen we eens een podcast gaan maken? Nou, Rob wilde dat wel. We hebben gebedeld bij BNR of dat zou kunnen. Er was natuurlijk geen geld en zo. Je weet hoe dat dan gaat.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En toen hadden we geloof ik na een tijdje 10.000 of 15.000 luisteraars. En we zijn gewoon doorgegaan.
1: Ja.
0: En toen werd ook door de Oekraïne-oorlog werd de frequentie natuurlijk veel vaker.
1: Ja, werd het elke dag.
0: Ja, en dat, ik moet je wel zeggen, dat is misschien wel het verschil tussen voor en na de podcasttijd. Het gaat wel echt je tijd op.
1: Ja. Ja.
0: Soms droom ik wel eens van jullie podcast dat je 1 keer per week, want dan kan je er daarnaast nog veel dingen doen. Hè? Ja. Dat is bij mij een beetje weg eigenlijk. Hè?
2: Ah, je wordt als wetenschapper onderworpen aan de wetten van de media. Hè? Je moet actualiteiten gaan volgen ineens. En, dan heb ik ook wel een bel David van, we moeten hier echt iets mee. En dan zeg ik altijd van, moet dat nou echt?
3: Ik zit net in de 17e eeuw.
2: Ja, precies. Ik was net lekker een preek van Augustinus aan het lezen.
1: Ja,
2: dan moeten we iets. Dat heb je wel met podcast. Maar
0: het leukste is de betekenis van Augustinus voor de oorlogen nu. De rechtvaardige oorlog, toch?
1: Zeker.
0: Dat zijn de mooie dingen.
3: Ja, daar hebben we het over gehad. En dat is ook die oorlogen hebben natuurlijk naast de podcast, denk ik, ook jouw werkzame leven weer veranderd. Want ik herinner me nog van Boekestein en de Wijk. Die beginperiode, dan konden jullie het permitteren om het te gaan hebben over de arbeidsmarkt in Moldavië en de beurs in Bulgarije, weet ik veel wat allemaal. Ja. En toen kwam de invasie in Oekraïne en dat werd het allemaal een stuk ernstiger ineens.
0: Ja, en ook heel veel mensen gaan dan luisteren. We hebben gewoon, wat dat betreft, natuurlijk ook gewoon de tijd meegehad. Dat je dan mensen denken van, hemeltje lief, Europa staat in de fik, dat hadden we niet verwacht.
1: Ja.
0: En dan gaan er gewoon veel meer mensen luisteren. En dan krijg je ook zo'n gekke theatershow en zo.
3: Het is een beetje cru de tijd mee, maar ik snap wat je bedoelt.
2: Ja. Ja, het is belangrijk geworden ineens.
0: Ja. Nou, we zijn eigenlijk oorlogshelers, zeg ik altijd.
1: Oorlogshelers.
0: Wij verdienen aan de oorlog.
3: In de zin van dat je de duiding eraan geeft. Dat is,
0: dat vind ik heel raar. Dat iets is een afschuwelijke gebeurtenis.
1: Ja.
0: Dat je daar dan een winkeltje van kan maken. Maar ja, goed, het is ook, je kan het ook positief formuleren en zeggen dat het goed is als mensen proberen duiding te geven aan die oorlog.
3: Nou, het zou ook weer heftig zijn als iedereen helemaal mentaal gebukt onder zou gaan en niemand meer probeert om kalm te duiden wat er gebeurt natuurlijk. En dat is wat jullie in de podcast doen. Ik zei natuurlijk ook, je bent met pensioen. Want je hebt je laatste college gegeven aan de universiteit. Ik vraag me dan af, hoe gaat dat? Als je zo'n college geeft en je weet, dit wordt mijn laatste. Ik ga zo meteen mijn laatste woorden spreken in de collegezaal. Om het maar even dramatisch aan te zetten. Hoe was dat?
0: Ik ben altijd hier bang voor geweest. Want ik hou ontzettend van college geven. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik kan, denk ik wel eens. Ik hou van verhalen vertellen. En ik hou van ook op je benen te denken in een collegezaal. Dan hangen de studenten ook aan je lippen. Waar gaat dit naartoe, denken ze dan. Hè? Nou, ik gaf dus een laatste college. En ik heb daar maar verder niet zoveel bijzonders van gemaakt. Ik heb het wel eens verteld aan ze. En toen kreeg ik dus, toen eindigde dat en ze klapte, dat vond ik heel leuk.
1: Oh ja.
0: Maar toen had ik wel een beetje een leeg gevoel, hè?
1: Ja.
0: Maar het grappige is, weet je, omdat ik nu zoveel lezingen geef door die podcast, is het zo dat je nog steeds verhalen kan vertellen. En ik denk dat
3: college, maar dan op een andere manier.
0: Ja. En wat ik leuk vind van lezingen, kijk, dat je komt soms ergens in een zaal, hè? En die mensen kijken je wat meewarig aan, hè? Ze herkennen je wel, maar ze denken toch, wat is dat voor een, het zal wel een intellectueeltje zijn of zo, weet je wel. Ja. En dan voel je dus ook een beetje een negatief gevoel. En dan moet je op een of andere manier die zaal verleiden. Dan moet het gebeuren. Daar heb je ook een beetje kracht voor nodig. En, maar dat niet elke saaie doorknoper kan dat, denk ik, hè? Als je dus een ambtenaar bent en je bent heel saai, dan wordt dat moeilijk in zo'n zaal. Hè?
1: Ja.
0: En ik vind dat eigenlijk heel leuk om dat te doen.
3: Ja, dat kan me voorstellen. Dus het is ook niet zo dat jij met een zwaar gemoed en met tranen in je ogen wegreed van je laatste college.
0: Nee,
3: en dacht,
0: ook omdat het gewoon, het at alles op. Hè? Ik ben nu net een week terug uit Frankrijk, waar we heel veel podcasts hebben opgenomen.
3: Ja, van Boekestein de Wijk.
0: En nu heb ik dus echt vrij. Ja. En ik ben als een gek gaan schrijven.
3: Waar
0: ik dus normaal helemaal niet aan toe kom. Hè?
1: Ja.
0: En ik kan het toch een beetje, heb ik ontdekt.
1: Ja.
0: Dus wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren.
3: Leuk, hè? Want je had ook op jouw Substack, dus voor mensen die het niet kennen, een soort weblog waar je wat kan plaatsen, had je al jouw gedachten over wat je hier zou kunnen vertellen in de ongelofelijke podcast, had je al uiteengezet. Zullen ook een linkje daarnaar in de show notes, de omschrijving van deze podcast, plaatsen?
2: Nou, ik vroeg steeds, zeggen ze het ook vaak, hè, van

0: eindelijk vakantie en dan kom ik aan mijn werk toe. Ja. En misschien is het mijn pensioen nog wel veel meer zo. Ja. Dat er een paar mooie boeken gaan komen.
1: Ja. Ja, ik zit er wel over na te denken. En dan niet te denken van dat nou fantastische boeken worden. Maar je kan ook praten over gebruiksboeken. In de zin van, het is helemaal niet verkeerd om iets over Trump en de wereld te schrijven in relatie tot een aantal grote denkers. Misschien dat mensen daar wat aan hebben. Ja, ja. Hè? Omdat niet iedereen de tijd heeft om al die denkers te lezen. Ja. Dus dan kan je op een bescheiden manier kan je dat doen. Dan,
2: weet je, die denkers uitlichten. Dat is natuurlijk ook wat je in dit gesprek gaat doen. Ja. Ik vroeg me nog af, je bent volgens mij begonnen dan als universitair docent ergens in de eind jaren 80 of zo?
1: Ja.
2: Ja. En we zijn nu toch bijna 40 jaar verder. Wat was dan de mooiste lesstof of de mooiste historische periode? Jij bent historicus, dus je hebt mensen die verhalen vanuit de geschiedenis gaan vertellen. Ja. Wat is dan jouw favoriete verhaal of jouw favoriete tijdsperiode?
1: Dat zijn er vele. Ik weet goed, ik kreeg in 1986 kreeg ik die baan in Utrecht. Moet je je voorstellen, er was dus 5 jaar lang geen enkele baan. Hè? Ik ben de lid van de Lost Generation.
2: En
1: de hele wereld solliciteerde, ook mensen die veel beter waren dan ik. En ik kreeg die baan, wat ook al heel gek is, als je erover nadenkt.
0: Ik zat toen op de middelbare school, ik weet dat nog. Ja, dat er is geen werk.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik moet economie gaan doen of zo. Maar goed, ja.
1: Ja. En toen viel, dus ik was 3 jaar daar aan het college gegeven, toen viel de muur. En dat was toch wel iets bijzonders. Hè? Want allerlei dingen van het Duitse vraagstuk, wat overigens nu ook weer terugkomt. Hè? Dat gaat heel kort uitgelegd. Hier komt het hierop neer dat Bismarck heeft op een geweldige manier geschaakt in de 19e eeuw. Had een hele zwakke tegenspeler, Napoleon III. En toen ontstond dus de Duitse eenwording, 1870. En allerlei machtsevenwichtdenkers zeiden toen al van ja, dat is wel een beetje groot.
2: Duitsland is wel een beetje groot. Hè?
1: En Frankrijk had altijd gezegd in de 17e eeuw, Richelieu, ik hou zoveel van Frankrijk, ik wil er wel 8 of 49 van. Hè? Dus al die deelstaatjes en al die hertogdommen en prinsdommen en noem maar op, en vrije steden. Nou, dat is toen gebeurd. En dan, ja, dat kan je niet meer balanceren. En dat ging dus ook fout in 1914 en nog een keer in 1940. Ja. Nou, na 1945 hebben de Duitsers heel veel van hun geschiedenis geleerd. Hè. Maar nu, ja, sommige mensen zijn bang dat de AfD zou winnen. En ze hebben ook dat vreselijk grote krijgsmacht. Wat gaan we dan allemaal weer doen? Hè?
0: Ja, ze het sterkste leger van Europa willen ze nu, hè? Of met ze in elk geval.
2: Ja, ja. Wat is dan jouw favoriete periode om daaruit te vertellen? Heeft dat dan te maken met die val van de muur of met Duitsland? Of met...
1: Nou, ik heb één college gegeven op basis van het boek van Diplomacy van Kissinger. Kissinger is iemand die ongelooflijk intelligent is, maar ook, hij is ook een boef natuurlijk in Zuid-Amerika, hè? Maar ook iemand die,
2: hij is een belangrijke adviseur in Amerika geweest, een diplomaat. En heeft heel veel presidenten.
0: Hij heeft ontzettend lang geleefd, heel veel invloed gehad.
1: Ja. Ja. En hij schrijft zo prachtig. Ja. Oh, wat kan die man mooi schrijven. Trouwens ook zijn hele levensgeschiedenis. Hij was dus gevlucht vanuit Zuid-Duitsland naar Amerika. En hij liep in Amerika, New York op straat, dacht van, hey, ik word hier niet in elkaar geslagen. Dat is heel bijzonder eigenlijk, want dat gebeurde dus.
0: Ja, moet je misschien even bijvertellen dat hij Joods
1: was. Joods. Ja. Hij was Joods. Hè. En toen is hij dus naar Harvard gegaan via de route van militair. Dat kon toen nog, hè. Kan geloof ik nu nog. En hij is dus, hij heeft zich als vrijwilliger aangemeld en is gaan jagen op nazi-commandanten. En in Duitsland is er ook heel succesvol in geweest. Kwam terug, ging naar Harvard toe met een scholarship. En het is heel intimiderend als je dat leest. Hij sliep maar 4 of 5 uur per nacht. En las het ene boek na het andere. Hè.
2: Je hebt van die mensen.
1: Ja, die mensen heb je dus echt. En nou ja, dat leidde ook tot allemaal fantastische boeken en weet ik allemaal wel niet. En dan natuurlijk ook een hele interessante geschiedenis als minister van Buitenlandse Zaken en Nationaal Veiligheidsadviseur tegelijkertijd. Ja. Hè. En ook iemand die dus een mens is. En dat wil zeggen dat hij ook hoogmoed heeft. Even op die boer, waar we straks over gaan praten.
2: Ja, een mooi vooruitblik.
1: En wat hij in Zuid-Amerika gedaan heeft, is niet zo erg goed te praten, vrees ik. Hè?
2: Dus er bepaalde regimes daar gestemd.
0: Ja, met de Staministen daar.
1: Ja, met de Pinochet, weet je wel. Dat heeft hij allemaal een beetje gestemd.
2: Autocraten gestemd, ja.
1: Maar zijn opvatting, zijn analytische kracht is ongelooflijk groot. Ja. Dus daar heb ik met heel veel plezier heb ik daar colleges uitgeput.
2: Dat kan me voorstellen. het zal ook gebeuren in die 40 jaar, laat ik niet overdrijven, die 40 jaar dat je college hebt gegeven, dat je misschien wel dingen geleerd hebt waarvan je denkt, ja, later ben ik daar van gedachten over veranderd, ja, of zo.
1: Maar dat is zeker zo. Het is ook leuk om te vertellen. Weet je, ik was jong, ik kwam terug uit het buitenland, kreeg die baan tot mijn grote verbazing. Echt tot mijn enorm grote verbazing. En ik werd voor collegezalen met 300 man gezet. Ik was 29. Ik dacht, nou, laat ik maar net doen alsof ik heel slim ben. En laat ik maar grapjes maken. En heel helder en zo. Dan misschien dat ik het dan red. Hè?
0: Net één boek voorblijven steeds.
1: Ja, ja. Ja. En ik was natuurlijk zenuwachtig, maar dat kon ik dan een beetje verbergen. En het tweede college had ik dan bedacht van, nou, weet je, ook als ik zenuwachtig ben, dan kom ik er toch nog wel uit. En daar word je dan minder zenuwachtig van. Hè? Ja. Dat vertel ik ook altijd aan mijn studenten. Want dat is een trucje dat een beetje helpt. Nou ja, toen wilde ik ontzettend graag, ik was jong, ik was terug in Nederland, ik wilde NRC Handelsblad veroveren. Dat had ik als doel.
0: Je had de ambitie om het NRC te veroveren.
1: Ja, ik wilde stukken schrijven, weet je, voor de opiniepagina, in de hoop dat ze ook geplaatst zouden worden. Nou, ja, dat was toen nog een hele serieuze krant, veel groter dan nu. Althans, ja, de impact was veel groter dan nu, zou ik willen zeggen.
0: Ja, op een serieuze manier, hè, die krant.
1: Ja, ja, ja, ja. En dus wat deed ik dan? En ik moest verschrikkelijk hard werken in Utrecht, maar om 11 uur begon ik een stukje. En dat heb je op je 29, dan ben je dus 11 uur begin je en dan ben je in een soort trance. Want ik dacht van, het moet heel goed zijn. Want dat is veel moeilijker nog dan een wetenschappelijk artikel. Want er komen gewoon 200 stukken daar binnen en 2 ja, komen er doorheen. Dus dat moet helder zijn, dat ja, moet goed zijn, dat moet prikkelend zijn. Hè? Nou, dan was ik om 2 uur 's nachts klaar en dan stuurde ik het op. Dat ging toen, och jongens, dat kon niet eens via mail. Dat moest je faxen.
2: Wel, ja.
1: En dan ging ik dus, ja, 's ochtends vroeg, nou, ik woonde toen in Leiden, naar Holiday Inn. Die had een fax, ik had geen fax. En dat werd er dan zo. En dan fietste ik weer naar huis en dan belde ik een beetje bang op, heeft u misschien mijn stuk ontvangen? Nou, om lang van kort te maken, dat lukte toen. Ik kwam er doorheen. En daar was ik ontzettend blij mee, ja, want dat vond ik leuk.
0: Ja. Ja.
1: En toen gebeurde er iets heel moois, wat later, ik denk een jaar later of zo, of 2 jaar later. Je had dus de grote Jeroen Heldering toen. Hè. Dat was de commentator, zeker, van de NRC Handelsblad. En dat was ook de hoofddirecteur geweest, adjunct hoofddirecteur geweest, geloof ik. Hè. En een man uit een hele belangrijke patricische familie. Het is heel ongebruikelijk dat zo'n man dan journalist wordt. Maar goed, dat gebeurde. Hij had een fantastische talenkennis. En zijn column had ze Dezer Daag, heette dat, geloof ik.
0: Ja, ja, zeker.
1: Had enorme invloed. Echt enorme invloed. En toen ging hij mij noemen in die column. Hij vond dat ik aardige stukken schreef. Dus ik liep naast mijn schoenen.
0: Ja, jongen, ik was ja, maar als Heldering in niks. Ja, ja, ja.
1: En dat zei mijn baas ook, hè, van de hoogleraar. Hij ziet je staan en zo, weet je. Ja, het is heel grappig hoe dat, ook dat soort dingen dan gaan.
2: Maar ik ben voor jou wel een soort, nou ja, dat je eerst zoiets hebt van, dat ik nou werd aangenomen als universitair docent en dat mijn stukken geplaatst worden, bijna een soort, dat je bijna benadert vanuit een soort minderwaardigheidsgevoel of zo. Of,
1: nee, maar ik ben dankbaar voor de bevoorrechte positie die ik heb ingenomen. En ik ben niet overtuigd van mijn eigen grote capaciteit.
2: Nee, maar waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, ik heb met zoveel ontzettend begaafde mensen gewerkt. Mijn doktervader was Alan Steele Milward. Die man was dus een jongen van de LSE, hè? Later.
2: Wat is de LSE?
1: Het London School of Economics. En die sprak, je denkt altijd, Engelsen die kunnen niet zo goed talen. Hè? Dat denk je dan, hopen wij dat we. Ja. Nou, dat is ook allemaal helemaal niet waar. Die man sprak gewoon en Frans, en Duits, en Nederlands, en Italiaans, en Spaans. Een soort, zoals Huizinga dat ook kon, hè? Nou, daar word je al helemaal misselijk van, hè?
2: Ja.
1: En ook zo'n analytische kracht.
0: Maar je was duidelijk ook wel een gedreven mens. Want jij wilde dit dan ook wel. Je ging echt heel erg je best om in NRC te komen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat doe je niet als je denkt van, er zijn belangrijke dingen in de wereld.
1: Ja, ja,
2: dat zijn belangrijkere mensen dan ik of zo. Ja,
1: maar ik ben dus niet, heb ik nog steeds hoor. Want ik heb natuurlijk nu een beetje succes, dat weet ik ook allemaal wel. Maar wat is nou eigenlijk succes? Hè? Ja. Ik ben blij dat ik het mag doen, maar ik heb nog steeds. Hebben jullie dat niet van, dan lees je een stuk op een Substack van iemand en dan denk ik van, oeh, dat is knap, denk ik dan.
2: Ja.
1: En dan vraag ik me af, had ik dat nou zelf gekund? Dat vraag ik mij, omdat ik nu een oude man ben. En dan, soms dan is het antwoord nee. Dat is echt heel knap.
2: Maar is dat een soort onzekerheid of zo? Of
1: ik heb geen onzekerheid. Het is gewoon realisme. En ook, ik ben vervuld door dankbaarheid voor de dingen die ik heb mogen doen.
0: Ja, het is toch ook, Volgens mij ook een blijk van gezonde ontwikkeling. Als je op latere leeftijd weet wat je wel kunt. En dat ook gewoon weet. Ja. Je kan echt wel wat.
1: Ja.
0: Maar dat je daardoor ook weet dat je heel veel dingen niet kunt. En die ook kunt bewonderen in anderen. Dat lijkt mij alleen maar gezond.
1: Ja.
0: Als je constant in anderen neer moet halen omdat je stiekem jaloers bent. Of denk ik moet dat ook doen.
1: Ja, dat is afschuwelijk.
0: Of dat je constant jezelf eigenlijk moet afkraken.
1: Het komt heel veel voor.
0: Ja.
1: Dat is echt... En ik heb ook een beetje, het komt een beetje door mijn vader ook. Hè, van, ik heb zoveel te danken aan mijn vader. Zo erg zelfs dat hij dus gewoon... dat ik helemaal geen puberteit heb gehad. Wat misschien wel heel ongezond is. Maar
2: hoe doe je dat dan?
1: Ik zal je vertellen hoe het in elkaar zit. Ja? Dus echt een interessant verhaal.
2: Ik ben benieuwd.
1: Eerst over mijn vader zelf. Je moet je voorstellen, een zoon van een tomatenkweker in de Lier. 1932. Na de lagere school moest hij met zijn handen in de aarde, zoals u dat zelf noemde, bij papa. En toen zei hij na 3 maanden, David, zei hij van, papa, ik zou zo graag door willen leren. Ik zou zo ontzettend graag door willen leren. En toen zei mijn opa, nou ja, ik heb je liever hier, want je bent goedkope kracht. 13 jaar oud of zo, 12. Ja. Maar ja, als je dat wil, fiets dan maar naar Delft. En ga dan maar met die directeur van de MULO praten. En misschien dat dan kan. Ja, ik baal er wel van. Nou, mijn pa daar naartoe gefietst. En mocht daar naartoe. Alleen maar 10.
0: Ja.
1: Toen bedacht hij zelf. Ik heb er echt zo'n bewondering voor. Hè. In MULO 3 bedacht hij. Ik wil een HBS 4.
0: Ja.
1: Nou, dat is geen logische overgang. Hè? MULO 3 zou ik HBS 3 doen. Mijn papa had dat bedacht. Die fietst dus weer, hij vraagt dat aan zijn papi. Die zei van, ja, nou, dat weet ik allemaal niet. Fiets dan maar weer naar Delft. Dan kom je dus bij de directeur van de HBS. Even historisch, 1848 Thorbecke HBS. Dat was een heel goed wist natuur en scheikunde. En daardoor hebben we die Nobelprijsgolf gehad tussen 1900 en 1920. Hè? Want het gymnasium was niet zo goed in wist natuur en scheikunde. Nou, die directeur... die was echt, die geloofde nog in een standenmaatschappij. Die vond een platsprekend jongetje uit de Lier, die Wurm zei tegen een worm, hè? Ja, dat hoort daar niet, joh. Hij zat met advocatenzoontjes en dokterszoontjes en notariszoontjes. Kennelijk was het zo dat HBS ook echt voor de hogere burgerij was. Hè?
0: Ja.
1: Dus wat deed hij, de boef? Die zei van, nou ja, we hebben hier een jongetje uit de Lier. Die praat plat en die denkt dus van MULO 3 naar HBS 4 te kunnen gaan. Nou, weet je wat we doen? We gaan het stof van HBS 3 herhalen. 0 fout een 10, 1 fout een 1. Die man was bezig mijn papi kapot te maken. Gewoon kapot te maken.
0: Ja, nou, op zijn plaats zetten.
1: Ja, op zijn plaats zetten. Hè? Nou, de eerste rapport was niet goed natuurlijk. Maar daarna weer allemaal 10. Nou, om lang van kort te maken, toen heeft hij dat allemaal gehaald. En toen ging die directeur hem dus feliciteren met zijn eindexamen. Toen zei mijn vader, niet dankzij u. Ik vind dat wat, hoor.
0: Ja, dat is wel.
1: Hij is gepromoveerd en heel vrij snel hoogleraar geworden. Ja. Nou, die man heeft mij heel erg beïnvloed, omdat ik hem namelijk... Het was zo'n aardige man, en mijn moeder ook. Je moet je voorstellen, David, je nam vriendjes mee om 5:15, hè?
2: Ja.
1: En ze mogen ze mee eten, mam? Ja hoor, dan schil ik wel wat meer aardappelen. En mijn ouders hadden heel veel belangstelling voor mijn vrienden. Wat ik heel aangenaam vind.
0: Ja.
1: En er waren gesprekken. En ik leerde van mijn vader hoe je moest debatteren, hoe je moest argumenteren. Ja. En ik ontdekte ook als kind, ja, hij heeft er toch altijd weer beter over nagedacht dan ik, hè?
2: Je bewonderde hem echt.
1: Ja, ik was ook leergierig. Ik vond het heerlijk dat die man zo lang over dingen had nagedacht. Dus ik had ook geen enkele behoefte om in oppositie te komen. Wat ik wel eens deed om mijn vriendjes gerust te stellen, is dat ik stout deed.
0: Ja.
1: Dan konden ze ontdekken dat je niet bang hoefde
0: maar
1: te zijn.
0: Maar het ging
1: je
0: niet van hard af.
1: Nee. Nee.
0: Dus dat bedoel je met puberteit overgeslagen.
1: En er kwam nog iets bij. Mijn vader kon ontzettend goed piano spelen. En alle kinderen speelden een muziekinstrument. En ik ook. Ik speelde dwarsfluit. En ik hield ontzettend van Bach, net als mijn vader. En dat, daar kon ik op in de klas niet over praten, want dan was je een nerd, toch?
2: Ja, ja, ja.
1: En, maar daar kon ik met mijn vader wel over praten. En dat gaf ook een hele diepe band. Hè?
2: Ja.
1: Dat noem je nou met een bevoorrecht kind.
2: En als je zo'n vader hebt, zo'n geweldige
1: dat is,
2: vader.
1: Dat is dus niet, daar ben ik niet, hè? Dat is gewoon enorme mazzel, is dat.
2: Ja? Ja. Nou, mooi dat, hij ze, dat je zoveel bewondering voor hem hebt. En dat hij je zo geïnspireerd heeft, wat dat betreft. we gingen natuurlijk ook dit gesprek gebruiken om denkers te introduceren natuurlijk. Dat wilde jij ook nadrukkelijk gaan doen. Je hebt eigenlijk Kissinger al genoemd, hè? Maar ik geloof een van de denkers die jij wilde introduceren, die invloed op jou heeft gehad en die jou aan het denken heeft gezet, ook over onze tijd, is iemand die je kent vanuit die jeugd. Ja. Hè? Iemand die bij jullie over de vloer kwam.
1: En moet je voorstellen, we woonden dus in Amstelveen. Hè? En Kuitert schreef het ene boek na het andere. En die ging dan met grote stappen liep die naar het park. Waar
2: Kuitert is een bekende theoloog.
0: Harry Kuitert, geeft meer theoloog aan de VU.
1: Ja. Ja. En soms dan kwam die ook bij ons naar binnen.
2: Ja.
1: En ik was een jongetje van 8, 9, 10 met een korte broek. En ik was diep onder de indruk van die man. En weet je waarom? Omdat er zat een ontzettende intellectuele eerlijkheid zat erin. Die twijfel heb ik als een grote kracht ervaren. Ik vroeg aan mijn vader op mijn 12e, papa, bestaat God nu echt? En mijn vader zei van, nou jongen, dat weet ik ook niet zo zeker eigenlijk. Hè?
0: Was het een gelovig gezin?
1: We gingen tot mijn 12e denk ik wel naar de kerk. Maar dat was natuurlijk allemaal heel liberaal. Hè?
0: Dat weet ik niet natuurlijk, zeg je. Maar wat van milieu was het? Kun je het van zeggen?
1: Van ja, toch een... Mijn vader was natuurlijk hoogleraar op de VU, hè?
0: Ja.
1: En dat was in die tijd was er natuurlijk een strijd aan de gang, weet je wel. Ook met Kuitert natuurlijk. Ik vond later, overigens toen mijn vader was overleden, vond ik nog brieven van Kuitert aan mijn vader. Daar schrok ik wel van, hè, waarin stond van, nou Kees, ik zou het ook fijn vinden als je in het openbaar ook voor me opkwam. Oh, ja.
2: Dat heeft Kuitert aan jouw vader.
1: Dat vond ik wel heel indrukwekkend wat daar gebeurde. Kennelijk was hij daar toch terughoudend in geweest of zo.
2: Om dat een beetje te schetsen, jij groeide dus op een liberaal, gereformeerd misschien gezin, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval christelijk.
1: Ja, maar dan wel dus echt in een hele seculariserende wereld. Hè?
2: Ja,
1: hè? Dat wil zeggen, alles was bespreekbaar. Hè? En als een kind zou zeggen van God bestaat niet, dat mag allemaal.
0: Ja. Dat is heel snel gegaan in de gereformeerde kerken.
2: Want Kuitert is, jij noemt de naam nu, die kwam bij jullie over de vloer. Dat is natuurlijk een theologisch begrip, toch, Kuitert? Met bekende zin van alles van boven komt van beneden, toch?
0: Ja. En als je het over Kuitert hebt, de tragiek daarvan is natuurlijk ook dat hij echt de stem was van een generatie. Maar als ik nu in het theologisch landschap kijk, theologen van mijn generatie weten nog wie hij was. Maar dat is het al eens een beetje. En de jongeren, die hebben geen idee.
2: Hij heeft niet echt een intellectueel nalatenschap of zo, theologisch gezien.
0: Ik wil voorzichtig zijn, want zij zal echt nog maar gelezen worden hier en daar. Maar ik las laatst een interview met zijn dochter. Die, meen ik, hoogleraar Nederlandistiek is of was aan de UvA.
1: Ja.
0: En die was eigenlijk best wel teleurgesteld dat haar vader zo weinig nog genoemd werd en geroemd werd. Mm. Dus dat is ook misschien wel de tragiek als je zo bovenop de tijdgeest zit.
1: Ja.
0: Dat als die tijdgeest verschuift, dat je ook eigenlijk... Dat mensen je lezen en denken, waar gaat het eigenlijk over?
2: De tijdgeest die dan samengevat wordt in zijn bekende zin, alles spreken over boven, komt van beneden. Dus dat we gaan de zekerheden.
1: Dat zei hij dus tegen deze 12-jarige jongen. En dan dacht ik van, potver, dat is natuurlijk waar.
0: Wat bedoelde hij daarmee dan?
1: Hoe vat hij dat op? Is dat wat wij mensen zeggen over hierboven, dat komt bij ons vandaan.
0: Hmm.
1: Er zit toch een intellectuele eerlijkheid in. Kijk,
0: je kunt ook zeggen... Een zeker dogmatisme misschien, want hoe weet je dat zo zeker?
1: Ja, maar ik ben agnost, hè?
0: Ja.
1: Dus over God kan ik niet praten.
0: Nee.
1: Ik weet niet of die bestaat, ik weet niet of die wel bestaat. Maar het is natuurlijk wel zo, dat wat we wel vrij zeker weten... is dat wij mensen dat allemaal bedenken.
2: Dat we Kuitert, de woorden aangeven, in ieder geval.
1: Kuitert zei ook van dat de Bijbel is geen goddelijke openbaring... maar dat is gewoon mensen hebben dat bedacht. Ja. En dat wordt daar. Dat betekent niet dat dat niet waardevol is, overigens. Mm. Want er zit intrinsieke kracht.
0: Wijsheid, kracht.
1: Ja, bijvoorbeeld, waar zouden wij mensen zijn zonder vergeving? Hè? Als je ruzie maakt in een bedrijf... dan de vergeving kan je daaruit redden. Hè? Dus dat is een heleboel dingen die... naast de liefde is ook verschrikkelijk belangrijk natuurlijk.
0: Ja, de Bijbel verliest niet direct zijn waarde als je niet meer in God gelooft, zeg maar.
1: Exact. Ja. Exact, ja.
2: Maar volgens mij, als ik uit het goed begrijp... maar zegt hij ook niet per se, God bestaat niet. Hij zegt alleen, het spreken van ons over God...
1: Hij heeft de agnostische positie.
2: Wij geven de woorden aan.
1: Ja.
2: Dus dat noopt tot bescheidenheid of zo.
1: Ja.
2: Maar volgens mij was het niet direct zijn punt van... het is dus allemaal onzin. Maar we moeten ons realiseren... dat de taal van mensen primair komt. Dat is toch zijn punt?
1: Ja, maar ook dus van de vraag of God bestaat of niet... dat kunnen we niks zinvols over zeggen. Beide is mogelijk, hè? Maar wat ik er zo interessant aan vind... als je deze bescheidenheid als alles... als dat door mensen gemaakt is... Hè? dan is het wat mij betreft ook zo dat als iemand op basis van een orthodox christendom komt tot de gedachte dat homoseksuelen niet mogen vrijen, ja, dan doe je dat op basis van metafysica. Hè? Dat is natuurlijk toch een beetje merkwaardig dat je dan mensen geluk ontzegt.
2: Ja, maar dat kan je dan net zo makkelijk over naastenliefde zeggen. Dat kan je ook zeggen.
0: Martin Luther King kun je het ook zeggen dan. Hè? Dat is het probleem een beetje.
2: Als de naastenliefde geënt is op de leer van Jezus en op de woorden uit de Bijbel, dan kan je ook zeggen, ja, het is door mensen geschreven. Dus dan kan je alles relativeren.
1: Maar wacht even. Maar naastenliefde is intrinsiek een belangrijk concept, toch?
0: Ja, maar dat is niet voor iedereen, dacht ik.
1: Nee, maar het kan voor iedereen heel zegenrijk werken.
0: Ja, nee, wij zijn het heel eens. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat naaste liefde vanzelfsprekend is voor iedereen. En dat laat de geschiedenis toch voldoende zien.
1: Kijk, weet je, het is een heel interessant punt. Ik heb een tijdje in mijn leven gedacht van als deze wereld van mensen afhangt, dan kan je maar beter onder je bed gaan liggen. Ik bedoel, mensen zijn zo verschrikkelijk. Hè? En dus kom je dan via die route tot een soort gemankeerd godsbesef. Hè? Laatste denk ik van, ja, maar dat vind ik ook weer een beetje laf. Je moet ook de mogelijkheid openhouden dat we het zelf moeten doen. Hè?
0: Maar ik denk dat het niet per se een tegenstelling hoeft te zijn. In de zin van, het gaat natuurlijk ook om de status van, laat ik zeggen, onze claims. Dus als je zegt, in feite is alles wat we zeggen over boven, of dat nou over God gaat, of over hogere waarden, naaste liefde, welke claims ook maar doen, is allemaal van beneden afkomstig. Dan loop je natuurlijk wel het risico dat het allemaal terugvalt in een soort machtsstrijd. Dan hangt het maar vanaf wie gelijk krijgt, wie de sterkste is, wie wint. Dat je in een heel relativistisch universum terechtkomt. Als je volhoudt dat sommige dingen wel degelijk van boven komen, ook al worden ze door mensen gesproken, dan kun je nog steeds zeggen, dat betekent niet, dan moet je nog steeds heel bescheiden zijn. Maar als het van boven komt, betekent ook dat wij het nooit helemaal pakken. Dat betekent dat je een zekere epistemologische bescheidenheid moet houden. Maar je houdt de mogelijkheid open dat sommige dingen ook echt wel zo kunnen zijn.
1: En dat is natuurlijk ook iets waar ik echt heel moeilijk in. Wat is er nou eigenlijk fout aan de gedachte, jongens, als de moraal door mensen gemaakt is?
0: Nou ja, dat wat ik net aangaf, dat is al de vrees zijn. En daar herken ik wel iets van. Dat je in een soort Nietzscheaans universum komt van, nou, de een zegt, je moet je naaste lief hebben. De ander zegt, de sterkste overwint. En jongens, kijk maar wie er wint. Het is allebei de mensen bedacht.
1: Maar een andere tegenwoordig die je ook vaak hoort, is dat dan is het dus de mens wordt dan de maat der dingen. En dan kan iemand zeggen dat hij dus goddelijke kwaliteiten heeft. Weet je, dat is de andere kant. Ja. Maar je kan toch ook zeggen van, luister eens, we hebben een debat over de moraal, en met name ook over de toepassing van die moraal. En daar kunnen mensen uiteindelijk beslissing over nemen.
0: Ook
1: in de wetenschap, dat we daar steeds weer vreselijk de mist in gaan. Maar bij mij was het zo dat als ik dan over God nadacht, dan kwam dat uit pure wanhoop.
0: Ja, ik snap het.
1: En dat vind ik te weinig eigenlijk. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Er moet wel een vast zijn, anders wordt het een zooitje.
1: Ja, want ik weet heel goed hoe slecht mensen zijn. Weet je, de Grieken en de Romeinen en ook het christendom hebben op een één ding gelijk. En dat is namelijk dat de Grieken zeiden het mooi, als de wensen van de mensen vervuld worden, dan lachen de goden in hun vuist. Vind ik trouwens een fantastisch uitspraak.
0: Tragiek, hè?
1: Het is echt waar, hè? En, maar met christendom ook van dat de mensen niet alleen maar goed zijn, laat ik het zo formuleren. Nou, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik vind dus dat de christenen en ook de antieke wereld, die hebben dus een realistisch mensbeeld.
0: Ja.
1: En zowel de liberalisme als het socialisme zijn kinderen van de verlichting, hebben een te optimistische kijk over de menselijke natuur.
0: Het is interessant om daar zo nog even over te hebben. Nog één ding wat misschien om hier even, Dat hele idee van moraal van boven of van beneden, misschien van allebei wel. Hè? Dus altijd, we zijn ook vaak geneigd om dingen heel erg tegenover elkaar te zetten. Misschien een punt dat ik hier nog wel wil noemen is, wie heeft er belang bij? Hè? Wie heeft er belang bij? Dus mensen die zeg maar redelijk sterk in het leven staan, die een netwerken hebben, een opleiding hebben, die aan de goede kant van de wereld wonen, die kunnen ook misschien wat makkelijker zeggen, ach, het is allemaal mensenwerk en we moeten met elkaar eruit zien te komen. Maar ik noemde net niet voor niets even Martin Luther King, hè, met zijn idee dat die arc of the universe tends to justice of zo. Hoe zegt het ook weer?
2: Bends to justice.
0: Uiteindelijk gaat het. Nou, dat is een groot verhaal, zou je kunnen zeggen. Dat kun je ook ironisch over zijn.
2: Dat het universum uiteindelijk neigt naar rechtvaardigheid.
0: Neigt naar rechtvaardigheid, ja. Dat er een soort groot plan is. Hè, dat is nou, vanuit zijn geloof gezegd. Niet zozeer vanuit de empirie misschien. Maar goed, mijn punt is, juist de zwakken, de mensen die aan de ontvangende kant van het geweld staan vaak, de mensen die niet al die netwerken hebben, die hebben wel belang bij dat moraal van boven komt. Of in elk geval iets steviger is dan alleen van, nou ja, dat is een mening.
1: Nou ja, ik zou zeggen, dat daar zouden ze hoop uit kunnen putten. Maar als die hoop valse hoop is, is het ook weer kwalijk, hè? Snap wat ik bedoel?
0: Nou ja, het kan ze wel tot grote daden aanzetten of het helpt om vol te houden.
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso waar. Dat is sowieso waar. Maar ik denk, jongens, als ik dan vanuit mijn eigen vak denk, het idee van dat het universum bends to justice.
0: Ja, daar
1: is de empirische evidentie wel. Weet je, ik geloof dus heel erg de geschiedenis van het menselijk tekort. Hè?
0: Ja.
1: En ik geloof ook heel erg dat oorlog bij mensen hoort. Dat is allemaal heel afschuwelijk. Zowel evolutionair als ook in onze psyche.
0: Ja.
1: En ik geloof dat het hier op aarde nooit een paradijs zal worden eigenlijk.
0: Nee, wij zijn een gewelddadig dier.
1: Ja, en dat betekent, en volgens mij betreft, mag je dan hopen op iets beters, maar je moet er ook rekening mee houden dat dat misschien toch niet het geval is. En maar dan is het ook wel heel verstandig om na te denken over hoe je een wereld kan maken waar een oorlog wat minder voorkomt.
2: Nou, het hoeft natuurlijk niet zwart-wit te zijn. Mm. We hebben in de Ongelofelijke Podcast en ook een Ongelofelijke Geschiedenis, een soort spin-off podcast van ons, hebben uitgebreid stilgestaan bij het concept de waarde van de mens. Dus de waardigheid van de mens. Ja. Of gelijkwaardigheid zou je in sommige gevallen ook kunnen zeggen. En als je geschiedenis gaat uitpluizen, zie je dat er heel veel door mensen over is nagedacht. Hè? Die moraliteit, van hoe kunnen we dit nou het beste vormgeven in grondwetten, in verklaringen van de rechten van de mens. Dus dat nadenken, dat vindt plaats, de ethiek. Maar dat gaat samen met wel een notie, dat zie je eigenlijk bij al die verklaringen wel, van ja, het is ook ergens heilig. De waarde van de mens is heilig.
0: Onaantastbaar, hè, zegt de Duitse grondwet.
2: Onaantastbaar, in de Duitse grondwet.
1: Elk mensenleven telt.
2: Ja, maar dan neigen ze toch opeens naar spreken over boven vaak. Je ziet het in een mooi voorbeeld wat we ook belicht hebben, is de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Waarna staat dat
1: De onvervreemdbare rechten.
2: Ja, de onvervreemdbare rechten.
0: World is truth to be self-evident. En dan vervolgens wordt er over de schepper gesproken.
2: Ja, precies. Ja. En het bleek ook dat vanuit geschiedenis dat ze eerst hadden staan, we hold these truths to be sacred.
1: Ja.
2: Heilig. En toen dachten ze, ja, het moet toch wel een beetje verlichting seculier klinken. Ja. Dus we maken het vanzelfsprekend. Terwijl, het is niet vanzelfsprekend. Het was toen niet vanzelfsprekend. De slavernij was nog gemeengoed toen in de Verenigde Staten. Benjamin Franklin en Thomas Jefferson, die bezaten zelf slaven. Terwijl ze dit opschreven dat de waardigheid van de mens vanzelfsprekend is. Dus daar zie je het samenkomen. Enerzijds een soort notie van heiligheid. Het is onvervreemdbaar. Mensen kunnen discussiëren wat ze willen, maar ieder mens is heilig. Punt. En tegelijkertijd, maar we gaan wel nadenken hoe we dit in wetten gaan vormen en hoe we dit een gestalte gaan geven. Dus dat samengaan is misschien wel het meest robuust.
1: Er waren natuurlijk founding fathers die deïsten waren. Hè? Dus God heeft de klok gemaakt. Mm-hmm. Dus die geloofden niet zozeer in goddelijke interventie.
2: Ja, ja.
1: En die geloofden ook dat die onvervreemdbare rechten dus gewoon intrinsiek onvervreemdbaar zijn. En laten we dat dan. Dat kan dus ook zonder God. Hè? Dat is dat wat ik
0: wil. Zonder een actieve ingrijpende God in elk geval.
2: Ja, maar
0: ze zijn wel ergens verankerd in God.
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Dat zeker.
2: Ja. Dat is dan misschien wel. Ja, dat wel. Dat het wel ergens verankerd is in iets heiligs of iets. Dat is misschien wel moeilijk om daar op een of andere manier zonder te kunnen. Om het alleen maar te zeggen: dit is een besluit dat waar mensen samen vinden. De meerderheid beslist. Ja, de meerderheid kan ook besluiten tot hele mensonterende toestanden, zeg maar.
1: Maar dat kan ook een meerderheid van een christelijk groepje doen.
2: Ja, zeker. Dat is helemaal waar.
1: En een humanist zal zeggen, die voelt zich helemaal thuis bij die onvervreemdbare rechten. En zal het zien als een optelsom van filosofisch nadenken. Hè? Kijk, we spreken nu op een hele belangrijk moment. Hè? Want ik ben nog steeds een groot bewonderaar van de Amerikaanse grondwet. Ook van het Amerikaanse gedachte. En we zien nu een president die alles aan zijn laars lapt. En we zien ook mensen die gewoon ontzettend bang zijn dat ook de opvolger die de weg zal vervolgen.
2: Ja.
1: Ik ben altijd Atlanticus geweest. Ik ben het dus nu kwijt, hè, sinds 4 jaar.
0: Dat is lastig, ja.
1: Ja. Ja. Dat is echt pijnlijk, kan ik je zeggen.
0: Ja, hele generatie geldt dat natuurlijk van.
1: Ja.
2: Je hebt altijd uitgedragen, de band met Amerika is belangrijk.
1: Ging ook een beetje via dat heldencontact. Ik was dus, leuk om te vertellen, ik begon als euroscepticus. Nu ben ik hartstikke voor Europa. Maar
2: ja, je zelfs lid van de politieke partij Volt. Of je hebt daar meegedacht.
1: Ik heb ze geholpen.
2: Ja, meest pro-Europese partij.
0: Je was toch ooit van de VVD, als ik me goed herinner.
1: Ja, maar daar ben ik al heel lang weg. Ja, dat is wel goed ook.
2: Je bent Kamerlid geweest voor de VVD.
0: Ja, ja. Kamerlid was dat. Maar, oh ja, ben je zo links geworden dan? Dat je nu
1: ik ben niet links. Ik vind de huidige VVD vind ik echt heel oppervlakkig.
0: De VVD is rechts geworden.
1: Ja, maar ook nou, met name populistisch eigenlijk.
2: Maar ben je niet linkser ervan geworden? Zou dat kunnen? Dat wordt wel gezegd over jou, inderdaad, van de VVD naar Volt.
1: Dat geloof ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk hetzelfde gebleven, maar om me heen is alles geradicaliseerd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat leidt er dus bijvoorbeeld toe van, als je dus kritiek hebt op Netanyahu, nou dan ben je een heel slecht mens en zo, weet je wel. Maar daar interesseer ik me eigenlijk helemaal. Dat maakt me niks
2: om
1: uit.
2: Om jou heen is alles geradicaliseerd.
1: Ja, dat vind ik wel.
3: Wat mooie samenvatting.
1: Ja.
3: Maar
1: ik
3: ga
1: dus
3: ook vaak
1: gebruiken.
3: Ik ben niet veranderd, iedereen radicaliseert.
1: Maar het hele islamdebat in Nederland is toch totaal ontploft. De suggestie dat elke moslim een potentiële bommengooier is.
0: Ja, dat is gewoon in vrij hysterische tijden.
1: Ja, dat is, zeker dat zo, is echt zo.
2: Ja. Ja, ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Je was dat vertellen over Heldring. Dus de grote NRC-man van weleer.
1: Die man verwees altijd naar Stanley Hoffman. Hè, van de, zeg maar, de nazistaat is taaier dan menig mens denkt. En dat betekent dus dat als je een federatie gaat maken in Europa, dan zaai je de kiemen van de ondergang daarvan. Hè.
0: Vandaar jouw euroscepticisme.
1: Ja, maar ik was hartstikke voor de gemeenschappelijke markt en zo. Maar ik was bang dat als je echt een federatie zou bouwen, dan zou dat misgaan. En wat ik nu dus denk is, door de nieuwe ontwikkeling waarbij we gesqueezed worden door Rusland, China en Amerika, hebben we niet zoveel keuze meer. Dus we moeten daar toch naar meer integratie toe, denk ik. Maar ik ben de eerste om te erkennen, wat dat betreft ben ik wel consistent gebleven. Stel je voor dat er een crisis nog groter wordt. Rusland valt de Baltische Staten aan. Hè. Wij gaan minder wapens leveren en weet ik allemaal wel niet. Dan zou het kunnen zijn dat er een aantal kernstaten zijn. Hè? Denemarken, Duitsland, Nederland, België, misschien Frankrijk, ik weet het niet. Die besluiten om toch verder te gaan naar een soort Europese regering met beperkte bevoegdheden.
0: Hè? Ja.
1: Nou, ik zou dat steunen, maar het probleem is wel, het is gefundenes fressen voor elke populist. Hè? Ik stel voor dat Italië daarbij zit. Nou, dan zit ik in Rome. Ja, we moeten nu bezuinigen van Hulli, van Brussel. Ja, dan kan je de hele zaak kapot maken. Populisme is zo'n afschuwelijk sterke kracht. Het hoort ook bij democratie helaas. Hè? Dat je dat allemaal kapot kan maken. Dus met andere woorden, de weg naar een Europese regering is heel erg moeilijk.
0: Maar het is niet alleen, ik deel dit wel hoor, het is niet alleen de schuld van de populisten. Het is ook de schuld van de mainstream regeringen die in Brussel, omdat uiteindelijk daar toch de nationale regeringen beslissen, premiers die bij elkaar zitten, dingen afvaardigen, of uitvaardigen, of wetten maken, die dan vervolgens, als die niet helemaal leuk uitpakken voor je eigen land, dan ga je in je eigen parlement weer vertellen van Brussel wil dit.
1: Dat
0: dus er zit ook zo'n onevenwichtigheid in.
1: Dat is een gevolg van die in-between integration die jullie hebben. Dan kan je dat dus misbruiken.
0: Dat is twee walletjes eten een beetje. Dus thuis speel je de nazistaat en in Brussel speel je de federatie. Ja.
1: En wat ik ook, de verzorgingsstaat is hier ook een groot probleem. Hè. In de 19e eeuw hadden we dat nog niet en was dus integratie eigenlijk makkelijk. Je kon zonder paspoort van Amsterdam naar Parijs. Hè. Verzorgingsstaten zijn de meest egoïstische staten die er zijn. En zijn eigenlijk ook staten die impliciet geldt er voor eigen burger eerst. Hè. En je moet eerst maar burger worden, dan kan je de sociale rechten.
2: Verzorgingsstaat associëren wij met juist die sociaals.
1: Ja,
2: je deelt met elkaar, maar je zegt het eigenlijk de meest asociale landen die er zijn. Ten opzichte van andere landen.
0: Ik denk dat je toch nog steeds wel meer VVD'er bent, hoor ik nu dan bedacht.
1: Nee, moet je luisteren. Een marktconcurrentie, een gemeenschappelijke markt, leidt ertoe dat verzorgingsstaten niet te uitbundig kunnen worden. Er is spanning tussen marktintegratie en de verzorgingsstaat.
0: Leg dat eens uit.
1: Jij bent België, je hebt duurdere sociale arrangementen dan mijn landje.
2: Hogere uitkeringen
1: Dat betekent dat jouw producten duurder zijn. Ja, dan gaat het dus fout. Want dan word je overspoeld met mijn producten omdat ik mijn arbeiders uitbuit.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, marktintegratie en verzorgingsstaat, dat is een gespannen voet. Tegelijkertijd is het zo dat je de markt ook nodig hebt om veel meer economische groei te krijgen waarmee je de verzorgingsstaat kan financieren. Dus dat is een dubbelsnijdend zwaard, hè?
0: Maar daar maken we toch onderlinge afspraken. En proberen we een gemeenschappelijke markt te creëren met dezelfde voorwaarden.
1: Maar het grote probleem is, de taaiheid van de nazistaat is echt waar. De politieke mobilisatie is bij uitstek nationaal. Je moet op de nationale tv je mening verkondigen. Hè? En er is geen Europese publieke opinie, wat heel jammer is. Heel jammer is. Ja, alleen al daarom zouden we een Europese regering nodig hebben, waardoor we dus niet alleen naar Nieuwsuur kijken, maar ook naar het Europese Nieuwsuur. En ook dat de Europese regering zou kunnen vallen, waardoor op het puntje van onze stoel zitten van, oeh, gaat het wel goed? Weet je wel?
2: Dan krijg dat gebeurt allemaal niet.
0: Maar als je jou nu 's nachts wakker zou maken, en iemand zou, Ursula von der Leyen zou aan je vragen, doe je mee met die Ever Closer Union? Zou je dan zeggen, ja, die kant moet het wel op. De nazistaat een tandje lager. De Europese Unie moet toch
1: maar wel in het volle besef dat het levensgevaarlijk is.
0: Ja, want
1: omdat de hele nationale consensus die al aan het verbrokkelen is, dan heel snel kan gaan. Hè?
0: Dat de nazistaten gaan desintegreren.
1: Ja, omdat namelijk het enige wat nationale politici hebben, is die nationale mobilisatiestrategie. Hè? In Frankrijk, ik weet de manier waarop de Franse grandeur veiliggesteld kan worden. Zo kan je president worden. Je moet grandeurverhalen vertellen. In Nederland vroeger een gidsland gedachte moest je
0: dus naarmate je meer echte politieke macht uit handen geeft aan Europa, hou je in feite thuis al een cultureel mobilisatieverhaal over.
1: Ja.
0: Het is allemaal zacht. Er wordt geen geld meer verdiend. Je maakt er geen wetten mee, maar je kunt er wel ontzettend mensen mee opstoken en ophitsen. Dat verhaal ongeveer.
1: De populisten gaan dan dus zeggen van, oh, we moeten bezuinigen van Brussel.
0: Ja.
1: En dat doen ze dus nu al. Hè? Zeggen ze van, Europa is de oorzaak van alle ellende. Ik probeer tot misselijk toe uit te leggen dat alle economen ervan overtuigd zijn, hebben op berekend, hè, dat we er rijk van zijn geworden. Dat is ook echt zo, hè?
0: Ja.
1: We kunnen helemaal geen wetenschap financieren of verzorgingsstaat als we niet die gemeenschappelijke markt hebben.
2: Een andere denker die je volgens mij hebt leren kennen via die Heldring, die grote NRC-man waar we het net over hadden.
1: Ja.
2: Is Reinhold Niebuhr.
1: Niemand in Nederland kende Reinhold Niebuhr. Misschien een paar theologen.
0: Ja. Polinder is op hem gepromoveerd. Ja, zeker. Die werkt.
2: Simon
0: Polinder. Ja.
1: Simon is ook echt een Niebuhr-kenner. Dat is een hele leuke jongen. Maar moet je luisteren. Zeker bij onder de historici wist niemand daar nog wat van.
0: Nee.
1: En Heldring, die had dat gelezen, dat boek Moral Man en Immoral Society. Ja, dat is een hele interessante gedachte. Van mensen kunnen moreel handelen, soms zelfs altruïstisch. Maar zodra ze groepen gaan vormen of staten, dan komt er een verschrikkelijk egoïsme in. Nou, dat spreekt historisch heel erg aan, want het nationalisme heeft ook buitengewoon donkere kanten gehad in onze geschiedenis. Ja. Hè? Ik bedoel, als je de geschiedenisboekjes van 1870 of 1860 bestudeert in Duitsland en in Frankrijk, dan kom je wel tot hele nare conclusies.
2: Het is dan misschien een verklaring voor waar we het net over hadden, dat mensen wel hele mooie principes kunnen hebben over de waardigheid van de mens, et cetera. En toch in de praktijk er een potje van maken als een land een ander land aanvalt, mensen onderdrukt, uitmoordt.
0: Dat is wat Niebuhr natuurlijk sowieso wel van uitging. Dus dat is dat realisme.
1: Ja.
0: Zeg maar, wat eigenlijk een aanduiding is voor dat de mens als individu, maar ook staten, gedreven worden door eigen belang.
1: Ja.
0: Alleen, niet alleen maar. Zeker als het om de individuele mens gaat. Dat is meer een conflictueus wezen, zeg maar. Er zitten ook goede elementen in. En individueel kunnen we ook nog wel eens aangesproken worden door een bepaalde filosofie of religie, waardoor we ons eigen belang wat leren intomen en ook de andere plek gunnen enzovoort. Maar inderdaad, zoals jij zegt, op groepsniveau, ja, dan gaan we naar elkaar kijken. Als ik dit doe, dan ga jij het zeker niet doen. En dan krijg je precies die dynamiek. Dus op groepsniveau moet je altijd tegenmacht organiseren, zegt hij.
1: Ja.
0: Dan moet je niet op de goede bedoelingen.
1: Dat is een belangrijk punt, hè?
0: Ja.
1: Omdat de staten egoïstisch zijn, als biljartballen op elkaar gaan, hè, moet je dus macht vereist tegenmacht. Niet omdat dat slecht is, maar dat betekent, als er tegenmacht staat tegenover macht, dan zijn de kosten om een oorlog te voeren te hoog. En dan heb je dus vrede. Er zit dus ook een morele kracht in machtsevenwicht.
2: Ja, om die Niebuhr misschien even wat uit te leggen. Hij was, hij begon als predikant, geloof ik, in Detroit.
1: Ja, als een sociaal activist ook. Hij vond dus dat Ford niet netjes omging met zijn arbeiders.
2: Ford, de bekende autofabrikant, die daar ook in Detroit grote fabriek had. Hij zag als predikant wat dat deed met mensen.
0: Ja.
2: Dus daar sprak hij zich tegen
0: uit. Daar komt een zaakje ook dat idee vandaan. Voor een belangrijk deel, als je dat boek leest, wat Arjan net noemde, dan gebruikt hij dat argument ook constant, dat groepen, of dat een mens in een groep eigenlijk vooral naar zijn eigen belang kijkt. En dan zegt hij, kijk maar naar de rijken. Kijk maar naar de economische, de hoogste klasse. Heeft hij in de geschiedenis ooit uit eigen wil, uit de goedheid van een hart, gezegd, laten we ons bezit eens gaan delen met de armen? Nee, die moesten altijd gedwongen worden. Zo, Zegt hij, dus een individuele rijke wil het nog wel eens doen.
1: Ja.
0: En die wil zich nog eens laten aanspreken en overhalen. Of ontroerd raken. Of tot bekering komen. Of wat dan ook. En zijn bezit gaan delen. Maar als groep, nee. Zegt hij, onmiddellijk sluiten mensen zich aan een. En gaan ze hun eigen groepsbelang verdedigen. Ze gaan op elkaar letten. Van, jij gaat het niet doen, hè, pas op. En nou ja, dus dat komt uit deze ervaring.
2: Komt uit die ervaring. En hij was geloof ik ook pacifist.
1: Heel snel is hij daar dus van afgestapt.
0: Al heel snel niet meer, ja.
1: Omdat hij dus zag van, ja, dat is ook geen antwoord. Hè? Want als we nu bloemenmeisjes sturen naar Poetin, dat gaat het toch niet worden.
2: En in zijn tijd, Nazi-Duitsland, zag hij natuurlijk het gevaar van. Dus was hij pacifist af. Ja. En er was dus iemand die kwam met, ja, wat christelijk realisme werd het geloof ik genoemd. Ja. Zijn gedachtegoed. Ja,
1: wat hij dus, het is echt een hele interessante man, hoor. Hij moet je voorstellen, zelfs als je een gezegende staat bent, hè? Een goedaardige staat.
0: Welwillende staat.
1: Welwillende staat, hè? En het gaat je om vrijheid, export van vrijheid en rechtvaardigheid, hè? Want in Amerika tot op zekere hoogte zou je dat zo kunnen doen, hè? Maar er zijn een heleboel fouten.
2: Dat is wel uitgedragen.
1: Ja. En dan zegt Niebuhr van, ook dan nog, als je die moraal dus exclusief maakt of tot wet verheft, dan gaat het fout. Dan komt dus ook de geschiedenis van het menselijk tekort ook weer terug. En dan moet je even bijvoorbeeld aan Vietnam denken. Hè? Vietnam was macht tegen macht. Het is totaal ontspoord. Totaal. Hè? En dus met andere woorden,
0: kom je terug met wat je net eigenlijk noemde. Ja. Over socialisme en communisme. En misschien ook fascisme en misschien ook liberalisme. De politiek van goede bedoelingen. Wij bedoelen het zo goed. We weten het zo goed voor iedereen. Dus laat ons nou gaan. We hebben een prachtig plan. Op papier klopt het ook precies.
1: Dat was ook Heldering, hè? Je hebt dus plichtethiek, Kant en gevolgenethiek. Hè? Kant zegt, je moet het doen ook ongeacht de gevolgen. Hè? Dat ben ik niet met Kant eens. Ja. Gevolgenethiek is van, niet alleen je intenties moeten zuiver zijn, maar ook de gevolgen. Exact,
0: dat is meer dat pragmatische.
1: Ja.
0: Wat Niebuhr ook,
1: en die gevolgenethiek zit heel erg ook bij Niebuhr. En wat ik dan zelf als klein studentje of als klein universitair docentje dan zo leuk vond. Wij leven natuurlijk in een land, zeker toen, barstens vol met plichtethiek. Hè? We moeten allemaal dingen. Ontwikkelingssamenwerking is onder alle omstandigheden goed, maar dat kan ook negatieve effecten sorteren, toch? En dat is gevolgenethiek. Hè?
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, in het immigratiedebat heb je dat natuurlijk ook heel sterk. Ja. Dat is ook zo vastgelopen misschien wel. Omdat er Nederlanders zijn die zeggen, ja, of het nou terecht is of niet, het heeft allerlei verkeerde gevolgen. Dat we iedereen maar binnenlaten, zo wordt het dan gezegd. We leven in hysterische tijden, zei ik net al.
1: Vind ik echt ook.
0: En andersom, ook mensen die zeggen, nee, je mag er niet over praten. Je mag daar geen kritische vragen bij stellen.
1: Ja.
0: Want het is belangrijk dat we voor onze medemensen er zijn. Ja, is allebei wel waar ergens, maar in isolement is het onwaar.
1: En Niebuhr zou hier dus over zeggen, dan moet je dus een heel open gesprek voeren. En ook zien dat elke positie problematisch is. Ja. Hè? Bijvoorbeeld precies wat jij zegt van, als mensen zeggen van, alle immigratie is welkom en zo, we moeten er helemaal niet over praten. Ja, dan, Nederland is wel een betrekkelijk klein land en er zijn heel veel mensen die een heel kommervol bestaan hebben. Dus het trekken van arm naar rijk, het zullen altijd heel veel mensen zijn. Hè?
2: Ja, en waarbij het meer dan we aan kunnen.
1: Het cynisch is dat mensen die komen nog relatief rijk zijn. Hè? Want de mensen die dat,
0: de allerarmste, die komen niet.
1: En andersom is het ook zo dat, wat ik heel erg betreur, ja, misschien dat mensen mij daarom links vinden, ik weet het niet. Van, ik vind het ontzettend treurig dat we nu ook een heleboel dingen verliezen in Nederland. Hè? Het hele idee dat de multiculturele samenleving alleen maar een tragedie is geworden, gaat mij veel te ver. Het gaat mij echt veel te ver. Ja. Het is wel zo dat nogal wat belangrijke stemmen in het debat dat elke dag weer herhalen. En je ziet het ook via talkshows doordruppelen. Hè?
0: Ja, dat is nu de common sense geworden. Hè? Dat is echt, als je daar tegenin gaat, dan moet je echt van goede huizen komen.
1: Ja, en dat is natuurlijk treurig. Want ja, multiculturaliteit heeft ook hele positieve kanten. Mm-hmm. Alleen wat mijn positie zou zijn, ik denk dat links en rechts zijn nu voor het beteugelen van immigratie. En ik geloof ook wel dat dat noodzakelijk is. Waarbij ik dan wel wil opwijzen dat de getallen behoorlijk zijn verminderd, hè, sinds vorig jaar. Hè. En ten tweede, ja, als mensen gaan schreeuwen bij een AZC, wat nu steeds gebeurt, dat betekent nog niet steeds dat de politiek daar keihard naar moet luisteren. Een van de dingen die we in onze politiek nu hebben is als mensen, als een meerderheid zegt, dat iets moet gebeuren, dan zeggen mensen, ja, dan moet de regering daarnaar luisteren. Maar de grondwet hebben we nu juist om de minderheden, het recht van de minderheden te beschermen tegen de tirannie van de meerderheid. Zeker. En die gedachte is helemaal weg.
0: Het voorbeeld wat ik altijd gebruik is, als er 50 mensen in een bus zitten en 47 roken en 3 hebben astma, dan kun je wel gaan stemmen over of er gerookt mag worden in de bus. Maar dan moet je toch nog eens nadenken wat dan de gevolgen zijn voor die 3, voor die minderheid.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, nou.
2: Gedachte die ik tot slot die bij me bovenkwam, ook toen ik jouw stuk las. Arend-Jan, jij licht Kuitert uit. Je licht ook nog iemand anders uit, hè? Lessing.
1: Ja.
2: Waar we nu denk ik niet meer de tijd voor hebben om dat helemaal uit te lichten. Maar dat is iemand die ook een beetje in de lijn van Kuitert eigenlijk naar de geschiedenis keek. Namelijk dat, zoals Kuitert zei, het spreken over boven komt van beneden. Zij geloof ik over de geschiedenis, wat wij over de geschiedenis
1: dat
2: zeggen.
1: Zijn interpretaties.
2: Ja, zijn interpretaties zegt eigenlijk meer over onszelf dan over die geschiedenis zelf. Hè? Dat is een beetje wat hij vond.
1: Je kunt ook niet zeggen dat geschiedenis aan je kant is. Hè? Dat is levensgevaarlijk als je dat doet.
2: Precies. En dat ontzenuwt heel veel. Ontzenuwt heel veel gevaarlijke denkbeelden misschien. En mensen die te zeker zijn van hun zaak en met de grote stelligheden de geschiedenis, of nou ja, ook God in het geval van Kuitert, misschien aan hun kant trekken. Maar ik dacht nog wel dat ontzenuwen en ook dat afbreken misschien over grote verhalen, dat is iets waar wij in onze podcast natuurlijk gedurende de jaren ook wel heel erg op stuiten. Van oké, er zijn heel veel grote verhalen, zijn ontmanteld, zijn ontzenuwd. Maar nu leven we misschien in een tijd dat er ook al een soort tekort is aan wat dan wel.
1: Ja.
2: Weet je wel, er wordt veel afgebouwd door de Kuiterts en misschien ook de Lessings van deze wereld. Maar er wordt weinig weer opgebouwd. Er komt weinig voor in de plaats. En dan ben je inderdaad overgeleverd aan degene die het best het machtsdenken ten tonele kan brengen. Want ja, als er toch geen grotere verhalen zijn die grotere principes en grotere waarden uitdragen, ja, laten we dan gewoon voor onze eigen waarden gaan. Laten we dan gewoon zorgen dat we onze eigen zaak goed genoeg voor elkaar hebben. Zie jij daar ook niet een soort probleem in? Dat ontzenuwen van die grote verhalen, ja, dan blijft er wel iets heel kaals over.
0: Nou ja, geld. Hè. Denk aan die corrupte toestanden bij Trump. Dan het enige, dat kun je tenminste tellen.
1: Maar je zou toch ook kunnen zeggen, ik begrijp heel goed jullie punten. Jullie hebben ook een heel goed punt hier. Maar je zou toch ook kunnen, een humanist zou toch zeggen van, die onvervreembare rechten hebben wij via de menselijke verlichting en de reden hebben we die ontdekt. En wij geloven daar echt in, hè?
2: Ja.
1: En zo zou je het kunnen redden. Wat ik wel heb is dat
2: je zou kunnen zeggen, de verlichting en de reden, het was een deel daarvan.
1: Ja.
2: Het is niet, je kan niet alleen door ratio bedenken, we zijn allemaal gelijkwaardig. Want rationeel gezien zijn we nogal verschillend.
1: Kijk, wat er wel is, er blijft altijd een godsverlangen. Hè? Dat voel je overal. Heb ik ook. Ik geloof maar in één godsbewijs. En dat is Bach zelf.
0: je kunt slechter hebben.
1: Ja, weet je, die Lutherbijbel, hè? En dan schrijft hij erbij, als stemmen samenklinken, dan is God altijd aanwezig. Ik ben een romanticus. Hè? Ik vind dat zoiets moois.
2: Dat is
1: mooi.
2: Ja.
1: Ik vind trouwens überhaupt, de trillingen van de lucht, hoe is het toch mogelijk dat er zulke diepe emoties bij ons veroorzaken? Een film zonder muziek, je weet het, hè? Dat is niks.
2: Ook bij Europa Draait Door, ik luister de podcast altijd met heel veel plezier en interesse. Maar dan mogen ze aan het eind een lied kiezen, Tim de Wit en jij. Of af en toe ook jullie redacteur natuurlijk. En dan kom je altijd met klassieke muziek uit.
1: Ja. Dat mag van Tim.
2: Ja,
1: en dat
2: draag je uit ook.
1: Ja. En dan krijg ik een mailtje van iemand. Ik moest mijn auto stilzetten. Ik vond het zo prachtig. Heb ik weer een van de Oekraïense fantastische componisten. Dat vind ik zo leuk, hè? Het is maar klein, hè? Bedenk goed, Hilversum 4, dat bestaat niet meer. Maar de klassieke zender heeft 30.000 luisteraars. Of zo,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ja.
1: Het concertgebouw kan maar 2000 mensen herbergen. En de meeste daarvan spreken Engels. En, dus dat is een hele kleine wereld. Maar wat ik dus wel heb, ik word daar zo gelukkig van. Dat ik dat graag wil evangeliseren.
2: Ja, dat merk ik. Maar is dan één stuk, als je het hebt over Bach als godsbewijs, is er dan één stuk? Iets wat je te binnen schiet?
1: Bijna alles. Maar wat ik, de schurende akkoorden in het begin van de Johannespassion, dat vind ik zo mooi.

0: Maar het bijzondere met Bach is dat je natuurlijk, moet je voorstellen, die man. En de partita's op de viool zijn fantastisch. De Chacolla bijvoorbeeld. Hè. En de cembalo-concerten zijn. Elke soort is fantastisch in zichzelf. En ook het is. De contrapunt is zo verfijnd. En hoe is het mogelijk dat een contrapunt. Dat is bijna een mathematische constructie, dus de stemmenverwevenheid. Dat het ook weer zo'n diepe emotie kan oproepen. Ja. Paul Witteman zei tegen ja, maar dat is niet zo gek. Want als je een wetenschappelijke ontdekking doet op basis van de reden en empirie, dan kan je ook een eureka-gevoel hebben. Hè? Dat is natuurlijk waar. Maar ik blijf het toch gek vinden dat als ik een fuga luister, dan herken ik de thema linkerhand, rechterhand. Ik speel ze zelf ook. Hè? En dat hoe kan het nou toch zijn dat dat element van herkenning mij zo gelukkig maakt?
1: Ja, zeg maar. Ja. Ja, ik herken wat je zegt, maar het is.
2: Ja. Mooi, dus dat zijn dan momenten waarop dat godsverlangen wat dan in sommigen van ons zit, en misschien wel in velen van ons, dat dan bij jou even.
0: Ja, zeker.
2: Dat jij dan voelt op zo'n moment. Door Bach. Ja. Interessant. We hebben een soort wonderlijke tocht door jouw leven. En door denkers. En door de geschiedenis.
1: Wat de rode lijn is.
2: En de theologie hebben we gemaakt.
0: De rode lijn is bescheidenheid.
2: Ja, bescheidenheid. Ja, precies. Ja. Bescheidenheid en volgens mij de.
0: En dankbaarheid.
3: Ja, dankbaarheid. Dank ook historicus Arend-Jan Boekestein en natuurlijk vaste gast, theoloog Stefan Paas. Een langere versie van dit gesprek is te horen in de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. En dan kunt u nog ruim 300 andere gesprekken terugluisteren in uw favoriete podcast-app. De gesprekken zijn ook te zien op YouTube, ook dit gesprek vanaf 8 uur. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er volgende week uiteraard gewoon weer te zijn. Dan met bijzondere zomerafleveringen, kan ik wel zeggen. Hopelijk tref ik u dan weer. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag.
4: NPO Radio 1.
5: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
6: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
5: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later in de nacht valt af en toe wat regen en het is een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. En het wordt dan 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA.
7: Babsy de Visser. Een hele goede nacht en welkom bij De Wereld van BNNVARA van zondag 26 juli. Mijn naam is Bemsje de Visser en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Dit uur gaan we het hebben over wandeltochten. De afgelopen week stond natuurlijk in het teken van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Duizenden mensen liepen samen 4 dagen lang de tocht. Maar welke wandelingen zijn er in het buitenland nou iconisch? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Zweden en Dominica. Daarna hebben we het over festivals. Als je aan een festival denkt, denk je aan feesten, gezelligheid. Maar soms gaat dit gruwelijk mis. Afgelopen vrijdag was het alweer 16 jaar geleden dat het drama tijdens de Duitse Love Parade plaatsvond. Maar welke festivals zorgen in India voor gevaarlijke situaties? Je hoort er natuurlijk zo van, hè? En laat mij nou even weten via die gratis NPO-luister-app waarvan jij aan het luisteren bent. Is het op de Hoge Veluwe? Ergens lekker in Frankrijk, Spanje? Waar ben je naartoe? Ben je op vakantie? Ben je hier? Laat het me weten. Maar ja, dan is het toch weer tijd om jou voor te stellen aan mijn correspondenten.
4: De wereld van PNN Vara.
7: We beginnen onze reis in Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, er is een hele belangrijke wetverandering geweest bij jullie afgelopen juli. Vertel.
8: Ja, goedenacht Bamsi. Inderdaad, per 1 juli is het strafbaar geworden om een persoon herhaaldelijk lastig te vallen, te bedreigen, onder dwang te stellen of te bespioneren op een wijze die, en dit is belangrijk, in onderlinge samenhang bezien erop gericht is het zelfbeeld van die persoon te schaden, als ik het voorlees.
7: Ja, dus pestgedrag.
8: Pestgedrag, stalkgedrag, online grooming, dat valt eigenlijk allemaal onder deze wet. En het belangrijke is dat ze zeggen dus als het gericht is op het schaden van iemand,

0: Dat valt eigenlijk allemaal onder deze wet. En het belangrijke is dat ze zeggen dus als het gericht is op het schade van iemand psychologisch. Dus er hoeft geen fysieke schade te gebeuren.
1: Ja.
0: En mensen die er wat beter tegen kunnen of een dikke huid hebben, die kunnen ook gewoon iemand strafbaar stellen.
1: Ja, geweldig.
0: En dat is nieuw.
1: Want dat is natuurlijk, omdat stalking is lastig te bewijzen. Het moet vaak al heel lang bezig zijn of echt ernstige dingen zijn gebeurd voordat je een zaak kan opbouwen tegen zo'n stalker. Dus dit zou daarin moeten helpen.
0: Klopt, dit moet eigenlijk in die lengte voorzien in de wet. Van tot nu toe waren er wel wetten die er eigenlijk met de haren bijgesleept werden van, nou, als we het op deze manier doen, dan kunnen we iemand strafbaar stellen.
1: Ja.
0: Maar nu is het dus echt zo van, nee, als het erop is gericht om iemand psychologisch schade toe te brengen, ongeacht of die schade wel of niet plaatsvindt, dan kan iemand al veroordeeld worden tot 4 jaar cel.
1: Tot 4 jaar. Nou, geweldig. Ja, ik vind dit heel goed nieuws. Dit is 1 juli dit jaar ingegaan. Zijn er al meldingen geweest?
0: 74 meldingen zijn geweest. Dus 74 aangiftes zijn al gedaan in die 20 dagen dat die wet bestaat.
1: Oh, oké. Dat geeft wel aan dat dit een groot probleem is in Zweden.
0: Nou, dat het een groot probleem is en dat er dus ook eindelijk een wet is die erin voorziet, zeg maar. Eerder waren er wel mensen die aangifte wilden doen, maar dat de politie zei van ja, sorry, maar we kunnen hier niks mee. Het is te weinig of het is niet strafbaar
1: ja,
0: of we weten niet hoe we dit aan moeten pakken. Ja, kijk, als ik zeg van ja, nou ja, bijna iedereen heeft Baby Reindeer wel gezien, denk ik, die serie op Netflix.
1: Ja, over die man die werd gestalkt door een vrouw heel lang.
0: Ja. En wat kun je er tegen doen als iemand iedere dag bij de bushalte in het hokje, in het bushaltehokje, je aanstaat te kapen als je naar huis komt of van huis weggaat?
1: Ja,
0: openbare ruimte, het is niet strafbaar. Nee, daar kun je niks mee doen, maar als dat 2 jaar doorgaat, dan kun je er behoorlijk radeloos van worden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar we hebben het nu over, de afgelopen 3 weken zijn er 74 meldingen geweest. Deze nieuwe wet moet dit dus makkelijker maken om mensen hiervoor te straffen. Maar ja, hoe ga je dit bewijzen?
0: Dat is inderdaad lastig. En dan kom je dus weer bij de zogenaamde experts terecht. Dus dan moeten de psychologen, psychiaters gehoord worden die kunnen stellen dat dusdanig gedrag tot eventueel de schade kan leiden of de intentie hebben om iemand te schaden.
1: Okay.
0: En ja, een narcist of een stalker die zou natuurlijk nooit zeggen van ja, ik heb het gedaan met de bedoeling om haar schade toe te brengen.
1: Nee, exact.
0: Nee, dus het blijft moeilijk, maar het wordt hopelijk in ieder geval een stukje makkelijker. En ook in ieder geval een signaal dat het gewoon not done is om dit gedrag te tolereren.
1: Ja, en nu is het een beetje afwachten toch, Joep? Van ja, nu zijn die meldingen geweest. Nu kijken wat er daadwerkelijk mee gebeurt. Of er echt straffen gegeven gaan worden.
0: Ja, nu is het afwachten. En ik vermoed dat het ook voornamelijk in de grote steden plaatsvindt. Want hier in de bossen, op het platteland, dan kun je je makkelijk genoeg verbergen. Dus dan wordt het ook van stalker wat moeilijker om je lastig te vallen.
1: Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ik hoop dat dit makkelijker te bewijzen is. En dat veel van die 74 meldingen daadwerkelijk serieus genomen worden.
0: Ja, ze worden in ieder geval serieus genomen. Want anders komen ze niet met dat getal. Hè? De klachten die niet in behandeling zijn genomen, die zijn al buiten die 74.
1: Ja.
0: Dus het werkelijke aantal ligt vermoedelijk helaas hoger. Maar er is in ieder geval hoop dat dit soort gedrag minder zal worden.
1: Ja, nou, ik hoop het. We gaan het zien. Het is positief nieuws. Dankjewel, Joep.
2: De wereld van BNN Vara.
1: We vliegen door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, hele goede dag.
3: Goeiedag, Bemsie.
1: Ja, we gaan het hebben over positief nieuws vanaf het eiland. De scholieren hebben wat goeds te horen gekregen. Vertel.
3: Ja, scholen zijn. Je betaalt hier geen schoolfees tot en met 14 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat er geen hoge kosten zijn voor ouders. Dus één community helemaal in het zuiden van het eiland heeft zich voorgenomen dat ze voor alle kinderen in die community, ik weet niet precies hoeveel er dat zijn, maar best een aantal, dus vanaf de kleuterschool tot en met 14 jaar. Secondary school, die krijgen een rugzak, een lunch. Een lunchtasje.
1: Ja.
3: En alle spullen, zoals schriften, potloden en pennen en zo, zodat kind

0: ouders zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Want voor veel ouders is het een enorme kostenpost als kinderen de eerste week van september weer naar school gaan.
1: Ja, dan krijg je meteen stress ervan natuurlijk. Er moeten allemaal dingen ingekocht worden. Dus dit zal een beetje stress van die ouders weg moeten nemen. Wat kan je me een beetje meenemen naar die kosten die dan gemaakt worden door ouders?
0: Naast zeg maar schriften en potloden en pennen en een rugzak en schooluniformen.
1: Ja.
0: En zeker kinderen op die leeftijd groeien hard. Dus na een jaar zijn die echt al uit hun uniform gegroeid. Als ze niet door het ravotten in een her en der al scheuren zijn ontstaan. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Sokken en schoenen, gymspullen. Dat moet een bepaalde kleur zijn, omdat ze hier heel erg met uniformen werken. Boeken. Kinderen op de basisschool moeten hier boeken kopen.
1: Okay.
0: En dat vind ik zo'n bizar idee. En ik heb een boekenlijst gezien en sommige boeken kosten €25.
1: Één boek van €25 en je moet er dus meerdere hebben vanaf de basisschool.
0: Ja, soms volgens mij. Ja. Ik kan me helemaal niet herinneren dat dat in Nederland ooit aan de orde was.
1: Nu nee, dat kan ik me ook niet heugen, nee.
0: Ja,
1: maar dat zijn
0: echt
1: grote kosten.
0: Ja, nou daar is ook een soort, zodra school voorbij is, zeg maar eind juni, dan ontstaat daar ook een levendige handel in. Van mensen die zeggen, nou ik heb deze boeken allemaal, die verkoop ik voor een helft, de kwart van de prijs of een derde, weet ik wat. En ik zoek dat en dat boek. Want het zijn soms echt wel 10 of 15 boeken. Dus dat is echt een groot. En niet elk boek kost €25, maar het uurloon ligt hier tussen de €2,50 en de €3,50 gemiddeld. Het minimum uurloon. Dus je kan je voorstellen dat dat enorme kosten met zich meebrengt voor ouders.
1: Ja, zeker en ook als je meerdere kinderen hebt. Ja, precies. Maar
0: dus,
1: wat goed nieuws.
0: Zo'n initiatief, en die zijn er wel meer hoor, op het eiland. Maar dat vind ik echt fantastisch.
1: Ja.
0: En ik denk dat mensen daar een heel jaar mee bezig zijn met rugzakken verzamelen. Maar dat scheelt al zoveel voor ouders. Want ook de lijst van dingen die kinderen moeten hebben voordat ze de eerste dag op school verschijnen is echt enorm lang. Hmm. En ook dingen waarvan ik denk, van die wipes die om je bureau schoon te maken. Waarom moet een kind dat meebrengen?
1: Maar goed,
0: dat is een andere discussie.
1: Ja, bijzondere regels.
0: Sinds COVID. Ja, COVID is dat. Ja.
1: En dan weet je hoe lang er gesproken is, gediscussieerd is over dit onderwerp, voordat dit uiteindelijk daadwerkelijk door werd gevoerd?
0: Dit is een community die dat zelf doet voor hun eigen. Ik denk dat dat gewoon lokale mensen zijn die hebben gezien dat heel veel ouders worstelen met enorme hoge kosten. En hebben gezegd, laten wij kijken of... Kijk, er wonen heel veel Dominicanen in het buitenland.
1: Hmm.
0: Misschien hebben ze die wel benaderd. En gezegd van, nou, jullie komen uit deze hoek van het eiland. Kunnen jullie misschien helpen? Kijk, mensen bijvoorbeeld in de VS kunnen best goedkoop dingen kopen op Amazon. En dat dan opsturen, dan moet je natuurlijk nog steeds wel de invoerrechten betalen. Maar dat is toch alweer anders dan
1: precies.
0: Dat je hier dingen heel duur moet inkopen. Dus, ik heb het nog niet eerder gezien dat het zo groot is aangepakt voor elk kind uit die omgeving. Maar ja, ik hoop dat dat ook iets is wat blijft voorlopig.
1: Ja, en
0: tot het uurloon omhoog gaat.
1: Ja, en je zei net ook al dat er meerdere van dit soort initiatieven zijn. Maar is er ook iets vanuit de overheid zelf geregeld? Of zijn het echt particulieren die dit doen?
0: Echt particuliere initiatieven, ja. Mm. Nou, de overheid zegt, alle overheidsscholen zijn gratis. En dat is ook zo, maar alle andere kosten zijn natuurlijk heel hoog. Dus voor zover ik weet, is er niet echt, je hebt wel, elk district heeft een parliamentary representative. En die doet soms wel iets voor de community.
1: Okay.
0: Maar of je dat echt overheid kan noemen, weet ik niet. Maar met een beetje vaag begrip. Vanuit de overheid, ik denk dat dit echt allemaal particuliere initiatieven zijn.
1: Okay, gelukkig zijn er genoeg mensen die opstaan om de kinderen te helpen.
0: Zeker.
1: Super goed nieuws absoluut. Vanuit Dominica. Heerlijk om te horen. En ik spreek jou zo meteen weer.
0: Is goed. Tot zo.
1: Tot zo.
2: De wereld van BNNVARA.
1: We eindigen onze reis in India, want daar woont Marigon. Marigon, de afgelopen tijd hebben we het wel vaker gehad over de gezondheid van jongeren in India. En daar is nu
3: iets mee aan de hand. Daar gaat iets mee gebeuren. Wat is er aan de hand?
4: Ja, ik vond het echt heel positief nieuws. Want ik hoor heel veel verhalen om me heen natuurlijk. Maar ik merk ook dat jongeren best wel vaak onder druk staan van in eerste instantie de ouders en de familie om maar hoge cijfers te halen, een opleiding te doen. Want ze moeten allemaal dokter worden of ingenieur. Ja. En dat geeft heel veel stress. En nou ja, er gebeuren ook echt wel nare dingen. De zelfmoordcijfer daarin, ik weet niet de parate cijfers nu, maar is best wel aan de hoge kant. Omdat die kinderen het gewoon, die druk zo groot wordt. Maar gisteren, dus echt heel erg nieuw nieuws, lanceerde de chief minister van Delhi, die heet Rekha Gupta, het project Manobal. En hij heeft dat juist gelanceerd op een school van de government. Dus eigenlijk ook echt letterlijk in de lagere middenklassebuurt van Delhi. En dat is echt heel bijzonder, want het is India's eerste mentale gezondheidseducatieprogramma. En het is specifiek bedoeld voor overheidsscholen. Dus eigenlijk niet voor de allerrijkste mensen.
3: Ja, en wat moet ik me voorstellen bij zo'n mentale gezondheidscampagne?
4: Ja, het wordt echt opgenomen in het lesprogramma. En ze gaan daarmee jongeren helpen om gezond te zijn in hun hoofd, maar ook om het taboe te doorbreken. Want er is ook erg groot taboe op in India. Ik zie ook vaak van die hele grote billboards van acteurs en actrices die daar ook mee hebben gestruggeld en daardoor aangeven van, joh, praat erover, want het kan iedereen overkomen.
3: Ja.
4: En het gaat dan niet alleen om de hele technische dingen zoals voorbereiden op toetsen, dat zit er natuurlijk ook wel in, maar echt mentale gezondheid als onderdeel van het onderwijs. En dat is echt heel, ja, ik vind dat echt heel bijzonder.
3: Ja, want dan lijkt er ook een verschuiving te zijn in de gedachtegang van de mensen in India, toch? Als er in eerste instantie wordt gekeken naar, nou, je moet ingenieur worden of de dokter of tandarts. En nu krijg je toch een ander geluid.
4: Ja, precies. Dus die druk die wordt eigenlijk erkend. Die veel jongeren hebben. Uh-huh. En ik hoor echt letterlijk verhalen in mijn eigen omgeving. De jongen van de gym, zijn ouders wilden ook per se dat hij ingenieur ging worden. Dus in eerste instantie heeft hij zijn ouders een beetje teleurgesteld door personal trainer te worden.
3: Ja.
4: Maar hij verdient hartstikke goed zijn geld, dus nu is zijn moeder wel trots.
3: Oh, ja.
4: Dus het is ook een soort beeld wat mensen hebben van, oké, als je dochter of zoon maar een inderdaad dokter, tandarts, van dat niveau wordt, advocaat, rechter, dan zit het wel goed. En dan hebben ze ook, ja, ze hebben ook natuurlijk een beetje aanzien daardoor, hè, als iemand in hun familie dat wordt.
3: Ja, precies.
4: Maar ik vind dit echt een heel goed geluid van, kijk nou wat iemand in zich heeft waar die echt goed in is en dat verder ontwikkeld wordt.
3: Mm-hmm.
4: En dat daar gewoon echt veel meer aandacht voor is. Ik vind dat echt heel bijzonder voor een land als India. En ik was heel blij verrast toen ik het las.
3: Ja, nee, het is heel goed nieuws. Maar ik vraag me ook af, want je zegt het wordt alleen tot nu toe alleen op overheidsscholen toegepast. Wat is de reden daarachter? Want het is natuurlijk goed dat kansarme kinderen daar ook mee geholpen worden. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat de kinderen op privéscholen ook last hebben van die druk vanuit hun ouders
4: nou, zeker,
3: en de verwachting. Weet je waarom dat daar niet wordt toegepast?
4: Nou, het is die druk is bij alle kinderen. Dus dat maakt niet uit of je op een overheidsschool zit of op een privéschool. Maar ik denk dat juist in overheidsscholen, mm-hmm, dat daar de, hoe moet dat zeggen? De push misschien nog ietsje groter is.
3: Ja.
4: Omdat ze daar, die moeten zich echt ontworstelen uit een situatie om in hun eigen leven weer een stap beter te hebben. Dus die ouders die zien dat ook heel erg als als een kans om hun kinderen toch omhoog op de ladder te drukken.
3: Ja.
4: Ik merk dat ook aan mijn eigen hulp in de huishouding. Mm. Die kan niet lezen en schrijven. Maar ze is heel erg gebrand op dat haar kinderen dat wel kunnen. En dat ze ook Engels leren.
3: Ja,
4: en dat is natuurlijk
3: precies.
4: Wel bijzonder, zodat ze gewoon ook weten van oké, mijn kinderen kunnen zich daaraan een klein beetje gaan ontworstelen. En dat is natuurlijk best een heel groot ding in India ook.
3: Ja, nou, ontzettend positief nieuws. Ik spreek jou zo meteen weer.
4: Ja, leuk. Tot zo.
2: De eerste plaats.
1: In het tweede uur van De Wereld van BNNVARA draai ik weer een Nederlands nummer. En dat is altijd lekker om even dat thuisgevoel te creëren. Dus heb jij nou een Nederlands nummer in je hoofd waarvan je denkt, Bam, dit moet je zo meteen draaien? Laat het mij dan nu weten via die gratis NPO Luister-app. We gaan het, zoals ik net al had gezegd, deze nacht hebben over bijzondere wandeltochten. Dus ja, dan kan ik eigenlijk niks anders draaien dan El Camino van de Gypsy Kings.

0: Je hoorde hier Gypsy Kings met El Camino.
1: De wereld van BNNVARA. Benji de Visser.
0: 4 dagen lang veranderde Nijmegen in het kloppende hart van Nederland. Tienduizenden wandelaars legden kilometers af. Maar de Nijmeegse Vierdaagse draait om veel meer dan alleen de finish. Achter elke stap schuilt een verhaal van doorzettingsvermogen, ontmoeting en verbondenheid. Want wie ooit heeft meegelopen of langs de route heeft gestaan, weet dat de Vierdaagse vooral een oefening in saamhorigheid is. Wandelaars die elkaar door moeilijke momenten heen helpen, vreemden die vrienden worden, vrijwilligers die klaarstaan en duizenden toeschouwers die met applaus, muziek en een glimlach net dat extra setje geven. In een tijd waarin verschillen vaker de boventoon lijken te voeren, laten Vierdaagse toch zien wat mensen juist met elkaar verbindt. Samen lopen, samen afzien en samen vieren. Misschien is dat wel de mooiste prestatie van deze bijzondere traditie. Niet de kilometers die worden afgelegd, maar de verbondenheid die onderweg ontstaat. Wandelen is wereldwijd een ongelooflijk populaire activiteit. Maar welke wandelingen zijn er in het buitenland nou zo bijzonder? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Zweden en Dominica. We beginnen onze reis in Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, goed dat je er nog bent. We hebben natuurlijk net de Nijmeegse Vierdaagse achter de rug in Nederland. Het is een gigantisch festijn, je weet het. Duizenden mensen aanwezig. Maar wat is nou bij jullie zo'n tocht die gewoon, ja, gewoon, dat is gewoon ondenkbaar dat het er niet zou zijn?
2: Ja, nou dat is bij ons de Vasaloppet. Ik moet zeggen als oud Nijmegenaar, zonder te willen nuilen, dat ook eigenlijk wel het soort evenement was zoals de Vierdaagse feesten van origine bedoeld waren. Voor iedereen, leuk, gezellig, toe maar.
0: Oké, we nemen even mee naar het begin van de Vasaloppet.
2: Ja, die is meer dan 100 jaar oud en het is eigenlijk ontstaan omdat in 1520, 1521 Gustaf Eriksson, die kwam samen met andere edellieden in opstand tegen de Deense koning. En op een gegeven moment werd de grond een wat heet onder de voeten en toen vluchtte die richting Noorwegen. En de stad die hij ontvluchtte, die dacht halverwege van, nou, wacht even, we willen hem niet gevangen nemen. We willen eigenlijk samen met hem deze revolutie volbrengen. En die hebben hem toen teruggehaald. Die hebben hun twee snelste langlaufers naar hem toegestuurd. En over een tocht van 90 kilometer hebben ze hem toen teruggehaald. En die afstand, dat is nu dus de Vasaloppet. Alleen het grappige is, ze zeggen, het is ter herinnering aan Gustav Vasa, de eerste koning van Zweden. Uh-huh. Maar hij gaat precies andersom. Dus hij gaat niet van het oosten naar het westen, maar hij gaat van het westen naar het oosten toe.
0: Oké, en waarom is dat?
2: Omdat het dan wat meer bergaf is en ook logistiek wat makkelijker te volbrengen is allemaal. Het is cross-country, dus je gaat heuvels op, af, door bergen en dalen en bossen. Het is een hele uitdaging om 90 kilometer op die manier te volbrengen. Het is ook tot 1981 zo'n beetje ongeveer mochten vrouwen niet meedoen, want de Zweedse medici waren van mening dat die toch te zwaar zou zijn voor dames om te volbrengen. Wat klinkklare onzin is, gelukkig.
0: Ja, dat is pas 1981 en dat is niet zo lang geleden.
2: Nee, het is bijna 40 jaar terug. En het leuke is ook dat er waren 2 tot 3 Zweedse dames die hem ook volbracht hadden. En in plaats van dat die op gejuich konden rekenen, werden ze eigenlijk zeer negatief benaderd. Van ja, maar je brengt, als jij als vrouw dit kan doen, dan breng je eigenlijk de prestatie van de mannen daarmee in discrediet.
0: Natuurlijk, en dat moeten we niet hebben.
2: Ja, het is afschuwelijk. En een Nederlandse dame, Marijke Bestebreur, wat een fenomenale duursportster was, die heeft hem ook volbracht. Die begon als nummer 8000, geloof ik. Heeft een plaksnor opgedaan, de lange haar onder een muts. 7000 mannen ingehaald tijdens de tocht.
0: Kijk.
2: En die is toen geëindigd. Dat is een wereldprestatie. Ja.
0: En wanneer kwamen ze erachter dat het een vrouw was?
2: Op het eind, toen deze plaksnor
0: had. Oh, toen deed ze het gewoon eraf.
2: Ja, toen deed ze het eraf. En toen was het eigenlijk in de jaren 80 een beetje van... ja, nou oké, misschien mogen dames ook wel meedoen met tegenzin.
3: Wat ongelooflijk aardig en coulant van ze. Maar dat was in de jaren 80. En hoe is dat, is deze soort van elfsteden, Zweedse elfstedentocht nu? Hoe wordt dat nu gevierd?
2: Ja, het komt op de radio, het komt op de tv. Er zijn ongeveer 14.000, 15.000 dames en heren die eraan meedoen. Dus het gaat zelfs bij de Elfstedentocht, wordt gestart in verschillende etappes. Mm. En afhankelijk van hoe goed je de reis volbrengt, mag je het jaar daarop mag je een divisie hoger of lager starten. En het is een, ze zijn de spruitjesboer die de Waasaloppet wint. Die wordt wereldberoemd, zoals Evert van Bentum of Jens, hoe heette die ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt. Maar...
3: Nee, dat weet ik ook niet, denk ik, Joep.
2: Nee. Maar bijna alle winnaars van de Waasaloppet, die kent men wel van naam in ieder geval.
3: Okay.
2: Ik niet, maar de zweet wel.
3: Maar de echte zweet wel. En dan heb je dus verschillende etappes. En is het een meerdaagse tocht? Hoe lang wordt er ongeveer over gedaan? Is het vergelijken met zo'n elfstedentocht of als de Nijmeegse Vierdaagse?
2: Dit is te vergelijken met de Vierdaagse wellicht. Dat er ook verschillende afstanden zijn. En ook voor verschillende klassen. En er is ook een kinderwaterloppet. En voor mensen met een funktionsnetzetting. Dus het is eigenlijk een hele week cross-country langlopen. Waarbij het dus één groot feest is. Maar de prestatie op zich van de winnaar van de hoogste divisie, dat is weer te vergelijken met de Elfstedentocht. Dus het is een beetje van beide.
3: Ja, een combinatie. Tussen echt topsport en feesten. Want hoe ziet zo'n feest er dan uit? Want ik weet in Nijmegen, ik heb er 2 jaar geleden heb ik daar een reportage gemaakt bij de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, er wordt aardig wat gefeest daar. En ja, dat is toch. Dat maakt het toch ook heel gezellig. Is dat ook een beetje te vergelijken qua het feestgedrag?
2: Nee, op dit moment gelukkig niet. Omdat in Nijmegen is het de afgelopen jaren ontspoord in allemaal privéfeesten, zeg maar. Waar je kaartjes voor moet kopen. En dan mag je dat terrein op. En met een ander kaartje mag je naar de Matrix. Dat was vroeger niet. Toen ik opgroeide in Nijmegen was het één groot feest. En iedereen kon gaan waar die wilde.
3: Yeah.
2: En dat is gelukkig nog steeds zo bij de Waasaloppet. Dus er worden natuurlijk rookworsten gegrild. Zoals op ieder Zweeds feest. Mensen trekken traditionele klederdracht aan. En laten hun handwerk zien. Of hun tapijtjes die ze weven. En er wordt wat gedronken. En het is gezellig. En het is... gelukkig niet zo massaal commercieel als de zomerfeesten nu zijn. Dat gaan we toch wel aan het hart. Dat mag ook wel weer wat kleiner van mij.
3: Oké, en je zegt dat is nog best wel beperkt gebleven. Is men er bang voor dat dit ook zo commercieel overgenomen gaat worden als bijvoorbeeld de Vierdaagse?
2: Ik durf het niet te zeggen. Misschien wel. Anderzijds is de Waasaloppet vrij internationaal in Zweden. Dus het zijn Nooren, Finnen en Denen die meedoen.
3: Oh ja.
2: Maar zoals de Vierdaagse die is ooit begonnen als vlaggenparade van alle militaire divisies van na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat had van het begin af aan al een veel internationale karakter. Hm. En dit blijft toch meer... herdenken van het Koninkrijk der Zweden. Dus ik denk en hoop dat het wat kleiner blijft.
3: Ben je er zelf een keertje geweest? Heb je gekeken of meegedaan zelfs, Joep?
2: Nee, ik heb op tv gekeken. Heerlijk vind ik dat. Dus zodra je met een zak chips en wat cola op de bank liggen, hoe iedereen zich in het zweet werkt. En
3: dat
2: vond ik ook het leukste bij de zomerfeest eigenlijk. Je gaat gewoon in een bank met een pot bier langs de Sint-Annestraat zitten.
3: Ja.
2: En dan zie je ze daar creperend langskomen.
3: Nou, het klinkt heerlijk, maar voor jou dus geen Waasaloppet, maar wel vanaf de bank.
2: Vanaf de bank vind ik het een prachtig evenement.
3: Nou, hartstikke goed. Ik ga je bedanken, Joep Hermans. Ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: Je hoorde hier douche swa. En dat gaan we meteen. Dat betekent meteen dat we doorgaan naar Dominica.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We zijn doorgevlogen naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, goed dat je er nog bent. Als we het over wandelen hebben, dan hebben we het over Dominica, toch?
2: Zeker. Ik denk dat het hier wel, als je het een sport kunt noemen, maar in elk geval bijna iedereen wandelt hier. Altijd.
0: Want kan je ons even uitleggen hoe het landschap eruit ziet daar? Waarom is dit zo wandelbaar?
2: Nou, dat is het eigenlijk helemaal niet, want het is heel erg bergachtig.
0: Ja.
2: In het regenseizoen is het ook heel glibberig. Want je hebt ook heel veel lage begroeiing en zo. Dus het is niet zoals in Nederland, alles horizontaal. En, nee, plus het is hier natuurlijk altijd 30 graden en met de luchtvochtigheid van tenminste 75%. Dus dat zijn allemaal geen ideale omstandigheden, maar daardoor laten mensen zich niet tegenhouden.
0: Nee, want dat klinkt juist meer als een uitdaging.
2: Ja,
0: om daar zeker te gaan wandelen. En wie zijn de wandelaars? Zijn dat voornamelijk toeristen die naar het eiland komen? Of de locals ook?
2: Nee, ook heel veel locals. Er zijn hier ook diverse wandelclubs die één keer per maand een wandeltocht uitzetten en dan met hun hele club die route gaan lopen.
0: Ja.
2: Soms doen ze dat om een onderdeel van het hiking trail schoon te maken, want alles groeit hier natuurlijk heel hard.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Dus... Ja, er wordt eigenlijk elk weekend wel gewandeld.
0: Nou, heerlijk. En een hele goede temperaturen voor. Maar ik denk dat het nu een beetje te warm is om zo'n hike aan te gaan. Want het is ontzettend heet bij jullie.
2: Ja. Sorry.
0: Nee, geen probleem.
2: Er wordt natuurlijk wel gezorgd dat mensen voldoende drinken. Mm-hmm. Want dat is echt wel nodig, want je zit je natuurlijk helemaal goed.
0: Ja, en dan hebben we ook in Nederland natuurlijk net afscheid genomen van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Hebben jullie ook zo'n soort massale wandeltocht? Die bijvoorbeeld jaarlijks voorkomt?
2: Ja, niet voorkomt? Met zoveel mensen, want dat...
0: Nee, dat wordt lastig, hè?
2: Sorry.
0: Nee, gek.
2: Niet met zoveel mensen, want dat zou betekenen dat de helft van de bevolking meeloopt. Dat gebeurt niet, denk ik. In mei is er altijd Hikefest. Dan is er elk weekend van mei wordt er een wandeltocht uitgezet. En dan kan je dus, als je geen lid bent van een club, kan je inschrijven en dan kun je meewandelen.
0: Okay.
2: En dat wordt heel goed begeleid. De Rode Kruis is er aanwezig voor blaren en dat soort dingen allemaal. En natuurlijk is er eten en drinken. Want ja, Dominicanen maken van alles een feestje. Dus ook van als de wandeling voorbij is.
0: Nou, klinkt gezellig. Ja, is het dan ook als het afgelopen is een groot feest?
2: Groot feest niet. Maar ja, dan wordt wel gewoon gefeest en een biertje en rum gedronken. Dat hoort er gewoon bij.
0: Oh,
2: en dan is het elk weekend in mei. En soms heb je 5 weekenden, soms heb je 4 weekenden in mei. Dat hangt van het jaar af.
0: Ja.
2: Maar elk weekend wordt er dan gewandeld.
0: Oh, leuk. Klinkt als een gezellige tocht.
2: Zeker.
0: En heb je daarnaast ook nog iets van een bepaalde een wandelroute die ontzettend bijzonder of populair is op het eiland?
2: Ja. Die heet Waitikubuli National Trail. En Waitikubuli is de naam die de Kalinago-Indianen aan Dominica hebben gegeven. Dat betekent a toll is her body.
0: Ja.
2: Ook al is het een piepklein eilandje. Die loopt in principe van zuid naar noord, maar gaat echt zwervend over het hele eiland. Dat is in totaal 184 kilometer. En die gaat dwars door alles. Je hebt stukken die zijn heel makkelijk. Die zijn vrij horizontaal. Maar er zijn er ook bij een tocht van geloof ik 7 kilometer, waar je echt een hele berg over moet.
0: Zo.
2: Dus daar doe je echt wel een paar uur over. Je moet door rivieren. Je loopt langs de randen van kraters. Van vulkanen. Dus het is enorm. Je ziet heel divers.
0: Dat klinkt geweldig.
2: Daar doe je echt wel tussen de 10 en 14 dagen over om alles gelopen te hebben.
0: Dan heb je wel meteen het hele eiland, of alles wat het eiland te bieden heeft, gezien.
2: Ja, zeker, ja.
0: Maar je zegt, het kan best pittig zijn. Is het dan ook meer voor de ervaren wandelaar? Of kan eigenlijk wel iedereen instappen?
2: Het advies is A, ga altijd met een gids. Ja. Want die weet of sommige stukken minder goed bereikbaar zijn, omdat ze niet schoongemaakt zijn.
0: Ja.
2: Maar sommige stukken zijn echt wel voor gevorderde wandelaars. Ja, puur omdat je over een hele dunne bergkam moet lopen en trapjes op moet klimmen en aan touwen moet vasthouden. En ja, als je geen goede wandelaar, geoefende wandelaar bent, dan weet ik niet of je dat of dat een verstandig idee is. Want je houdt natuurlijk ook de rest van de groep tegen.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook stukken die. Kijk, je kan ook, het is in segmenten verdeeld. Dus je kan ook zeggen, nou, ik doe alleen segment 1. Mm-hmm. En na een paar dagen dan kijk ik of ik de volgende wil doen.
0: Ja, precies. Dan kan je het even aanvoelen. Ik kan me voorstellen dat deze trail bijvoorbeeld wel echt zorgt voor aardig wat toerisme.
2: Zeker, ja. Mensen komen speciaal daarvoor hier naartoe om die wandeling te doen. Want je gaat ook door de Valley of Desolation.
0: Oh, wat is dat?
2: En je komt in de buurt. Ja, dat is een. Er zijn hier natuurlijk 9 vulkanen, dus er zijn heel veel kraters.
0: Ja.
2: En dat ziet dan beter als een beetje. Ja, ik heb alleen foto's gezien, want ik ben geen wandelaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, dat ziet er ook uit alsof het helemaal verlaten is.
0: Oh, geweldig.
2: Maar
0: dus
2: die naam klopt ook wel een beetje.
0: Ja.
2: En ja, daar wil je ook niet blijven hangen zonder gids, denk ik dan.
0: Oké, nou heel duidelijk. Het klinkt geweldig, heerlijk. Mocht ik een keertje bij je langskomen, dan gaan we die trail maar even aanpakken. En dan zie ik jou wel bij de finish, denk ik.
2: Wat zeg je?
0: Dan zie ik jou bij de finish met een biertje en een glaasje rum.
2: Ja, precies.
0: Nou, ontzettend bedankt, Marieke van Asten. En ik wens je nog een prachtige dag.
2: Dankjewel. Dag. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
3: We eindigen onze reis in India, want daar woont Marigon. Marigon, als jij denkt aan festivals, is natuurlijk allemaal heel gezellig en leuk. Maar zoals ik net ook al in het intro zei, het gaat soms ook wel gruwelijk mis. Wat is er in India gebeurd dat jij dacht, hier moeten we even over praten?
4: Nou, het gaat regelmatig mis op festivals in India. En dan met name op religieuze festivals. Eens in de 12 jaar wordt een enorm groot festival gevierd. Dat heet Mahakumbh. Of Kumbh Mela wordt ook wel genoemd. En dat is echt het grootste festival ter wereld. Wordt eens in de 12 jaar gevierd. Het is altijd in een plaats nabij de Ganges. Mm-hmm. En afgelopen jaar, in 2025, was het zelfs. Want er zijn dan allemaal versies van dat festival. Dat was de versie die maar eens in de 144 jaar voorkomt. Dus die ging helemaal door het dak heen.
0: Ja, ik heb er allemaal filmpjes van gezien, van mensen die daar waren. Gestoord druk.
4: Ja, het is honderdduizenden mensen tegelijk die in het donker gaan wachten op het zeldzame moment, een ritueel heilig bad. En dan gaan ze ook gewoon missen. In de gangen. Dat is echt heel belangrijk. En als er zoveel mensen bij elkaar opeengepakt zijn en die allemaal naar datzelfde punt willen, dat is gewoon een kwestie van wachten tot wanneer gaat het mis. En het is ook dan ook niet meer te stoppen. Zo menigte beweegt. En die gaan elkaar duwen, trekken, trappen. Mensen die vallen, die komen nooit meer overeind.
0: Ja,
4: en er vallen echt geregeld een flink aantal doden bij die festivals. En wat ook een typische mindset is bij vooral de religieuze festivals, is dat mensen het gevaar niet zo zien. Want ze denken, dit is religieus, er wordt voor mij gezorgd, dit is heilig, er kan mij niks gebeuren.
0: Ja,
4: dus
0: maar
4: zijn ook niet zo voorbereid of zo, lijkt het wel.
0: Ja, maar je zou ook denken, want je zegt ook, als je valt, dan mensen lopen gewoon over je heen. Opstaan gaat niet lukken. Maar we zijn toch allemaal bij elkaar voor een religieus feest, dat je dan wat meer broederschap zou tonen. En elkaar dan een handje zou helpen. Je klinkt eigenlijk helemaal niks zo religieus aan.
4: Nee, precies. Nee, dus mensen laten elkaar dan toch liggen. En het gebeurt ook wel eens, want daar kijk ik ook nog wel eens met het studie naartoe. Als er bijvoorbeeld op treinstations, dat is dan geen festival, maar als bijvoorbeeld de perron verandert, dan moet die hele meute, moet die trappen op. Nou, daar gebeurt het ook vaak. En dan gaan mensen gewoon dringen. En India zijn sowieso wel goed in dringen. Netjes in de rij staan, dat hebben ze niet geleerd van de Engelsen. Maar ja, en dan eindigt het toch vaak in een tragedie.
0: Jeetje. Jeetje. En dan wil ik even terug naar dat festival, hè? De Maha Kumbh, de Kumbh Mela. Kan je me even meenemen naar hoe dat er dan uitziet? Als je het hebt over hoeveel gewonden zijn er dan? Of sterfgevallen?
4: Ja, nou, er komen ongeveer... Het festival duurt 6 weken. Het is geen weekendfestival. Dat scheelt natuurlijk al. Okay. En er komen bijna 500 miljard mensen in die 6 weken. Jeetje. Dat is eigenlijk meer dan de totale bevolking van Europa, als je het even mag vergelijken.
0: Ja.
4: En het is een religieus festival. Voor Hindoes is het echt een spiritueel hoogtepunt. En voor de Indiase Veiligheidsdienst is het een nachtmerrie. Van hoe ga je al die mensen, hoe ga je dat allemaal in goede banen leiden?
0: Ja.
4: Mensen komen bij elkaar. Ik moet echt zeggen, want ik heb er vorig jaar ook veel over gelezen toen het in 2025 was. Dat wordt enorm veel gedaan aan veiligheid. Je moet een kaart hebben, toegangspoorten, onderwaterdrones, want er gebeurt heel veel in het water.
0: Ja.
4: Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen ingeschakeld om de veiligheid te proberen te waarborgen. Dus er gebeurt vanuit de overheid wel heel veel om het zo veilig mogelijk te laten zijn. Maar het blijft gewoon heel erg moeilijk om zulke grote menigten in goede banen te leiden. En vaak moeten ze ook gewoon naar een klein punt toe. En dan krijg je zo'n trechtergevoel.
0: Ja.
4: Eigenlijk een beetje ook wat toen met de Love Parade gebeurde.
0: Mm-hmm.
4: Dan kunnen mensen gewoon geen kant op. En wat ook wel heel bijzonder is, het zijn ongeveer 75% van de mensen die slachtoffer worden, ofwel eraan overlijden, ofwel gewond raken, zijn vrouwen en kinderen. Die zijn dan toch wat kwetsbaarder waarschijnlijk. En vooral kinderen ook, omdat die worden natuurlijk sneller onder de voet gelopen, omdat ze kleiner zijn.
0: Ja.
4: Maar kinderen zijn ook nog vaak het slachtoffer van mensenhandel. Ja, precies. Die festivals worden ook gebruikt door mensenhandelaars, omdat ze dan heel makkelijk, heel snel kinderen mee kunnen nemen, zonder dat, als die ouders even naar links kijken, dan hop, is het kind aan de hand genomen en weg.
0: Jeetje.
4: Dus dat vind ik ook echt een drama. Ik bedoel, overlijden is een drama, gewond raken, maar je kind kwijtraken, dat is ook, het is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, en die worden inderdaad een hele goede locatie als je een mensensmokkelaar bent om daar aan de slag te gaan. Chaos.
4: Ja, ja, precies. Precies. Ja, zakkengolzen, hoewel ze niet veel aan hebben. Want ze hebben alleen een doekje om. Maar ja. Ik bijvoorbeeld zakkengolzen zouden daar ook een prima plek hebben. Weet je wel, met mensen die het kwaad in de zin hebben, die gaan ook juist naar die plekken toe om dit soort dingen te doen. Dus het is
0: een gevaarlijke plek eigenlijk.
4: Ja, dus eigenlijk, de ruimte is te klein voor zoveel mensen.
0: Mm-hmm.
4: De rituelen die ze moeten doen, hè, vanwege de religie, geeft ze een soort veiligheidsgevoel. Maar dat is het helemaal niet. Er was bijvoorbeeld ook een voorbeeld in de Karupasami-tempel in 2019. Er waren 7 mensen overleden omdat de priester munten uitdeelt onder het beeld. En dat trekt natuurlijk hartstikke veel pelgrims aan. Maar hij heeft een handvol munten. Dus ze slaan elkaar bij spreken ook de hersenen in voor zo'n munt. Dus het kan ook zomaar zijn dat ze door elkaar nog het leven laten. Omdat iedereen dat wil hebben. En dat is toch een... Ik moet zeggen, ik vind het heel interessant. Er zijn ook wel eens van die kleinere festivals bij mij in de stad. Er zijn ook één keer gaan kijken. Ja, het was echt heel leuk om te zien. Dat was niet per se religieus. Maar ik had wel zoiets van, jeetje, als hier iets gebeurt. Ik ben ook echt een beetje aan het randje blijven staan. Omdat ik het zelf al een beetje eng vond. En ik ben echt niet zo bang voor menigtes. Maar ik had hier zoiets van, nee, hier moest ik maar niet middenin gaan staan.
0: Nee, en het is dus gewoon iets wat gewoon echt vaak gebeurt. Vooral bij religieuze feesten. Het is gewoon te veel mensen op te kleine ruimtes. En ja. Je zei al, het wordt ja, zo goed beveiligd als kan. Ze doen echt hun best. Maar er moet toch over gesproken worden, Marigon, over dit moet beter.
4: Ja, ja, nou, en dat wordt het ook zeker, hoor. Want ik was echt best wel onder de indruk van de vorige Kumbh Mela. Dat ze echt wel veel doen. Er liepen 50.000 mensen in de stad. Die alleen maar er waren voor alles in goede banen te leiden. Voor de veiligheid. Er zijn er veel, hè, als je ze bij elkaar zet. Ja. Dus het is echt niet zo dat ze er niks aan doen. En inderdaad ook techniek. He, zoals onderwaterdrones, dat kun je nu doen. Maar dat was 10 jaar geleden kon je dat ook niet. Dus ook de techniek gaat daarin mee. Maar dan nog, het is zo immens. Dat het gewoon, er zullen toch wel altijd, denk ik, ongelukken gebeuren. En helaas ook doden blijven vallen. Of mensen die zoek raken. Hè? Want er staan echt. Dan zijn er natuurlijk allemaal noodhospitalen ingericht, want anders kan je het helemaal niet aan. Maar er staan echt rijen met mensen die staan te wachten om iets te horen van, goh, is mijn kind hier, is mijn man hier, is mijn vrouw hier. En het is echt wel een beetje, echt letterlijk een chaos.
0: Maar toch blijven gaan ook, hè? Dat religieuze eraan, neem ik aan, hè? Dat mensen toch weer opnieuw daarheen gaan.
4: Nou ja, het is voor veel mensen ook een doel in het leven om bijvoorbeeld 1 keer minimaal naar Kumbh Mela te gaan.
0: Ja.
4: Dat is ook net dat moslims naar Mekka gaan. Weet je, dat als je dat in je hoofd hebt, van dat moet ik een keer doen en nu heb ik er het geld voor, ik kan reizen, ik ben nog gezond, ik kan daar naartoe lopen, of tenminste, ik kan daar door de stad heen lopen, dan denk je, dit is nu dan mijn tijd. Zeker als het maar 1 keer in de 12 jaar is. Dan moet je op een gegeven moment denken van, nu, dan moet ik dus nu gaan. Want over 12 jaar dan ben ik misschien te oud of whatever. Of heb ik het geld er niet voor. In deze zin is religie wel heel erg belangrijk. En de meeste festivals die hebben toch wel een link met religie in India.
0: Nou ja, hartstikke interessant met even van je gehoord te hebben. Ik ga je voor nu ontzettend bedanken, Marigon uit India. Nog een hele mooie nacht.

Je hoorde hier Un Dimanche van Gaash hier in het eerste uur van de wereld van Bien en Farah. We zijn alweer aan het einde van ons eerste uur. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. En dan gaan we het hebben over de veiligheid en bescherming rondom juristen, denk aan rechters, advocaten. Want wat komt er allemaal op hun pad? Hoe worden zij beschermd? Hoe zit het met bedreigingen hun kant op? Nou, we hebben nog van alles te bespreken. Maar dat komt allemaal na het nieuws van 2 uur. En laat mij nou nog even weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Dat wordt al volop gedaan. Bob luistert vanuit Gouda. Kiki is net terug van de Tilburgse kermis. De groot van Benelux staat er nog bij. Ja, dat is heerlijk. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Jan Jaap luistert vanuit Warns in Friesland. Frank luistert vanuit Brazilië. Gezellig. Laat mij nou even weten waarvan jij luistert. Dat kan via de gratis NPO Luister-app. En ik spreek je dan zometeen na het nieuws van 2 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking en later in de nacht af en toe wat regen bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon bij ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: ABC De Visser.
1: Een hele goede nacht en welkom terug hier bij De Wereld van BNNVARA van zondag 26 juli. Mijn naam is Bamsie De Visser en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. En dit uur staat in het teken van de veiligheid van juristen. Gisteren was namelijk de Internationale Dag voor Gerechtelijk Welzijn. Deze VN-dag is in het leven geroepen om stil te staan bij de mentale gezondheid en het welbevinden van rechters en andere juridische professionals om zo een gezondere en veerkrachtige rechtspraak te bevorderen. Want hoe veilig is het nou om je in dit vakgebied te begeven? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten en Canada. En zoals ik net ook al aangaf voor het nieuws, laat mij nou even weten waarvan jij luistert. We zijn allemaal mensen op vakantie. Daaf en Frida luisteren vanuit Frankrijk. Larry en Kika vanuit Ossenzeil. En James luistert vanuit het Nederlandse Kampen. Hartstikke gezellig, laat mij dat nou weten. Maar ja, voor nu moet ik je toch eerst weer gaan voorstellen. Natuurlijk aan mijn correspondenten van het tweede uur. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. We beginnen onze reis in de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, mooie avond.
2: Ja, en goedenacht, Bamsie.
1: Dankjewel. Jij bent inderdaad onze Amerikaanse Freek Vonk, want jij brengt de laatste tijd lekker veel dierennieuws mee.
2: Ja, ja, precies. Ik noem mezelf liever Martin Gauss, maar dat dateert
1: mag
2: mij
1: ook
2: dan ook weer wat meer, hè?
1: Oké, dan houden we het op Martin voor jou. Maar vertel, nee, Rebel, wat heb je nou weer meegebracht?
2: Ja, nou ja, goed, in Colorado Springs, ook hier hebben we last van bosbranden en dergelijke. En in Colorado Springs, daar ging de brandweer, die